0: uniek. Je hoort veel mensen zeggen dat Afrika het voetbalcontinent van de toekomst is. En ik ben dan toch even benieuwd, herken je dat?
1: Ja, nou, ik denk ook wel dat het zou kunnen. De jongens zijn fysiek natuurlijk allemaal heel sterk en fit. En ze hebben er alles voor over. Ja. En er komen steeds meer clubs die daar ook opleidingen op zetten. En die jongens echt goed begeleiden. Dus het zou zomaar kunnen dat het over een aantal jaar een keer een wereldkampioen oplevert.
0: Dat het gewoon die kant op gaat. Ja, want jij ging voor je boek naar Gambia, Ghana, Oeganda, verschillende landen. En als je daar dan was, hoe groot was dat voetbal daar dan in die landen?
1: Gigantisch. Overal zie je jongetjes non-stop voetballen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op strand, op een veldje in een dorp. Altijd zijn ze aan het voetballen.
0: Ja.
1: Iedereen lijkt het wel te doen ook.
0: Ja, en dat klinkt natuurlijk heel idyllisch. Gewoon van met z'n allen genieten van die sport, van die hobby. Maar er zit ook wel iets meer achter nog dan dat, hè?
1: Ja, want ik sprak tientallen jongens. En merendeel doet het ook omdat ze dit als de manier zien om iets van het leven te kunnen maken. Om te kunnen ontsnappen uit de armoede.
0: Ja.
1: En als enige kans. Ze hebben vaak geen ruimte of geen geld om naar school te gaan. Of iets anders van het leven te kunnen maken, denken ze. Dus gaan ze maar voetballen in de hoop geld te kunnen verdienen.
0: Ja, en in Nederland zijn er natuurlijk ook genoeg jongens die dat heel graag zouden willen. Die het gewoon heel interessant zouden vinden om profvoetballers te zijn. Die daar heel erg van houden. Maar wat jij beschrijft is echt het moet, het zal. Toch?
1: Het moet tot in den treuren. Totdat ze bij wijze van spreken 40 zijn, blijven ze doorgaan. Om maar te denken, ik ga het redden. Ik kan dit waarmaken.
0: Ja. En geldt dat dan echt voor alle jongens in Ghana, bij wijze van spreken, of in Gambia? Of geldt het vooral voor de talentvolle jongens, die er ook echt voor gaan?
1: Nee, alle jongens. In ieder geval alle jongens die in armoede leven. En dat zijn er natuurlijk heel veel in al die landen.
0: Ja.
1: En die blijven ervoor gaan. Ze denken dat ze talentvol zijn ook. Ze hebben geen referentiekader, weten niet precies hoe goed ze eigenlijk echt zijn. Maar ze denken, als ik hard train, gaat mijn tijd komen. Word ik op een gegeven moment beloond en ga ik het echt waarmaken.
0: Ja.
1: Ik leef ervoor, ik ben fit, ik train hard. Mijn tijd gaat komen.
0: Ja, en ontstaat dat dan allemaal in hun eigen hoofd? En inderdaad, je zegt dat ze hebben geen referentiekader. Nou, je hebt op zijn minst natuurlijk het referentiekader van de mensen om je heen, hoe die spelen. Misschien zie je af en toe wel eens voetballers op televisie.
1: Ja.
0: Kunnen ze dan helemaal geen inschatting maken van of dat redelijk is?
1: Ik denk dat ze dat misschien. Dat is een goede vraag. Ze kunnen ongetwijfeld zien hoe goed Mbappé is. Maar misschien denken ze, dat kunnen we ook wel als ik hard blijf werken. Dat denken ze. Ze krijgen ook vaak wel een soort zaakwaarnemers om zich heen. Of mensen die denken, ik ga geld aan de jongens verdienen. En die ook dan natuurlijk denken, als die jongen niet goed is, maar hij heeft wel iets van geld, misschien kan hij mij betalen. Dan kan ik, dus ze ruiken ook geld mensen daaromheen, die ook dan weer zeggen dat ze goed kunnen voetballen.
0: Ja, er zit een heel pervers systeem omheen ook.
1: Ontzettend.
0: Ja. Als ik jou zo hoor, dan is het eigenlijk ook gewoon, dat komt al van heel diep van binnen. Ik wil mezelf uit deze armoede werken. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook voorbeelden van Afrikaanse spelers die het echt helemaal gemaakt hebben. Dan heb je het bijvoorbeeld in jouw boek ook over oud-Ajaxiet Mohamed Kudus en voormalig Feyenoord-speler Ibrahim Osman.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk zijn dat soort voorbeelden voor die jongens?
1: Ja, ik was in die wijk in Accra in Ghana, waar de jongens vandaan komen. Dat is een moslimwijk, Nima. Daar wonen Accra is voornamelijk christelijk, maar heb je één wijk waar veel moslims wonen. En dat is een super armoedige wijk met allemaal krotjes en krakkemikkige huisjes. En daar is gewoon heel veel geweld, ook drugsgeweld en criminaliteit. En daar is eigenlijk niks. En deze jongens hangen daar met posters. Hele levensgrote posters hangen daar op de muren.
0: Ja.
1: Die jongens worden echt geëerd, op handen gedragen. En sowieso, Kudus zie je om de kilometer zie je wel een billboard met zijn afbeelding. Dat hij weer iets aanprijst. Havermout fotocamera's.
0: Ja.
1: Die man zegt de legende daar. En die jongens houden zich allemaal natuurlijk ook daaraan vast. Want hij komt uit zo'n wijk, uit zulke omstandigheden. Hij heeft hard getraind. Dan kan ik het ook misschien wel.
0: Ja, en is het dan puur dat die man dat gemaakt heeft en dat dus allemaal ook in die reclames te zien is? Of vertelt hij zelf ook, dat is mijn verhaal en dat kan dus?
1: Ja, zeker. Dat is ook zeker.
0: Ja, dus dat speelt ook nog mee. Hey, en wat betekent het dan voor dat soort voetballers, voor hun familie? Wat betekent het als zo'n voetballer het wel maakt? Wat verandert er dan?
1: Alles. Ik was bij een jongen die nu in Denemarken speelt. En die was net prof geworden. En zijn ouders waren al een nieuw huis aan het bouwen. Van een paar verdiepingen. En die hadden opeens een heel ander leven.
0: Ja.
1: Een grote auto kunnen kopen. ja, alles verandert doordat die jongens dat waar kunnen maken. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. En niet alleen voor die ouders, maar ook voor de hele gemeenschap. Mensen daar zijn heel erg van het delen en ook met elkaar leven.
0: Ja.
1: Dat is wel heel mooi om te zien. Dus het voetbal kan echt hun leven compleet veranderen.
0: Ja, ja, en het is natuurlijk, in zekere zin zit er ook wel wat in. Hard werken levert ook echt wel wat op. Of je daarmee het profniveau gaat halen is natuurlijk een tweede. Maar je ziet wel dat er voetballers zijn die toch van een vrij gemiddeld niveau, door heel hard werken, heel ver zijn gekomen.
1: Ja, maar ja, het zijn wel duizenden jongeren met diezelfde droom. En er, ja, zijn natuurlijk maar een beperkt aantal plekken als profvoetballer. En, ja, helemaal voor Afrikaanse jongens. Want ik kan me goed voorstellen, Nederlandse clubs die halen eerder een jongen misschien die het al wat bewezen heeft dan een jongen van een zandveld in Afrika.
0: Ja.
1: Die ze nog moeten doorontwikkelen.
0: Het is gewoon een risicovolle aanbesteding.
1: Ja, als ze zo naar kunt worden gekeken, ja, wel. Ja, ja, ja, ja.
0: Enorm veel jonge Afrikaanse jongens blijken dus ook echt zo aangezet te zijn om diezelfde Europese voetbaldroom dan na te jagen. Dat verhaal kwam jij op het spoor. Want op een dag las jij een Twitterbericht onder een Feyenoord-tweet, begreep ik.
1: Ja.
0: En dat is dan van de Oegandese Luke Aljenjo. Nou, daar komen we straks nog uitgebreid over terug.
1: Ja.
0: Hij schrijft, ik kan jullie prijzen bezorgen.
1: Ja,
0: wat,
1: ja,
0: was het in die tweet dat jij dacht, wat lees ik nou?
1: Ja, aandoenlijk, naïef misschien, maar ook wel bijzonder. En ik dacht, wie zit er nou achter? Wat is dat voor verhaal van die jongen? Wie is dat? Wat,
0: ja,
1: wat? Dus ik heb hem toen een berichtje gestuurd, gewoon van wie ben je en waar ben je en hoe gaat het met je? Niet met het idee, ik ga hier een boek over schrijven. Toen kwam zijn verhaal, dat hij in Qatar was al toen en dat hij daar was om zijn voetbaldroom waar te maken. Nou ja, heel verhaal. En dan ben ik gewoon gaan volgen een tijd, contact gehouden. En later er zit wel echt een boek in dit hele onderwerp.
0: Ja.
1: In die jongens.
0: En want je ontdekte eigenlijk dus al snel, Lucas niet, staat niet op zich.
1: Nee, want er blijken dus honderden, duizenden jongens per jaar die overstap te willen maken naar Europa. Of te maken, zelf of via zaakwaarnemers of clubs,
0: ja,
1: of bootjes. En dus dan dacht ik, daar wil ik gewoon meer over vertellen en, ja, meer over weten.
0: En hebben wij zicht op de omvang van deze groep jongens?
1: Dat is natuurlijk heel lastig. Ja. Ja, wanneer is zo'n voetbaldroom? Wanneer kom je hier iets anders doen, een leven op proberen te bouwen en ondertussen wil je voetballen? Dat wordt ook niet zeer gevraagd onderweg.
0: Nee.
1: Maar het zijn er wel duizenden, blijkt uit onderzoek van andere journalisten uit Frankrijk. Een man bijvoorbeeld, dat duizenden, ja, jongens die een droom hebben.
0: Ja, precies. Nou, je sprak dus Luke en nog verschillende andere gasten, zeg ik maar even, ja, over die droom. Daarover gaan we het zo meteen uitgebreid meer hebben. Voor die tijd gaan we even muziek luisteren. En jij hebt ook echt toepasselijke nummers meegenomen vannacht.
1: Ja.
0: Waaronder Dinala Wonné van Amadeus.
1: Ja.
0: Vertel, wat is het verhaal hierachter?
1: Een Senegalese zanger die ook in Gambia heel beroemd is. En ik zat daar vaak in mooie kapotte busjes met 20 andere Afrikanen van plek naar plek te gaan. En dan hoor je zulke muziek uit de boksen komen. En het nummer is, qua tekst, gaat het volgens mij wat ik hoorde van Gambianen over ik hou van je, ik vind je lief. Gewoon een beetje een liefdesliedje, maar de melodie
0: origineel,
1: vind ik heel mooi. En vooral het laatste stuk, dat gaat die hoog zingen, dat vind ik vooral een mooi stukje. Het is in het Wolof trouwens, dat is een lokale taal die ze ook in Senegal en Gambia spreken.
0: Nou, ben benieuwd.

0: Ja, je luistert naar Amadeus met Dinala Wonné.
1: De nacht van EO.
0: Met journalist Hugo Verkleij praat ik dit uur door over zijn boek Gelukzoekers op voetbalschoenen, waarin hij het verhaal vertelt van de voetbaldromen van duizenden Afrikaanse jongens. Dat klinkt romantisch, maar die droom waarvoor ze alles op het spel zetten blijkt vaak een luchtbel te zijn. Ja, laten we die verhalen ook induiken. Goed. We haalden al eventjes Luke aan. Die kwam jij op het spoor via Twitter. Dat vertelde je net. En jij hoorde dus dat hij ook zo'n Europese voetbaldroom had om in Europa mooi voetbal te gaan spelen. Wat was zijn plan precies?
2: Ja, hij zat toen in Qatar, die ik hem leerde kennen. Daar was hij heen gegaan als schoonmaker en om stadions een beetje te bouwen richting het WK. Het zou een jaar later plaatsvinden. Zijn plan was, ik ga daar werken en als het WK komt ga ik naar landen toe, Argentinië, Nederland. Ga ik daar een beetje hoog houden, laten zien wat ik met de bal kan. En dan gaan ze mij ontdekken. Ja. En dan zeggen ze, die jongen kan zo goed voetballen, die moeten we meenemen naar Europa, naar een topclub daar.
0: Ja, hij dacht gewoon, ik ga hoog houden langs het trainingsveld.
2: Ja, en in Oeganda word ik niet ontdekt. Dus dat is de plek waar ik moet zijn om te worden ontdekt.
0: Ja, hey, en hij zette eigenlijk letterlijk alles wat hij had op het spel om dit te gaan doen, begreep ik. Ja. Hoe ging dat precies?
2: Toen, om daarheen te komen.
0: Ja.
2: Ja, hij heeft geld geleend van een bedrijf, maar hij heeft ook weddenschap gedaan op voetbaluitslagen. Hij heeft gegokt op een aantal wedstrijden. Zijn laatste redmiddel was dat. En hij had alle wedstrijden goed voorspeld, waardoor hij geld verdiende. En daarmee kon hij naar die tickets kopen en gaan werken in Qatar.
0: Kijk, dus het voelde ook even alsof alle sterren juist stonden.
2: Toen was hij gelukkiger dan ooit. Hij dacht, nu gaat het avontuur beginnen en het leven gaat me nu de goede kant op vallen voor. Maar dat pakte natuurlijk eigenlijk totaal anders uit. Hij kreeg daar geen kans. Hij heeft zich niet kunnen laten zien aan de voetbalclubs. En hij heeft daar jaren gewerkt in hele slechte en zware omstandigheden.
0: Ja, want wat ging hij precies doen? Wat voor werk deed hij daar?
2: Ja, eerst ook wel bouwwerkzaamheden en later ook veel schoonmaakwerk. Maar dan echt dagen, urenlang achter elkaar zonder pauze en voor geen geld eigenlijk. En wat hij verdiende moest hij terugbetalen aan het bedrijf wat helemaal had gesponsord om hierheen te komen.
0: Ja. Eigenlijk al die horrorverhalen die wij in kranten hebben kunnen lezen over alle misstanden op het WK van Qatar.
2: En hij heeft ook regelmatig gedacht aan uit het leven te stappen, dat het allemaal geen zin meer had.
0: Oh ja.
2: Maar uiteindelijk is hij teruggekeerd naar Oeganda en uiteindelijk weer naar Dubai gegaan, waar hij nu zit. En met dezelfde droom eigenlijk, om alsnog geld te sparen naar Europa te komen. Maar daar zit hij ook met 10 man in een slaapkamer, paspoort moeten inleveren. Ja. Laatst in de bouw heeft hij een stuk van zijn vinger verloren 's nachts. Stuur die filmpjes naar me.
0: Ongelooflijk.
2: En hij blijft maar denken, ik ga het nog steeds maken als voetballer.
0: Ja, want wat ergens, als ik jou zo beluister, dan denk ik, inderdaad, aan de ene kant zegt hij duidelijk van, ik wil het blijven proberen, want hij blijft het feitelijk steeds proberen. Aan de andere kant zeg je, hij wilde er op een duur ook misschien bijna wel een einde aan zijn leven maken. Dus er moeten momenten zijn geweest dat tot hem doordrongen hoe uitzichtloos de hele situatie is.
2: Ja, en gewoon dat hij niet vooruit gaat met zijn leven, vindt hij vooral. En hij wil zo graag, maar hij krijgt geen kans. En ja, ik zeg hem ook wel vaak, probeer dan wat geld te sparen en ga studeren in Oeganda. Want je gaat hier ook geen verblijfsvergunning krijgen als je naartoe komt. Een club gaat je niet nemen, ze kennen je niet.
0: Nee.
2: En ik heb wel eens filmpjes gezien van hem, maar hij kan ook niet zo goed voetballen.
0: Mm.
2: Dat is ook hartstikke lastig.
0: En
2: maar hij denkt van wel, en hij gaat ervoor. Maar hij is al, hoe oud zal die zijn, dat weet hij zelf niet precies. Half 20 denk ik ongeveer.
0: Ja.
2: Dat is echt te laat.
0: Ja, dus het zou dan echt gebeurd moeten zijn.
2: Maar ik kan hem wel goed voorstellen. Als dit wegvalt, dan is ook zijn levensdoel weg. En dan eindigt hij zoals zijn moeder ergens in een hutje op het platteland van Oeganda woont met niks.
0: Ja.
2: En ik kan me goed voorstellen dat hij dat niet wil.
0: Ja, het alternatief is eigenlijk dat je tot jezelf moet laten doordringen. Dat het alternatief is dat je inderdaad datzelfde leven gaat leiden.
2: Ja, en ze hebben daar zo weinig kansen. Dat vind ik heel confronterend en naar om te zien. Ik heb in mijn leven zoveel kansen om iets van het leven te maken. Omdat ik hier ben geboren.
0: Ja.
2: En ook met een heel warm gezin en met lieve mensen om me heen ook nog eens. En geen tegenslag gekend. En daar is het gewoon zoveel harder om iets te maken van het leven. En dat vind ik zo oneerlijk en raar waarom het zo is.
0: Ja.
2: En ik gun zo'n jongen ook gewoon een kans met leven en van het leven iets te maken en om gelukkig te worden.
0: Ja.
2: En dat is het, vind ik heel erg schrijnend.
0: En heb je dan wel eens gespeeld met de gedachte, je hebt dus filmpjes gezien van zijn voetbalkwaliteiten, die waren niet zo best, zeg je. Speel je dan wel eens met de gedachte om dat ook zo direct tegen hem te zeggen?
2: Ja, dat heb ik wel gezegd ook tegen hem. Van deze filmpjes zijn echt niet goed genoeg. Hij zegt, kun je het naar een club sturen? Ja, dat ga ik niet doen, want ze gaan je echt niet nemen met deze filmpjes. Ze zijn gewoon niet goed genoeg. Maar hij zegt, ja, ik ga voor betere filmpjes zorgen en ik kan het wel en ik blijf trainen.
0: Ja.
2: En dat is heel aandoenlijk. En we zijn wel vrienden geworden. Ik heb hem nooit ontmoet, want ik ben niet naar Oeganda geweest. Dat was wel. Hij zat toen trouwens nog in Qatar.
0: Hmm.
2: Maar we hebben heel veel contacten. En ja, er is een soort vriendschap uit ontstaan. Maar wel een treurig verhaal.
0: Ja. Het verhaal van Luke zette me ook een beetje aan het denken. Omdat natuurlijk dat WK, dat wordt de hele tijd weer in landen gehouden waarbij de mensenrechten nogal op een laag pitje staan, om het zomaar eens even te zeggen. Hoe groot acht jij de kans dat Luke denkt, oh, straks is het in Saoedi-Arabië, 2034. Laat ik het eens weer proberen.
2: Ja, wie weet. Wie weet. Ja, het is nu 2026, dat is nog wel ver weg. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij voorlopig opgeeft dat deze droom laat gaan. Dus hij blijft er echt wel voor gaan de komende jaren.
0: Ja.
2: Dat weet ik zeker, ja.
0: Ja. Ik vraag me dan toch een beetje af, want hè, dat speelt er gewoon, heet het dan zo, in mijn achterhoofd. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen geweest die gezegd hebben, boycott nou die WK zeker op die, in die landen waar de mensenrechten zo afschuwelijk worden geschonden. Is dat voor jou ook een vraag geweest? Zeker als je dan ook zo'n persoonlijk verhaal hoort van iemand die daar dus inderdaad ook zijn ziel en zaligheid legt.
2: Omdat we boycotten?
0: Ja.
2: Ja, dat zou heel goed zijn.
0: Ja. En heb je,
2: maar hoe ouder ik word, 40, zo niet zo oud, maar het draait zo om geld en macht in de wereld. En dat vind ik zo pijnlijk om te zien. En daar kun je niet zoveel aan veranderen, behalve misschien maar hoop ik verhalen te vertellen die ik nu vertel. En gewoon voor elkaar wat meer compassie en empathie te tonen. En dat is wel heel erg jammer dat dat niet gebeurt in de wereld.
0: Ja, want in hoeverre is het FIFA aan te rekenen, denk je?
2: Nou ja, de FIFA is natuurlijk ook een corrupte bende, mag ik dat zeggen?
0: Ja.
2: Maar is in Gambia bijvoorbeeld speelt het nationale team al jaren niet in het eigen stadion. Omdat het in slechte staat is. En jaarlijks krijgt de voetbalbond daar geld van de FIFA om de boel op te knappen. Om er een veld te leggen. Maar dat doen ze niet. Wat er gebeurt is dat de mensen van de voetbalbond, die rijden opeens in dikke auto's rond.
0: Mm.
2: En het stadion wordt niet opgeknapt. Dus ik vind dat niet erg. En waarschijnlijk, omdat ik kan me best voorstellen, dat ze zeggen, hier heb je geld, stem maar op ons. Op Infantino waarschijnlijk.
0: Ja. Ja.
2: Waardoor het in stand wordt gehouden. En dat gaat allemaal om geld en macht. En dat ook in de voetballerij, hoor. Er zijn heel veel mensen die alleen maar aan eigen belang denken. En die jongens uitbuiten, want ze willen profiteren.
0: Precies, ja. Nee, dat trekt eigenlijk een lijn door je hele boek inderdaad, hoe die uitbuiting op allerlei manieren plaatsvindt. Je trekt ook een tijdje op met de Gambiaanse Moussa Touray. Hij vertrok toen hij 12 was naar Nederland.
2: Ja.
0: Waarom wilde hij zo graag naar Nederland, zo specifiek?
2: Ja, nou, hij komt uit Gambia, uit een stad, Brikama. En daar was een man, Omar, een Nederlandse Gambiaan. Die had een Nederlandse vrouw. Is hij mee getrouwd uit Zwolle. En hij nam wel eens voetbalshirtjes mee toen hij daar was, uit Zwolle naar Gambia, om uit te delen aan jongens in zijn buurt. En op een dag had hij shirtjes bij zich uit Zwolle, en die jongens deden het allemaal aan, en Moussa ook. En werd er een foto gemaakt van die jongens in dat tenue, en hij dacht echt, ja, dit tenue zit zo goed. Ik wil voetballer worden. Ja, dan moet ik naar Nederland blijkbaar. Daar heb je goede tenues en waarschijnlijk goede opleidingen. Dus is hij vertrokken gewoon 's nachts.
0: Ja.
2: Wat geld van zijn ouders tafel meegenomen. In een bus gestapt, eerst naar Mali. En helemaal door via de woestijn met een bootje naar Italië. En Nederland gekomen uiteindelijk.
0: Je noemt dat de back way, hè?
2: Ja, ja.
0: Waarom heet dat zo?
2: Ja, dat is eigenlijk de illegale manier, de achterdeur om naar Europa te gaan. En dat was heel lang eigenlijk door Libië gebeurd. Dat veel mensen die kant op gingen. En de laatste jaren steeds meer in Spanje. Dat ze met een bootje naar Spanje gaan. 7 dagen duurt die tocht, zeggen ze dan. De 7 days, de backway, 7 days. Naar de Tenerife mikken ze op met 100, 150 mensen in een bootje.
0: Ja. Nou, we weten natuurlijk allemaal hoe gevaarlijk die overtocht is. En hij zei het ook tegen jou, liever sterven op zee dan in Gambia sterven van de honger met een droom die ik nooit heb geprobeerd.
2: Zielig, hè? Ja, dat raakte me ook. Ik weet nog goed dat hij ook mij vertelde van, we zaten een keer wat te drinken ergens en te interviewen. En ik vroeg ook wel, heb je nog wel zin om te leven? Maar hij zei, ja, als ik morgen dood ga, iedereen is me binnen een week vergeten. Ik wil gewoon iets van het leven maken nog. Ik geef niet op.
0: Ja.
2: En dat, ja, en zo dappere jongen die zo iets probeert van het leven te maken, maar het zo niet lukt. Hij woont nu ergens in AZC in het land en hij wacht nog op zijn nieuwe aanvraag. Derde keer een asielaanvraag gaat hij doen. Twee keer afgewezen. Ja.
0: Hoe uitzichtloos is zijn situatie?
2: Ja, ontzettend. Ja? Hij kan niet, hij gaat hier geen vergunning krijgen.
0: Nee, dus hij probeert het, maar dan ja. Is het eigenlijk uitstel.
2: Ja, en teruggaan. Dus hij was 2 jaar geleden, heb ik hem ontmoet, was hij semi-dakloos. Daarvoor dakloos geweest, toen bij een opvangplek een tijdje. Vanuit daar kon hij weer opnieuw een asielprocedure starten. Dan kun je weer naar een AZC. Nou, moet hij weer het verhaal vertellen. Wordt waarschijnlijk weer naar straat gestuurd. Gaat hij het nog een keer proberen, denk ik.
0: Ja.
2: Totdat hij misschien wel wordt teruggestuurd een keer. Ik weet niet wat er gaat gebeuren.
0: En denkt hij zelf wel eens, ik ga terug?
2: Nee. Omdat hij ook weet, ja, mijn ouders gaan mij niet ontvangen. Die zijn niet meer, ik ben niet welkom.
0: Echt waar?
2: Ja, dat voelt
0: maar hij is toch niet op pad gestuurd? Hij is zelf op pad gegaan.
2: Ja, maar hij voelt wel erg te druk nu dat hij geld moet sturen naar ze. En dat doet hij soms. Heel soms kan hij bij een boer wat door aan de slag. Maar dat is in Nederland ook lastiger dan in Italië. Kan ik me zo voorstellen om hier illegaal aan het werk te gaan ergens.
0: Ja, ja. Betere controles.
2: Ja, en hij wil zo graag die jongen. Maar, en hij kan best goed voetballen.
0: Maar toch niet goed genoeg?
2: Nee. Maar hij is wel topfit. Hij traint elke dag, staat hij op, gaat hij hard lopen en trainen om fit te blijven en fitter te worden. En dan blijft op die kans hopen, maar ja, die gaat denk ik ook niet meer, dat gaat niet meer lukken.
0: En als je dan denkt aan zijn situatie nu, is het dan zo dat hij ongeacht het beroep dat hij gaat doen hier in Europa, dat zijn leven er toch echt beter uitziet hier dan weer terug?
2: Ja, zeker in Gambia is het, ik ben er 2 keer geweest en ik heb veel van de wereld mogen zien. En Gambia was denk ik wel de meest armoedige plek. Mensen met ezeltjes, met karren en overal kapotte auto's. Mensen hebben daar, jongeren hebben daar echt geen kansen. Je hebt daar zo weinig werk, zo weinig mogelijkheden om te studeren. Je verdient daar vrijwel niks. Dus ik snap heel goed dat de mensen, alle jongeren daar die het zou vragen, 9 op de 10 zeker, zullen zeggen, ik wil naar Europa, ik wil hier weg.
0: Ja.
2: Want ik kan hier niks van het leven maken.
0: Beter een illegaal leven in Europa dan het leven daar.
2: Ja, en ik kan me het ook goed voorstellen. Hij heeft wel bijna altijd een dak boven zijn hoofd, die jongen.
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant, hij heeft hier geen liefde, geen familie, geen warmte. En dat is natuurlijk, is dat het waard geweest? Hij zou ook achteraf zeiden, had ik liever niet willen gaan.
0: Nee?
2: Maar ja, nu kan hij eigenlijk niet meer terug.
0: Nee, ach. Dan is er ook nog het verhaal van de Ghanese John. En dan belanden we op dat andere stukje uit de intro. Namelijk, er worden ook mensen gescout.
2: Ja.
0: Nou, dat vond ik fascinerend, dat wist ik helemaal niet. En hij is 15 als hij wordt gescout. Begin 2000, las ik.
2: Ja.
0: Ajax.
2: Ajax,
0: die
2: ja.
0: zag wat in hem.
2: Ja, die hadden toenertijd een project opgezet in die regio waar hij vandaan komt. Obuasi, een stad in Ghana.
0: Ja.
2: Een mijnwerkersstad, midden van het land. Om daar jongens te scouten. En hij deed mee aan die dagen om daar gescout te worden. Hij werd uitgepikt samen met 2 andere jongetjes. En toen mocht hij naar Ajax komen.
0: Veelbelovend.
2: Ja, een paar keer 3 maanden. En die andere jongens werden na de eerste keer weer teruggestuurd. Hij mocht blijven komen. Hij was nog geen 18, dus dan mag je maximaal een aantal maanden. Ik denk dat het 3 maanden was toen komen. En dat ging goed, een paar keer. Maar daar raakte hij geblesseerd. En eindigde eigenlijk zijn loopbaan daar. En ook zijn leven een beetje. Want zijn hij was met school gestopt. En hij bleef het maar in Ghana ook proberen bij clubs. Maar hij bleef last houden van zijn been. En uiteindelijk is hij gestopt met voetballen.
0: Ja.
2: En heel lang neerslachtig geweest daarvan.
0: Ja.
2: Maar hij werd gescout. Ja, dat was wel heel bijzonder.
0: Ja, en wat ik het bizarre daarin vindt. Aan de ene kant denk je, prachtig, Ajax die ziet mogelijkheden, die wil ook talenten benutten, die ziet dat. Aan de andere kant, als je dan hoort, hij krijgt een blessure, nou, dan mag hij eigenlijk meteen weer terug naar Ghana. En als je nog weer wat kan, dan mag je misschien wel weer terugkomen.
2: Ja.
0: Voelt toch ook ergens best opportunistisch.
2: Ja,
0: hoe kijk
2: zeker.
0: Jij daarnaar?
2: En dat is die hele voetballerij, heb ik ook wel gemerkt, hoor. Dat als iemand iets in jou ziet en je van waarde kunt zijn, hebben ze alle aandacht en tijd voor je. En als dat even anders is, niet meer.
0: Dan valt het meteen weg.
2: Ja, en dat zie je ook nog steeds heel veel. Dat het alleen maar gaat om jongens die goed kunnen voetballen. En gaat het wat minder, ja, de volgende staat klaar voor jou.
0: Ja, en die druk voel je natuurlijk ultiem als je op het randje zit van wel of niet.
2: Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat

0: hebben ze alle aandacht en tijd voor je. En als dat even anders is, niet meer.
1: Dan valt het meteen weg.
0: Ja, en dat zie je ook nog steeds heel veel. Dat het alleen maar gaat om jongens die goed kunnen voetballen. En gaat het wat minder, ja, de volgende staat klaar voor jou.
1: Ja, en die druk voel je natuurlijk ultiem als je op het randje zit van wel of niet.
0: Ja.
1: Maar ik kan me voorstellen dat zelfs als je een topspeler bent als Memphis Depay, dat je dat nog kan voelen. Van, ik ben zo goed als mijn laatste wedstrijd. En als dat wegvalt, dan vallen ook al mijn zekerheden weg.
0: Ja, hoewel ik denk dat ik ken Memphis niet, maar in Nederland heb je natuurlijk veel jongens die daarnaast iets nog hebben of kunnen doen met het leven.
1: Ja.
0: Makkelijker dan daar. Deze jongen, die John Kwanza, die is nu 40. 41 al zelfs. En die werkt in de bouw voor een paar tientjes per maand. En die heeft een heel zwaar leven eigenlijk. En dat was alternatief.
1: Ja.
0: Hij had naar zijn moeder moeten luisteren, zegt hij meer. Ik had meer moeten studeren, maar dat is er niet van gekomen.
1: Het was een ander rooskleuriger alternatief geweest.
0: Misschien wel.
1: Ja. Ja, wat ik interessant vond, je zit natuurlijk ook bij de EO vanavond. John haalt veel uit zijn relatie met God.
0: Ja.
1: Hij is gelovig en ondanks dat teleurstellingen natuurlijk na die blessure ook wel zorgen voor een dipje, komt hij daar wel echt weer bij uit. En dat valt me echt vaak op bij voetballers, ook in jouw boek, dat ze daar eigenlijk heel veel aantrekkingskracht toe voelen. In het Nederlands elftal is het ook erg bekend natuurlijk, dat er veel voetballers gelovig zijn op allerlei manieren. Geldt dat ook inderdaad? Kun jij verklaren wat voor rol dat speelt?
0: Nou, al die jongens in het boek hebben inderdaad, ik denk allemaal zijn ze gelovig. Moslims en christenen heb ik gesproken, maar allemaal hebben ze ook het idee van God gaat mij belonen en God wijst mij de weg. God is mijn herder.
1: Dat staat voor in je boek, Psalm 23,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, omdat twee jongens in Nigeriaanse jongens in Zweden hadden dat op hun keukentafel, ik ben daar geweest, ook open liggen. En ik vroeg, wat lees je altijd? Ja, dit psalm lezen we altijd. En dat geeft ons kracht. De ene jongen had geen club, de ander wel. Het geeft houvast en kracht om iets van het leven te maken, ook al hebben we tegenslag.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel heel mooi. Ja, ik vind dat heel mooi. Maar ook wel dat ik denk, ja, is dat nou wel altijd zo? Gaat hij het nou echt... Ja, je kunt eraan vast blijven houden.
1: Ja.
0: En alles wat er gebeurt, verklaren ze ook. Ja, maar dat heeft God zo gewild. Dus ik heb nu geen club. Ik heb nu zware tijden. Maar er gaan andere tijden komen, weet het zeker. Als ik maar mijn best blijf doen.
1: Ja, onder het mom van God kan alles anders maken. Ja. Blijven ze dus vasthouden aan dromen die misschien je zonder God sneller zou laten varen? Moet ik het zo zien?
0: Ja. En het geeft ze ook heel veel kracht en energie. Dat vind ik ook heel mooi hoor, daarvan. En het verklaart voor hen ook een hoop als ze tegenslag hebben, dat ze denken, hoort erbij. En het maakt ze misschien ook wel sterker en strijdbaarder. Maar misschien houden ze ook wel langer op die droom die er uit gaat komen.
1: Ja, ik kan me best voorstellen. Ik moest er ook even aan denken. Hè, voor veel mensen geldt ook in moeilijke tijden. Is het niet alleen een gevoel van, nou, God kan mijn leven weer veranderen in een mooier verhaal. Maar het is ook misschien een steun en het idee dat er iets groters is wat je draagt misschien. Zou dat ook een rol kunnen spelen? Dat er al zoveel druk op ze ligt, dat het idee van, er is iets groters, wat belangrijker is dan ik, wat ook voor mij zorgt uiteindelijk. Is dat misschien iets wat zij ook erg voelen, dat ze dat nodig hebben?
0: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Ja. En hebben jullie het daar ook meer over gehad? Was het onderwerp van geloof een gespreksonderwerp voor jou?
0: Ja, bij veel jongens zeker. Bij alle jongens wel, want omdat het zo'n rol in hun leven speelt.
1: Ja.
0: Ja,
1: en wat had je daar zelf, want kon je daar dan heel makkelijk in mee? Of stond je daar heel veel van af? Hoe was dat voor jou zelf?
0: Ik kan daar wel in mee. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik vind het wel heel mooi en inspirerend en leerzaam ook zulke verhalen te horen. Dat probeer ik altijd wel. Ik heb geen oordeel over de jongens. Ik wil van ze leren. Ook al zijn ze 20 jaar jonger dan ik of zo. Dan kan ik hartstikke veel van ze leren.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel altijd heel erg bijzonder.
1: Ja.
0: Ik wil ze ook proberen ook te verklaren waarom ze dan... Wie zijn ze? Waarom zijn ze zo? Dus dan wil ik gewoon zonder oordeel naar ze luisteren. En dat,
1: En voor velen van hen zal het ook van jongs af aan een rol hebben gespeeld in hun leven.
0: Ontzettend. Krijgen ze mee vanuit huis natuurlijk.
1: Ja. Nou is het zo, Moussa is ongedocumenteerd in Nederland. Luke heeft zijn droom nog steeds niet opgegeven zelfs. Wat doet dat nou uiteindelijk met die levens van die jongens? Dat ze zo, met oogkleppen op soort van die onrealistische droom najagen.
0: Ja, zo'n Moussa, eigenlijk staat zijn leven al jaren stil, kun je zeggen. En dat is natuurlijk zonde voor iedereen. Voor hem, maar ook... Hij is nu hier, ik denk inmiddels 5 jaar in Nederland. 6 jaar denk ik eigenlijk al. Geef me een verblijfsvergunning. En hij gaat werk

0: Ja. En hij doet werk dat andere mensen misschien niet willen doen. Maakt hem niet uit als hij maar iets kan doen en geld kan verdienen en naar huis kan sturen en voor zichzelf wat op kan bouwen. Zijn potentie wordt niet benut. Je kunt zeggen, ga dat lekker benutten in je eigen land waar je vandaan komt. Daar kan het ook niet.
1: Nee, dus zijn die mogelijkheden niet.
0: En hij is nu eenmaal hier. Dus ja. Ik zou zeggen, geef die jongen, laat hem iets van zijn leven maken.
1: Ja, dat geef hem gewoon toch die verblijfsvergunning.
0: Ja, en ik snap best dat mensen dan zeggen, ja, maar dan moet je iedereen een verblijfsvergunning geven. En,
1: ja, mensen zeggen wel vaak dan, dat zorgt voor een aanzuigende werking. Als je mensen maar gewoon verblijfsvergunningen geeft, dan komen er nog veel meer mensen deze kant op.
0: Ja, misschien.
1: Geloof je daarin?
0: Vertel ze ook allemaal, die jongens, van je moet er niet echt heen gaan in Nederland, want je krijgt hier geen verblijfsvergunning. Maar dat weerhoudt ze er ook niet van.
1: Nee.
0: Ze hebben gewoon het idee van, ik ga het daar zoeken. En wat ze ook allemaal zeggen is vroeger kwamen Europeanen naar Afrika toe zonder verblijfsvergunning aan te vragen, om maar gewoon de boel te koloniseren.
1: Ja.
0: Nu gaan wij het ook gewoon doen. En waarom zou ik dat niet mogen?
1: Ja.
0: Dat snap ik ook niet hoor, van de wereld. Waarom mag ik niet? Ik mag naar Gambia vliegen zonder alleen mijn paspoort. Ik hoef geen vergunning aan te vragen of zo. Geen visa. En andersom niet. Ik vloog terug naar huis over Tenerife heen. En de piloot riep het om. Hier links zien we Tenerife. En ik dacht, ja, nu zitten dus ook jongens in een bootje. En vrouwen en kinderen. Die al 7 dagen onderweg zijn richting dat eiland. En ik ook gewoon mensen van met dromen en idealen en levens. En dat vind ik zo oneerlijk en dat snap ik niet.
1: Nee, je wil zo graag eigenlijk dat voor hen hetzelfde geldt als voor jou. Dat ze zich kunnen ontplooien, dat ze hun talenten kwijt kunnen.
0: Waarom werkt dat zo? Ja, en ik heb een zoontje van 1,5 en die gaat naar muziekles en naar zwemles met mij. En dat is hartstikke leuk. Ja, in Gambia kan het wel vertellen tegen ze. Dat doe ik ook wel, maar ze snappen het niet. Ze zijn al lang blij dat ze s'avonds weer een bord eten op tafel kunnen toveren voor hun kinderen.
1: Ja.
0: En wat jij zei, talent kun je niet ontplooien daar. Dat is gewoon geen ruimte voor, omdat ze moeten overleven. En ik vind het gewoon oneerlijk hoe dat werkt in de wereld. Ik snap het ook niet.
1: Nee. Nou, extra begrijpelijk als je die verhalen inderdaad leest en hoort. Er zijn ook jongens die wel hun Europese voetbaldroom achterna kunnen. Nou ja, daar hebben we het natuurlijk aan het begin ook al even over gehad. En daar hebben we nog meer voorbeelden van. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar Ubuntu van Sona Jobarte.
0: Mooi. Ja.
1: Zeg ik het goed?
0: Ik denk het wel.
1: Ja,
0: het is een Gambiaanse vrouw die in Engeland opgegroeid is. En dit nummer zingt ze in het Zulu. Dat is niet de taal die ze daar spreken, maar over Ubuntu. En dat vond ik wel. Dat staat wel voor alle mensen die ik ontmoet heb daar. Want daar Ubuntu staat eigenlijk voor dat je ik ben omdat wij zijn. En gemeenschapszin en naar elkaar omkijken. De gemeenschap boven het individu. En dat hebben die mensen allemaal zo. Niet de politici, maar de mensen, gewoon normale het volk. Helpt elkaar door dik en dun altijd.
1: Ja.
0: En dit nummer zingt er eigenlijk over.
1: Dat zijn eigenlijk voorbeelden van mooie kanten misschien wel, van moeilijke omgevingen daar.
0: Ja, en zij zingt ook van de wereld is een steeds hardere plek waar mensen die schreeuwen en de macht willen grijpen, dat doen zonder alleen maar aan zichzelf te denken. Maar kijk nou meer naar elkaar en help elkaar. Dus het Ubuntu-gevoel, dat mag wel een beetje meer terugkomen überhaupt in de wereld.
1: Mooi, Ubuntu.

0: Ja, dat was Ubuntu van Sona Jobarte.
1: De nacht van EO.
0: Gelukzoekers op voetbalschoenen. Daarover praat ik dit uur met journalist Hugo Verkleij. Want voetbal lijkt voor veel jongens in Sub-Sahara-Afrika de weg naar een beter leven. De meeste van hen zullen alleen nooit in Europa belanden, laat staan een profcontract tekenen. Maar er zijn ook jongens bij wie die droom wel werkelijkheid wordt. Ja, ja. Eén daarvan is Yassin Mohamed.
2: Zeker.
0: Klopt, hè?
2: Ja, ja.
0: Die staat in jouw boek.
2: Ja, klopt.
0: Vertel, waar speelt die jongen nu?
2: Die speelt bij Malmö in Zweden.
0: En? Hoe goed is die?
2: Ja, ik vind hem erg goed. Hij is nog jong, hij is pas een jaar daar. Hij moet nog wel wennen. Dus hij zit nu ook bij een ander club, iets lager niveau heeft hij uitgeleend. Maar hij kan het wel eens gaan maken, zeker.
0: Ja? En hoe oud is die?
2: Hij is denk ik net 19 geworden.
0: Oké. Dus je zegt hij kan het nog gaan maken. Er is ook echt nog wel ruimte om nog beter te worden.
2: Ja, je ziet veel van die jongens als ze hier naartoe komen, dan zijn ze dus fysiek heel, heel sterk en snel, maar missen ze nog wat tactische scholing eigenlijk.
0: Ja?
2: Dus hij moet daar aan wennen en daar wordt aan gewerkt. En hij is al veel beter dan een jaar geleden. Maar hij heeft toch even tijd nodig. Het hele leven is ook anders. Hij woonde in Ghana. Hij komt uit een heel arm dorpje ook. En nu opeens had hij in Malmö een flat van de club met een eigen slaapkamer en een bed.
0: Oh?
2: En elektriciteit en een koelkast en een wasmachine. En dat is voor zo'n jongen zo'n overgang.
0: Ja.
2: Dat is niet te bevatten voor ons hoe dat zou zijn. Maar
0: en is dat dan een prettige overgang? Of kan hij daar dan eigenlijk bijna niet mee omgaan? Wat heb je daarover begrepen?
2: Hij kan er wel mee omgaan. Maar hij voelt ook wel heel veel druk. Ook voor zijn thuisfront. Ik moet het maken. Als hij een kans mist, denkt hij ja, nog een paar keer en ik krijg geen nieuw contract en ik moet terug naar Ghana. Dus hij voelt wel die druk. Maar hij vindt het wel geweldig. Hij zegt ook, ik ben wel eenzaam soms. Maar alle jongens uit Ghana willen zijn waar ik nu ben. Dus hij is ook heel dankbaar.
0: Ja, ja. En is dat dankbaarheid die hij van zichzelf moet voelen? Of denk je dat hij dat ook echt voelt?
2: Dat voelt hij. Echt een hele optimistische, ja? Leuke jongen. Maar hij zegt ook, het liefst was ik in Ghana gebleven, als ik daar gewoon profvoetballer kon worden. Hij houdt heel erg van voetbal. Dat sowieso wel. Hij was sowieso voetballer willen worden, maar daar kun je geen geld mee verdienen.
0: Dus dat is nergens in Ghana?
2: Nee, als voetballer, nee, dat kun je niet.
0: Zit er niet in. We hadden het natuurlijk over een aantal jongens dat vastliep in die droom. Maar het is Yassin dus wel gelukt. Ja. Waar komt dat dan door?
2: Ja, hij is toevallig op jonge leeftijd bij een goede academie terechtgekomen. Je hebt best wat voetbalacademies in Afrika. Deze wordt WAFA, dat is een West African Football Academy. Die wordt gerund door een Nederlandse man. Opgericht door Feyenoord ooit, eind jaren 90. En als je daar terechtkomt, dan ben je talentvol. Dan heb je ook hele goede trainers en goede begeleiding buiten het veld. Goede scholing, goed eten, veel rust. Geen mensen die iets van je willen. Je focust gewoon op jouw weg. Dat heeft hem wel heel erg geholpen.
0: Ja, dus je moet gewoon opgepikt worden en daar dan een kansje krijgen.
2: De meeste worden niet ontdekt. Er zijn zoveel jongens, veel meer dan clubs. Dus de meeste die stranden ergens of die blijven het zelf proberen. Maar dat is het ideaal.
0: Sommigen die zijn de gelukkigen. We hadden het natuurlijk ook over Mohamed Kudus en Ibrahim Osman. Hebben die jongens dan eenzelfde soort weg afgelegd?
2: Ja, die zijn ook bij een academie terechtgekomen op jonge leeftijd. Andere academie. En ook daar diezelfde begeleidingen. Ja, ondervonden.
0: Wel fantastisch. Als je dit hoort, denk je, voor hem, voor zijn familie, dat dit kan, is,
2: is geweldig. Geweldig voor de jongens, zeker.
0: Ja. En tegelijk denk je dus inderdaad, je moet dus geluk hebben, je moet talent hebben, je moet die goede academie tegenkomen die jou ook ziet. En dan is er toch ook nog dat andere element, en dat haalde je eerder ook al aan, dat er ook veel sprake is van oplichting.
2: Ja.
0: Dus als je al dat eerdere geluk, wat ik noem, niet hebt, dan kan het zelfs nog zo zijn dat je in de handen valt van mensen met verkeerde bedoelingen.
2: Ja, die dan zeggen, nou, als je mij zoveel geld betaalt, dan kan ik je een club bezorgen in Europa.
0: Ja.
2: Maar de FIFPro, de Wereldvoetbalbond, die ook spelers behartigt, begeleidt, die zeggen ook, je moet nooit iemand betalen. Dat er altijd mensen, dat kan niet. Als ze je goed genoeg vinden, dan betalen ze voor jou je visum, je ticket. Dan nemen ze je natuurlijk mee. Dan zien ze jou als iemand waar talent in zit. En dan kunnen ze ontwikkelen. Hoe kunnen ze jou nou scouten als ze jou nooit hebben zien voetballen? En je moet opeens $3000 betalen of zo. Dat kan niet.
0: Ja.
2: Maar toch doen jongens het. Want ze denken, dit is de kans naar Europa te gaan. Ik kan het gaan maken.
0: Ja, tragisch. Dus eigenlijk, dit is gewoon een boodschap die tot in de haarvaten van al die samenlevingen zou moeten komen.
2: Ja, en het gebeurt helaas steeds vaker hoor. Zeker met Instagram en zo, waar heel veel loesje types op zitten die mensen benaderen. En de voetbal is natuurlijk zo'n commerciële, corrupte wereld waar mensen geld willen verdienen. En dat kan heel makkelijk om arme Afrikaanse jongens maar op te lichten.
0: Ja,
2: Ja, die dus die enige droom hebben en uitweg zien, dat weten die mensen natuurlijk ook. Dus dan gaan ze daar denken, daar kunnen we iets mee aan verdienen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dan is er nog wel een ander verhaal wat positiever is. En dat is een jongen die jij zelf bent tegengekomen.
2: Ja.
0: Booba Kale, zeg ik zijn naam goed?
2: Ja, Booba Kale. Ja,
0: Kale.
2: Aboubakar heet hij eigenlijk.
0: Ja. Oh, echt?
2: Maar ze zeggen dan Booba.
0: Oké, Booba Kale. En jij draagt een ring van hem zelfs?
2: Klopt. Ja.
0: Die heb je van hem gekregen, vertel. Wat is hier allemaal gebeurd?
2: We begonnen met Moussa, hè, dat ik hem leerde kennen. En die oma van die foto uit Zwolle, van die tenues.
0: Ja.
2: En ik besloot toen om de familie van Moussa op te gaan zoeken in Gambia. En Omar, die was toen daar, die ging mij helpen die week. Die zou mij rondleiden, ik kon bij hem thuis verblijven. En die heeft een houtzaagfabriek in Gambia waar hij mensen, jongens, opleidt om te zorgen dat ze niet de backway nemen. En hij had daar een jongen werken, Cherno. En er was die werkte daar. En die ging mij die week begeleiden. Dus om te vertalen als het nodig zou zijn. En hij zei na een paar dagen, ik kom uit een bepaalde buurt en ik wil daar een keer met jou voetbal kijken. Dus wij gingen daarheen, gewoon op een woensdagmiddag. En langs de lijn zitten en al die jongens, achteraf besefte ik pas, allemaal zagen dat als de kans om ook door een witte Europeaan gezien te worden.
0: Ja.
2: Maar ik had geen idee, ik ging gewoon kijken.
0: Je had helemaal geen idee wat voor effect jij op ze had.
2: Nee, en wat ze ook dachten dat wie ik was, wat ik voor ze kon betekenen. Maar één jongen die voetbal had een muts op en die was lang, 1,86. En die schoot een bal in de kruising, tweebenig. Ik dacht, die kan zo goed voetballen, wat doet die jongen hier? Heb ik me afgelopen gesproken, een hele lieve, slimme jongen bleek te zijn. En dacht, misschien kan ik hem een beetje een zetje geven. En ik sprak later een Nederlandse man die daar een voetbalclub opgericht heeft. Vroeg ik of hij mee kon trainen.
0: Ja.
2: En dat mocht, op het hoogste niveau. Ik kreeg meteen een contract. En in januari dit jaar was er een scoutingsweek in Gambia. Ben ik ook weer gegaan. En toen was PSV daar ook. En NEC en Genk en nog een paar clubs. En er was één jongen die er bovenuit stak. En dat was deze jonge Booba. En als hij 17 wordt in september, mag hij daarna naar PSV komen voor een stage van een paar weken.
0: Ongelooflijk.
2: Ja.
0: En als jij er nou niet was geweest, was deze Booba dan wel ook op die scoutingsdag geweest, denk je?
2: Nee, dat was hij niet. Nee. Niet dat ik nou zo'n goed mens ben dat ik hem heb geholpen of zo. Maar het is gewoon toeval. Je moet als jonge jongen daar ook heel veel toeval hebben om maar ontdekt te worden als voetballer, blijkt. Want er wordt weinig gescout. Hij zegt, het is een teken van God. God heeft het zo gewild. En dat vind ik ook wel een mooie gedachte. Ja, misschien, maar voor mij voelt het ook als puur toeval. En het is wel heel raar dat het zo kan lopen. We hebben nu elke paar dagen contact. En ik ga hem wat Nederlands leren de komende maanden. En goed voorbereiden op deze kans. Maar ook zeggen, de kans dat je uiteindelijk gekozen wordt is heel klein. Maar dat hij dit mag meegaan maken naar PSV, dat is natuurlijk al heel bijzonder.
0: Ja, bizar dat je dan dus zelf zo'n radertje geworden bent. Die jongens, die hebben al zo'n gedachte, oh, jij komt uit dat welvarende Europa. Misschien ben jij mijn ticket wel naar dat voetbal toe.
2: Ja.
0: En dat is dan nu ook nog zo.
2: Ja, bijzonder, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar en hoe verantwoordelijk voel jij je dan voor hoe dit nu verder gaat verlopen?
2: Niet zo. Ik wil wel zorgen dat ik een soort veilige haven ben als hij hier komt. Dat ik hem goed begeleid. Maar ik kan de bal niet inschieten voor hem. Ik kan hem alleen maar voorbereiden op wat hij gaat meemaken hier. Hoe het zal zijn ongeveer.
0: Vind ik al behoorlijk verantwoordelijk.
2: Nou, ik zie hem ook meer als een soort broertje inmiddels of zo. Ik vind het wel heel fijn om hem goed te kunnen. Ook belangrijk, want dus, straks gaan er ook, mocht hij hier komen en slagen, allemaal dingen gebeuren, mensen die iets van hem willen.
0: Ja.
2: Ja, ik hoop dat hij mij gewoon vertrouwt. Ik wil zijn geld niet, dat wil ik allemaal niet. Nooit, ik wil hem gewoon helpen.
0: En in hoeverre moet jij dan echt ook zijn vertrouwen winnen? Of is hij een van die jongens die zo graag dit wil dat hij alle vertrouwen juist op je vestigt?
2: Bij hem, het is een hele slimme jongen. Hij studeert, hij gaat cum laude afstuderen misschien wel over een paar jaar. Hij is hartstikke goed bezig. Ontwikkelingssamenwerking studeert. Hij is ook echt een jongen met een sociale jongen. Die nooit mij zo heeft gezien, naar mijn idee. Ik zie hem ook echt als gelijke. En ik heb mazzel dat ik in Nederland een netwerk heb en hier vandaan kom en hier mensen kennen. En hij komt daar vandaan en dan kunnen we elkaar een beetje helpen.
0: Ja, ja. En wat nou als het scenario dus negatief uitpakt, toch ook voor hem? Hè? Een soort verhaal zoals dat van John. Hoe zou je daarmee omgaan? Ja, heb je daarover nagedacht?
2: Ja, dat zit ik ook elke keer wel voor te houden. Je blijft studeren. Want hij kan heel veel. Misschien kan hij ook president van Gambia worden ooit. Hij is een hartstikke slimme, leuke gast. En daarom zeg ik elke keer tegen hem ook, ga naar school. Blijf dat doen, en dat wil hij ook. En hij is heel slim en realistisch. Hij weet, die kans is groot dat ik daar niet nog een keer mag komen straks.
0: Nee. Maar wij gaan nog wel even van het goede uit.
2: Ja, en mag in ieder geval een keer proberen.
0: Kijk, er is zoveel te bespreken over dit onderwerp. En jij hebt eigenlijk alle perverse, moeilijke kanten van het voetbalsysteem gezien. Je kent het voetbal van binnenuit. Je bent ook sportjournalist geweest. Je weet eigenlijk op allerlei manieren wel hoe dat voetbal werkt. Door het schrijven van dit boek, ben je nou echt ook nog anders gaan kijken naar die wereld?
2: Nou, ik heb wel nog meer gezien hoe mensen daar ook uit zijn op eigen gewin. En ook mensen die mij vroegen, kom, we gaan investeren in spelers. En dan gaan ze naar Midden-Oosten en dan naar Scandinavië. En dan kun je geld verdienen.
0: Ja,
2: ja, dat vind ik gewoon heel naar. En ook wel witte mensen die zich verheven voelen boven de zwarte mensen. En ook zich zo gedragen. En denken met geld alles maar te kopen en te behalen. En die verhalen kende ik wel, maar die heb ik wel nog meer gezien. En dat vond ik wel een pijnlijk iets.
0: Ja.
2: Ik zou willen dat het anders zou zijn.
0: Ja, precies. Want heb je dan ook een idee of het anders zou kunnen zijn? Of wat we daarin zouden kunnen doen?
2: Je hebt gelukkig wel een paar goede academici die het goed doen. Ik denk belangrijk, ik snap gewoon niet waarom de wereld scheef is. Waarom ik daar naartoe mag, andersom niet. Dat creëert ook een soort machtsverhouding al. Hè, tussen de witte man die boven de zwarte man staat. Zo voelt het dan wel eens. En dat vind ik gewoon schandalig. Dat zou niet mogen moeten.
0: Nee.
2: Maar ja, wat kunnen we daar aan veranderen? Ik denk gewoon door de jongens als gelijken te blijven zien.
0: Ja, en ook echt zo te behandelen.
2: Ja, en daarom ga ik ook het liefst in zulke landen in kapotte busjes zitten. En niet in een dure auto met beveiligers of zo. Wat ook wel gebeurt. Ik wil gewoon het leven ervaren zoals daar. Ik ga het nooit echt ervaren, want ik woon daar niet. Ik kan weer naar huis, ik heb een ander leven. Maar gewoon normaal doen en zelfs gelijke behandelen.
0: Ja, laten we nog even naar muziek gaan, want je hebt nog iets heel moois uitgekozen. En dat is Stoneboy met Manotsi.
2: Ja.
0: Wil je daar nog iets over zeggen?
2: In het Ewe. Ewe is een taal die ze in Togo en een deel van Ghana spreken. En het nummer gaat over nooit opgeven, blijven doorgaan, je tijd gaat komen. Dat is eigenlijk wat al die jongens ook zich voorhouden.
0: Ja, ja. Mooi.

We zijn aan het einde gekomen van dit uur van De Nacht van EO met schrijver Hugo Verkleij. Zijn boek Gelukzoekers op voetbalschoenen ligt nu in de winkel. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we bij je terug met De Nacht van EO. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd. De eigenaar van het schooltje is opgepakt. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende Europese landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer, in het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Wij Nederlanders zijn vrij, tolerant en verlicht. Dat is in ieder geval hoe we onszelf graag zien. Maar waar komt dat beeld vandaan? En is het wel terecht?
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Het komende uur gaan we luisteren naar een aflevering uit het archief van De Ongelooflijke Podcast. Daar schuift theoloog Janneke Stegeman aan bij vaste gast Stefan Paas en journalist David Bogert. Stegeman zocht uit hoe het nou zit met ons nationale zelfbeeld. En dat boek, dat leest als een donderpreek. Hoe zit het met onze geschiedenis en de schaduwzijde daarvan? Welke invloed had onze christelijke geschiedenis op het beeld dat we van onszelf hebben? En hoe moeten we ervoor zorgen dat we daar vandaag de dag ons gewoon nog altijd toe verhouden?
4: Ja, Janneke Stegeman, welkom in De Ongelooflijke.
5: Dankjewel.
4: Goed dat je er bent. Ik lees veel boeken, ook voor mijn werk. En je hebt van die boeken die ben je bij wijze van spreken een dag later alweer vergeten. Daar hoort jouw boek, of jullie boek moet ik zeggen, niet onder. Ik blijf daar maar op kouwen, ook omdat het, en dat is denk ik ook wel de bedoeling, het is een boek wat schuurt, een boek wat soms ook ergernis oproept. Was dit ook een heftig boek om te schrijven?
5: Nou, eerlijk gezegd, het was wel een opluchting om het te schrijven.
4: Een opluchting.
5: En naast dat het ook heel erg leuk was om samen met Saskia Pietersen een boek te schrijven, was het ook, voor ons allebei geldt, eigenlijk sinds ons promotieonderzoek zijn we bezig met deze thema's. Dus hoe zit nou Nederlands kolonialisme in elkaar en wat was de rol van protestantisme daarin? Dus ik heb in de loop der jaren heel veel ideeën opgebouwd. En nu eindelijk samen met Saskia dachten we gaan er een boek van maken.
4: Ja.
5: En wat ik wel heel heftig vond, we hebben dit boek geschreven. We begonnen in september 2023. En voor mij is voor mij ook een soort verslag van een leerproces.
4: Ja.
5: En dat leerproces begon voor mij eigenlijk in Palestina. Dus toen ik daar was, ik ging daar onderzoek doen. En ik kwam daar toch een beetje binnen met het idee van ik ben een soort buitenstaander. En ik kan een soort objectief kijken naar wat hier gebeurt.
4: Ja.
5: En daar een heleboel blinde vlekken ben ik op het spoor gekomen door mijn tijd daar.
4: Mm.
5: Nou goed, dus we begonnen in september 2023. 7 oktober kwam daarna dus de
4: aanval op Israël.
5: Ja, aanvallen door Hamas, volgens de reactie van Israël. De tijd was heel heftig. En het boek voelde misschien ook wel als een soort vlot. Wat me drijvende hield in zo'n heftige tijd. Omdat ik dacht, nou ja, in ieder geval schrijf ik een boek. Over dingen die heel belangrijk zijn voor mij. Ook als het gaat over hoe ik nu kijk naar wat daar gaande is.
6: Ah, oké. Dus
7: toch kon dat specifieke conflict nauwelijks terug in het boek.
6: Antisemitisme wel.
7: Ja, antisemitisme wel, natuurlijk. Maar.
5: Nou ja, dus wat er denk ik heel sterk in terugkomt is hoe is ons zelfbeeld gevormd? En daarmee ook hoe is ons, ik spreek dan even als witte protestant, hoe is ons perspectief op de wereld gevormd?
6: Ja.
5: En ik denk dat daar een hele... het Bijbelse Israël en ook Joden spelen daar de hele tijd een rol in.
6: Ja.
5: En in het laatste hoofdstuk gaan we natuurlijk ook in op de het idee van de Joods-christelijke traditie.
6: Ja.
5: Dus dat zijn allemaal denk ik hele belangrijke noties.
6: Zeker.
5: Dus het is niet heel expliciet, maar op een gegeven moment gaven we een lezing. En toen zei iemand, de eerste vraag was... maar dit gaat toch ook heel erg over wat er nu gaande is in Israël. Toen zeiden wij, ja precies.
7: Blij dat je hem inkopt.
5: Ja precies.
6: Precies. Het is een boek wat ook iets te zeggen heeft voor de tijd van nu. Er komen over te spreken ook onder andere de beladen begrip Joods-christelijke cultuur.
5: Ja.
6: Het is ook een toepasselijk boek natuurlijk. Want afgelopen week was ook de week van Ketikoti. De viering van de afschaffing van de slavernij. Ik begreep dat jij ook een Ketikoti-dienst hebt geleid.
5: Ja.
6: In de Dominicuskerk in Amsterdam. Ja. Hoe ziet zo'n dienst eruit?
5: We doen dat al een aantal jaar in de Dominicuskerk. Ik zit daar in het liturgisch team. En dit keer hadden we Glenn Helberg uitgenodigd. De psychiater die ook veel bezig is met koloniale verleden. En hoe dat nog heel aanwezig is.
6: Mm-hmm.
5: Het was eigenlijk een hele gewone dienst. In de zin dat we hebben gebeden, gezongen. Glenn deed een preek. En we hebben gedanst. Dus wat voor mij heel betekenisvol was. Het was een hele... bedoel, dat koloniale verleden is zwaar. En wat het ook zwaar maakt, is dat het nog steeds zo aanwezig is in ongelijkheid en in racisme. Maar ik merkte dat het was heel fijn sowieso om het met Glenn te doen, omdat we allebei natuurlijk een hele verschillende positie hebben in die gesprekken. Dus we kunnen ook verschillende dingen zeggen.
6: Glenn is ook zelf van Surinaamse afkomst, volgens mij.
5: Surinaams en opgegroeid in Curaçao, ja. En ik merkte op een gegeven moment, we hadden ook een muzikant die was aanwezig, Cavacci. En die deed na het delen van Brood en Wijn, begon hij een soort improvisatie op een christelijk lied met allemaal Caribische deuntjes. En ik voelde opeens zo'n enorme lichtheid in de kerk. Wat volgens mij ook kwam, ik bedoel, dat is altijd mijn idee. Zodra je de dingen in de ogen durft te zien, dus de zwaarte, het geweld, dan is er ruimte voor lichtheid. En dat... Ja. En opeens begon iedereen te dansen. En het duurde ook echt heel lang. Het was heel grappig. Dus dat, het was heel dat maakt het heel erg mooi.
7: Die lichtheid, wat is dat dan? Een soort opluchting? Het is nu gezegd? Het is er eindelijk uit? Of?
5: Ja, dus wat ik altijd... Waar ons boek denk ik ook over gaat... het is ook een verhaal over hoe geweld steeds onder de tapijt is geschoven. Of weg is geduwd. Of buiten ons zelfbeeld is geplaatst.
6: Ja.
5: En ik denk wat Glenn en ik deden in de dienst is zeggen... dit is onze gemeenschappelijke geschiedenis. En willen we daar heling in vinden... dan hebben we het nodig dat we dat samen dragen.
6: Hmm.
5: En zeg maar die actie van het samen dragen... dan draag je het dus ook samen. En dan ligt het niet meer onder het tapijt. En dan is het niet meer zo'n spook. Maar dan is het gewoon aanwezig.
6: En dan kan je dus zelfs dansen. Terwijl je zoiets herdenkt eigenlijk.
5: Ja.
6: Dat is natuurlijk eigenlijk bij Ketikoti ook wel een beetje eigen. Omdat het natuurlijk de herdenking is van de afschaffing van de slavernij. Maar het is ook een feestdag eigenlijk.
5: Zeker, ja.
6: Dus dat kan blijkbaar samen gaan.
5: Ja.
6: Mm-hmm. Ja, laten we naar het boek gaan. Want er is veel om je tanden ook in te zetten. En het leek me eigenlijk wel aardig om te beginnen bij een belangrijke historische gebeurtenis. Waar denk ik niet veel Nederlanders weet van hebben. Dat is iets wat plaatsvond in 1618, 1619 geloof ik. En dat is de synode van Utrecht.
5: Van Dordrecht.
6: Van Dordrecht, sorry, ja.
5: Oftewel de Dordtse synode. Ja,
6: precies.
7: Maar zegt dat niet veel Nederlanders daarvan weten. Dat weet iedereen toch?
6: Denk je? Dat denk ik niet hoor.
7: Oh, dat dacht ik.
6: Dat ik het Utrecht noem. Ja, dat kwam misschien een beetje deformatie. Maar ik zelf in Utrecht woon. Maar...
5: Dat mensen bijvoorbeeld de Statenvertaling kennen. Dus daar is het besluit genomen. En ook de Dordtse leerregels. Die nog steeds onderdeel zijn.
6: Maar dat
5: zijn.
6: Weten denk ik alleen protestanten hebben daarvan.
7: Ja, dat laatste dat zullen, vrees ik, een beperkte groep protestanten
6: maar
7: nog weten.
6: De synode van Dordrecht, als je op straat gaat vragen... ik denk dat heel weinig...
7: Ik bedoel, dat is een grapje eigenlijk. Nee, ik vrees dat je gelijk, hebt. Ja. De meeste Nederlanders daar geen weet van hebben.
6: Het was in principe een grote kerkvergadering. Maar wat jullie in het boek ook uitleggen... het was veel meer dan dat. Het ging ook om macht, politiek.
5: Ja.
6: Het was eigenlijk ook essentieel, zo betogen jullie... voor de vorming van een Nederlandse identiteit, toch?
5: Ja, of hoe die eruit zou komen te zien. Ja. Dus eigenlijk was. Dus de strijd ging tegen tussen remonstranten en contra-remonstranten. Remonstranten wilden meer ruimte voor eigen wil en ook grotere rol voor de staat. En de contra-remonstranten, dat waren de orthodoxe Calvinisten, die zeiden: nee, de kerk moet de grootste plek hebben in de samenleving, belangrijker dan de staat. En zij hadden veel minder ruimte voor vrije wil. Dus daar ging het over.
7: En het vond plaats in het midden van de 80-jarige oorlog. Hè? Dus er was een bestand.
5: Ja.
7: En die tijd had men ruimte om dit soort vergaderingen te houden.
5: Dus er was een 12-jarig bestand inderdaad in die strijd tegen de katholieke Spanjaarden. En toen was er dus ook ruimte voor dat soort interne tegenstellingen om heel hoog op te lopen. Ja. En het ging ook over dat bestand. Die orthodoxe Calvinisten, dus de contra-remonstranten, waren daar namelijk tegen. Want dat bestand betekende, dus die strijd tegen Spanje speelde zich ook af op zee en in koloniale gebieden. Dus de republiek werd steeds meer een koloniale macht, ook vanwege die strijd.
7: Ja.
5: Dus dat bestand betekende ook, die strijd lag stil, dus ook de ontwikkeling van de republiek als koloniale macht.
6: Mm.
5: En juist die contra-remonstranten vonden dat heel belangrijk. Dus die dachten: wij zijn vrije Calvinisten. We zijn opgestaan tegen de Spaanse katholieke onderdrukker. En wij zijn ook uitverkoren om het ware geloof, dus het Calvinisme, over de wereld te verspreiden. En daarvoor is kolonialisme dus heel belangrijk.
7: Zat er ook niet iets in van: we moeten de macht van Spanje breken, de economische basis daaronder, dus we moeten die koloniën overnemen?
5: Ja.
7: En die zilvervloot, de beroemde zilvervloot, en liefst nog veel meer veroveren. Want zending, zeg maar, gebeurde niet zoveel in die tijd nog.
5: Nou, het interessante is, het maakt heel sterk onderdeel uit van het verhaal.
7: Hmm.
5: Dus kort na die synode van Dordrecht in 1621 is de WIC opgericht.
7: Ja.
5: Dus de West-Indische Compagnie. En een van de drijvende krachten, Usselings. En die wilde heel graag die WIC oprichten. Ook omdat hij zo graag mensen wilde bekeren. De heidenen bekeren heet het dan.
7: De heidenen, ja.
5: Ja, precies.
7: De blinde heidenen.
5: De blinde heidenen, om precies te zijn. Die worden ook, die worden voorgesteld zowel als onbeschaafd als ook een soort onschuldig. Maar je ziet de hele tijd dat in het verhaal dat idee van wij gaan hen bekeren speelt een hele belangrijke rol. Alleen, daarmee wordt het ook lastig. Want die Calvinisten zeggen dus: wij zijn uniek vrij. Dus er is een hele sterke koppeling tussen die opstand, Calvinisme en de republiek. Dus Calvinisten zijn degene die opstaan tegen de Spanjaarden en die zijn dus vrij. Maar ja, wat gebeurde er dan als in de koloniën slaafgemaakten gingen bekeren en gingen dopen? In eerste instantie dachten ze: ja, dan moeten we hen ook vrij laten. Ja. Want ze zijn nu Calvinisten en Calvinisten zijn vrij.
7: Ja.
5: Dus je ziet ook, in Dordrecht wordt ook een heel debat gevoerd over de doop. Dus moeten slaafgemaakten, moeten kinderen van slaafgemaakten nu wel of niet gedoopt worden? En dan wordt het verhaal van Abraham opgeroepen. Dus Abraham, die besnijdt ook degene die in zijn huis wonen.
7: Ja.
5: Dat zijn in die context ook een soort, die hebben de positie van een soort slaven. En die worden inderdaad ook besneden. Dus parallel daaraan zeggen dan een hele hoop dominees: nou ja, slaafgemaakten moeten ook gedoopt worden.
6: Ja.
5: Maar er wordt niet echt een heldere beslissing over genomen in Dordrecht. En je ziet dan dat hele debat, dat blijft maar doorgaan.
6: Ja.
5: En uiteindelijk dus, om terug te komen op jouw vraag, Stefan. Dus dopen ze nou zo heel veel mensen? Nee, uiteindelijk niet, want het is heel ingewikkeld. En pas heel veel verder komt dan de oplossing van wat heet christelijke slavernij. Dus dan zeggen ze: die vrijheid, dat is niet lichamelijke vrijheid, maar dat is geestelijke vrijheid. En dan komt er dus meer ruimte eigenlijk voor missie, maar dat wordt dan toch ook
6: voor zending.
5: Dat wordt dan toch veel meer overgelaten aan andere kerken, dus aan de EBG en katholieken.
6: Hier laat je denk ik treffend zien waarom het om meer ging dan een kerkvergadering, omdat een vraag als: moeten wij die kinderen van slaafgemaakten, moeten wij die dopen? Dan denk je: nou, dat is in principe een kerkelijke vraag.
5: Ja.
6: Moeten we iemand dopen, ja of nee? Maar er zit eigenlijk onder van: ja, maar dan moeten ze dus eigenlijk in theorie als theologisch opzicht misschien wel, moeten we ze ook vrij laten. Dus dat heeft ook koloniale consequenties.
5: Ja.
6: En daarom zeg jij ook dat dopen lag dus complex. Omdat eigenlijk een geestelijke vraag, een theologische vraag, werd ook een soort vraag als het gaat om macht.
5: En dat was het ook al de hele tijd. Dus ook zonder die koloniën was ook in de Republiek was die doop een belangrijk moment. Dus die Calvinistische kerk was een publieke kerk. Dus in principe kon iedereen daar gedoopt worden. Dus belijdenis doen, dat was het echte moment van... dan werd het menes, zeg maar. Dus je kon ook alleen een machtige post of zelfs onderwijzer worden... als je belijdenis had gedaan. Maar dat dopen, dat was veel breder... behalve Roma bijvoorbeeld, die konden niet zomaar worden gedoopt. En natuurlijk Joden, daar lag het ook anders. Dus je ziet dat ook in het idee... de Republiek werd gezien als een Calvinistische staat... en Joden en Roma waren steeds buitenstaanders. Hmm. Dus daarom is dat idee van die dominee Udemans ook zo belangrijk... die in 1638 schrijft... de rechte Nederlander is een witte Calvinist. Hmm. Dus het gaat... Calvinisme gaat steeds al over de identiteit ook van de staat.
7: Het is wel goed om dat voor moderne mensen te markeren. Hoezeer religie en politiek en het staatsidentiteit in die tijd natuurlijk. Dat was niet alleen in Nederland, maar dat was eigenlijk overal.
5: Ja.
7: Een soort eenheid vormen. Dus religie als de ziel van de staat, zeg maar. Ja, want ik denk dat veel moderne mensen zich moeilijker daar iets bij kunnen voorstellen. Dat doop zo'n politieke kwestie kan zijn ook.
5: Ja. Precies, ja. Maar het gaat dus steeds over de vraag... Wie hoort er bij de Republiek en wie niet?
4: Ja, laten we wat meer inzoomen ook op die Republiek, wat Nederland toen was. Want ik begon natuurlijk deze aflevering met die positieve waarden... die wij onszelf als Nederlanders toedichten. Wij zijn vrij, wij zijn tolerant, we zijn verlicht.
5: Ja.
4: Dat klinkt natuurlijk positief, maar jullie stellen in het boek... de identiteit heeft ook een schaduwzijde.
5: Ja.
4: Wat is dan eigenlijk het licht dat jullie willen werpen... op die andere kant van Nederland?
5: Ja, dus voor de helderheid, we zeggen niet, we zijn niet tolerant of we zijn niet vrij. Dus we laten juist ook zien, de Republiek was echt een stuk toleranter, bijvoorbeeld dan Spanje. Dus in Spanje, toen de katholieken daar weer de macht hadden, uiteindelijk werden Joden en moslims daar verdreven.
7: Dus niet van iets dat ze hierheen kwamen, zeg maar.
5: Precies, ja. En het was ook zo dat ze hier, dus die Sefardische Joden, konden in de Republiek, hadden veel meer ruimte. Maar daarnaast is ook een verhaal van antisemitisme... wat ook heel sterk was onder die Calvinisten. Dus dat ging met elkaar samen.
7: Antisemitisme, want laat ik zo zeggen... dat is misschien iets waar we zo nog even wat verder over moeten hebben. We gebruiken natuurlijk heel makkelijk allerlei moderne termen. Antisemitisme hebben wij natuurlijk... associatie van gaskamers en dat soort zaken.
5: Ja.
7: Betekent dit een uitroeiingsbeleid? Of wat bedoel je met antisemitisme dus in die tijd?
5: Antisemitisme in de zin van een hele negatieve houding... ten opzichte van Joden, die niet alleen gaat... dus dan hebben we weer dat begrip van religie... het gaat ook over lichamelijkheid bijvoorbeeld. Ja. Dus we gebruiken bijvoorbeeld het voorbeeld van Hugo de Groot... die nu bekend staat als humanist en degene die...
7: Ja, hij heeft niet de reputatie van een stijve Calvinist te zijn.
5: Nee, dat was hij ook niet.
4: Dus we kennen hem vooral als de man die toch in die kist ontsnapte.
5: Ja,
4: als een gevangenschap.
5: Ja, precies. Ja. Ja. En we kennen hem ook als grondlegger van volkenrecht.
7: En het zeerecht.
5: Ja, precies. Dus de Vrije Zee, dat is een van zijn werken. Dus hij staat in een heel positief daglicht. Maar als je hem ook bekijkt als een van de ideologen die dat... protestantse kolonialisme in de Republiek vormgaven... dan zie je ook dat hij daar een belangrijke rol in speelde. En dat hij bijvoorbeeld over Joden schrijft, begin 17e eeuw... dat het beter zou zijn als er aparte scholen zijn voor Joden. Want dan is niet het risico dat die Joden, dat Joodse kinderen... christelijke kinderen zouden beïnvloeden.
7: Mm.
5: Dus je ziet dat het ook steeds gaat over... Voetjes schrijft in hele negatieve termen over Joden.
7: Dat was wel echt een Calvinist. Ja.
5: Voetjes is, zeg maar de... hij wordt ook wel de paus van Utrecht genoemd. Speelde ook een belangrijke rol bij die Dordtse synode. Dus dat was echt een van de belangrijke figuren. En die was echt heel expliciet antisemitisch.
7: Ja, een scherpslijper.
5: Ja. En wat wij dus ook heel belangrijk vinden in dit boek is... Dus er is ook zo'n idee alsof racisme in de 19e eeuw, uit de 19e eeuw stamt. Dus dan heb je echt wat dan heet biologisch racisme of wetenschappelijk racisme.
7: Allee, rassentheorieën.
5: Ja, maar toch, eigenlijk.
4: Dan gaan die wetenschappers gaan mensen categoriseren. Het is ook de tijd natuurlijk een beetje van Darwin. Van hoe zit het allemaal met de oorsprong? En dan gaan ze mensenrassen, tussen aanhalingstekens, gaan ze categoriseren. En dan ontstaat eigenlijk echt wetenschappelijk racisme.
5: Precies, ja. En wat wij in dit boek laten zien, er is een hele brede groep wetenschappers die dat ook doen, is dat er een link is tussen ras en religie, dus tussen racialisatie, dat proces van mensen anders maken en religie. En dat je dus ook in die 17e eeuw en ook eerder al in Spanje ziet, dat de manier waarop Joden en moslims als semieten buiten de orde wordt geplaatst. Dat ook steeds gaat over... dus in de Republiek het idee van het protestantisme als ware godsdienst houdt ook in, wij zijn rationeel en wij zijn vrij. Ja. En dus ook bijvoorbeeld semieten, dat zijn dan Joden en moslims in die periode, die zijn minder rationeel dan wij. En die zijn lichamelijk, die hebben ook hun lichaam niet onder controle. Ja. Dus al dat soort noties horen daar ook bij.
7: Maar dan noem je geen racisme, maar racialisering. Hè? Dat is een soort voorfase daarvan of zo?
5: Nou ja, dat is eigenlijk het proces van mensen indelen in raciale categorieën. Hmm. Dus het is niet echt een voorfase, maar het is meer om te begrijpen hoe komt dat begrip ras eigenlijk tot stand en wat speelt daarin allemaal mee. En dat is dus niet alleen... Ik bedoel, huidskleur is één aspect daarvan. Maar het gaat ook over cultuur, het gaat ook altijd over religie.
7: Ja.
5: En het gaat over die hele notie van beschaving. Dus eigenlijk het idee is, wij, witte protestanten, zijn beschaafd en die anderen niet. En alleen als je een witte protestant bent zoals wij, kun je ook daadwerkelijk beschaafd zijn.
6: Alleen het ingewikkelde is dan soms misschien, gaat dat inderdaad, hebben ze het dan over de cultuur, hebben ze het over de beschaving of hebben ze het echt over het ras? Want... wat jullie ook citeren bij al die, nou bijvoorbeeld ook die Calvinisten, die echt dingen zeggen over andere volken waarvan je haren recht overeind gaat staan.
5: Ja.
6: Die zeggen tegelijkertijd, maar volgens de Bijbel stammen we allemaal af van Adam en Eva. En ook Paulus zegt ergens, we zijn allemaal uit één bloed gemaakt. Dus we zijn allemaal eigenlijk hetzelfde in wezen. En dan vervolgens komt er zo'n tekst over een ander volk waarvan je denkt van, hè?
5: Ja.
6: Hoe kan je dit met elkaar rijmen?
5: Ja.
6: Maar... hoe doe jij dat?
7: Hoe deden ze dat?
5: Nou ja, daar worstelen ze dus ook mee. Ja. Dus er zijn ook theorieën in diezelfde 17e eeuw... dat we misschien toch niet, dat we niet allemaal van één bloed zijn... maar dat er misschien meerdere startpunten van schepping waren. En uiteindelijk wijzen die, vooral die orthodoxe... Dus
7: die moesten er niks van hebben?
5: Nee, die moeten er niks van hebben. Want dan klopt het. Ja. Dus het moet wel allemaal passen binnen het Bijbels verhaal. Maar er is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol... voor dat bekende verhaal van de drie zonen van Noach.
7: Ja.
5: Sem, Gam en Jafet. Dus daar komt het begrip semiet ook vandaan.
6: Ja, dat verhaal kort uitleggen misschien?
5: Ja, dus het is na de zondvloed. Noach en zijn familie hebben het overleefd. Noach wordt dan dronken van de vruchten van zijn wijngaard. En die ligt naakt voor zijn tent. Naaktheid is een taboe. En zijn drie zoons komen er dan aan. Sem en Jafet die doen het goede. Maar Gam lacht zijn vader uit. Dus die...
7: Sem en Jafet die leggen netjes een mantel over hem heen.
5: Ja, die gaan zo achterwaarts naar hun vader toe.
7: Die beschermen zijn eer.
5: Ja, precies. Ja. En die bedekken hem dus zonder naam te kijken. En dan wordt dat ook in die tekst wordt uitgelegd als een soort... nou ja, hoe is de aarde bevolkt geraakt... en wat is de positie van die verschillende volken? En dan wordt er gezegd over Gam... en het Hebreeuwse woord Gam betekent zoiets als hitte. Dat wordt dan geassocieerd met Afrikanen. En over die... nog niet in de tekst zelf natuurlijk, maar later... maar in de tekst zelf wordt over die Gam gezegd... over zijn zoon Kanaan. Zijn zonen zullen een knecht zijn van Sem en van Jafet. Mm. En over Jafet wordt gezegd... en hij zal wonen in de tenten van Sem. En het idee is dan dus naar de tenten van Sem. Dat gaat dus over in dit geval dan over Joden.
7: Mm-hmm.
5: Oftewel, christenen nemen de plek in van Sem.
7: Die gooien Sem uit zijn tent en die gaan er zelf wonen.
5: Ja, dat is ook weer dat idee van uitverkoren.
6: En die zijn dus, Gam is hun knecht. Dat is het idee.
5: Ja, maar dus ook het punt, Joden waren het uitverkoren volk van God... en christenen nemen die plek in.
7: Hmm. Christen en Jafet, zeg maar, dat is de westerse volk.
5: Ja, en dan wordt er ook over Jafet gezegd, bijvoorbeeld door een 17e eeuwse dominee Picard, dat Europa is dus Jafets patrimonie en dat is het land van de scherpe geesten. Dus er is altijd die koppeling tussen rationaliteit, goede lichamelijkheid en het ware geloof.
7: Misschien even als kanttekening. Je schetst hier een beeld van de protestanten, of in dit geval de Calvinistische protestanten in Nederland, als mensen die zich erg beroemen op hun voor zijn, hè, op anderen, zal ik zeggen. Terecht, denk ik, dat hebben protestanten wel vaak gedaan. Deden ze natuurlijk ook tegen katholieken. Dus racialisering is een lastig begrip in die tijd, omdat het zo alles zo door elkaar loopt.
5: Ja, maar
7: ook katholieken worden in Spanjaarden, Portugezen ook als zwartig weggezet.
5: Maar waarom? Dus hoe wordt dat uitgelegd? Ja, ook bijvoorbeeld
7: achterlijk.
5: Nee, maar omdat zij zich op dat Iberisch Gierland zo lang vermengd hebben met Joden en moslims.
7: Op die manier.
5: Ja. Dus, en jij zegt nu, in die periode loopt alles door elkaar. Maar dat is dus altijd zo bij de racialisatie. Dus dat is eigenlijk ook.
7: Ja, daar gaan we het nog over hebben. Dat vind ik wel boeiend. Ja.
5: Dus dat daar altijd gaat altijd over religie, cultuur, afkomst en ook uiterlijke verschijning.
7: Ja.
5: En dat is denk ik juist belangrijk om in te zien. Dus ook als het vandaag gaat over islamofobie, zeggen mensen wel eens, ja, maar. Islam of moslim is toch geen ras? Nee, maar rassen bestaan ook helemaal niet. Het is een constructie waarin religie wel altijd een rol speelt.
6: Maar je kan in theorie kan je toch wel onderscheid maken tussen een cultuur, tussen een beschaving en de huidskleur die iemand heeft. Toch? Je kan een cultuur bekritiseren zonder dat je iets zegt over iemands aangeboren.
5: Ja, dat kan. Alleen historisch gezien, en ik denk ook in hoe nu over moslims wordt gesproken, is dat hele idee van, kijk, hoe over Joden werd gesproken, dat werd ook altijd religiekritiek genoemd. Dus dat was ook altijd het idee van, ja, maar we bekritiseren gewoon die religie. Alleen in dat hele concept van religie komt veel meer mee.
6: Dat verhaal van Sam en Sem, Gam en Javed, de zonen van Noach. Dat is een verhaal wat je ook continu in jouw boek tegenkomt.
5: Ja.
6: Terwijl, volgens mij, Stefan, we hebben een keer eerder een aflevering gemaakt.
7: Martijn Stoutjesdijk.
6: Met Martijn Stoutjesdijk, onderzoeker ook over slavernij en religie. Ja. En daar zei hij wel van, ja, theologisch gezien is het echt tamelijk ver gezocht.
7: Ik zou het even moeten terughalen, maar volgens mij zijn Stoutjesdijk, de meeste, zeg maar, min of meer mainstream theologen waren een beetje verlegen mee. Vond dat niet een heel sterk argument, maar het vond wel zijn weg naar plantenstheologie en dat soort zaken.
6: Plantenstheologie?
7: Ja, dus de theologie die op de plantages het gebruikt om de slaven eronder te houden.
6: Ja,
5: maar ik zou toch niet onderschatten hoe. Kijk.
7: Ik leg hem nu misschien iets in de mond waar hij misschien nu van opveert.
6: Ja, als ik heb die aflevering nog.
7: Ik meen me dat herinneren. Maar goed.
6: Is het zelf ook.
5: Ja. Nou ja, ik zou niet onderschatten hoe die indeling van de wereld in afstammelingen van Javed, afstammelingen van Gam en afstammelingen van Sem, dat speelt echt wel degelijk een rol in die hele periode, ook tot in de 19e eeuw.
7: Nee, dat het zeker een rol speelt en gebruikt wordt. Wel, maar iedereen die de Bijbel natuurlijk goed leest, kan het gewoon niet vinden. Hè? Er staat niks over dat Gam zwart zou zijn. Of die heeft Kanaan als mensen die het heilige land bewonen.
5: Nou, ik zou dat toch willen. Ja. Want eerlijk gezegd hoor ik het ook tot op de dag van vandaag.
7: Hoor je nog steeds?
5: Ja, en zeker ook van mensen van kleur. Die zeggen, ja, in mijn kerk, of ik heb dat ook gehoord, dat soort argumenten worden gebruikt.
7: Ja.
5: Dus ik zou het niet onderschatten hoe dat. Hoe... Kijk, en voor een hele hoop exegese geldt, denk ik, als je goed naar de Bijbelteksten kijkt, is het een beetje.
7: Beetje onzin.
5: Een beetje wankel. Maar hoe het doorwerkt in een verhaal, of hoe het onderdeel is van een cultureel archief, dat is er wel.
6: Maar dat is dan het verschil, denk ik, tussen. Als theoloog misschien ernaar kijkt en denkt, ja, maar hoe komen mensen bij zo'n interpretatie en hoe is die zo wijdverbreid geraakt? En het verschil tussen, ja, maar het is wel dominant geworden in de cultuur. Het is veel gebruikt.
5: Ja.
6: Dus je moet ermee dealen.
7: Dat is helaas vaak zo.
5: Ja, en we gebruiken nog steeds de term semiet.
7: Ja, gebruiken we nog wel.
6: Ja, dat en komt ook, daar dus vandaan ook.
5: Ja, precies. Ja. En ook op een manier alsof dat echt een soort helder te onderscheiden categorie is.
7: Hoewel ik zelden een Europeaan heb horen aanduiden als Javedit of zo.
5: Nee, dat niet.
7: Hè?
5: Maar dat is altijd, ik bedoel, witte mensen hebben altijd een andere positie.
7: Ja, wij zijn anders.
6: Stefan, ik ben wel benieuwd. Zie jij iets in het protestantisme wat het volgens jou extra vatbaar maakt voor superioriteitsgevoelens?
7: Het interessante is dat protestantisme natuurlijk de nieuwste lood is aan de christelijke stam. Het
6: klinkt net alsof het nu super nieuw is, maar toch al 500 jaar oud.
7: Maar we noemen dat een moderniteit, zeg maar. Dus vanaf grofweg 1500, 1600 komen protestanten op. Alec Ryrie in zijn boek Protestantism, een faith that changed the world. Dus een geloof dat de wereld heeft veranderd. Dat denk ik ook goed zien hoe dat protestantisme enorm verwikkeld is geraakt met de hele moderniteit. En daar hoort ook bij dat je jezelf als nieuwste lood aan de stam ook laat zien constant hoe je eigenlijk het betere alternatief bent.
5: Ja.
7: Christendom 2.0 of 3.0.
5: Ja. Ja,
7: dus tegenover de katholieken.
6: Je bent de verbetering ten opzichte van de katholieken en
7: maar
6: de orthodoxen.
7: Ook, omdat het protestantisme opkwam natuurlijk in beginnende koloniale machten. En daar heel sterk en groot werd. Misschien zijn ze ondanks, maar soms ook bijna bewust verwikkeld is geraakt met dat idee van beheersing.
5: Ja,
7: controle.
5: Dat is denk ik zo. Ja.
7: En beter, op een bepaalde manier ook verdedigen dat je ook daar een zeker recht op hebt. Dat is niet het enige wat je kunt zeggen van protestantisme. Want het is een heel interessante, gevarieerde groep van stromingen, maar ook dat zit erin. Ja, zeker parmantigheid misschien wel.
5: Het is me ook goed om te zeggen katholieken voelden zich ook uitverkoren. Dus het is niet specifiek voor protestanten.
7: De Portugezen en de Spanjaarden lieten zich niet onbetuigd.
5: Nee, precies. Nee. Dus Columbus wilde ook Jeruzalem bevrijden. Uiteindelijk was het doel, weet je waarom? Columbus was op zoek naar goud. En met dat goud wilde hij de bevrijding van Jeruzalem, van wat dan heette de Moren, financieren. Maar ik denk dat punt wat jij nu noemt heel belangrijk is. Dus dat protestantisme is inderdaad, is wel echt verknoopt geraakt. Zeker in de Republiek met kolonialisme. En dus met een soort ja, heilsverhaal of een idee over verlossing, wat steeds ook verbonden is met kolonialisme.
7: Ja, ik in mijn boek werk ik het uit als die enorme nadruk op het redden van zielen. Hè? En dat is ook interessant. In jullie boek schrijven over lichamelijkheid. Maar ja, lichaam is natuurlijk een lastig verhaal. Zielen kun je redden uit elk lichaam. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat met het lichaam gebeurt. Dus dan, ik heb mezelf vooral gericht op slavernij in Amerikaanse koloniën. Of eigenlijk al na de koloniale tijd, dus begin 19e eeuw. En dan zie je ook keurige dominees die rond 1850 dan nog dingen schrijven. Dan zit je al echt heel laat. Hè? Dan gelooft bijna niemand meer in slavernij. Maar in het zuiden van de Verenigde Staten nog wel. Ja, die schrijven dingen als, het is natuurlijk heel vervelend, slavernij. Je gunt het niemand. Maar ja, je haalt wel een heiden uit Afrika. En je maakt er een christen van. En wat zijn enkele tientallen jaren van lichamelijk ongemak. Precies. Tegenover een eeuwigheid, ja, branden in de hel. Dat soort argumenten. Ja. Ik wil niet zeggen dat het in die tijd nog algemeen gedeelde argumenten waren. Maar dat zijn argumenten die een zekere anciëniteit hebben.
5: Ja, nou, dus dat is ook dat idee van Christian slavery. Dus die oplossing voor dat dilemma van vrijheid. Inderdaad. Dus de belangrijkste vrijheid is geestelijke vrijheid. En wat is nou lichamelijke onvrijheid?
4: Ja, die spagaat zie je ook in jouw boek natuurlijk. Er zijn natuurlijk teksten in de Bijbel, bijvoorbeeld van Paulus, die schrijft, ja, in Christus is er eigenlijk geen man of vrouw, Griek of Jood, slaaf of vrije meer. Paulus heeft ook in een brief dat hij een slaaf noemt, hij zijn broeder. En zegt hij ook tegen de slaveneigenaar, je moet hem zien als je broeder.
5: Onesimus, ja.
4: Ja, Onesimus. Dus dat waren ook teksten waar ze zich toe moesten verhouden. Verrek, blijkbaar in de kerk doet het er minder toe. Maar dat gaat over de ziel, werd dan het onderscheid gemaakt. Nou ja, dus dan mag je iemand nog wel lichamelijk knechten. Dat onderscheid werd dan gemaakt.
5: Ja, dus je kan natuurlijk ook heel makkelijk zeggen, Paulus zegt niet dat alle tot slaafgemaakte vrijgelaten moeten worden. Dus eigenlijk kun je op basis van de Bijbel kun je makkelijk zeggen, ja, slavernij is gewoon een instituut wat er altijd is geweest.
7: Fact of life.
4: En geestelijk moet je ze zien als broeder en zuster.
5: Ja.
4: En maar of dat lichamelijk ook moet.
5: En precies dat onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk is ook zo'n belangrijk aspect van de manier waarop christenen zich boven joden positioneren. Dus ze zeggen ook steeds, de joden als uitverkoren volk hadden een lichamelijk verbond met God. Dus de besnijdenis. Wij hebben een geestelijk verbond met God via de geest. Dus joden worden ook steeds gezien als van een lagere orde. Zij kunnen de teksten niet echt goed begrijpen.
7: Ritualistisch.
5: Ja. Precies, ritualistisch, te veel gericht op gemeenschap. Wordt laat,

0: als uitverkoren volk hadden een lichamelijk verbond met God. Dus de besnijdenis. Wij hebben een geestelijk verbond met God via de geest. Dus Joden worden ook steeds gezien als van een lagere orde. Zij kunnen de teksten niet echt goed begrijpen.
1: Ritualistisch.
0: Ja, precies. Ritualistisch. Te veel gericht op gemeenschap. Wordt ook gezegd van katholieken. Ja, de manier waarop dat verheffen gaat, gaat steeds. Wij zijn van de geest en daarom zijn wij beschaafd en daarom zijn wij hoger. En boven al dat lichamelijke gedoe. En natuurlijk, het christendom gaat uiteindelijk over de geest. Dus wat er met je lichaam gebeurt, inderdaad, het doet er niet zoveel toe.
2: Er
1: zit ook een andere kant aan, hè? Ik heb niet zozeer die Nederlandse geschiedenis bestudeerd die jullie bestudeerd hebben. Maar in die laat 18e eeuwse Amerikaanse geschiedenis. En zie je natuurlijk ook een andere, juist als gevolg van die vergeestelijking of die geestelijke benadering, kan men ook over zekere raciale grenzen heen kijken en zeggen van, dit zijn ook mensen. Ze hebben ook zielen, hè, die gered moeten worden. Waardoor min of meer huns ondanks, er zijn ook gemeenschappen ontstaan van zwarte en witte mensen samen, waarin abolitionisme gaat groeien. Omdat, ja, als je
2: abolitionisme is antislavernij.
1: Ja, als je naast elkaar in de bank zit, dan wordt het steeds lastiger natuurlijk.
0: Ja.
1: En elkaar voelt en ruikt en ziet en aanraakt en elkaar stemmen hoort. Dan wordt het steeds lastiger om zo te blijven denken over
2: alles. Daar wilde ik zo meteen nog ook over hebben, over die antislavernijbeweging. Want daar speelt de Bijbel en het christendom denk ik ook wel een grote rol.
0: Ja.
2: Maar die superioriteit, daar wilde ik er nog even over hebben. Want die protestanten, dat laat je ook zien in je boek. Hè, die schrijven, wij zijn wit en verlicht en vrij en allemaal van dat soort begrippen. Tegelijkertijd, jij zei er zelf net ook al iets over, kan je ook afvragen, ja, maar is dat niet een beetje landen eigen of volken eigen. En zeker landen en volken die macht hebben. Zoals de Republiek in die tijd natuurlijk kreeg. En werd een machtig land. Zijn superioriteitsgevoelens, hoort dat er niet gewoon standaard bij? Jammer genoeg bij de menselijke natuur. Je had het over katholieken die dat gevoel hebben. Er werd al gezegd, protestanten zijn de modernste tak van het christendom. Dus misschien per definitie kijken ze neer op de takken die ervoor komen. Kan je natuurlijk ook in zekere zin zeggen over de islam, die natuurlijk na het christendom kwam en ook zeiden, ja, wij hebben eigenlijk het beter begrepen hoe de Bijbel en hoe het verhaal ook rondom Jezus in elkaar zit. Hij was niet goddelijk, hij was profeet, et cetera.
1: Dus die christen de vierde eeuw ook over de Romeinse heidenen voor. En,
2: precies.
1: Dus, dat is altijd zo geweest.
2: Is het niet een beetje inherent aan de mens om zich superieur te wanen ten opzichte van andere volken?
0: Ja, er zijn een aantal vragen die heel vaak worden gesteld over dit thema. En dit is er denk ik één van. Wat ik heel belangrijk vind is dat natuurlijk is dus in iedere groep is het zo dat je denkt, mijn groep is beter dan de andere groep. Dus dat is inderdaad menselijk. Maar specifiek dit verhaal van superioriteit, dus van witheid, witte superioriteit en de verbinding met protestantse superioriteit. En de rol die dat speelt in het koloniale verhaal. En via dat kolonialisme is het verspreid geraakt over de hele wereld. Dus deze vorm van geracialiseerd denken, die vind je overal. En iedereen is daardoor beïnvloed. Dus het gaat ons er denk ik niet om te zeggen, Nederlanders zijn specifiek heel slecht of zijn ellendiger type mensen dan alle anderen. Maar het gaat ons erom, ook in de Nederlandse geschiedenis en op een, het is een eigen geschiedenis, dus het is niet hetzelfde als bijvoorbeeld in Groot-Brittannië of in Amerika, maar het heeft wel raakvlakken. Ik denk dat het heel belangrijk is om te begrijpen hoe het kan dat ongelijkheid en racisme nog zo krachtig zijn in onze samenleving. En als we dat willen begrijpen, dan moeten we denk ik terug in de geschiedenis en kijken waar het vandaan komt.
1: Maar jij denkt, ik geloof dat een recensent zei, het is wel een beetje navelstaren.
0: Dat zeg mezelf ook. Dit is een navelstaarder.
1: Ja, je zegt het zelf geloof ik ook. Hè? Ja, dus door zo ontzettend te focussen op die ene geschiedenis, verlies je misschien ook, je kunt ook boeken schrijven over het oude China, dat is zo racistisch als het de pest. Waar denigrerende dingen werden gezegd over buiten, vooral witte mensen.
0: Ja.
1: Je kunt zulke boeken schrijven over de oude Romeinen en de Grieken, die de barbaren daarbuiten allemaal onmensen vonden. Dus de vraag die dan wel opkomt is, kijken we naar een menselijk probleem? Dat zich op een hele specifieke culturele manier heeft geuit in deze landen aan de Atlantische kust. Nederland, Engeland en nog een aantal van die protestantse landen die door hun ligging aan de zee dit soort dingen konden doen.
0: Ja.
1: Of kijken we naar iets wat heel specifiek hoort bij protestantisme? Of bij het christendom misschien?
0: Nou, het hoort, kijk, kolonialisme en christendom in het algemeen is verknoopt. En er zijn denk ik verschillen tussen
1: protestants-kolonialisme
0: en katholiek kolonialisme. Ja. Onder andere in die doop. En ik denk dat kolonialisme een hele belangrijke vormende beweging is geweest voor de wereld waar we nu leven. En dat geldt bijvoorbeeld niet voor Chinees, voor de manier waarop Chinezen omging met anderen. Dus

0: zou ik ook geen.
1: Dat zij niet de wereld overgingen en hun gedachtegoed oplegden.
2: Ja, dus ik zou een imperium gebouwd hebben.
0: Natuurlijk. Dus het is niet. Het is niet. Ik wil dat niet bagatelliseren, maar ik wil wel zeggen: deze geschiedenis van racialisatie is echt verbonden met de Europese christelijke geschiedenis. En het is een ideologie die we nog steeds niet voldoende in de ogen hebben gekeken, denk ik. En dat vind ik heel belangrijk. Dus begrijpen, waar komt die racialisatie vandaan? Wat is de link specifiek met christendom? En juist als witte protestant is dat een beetje mijn missie om dat zichtbaar te maken. Dus ik, eerlijk gezegd denk ik ook. Dus mensen vragen ook vaak, ja, maar is dit nou specifiek voor Nederland? Nee, weet je, de verbinding tussen christendom en kolonialisme is niet specifiek voor Nederland. Maar het is wel specifiek hoe het in de Nederlandse geschiedenis is gegaan.
1: En wij dus zijn
0: de Duitse synode, de strijd tussen Calvinisten en de mildere variant. Ja, al die hele geschiedenis, de manier waarop verlichting hier vorm heeft gekregen. Dat is ook echt een Nederlandse geschiedenis. Dus ik zeg, ja, dus dit boek is ook echt belangrijk. Specifiek voor Nederlanders, denk ik. En wij zijn Nederlanders, dus ik, ja.
1: Dus je kan jezelf afvragen hoe uniek was dat Nederlandse verhaal. En jij zegt, ja, de kern is, wij zijn Nederlanders eigenlijk. Dus wij moeten doen met onze geschiedenis. Ja. En die moeten wij uitpluizen. Ja. Of Nederlanders nou zich superieurder waanden dan andere landen. Dat is dan een vraag die daar misschien los van staat.
0: Ja, dus die vergelijking is ook belangrijk.
2: Niet helemaal natuurlijk. Want stel dat je, dat is natuurlijk te veel gevraagd voor één boek. Maar stel dat je even als gedachte-experiment uitzoomt en een poging zou doen om, bij wijze van spreken, deze protestant-christelijke landen te vergelijken. Laten we zeggen met katholieke landen. Je noemde zelf al Spanje in de 15e eeuw of zo. Maar hoe ze met de Joden omgingen. Of het oude China, hoe het hele volk uitmoordde om een imperium te bouwen. Of de Romeinen die totaal onverschillig slaven hielden. En daar echt geen enkel probleem in zagen. Of Grieken die vrouwen duidelijk zeer minderwaardig vonden. En daar kon je niet meer praten. Daar kon je alleen maar kinderen mee krijgen. Dan zou je kunnen zeggen, uitzoomend, vallen met die protestanten nog wel mee. Die hebben een heel aantal van die oermenselijke neigingen om anderen weg te zetten, uit te moorden, kapot te maken, laag te stellen. Doen ze ook wel, want ze zijn mensen, maar minder misschien wel dan anderen. Sterker nog, ze zijn zelfs in staat tot zelfkritiek. Kijk eens naar het boek van Janneke en Saskia. Dat zijn protestanten. En welke godsdienst,
0: Saskia,
2: welke
0: niet cultuur? Saskia is niet protestant. Nee.
2: Excuus. Ja, maar, welke cultuur doet dat nu?
0: Maar ik wil wel even heel duidelijk zeggen, het viel niet mee. Nederlands kolonialisme was ontzettend vreed. Ja. En juist die neiging, dat is ook een hele sterke neiging in de Nederlandse geschiedenis, om te zeggen, ja, maar wij gingen toch...
2: Wij zijn zo slecht nog niet.
0: Ja, precies. En dat is juist... er vonden genocides plaats binnen Nederlands kolonialisme. Het is een ontzettend vreed systeem geweest. Mm-hmm. Zowel in de Oost als in de West. En ik zou heel graag willen dat we dat onder ogen zien. Dus ik zie het ook een beetje als de hele tijd wegbewegen van het probleem door te zeggen, ja, maar dit is toch niet uniek voor Nederland? Of ja, maar zo slecht deden we het toch niet?
2: Daar ben ik met je eens, denk ik. Maar om een goed begrip te krijgen, hè, dus... Het is misschien een verschil tussen een moreel appel van kijk eens in de spiegel, laten we onszelf nou eens gewoon eerlijk onderzoeken en niet alleen maar onszelf feliciteren. Ja, eens. En er is een ander element dat misschien meer met geschiedschrijving te maken heeft. Helpt het ons om onze voorouders goed te begrijpen? Of helpt het ons vooral om te laten zien dat het altijd slechte mensen hebben gehad en dat wij dat daar nazaten van zijn? En dan helpt het wel, of helpt het ons om het christendom goed te begrijpen als godsdienst. En de relatie daarvan met dingen als racisme, antisemitisme, het onderdrukken of koloniseren van mensen. Dan helpt het wel om zo'n vergelijking te maken.
0: Ja, maar ik denk ook, kijk, bijvoorbeeld in Amerika en in Groot-Brittannië is de reflectie op witheid en protestantisme veel verder. Mm-hmm. Wij zijn vrij laat begonnen. Dus ook Gloria Wekker zei, haar boek Witte Onschuld is uit 2000. 19, 17?
2: Ik durf het niet over te zeggen.
0: Dat is het eerste boek in de Nederlandse context over witheid. Dus wij staan echt wel aan het begin van deze reflectie. Ja. Dus ik zou ook denken, ik vind die vergelijking heel belangrijk. Ik wil dat ook heel graag meer doen. Maar ik denk wel, het moet wel beginnen met begrijpen hoe ons eigen verhaal in elkaar zit. Dan pas kun je gaan vergelijken.
2: Ja, een kritische vraag nu. Begrijpen we iemand als Udemans nu beter?
1: Dat is een zo'n prominente Calvinistische dominee.
2: Ja, 17e eeuwse Calvinisten die in jullie boek naar voren komt. En die echt hele nare dingen heeft gezegd over het vermengen van zwarte en witte mensen en zo. Ja. Ik schrok zelf ook van die citaten, ik kende ze niet. En goed dat jullie dat naar boven hebben gehaald. Tegelijk, natuurlijk met alle mensen uit het verleden over wie je schrijft, is natuurlijk altijd een zaak van, snappen we hen? Weten we wat hen bewoog? Welke fronten ze hadden? Meestal hadden ze hele andere morele fronten dan wij. Ze maakten zich over andere dingen zorgen. De dingen wat wij heel belangrijk vinden, was voor hen misschien maar een voetnoot. Ja. Waar ze af en toe wel eens iets over schreven, maar wat voor hen niet de hoofdzaak was. Dus al deze dingen, helpt het ons nou om Ulemans beter te begrijpen? Dat vroeg me wel af. Het is, als geschiedschrijving miste ik af en toe context. Of duiding vanuit de tijd.
0: Ja.
2: Laat ik het maar zo zeggen.
0: Nou ja, kijk, anders was het een boek van 500
2: bladzijden
0: geworden. Maar zo simpel wil ik je vraag niet beantwoorden.
2: Ja. Nee, maar dat is op zich een reëel antwoord. Ja.
0: Maar we willen, kijk, wat we willen met dit boek is lange lijnen laten zien in de geschiedenis. En ik denk een vraag die ook steeds opkomt is, ja maar, doe je hiermee nu recht aan die figuren uit het verleden? Wat ik zelf altijd belangrijk vind is dat, kijk, Udemans kon prima kritisch schrijven over het kolonialisme van de Spanjaarden.
2: Ja.
0: Dus hij kon prima doorzien dat het niet in de haak was als Spanjaarden deden om zomaar, hij noemt ze dan de arme onschuldige Indianen, hun land af te nemen.
2: Zeker.
0: Maar
1: daar zag hij het onrecht.
0: Ja, maar als hij dan schrijft over de Republiek, dan brengt hij hele andere argumenten in stelling.
2: Ja, dat is
0: dus
2: anders.
0: Daarmee, dus in dat verschil kun je denk ik wel iets zeggen over wat hij probeert te doen.
2: Ja.
0: Hetzelfde bij Hugo de Groot. Dus die wordt uitgenodigd door de VOC om te verdedigen dat zij schepen kapen en land innemen. En dan komt hij met een idee over de vrije man en die rechten heeft. Maar dat is dan wel een witte Calvinist.
2: Ja.
0: Dus ik denk, ja, en hij doet dat wel echt om de VOC te verdedigen.
2: Nee, dat begrijp ik. En ik begrijp ook welk argument je daarmee maakt is. Maar ergens in het boek zeggen jullie iets over het veiligstellen van de witte protestant superioriteit. Dat als het doorgegeven wordt van generatie op generatie. De vertekening die dan misschien plaatsvindt is dat het voor heel veel van hen waarschijnlijk totaal niet een hoofdzaak was. Of zozeer een ding. Vanuit de bril waar wij kijken, wordt het een heel belangrijk vraagstuk.
0: Ja,
2: en dan ga je daarna op zoek.
0: Ja.
2: Terwijl het voor een heel aantal van deze schrijvers misschien iets was. Heel veel zit onder water, hè? Ook bij onszelf. Heel veel zijn we totaal niet van bewust.
0: Ja.
2: En de dingen waar we het echt om geven.
0: Ja.
2: En ik denk voor ons zal dat veel meer dingen zijn als racisme enzovoort. Daar maken we ons heel druk over, schrijven we veel over. Maar er zit natuurlijk zoveel onder de waterlijn. Wat mensen over 100 jaar
1: je bedoelt
2: van
1: dat zij misschien meer bezig waren met de Spanjaarden.
2: Ja, die hadden hele andere zorgen.
0: Nou waar zij mee bezig zijn, denk ik, dat is de macht van de Republiek om die veilig te stellen. En ik denk.
2: En de kwetsbaarheid ervan.
0: Ook. Ja, en ook de kwetsbaarheid. En ik denk wat voor ons natuurlijk ook geldt. Wij zien, kijk, dit hele boek is voortgekomen uit de wens van Saskia en mijzelf om onze eigen blinde vlekken beter te begrijpen. Dus natuurlijk hadden mensen toen ook blinde vlekken. Dus het is ook niet specifiek een aanval op. Kijk, het boek wordt ook wel eens, of jij gebruikte net het woord donderpreek. Ik heb ook wel eens het woord afrekening gehoord. Terwijl ik dacht, ja, maar ik ben een witte protestant, hè? Dit gaat over mijn geschiedenis. En ik wil mezelf en mensen zoals ik beter begrijpen. En hoe ik naar de wereld kijk. En ik beschrijf hier een aantal dingen die mij enorm geholpen hebben om mijn blinde vlekken in ieder geval beter in het zicht te krijgen. Het is natuurlijk een doorgaand leerproces.
2: Ja. Maar dit was echt wel blinde vlekken. Jij was hier toch wel lang mee bezig. Jij wist dit toch wel?
0: Nee, volgens mij weten we dit allemaal helemaal niet zo heel goed.
1: Er komen citaten in het boek naar voren. Die
2: van mij was het nieuw.
1: Ook bijvoorbeeld over Abraham Kuyper. Dat is misschien saillant, want jullie zijn allebei verbonden aan de VU.
0: Ja.
1: Waar hij de grondlegger van is. Maar ook citaten van hem, waar ik ook wel van schrok. Dat ik dacht van Abraham Kuyper, really?
2: Ja.
0: Maar ik denk ook die vraag. Jij wist dit toch wel. Kijk, het lastige met blinde vlekken is, dat zijn echt, wat jij zei, dat zijn echt dingen onder de waterlijn. Dus dat moet je ook steeds opnieuw. Het is niet zo van één keer, oh ja, witheid is iets en ik participeer daarin. Nu heb ik het door. Of ik ben protestant en protestantse suprematie speelt ook een rol, maar nu snap ik het.
2: Mm-hmm.
0: We hebben het juist ook geschreven, omdat we ook in het heden zien hoe dat steeds weer opnieuw opduikt.
2: Ja.
0: En hoe je echt een soort scherpte jezelf moet aanleren om dat te zien.
1: En dat motief van zelfkritiek vind ik heel goed. Is misschien ook typisch calvinistisch en protestants. Hè? Om ook goed naar binnen te kijken. Zonder dat ik daarmee wil zeggen
2: dat protestanten superieur maken.
0: Maar dat vind ik ook weer zo'n ding. Dan zijn wij opeens weer goed in zelfkritiek.
2: Ja,
0: onderscheidt ons dat weer.
2: Dat mag ook niet.
1: Dan zijn we daar superieur in. Nou, we zijn superieur in onze zelfkritiek.
2: Wij zijn heel slecht in het geven van zelfkritiek.
0: Nou, maar weet je waar ik denk dat we niet zo goed in zijn? Ik denk inderdaad in het calvinisme zit een hele sterke lijn van het gaat om het individu en God. Dus goed kijken naar je eigen zonde.
1: Ja.
0: Maar om zonde te
1: zien. We zijn geneigd tot zonde.
0: Ja,
1: tot
0: kwaad. Om zonde te zien als een structureel iets. En om te kijken naar machtsstructuren en daar ook kritiek te hebben. Mm-hmm. Dat is niet. Daar zijn we niet zo erg in getraind. Dus juist omdat wij ook allemaal onderdeel zijn van een westerse cultuur die zegt, ja, maar religie is privé. Je moet religie en politiek niet met elkaar vermengen. Ja, precies. Dus dat, die hele geestelijke focus maakt dus ook dat je, laten we zeggen, gewoon de manier waarop het christendom ook een machtsfactor is en ook een republiek heeft vormgegeven en nog steeds van invloed is via het idee van de joodschristelijke cultuur. Daar wil ik heel graag de aandacht
1: voor. Dus dan kan je ook, wat je zegt, je kan jezelf in slaap zussen door te zeggen, oh, wat zijn we zelf kritisch, want we vinden onszelf allemaal zondig en dit en dat. Maar dan kan je zeggen, ja, dan kan je heel erg individualistisch inkleuren. Ja. Van nou, we zijn als mens allemaal zondig, dus wat doe je eraan?
0: Ja.
1: Maar dat kan je ook blind maken voor bepaalde systemen.
2: Ja,
1: bepaalde
2: systemen. Manier, ik zie al gebeuren, Janneke, dat er nou mensen gaan zeggen van, nou, ik ben het niet eens met het boek, maar kijk, dit laat wel weer zien dat het christendom superieur is aan de islam. Want daar schrijven ze niet zulke boeken.
0: Ja. En dat gebeurt ook inderdaad.
2: Ja, vast wel.
0: Letterlijk, ja.
2: Dat kon je voorspellen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar je kan je wel afvragen, is dit er ook niet een serieus punt achter? Kan je ook zo'n boek schrijven in de islamitische wereld? Het is
0: natuurlijk,
1: een serieuze
0: en
1: vraag.
0: Dat gebeurt ook. Maar nog steeds, kijk, Saskia en ik hebben nu dit boek geschreven en dit is dus het commentaar ook wat we krijgen. Ja, maar is het allemaal wel zo erg? Ja, maar kijk eens naar de moslims. En dan zeg ik toch echt steeds, nee, even terug. Kijk, volgens mij wat ik de hele tijd doe als theoloog, al sinds ik theoloog of daarvoor, nou, ons naar het probleem brengen. Mensen, we zijn ook echt onderdeel van het probleem. Christendom is onderdeel, wat jij net zei, over een soort houding van de aarde is van ons en we mogen, nou ja, we hebben
2: bouwen
0: het recht
2: en bewaren, ja, onderwerpen.
0: Precies, maar, ja, onderwerpen en ook uitbuiten. Dus of het nou gaat over klimaatcrisis of racisme. We moeten ook oog hebben voor hoe in de Nederlandse geschiedenis specifiek het protestantisme daaraan heeft bijgedragen.
1: Dus heel goed, denk ik, oproep om in de spiegel te kijken. Tegelijkertijd, dat kan je ook denken als je zelf niet protestants bent of christelijk en je weet weinig van de geschiedenis en je leest alleen jullie boek, dan denk je, wat een verschrikkelijke toestand was dat. Er is niks goed van de Calvinisme. Dat is ook een beeld wat je kan hebben als je er minder vanaf weet. Wat denk ik steeds meer zo is in onze samenleving. Ja. Seculiere samenleving. Er weten niet heel veel mensen iets van de protestantse geschiedenis.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd, je kan ook een ander narratief opbouwen. Ik zou ook een boek kunnen schrijven waarin ik zeg, kijk eens, de protestants-christelijke beschaving was de eerste beschaving wereldwijd die slavernij afschafte. En daar korte metten mee maken. Dan krijg je een heel ander soort boek.
0: Ja, maar
1: en de eerste mensen die zich echt uitspraken tegen slavernij als echt een fout instituut. Nou, Gregorius van Nyssa, volgens mij, uit de vierde eeuw naar Christus. Een christelijke denker, een bisschop. Nou, dat was ongeveer de eerste in wereldgeschiedenis die zei, slavernij is een fout instituut. Nou, en je hebt de abolitionistische, de antislavernijbeweging. Daarvan zeggen historici ook, dat was toch best wel een flink theologisch gedreven beweging.
2: Ja,
1: veel christenen die daar aan de grondslag lagen, aan de afschaffing van de slavernij. Terwijl de beweging voor slavernij was veel meer een mixed bag van, er waren veel christenen, waren theologische argumenten, maar er waren ook heel veel economische en politieke argumenten. Terwijl de argumenten tegen slavernij waren ook grotendeels theologisch en christelijk. Dus je kan ook een heel ander soort boek schrijven, een heel ander soort narratief, waarin je zegt van, wauw, deze beschaving was de eerste die de slavernij afschafte.
0: Daar heb ik wel wat noten over te kraken, eerlijk gezegd.
1: Dat dacht ik al.
0: Dus sowieso, Gregorius van Nyssa, dat is, kijk, dit boek gaat over westers, Europees christendom en die connectie met witheid. Ja. Dus dat is echt een ander verhaal.
1: Hij was Oosters christendom.
0: Ja, dus dit gaat niet, er zijn ook christelijke stromingen die niet verknoopt zijn geraakt met het kolonialisme.
2: Ja, dat wou ik net nog even noemen, want dat is wel belangrijk om te zeggen.
0: En ook iets belangrijks, ik vind het altijd gek om te zeggen, ja, eerst hebben wij christenen kolonialisme opgetuigd, genocides gepleegd, miljoenen mensen zijn vermoord, hebben in slavernij geleefd, zijn beroofd van hun geschiedenis, van hun cultuur, van de plek waar ze leefden, van hun identiteit, kenden hun, weet je, mochten hun talen niet meer spreken, mochten niet dansen.
1: Ja.
0: Maar christenen hebben ook bijgedragen aan het afschaffen van de slavernij.
2: Ja, maar ik denk dat
1: hij liep niet helemaal daarop
0: zegt. Nee, dat is niet helemaal wat hij zegt, maar het punt is ook die afschaffing van de slavernij. Sowieso was dat in Nederland heel laat.
1: In Nederland laat.
0: Ja, en was het Nederland eigenlijk op een punt dat dat ze ook wel inzagen, ja, die slavernij, dat instituut functioneert niet meer zo. Maar het allerbelangrijkste is, er was dus een dragende ideologie van het kolonialisme die verbonden is met het christendom. Die ideologie is niet afgeschaft. Dus er waren inderdaad argumenten tegen slavernij. Maar het is niet zo dat ze toen zeiden, oké, vanaf nu is iedereen gelijk. Of vanaf nu dat hele idee, wij zijn beschaafder dan de rest, dat bestaat niet meer.
1: Nee,
0: dus dat bleef ook voortduren.
1: Maar kijk, wat wel goed is om hierbij te stellen, is dat slavernij en de uitbuiting van mensen is een soort status quo geweest in de menselijke geschiedenis.
0: Ja, maar
1: de Grieken en de Romeinen, nou ook in de islamitische wereld is dat veel gebeurd, zonder dat daar vraagtekens bij gesteld werden, grotendeels. En nu is er een beschaving die nadat ze heel veel verschrikkelijke dingen, dat wil ik allemaal niet bagatelliseren natuurlijk, en daarom is jouw boek ook belangrijk, maar wel ook de eerste die zegt, wij gaan ermee stoppen.
0: Ja, maar er zijn altijd tegenstemmen geweest tegen slavernij. In de eerste plaats van mensen die slaaf gemaakt waren. En er is eeuwenlang niet naar hen geluisterd. Klopt. Dus dan om ook dan te zeggen, ja, het waren de witte christenen die het afschaften. Er zijn allemaal opstanden geweest. Bijvoorbeeld. Weet je, dus er zijn altijd tegenstemmen geweest. Dus absoluut. Ik vind het ook gek omdat.
2: En dat is heel belangrijk
0: om te
2: zeggen.
0: Wij waren de eerste die slavernij afschaften. Ja, maar transatlantische slavernij was echt een ander systeem van slavernij dan wat daarvoor bestond.
2: Ik denk dat voor mij wilde David net ook iets zeggen, maar goed, misschien vul ik het voor je in. Kijk, over je gedachte-experiment.
0: Ja.
2: Die westerse landen, Nederland, Engeland, stel dat ze niet christelijk waren geweest, zouden ze dan niet begonnen zijn aan het kolonisatieproject? En als ze eraan begonnen waren, stel dat ze niet christelijk geweest zouden zijn, zeg maar een beetje zoals de Romeinen of de Grieken, weet ik wel, zouden ze dan gestopt zijn met de slavernij? Met andere woorden, je hebt het christendom eigenlijk. Volgens mij was dat ook in de recensie van de Volkskrant, werd het volgens mij gezegd. Een matroos had echt geen calvinisme nodig om een zwarte persoon in de boeien te slaan ergens op een strand in Afrika. Ja. Andersom kun je er wel afvragen of die slavernij afgeschaft zou zijn. Als het niet A, vanuit een soort christelijke motivatie mensen met elkaar verbonden raakten. Ondanks alle paternalisme, racialisme. Dat mensen toch zeiden, ja, er zijn zielen te redden, we moeten met elkaar verbonden. En dat er op een gegeven moment iets gebeurde. Dat er gemeenschappen ontstonden. Waarbij ook het christelijk geloof natuurlijk juist door zwarte mensen.
0: Maar dat is denk ik.
2: Als instrument werd ingezet tegen de slavernij. Nou ja, goed, dus
0: nee, een paar dingen. Kijk, ten eerste, slavernij was verboden al in de Republiek. Voordat ze begonnen met die hele transatlantische slavernij. Zeker. Dus je kunt zeggen, ja, de afschaffing van slavernij was toen voor het eerst. Nee, het was al verboden. Toen hebben ze een heel systeem opgetuigd, een ideologie om te verdedigen dat ze daar weer opnieuw mee begonnen. Maar specifiek met niet-christelijke, niet-witte mensen. En vervolgens dat argument. Wacht, nu ben ik even de draad kwijt.
2: Maar, ik had ook wel een beetje een ingewikkelde redenering. Maar mijn punt was eigenlijk, je hebt het christelijk geloof volgens mij niet nodig om uit te leggen waarom ze aan kolonisatie begonnen. Want dat heeft elk imperium van tijd tot tijd gedaan. En je hebt motief, je hebt mogelijkheden en je hebt middelen. Maar de vraag of de slavernij afgeschaft was zonder christelijke motivaties, ook al voordat de transatlantische begon, daar kun je wel iets van afvragen.
0: Ja, maar het. Kijk, ik denk niet dat er inherent iets mis is met het christendom. Dus ik denk ook inderdaad dat er een hele hoop impulsen zitten in de Bijbel en in het christendom. Ja. Die juist tegen slavernij ingaan. Dus dat deed. Tot slaafgemaakte deden daar ook een beroep op.
2: Ja,
0: en er waren zelfs ook Bijbels voor tot slaafgemaakte waar Exodus niet in zat. Omdat ze ook wel begrepen. Kijk. Natuurlijk, er zit ook een impuls in, juist in de Bijbel. Ik bedoel, bevrijdingstheologie is niet uit de lucht komen vallen. Nee. Dat is omdat bevrijding en gerechtigheid is een hele sterke christelijke Bijbelse impuls.
2: Ja.
0: Dus natuurlijk is dat zo.
2: Daar mochten veel slaafgemaakt ook geen lezen leren. Want stel je voor dat ze echt die Bijbel gaan lezen.
0: Ja, dus het was natuurlijk. Dus dat is ook wat je ziet. Dus wat ik denk belangrijk vind om te zeggen is, er wordt hier steeds een verhaal opgetuigd. En het is een verhaal van de macht. Dat moet legitimeren waarom kolonialisme goed zou zijn.
2: Mm-hmm.
0: En natuurlijk is dat altijd een zwak verhaal. En zeker die koppeling met het christendom is een ongelooflijk zwak verhaal. Dus niet alleen de uitleg van het verhaal van de drie zonen van Noach is zwak, maar het hele verhaal is zwak. Maar het is wel gebruikt.
2: Is wel gebeurd.
0: En die vorm van protestantisme is wel echt waar de wortels liggen van Nederland.
2: Dat zeg jij. Het is wel gebeurd. En het heeft ons gevormd.
0: Ja, ja. En ook in. Dus wat gebeurde er na afschaffing van slavernij, 1863? De plantagehouders kregen vette vergoedingen, zeg maar, schadeloosstellingen. Slaafgemaakten moesten nog 10 jaar doorwerken. Wat gebeurde er daarna? Indentured labor. Dus er werden mensen uit India gehaald onder valse voorwendselen, die onder verschrikkelijke omstandigheden daar moesten werken. Dus het was niet dat we opeens het licht zagen en dachten van, oh ja, maar zo moet je niet met mensen omgaan. Dus het was het systeem van. Het koloniale systeem ging daarna gewoon door.
1: Ja. En dat is ook een belangrijk punt wat jullie maken. De mindset moet je niet te makkelijk overdenken dat dat ook is afgeschaft.
0: Ja,
1: met de slavernijwetgeving en zo.
0: Ja.
1: Die mindset is misschien niet afgeschaft. Sterker nog, die zit misschien nog ook in ons als cultuur. Ja.
0: Ja.
2: Het hield mij wel om jullie epiloog te lezen. Ik moet wel eerlijk zeggen dus dat ik bij het lezen van het boek wel dacht, oh, wat een schokkende citaten. Maar dat er ook een zekere irritatie is dat het woord. Op een gegeven moment dacht ik, nu weet ik het wel. Die witte persoon wordt elke generatie weer een nieuw jasje gehuld. Maar op een gegeven moment komt er elke keer weer het komt statisch op me over. En toen ik de epiloog las, dacht ik, oh ja, jullie willen ook iets zeggen in de tendens van vandaag om de joods-christelijke cultuur op het schild te heffen en net te doen alsof er nooit problemen over waren.
0: Ja.
2: Als joden en christenen altijd samen opgetrokken zijn. En de neiging om alles wat van elders komt en zich ook zo kenbaar maakt door religie, huidskleur, cultuur, op subtiele wijze duidelijk te maken dat ze toch nog heel veel moeten leren om hier echt thuis te horen en om bij ons te horen. En dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt dat we nu in een seculiere tijd leven. Want dat triomfantelijke van, we leven toch niet meer in de middeleeuwen. Hè? Of,
0: wij zijn verlicht.
2: Wij zijn verlicht
0: en democratisch.
2: Geraakt. Dat eigenlijk die protestantse geest weer is. Hè? Als ik je goed begrijp.
0: Dus datzelfde proces van wij zijn verheven boven de ander. En ook in de 17e eeuw was dat dus al verbonden met het idee, wij zijn beschaafder en wij zijn rationeler.
2: Ja.
0: En ik denk Nederland is nu een geseculariseerd land. Dus dat protestantisme heeft helemaal niet meer zo'n centrale plek.
2: Nee.
0: Maar dat is wel bewaard gebleven. Dus ook wat je zegt, we gaan al die eeuwen langs. Misschien is het staccato, maar er gebeuren wel degelijk. Er zijn natuurlijk belangrijke omwentelingen. Dus de verlichting is wel een belangrijke omwenteling. En ook iets waarvan mensen vaak denken, oké, je had toen die orthodoxe protestanten, maar ja, daarna kwam de verlichting en dat bracht gelijkheid. Toen was alles goed. Maar wij laten zien, maar ook toen dachten ze, ja, maar juist democratie en juist verlichting, dat hoort ook bij het protestantisme. Dus alleen protestanten hebben eigenlijk,
2: maar
0: kunnen die transformatie meemaken.
1: Je laat ook zien dat die verlichting.
2: Dat is mijn punt. Dat miste ik qua geschiedschrijving wel. Ik dacht, door de benadering die jullie kiezen, krijg je niet echt oog voor wezenlijke veranderingen. Eigenlijk zeg je van, zelfs al lijkt er een verandering tot stand te komen, dan nog zie je, onderhuids gaat eigenlijk hetzelfde denken door.
0: Dat is denk ik het belangrijke. Dus de verlichting wordt wel eens gepresenteerd als een grote breuk waarin geen continuïteit is. Maar juist als je het bekijkt door die lens van racialisering, dan zie je dus dat dat daar juist lijnen te trekken zijn. En juist dat lijkt me ook belangrijk.
1: Ja, dankjewel, Janneke, dat je hier was.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger Joe Biden had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel een kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Goedemorgen, het is 4:02. Straks gaan we in gesprek met podcastmaker Isa Voorkink. Toen zij 18 jaar was, overleed haar vader en kwam ze in een ingewikkelde erfkwestie terecht met schulden.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Maar eerst gaan we naar Den Haag en dat doen we met podcast De Spindokters. Afgelopen vrijdag probeerde journalist Guido van Dijk de politieke week weer te ontspinnen met oud-spindokter Jonathan van der Geer en Hans van der Heuvel van CNV. Vlak voor het zomerreces is het allesbehalve kommertijd in Den Haag. Zo zoekt premier Rob Jette nog naar een meerderheid om zijn stikstofplannen door de Kamer te krijgen. Gaat hem dat lukken?
4: Willem is er niet zeker.
5: Ja, ik ga wel zonder tune beginnen, Claire. Dat komt goed. Ik heb hem, dat kan prima. Dan ga ik wel met een applaus beginnen, ja?
2: Ja, hallo.
3: De Spindokters.
5: Ja, dat is ook nog de tune. We waren op zoek naar de tune. Maar beste luisteraars, beste kijkers, Amersfoort, wat goed jullie er zijn. Het is grote stikstofdag en landbouwminister Jamie van Essen was waarschijnlijk van plan om vandaag zijn stikstofpakket te presenteren met laarzen aan naast een koeienvlei in een mooi bloemrijk weiland. Maar dan gooide de hittegolf des doods vandaag roet in het eten. Het is een zaaltje met airco geworden op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Een hele mond vol. We hebben alleen een beetje pech, want terwijl wij nu aan het opnemen zijn, zijn daar nu 3 bewindspersonen dat hele pakket aan het presenteren voor de Vaderlandse Pers. Maar we hebben genoeg te bespreken. Lukt het om Van Essen om doorbraken te forceren in het stikstofdossier of wacht hem een lange hete zomer zonder resultaat? Er is flinke polarisatie op dit thema. Hans, dat ga je straks helemaal behandelen. Er zijn zoveel belangen, zoveel partijen en zoveel meningen. Denk je dat het Van Essen lukt om een boel een beetje te depolariseren?
4: In de dingen die wij als kijkers van buiten kunnen zien, denk ik dat hij het heel slim heeft aangepakt. Hij heeft niet heel veel in de media of hoog van de toren geblazen. Nee. Allerlei verwachtingen lopen wekken. Hij heeft denk ik vooral heel veel achter de schermen Met de partijen, met de boerenorganisaties, met provincies, met gemeenten, met natuurorganisaties. Iedereen die, wat jij net zegt, al die belanghebbenden die daarbij betrokken zijn. En ik denk dat dat een belangrijke randvoorwaarde is om dit te laten
5: doen. Hij heeft alleen het begin, toen hij net minister was, een beetje media gezocht. In zijn eerste foto's, in een boerenstal op bezoek bij een boer. Maar dat was eventjes om te laten zien, ik ben de nieuwe minister.
4: Ja, ja.
5: En daarna is hij achter de coulissen verdwenen in tijd. Ja. Dat is wel verstandig, denk je?
4: Nou, kijk, uiteindelijk is dit ook gewoon, Jonathan weet dat nog beter dan ik, is dit ook gewoon handwerk, hard werken, overleggen, bijstellen, masseren. Ik begreep dat ze vannacht ook tot een end in de nacht nog door zijn gegaan voordat de laatste versie van de plannen uit de printer rolde. Dus ja, het is spannend. Maar ik denk dat het... Ik heb bestuurskunde gestudeerd en daar leerde je altijd het policy window. En het policy window is iets wat je heel moeilijk kan beïnvloeden. Maar op een gegeven moment zijn er een aantal factoren bij elkaar die in combinatie met elkaar ervoor zorgen dat iets een goed moment is om een beleidsverandering te doen. Nou, ik noemde dat goede voorwerk wat er gedaan is. Ik denk dat daar ook de ervaringen van de vorige keer, hè, de boerenprotesten, de omgekeerde vlaggen, het kaartje van de Wal. Al die lessen zijn geleerd. Ik denk zelfs dat iets als de geopolitieke onzekerheid, de oorlog in de wereld, daarbij een rol speelt. En dan heb je een policy window, een moment waarop als je het goed doet ik denk ook met een zekere bescheidenheid, zekere dienstbaarheid doet, dat de kans gewoon veel groter is. Ja.
5: Voor de luisteraars, jullie hoorden Hans Janssens. Je was jarenlang hoofdcommunicatie bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. Je hebt ook gewerkt als adviseur voor verschillende ministers. Ja. En jij noemde net al zijn naam Jonathan van der Geer. Jij was politiek adviseur van ChristenUnie-minister en vicepremier Carola Schouten. Jonathan, ook welkom. Ik heb voor de podcast, doe ik je dat soms een praatje. Het was vandaag best kort, maar ik deed heel vaak een updateje voor de bruiloft van Carola Schouten. Ze is nu minister, burgemeester van Rotterdam. Ja. En jij bent ceremoniemeester, maar morgen trouwt ze, hè?
6: Zeker.
5: Heb je er een beetje zin in?
6: Zeker. Ik ben er helemaal klaar voor. Dus ik ga hierna naar huis, mijn pak pakken en dan naar Rotterdam.
5: Ja, want ik zag al helemaal in het Rotterdamse Dagblad of AD zag ik helemaal een voorbeschouwing wat er allemaal gaat gebeuren.
4: En met een koets en zo.
6: En met wie ze gaat trouwen.
4: Oh ja.
6: En de grap is dat dan, dus heb ik begrepen dat het voor AD Rotterdam was, dat het artikel wat de aankondiging van haar trouwen de meeste kliks had. Dus ja, dan willen journalisten meer.
5: Dat is toch grappig, hè? Want net met, als een koningin of een koning trouwt in het land, dat toch mensen gaan kijken. Dat is dus ook bij een burgemeester van een stad blijkbaar.
6: Dus heel, ja, en van mij is het ook wel een beetje, volgens mij, dat mensen behoefte hebben ook aan een beetje positief nieuws. Menselijke verhalen. Dus scholen die dan langskomen om kleurplaten te brengen. En het is echt wel heel hartverwarmend. Dus dat gaat morgen ook allemaal gebeuren.
4: En is ze nou al van de Euromast afgesprongen?
6: Nee, dat moet ze nog gaan doen.
5: Wat was daar ook alweer?
6: De opkomstpercentage hoog was dan de vorige keer bij de raadsverkiezingen.
4: Ja.
6: En toen heeft Jette zich ook in dat kamp geschaard. Maar de Euromast wordt gerenoveerd.
5: Oh.
6: Dus, en ze heeft hoogtevrees. Dus ze heeft nogal een uitspraak gedaan. Maar dat gaat ze doen.
4: Ik hoop niet. Ze op huwelijkse voorwaarden.
5: Ik hoop het.
4: Ja, dat vraag ik namens.
5: Ik hoop niet dat ze gaat springen, maar dat ze gaat abseilen, toch?
4: Ja.
6: Ja, wat dacht jij?
5: Ja. En nog even een kleine test. Hoe jullie scoren op de, of jullie net als Mona Keizer een patriot zijn, test. Hebben jullie vannacht Nederland-Tunesië gekeken? Hebben jullie de wekker gezet?
4: Ik heb vanochtend gekeken.
5: Vanochtend, en jij?
6: Ik was van plan, maar ik ben toch om 12:15 gaan slapen.
5: Oké, dus jullie zijn niet als Mona Keizer een patriot.
6: Ben je dan een patriot?
5: Ja, dat is Mona Keizer. Dat hebben we hier behandeld. Ben je echt een patriot als je het Nederlands elftal kijkt. Ik ging vanavond kijken en in de rust in slaap gevallen. Dus.
6: Oké, een halve.
5: Ja, dat zijn randzaken. De microfoon is daar voor de mensen die vragen hebben of willen meepraten. Doe dat vooral. De bar is daar. Neem ruim en genoeg. Bier heb ik mee staan, maar nu ook water. En volgende week is de laatste aflevering voor de zomerstop hier in Café Miles. Dus ga snel voor de laatste kaarten naar dit.eo.nl/café. En dan zijn we er na de zomer vast weer. Maar dit is eventjes voorlopig de laatste. Nou, ik zei net al, we hebben een beetje een probleem. Want terwijl wij deze podcast opnemen, staan in een zaaltje in Den Haag dus landbouwminister Van Essen, verkeersminister Karremans en klimaatstaatssecretaris Debat. Wat ik toch wel echt de beste achternaam vind voor een minister. Voor een winstpersoon het stikstofplan uitgebreid te presenteren. Daar kunnen we dus even niks mee, want we hebben ook geen hotline naar Den Haag nu.
6: Nee, maar kijk, het feit dat zij dat met z'n drieën doen, hebben we begrepen, dat is ook echt wel om uitstralen dat de drie kleuren van de partijen zitten erbij. Anders zou je alleen namelijk een D66-minister van Landbouw hebben. Nou, dat is, daarmee ben je voor bepaalde type boeren eigenlijk al sowieso verdacht.
7: Ja, en nu zit er een VVD en een CDA.
6: Een VVD'er en een CDA. En instant CDA, dat is een, die is lang gedeputeerd geweest in Zeeland.
7: Ja.
6: Dus dat is de bad met een spatie. De bad. Hele aardige kerel.
4: Jo Annes
6: met een streepje ertussen. Ja.
7: Maar jij zegt dat is belangrijk dat hij erbij zit. Want hij kent heel veel van die...
6: Nou, en daarmee straal je volgens mij als kabinet uit. Dit is echt een... hier is echt enig van kabinetsbeleid. Dit is echt wat wij als drie partijen hebben gedaan. Je hebt ook van die taskforce, dus een soort onderraad op zo'n onderwerp waar zo'n kabinet, eerst ambtelijk en dan politiek, echt toekruipt naar zo'n besluitmoment van vandaag. Ja, en daar wordt vanuit allerlei verschillende partijkleuren meegedacht. Dus afgelopen nacht is dat natuurlijk ook wel... dat gaat heel precies, ik bedoel, dat weet ik al uit mijn tijd. Dan wordt echt de Kamerbrief alinea voor alinea wordt doorgesproken. En iedereen zoekt van, zitten er nog ergens soort booby traps in? Van iets waar wij denken...
7: Oh, dus het is echt allemaal aan de tafel zo hard op te lezen van... En wat betekent dit? Moeten we dit nog van? En dan gaat er echt nog strepen door. En,
6: en dan bij wijze van spreken, dan zit de ambtenaar erbij. En dan wordt er bij wijze van spreken nog een versie aangepast. Opnieuw printjes gemaakt van, is die dan zo goed?
4: Hetzelfde wat jij zegt voor die presentatie, dat ben ik met je eens. Geldt voor, wat mij betreft ook voor het feit dat er... op één groot stuk in de Telegraaf na... er eigenlijk heel weinig over het proces en de inhoud is uitgelekt. Als je even kijkt hoe dat bij het vorige kabinet ging... daar waren de auto's, de dienstauto's nog niet eens vertrokken... of alle lekken lagen al op straat. Hier is ook... tussen de coalitiepartijen, maar ook vanuit andere betrokken organisaties... is er niet, zeg maar eventjes, vuil gelekt in de zin van... ik breng dit naar buiten zodat ik weet dat hij peentjes gaat zitten zweten. En dat zegt denk ik ook heel erg iets over het proces... hoe het gegaan is, maar daarmee ook over de kans van slagen.
7: Ja, okay. Dat goede verhoudingen, want we hadden de vorige keer wel gehad... er is wel gelekt, maar misschien wel strategisch gelekt... maar er is niet veel gelekt om anderen kapot te maken. Nee, wat ook wel eens gebeurde. Okay. We kunnen die presentatie niet volgen. Wat we wel hadden was de wekelijkse persconferentie... van minister-president Jette. En die begon ongeveer zo.
8: En daarom kiezen we vandaag voor een belangrijke doorbraak. Niet voor één sector, maar voor heel Nederland. Het kabinet presenteert een pakket aan maatregelen waarmee we Nederland weer in beweging krijgen. Zodat boeren weer perspectief hebben, de natuur zich kan herstellen en we meer woningen kunnen bouwen. En ik ga daar ook eerlijk over zijn, want dit vraagt iets van ons allemaal. In de eerste plaats van de agrarische sector. En ik heb daar de afgelopen periode ook veel over gesproken met betrokken organisaties, tijdens werkbezoeken aan boeren en ook deze week weer in gesprek met jonge boeren. Maar het zijn niet alleen boeren van wie we wat vragen. Ook van andere sectoren, zoals de industrie en het verkeer. Van supermarkt tot veevoerbedrijf. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Want alleen als iedereen meedoet, krijgt Nederland weer ruimte. Ruimte voor boeren, ruimte voor woningen, ruimte voor ondernemers en ruimte voor de natuur. En die inspanning is ons allemaal wat waard.
7: Jij zei, Hans, vooraf tegen mij, het klonk allemaal een beetje wat tam en somber bij Jette. En toen zei jij, Jonathan... Dus maar goed ook. Dus we willen allebei horen waarom jullie dat zeiden.
4: Nou, dan ben ik het daarin ook wel weer met Jonathan eens. Kijk, deze maatregelen die het kabinet nu neemt... zijn nodig en doen in bepaalde gebieden... bij de bedrijven, bij de boeren, de families... doen ze echt pijn.
7: Het gaat echt om 3500 boerenbedrijven.
4: Ja, maar dus om... vanuit het kabinet, in dit geval de premier, die pijn te erkennen. Misschien ook in een breder perspectief te plaatsen van dat de wereld verandert. Wij zitten in Nederland met een hele rare landbouwparadox. We hebben de beste boeren, maar te weinig grond.
7: Ja.
4: Dus als de hele wereld zou boeren zoals wij het zouden doen... zou het veel effectiever zijn. Dan kun je naar de grote wereldproblemen van honger en milieuverandering... en klimaatverandering kijken. Maar dat is het probleem waar wij mee zitten. Ik kom uit een schoenmakersfamilie. Vroeger had je in Brabant, tussen zeg maar Den Bosch en Breda zo'n beetje, had je een hele strook, de Langstraat. Mm-hmm. Daar zaten meer dan 400 schoenfabrieken, leerfabrieken, leerlooiers. Die zijn op een paar na zijn die allemaal weg. Mijn vader met zijn broer, mijn oom Wim, hebben in 1976 volgens mij die schoenfabriek moeten sluiten. Daar zat drie generaties...
7: Moeten sluiten?
4: Moeten sluiten. Die wereld veranderde, die ja. markt veranderde. En in hun geval was het vooral de concurrentie uit de opkomende Oost-Europese landen. De Europese eenwording. Mijn vader is niet zo lang geleden overleden. Maar tot op zijn laatste dag voelde hij dat. Als hij in het dorp, want het waren echt van die dorpsbedrijven, oude collega's die bij hem in de fabriek werkten, tegenkwam, dan was dat nog steeds een band. Dus dat je niet moet onderschatten dat, hè, we kunnen wel zeggen, ja, die boeren daar rond de Peel of rond, die moeten weg. Dat doet wat met die mensen. En dus, vorige keer, hè, ik noemde net al het kaartje van Van der Wal. Dat was echt niet zo bedoeld, maar het effect was wel dat mensen die brief zaten te lezen en ineens een kaartje zagen en dachten, hé, daar woon ik.
7: Ja.
4: Dus ik ben de Sjaak. Dat op die manier.
7: En jij zegt dat het effect, net zoals bij al die schoenmakers zeggen van dat effect, ze willen hem eigenlijk allemaal weg hebben. Het is voorbij. Ja, dat heeft waarde. En dat is allemaal pats.
6: Dus het gaat dus volgens mij om een beetje contact te maken met de pijn.
4: Ja.
6: De pijn die jij. En die met het besluit meekomt. En in zichzelf, want dat is ook altijd een beetje de paradox, denk ik, van een winstzone op landbouw, is dat eigenlijk. De hele sector eigenlijk al jarenlang vraagt van geef ons duidelijkheid. Van dan kunnen we investeringsbeslissingen daarop baseren. Geef ons langjarig duidelijkheid. Alleen die duidelijkheid die je dan geeft, is niet voor iedereen feest.
7: Nee.
6: Die is ook wel weer feest voor boeren die juist door willen gaan. Hè, want ze weten, ik bedoel, je zult maar een bedrijf hebben, runnen en jouw vergunning is ongeldig. Dan hoop je echt dat dit pakket gaat werken en dat daarmee weer een vergunning loskomt. Mijn angst was een klein beetje dat het kabinet te veel in een soort doorbraak euforie zou zitten. Van het is ons geluk. Ja, dat is de Haagse werkelijkheid.
7: Ja.
6: En dat is knap werk. Ik bedoel, echt respect dat het kabinet het besluit heeft genomen. Ik bedoel, nu volgende week het debat en dan moet je hem verder gaan sleutelen. Want er zal nog heel erg veel dingen uitgewerkt moeten worden.
7: Ja, want D66 gaat groot worden, hè, bij de campagne. Grote doorbraak, moet ook stikstof iets doen. En jij dacht van, als je dat op zo'n dag helemaal, zeg maar, eigenlijk bijna feestelijk maakt, denk je van, dan zit je, ben je een beetje toondoof.
6: Ja, ben je toondoof, dan voel je echt, dat werkt in zichzelf dan ook woede op, zeg maar. Dus je moet daar wat meer in dempen. Dus we zullen zien hoe Jamie dat gaat doen in zijn persconferentie. Maar ik denk dat Jette daarmee de toon goed heeft gevonden. En ze zijn er gewoon nog niet. Kijk, want vandaag, het is eigenlijk een grote brief. Een soort hoofdlijnenbrief. Die gaat over heel veel onderwerpen. Daar gaat volgende week een debat over plaatsvinden. Dan ga je denk ik een klein beetje zien hoe gaat de Kamer reageren. En dan volgens mij zijn drie, vier partijen daarbij cruciaal. Van wat gaat Pro doen aan de linkerkant? Wat gaat JA21 aan de rechterkant doen? Dan gaan die onderdelen toch gaan ze ruimte geven. Er zit volgens mij in het pakket, er zitten ook wel elementen in waar zij misschien wel op de paai zijn. Wat doet de ChristenUnie en wat doet de SGP?
7: Ja. En, daar wil ik nog even op ingaan, want dat werd natuurlijk ook gevraagd op de persconferentie aan een premier Jette.
9: Ik heb de minister wel eens horen zeggen dat hij verwacht dat er 100 zetels in de Kamer zijn die dit steunen. Ziet u die ook en waar dan?
8: Ja, dat is onze ambitie. Ik hoop dat als partijen de brief lezen, dat ze ook zien dat er voor iedereen wat in zit. Want ik hoor partijen op rechts ook benadrukken hoe belangrijk het is dat we weer meer economische groei krijgen. Dat in de haven van Rotterdam, waar 15 miljard aan investeringen is misgelopen, dat daar dit stikstofpakket ook voor bedoeld is. Partijen als SGP en ChristenUnie, die al jaren hameren op veel meer duidelijkheid voor boeren, dat boeren aan het stuur kunnen zitten, dat zit hierin. En ook partijen op links die het belangrijk vinden dat we onze prachtige natuur beter beschermen en daar ook echt in investeren, ook dat zit in dit pakket. En mijn oproep is ook, het is een pakket dat eigenlijk alles bevat. Laten we er samen voor zorgen dat dit ook in zijn geheel de eindstrip haalt.
7: En Hans, je zat een beetje te glimlachen toen jij...
4: Nou, ik had ineens een soort Oprah Winfrey vibe. En jij een auto en jij een auto.
7: Dus hij noemt wel iedereen. Hij wil iedereen verleiden.
4: Ja, ja, ja. En toch denk ik wel dat de analyse klopt. En ik denk dat er zelfs nog één extra, die zitten niet in de Kamer. Kijk, de basis van dit akkoord is een jaar geleden al gelegd. Pas toen ik me voor deze uitzending zat in te lezen, had ik zoiets van, Dat heb ik toen gemist. Ja. 15 juli volgens mij vorig jaar lag er een akkoord van de provincies, de gemeente, LTO en NAJK.
7: En dat was ook onder stikstofminister Wiersma destijds van de BBB, toch?
4: Ja. Maar als je nu...
10: Er was een aanbod aan haar.
4: Ja, okay. Ja, en later is het ook gebruikt als input voor de formatie van het kabinet. Maar als je de elementen van dat akkoord naast, zeg maar, wat we tot voor deze uitzending wisten, wat er mogelijk in zou komen staan, dan is dat nagenoeg één op één. En ook dat is wat mij betreft een signaal, dat een positief signaal. In die zin, als jij de gemeente, de provincies, zijn heel veel BBB-gedeputeerden, maar ook dus de LTO en de NAJK. Hè, jij hebt vorige keer...
7: Dat zijn de jonge boeren.
4: De jonge boeren. Het heel goed aangegeven hoe belangrijk die waren. Met name Roy Meijer. In de beeldvorming ook naar die boerenorganisatie. Ja, dan zit je met een kabinet... Het voorwerk is ook wat dat betreft al voor een belangrijk deel voor hun gedaan. Je moet als kabinet echt wel hele belangrijke of zwaarwegende argumenten hebben om op hele grote onderdelen af te stappen van wat die partijen al... Dus eigenlijk is dit, mag ik als CDA...
7: Een koppertje?
4: Nou, dit is gewoon het poldermodel. Dit is het ouderwetse poldermodel. Ja. En
7: sommige mensen krijgen daar jeuk van, maar jij niet.
4: Ik niet, want dit is uiteindelijk hoe je een land echt effectief kunt besturen. En ik durf zelfs de stelling aan dat dat akkoord van dus de lagere overheden en de boerenorganisaties is vergelijkbaar met het akkoord van Wassenaar destijds in, wat was het, 1982. Ja. Toen werkgevers en werknemers, zonder kabinet ook, met elkaar afspraken, loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting om de economie weer op gang te brengen. Dat is hetzelfde wat hier nu gebeurt.
7: We hebben Koen bij de microfoon. Wat is je vraag?
11: Yes, ik hoorde jou net zeggen, boeren willen graag vooral heel veel duidelijkheid hebben. En ik denk dat, ik werk zelf in de agrarische sector, dat dat zeker steek houdt. Maar in hoeverre denken jullie dat in deze plannen er ook rekening wordt gehouden met het lange termijn plan en dat dat ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd? Want dit kabinet is begonnen met het pensioenakkoord openbreken. Toch best wel een heilig huisje, een zwaar bevochten plan wat net zeg maar neer wordt gezet. En daarmee is er toch ook wel een president een beetje geschept van... ja, we kunnen alles weer zomaar veranderen. En dat is nou net eigenlijk waar veel van die boeren mee zitten met... geef ons 15 jaar om een plan uit te werken, geef ons duidelijkheid. Dus in hoeverre denken jullie dat daar, zeg maar...
7: Oh, jij zegt van, we hebben net met het pensioenakkoord gezien van, er is een heel groot mooi plan gepresenteerd, net als vandaag. Maar ja, die gooien ze misschien een paar jaar later...
11: Precies, en dat is nou net eigenlijk de kern waar het door alle jaren...
7: Ik heb niet heel veel vertrouwen in nog dat dit...
11: Nou ja, wat ik ervan vertrouwen in heb, dat maakt voor mij niet zo uit.
7: Maar je merkt dat er heel veel mensen dat denken van, ja, wat is het waar?
11: Precies, en het gaat natuurlijk ook om, elk jaar verandert er iets. Dan is het weer ammoniak, wat moet veranderd worden. Dan heeft het weer over de hoeveelheid mest die je kan doen. Daar zit natuurlijk veel pijn ook, omdat je daar je machines op koopt en dergelijke die daarin zitten.
10: Maar daar volgens mij, ik ken de plannen niet in detail, maar ik heb wel het idee dat men daarin wel echt heeft gezocht naar een soort integrale kijk, om eigenlijk voor de komende 20 jaar toch duidelijkheid te geven. Ja. Dus vandaag is een soort hoofdlijnenbrief. Men heeft al een aantal wetsvoorstellen aangekondigd. Er gaat eind van de zomer gelijk een pakket wetgeving naar de Kamer. Ze gaan dingen uit de wet halen waar boeren tegenaan lopen. Mm. Aspect van doelsturing gaat veel meer inkomen. Ik bedoel, daar gaf Jette, dat vond ik wel leuk trouwens, hij gaf BBB daar ook een compliment voor. Dus we bouwen ook voort op de goede dingen die BBB in het vorige kabinet heeft gedaan. Voor mij gaan ze ook echt meer langjarige duidelijkheid bieden op bijvoorbeeld iets als een vergoeding die boeren moeten krijgen als we bijvoorbeeld aan natuurbeheer gaan doen. Uiteindelijk ben je bezig met een systeemverandering. Wil je boeren duidelijkheid geven? Bijvoorbeeld, wat kan je in welk gebied wel en niet doen? Dat geeft boeren natuurlijk duidelijkheid van, hey, heb ik hier dan toekomst? Of ga ik meedoen met een soort verplaatsingsregeling naar een plek waar bijvoorbeeld een boer zit die geen opvolger heeft? En uiteindelijk is dat het maatwerk. Dat is een beetje de puzzel die in een gebied gelegd moet worden. Ja. Maar ik bedoel, als ik door wil gaan bouwen op de analyse van Hans, zou ik wel zeggen, bouw wel door op het potentieel historische wat hiervan ligt, als je breed politiek draagvlak krijgt op een landbouwrichting. En dat is in Nederland best ongekend. Als dat zou lukken, waar je partij ook echt dan aan kan committeren.
7: Maar wat nou als de volgende verkiezingen de BBB met de PVV en nog een andere partij weer gaan regeren en die de grootste worden? Die kans is natuurlijk altijd. Dan gaan ze misschien wel weer aan zo'n heel groot akkoord of aan zo'n ingeslagen richting morrelen.
4: Ja, alleen... je hebt wel een wettelijke verankering.
7: Ja. Okay.
4: Dus dat is ook het verschil met, en daar zit ook een verschil met het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord was een afspraak van het vorige kabinet, nee, het kabinet daarvoor, met werkgevers, werknemers. Dit is uiteindelijk gewoon echt een kabinetsplan. Dus LTO tekent daar niet voor en AJK tekent er niet voor. De Kamer stemt daarmee in of stemt daar niet mee in. Maar met name die juridische borging, ook van belang om het bij een rechter stand te houden, geeft ook juist die boeren weer meer zekerheid. De belangrijkste zekerheid voor de boeren is, denk ik... nou klink ik bijna weer als een woordvoerder.
7: Oh jee,
4: ik niet meer ben.
7: Kijk uit hoor. Wat ga je nu zeggen?
4: Nee, is het feit dat die vergunningverlening loskomt. En want ook al die pasmelders, interimmers, die lang in onzekerheid hebben gezeten, gaan er dadelijk nog wat dieper op in. Maar is voor de zekerheid van de boeren, dat ze gewoon weer weten, oké, binnen deze kaders mag ik dit doen. Dat is de opgave die we hebben als het gaat om stikstof. Ja, ik denk dat dit inderdaad het maximaal haalbare is wat ook nog echt kan werken.
7: Dank voor je vraag, want ik heb er nog één, hoor ik van Claire, maar ik was de naam even vergeten. Maar ik zie al iemand staan. Rutger, kom erbij.
12: Hallo.
7: Hallo.
12: Deze plannen zijn volgens mij best wel bewust recht voor de zomer bekendgemaakt. En ik vraag me af of dat een goed idee is, spintechnisch. Ook omdat er heel veel pijn in deze plannen zit. En juist door het zo recht voor de zomer te plaatsen, kan die pijn heel erg gevoeld gaan worden. Ja. Dus ja, is het een plan, is het een goed idee om dit zo groot te maken? En een beetje het kan wel mentaliteit erachter zetten. Of was het misschien beter geweest om het een beetje kleiner te maken?
7: En voel je dan meer pijn in de zomer dan in de winter of in de herfst? Of wat zit erachter?
12: Nou, het is nu wat rustiger
7: Nieuwstechnisch.
12: Okay. Politiek technisch.
10: Volgens mij een kabinet...
4: Ook nog WK.
7: Oh ja.
10: Ja, en een kabinet die in maart aantreedt met het idee, wij komen met grote doorbraken. Dan moet je druk op de ketel zetten om partijen... En het is ontzettend hard gewerkt. Ook op ministeries, door maatschappelijke organisaties. Maar je moet dan druk hebben. Ik ben met je eens dat het ook een risico is. Want het is ook begin van een zomervakantie. En het lullige is ook een beetje dat de zomerperiode voor boeren... Dat zag je bij een paar jaar geleden met die protesten in de zomer. Die hebben in de zomer een heel ander werkritme dan bijvoorbeeld als het in het najaar... als er weer heel veel op de boerderij te doen is. Dus als het zou wel eens kunnen zijn dat dat misschien ook een startschot is... onbedoeld voor toch een beetje onrust deze zomer... Ik denk dat ze dat ook een beetje incalculeren. En ik ben heel benieuwd wat ook dan de actiebereidheid is van de boeren... om bijvoorbeeld deze zomer dan daarop door te gaan.
4: Maar het eerlijke antwoord op je vraag is, het is echt koffiedik kijken. Want ik kan een heel betoog, ben met jou, het kan ook een heel betoog aan de andere kant houden. Dus ik denk dat de behoefte bij het kabinet om inderdaad te laten zien dat na wat er bereikt is op migratie, de voorstellen die zijn aangenomen, maar deels ook zijn afgewezen, dat die er heel erg lag. De behoefte aan een succesje. Van de andere kant, als er maar één reden was om het niet te doen, om het risico te vermijden dat het zou mislukken, hadden ze het ook makkelijk over de zomer kunnen tillen. Dus, en weet je dat het ook WK is en dat het ook bloedheet is, dat zijn allemaal factoren die het kabinet niet in de hand heeft.
7: Stom voetbal, toeval hoor ik hier.
4: Stom voetbal.
7: Nee, ik ben echt heel
4: dank jullie wel.
7: Het is toeval, nou, ja. Daar geloven we soms in bij DO. Hans en Jonathan bedankt, Amersfoort bedankt, tot volgende week.
13: Je luisterde naar een aflevering van podcast De Spindokters. Het hele politieke jaar zijn ze er iedere vrijdag met een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app.

Toen ik hoorde dat ik vader werd, dacht ik, what the fuck. En pas 29, nog een kind zelf en al lang niet klaar voor die stap. Nog niet daar in mijn carrièreplanning waar ik wil, dus ik lach hier af. En dat is een understatement, vergeef me. Ik heb wekenlang gejankt.

hier op de kust breek. Is het Noordzee of Lakkeno? Ik heb jarenlang gesurfd in mijn dromen over JB, maar nooit zoveel geleerd als van mijn kind. Je kan vinden wat je wil, maar je doet niks tegen de golf. Alleen leren staan, noem me rap Derek Dorner. Yeah, ik kan staan en ik sta. Ik sta naar de golf. En ik kijk hoe ze breken. Kijk hoe ze binnenkomen rollen vandaag. Na een reis van weken. En ik spring in de diepe, zo tegen de stroom in. Bel de zone achter, tegen de zon in. Er komt, geen seconde wachten, dan dropt hij.

ik sta, sta naar de golven. En ik kijk hoe ze breken, kijk hoe ze binnenkomen rollen vandaag. Na een reis van week, ik spring in het diep, zo tegen de stroom in. Wel zo naar achter, kijk tegen de zon in. Er komt, nog geen seconde wachten, dan dropt.

0: dat was Golven van Digidex.
1: De nacht van EO.
0: In 2018 overleed Rob Vorkink plotseling op 51-jarige leeftijd. Vader van twee dochters van 18 en 21 jaar. Rob was jarenlang onderzoeksjournalist bij RTV Oost. En na zijn overlijden aanvaarden Isa en haar zus de erfenis beneficiair. Oftewel, wel de lusten, niet de lasten. Ondanks die voorwaarden kregen zij 7 jaar lang deurwaarders achter zich aan. In de podcast Hoe kon de erfenis 7 jaar duren, vertelt Isa haar verhaal. Hoi Isa.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Ja, jullie verhaal begint dus op dat vreselijke moment. Op het moment dat jouw vader overlijdt, 7 jaar geleden. Wat voor man was hij?
2: Ten eerste, hij was echt een super lieve vader. Dus voor zijn dochters was hij altijd, ja, gewoon, ondanks dat hij super veel werkte en altijd alleen maar met werk bezig was, deed hij alles voor zijn dochters, zeg maar. Dus voor mij en mijn zus. Dus ja, hij was heel fanatiek. Hij was heel gedreven. Hij wilde er alles aan doen om de waarheid boven tafel te krijgen. Allemaal dat soort dingen, zeg maar. Dus ja, dat.
0: Een hele gepassioneerde man. Zijn overlijden kwam heel plotseling, hè? Hoe ging dat?
2: Ik was op dat moment aan het werk en toen kreeg ik een telefoontje van mijn moeder en die wilde dat natuurlijk eigenlijk niet aan de telefoon vertellen. Maar ja, ik hoorde aan haar stem dat het al helemaal mis was eigenlijk. Dus toen dacht ze ook, ja, ze kan toch niet naar huis rijden. Dus heeft ze het maar verteld. En toen heeft iemand van werk mij ook naar huis gebracht, zeg maar. Dus zo heb ik het eigenlijk gehoord. Want hij was 's ochtends heel vroeg, kreeg hij een aneurysma. En hij was 's ochtends nog wel uit bed geweest. Want we zagen dat de krant uit de deur was gehaald, zeg maar. En toen hij dus weer in bed wilde stappen, toen heeft hij het aneurysma gekregen en was hij, ja, eigenlijk op slag dood.
0: Ach, je was zelf op dat moment 18 jaar. Een tijd waarin je doorgaans steeds iets meer op eigen benen gaat staan, langzaam loskomt van je ouders. Hoe zag jouw leven er op dat moment uit?
2: Ik was volgens mij, had ik een tussenjaar op dat moment, als ik even weer goed terug moet denken. Dus ik was net eigenlijk in die overgang van de middelbare school naar de opleiding toe, zeg maar. Ik had een tussenjaar genomen. Ik had best wel, mijn school moest ik opnieuw doen. Dus ja, ik was eigenlijk vooral heel erg, ja, als 18-jarige ben je dan heel erg bezig met je eigen leven ontwikkelen,
0: ja,
2: zeg maar.
0: Je toekomst, je eigen, ja, dromen, je ontplooiingen. En woonde je op dat moment dus nog thuis?
2: Ik woonde op dat moment bij mijn moeder, want mijn ouders zijn gescheiden toen ik 2 was. En ik heb altijd bij beide gewoond. Toen is mijn vader nog hertrouwd en later ook weer gescheiden. En toen ben ik bij mijn moeder gaan wonen, maar kwam ik nog wel regelmatig bij mijn vader, zeg maar.
0: Ja, dus, precies. En op dat moment gebeurt dat dan dus, hè? De echt plotseling overlijden van je vader. Hoe ging jij met dat verlies om?
2: Nou, het was natuurlijk verschrikkelijk. En vooral, ik werd ook nog ziek. Dus ik kreeg echt griep. En ik lag echt met griepklachten op bed. En ondertussen moesten we ook, voordat je eigenlijk überhaupt kan beseffen dat hij overleden is, ben je al bezig met een uitvaart regelen. Met in zijn bankrekening komen om alles te achterhalen, zeg maar. Om abonnementen op te zeggen. Je weet eigenlijk helemaal niet wat je overkomt. En ik denk dat ik toen echt een beetje in een soort rush alles heb geleefd, zeg maar, zonder dat ik eigenlijk aan het leven was. Dus alles meekreeg.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk kwam die klap elke keer veel later pas.
0: Ja, dus eigenlijk was jij als 18-jarige gewoon meteen verantwoordelijk voor best grote praktische zaken.
2: Ja, precies.
0: Zakelijke dingen. Ja. En hoe kwam dat zo, dat zo op jouw bordje terecht kwam ook?
2: Omdat mijn vader dus voor de tweede keer

0: gescheiden was en op dat moment niet getrouwd was of wat dan ook, zijn mijn zus en ik op zo'n moment waren wij erfgenaam. Ja. Dus zijn wij verantwoordelijk voor het afhandelen van de erfenis, de uitvaart. Dat moesten we allemaal doen. Ja. En in het begin kregen we ook nog wel wat hulp van de broer van mijn vader en mijn nichtjes en mijn tante en zo en mijn oma en mijn moeder. Maar ja, dat was ook soms best wel ingewikkeld. Dus maar ja, uiteindelijk zijn mijn zus en ik verantwoordelijk en wij moeten de dingen regelen. Dus iedereen kan van alles zeggen, maar ja, wij moeten het wel doen.
1: Ja, dus jullie trokken het ook wel naar je toe. Jullie namen die verantwoordelijkheid wel op.
0: Ja, precies. Ja. En we wilden ook wel hulp, maar dat was gewoon heel lastig. Dus zoals mijn moeder ook, die weet ook niet van alles af. Dus die probeert wel waar ze kan om te helpen.
1: Ja.
0: Maar ja, op een gegeven moment. Ja, is het gewoon. En uiteindelijk moeten wij de beslissingen nemen. Dus dan kan je wel 100 meningen horen van iedereen. Maar uiteindelijk moet je toch zelf kiezen.
1: Dus. Ja, dus dan ga je jezelf maar gewoon bekwamen, eigenlijk. Ja. Nou ja, al vrij snel komt dan ook dat zakelijke gedeelte van die erfenis op jullie bord. Wisten jullie meteen wat voor keuze jullie daarin hadden? Voor wat voor keuze jullie stonden eigenlijk?
0: Nou, heel eerlijk, als ik eraan terugdenk, dan. Ja, vind ik het heel moeilijk wat nou precies de reden was dat we daar opkwamen. Volgens mij, ja, voor mijn gevoel werd het gewoon even zo tussen neus en lippen doorgezegd van ja, er zijn schulden, wat gaan we ermee doen? We kunnen het ook nog beneficiair aanvaarden. En dan zijn we niet persoonlijk aansprakelijk, kunnen we wel de uitvaart doen. Voor mijn gevoel ging dat echt heel snel. En kan ik me ook niet echt herinneren dat we daar goed ingedoken hebben of goed over na hebben gedacht. Maar dan heeft mijn zus daar net iets meer ingedoken dan ik op zo'n moment. En ben ik daarin meegegaan.
1: Ja. Dus, en die had gewoon ergens gezien, oké, beneficiair, dat houdt in.
0: Ja.
1: Nou ja, we kunnen in ieder geval niet die schuld op ons dak krijgen. Misschien moeten we wel met de positieve dingen die er zijn, dus een huis of andere zaken, dingen afbetalen. Maar als er dan nog wat over is, alleen dan is dat voor ons, maar geen schulden.
0: Ja, precies.
1: Dat was eigenlijk de gedachte.
0: Ja, alleen wij hadden wel zoiets, als het op nul uitkomt, zijn wij al helemaal blij. Wij hoefden helemaal geen geld of wat dan ook. Wij wilden gewoon die uitvaart kunnen regelen. En het goed kunnen afhandelen voor mijn vader. En ja, dat geld, dat maakte echt helemaal niks uit. Als we maar niet in de schulden terecht zouden komen.
1: En jullie dachten, het aanvaarden hoort er wel bij. Want dan kunnen we in ieder geval al die zaken ook doen.
0: Nou, dat was dus wat wij dachten. Wij dachten van, als wij de erfenis verwerpen, mochten we de uitvaart ook niet doen en mochten we geen persoonlijke bezittingen bewaren, zoals foto's en iets wat dierbaar is. Maar nu ik dus deze podcast heb gemaakt, ben ik erachter gekomen dat dat dus niet waar is.
1: Nee.
0: Dat je dus wel zou kunnen verwerpen en alsnog de uitvaart zou kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus ja, dat.
1: Dus je komt eigenlijk gaandeweg allemaal achter hoe die dingen dan echt geregeld zijn. Als ik jou zo hoor, dan je krijgt dus eigenlijk ook meteen te horen, er zijn schulden. Had je daar al van je vader eerder iets over gehoord? Was hij daar open over?
0: Nee, dat wist ik echt helemaal niet. Hij had best wel een goede baan ook. En ook het verschil tussen bijvoorbeeld als ik bij mijn vader was en bij mijn moeder was. Mijn vader had voor ons gevoel altijd wel wat meer geld dan mijn moeder, zeg maar. Gewoon, mijn moeder was gemiddeld en mijn vader zat dan net iets hoger. Dus ik vroeg ook heel vaak dingen als ik wat wil hebben aan mijn vader. Want ja, die was daar ook wel wat gullen in. En was altijd wel heel erg van dingen kopen. Ja, heel erg. Dus ik heb dat nooit zo echt geweten. Ik moet wel zeggen dat toen hij op een gegeven moment ging scheiden met mijn ex-stiefmoeder, zeg maar. Toen was er een huis wat verkocht moest worden. En toen kreeg ik wel een beetje mee dat dat gedoe was. En dat het met schuld verkocht was. Maar niet echt dat hij zulke hoge schulden had, dat wist ik niet.
1: Nee,
0: dus wel dat hij toen iets moeilijker had. Zeg maar.
1: Want wil jij delen om wat voor omvang het dan ging?
0: Nou, het huis alleen al was 30.000 euro. Er was ook nog bij een advocaat 5.000 euro. Dan nog allemaal losse bedragen van 100, 300, 400 euro, dat soort dingen. Er was ook nog gezeik met een autobedrijf waarbij die een leaseauto had. Die kwam ook nog even de dag na het overlijden met een brief van er ligt nog een schuld van 5.000 euro.
1: Ja.
0: Allemaal echt wel veel geld, zeg maar.
1: Voor je gevoel kwam het gewoon van alle kanten.
0: Ja, precies. Ja. Ik zou ook nu niet exact precies met het bedrag kunnen zeggen. Omdat het echt gewoon allemaal links, rechts, overal kwam het vandaan.
1: Ja.
0: Dus en op de boedelbeschrijving zit ik even na te denken of ik daar dan. Volgens mij was het wel echt rond de 60.000 zo'n beetje.
1: Ja, ja.
0: Als ik het goed heb.
1: Nou, we gaan zo meteen even verder induiken hoe die schuldeisers dan bij jullie terechtkwamen. Eerst gaan we even naar muziek. Dat is.

0: Rode Draad van Hanna May.
1: De nacht van EO.
0: Isa Vorkink verloor op 18-jarige leeftijd haar vader. Wat achterbleef was een erfenis met schulden. 7 jaar lang kwamen er mails binnen en had ze te maken met deurwaarders. Daarover maakten ze de podcast Hoe kon de erfenis 7 jaar duren? Ja, je vertelde net over het accepteren van die erfenis onder voorwaarden. Had je het idee, het is allemaal geregeld, dit komt goed?
2: Nee, totaal niet.
0: Nee?
2: Nee, toen we zijn naar de notaris geweest om beneficiair te aanvaarden. En die notaris zei wel van, die notaris die vertelde van, als er wel echt schulden blijven, wordt het wel een moeilijk proces, omdat moet je wel echt goed afwikkelen. Maar dat was eigenlijk het enige, want wij dachten op zo'n moment nog van, het komt allemaal wel op nul uit, maar echt al heel snel bleek dat dat dus niet zo ging. En van het een kwam het ander en weer mails en weer
0: rommel,
2: brieven.
0: Hey, en ja. Wat ik me dan probeer voor te stellen, hè, want je geeft eigenlijk bij beneficiair aanvragen, geef je eigenlijk aan. We willen gewoon de kosten tegen de baten zeg maar wegstrepen. Nou, en als er dan nog iets overblijft, is het mooi. En zo niet, nou ja, dan willen we daar in ieder geval dat willen we dan niet aanvaarden, de schuld. Ergens zou je zeggen, moet je dan bij geholpen worden om dat goed op papier te krijgen. Maar je bent er dus eigenlijk zelf verantwoordelijk voor om die dingen allemaal goed tegen elkaar weg te strepen.
2: Ja, het is niet zo dat als je dan dat je de schulden dan niet aanvaardt. Want je hebt dus wel beneficiair aanvaard. Dus in feite ben je wel verantwoordelijk voor die schulden. Alleen als je mag zeg maar het geld wat er is procentueel verdelen. En wat er dan nog tekort komt, hoef je niet zelf te betalen. Maar het is niet zo dat je dan zegt, oh, ik doe er afstand van en wij zijn er niet meer verantwoordelijk voor.
0: Okay.
2: Alleen je zorgt gewoon dat je niet uit je eigen portemonnee hoeft te betalen. Zeg maar.
0: Juist, okay, ja, precies. Dus je bent nog steeds helemaal verantwoordelijk voor het proces.
2: Ja.
0: En dat ontdekten jullie eigenlijk pas nadat jullie die keuze hadden gemaakt.
2: Ja, de notaris zei het dus wel. Maar wij dachten ook, we komen toch wel op nul uit.
0: Ja.
2: Dus dan komt het wel goed.
0: Ja, precies. Nou, en dat viel tegen. Hoe gaan zulke schuldeisers te werk? Kwamen ze bij jullie op de deur bonzen? Wat gebeurde er?
2: Nou, vooral, dat viel dus nog wel mee. Ze gingen vooral heel veel mailen en bellen. Vooral die laatste schuldeiser die ook best wel naar voren komt in de podcast. Die ging ook echt tijdens dat ik op school zat, werd ik gewoon gebeld. En dan zei die ook gewoon echt best wel van, ja, ik wil nu een betalingsregeling, we gaan het nu doen. En anders dan wil ik dat je morgen terugbelt met een oplossing, weet je wel zo. Nou, appte ik mijn zus wel van, goh, ik was weer gebeld. En wat gaan we nou doen, weet je wel zo.
0: Ja, en had je op dat moment, want je hebt natuurlijk geen hapklare oplossing op zo'n moment. Hoe ging je daarmee om?
2: Ik vond het natuurlijk heel vervelend dat ik tijdens school daarvoor gewoon gebeld werd. En ja, uiteindelijk dan heb je het er wel over van dat het heel vervelend is. Maar uitstand waren we er toch wel weer wat lakser in. Ik zei wel tegen mijn zus van, moet het een keer afhandelen. Maar ja, uiteindelijk ben je ook weer zo met je eigen dingen bezig. En je wil daar eigenlijk ook niet meer bezig zijn. Je vindt het te ingewikkeld. Ja. En dan laat je het toch een beetje los.
0: Ja.
2: Zeg maar.
0: En ook omdat je misschien de oplossing niet direct voor ogen hebt. Denk je, ik weet even niet. En dan ga je het uitstellen.
2: Ja, en zeker wat vooral irritant was dat die schuldeiser ook geen idee had hoe het proces werkt. Want hij stelde ons continu persoonlijk aansprakelijk. Hij zei dat wij het moesten betalen. Dat wij dan een betalingsregeling moesten treffen. Allemaal dat soort dingen. Maar dat frustreerde ons ook, dat ik denk van, zij weten niet eens hoe het werkt. En dan,
0: nee, zij kenden jullie situatie eigenlijk gewoon ook niet goed.
2: Maar ook gewoon niet wat beneficiair aanvaarden is.
0: Nee.
2: En dat is best wel, vind ik best wel erg als schuldeiser, hoor je dat gewoon te weten.
0: Absoluut. Ik begin me toch steeds meer af te vragen, hoe kan dit? Waar is er geen hulp voor dit soort gevallen? Jonge meiden die in zo'n situatie terechtkomen.
2: Nee, dat gevoel hadden wij ook. Want waar zijn we in beland? En dit kunnen we niet. En we snappen het niet. En we weten niet hoe we dit moeten doen. Dus wij hadden echt precies hetzelfde gevoel. Hoe kan dit? En waarom lukt het niet? En waarom kan niemand ons helpen? Maar hetgene wat ons kon helpen kostte gewoon heel veel geld. Of naar een notaris, of naar een erfrechtadvocaat, ja, dat kost. En dan praat je niet over honderden euro's, maar echt over zoals een paar duizend euro. Ja. Voor bijvoorbeeld de erfrechtadvocaat. En dan nog, op onze leeftijd was 500 euro al veel, weet ik nog.
0: Ja.
2: We hebben toen wel heel kort ook een rechtsbijstandadvocaat gehad, maar dan betaalde hij ook echt 300 euro eigen bijdrage per mailtje, wat hij dan vaak moest sturen.
0: Ja.
2: En omdat we ook nog gezeik hadden met het autobedrijf, moest hij die mailen. Ja, dan betaalde hij gewoon echt
0: uit eigen zak.
2: Ja.
0: Ja. Uiteindelijk zijn jullie hier dus uitgekomen. Jij zit hier tegenover me en het proces is voorbij,
2: ja,
0: toch?
2: Klopt.
0: Hoe zijn jullie hier uitgekomen? Het klinkt echt onmogelijk als ik jou zo hoor.
2: Nou, mijn zus en ik zijn op een gegeven moment... Ik zat toen op de opleiding, op de hbo-opleiding. En toen werd ik dus weer gebeld. Toen dacht ik, nou, ik ben er klaar mee. En toen zei ik van, zullen we nog een keer om tafel zitten en alles... weer goed op een rijtje zetten. Dus dat hebben we weer gedaan. En omdat je eigenlijk zoveel jaar verder bent... heb je niet helemaal scherp meer wat nou precies de schulden zijn. En zoals die laatste schuldeiser Interbank... die mailde elke keer over een bedrag van 19.000 euro... maar dat bleek veel meer te zijn. Alleen ze mailde elke keer over een betalingsachterstand... in plaats van de totale schuld. Dus toen wij alles op een rijtje gingen zetten... kwamen wij erachter, of dachten wij, oh, het is 19.000 euro. Dan hebben we precies genoeg voor alle schuldeisers. Dus hebben we alles en iedereen betaald. En toen zegt de Interbank, van ja, het is niet 19.000 euro, het is 35.000 euro. Dus er kwam nog iets van 16.000 euro tekort.
0: Oh, dus jullie, we hadden eigenlijk altijd dat gevoel van opluchting. Van oké, okay, we hebben onszelf bij de lurven gepakt. We hebben het geregeld, alles is gefixt. Ja. En dan komt er nog weer 16.000 euro op jullie dak.
2: Ja, en dat was dus niet terecht, want... We hadden sowieso dan ook niet genoeg geld gehad om alles en iedereen af te betalen. Dus kreeg zij toch niet die volledige 35.000. En Interbank heeft uiteindelijk een deurwaarder gestuurd. Je had het net over meerdere deurwaarders, maar we hebben maar één deurwaarder.
0: Uiteindelijk is er één geweest bij jullie. Ja. Ja. En hoe zijn jullie daarmee omgaan? Hoe is dit opgelost uiteindelijk?
2: Nou, hij was dus bij mijn zus aan de deur geweest. En de deurwaarder. En die hebben echt, wat ik begreep van mijn zus, best wel een tijd gepraat. En mijn zus heeft alles uitgelegd over die beneficiaire aanvaarding. En hoe het allemaal gegaan is. En de redenen en bla bla bla. En uiteindelijk, die deurwaarder begreep wel hoe het zat. Dus die heeft gewoon naar Interbank laten weten van... zij gaan jullie niet betalen, want jullie hebben al geld... en daar moeten jullie mee doen. Yeah. Zoiets. En toen kregen we ook 1 of 2 dagen daarna... dat was volgens mij zelfs nog dag voor mijn verjaardag... zag ik nog terug van de week. En die mailde ons van... nou, de deurwaarder heeft ons dit en dit verteld... dus de zaak is afgehandeld.
0: Och.
2: En toen was het helemaal voorbij. En dat was 2023, zo uit mijn hoofd, of 2024.
0: En geloofde je dat het ook echt voorbij was? Of dacht je, oh, wacht op de volgende brief?
2: Nee, toen geloofde ik het echt. Want we hadden toen, waren al een tijdje verder. En alleen Interbank was nog zo aan het zeuren. Al die andere schuldeisers waren natuurlijk gewoon blij.
0: Ja.
2: Dus, en toen dacht ik, nou, als we hebben nu bewijs. In die mail staat dat ze het hebben afgehandeld. Dus nu kunnen ze ons niks meer maken, dacht ik nog.
0: En hoe voelde dat?
2: Ja, het was echt een opluchting. We waren echt blij. We zijn ook nog samen met z'n tweeën ergens... wat gaan drinken om het, zeg maar, te zaakjes te vieren.
0: Nou, terecht. Hey, in jouw podcast zegt notaris Annelien Olde-Riekerink... waarom word je als erfgenaam überhaupt aansprakelijk... voor het afhandelen van iemand anders zijn schulden? Heb je die gedachte ook vaak gehad?
2: Eerst niet. Omdat ik wel zoiets heb van, het is wel je vader, dus... Maar ja, je gaat er niet van uit dat er schulden zijn. Dus ik heb daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan... totdat zij dat dus zo zei. Toen dacht ik, ja, maar dat is het ook gewoon.
0: Ja.
2: Hoezo ben je... Maar ja, aan de andere kant dan kan je ook zeggen... dan verwerp je het toch, dan ben je ook niet aansprakelijk.
0: Nee. Nou ja, en inderdaad, misschien zit er ook wel die kant aan... als je ook iemands erfenis mag krijgen. Ja, waarom is dat dan logisch?
2: Ja.
0: Er zitten misschien ook 2 kanten aan dat verhaal.
2: Ja, precies.
0: Ja. Hey, ik zit naar jou te luisteren en ik denk... Oké, okay, dus je zit echt volop in de stress. Hangt de hele tijd een soort zwaard van Damocles boven je hoofd... van ik moet nog ergens iets betalen, het zit me allemaal op de nek. En eigenlijk probeer je in diezelfde periode een leven op te bouwen. Je bent 18 jaar, je te ontwikkelen... en een heel rouwproces door te lopen. Hoe konden die dingen samengaan überhaupt?
2: Ja, dat was heel lastig. En ik liep ook echt wel tegen heel veel persoonlijke dingen aan. En zeker nu ik wat ouder word en je wat jaren verder bent... en je kijkt terug op die tijd, dan denk je... ja, dat is allemaal heel logisch. Dat je qua persoonlijkheid dat soort dingen had. Bijvoorbeeld heel kort lontje, niks kunnen hebben. Allemaal dat soort beetje persoonlijke dingen. Bepaalde gedragingen, dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dus dan kijk je daarop terug en dan denk je van... ja, toen... had je dat niet door, maar nu denk ik, oh, dat komt allemaal wel daar weg, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus en op zich was ik voor mijn gevoel wel gewoon mijn leven aan het leiden, mijn dingen aan het doen. Maar toch loop je wel vaak tegen dingen aan, zeg maar, op persoonlijk vlak.
0: Ja, en zou je kunnen omschrijven welke impact dat op jouw leven heeft gehad?
2: Ja, een hele grote impact.
0: Ja?
2: Ja, echt gewoon bijvoorbeeld, ik heb best wel last van verlatingsangst, dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon in jouw persoonlijk leven nog te voelen en te merken.
2: Precies, ja, zeker.
0: Ja, wat heftig. Hey, en ik probeer me voor te stellen dat je dan na die al heftige zakelijke zooi... eindelijk is dat dan uit de wereld. Is er dan ruimte gekomen nog voor jou om aan je rouw toe te komen... en aan je eigen processen?
2: Vooral ook met het maken van deze podcast. Ook dat ik bijvoorbeeld met die rouwtherapeut ben gaan wandelen. Dat hebben we echt in 2 keer gedaan. In de podcast hoor je maar 1 keer. Dus dat was heel mooi. En ik heb natuurlijk ook wel psychologische hulp en zo gehad.
3: Ja.
2: Dus wat was je vraag ook weer?
3: Ja, of je ruimte hebt kunnen vinden voor je rouw. Ja, maar dat dus klinkt dus wel.
2: Ja, dat, ik ben er wel mee aan de slag gegaan, zeg maar. En zeker ook merkte ik nu bij het maken van deze podcast dat, dat het ook weer een stukje rouw was. En dat je ook weer vooral ook achter dingen kwam. En dat je het een plekje kan geven. En ja, dat.
3: Ja, dus het brengt je ook echt wat om dit verhaal naar buiten te brengen. Nog los van dat het goed is dat we dit allemaal weten.
2: Ja.
3: Hoe dat uit de hand kan lopen. Wat fijn, wat goed. Hey, en ik probeer me even nog voor te stellen. Je hebt die podcast uiteindelijk nu gemaakt. Het is toch best wel spannend. Als ik naar je kijk, denk ik ook, ja, het heeft je enorm geraakt. Het heeft je leven ook heel erg bepaald. Vond je het spannend om ook te besluiten van, ik ga het naar buiten brengen, ik ga alles delen?
2: Ja, ik vond het heel spannend. Ja? En vooral ook, nou, jullie horen natuurlijk in de podcast dat wegens omstandigheden mijn moeder en mijn zus niet in de podcast komen.
3: Ja.
2: En ik vond het vooral heel spannend richting mijn familie, zeg maar, van wat zouden zij ervan vinden? En
3: ja,
2: dat eigenlijk. En ook, ja, wat in het begin besefte ik nog niet, maar toen ik bij Spotify zag dat er steeds meer mensen gingen luisteren, dacht ik echt van, wow, heel veel mensen horen nu dit verhaal, ja, weet je wel. En zoals nu dat ik dan hier zit, dan denk ik echt van, zo, dan hebben toch meer mensen geluisterd dan ik zou kunnen denken, zeg maar.
3: Ja.
2: En dan besef je ineens van, oh, iedereen heeft het verhaal gehoord.
3: En wat doet dat met je, als je dat bedenkt?
2: Nou, ik vind het vooral heel belangrijk dat mensen weten dat het niet altijd helemaal fantastisch kan gaan met dat soort dingen. En dat mensen leren over beneficiaire aanvaarding. En dat als je ook jong bent en misschien iemand jong verliest en in zo'n situatie terechtkomt, dat je weet wat je moet doen of waar je terecht kan, dat soort dingen.
3: Ja, ja, ja. Hey, en heb je uiteindelijk te horen gekregen wat je moeder en je zus van deze podcast vinden?
2: Nee.
3: Je weet het niet?
2: Nee.
3: Nee, zou je het graag willen weten?
2: Niet per se. Wel dat ik misschien een beetje nieuwsgierig ben, maar niet dat ik denk van, het hoeft van mij per se of zo.
3: Nee, snap ik. Met de podcast wil je aandacht vragen dus voor die onduidelijkheid die daarmee gepaard gaat. Het luistert dus, nou ja, we hebben het helemaal helder gemaakt volgens mij, als een bizarre rollercoaster. Wat nou als je nu zou horen, 2 jonge meiden zijn, of 1 jonge meid of 2 jonge jongens, maakt niet uit, zijn hier ook mee geconfronteerd. Kan dat nog, denk je? Kan dit gewoon nog elke dag gebeuren?
2: Oh, dat vind ik heel lastig zeggen. Ik hoop het in ieder geval van niet.
3: Nee.
2: Want iedere situatie is natuurlijk wel anders. De ene schuld is de andere schuld ook niet. De ene heeft misschien wel genoeg baten om het af te betalen. Maar ik weet wel, ik dacht dat het best wel meeviel hoeveel mensen hiermee te maken hadden. Maar zowel de erfrechtadvocaat als de notaris gaven allebei aan, nou, dit komt echt veel vaker voor dan je denkt. En er zijn echt veel mensen die hiermee te maken krijgen. En dan misschien net met een ander staartje of zo. Maar dus
3: het komt echt veel meer voor dan wij denken.
2: Ja, helaas wel, ja.
3: Ja. Ik probeer me dan toch voor te stellen, daar moet iets voor zijn. Dit moeten we kunnen voorkomen, toch?
2: Ja, dat gevoel heb ik ook heel de tijd. Dacht ik ook, toen ik in gesprek ging met een notaris en een erfrechtadvocaat, dacht ik echt, oh, waarom kan dat niet gewoon simpeler, zeg maar?
3: Ja, de sociale advocaten die een handje kunnen helpen, daar zouden we toch op zijn minst ons best voor moeten doen.
2: Ja.
3: Dan alleen nog even 1 vraag, wat meer op het persoonlijke vlak. Want jouw vader was natuurlijk een onderzoeksjournalist. Heb je nou van hem dat nog een klein beetje door je bloed stromen? Zou je dat nog willen blijven doen?
2: Ja, wat ik van iedereen hoor wel, dat ik het echt in mijn bloed heb. En ik vind het ook wel heel leuk om te interviewen, verhalen te maken, dat soort dingen. Maar of ik echt in de keiharde journalistiek verder ga, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. Maar ik weet wel dat qua schrijven en dat soort dingen, dat blijf ik altijd wel leuk vinden. En dat blijf ik ook nog wel doen.
3: Dus. Ja, geweldig. Dankjewel dat je hier wilde zijn, Isa.
2: Graag gedaan.
3: Waar is jouw podcast te beluisteren?
2: Op Spotify. En hij heet Hoe kon de erfenis 7 jaar duren?
3: Yes, allemaal luisteren dus. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur. Daarna komt Vroeg. Volgende week zijn we er weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier op Radio 1. Tot dan!

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op weerpatronen. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. En ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. Het weer zijn brede opklaringen. Het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: De vaste commissie voor justitie en veiligheid komt vandaag samen om te vergaderen over de toegang tot het recht. Die staat namelijk al jaren onder druk. Vorig jaar al luidde de ombudsman van Rotterdam, Marianne van den Anker, in het programma Goedemorgen Nederland de noodklok.
3: Als we onze rechtsstaat hoog hebben zitten, dan moeten we echt terug naar de kern. Heeft iedereen toegang tot het recht? Nee. Dus de sociale advocatuur moet worden verstevigd. En de ombudsvoorziening, dat je naar iemand toe kan gaan. En als het gaat over de rechtszaak in zijn aanzien zien, dan moeten we gewoon de vonnissen die rechters kunnen uitspreken super bloedserieus nemen in de uitvoering.
4: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 1 juli. Een keiharde conclusie dus van de ombudsman van Rotterdam. Niet iedereen heeft toegang tot het recht. En ook Politiek Den Haag heeft dit in de gaten. Daarom komt de vaste commissie voor justitie en veiligheid vandaag weer samen om de voortgang van de plannen om dat recht te versterken te bespreken. Maar ja, voor we bij die gedroomde oplossing komen, wat zijn nou de gevolgen als minder mensen toegang hebben tot het recht en daarmee het rechtssysteem misschien zelfs vastloopt? Daar ga ik deze ochtend over in gesprek met de strafrechtadvocaat Sarah Bouffadis. Sarah, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de ombudsman van Rotterdam luidde vorig jaar dus de noodklok. Je hoorde het net. Ben jij iemand die houdt van noodklokken eigenlijk?
5: Nou, het is denk ik wel belangrijk om als er alarm is, om dan ook alarm te slaan. Ik denk in ieder geval in dit geval dat het niet onterecht is dat er een noodklok wordt geluid. Maar er moet wel reden voor zijn.
2: Ja, vind ik wel een antwoord van een advocaat op de vraag: hou je van noodklokken?
5: Ja, dat klopt. En ja. Ik ben ook een advocaat.
2: Oké, dus die druk op het rechtssysteem, zoals die Marianne van den Anker, de ombudsman daar in Rotterdam, dat zei, daar ben je het mee eens?
5: Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat er eigenlijk al jarenlang duidelijk is dat de sociale advocatuur vooral heel erg onder druk staat. Dat betekent eigenlijk dat er steeds minder mensen die kunnen een goede sociale advocaat vinden. Dus een advocaat die hun pro deo bijstaat.
2: Mm. En wat is dat, een pro deo?
5: Pro deo advocaat betekent eigenlijk dat je ongeacht je inkomen recht hebt op een goede en kwalitatieve advocaat. Dan moet je eigenlijk een inkomen hebben ongeveer onder de 30.000 euro. Dan kom je daarvoor op dit moment in aanmerking. Nou, er zijn ontzettend veel mensen die net bijvoorbeeld wat meer verdienen die dan een advocaat zelf moeten betalen. Wat ontzettend lastig is. Maar vooral wat heel lastig is, is dat er steeds minder sociale advocaten zijn. Er zijn steeds minder mensen die dat werk doen. En daardoor is het voor heel veel mensen sowieso heel lastig om een advocaat te vinden. Zeker bepaalde plekken in Nederland.
2: Ja, we gaan zo natuurlijk wel afpellen met elkaar hoe dat systeem dan werkt en waarom die toegang tot het recht vastloopt. Hoe lang ben je eigenlijk als strafrechtadvocaat, Sarah?
5: Dit is mijn 11e jaar.
2: 11e jaar. Dus je doet dit werk 11 jaar. Heb je het door die 11 jaar heen zien veranderen, die toegang tot het recht of het systeem dat vastloopt in dit geval?
5: Nou, eigenlijk is het in mijn 10 jaar, of bijna 11 jaar nu al, heb ik eigenlijk elk jaar wel een keer gehoord dat er weinig sociale advocaten zijn en dat de politiek er iets aan wil doen. Ik merk eigenlijk met name dat vooral bijvoorbeeld familierechtadvocaten die pro deo hun werk verrichten, ik kan die soms bijna niet vinden voor mijn cliënten. Dus cliënten van mij die ik in het strafrecht bijsta, maar die bijvoorbeeld moeten scheiden van hun echtgenoot. Nou ja, dan kan ik soms helemaal geen goede pro deo advocaat vinden. En dat levert dan ontzettend veel problemen op.
2: Oké, maar je ziet het in de verdere advocatuur, dus naast die familierechtadvocaten, zie je het niet? Of is het altijd al aanwezig geweest, dat tekort?
5: Nou, je ziet het ook wel over de andere rechtsgebieden. Maar ik merk het meest in het familierecht.
2: Ja, oké. Is dat dan een zorgelijke conclusie dat dit een soort van in die 11 jaar dat jij werkzaam bent elk jaar al genoemd wordt? Of is dat ook weer gewoon een soort, hoe moet je dat zeggen, een soort symptoom van een moeilijk systeem zoals het rechtssysteem?
5: Ja, ik denk, en daar gaan we het misschien straks nog wel verder over hebben, dat er soms iets te veel wordt gekeken naar korte termijn oplossingen. Dus goh, doe er maar wat geld bij. Nou, daar wordt dan jaren over gediscussieerd. Maar met alleen geld erbij heb je niet opeens een instroom van meer sociale advocaten. Dus het is veel belangrijker om naar ander soort oplossingen te kijken. Ja. Om te zien hoe we die instroom beter maken.
2: Oké, laten we het straks ook over die oplossingen hebben. Eerst gaan we met elkaar bespreken wat dat nou betekent. Hè, die toegang tot het recht. Wat het betekent als je die toegang niet hebt. Hoe dat komt. Ja. Daar gaan we dieper op in. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zitten te luisteren en denken van die Jan op deze vroege woensdagochtend, dat stelt hij toch allemaal stomme vragen. Ik heb veel betere vragen. Die vragen kun je kwijt in de NPO Luister-app. En dan gaan we daar straks met elkaar ook even doorheen, Sarah. Vind je dat goed?
5: Ja, okay, heel graag.
2: Mooi zo. Gaan wij even luisteren naar muziek. Hold On, Alabama Shakes.

0: gotta hold on.
1: Dat is ook meteen de titel van dit stuk. Hold on, Alabama Shakes. Dan zeg ik stuk, maar dan bedoel ik natuurlijk gewoon liedje. Goedemorgen, deze hoorde je tijdens vroeg van woensdag 1 juli. We hebben het vandaag over de toegang tot het rechtssysteem. Vandaag wordt er in Politiek Den Haag door de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid gesproken over de voortgang van de plannen om het recht te versterken en te bespreken. Te versterken, dat gaan ze bespreken. En dat bespreek ik deze ochtend ook hier op NPO Radio 1 met strafrechtadvocaat Zahra Boufadis. Want wat zijn de gevolgen als minder mensen toegang hebben tot het recht en daarmee het rechtssysteem vastloopt? Nou, mocht je daar nou ook vragen over hebben, ik zei het net al, stuur die vooral in de NPO Luister-app.
2: Vroeg. Jan van Poppel.
1: Zahra, we hebben het vandaag dus over de toegang tot het recht. Wat bedoelen we daar nou precies mee?
3: Met toegang tot het recht bedoelen we denk ik dat alle burgers in deze maatschappij kunnen weten wat hun rechten zijn en dat hun rechten ook kunnen worden verzilverd. Dus als burger kom je best wel vaak in aanraking met bijvoorbeeld de overheid. Als je vergunning wordt afgewezen of je krijgt een boete of je wordt aangehouden voor een strafbaar feit. Nou, noem maar op. Mm-hmm. Dat zijn allemaal gevallen waarin je als burger kan denken van goh, wat zijn nu mijn rechten? Hoe kan ik voor mezelf opkomen? En daarbij hebben burgers vaak dan advies nodig, want zij hebben geen rechten gestudeerd. Ze weten niet hoe ze een bezwaarschrift moeten indienen. Of bijvoorbeeld dat hun rechten bij politieverhoor zijn. En dan is dus bij toegang tot het recht, denk ik dan het meeste aan dat iedere burger eigenlijk toegang moet hebben tot een advocaat. Die hun, maakt niet uit hoe hoog je inkomen is, maar dat je gewoon een goede advocaat hebt die jou dus eigenlijk door die jungle kan leiden van het rechtssysteem.
1: Ja.
3: Want als je dat niet kan, dan sta je een beetje in de kou, zeg maar.
1: Ja, dus het begint bij weten wat je rechten zijn. Je zou kunnen zeggen, ja, dat kun je googlen en er zijn sites voor van de overheid en dan weet je precies wat je rechten zijn. Dus daarvoor heb je in ieder geval geen advocaat nodig, maar zo simpel is het niet.
3: Nee, ik hoop niet dat je dit advies gaat geven aan mensen op de radio, want het is een enorm probleem dat allemaal mensen denken, goh, ik gooi het wel even in ChatGPT.
1: Ja.
3: En dan weet ik precies wat ik moet doen. Ja, dat is gewoon echt niet zo. Ik zeg niet dat je niks kan opzoeken op Google, maar het is echt belangrijk dat je daarna gewoon juridisch advies gaat inwinnen.
1: Ja.
3: Bij een persoon die daar echt voor heeft gestudeerd.
1: Nou, de reden dat ik het zeg is, dat geeft natuurlijk weer hoe complex het rechtssysteem is, hoe complex die rechten van jou als burger ook zijn als je in aanraking komt met bijvoorbeeld de overheid. In dit geval, als je een strafbaar feit hebt gepleegd, noem het allemaal maar op. Daar heb je dus gewoon een advocaat voor nodig.
3: Ja, zeker. De brieven die mensen soms krijgen van de overheid, die zijn hartstikke ingewikkeld met allemaal juridische taal erin. Daar staat dan in bijvoorbeeld wel hoe je een bezwaarschrift moet indienen, maar ook in heel ingewikkelde taal. Als ik dat bezwaarschrift weer als voorbeeld neem, als je dat dan bijvoorbeeld niet op tijd doet, dan ben je gewoon te laat en dan kan je helemaal niks meer doen. Dus het is echt belangrijk dat iemand je daarbij bij de hand neemt.
1: Ja, precies. En iemand die je daarbij bij de hand neemt, dat is dus een advocaat. Je zegt iedereen moet toegang hebben tot zo'n advocaat. We hadden het in het begin al even over die pro deo zaken. Dat dus ook als je een laag inkomen hebt of je kunt een advocaat niet betalen, dan heb je daar alsnog recht op. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe krijg je die advocaat toegewezen?
3: Nou, hoe dat bijvoorbeeld, ik werk dus in het strafrecht en hoe dat bij mij gaat is, nou, als je wordt aangehouden, dus als je op het politiebureau zit voor een strafbaar feit, dan krijg je eigenlijk als je volwassen bent, in de meeste gevallen wordt dan op het politiebureau gezegd, wil je een advocaat spreken en heb je een eigen advocaat of niet? Nou, dan komt er een advocaat naar je toe die je niet zelf hoeft te betalen omdat je bent aangehouden. Daarnaast kan ik, als er iemand bijvoorbeeld niet is aangehouden, maar een dagvaarding krijgt voor een zitting, dan kan ik ook met die burger bespreken, met die cliënt, van goh, heb je geld om een advocaat te betalen of is jouw inkomen dermate laag dat we, en dan wordt het een beetje technisch, een toevoeging voor je kunnen aanvragen.
1: Mm-hmm.
3: En een toevoeging betekent eigenlijk dat er dan een toets wordt gedaan of jouw inkomen laag genoeg is om dan een pro deo advocaat te krijgen. Ja. En als dat zo is, dan betaalt de staat voor het grootste deel mijn kosten.
1: Ja.
3: Maar er is wel altijd een eigen bijdrage.
1: Ja.
3: Zo gaat het een beetje in zijn werk. Wat wel heel lastig is, is dat je soms best wel tussen het wal en het schip valt. Dus als je inkomen net een beetje te hoog is, zo rond de 30.000... Nou, dan wordt het al wel lastiger om een prodeo-advocaat te krijgen. Daarnaast is nog wel een belangrijk voorbeeld dat als je wordt uitgenodigd voor een politieverhoor, dus dan word je niet aangehouden, dan krijg je geen toevoeging. Dan moet je je advocaat zelf betalen.
1: Okay.
3: Je kan soms ook worden uitgenodigd voor een verhoor van een heel ernstig feit. En dan moet je toch echt verschijnen. En dan moet je eigenlijk echt wel een advocaat hebben.
1: Want ook dan zit je in de situatie dat je niet weet wat je rechten zijn. Of dat je misschien toch advies nodig hebt om te kijken van hoe ga ik dit gesprek aan?
3: Ja, precies. En dan kom je dus in de knel. Dan moet je het zelf betalen.
1: Ja, okay. En jij bent dus pro deo advocaat?
3: Ik sta zowel mensen pro deo bij als op betalende basis.
1: Ja.
3: Maar als strafrechtadvocaat, de meeste strafrechtadvocaten, die zijn ook automatisch pro deo advocaat. Want ik sta mensen bij die ook voor langere tijd vastzitten. En als je vastzit, dan heb je ook recht op een pro deo advocaat. Want dan heb je natuurlijk geen inkomen.
1: Ja, oké. Nou, dit geeft al aan hoe complex dit systeem dus is. Met toevoegingen, noem het allemaal maar op. Wat betekent het nou als je die toegang niet hebt? Als je even in dit voorbeeld van jou tussen het wal en het schip valt. Wat heeft dat voor gevolgen?
3: Nou, ik maak wel mee dat burgers bijvoorbeeld zonder advocaat naar een verhoor gaan, die dan niet weten wat ze wel niet moeten verklaren, die dan eigenlijk bijvoorbeeld een heel goede verklaring hebben voor het feit waar ze van worden verdacht, maar die het dan niet, die verklaring niet of niet onvoldoende naar voren brengen.
1: Mm-hmm.
3: En alles wat je hebt gezegd staat op papier. En dan sta je echt met 10-0 achter. Dat is een voorbeeld. Sommige mensen die moeten dan maar alleen naar zitting toe. Nou, in het familierecht, wat ik toen straks al noemde, dus bijvoorbeeld advocaten die je bijstaan in scheidingszaken. Ja, als je dus geen advocaat kan betalen, maar je krijgt ook geen toevoegingsadvocaat in het familierecht, dan kan je eigenlijk gewoon niet scheiden. Want je kan niet scheiden zonder advocaat. Dus dan zit je bijvoorbeeld vast in een huwelijk. Nou, dat is nog een voorbeeld dat je denkt, ja, wat voor grote gevolgen het kan hebben.
1: Mm-hmm.
3: Als je geen toegang hebt, dus.
1: Ja, maar dat lijkt me toch, bedoel, we hadden het in het begin over haal je van noodklokken, Zara. Toen kreeg ik een heel officieel antwoord dat het misschien wel nodig was. En dat die noodklok misschien toch wel terecht was. Ja, dit is toch gewoon een volmondig ja dan in dit geval. Als mensen geen toegang hebben tot een advocaat en daardoor vast blijven zitten in een huwelijk, in dit voorbeeld.
3: Ja, volgens mij, ik had nog even die stukken gelezen over die vergadering vandaag.
1: Ja.
3: Volgens mij heeft nu een derde van de burgers in Nederland heeft geen toegang dus tot zo'n advocaat of geen goede toegang tot het recht.
1: Maar een derde van de burgers.
3: Ja, dat is dat had ik net gelezen inderdaad. Ja, dat is wel natuurlijk, zou je wel kunnen zeggen dat het wel reden is voor alarm.
1: Ja, okay. Dit gaat dan echt over de toegang tot een advocaat, hè? Loopt het ook nog op andere punten vast, dit systeem?
3: Ja, helaas moet ik zeggen op deze vroege ochtend dat de hele keten wel vastloopt.
1: Mm-hmm.
3: Het heeft eigenlijk allemaal te maken met personeelstekorten en capaciteitstekorten. Een voorbeeld bijvoorbeeld is in de detentiewezens in de gevangenissen in Nederland. Daar is al enige jaren, wil ik de burgers niet heel bang maken die dit horen, maar daar is al een tijdje sprake van code zwart. Dat betekent dat de gevangenissen zitten overvol. En het personeelstekort is heel erg. Dus wat er dan gebeurt is dat er de paar cellen die nog wel over zijn, die kunnen nu eigenlijk niet worden gebruikt, omdat we te weinig gevangenispersoneel hebben. En wat daardoor gebeurt is dat sommige gevangenisstraffen, die mensen die moeten uitzitten, die moeten heel lang wachten voordat ze het kunnen uitzitten. Enige tijd geleden mochten alle gevangenen bepaalde straffen mochten 2 weken eerder naar huis. Dus er werd gewoon bijvoorbeeld, stel dat er 6 weken gevangenisstraf was opgelegd, hoefden ze maar 4 uit te zitten. Ja, mijn cliënten waren er heel blij mee. Maar ik kan je ook voorstellen dat de maatschappij denkt, ja, die rechterlijke vonnissen, die moeten wel gewoon worden uitgevoerd.
1: Ja, die rechter geeft niet voor niets een bepaalde straf.
3: Precies, maar ja, we hadden gewoon geen capaciteit om die straffen uit te voeren. Nou, in de rechtspraak, ook capaciteitsproblemen, te weinig rechters. Die moeten veel te veel zaken in korte tijd allemaal afronden.
1: Mm-hmm.
3: Daar is ook sprake van grote vergrijzing. Dus veel rechters die ermee gaan stoppen de komende jaren.
1: Ja.
3: En heel weinig instroom.
1: Maar jij komt natuurlijk in aanraking als advocaat met rechters. Wat merk jij daar dan van? Hoe vertaalt zich dat in de praktijk?
3: Nou ja, ik merk dat vooral dat bij de rechtspraak dat er soms sprake is van hele lange dat zaken gewoon heel lang op de plank blijven liggen. En dat levert zowel voor mijn cliënten, ik sta verdachte bij, levert dat hele grote onzekerheid op. Want nou ja, dan moet je soms zo 2 jaar wachten voordat een zaak weer verder gaat. Je hebt geen idee wat er dan gaat gebeuren. Je kan misschien al die tijd geen VOG krijgen. Maar ook voor slachtoffers, hè, kan je je voorstellen dat je dan al die tijd moet wachten voordat je zaak voorkomt. Dat is natuurlijk, dan voel je natuurlijk ook helemaal niet gehoord.
1: Ja.
3: Als burger.
1: En is onzekerheid dan het enige gevolg van een tekort aan rechters? Je noemt al een VOG tussen neus en lippen door.
3: Ja, nou, een tekort aan rechters heeft inderdaad tot ja, die VOG. Maar ook als zaken heel lang op de plank blijven liggen, dan leggen rechters meestal een lichtere straf op aan de verdachte, wat ik wel goed begrijp. Dat is ook een gevolg ervan. Maar ik denk ook dat rechters wel. Ik merk soms wel dat rechters ontzettend veel zaken op 1 dag moeten afdoen. Hmm. Dus dat er soms maar 1.5 uur gepland staat voor een zaak, terwijl iedereen weet dat er wel 2 uur voor nodig is. En dan merk je dus dat ook sommige zaken dan of heel veel uitlopen, of dat ze veel te snel willen behandelen. Hmm. Ja, dat geeft ook niet echt een fijn gevoel dan in de rechtszaal.
1: Ja, ik las ook nog een onderzoek van de Rekenkamer, en daar bleek dat de politie, want daar hebben we het nog niet over gehad met elkaar, in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven, en dan gaat het om geweld, zedenzaken, overvallen, dat soort dingen, niet in behandeling heeft genomen. Is dat dan ook te linken aan dit hele rechtssysteem wat vastloopt?
3: Ja, dat is weer, ik noem het nog maar een keer, personeelstekort en capaciteitsproblemen, ook bij de politie. Je merkt dat dus, dat als je aangifte wil gaan doen als burger bij de politie, soms dan zeggen ze bij de deur al van, goh, nou doe het maar niet, want dit feit is niet strafbaar, of ja, dit heeft geen zin. Of dat ze bepaalde belangrijke grote zaken pakken ze te laat op, omdat ze simpelweg geen tijd hebben. Mm-hmm. Als politie zaken te laat oppakt, dan een simpel voorbeeld is, camerabeelden zijn al verloren gegaan. Getuigen die je wil horen, die moet je natuurlijk zo snel mogelijk horen, niet pas na 3 of 4 maanden. Want dan weten ze nog goed wat er is gebeurd. Dus de politie, die daardoor, door die capaciteitsproblemen, kunnen ze inderdaad een bepaald deel van de misdrijven, van de aangiftes, kunnen ze helemaal niet oppakken. Of ze pakken te laat op, omdat ze ook hevig onder druk staan.
1: Ja, en dat heeft dus ook gevolgen voor een dossier uiteindelijk wat opgemaakt wordt, begrijp ik hieruit.
3: Ja, want als je een bepaald onderzoek niet doet, dan kan je zowel geen belastend bewijs, dus bewijs tegen de verdachte, vinden, als bewijs voor de verdachte, dus bewijs dat het vrijpleit. Dan krijg je gewoon kwalitatief slechtere dossiers. Nou, dan gaat een officier van justitie, die krijgt dat slechte dossier op zijn bureau. Die denkt dan, denk ik, ook sneller van, nou, ik ga hier toch maar niet mee naar de rechter, want ik zie gewoon geen bewijs.
1: Ja.
3: Of als ze er wel mee naar de rechter gaat, dan zegt de rechter, ja, sorry, het spijt me, maar met dit dossier leidt het toch tot een vrijspraak. Ik kan hier niks mee.
1: Ja.
3: En het is voor verdachten overigens ook soms veel lastiger om dan zijn onschuld. Dat zijn onschuld komt dan ook veel minder makkelijk voor het licht als bepaald onderzoek niet wordt gedaan.
1: Ja, ja. Deze ochtend is Sarah Boeva, die strafrechtadvocaat, mijn gast hierin vroeg. En we hebben het over het vastlopen van dat rechtssysteem. Sarah, jij noemt nu eigenlijk dat de hele keten, hè, zowel bij rechters, we hebben het gehad over advocaten, we hebben het gehad over toegang tot advocaten, we hebben het nu over de politie, officieren van justitie zijn al genoemd. Eigenlijk overal loopt dat rechtssysteem vast. Concludeer ik dat goed?
3: Ja, ik denk dat je dat heel goed concludeert. Ik denk ook dat het eigenlijk communicerende vaten zijn. Dus ja, waar het een vastloopt, loopt soms ook automatisch het andere vast.
1: Ja, precies. Als de politie 10.000 aangiftes niet op tijd verwerkt, dan loopt vervolgens de officier van justitie ook over als hij al die zaken te laat krijgt. Dat bedoel je?
3: Precies.
1: Ja. Hoe is het nou om in zo'n systeem te werken als strafrechtadvocaat?
3: Ik doe mijn werk, moet ik echt als eerste zeggen, nog steeds met ontzettend veel plezier. Ik denk niet dat je het anders kan volhouden. Het is wel gewoon een zware baan. Maar het levert in ieder geval mij ontzettend veel energie op. Mm-hmm. Maar je als advocaat zijnde merk je dus wel dat, wat ik net zei, dat al die organisaties gewoon ernstig onder druk staan. Dus je merkt dat je heel vaak lang moet wachten in de rechtbank. Of dat zittingen pas heel laat kunnen worden ingepland. Je merkt dat politie je zaken heel laat oppakt. Of dat als je ze vraagt om een onderzoekshandeling te verrichten, dat dan heel lastig is of pas laat gebeurt. Dus je merkt soms wel dat iedereen met te weinig mensen zijn werk aan het doen is. Als ik het zou moeten samenvatten. En dat we dus allemaal, want ik wil ook wel zeggen dat zowel bij de politie als bij de rechtspraak, als bij het OM, als in het gevangeniswezen, werken gewoon over het algemeen hele goede mensen die allemaal keihard aan het werk zijn om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Maar je merkt wel, dat ze allemaal wel onder druk staan, zou ik willen zeggen.
1: Ja, ben je een geduldig persoon?
3: Nou, ik ben het steeds meer aan het worden nu ik wat ouder word. Maar mijn werk is ook wel inderdaad een test in geduld. Dat zal ik wel zeggen, ja.
1: Ja, dat concludeer ik hier ook wel uit, ja. Wat ik opvallend vond, want ik zat er natuurlijk even over te lezen gisteren over dit hele systeem. En toen kwam ik uit bij een onderzoek van Stichting Achmea Rechtsbijstand. En daaruit bleek dat in 2025 Nederlanders steeds vaker naar de rechter gingen. Bij bijvoorbeeld burenruzies, arbeidsconflicten. Toen zat ik te denken, komt dit vastlopen van het systeem dan ook niet deels omdat steeds meer mensen de rechtsgang opzoeken? Hè? Ook op zaken die ook zonder rechter misschien wel opgelost zouden kunnen worden.
3: Ik denk wel dat je het misschien zou kunnen zien dat burgers steeds mondiger worden. Wat misschien geen slechte ontwikkeling is. Dat burgers steeds meer voor zichzelf willen opkomen. Dat ze inderdaad op internet ook weer kijken van, goh, wat zou ik kunnen doen om voor mezelf op te komen? Misschien is het ook het teken van een meer gepolariseerde samenleving. Mm-hmm. Je noemt het net al, kan je een bepaald probleem niet oplossen zonder politie en zonder rechter.
1: Ja.
3: Dus misschien gaan er ook wel nu te veel zaken die anders zouden moeten worden afgedaan dan in de rechtszaal.
1: Ja,
3: die maken toch de weg naar de politie.
1: Een hoogleraar in dat artikel die noemde het de juridisering van de samenleving. Hè? Dat burgers zich steeds meer verschuilen achter wetten en regels.
3: Ja, dat vind ik best wel mooi gezegd. Ik denk dus dat het mooi zou zijn als bepaalde problemen tussen burgers op een andere manier worden afgedaan. En dat daar meer aandacht aan wordt gegeven. Zoals mediation tussen buren, inderdaad. En dat is er allemaal, hoor. En er is ook mediation in het strafrecht. Dus dat je bijvoorbeeld als verdachte, dat je dan aanbiedt om met slachtoffer in gesprek te gaan. Soms om een schadevergoeding al te betalen. En soms kan dan de zaak al worden afgedaan zonder dat je bij de rechter komt. Maar ook daarin moet je eigenlijk wel een advocaat hebben die dan met jou bespreekt, goh, zullen we dit proberen om via mediation af te doen? En dan moet je heel actief zijn om dat dan proberen te regelen. En als burger, als je gaat zitten wachten tot de dagvaarding op de mat valt, dan is het soms al te laat daarvoor. Dus ook daarin is het zo belangrijk om ook een advocaat te hebben die mogelijkheid ziet.
1: Ja, een advocaat die er dus niet altijd is.
3: Nee, die er steeds minder is. En als ze zo doorgaan, dus misschien helemaal niet meer is.
1: Ja, oké, dat is een heftige conclusie. Dat er straks geen advocaten meer zijn voor al die mensen.
3: Ja, ik denk dus vooral in bepaalde minder dichtbevolkte gebieden. Kijk, in Amsterdam, waar ik zelf werk, heb je hartstikke veel advocaten. Zeker in strafrecht. Maar als ik een familierechtadvocaat zoek voor een cliënt die in Assen woont, die Prodeo-zaken aanneemt, dan ben ik altijd wel een paar uur bezig te vinden, kan ik je vertellen, die dat op zich wil nemen.
1: Oké, dus daar zit ook nog een soort ongelijkheid eigenlijk tussen de grote stad Amsterdam in dit geval en toch ook een hoofdstad van een provincie in Nederland, Assen. Het is ook geen hele kleine stad, maar dat het daar dus een stuk lastiger is om iemand te vinden.
3: Ja, dat is zeker waar. Dus in bepaalde gebieden heb je in Nederland, heb je bepaalde provincies, heb je gewoon veel minder aanbod van familierechtadvocaten die Prodeo-zaken aannemen.
1: Ja. Ik zat ook te denken, als we het dan hebben over burgers die steeds vaker naar het recht toestappen, daar kunnen we dan van alles van vinden. Misschien hadden ze dat op moeten lossen zonder rechter. Om toch even te eindigen met een positieve noot daar. Mensen vertrouwen de rechtspraak dus nog wel.
3: Ik hoop het wel inderdaad. Dat mensen de vonnissen steeds meer, nog steeds heel erg accepteren.
1: Ja.
3: En denken dat ze zo kunnen opkomen voor hun rechten. Ja, het is ook weer een andere discussie om het nu te hebben over de ondermijning van de rechtspraak, denk ik.
1: Ja.
3: Dat is ook wel aan de gang in Nederland. Maar ik laat we eindigen met jouw positieve noot.
1: Oké. Lukt toch niet helemaal om positief te eindigen, maar goed. De vraag die je natuurlijk boven hangt, Sarah, is hoe heeft die toegang, waar we het dan over hebben in dit systeem, hoe heeft dit nou allemaal zo vast kunnen lopen in de rechtspraak?
3: Ja, ten eerste als ik naar sociale advocatuur kijk, dan moeten luisteraars moeten weten dat als ik dus iemand bijsta op Prodeo rechtsbijstand, dan krijg ik een vaste vergoeding voor een zaak. Dus voor een politierechter krijg je zoveel, voor een grotere zaak krijg je een ander soort vergoeding. En die vergoeding die blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Het maakt niet uit hoeveel uren je erin steekt. Dus wat je soms gaat hebben, is dat wat heel lang zo was, is dat de vergoedingen waren eigenlijk stelselmatig te laat voor het aantal uren dat een advocaat erin stak. Dus als je zeker in het familierecht, dan stond het echt niet in verhouding wat de advocaat ervoor kreeg en de uren die erin zaten. Nou, als je dan als sociaal advocaat, je wil heel graag prodeozaken doen, maar je kan eigenlijk niet je hele praktijk dan daarop leiden. Want de kosten zijn ook erg hoog als advocaat. Dus ja. En zo, die structureel lage vergoedingen, dat is denk ik een heel groot probleem geweest. Daardoor zijn er heel veel sociaal advocaten die dachten, ja, tabé, ik ga niet 60 uur per week werken en mijn hoofd maar net boven water houden. Ik wil mensen heel graag helpen, maar het lukt gewoon niet op deze manier. Ik denk dat je ook wel echt te maken hebt dus met vergrijzing in de advocatuur. Mensen die gewoon stoppen of iets anders gaan doen en er ja, veel minder instroom is. Dus dan loopt het eigenlijk een beetje langzaam leeg. En ja, waar dat dan mee te maken heeft, ik weet niet. Ik wilde vroeger eigenlijk, het enige wat ik wilde is dus strafrechtadvocaat worden.
2: Ja.
3: Maar volgens mij is dat dus ook steeds minder zo. Dat steeds minder studenten denken van, goh, ik ga een sociaal advocaat worden.
2: Maar als we het hebben over die vergoeding, hè, wat jij zegt, van dat staat dan niet in verhouding tot het werk. Veel advocaten werken ook voor een groot kantoor. Is het dan ook zo dat zo'n kantoor, dus de grote bazen daar uiteindelijk zeggen van, jongens, al die prodeozaken, het levert ons niks op, dus laten we daarmee stoppen?
3: Ja, je hebt dus, ik heb het echt vooral over die sociale kantoren. Je hebt natuurlijk Zuidas kantoren, die doen niet of nauwelijks prodeozaken.
2: Nee.
3: Maar je hebt inderdaad ook kantoren die met een paar advocaten samenwerken en dan prodeozaken doen. Nou ja, ik denk wel dat er gesprekken worden gevoerd op kantoren van, hoe houden we het nog winstgevend hier? Hoe houden we nog ons hoofd boven water? De lonen van die advocaten moeten ook worden betaald. Dus er zal best wel een gesprek zijn over, er moeten ook wel betalende zaken worden aangeboden. Want op prodeozaken alleen redden we het gewoon niet.
2: Ja, daar redden we het niet mee. Nee. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat die vergoedingen voor sociale advocaten, voor de sociale advocatuur, zo laag blijven?
3: Tja, ik denk dat er soms in de politiek te weinig zicht was op hoe het werk van een sociaal advocaat er echt uitziet. Dat er misschien te veel werd gedacht van, ach, die advocaten, die moeten niet zo zeuren, die zijn hartstikke rijk of die staan toch criminelen bij, daar hoeft geen geld bij. Het is natuurlijk niet, het was heel lang niet een heel populair iets.
2: Nee.
3: Om dat te willen. Gelukkig is dat, moet ik ook eerlijk zeggen, wel al een paar jaar echt wel aan het veranderen. Wat ik ook zeg van die vergadering.

0: te veel werd gedacht van, ach, die advocaten, die moeten niet zo zeuren. Die zijn hartstikke rijk of die staan toch criminelen bij. Daar hoeft geen geld bij. Het is natuurlijk niet, het was heel lang niet een heel populair iets om dat te willen. Gelukkig is dat, moet ik ook eerlijk zeggen, wel al een paar jaar echt wel aan het veranderen. Wat ik ook zeg van die vergaderingen die worden nu gehouden. De vergoedingen zijn mondjesmaat de afgelopen jaren gelukkig wel omhoog gegaan. Maar we zijn dus er echt nog niet.
1: Nee, precies. Dus het staat op de radar. Nou ja, niet voor niet wordt er vandaag dan ook gesproken in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Daar gaan we het zo wel over hebben, over wat daar nou precies op de agenda staat. Zullen we eerst even naar vragen van luisteraars gaan? Want die komen volop binnen, leuk. Sarah.
0: Is goed.
2: Vroege vragen.
1: Eens eventjes kijken. Ruud die zegt, ja, wat is eigenlijk de vergoeding voor een pro-deo-advocaat? Kun je daar iets over zeggen?
0: Jawel, even kijken hoor. Ja, als je bijvoorbeeld een politierechter zit en kijkt, dan krijg je daar nu volgens mij, kan het nu even niet opzoeken, ongeveer zo'n €1000 voor.
1: Oké. Ja.
0: Maar dan moet je dus ook gelijk denken, die €1000. Ja, dan kan ik ongeveer 30-40% sowieso gaan naar de belasting.
1: Ja, oké, dus je houdt €600 over en dan moet je dan dat hele verhoor alles voor voorbereiden en daar moet je alles voor doen.
0: Dossier lezen, soms honderden pagina's met de cliënt voorbereiden, zitting bijwonen, pleitnota schrijven. Ja, dus het is wel eens omgerekend dat als je niet uitkijkt, dan werk je als advocaat maar voor €20 per uur.
1: Ja. Oké. Nou, goede vraag van Ruud, dan hebben we dat duidelijk. Hij vraagt zich ook nog af, en dat vind ik ook wel een goede vraag, zou het niet zo moeten zijn dat je als cliënt steeds iets meer zou moeten bijbetalen naarmate je inkomen te hoog is? Ja. Dat een soort trapsgewijs systeem wordt?
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Okay. Ik wilde het niet te ingewikkeld maken. Dus er is een inkomen daarboven moet je in ieder geval, daarboven moet je het helemaal zelf betalen. Maar je hebt ook een inkomen tussen de volgens mij 30.000 en 50.000. Mm. Als je daartussen valt, dan heb je wel recht op een pro deo advocaat. Maar dan is je eigen bijdrage hoger naarmate je inkomen hoger is. Dus de laagste eigen bijdrage die echt iedereen moet betalen, die is op dit moment €181. Hm. En de hoogste eigen bijdrage, die kan echt wel tot ook €1000 oplopen.
1: Oké, dat je bijna alles zelf moet betalen.
0: Ja, en dan is het dus, dan mijn vergoeding is ook €1000. Dus dan betaal je in principe gewoon mijn hele vergoeding.
1: Ja, precies. Oké. Elise die heeft ook twee vragen. Laten we eerst naar de eerste gaan. Zij zegt, goedemorgen. Soms lees ik in de krant dat mensen, waarvan je al bij voorbaat weet dat ze geen peperdure advocaat kunnen betalen, toch door zo'n advocaat worden vertegenwoordigd. Hoe kan dat?
0: Ik denk dat Elise misschien bedoelt mensen die vastzitten. Het is belangrijk dus, denk ik, om uit te leggen dat mensen die vastzitten, die hebben sowieso recht op een pro-deo advocaat. Dus dan wordt de advocaat sowieso betaald door de staat. En bij die hele grote mediazaken die Elise misschien leest in de krant, die ingewikkeld zijn en die groot zijn, dan wordt een advocaat pro-deo wel per uur betaald. En dan krijgt hij ongeveer €130 per uur.
1: Okay.
0: En sommige advocaten die zeggen dan dus, dat is gewoon wel een goede vergoeding om deze zaak op te doen.
1: En wie bepaalt dat dan? Of dat een grote mediazaak is of een ingewikkelde zaak? Ja. Wie bepaalt dat?
0: Dat is ook de Raad voor Rechtsbijstand. Dezelfde organisatie die bepaalt of je in aanmerking komt voor pro-deo of niet.
1: Okay.
0: En dan moet de zaak voldoen aan allerlei vereisten. Zoals hoe groot het dossier is, wat de rol van jouw cliënt is. Mm-hmm. Of er bijvoorbeeld heel veel getuigen gaan worden gehoord en je heel veel werk moet gaan doen.
1: Ja.
0: En dan kan je dus die vergoeding per uur krijgen. En sommige mensen die in de krant komen, die kunnen ook gewoon een advocaat betalen. Die betalen dan een uurtarief van de advocaat.
1: Ja, oké. Ze heeft ook nog een statement. Wel een flink statement ook, maar ik ga hem toch maar even voorleggen. Ze zegt, ik heb het gevoel dat wij in Nederland tegenwoordig klassejustitie hebben. Ben je rijk, dan krijg je op de rechtbank een veel lagere straf of zelfs vrijspraak.
0: Het is inderdaad best wel hard om te zeggen, maar ik denk wel dat er soms klassejustitie is ontstaan, doordat je dus inderdaad soms als burger geen advocaat kan vinden, of als je een advocaat kan vinden, dat je het dan zelf moet betalen. En dan kan je misschien je standpunt veel minder goed naar voren brengen in de rechtbank, mm-hmm. waardoor jouw straf misschien hoger uitvalt. En daarnaast zijn er ook echt, maar dat voert te ver van dit gesprek, zijn ook allerlei onderzoeken naar vonnissen in Nederland, en dat alhoewel rechters hun best doen om iedereen gelijk te behandelen, sluipt er ook bij rechters natuurlijk soms wel enige subjectiviteit doorheen.
1: Ja.
0: Dus het is helaas ook zo dat

0: als je een kleurtje hebt, dat je dan een ander soort straf soms krijgt dan iemand die wit is.
1: Ja, maar dat heeft in dit geval natuurlijk. Nou ja, maar dat heeft in dit geval natuurlijk wel te maken met de toegang tot dat recht waar we het de hele tijd over hebben. Als jij geen advocaat hebt, ja, de kans dat je dat heel goed kunt verdedigen in de rechtbank, eigenlijk wat je net zei. Ja, die is veel kleiner dan dat je wel een goede advocaat hebt.
0: Precies. Ja. Ik denk dat je dan dus echt op achterstand komt te staan in de rechtbank.
1: En dus misschien een hogere straf krijgt.
0: Ja, zeker. En bovendien, als er heel weinig advocaten zijn, is de advocaat die je krijgt misschien ook nog hartstikke overwerkt. Die heeft dan te weinig tijd om jouw zaak goed te behandelen. Ja, dat heeft natuurlijk ook allerlei uitwerkingen op hoe goed het pleidooi is in de rechtbank.
1: Ja, Hein die zegt de afgelopen jaren, of de afgelopen tientallen jaren, zijn we natuurlijk met steeds meer mensen hier gekomen in Nederland. Onze bevolkingsgroei en al dat soort dingen. Kan het vastlopen van het strafrecht daar ook mee te maken hebben?
0: Ik denk van niet. Want als er meer mensen zijn die in Nederland, zou je ook zeggen dat er meer mensen zijn die werken, die geld verdienen, zou meer geld zijn om in belastingen om uit te geven. Het heeft denk ik echt te maken met waar het geld de afgelopen, 25 jaar aan is besteed. Er is gewoon gekort op allerlei overheidsorganisatie, op allerlei diensten van de overheid, in de gezondheidszorg, in de rechtspraak. Daar is gewoon ontzettend gesneden. Als er gekort moest worden, was het daar. En nu gaan we dat dus voelen.
1: Ja, oké. Allemaal goede vragen toch in de NPO Luister-app?
0: Ja, heel inhoudelijk en op dat vroege ochtend.
1: Mensen zijn scherp tussen 5 en 6, daar houden we van. Zometeen praten wij verder, Sarah, over die toegang tot het recht. En dan gaan we het ook even hebben over wat er dan vandaag precies besproken wordt daar in de Tweede Kamer. Want dat is ook nog wel interessant wat daar dan op de agenda staat. Om te kijken van gaat dit nou echt oplossen waar we het afgelopen dikke half uur over hebben gehad. Nou goed, dat gaan we zo doen. En als je daar dan ook nog vragen over hebt, stel die vooral. Blijf ze stellen in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Eerst gaan we even naar muziek. Dit is Jungle met The Wave.

0: Jungle met The Wave was dat. En die hoorde je tijdens vroeg van woensdag 1 juli. Goedemorgen. Steeds minder mensen hebben goede toegang tot het recht. En daarnaast loopt de hele keten van het rechtssysteem vast. Dat hebben we net met elkaar geconcludeerd. En met we bedoel ik dan strafrechtadvocaat Sarah Bouvardies. En met haar praat ik dit laatste kwartier verder over de oplossing. Want waar liggen de oplossingen voor eigenlijk iedereen, van rechtszoekenden tot advocaten en rechters. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Sarah, vandaag komt die vaste commissie voor justitie en veiligheid dus samen om te vergaderen over die toegang tot het recht. Daar staat op de agenda de toekomst van de sociaal advocatuur. Goed idee volgens jou?
2: Ja, mooi onderwerp, toch?
0: Ja.
2: Klinkt goed om het daarover te hebben.
0: Ja, wij hebben het eigenlijk vooral gehad over de geschiedenis van de sociale advocatuur tot nu toe. Is dit dan een goed startpunt om dit hele probleem op te lossen, denk je?
2: Nou, het is denk ik goed dat er een vaste commissie is die zich buigt over wat oplossingen zijn, wat vooral structurele oplossingen zijn. Want we hebben eigenlijk niks aan oplossingen die even een doekje voor het bloeden zijn. Mm-hmm. Het gaat denk ik echt om een langetermijn visie te creëren, waardoor we over 20 jaar bijvoorbeeld weer, als ik straks 30 jaar advocaat ben, dat we er dan heel anders voor staan. Dat er dan een goede aanwas is van sociale advocaten. Dat we ons gewoon niet meer zo zorgen maken over iemand die in Drenthe wil scheiden. Dat hij gewoon een goede familierechtadvocaat kan vinden.
0: Ja.
2: Maar ja, het zijn echt structurele en lange termijn oplossingen nodig.
0: Ja, precies. Dus dat je niet zegt van nou, eigenlijk mijn hele carrière hoor ik al dat er een tekort is, maar dat er daadwerkelijk oplossingen komen. Het voelt ook wel een beetje, als we net met elkaar hebben geconcludeerd dat 1/3 van de Nederlanders geen voldoende toegang hebben tot heeft tot het recht, ja, dat er dan een commissie over gaat praten vandaag. Het voelt ook een beetje zo van, is dit nou de oplossing, weet je wel? Of is dat te cynisch?
2: Ja, ik denk dat het gewoon inherent is aan Nederland, hè? Dat er poldermodel, dat er gewoon heel lang moet worden vergaderd over oplossingen. Ik denk wel eigenlijk dat de afgelopen jaren, laten we in het laatste kwartier een beetje positiever eindigen, wordt er wel wat veranderd. De vergoedingen gaan omhoog. De sociale advocatuur krijgt steeds meer aandacht in Den Haag. Ik denk dat onze belangenverenigingen, de NOVA, maar ook de Vereniging van de Sociale Advocatuur, ja, die worden steeds beter gehoord in Den Haag. Dus er komen wel oplossingen, maar ja, er zal nog flink vergaderd over moeten worden.
0: Ja, nou ja, één ding die wat natuurlijk, of natuurlijk zeg ik, maar wat sowieso op de agenda staat vandaag is, in een brief aan de Tweede Kamer stelde namelijk staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Claudia van der Brugge voor om als extra impuls voor die sociale advocatuur op de korte termijn 5 miljoen euro aan incidentele middelen beschikbaar te stellen. Wat incidentele middelen dan precies zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Maar 5 miljoen, dat klinkt als een goed begin.
2: Klinkt als een goed begin en klinkt natuurlijk als hartstikke veel. Maar het is waarschijnlijk nog wel echt te weinig. De Vereniging van de Sociale Advocatuur en de die zeggen eigenlijk wel dat er wel die incidentele middelen, dat wel 20 miljoen per jaar nodig is.
0: Okay.
2: Dus het is misschien een goed begin, maar ik vrees dat het nog niet voldoende gaat zijn.
0: Okay. En want als we kijken naar wat jij op deze agenda zou willen zetten, als we eens even gaan filosoferen met elkaar over oplossingen voor dit enorme probleem, namelijk het vastlopen van dat rechtssysteem, wat zou er dan nog meer moeten gebeuren?
2: Er zijn wel wat onderwerpen op de agenda die denk ik heel goed zijn. Het grote probleem is denk ik dus vooral dat het niet meer aantrekkelijk is voor mensen, voor sociale advocatuur, voor kantoren, om sociale advocaten op te leiden. Mm-hmm. Dan moet je dus een ervaren advocaat hebben die naast een enorm drukke baan ook nog de tijd vindt om een jonge advocaat stagiair op te leiden. En dat in de sociale advocatuur. Dan moet je eigenlijk 3 jaar tijd, energie en kosten steken in die opleiding. En dat is best wel een groot risico ook nu voor zo'n ervaren advocaat. Want zo'n advocaat stagiair die kan ook na 3 jaar besluiten om te zeggen, tabé, ik heb hier eigenlijk niet zoveel zin in. Ik stop ermee. Ik ga niet meer voor jouw kantoor werken. Ik ga weg of ik ga iets anders doen. En dan heb je dus al die tijd, moeite en geld gestoken in een advocaat stagiair die helemaal niet blijft. Dus dat is denk ik echt een probleem. Dus ik denk dat het veel aantrekkelijker moet worden voor kantoren om advocaten op te leiden. Prodeo-advocaat om die op te leiden. En ik denk ook, wat misschien ook nog wel goed is om te noemen, is, ja, met alleen geld kom je er niet. Want we moeten ook gewoon de jonge mensen hebben die denken van, goh, zo'n carrière in de sociale advocatuur, dat lijkt mij wel wat. En ik denk dat daar nu ook wel een beetje tekort schiet. Dat, ja. Dat er dus weinig mensen op de universiteit zijn die zeggen van, goh, dat lijkt me nou echt een carrière waar ik gestimuleerd word, waar ik goed betaald word, waar ik echt een goede toekomst in zie.
3: Ja.
2: Dus ik denk dat we daar ook aan het imago van de strafrechtelijke advocatuur of van de sociale
0: advocatuur. En hoe zou je dat moeten doen?
2: Ik denk meer voorlichtingen te hebben op de universiteit, om dat echt structureel te doen. Ik denk nu dat vooral de commerciële advocatuur, die hebben daar meer ruimte. Die pakken daar ook meer ruimte in bij universiteiten om zichzelf goed voor daglicht te brengen. Van, goh, kom bij ons op de Zuidas werken. Ik denk dat dat veel beter naar voren komt dan een carrière in de sociale advocatuur. Dat studenten daar toch een veel minder goed een mooi beeld bij hebben. Ja. Dus misschien zouden we daar meer aan kunnen doen.
0: Toen jij rechten studeerde, Zara, was dat toen ook al zo eigenlijk? Dat die commerciële advocatuur veel meer een podium kreeg, veel aantrekkelijker was voor studenten?
2: Toen had je ook al wel dat die veel actiever op zoek waren naar stagiaires. Dat die allerlei dingen, die konden bijvoorbeeld allerlei borrels sponsoren. Ja, dat gaat een Prodeo-advocaat, die gaat geen borrel sponsoren. Je kent dan, heel veel studenten kennen helemaal niet sociale advocaten, behalve de advocaten die je op tv ziet. Maar dat is maar een heel klein deel van die sociale advocatuur.
3: Ja.
2: Dus ik denk dat universiteiten misschien ook er meer aan kunnen doen om sociale advocaten meer uit te nodigen. En sociale advocaten zelf moeten natuurlijk ook dan gewoon aan de bak.
0: Maar, want je zegt ook van, het gaat natuurlijk niet alleen maar om middelen. Ik heb zelf veel milieuwetenschappen gestudeerd en wij kregen dan wel eens colleges van mensen van Shell bijvoorbeeld, die dan gingen vertellen over de duurzame transitie en dat je daar €7.000 bruto per maand mee kon verdienen daar. Nou, dat is toch natuurlijk ook wel aantrekkelijk als student. Dan zie je €7.000 staan tegenover, weet ik veel, 2.500 of 3.000 bij een NGO, dan weet je het wel.
2: Ja, natuurlijk. Zeker als je bedenkt als 3, 24-jarige, dat je denkt, ik ga nooit een huis kunnen kopen in Nederland.
3: Exact.
2: Tenzij ik bij op de Zuidas ga werken.
3: Ja, exact.
2: Dus dat ook weer communiceren in de vaten, denk ik. Van, kosten steeds hoger, mensen willen meer verdienen en terecht. Ja, en die gaan dan denk ik ook hun beroepskeuze wel maken op grond van waar kan ik dan?
0: Ja, precies. Dus als we het helemaal plat slaan, moeten we niet Prodeo-advocaten, en daar kan dan vandaag meteen over vergaderd worden, moeten we die niet gewoon het dubbele gaan betalen?
2: Nou ja, ik denk dat er misschien wel iets minder mondjesmaat die vergoedingen omhoog moeten. Want anders dan zijn we dus elk jaar zijn we hier eindeloos over aan het vergaderen.
3: Mm-hmm.
2: Dat al heel lang duidelijk is dat er gewoon meer geld nodig is. Ik vind het hartstikke goed dat er steeds meer geld vrijkomt. Maar het gaat wat mij betreft nog wel iets te langzaam.
0: Ja, heb je er vertrouwen in dat dit goed komt?
2: Ik ben ondanks de bijna 11 jaar als sociale advocatuur ben ik nog steeds optimistisch van geest. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Maar we zijn er nog lang niet.
0: Nee. Tot nu toe hebben we het eigenlijk gehad vooral over dat rechtssysteem. Hè. Daar hebben we helemaal op ingezoomd. Nu wordt er ook wel eens gezegd dat de toegang tot het recht en het hebben van een gezonde rechtsstaat essentieel is voor een gezonde democratie. En dan gaan we het meteen heel groot maken. Maar wat betekent dat precies?
2: Ja, het is inderdaad een meer abstracte discussie, maar een voorbeeld waar ik aan denk is als je kijkt naar demonstreren. Hè, dus als je wil protesteren tegen de overheid, tegen wetgeving van de overheid of bepaalde keuzes die er worden gemaakt en je wil daarvoor de straat op.
3: Mm-hmm.
2: Dan zie je nu steeds meer dat er ook harder wordt opgetreden door de politie tegen die demonstraties. Dat het demonstratierecht steeds verder wordt ingeperkt. En dat burgers ook steeds minder goed weten wat hun rechten daarin zijn. En dat ze daar dus ook niet goed weten wat de toegang tot het recht is. En als je verder kijkt, als je geen advocaat hebt en geen

0: toegang tot het recht hebt, dan heb je eigenlijk burgers die dus niet kunnen opkomen tegen de overheid. Die dan dus ja een beetje als makke lammetjes maar moeten afwachten wat er op hun weg komt.
1: Ja.
0: En ja, dan kan je dus niet echt meedoen in de maatschappij. En dat is denk ik waardoor het voor de democratische rechtsstaat zo belangrijk is. Dat we goed geïnformeerde burgers hebben die weten waar ze moeten zijn, bij welk loket, hoe ze kunnen opkomen voor hun rechten. Mm-hmm. Die daarin goed geadviseerd worden. Want anders heb je domweg gewoon geen burgers die werkelijk actieve deelnemers zijn aan de democratie.
1: Ja, maar als ik die twee bij elkaar optel, hè, want we hebben geconcludeerd dat het rechtssysteem vastloopt, dat 1/3 van de mensen, ik herhaal het nog maar eens, geen toegang heeft of voldoende toegang heeft tot dat recht. Daarnaast is het belangrijk voor onze democratie om de reden die je net vertelt. Loopt onze democratie dan nu gevaar door dit vastlopende systeem?
0: Nou, ik denk wel dat de democratische rechtsstaat dus hierdoor, onder andere hierdoor, onder druk staat, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En dat er dus allerlei stutpalen zijn weggehaald door dus die tekorten die we al hebben genoemd in de rechtspraak, in het gevangeniswezen, in de advocatuur. En dat er te weinig beschermende maatregelen zijn geweest de afgelopen 20, 30 jaar.
1: Ja.
0: En dat je dat dus nu wel gaat voelen, dat het steeds nijpender wordt. Dus het is zeker iets wat wel op de agenda moet komen. Van wat voor gevolgen heeft dit nou in bredere zin? En hoe kunnen we er vooral voor zorgen, ja, dat het weer de goede kant op gaat?
1: Ja, de hele cynische luisteraar zal misschien denken nu van ja, maar dat is eigenlijk wel slim van die overheid dat ze daar zo op gekort hebben, of dat ze er in ieder geval geen aandacht aan besteed hebben.
0: Ja, dat is misschien een hele cynische manier om er naar te kijken. Ik denk vooral dat als een overheid te weinig wordt uitgedaagd door de burgers, door volksvertegenwoordigers, dat er dan automatisch ook een machtsverhouding ontstaat waarin de overheid meer macht heeft dan de burgers. Dus het is denk ik vooral zaak om niet cynisch bij de pakken neer te zitten.
1: Hmm.
0: En dan wel iets te gaan doen.
1: Ja, oké. Okay. Er komen hele goede vragen nog binnen in de NPO Luisteraar. Vind je het goed als ik nog naar een paar vragen van luisteraars ga, Sarah?
0: Ja, heel leuk.
2: Vragen.
1: Want zo vraagt Hans zich af, en dat vind ik wel een goede vraag. Goedemorgen, mijn vraag is: toegang tot het recht gaat voor burgers ook vaak over geld. We hebben natuurlijk ook veel over geld gehad deze ochtend, Sarah. Je recht halen is duur, zegt hij. Is het niet raar dat we als burger wettelijk verplicht zijn voor ziektekosten, maar niet voor rechtsbijstand? Zou een verplichte rechtsbijstandsverzekering voor iedereen geen goede oplossing kunnen zijn?
0: Nou, ik vind het een hele leuke vraag en een mooie oplossing om over na te denken. Een verplichte verzekering kan iets goeds zijn als die verzekeringen dan maar verzekeringsmaatschappijen dan maar wel in alle gevallen jou gaan helpen bij rechtszaken. Ik heb nu heel veel cliënten die wel een rechtsbijstandsverzekering hebben, maar dan die niet de kleine lettertjes hebben gelezen waarin staat, rechtsbijstandsverzekering, oké, maar we doen niks in het strafrecht, bijvoorbeeld. Hm. Dus als je problemen hebt in het strafrecht, kan je die verzekering eigenlijk in de prullenbak gooien. Dus ik denk op zich dat het misschien wel goed is dat iedere burger iets van een maandelijkse bijdrage wellicht betaalt, maar dat hij dan altijd recht heeft op een sociale advocaat. Maar om dat nou in handen te leggen van verzekeringsmaatschappijen, dat weet ik niet of dat een goed idee is.
1: Ik proef ook een soort cynisme tegenover verzekeringsmaatschappijen. Maar goed, dat is een hele andere uitzending.
0: Ja, misschien wel voor een andere keer.
1: Ja, de reden dat ik het vraag is, Hans is niet de enige die zich daar zorgen over maakt. Ook Paul die vroeg zich af, wat vindt Sarah nou eigenlijk van een rechtsbijstandsverzekering? Maar dat antwoord geef je hier eigenlijk.
0: Ja, ik denk op zich dat het een mooi iets is. Alleen ze zijn, ik raad ze alle luisteraars aan met de rechtsbijstandsverzekering. Mm-hmm. Ga eens echt goed kijken in welke gevallen je er echt wat aan hebt. Lees die kleine lettertjes wel.
1: Ja. Als jij vandaag nou bij de commissievergaderingen, worden er eigenlijk advocaten of mensen uit het rechtssysteem uitgenodigd bij zo'n commissievergadering?
0: Ja, volgens mij is dus in ieder geval de vertegenwoordigers van de NOVA, dus dat is de Nederlandse Orde van Advocaten.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk de organisatie die voor de hele advocatuur in Nederland opkomt. Nou, daar zijn vast mensen van aanwezig, ook van de Vereniging van de Sociale Advocatuur. Ik weet niet of er verder nog advocaten zijn uitgenodigd, maar je kan geloof ik die vergadering live volgen vandaag vanaf 10 uur is het, geloof ik.
1: Okay.
0: Dus op die manier kan je deelnemen.
1: Ja,
0: als je wilt.
1: Ja.
0: En je kan volgens mij ook soms online vragen indienen. Er zijn allerlei mogelijkheden voor.
1: Ja.
0: Alleen dan moet je ook weer de weg toe weten dat die mogelijkheid
1: is. En dat is ook best wel ingewikkeld. Maar dat heeft dan weer niks te maken met het rechtssysteem. Dat heeft gewoon te maken met hoe de Tweede Kamer functioneert. Als jij nou aan zou mogen schrijven of je zou uitgenodigd worden daar in de Tweede Kamer, wat zou je dan ter tafel brengen?
0: Ik zou denk ik ter tafel brengen dat er dat heel goed.

0: is dat we hierover spreken, maar dat ze gewoon binnen een jaar nu eens echt naar die structurele langetermijnoplossing gaan kijken. Dat het niet iedere keer weer een jaar verder wordt geschoven, maar dat ze echt eens zichzelf een soort deadline stellen waar ze spijkers met koppen gaan slaan. En waar niet meer mondjesmaat elke keer te weinig geld erbij wordt verstrekt. En dat we dan iedere keer weer verder moeten discussiëren. En dat het echt goed is om naar die lange termijnvisie te kijken. Hoe krijgen we nou die jonge advocaten weer aan de bak? Hoe krijgen we nou die studenten weer in de rechtszaal?
1: Ja, staat er eigenlijk iets over opgeschreven in het coalitieakkoord?
0: Dat heb ik nu niet voor ogen, dus dat zou ik even moeten checken.
1: Ja. Ja,
0: ik hoop het.
1: Ja, anders zouden er hele vaste afspraken staan en kunnen ze daar gewoon überhaupt niet meer omheen natuurlijk.
0: Ja, volgens mij staat er alleen in, als ik me goed herinner, dat er meer aandacht moet zijn voor de sociale advocatuur. Ja. Maar zoals wel vaker wordt daar dan niet echt een concreet punt aan verbonden. Dus daar heb je heel weinig aan.
1: Ja, oké. Nou, aandacht is er. De conclusie is dus nog steeds dat rechtssysteem is vastgelopen. Die conclusie was er eerder al, maar die is er dus nog steeds. En daar moet wat aan gedaan worden. En kan ik dan daar ook uit concluderen dat die 5 miljoen... wat dan als enige concrete maatregel nu genoemd wordt, dat is niet genoeg?
0: Dat is zeker niet genoeg. Er moet echt verder worden gekeken dan dat.
1: Oké. Nou, dank dat je er was deze ochtend. Strafrechtadvocaat Zahra Boufadis. En we weten je te vinden voor een volgende uitzending. Misschien niet zoveel rechtsbijstandsverzekeringen of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, verzekeringsmaatschappijen mogen me benaderen daarvoor.
1: Oké, dankjewel. Fijn dat je er was en fijn dat je je dag met ons wilde beginnen hier op NPO Radio 1.
0: Yes, bedankt.
1: Dit was Vroeg van woensdag 1 juli. Ik hoop dat je het een leuke uitzending vond. Ik vond het een fijn gesprek. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Iemand zei nog in de NPO Luister-app, die camera staat verkeerd. Ja, sorry, ik kan dat niet tijdens de uitzending verzetten. Dus ik zorg ervoor dat die morgen goed staat. En dan kun je alles ook via de livestream volgen. In ieder geval, tot morgen. En voor nu het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Mark Visser.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen, het is woensdag 1 juli. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden gaat weer terug naar huis. We spreken straks een van de hulpverleners van het team. En de KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
5: Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij als bondscoach verantwoordelijk is. Koeman was 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor weerpatronen. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. Veel organisaties hopen dat hij met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. 3 jaar geleden heeft toenmalig premier Rutte namens Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Daarna is er niet veel meer gebeurd. In verschillende landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen, zonder de juiste procedures te volgen. Het zou in totaal gaan om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap veel geld op zijn eigen bankrekening bij kunnen schrijven. Uit zijn inkomstenrapport blijkt onder meer dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 pagina's lang. Zijn voorganger Joe Biden had genoeg aan 11 pagina's. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het is de 6:03. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling op het WK gisteren tegen Marokko. Na 2 grote eindtoernooien en 64 interlands komt er dus een einde aan zijn bondscoachschap. Hij begon in 1997 als assistent van Guus Hiddink. Na een loopbaan als clubcoach keerde hij in 2018 terug in Zeist als bondscoach.
6: Ik heb eigenlijk nooit onder stoel of banken gestoken dat ik ambitie had om ooit bondscoach te worden. Ik ben super blij. Ik vind het een geweldige uitdaging en een absolute eer om voor de komende jaren de bondscoach van het Nederlands elftal te zijn.
4: De eerste interland tegen Engeland ging verloren, maar daarna werden de resultaten beter. Oranje bereikte bij de eerste editie van de Nations League de finale, waarin ze verloren van Portugal. Onder Koeman plaatste Oranje zich voor het Europees kampioenschap, maar toen begonnen de problemen bij FC Barcelona.
7: Dan wil ik nog heel even naar Spanje. Dat vind je vast niet leuk als ik daar weer vragen over ga stellen. Ja. Maar als er problemen zijn in Barcelona, dan valt altijd jouw naam. Je hebt de clausule in je contract dat je eventueel op een moment weg zou mogen naar Barcelona.
6: Dat was na 2 jaar, maar...
7: Wat zei je?
6: Het is wel na 2 jaar.
7: Ja, dus...
6: Maar de EK is nog niet gespeeld.
7: En dat is leidend, de EK neem ik aan.
6: Wat mij betreft wel, ja.
7: Dus jij gaat no way weg voor het EK?
6: Nee.
4: Ondanks die stelligheid maakte Koeman dat uitgestelde EK niet mee. In augustus 2020 vertrok hij toch naar Barcelona.
8: Hoy es un día para estar muy feliz, para estar orgulloso. Todo el mundo sabe que Barça es para mí. Is mijn casa y voy a tener la posición.
4: Ja, heeft natuurlijk lang gezeten, had hij daar. Het is zijn huis gewoon. Avontuur eindigde wel na een jaar al. Hij volgde na het WK in 2022 Louis van Gaal op. Tweede periode als bondscoach was voor Koeman een stuk minder succesvol. Oranje wist zich weliswaar te plaatsen voor 2 eindtoernooien, maar grote overwinningen bleven uit. Op het EK van 2024 werd het dieptepunt bereikt met een nederlaag tegen Oostenrijk.
9: Sabitzer! Oh! En weer Oostenrijk door deze Sabitzer op voorsprong.
6: Ja, als je niet goed staat verdedigend, je dekt niet door, je zit niet kort, je bent niet agressief. En als je de bal hebt en je geeft hem aan de tegenstander, dan is dat een wanvertoning. Ja.
4: Nederland kwalificeerde zich vervolgens voor het WK, maar in aanloop naar dat toernooi werd het wel duidelijk dat het einde van de periode Koeman in zicht was. Voetbalanalisten discussieerden over de houdbaarheid van de bondscoach.
10: Ik denk dat het ook misschien wel goed is. Weet je, een nieuwe generatie weer, jonge talenten die doorbreken. En misschien moet je dan ook een nieuwe generatie trainer ervoor zetten. Dus ja, een heel ander type die jonge gasten weer kan aanslingeren. Ik zeg niet dat Koeman geen goede trainer, geen goede bondscoach is. Ik denk dat het best wel tijd kan zijn voor een frisse wind.
7: Ja, iets nieuws. Maar Wim, je had deze week een column in de Telegraaf. Ja. Dus je zei, nee, we moeten juist door met Koeman.
11: Ik zie de noodzaak niet.
4: Naast alle sportieve aspecten had Koeman en nog steeds te maken met zorgen in zijn privéleven door de ziekte van zijn vrouw.
6: Omdat ze natuurlijk iedere week behandeling heeft. Dat is ook de reden natuurlijk dat ze in principe niet deze kant op kan gaan. En daar praat je over, daar heb je contacten over. En dat is voor haar ook soms moeilijk, voor mij soms ook moeilijk. Voetbal is wel een uitlaatklep om ook wel aan andere dingen dan te denken.
4: Met een gelijkspel tegen Japan en overwinningen op Zweden en Tunesië werd de knock-outfase bereikt, waarna Marokko te sterk was.
9: Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen.
4: En toen later 's nachts nam Koeman voor zichzelf in ieder geval de beslissing om te stoppen als bondscoach. Oranjewatcher Jeroen Stekelenburg vertelt dat zijn vertrek onvermijdelijk was.
11: Dat is na gisteren alles behalve een grote verrassing. Dat zag iedereen natuurlijk wel aankomen. Dat hebben we direct na de wedstrijd al met hem besproken. Op de persconferentie kreeg hij er ook nog wat pittige vragen over. Toen zei hij zelf al van dat hij het niet het moment vond om direct de stekker eruit te trekken. Maar hij had ook een aflopend contract. Dus het had verlengd moeten worden als ze hem hadden willen houden. En dat is helemaal niet logisch na toch wel een behoorlijk mislukt wereldkampioenschap.
12: Ja. Hij heeft een bericht op een persbericht of op Instagram iets gezet, waarin hij zijn vertrek aankondigt.
11: Het begon inderdaad met een bericht op Instagram op het eigen account van Ronald Koeman zelf. Een heel uitgebreid bericht waarin hij de KNVB bedankt, de spelers bedankt. Waarin hij ook eigenlijk alle clubs waar hij ooit gewerkt heeft bedankt. En waar hij ook refereert aan de ziekte van zijn vrouw, Martina Koeman. Daarna kwam er nog een persbericht van de KNVB. Dat was een beetje de gebruikelijke beleefdheden waarin de technisch directeur en de algemeen directeur van de KNVB, Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen, hem bedanken. En waar dan ook nog een stukje van zijn eigen reactie instond. Dus zo is het in meerdere stapjes vandaag tot ons gekomen.
12: En hebben jullie hem daarna nog kunnen spreken?
11: Nee, ik heb mijn oor nog wel even te luisteren gelegd bij de KNVB. Hij heeft gisteren iedereen te woord gestaan. Ik denk ook dat het op deze manier ietsje prettiger voor hem is. Dus gisteren mensen te woord staan op het moment dat hij nog niet de stekker eruit heeft getrokken. Ja, en het is eigenlijk nooit zo dat je op een moment als dit dan nog een trainer te spreken krijgt. Ja, hij zal er echt wel kapot van zijn. Hij zal het aan hebben zien komen, maar hij zal er echt wel kapot van zijn. En die heeft voorlopig even zin in heel weinig mensen. Ik denk dat hij heel snel teruggaat naar zijn vrouw. Waar die op dit moment denk ik het meeste nodig is. En hij heeft ook haar denk ik op dit moment het meeste nodig.
12: Ja, zeker. Maar zal dit dus ook dan misschien zelf ook het laatste wat we hebben gezien als de trainer Koeman?
11: Ja, dat zou kunnen. Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert. Maar het lijkt mij niet logisch dat hij op korte termijn terugkeert in de voetballerij. Ronald Koeman is pas 63. Dus Dick Advocaat is volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik dat, 78 en op een wereldkampioenschap. Dus wat dat betreft heeft hij nog wel eventjes. Maar je moet ook niet verbaasd zijn als hij gewoon wel echt stopt en als hij andere dingen gaat doen. Misschien wel analist op tv, of misschien gaat hij weer helemaal vertrekken uit de voetbalwereld. Kan allemaal. Op dit moment is het vooral even uitrusten van dit toch wel intense avontuur.
12: Dus een grote speler geweest, als trainer het ook echt succes gehad. Als bondscoach, hoe zou je dat gedeelte van zijn carrière omschrijven?
11: Ja, dat moet je wel echt losknippen in twee gedeelten. Hij werd in 2018 werd hij bondscoach. Dat was echt op het all-time dieptepunt van het Nederlands elftal. EK gemist van 2016, WK gemist van 2018. Eigenlijk ook helemaal niet zoveel potentie. Er was echt een hele matige groep spelers op dat moment. En hij heeft toen met een aantal sterkhouders, dat er nu nog steeds is, met Virgil van Dijk en jonge Frenkie de Jong en Memphis Depay, heeft hij echt het Nederlands voetbal uit de slop getrokken. Hij noemde dat zelf steeds, we hebben weer kleur op de wangen. Dus die periode was heel succesvol. Finale van de Nations League gehaald. Gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap van 2020. Dat ging toen niet door. Omdat corona, de coronacrisis de wereld eigenlijk overnam. En toen is hij naar Barcelona vertrokken. Eigenlijk zijn droomclub. En daarna, na anderhalf jaar Barcelona, is hij teruggekeerd bij het Nederlands elftal. En die tweede periode, die is gewoon is geen groot succes geworden. Hij heeft nooit van een echt groot land kunnen winnen in die tweede periode. Ze hebben zich wel geplaatst voor de toernooien. En op het EK de halve finale gehaald. Maar ook toen was er toch al wel redelijk wat gemopper over het niveau van het spel en zo. Het hield allemaal niet echt over. Het is nooit echt gaan zwingen. Het is nooit meer echt een heel gelukkig huwelijk geworden. Dat is, en dan was er nog de grote droom van nu in de Verenigde Staten. Met een geweldig toernooi. Misschien wel afsluiten. Maar dat is hem dus ook niet gegeven.
12: Nee. Eerste volgende wedstrijd van Oranje is 24 september tegen Duitsland. Meteen voor de Nations League. Ja. Dan moet er toch wel weer een nieuwe bondscoach op de bank zitten. Of is het toch nog een tijdelijke?
11: Nee, dat moet wel lukken hoor. Want eigenlijk is er relatief gezien best veel tijd. Normaal gesproken gebeurt zoiets aan het einde van de zomer of zo. En dan moet je echt in alle haast moet je op zoek naar een nieuwe bondscoach. En ze hebben nu, tel met me mee, maand of drie denk ik. Maand of twee, drie. Ja. 2,5. Dus dat moet wel lukken. Ja, dat zal niet heel makkelijk worden. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk een gewilde baan. Want het is eigenlijk de mooiste baan in het Nederlands voetbal. Misschien wel voor iemand die al wel wat heeft meegemaakt. Niet voor een al te jong iemand, want daar, dat is bondscoach ook niet echt. Het is een ervaringsvak.
12: Dus geen Arne Slot bijvoorbeeld? Die is nog te jong?
11: Nou, maar die heeft natuurlijk wel ervaring. Dat zou zeker. Ik de ideale kandidaat vinden. Ja, die heeft Feyenoord gedaan en die heeft Liverpool gedaan. Dus die heeft echt wel genoeg. En AZ.
12: Het hoeft
11: dus
12: geen afsluiting van je carrière te zijn. Dat je eindigt als bondscoach.
11: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is in Nederland wel een beetje traditie natuurlijk. De laatste tijd. Dat het echt wel mensen zijn die al een beetje klaar zijn met hun clubcarrière. Maar dat hoeft zeker niet hoor. Nee, ik zou dat. Ja, bedoel, misschien is het voor Arne Slot wel een hele mooie manier om, om af te rekenen met die. Ja, mooie periode in Liverpool, maar die toch wat minder goed geëindigd is. Ja. Dus wie weet, hij is beschikbaar. Ik zou, als ik Nigel de Jong was, het technisch directeur van de KNVB, zeker even de telefoon pakken en hem bellen. En dan zie je wel hoe dat verder gaat. En als dat lukt, heb je je droomkandidaat te pakken. En als het niet lukt, dan ga je op zoek naar de volgende.
12: Jeroen Stekelenburg was dat vanuit Kansas City.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Het is 13 minuten over 6. Wat was er gisteren op radio en tv? Langs de lijn in omstreken ging het over de voormalige ecstasy-handelaar en wapenbaron Francesco Salerno. Salerno, beter bekend als Frankie de Stille, verbrak na jaren zwijgen zijn stilte tegen Mick van Wely. De misdaadjournalist gebruikte de oud-crimineel jarenlang als anonieme bron. Maar pas onlangs besloot Salerno openlijk zijn verhaal te vertellen. Van Wely legt uit waarom hij daar juist nu voor koos.
13: Uiteindelijk, na een jaar of 10, heeft hij gezegd van ik wil het toch doen. En dat kwam omdat hij ongeneeslijk ziek is. En hij zei, nou, ik wil toch één keer mijn verhaal laten optekenen. Want hij zweeg altijd bij de politie, in de rechtbank, overal. En nu heeft hij uiteindelijk is hij toch overstag gegaan. En het is deels omdat hij zegt, eigenlijk is de criminele wereld helemaal niet zo leuk en spannend. En ik wil mensen daar ook wel toch voor waarschuwen.
12: Salerno leverde jarenlang grondstoffen voor ecstasy aan criminelen in Nederland. Deel kwam uit de regio rond Tsjernobyl in Oekraïne. Hij verzon een plan om de stoffen ongezien het land in te krijgen. Zieke kinderen uit die regio konden medische hulp krijgen in landen als Duitsland en Nederland. En hij regelde dat zij en de grondstoffen met de bus werden vervoerd.
13: En hij heeft op een gegeven moment bedacht, nou, als ik nou in die brandstoftanks de helft brandstof doe en de helft grondstoffen voor ecstasy, dan is niemand die bus controleert. En hij had dus eigenlijk gewoon een platte lijn vanaf de Oekraïne naar Duitsland en heeft jarenlang echt een godsvermogen daarmee verdiend. En toen heb ik hem daarmee geconfronteerd. Ik zeg, je verdient eigenlijk gewoon over de rug van die kinderen geld. En dat heb ik me toen niet gerealiseerd, maar realiseer ik me nu wel.
12: In Met het oog op morgen aandacht voor de Surinaamse componist Johannes Nicolas Hellstone. Hij wordt ook wel gezien als de pionier van de Surinaamse klassieke muziek. Hellstone werd in 1853 geboren, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. En op plantage Bergendal kwam hij via Duitse zendelingen in aanraking met klassieke muziek, vertelde zijn achterkleinnicht Astrid Hellstone.
14: En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
12: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek?
14: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
12: En vandaag speelt het Concertgebouworkest 2 werken van Hellstone voor de viering van Kitty Kotti. Als het aan zijn achterkleinnicht ligt, wordt zijn muziek een vast onderdeel van de viering.
14: Kijk, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland.
12: Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het sportbeleid in Nederland. Veel sportclubs hebben geen geld om de clubs op te knappen of uit te breiden. Daniel Klein van het Register voor Verenigingsbestuurders vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat het om veel verenigingen gaat.
15: 60% van alle sportaccommodaties is verouderd. En sportverenigingen en bestuurders willen daar natuurlijk aan werken, dat gemoderniseerd wordt. Maar goed, daar zijn er geen middelen voor, die zijn op. Subsidies die vastlopen. Ik kan helemaal ingewikkelde termen gaan gebruiken. Maar in ieder geval, het lukt dus niet om te verduurzamen en te moderniseren.
12: Sportminister Mirjam Sterk gaf in het debat aan geen oplossing te hebben voor het komende jaar, maar wordt er mogelijk gekeken of er geen geld kon komen vanuit meerdere ministeries, zoals zorg, welzijn en sociale veiligheid.
15: Dus om die waarde die sportverenigingen en sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit zorg, vanuit welzijn, vanuit sociale zaken, vanuit veiligheid, nou noem het allemaal op, want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen. Ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
12: En dat was gisteravond op de radio.

0: De Sjoep Sjoep Song van Cher. Angst voor banenverlies is de kop bij de Telegraaf.
1: 1 op de 5 werkenden is bang komend jaar op zoek te moeten naar een andere baan. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit een nieuw onderzoek. 2 jaar geleden was het nog 1 op de 10. Vooral mensen in de horeca, financiële dienstverlening en de klantenservice maken zich zorgen over hun toekomst bij de baas. Onder meer door de stroever lopende economie en de komst van AI. In de bouw, techniek en zorg zijn er nog steeds vacatures genoeg. Daar zouden mensen als zij-instromer aan de slag kunnen. Maar dat is volgens een deskundige een onzekere stap. Omdat mensen dan eerst een opleiding moeten volgen. En ook gaan ze in eerste instantie terug in salaris. Op de voorpagina van het AD lezen we over een boze Ger Koopmans, de voorzitter van boerenorganisatie LTO. Hij slijpt de messen nu het kabinet de nieuwe stikstofplannen heeft gepresenteerd. Als gevolg daarvan komen zo'n 3500 boerenbedrijven in de problemen. Gisteravond sprak Koopmans in een zaal in Drachten. Daar was de kritiek niet mals, vooral op de nieuwe koeiennorm die het kabinet wil invoeren. In het stikstofpakket staat dat veehouders straks maximaal 2,6 koeien per hectare mogen houden. Waardeloos, zegt een boerin. We zijn genaaid, vindt ze. Koopmans blijft strijdbaar, zegt hij. In Den Haag is de wedstrijd pas voorbij als je zelf de handdoek in de ring gooit. Vandaag praat de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet. Het leven voor kinderen in Gaza is op dit moment een marteling. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers na interviews met 76 Gazaanse kinderen, schrijft Trouw. In die interviews vertellen kinderen over de verwoesting in Gaza en de vernietiging van de gehele sociale infrastructuur. Ook dat is een vorm van marteling, vinden onderzoekers. Vanwege Israëlische aanvallen moeten kinderen de afgelopen jaren vaak vluchten. Ze wonen nu vaak in loeihete tenten zonder privacy. Het gaat hier niet om het schenden van één bepaald kinderrecht, zegt hoofdonderzoeker Marieke Hopman. Het gaat erom dat er in Gaza een omgeving is gecreëerd waardoor er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van kinderrechten. En minder Amsterdammers voelen zich thuis in hun stad, schrijft het Parool. 16 jaar geleden voelde 82% zich er nog thuis, nu is dat nog 67%. Vooral nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond voelen minder binding. Ook het pessimisme bij Amsterdammers groeit. 54% van de inwoners vindt dat het met hun stad de verkeerde kant op gaat. 5 jaar geleden was dat nog 44%. Ze maken zich vooral zorgen over veiligheid, afval en de woningmarkt.
2: Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen gaat weer terug naar huis. Ze begonnen vrijdag en vandaag gaan ze inpakken. Er zijn nu meer dan 1900 doden geteld in Venezuela. En er zijn ruim 10.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Jor van Waardhuizen van dat Urban Search and Rescue Team, goedemorgen, goedenacht.
3: Goedemorgen.
2: De dubbele aardbeving was een week geleden. Waarom gaan jullie weg?
3: Wij gaan weg omdat er eigenlijk een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening. De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
2: Jullie zijn echt op zoek naar mensen die vermist zijn en die nog in leven zijn, om die te redden en niet om mensen te bergen.
3: Klopt. Nee, onze specialiteit is echt het zoeken en redden van mensen die bedolven zijn onder puin die nog leven. Vandaag hebben we ook nog op plekken gewerkt waar er mogelijk nog een kans was. Waar de honden aansloegen, waar lokale mensen zeiden dat ze nog iemand hadden gehoord. Maar helaas hebben we niemand meer kunnen bereiken.
2: Is dat de afgelopen dagen nog wel gelukt toen jullie er waren?
3: Zeker, wij staan naast de Jordaniërs in ons kamp. En die hebben gisteravond nog een 3-jarig jongetje onder de puin vandaan gehaald. Ik heb daar vandaag even de beelden van mogen zien die ze hadden gemaakt. Dat was erg indrukwekkend.
2: Ja, kan me voorstellen. Maar dan, je zou ook kunnen nog denken, ja, elke dag dat er toch nog iemand gevonden wordt, ga je nog een dag langer door? Of is dat iets te simpel voor mijn gedacht?
3: Nee, ik snap die gedachte heel goed hoor. En het liefst zouden wij natuurlijk ook zo lang mogelijk doorgaan. Alleen we merken ook gewoon dat de lokale autoriteiten hierover gaan op een andere fase. Dus Het is ook gewoon minder makkelijk om ons werk nu te gaan doen. En daarnaast hebben wij ook gewoon een aantal dagen lang heel veel gewerkt, heel weinig geslapen. En is bij ons ook inmiddels begint er ook uit te gaan. Dus al met al denk ik dat het nu goed is om te gaan.
2: Ja. De VN waarschuwt dat tienduizenden mensen dringend eten en onderdak nodig hebben. Hoe schatten jullie dat in? Gaat het lukken om die mensen te helpen? Hoe staat het met de coördinatie vanuit de overheid?
3: Ik weet in ieder geval dat de coördinatie vanuit de Verenigde Naties hier, waar wij zelf ook onder vallen, dat echt op gang komt. Wij worden eigenlijk vervangen als reddingsdienst voor die andere zorg. Dus die medische zorg die we eerder zijn, van partijen zoals de Rode Kruis en UNICEF. En wij proberen daar ook onze steentje aan bij te dragen. Door bijvoorbeeld hier al onze tenten achter te laten. Al het water en eten wat we over hebben. Medische apparatuur. Eigenlijk alles wat we kunnen missen laten we hier achter. Om in die fase ook van nut te kunnen zijn.
2: Ja. Is er iets dat u zal bijblijven van deze operatie?
3: Nou, ik sprak een jonge man en die had wat vragen over zijn inzet. Hij was een soort influencer. Maar eigenlijk aan het einde van dat gesprek vertelde hij me dat hij ook arts in opleiding was. En hij vroeg mij, zou ik nou ooit naar een land als het van jullie kunnen? Om bijvoorbeeld om arts in opleiding te worden of gewoon een keer naartoe te gaan. En ja, dat bleef me heel erg bij. Want ik dacht, ja, wij kunnen al vrij makkelijk naar dit land toe en andere landen. Maar voor andersom is dat vrijwel onmogelijk. En ik hoop eigenlijk dat door de openheid die nu is ontstaan, door deze ramp, heel veel internationale partijen nu worden toegelaten waar het voorheen in Venezuela vrij onmogelijk was. Mm-hmm. Hoop ik dat dat ook blijvend is na deze ramp. Zodat er misschien toch wat goeds uitkomt.
2: Ja. Tot slot, jullie gaan nu eerst naar Curaçao. Wat gaan jullie daar nog doen?
3: Nou, dat is voor ons normaal om eigenlijk een soort debrief te doen na zo'n inzet. Wij hebben hier hard gewerkt en daar moet natuurlijk ook gerust worden. Maar het is ook belangrijk om met elkaar te spreken van wat hebben we hier gezien? Hoe gaat het met je? Het is niet niks zo'n inzet. Dus we zorgen ook echt voor goede nazorg. Er komt ook een psycholoog vanuit Nederland over waar we gewoon ons verhaal kwijt kunnen. En dan kunnen we daarna gewoon weer fris terug naar Nederland. Naar onze gezinnen en families.
2: Ja, goede terugreis alvast gewenst. En dank Jorg van Waardhuizen van het Urban Search and Rescue Team. Het is 3 minuten voor 6:30. Deze hele week draai ik potentiële zomerhits op deze zender. De afgelopen dagen wel wat voorbij horen komen. Dit is er eentje. Calvin Harris. Ik heb meerdere hits eigenlijk van hem in het verleden, wat voor mij persoonlijk zomerhits zijn geweest. En dit is eigenlijk ook wel weer een goede poging, denk ik. Calvin Harris samen met Jazzy, Satisfy.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten, Thomas.
2: Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal.
3: Oranje werd gisternacht uitgeschakeld op het WK-voetbal door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen daar komt terug naar Nederland. De reden om nu te vertrekken is dat het team altijd hoogstens een week blijft in rampgebieden. De dodental in Venezuela na de aardbevingen is gestegen naar 1943. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van een kilometer moeten komen. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wonnen van Ecuador met 2-0. Vannacht ging ook Frankrijk door na een winst van 3-0 tegen Zweden. Gisteren plaatste Noorwegen zich al voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. En het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
1: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Mark. De ochtendspits is begonnen. In totaal 65 kilometer file alweer. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken hier en daar wat vertraging. Op de omrijroutes, bijvoorbeeld de A2 richting Utrecht, tussen Rosmalen en Kerkdriel, dik een kwartier. Ook de A4 naar Amsterdam staat erbij, tussen Den Haag en Zoeterwoude, 17 kilometer en alweer een half uur extra. Ook ergens anders waar het al een beetje stroperig rijdt, de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer en bijna een kwartier in de file.
1: Spotgoedkoop shoppen in China is vanaf vandaag verleden tijd. Straks een douane-expert over de nieuwe heffingen op kleine pakketjes.
5: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle

0: Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Het is 6:55. Bestel je wel eens iets kleins in een webshop uit China of een ander land buiten de Europese Unie, dan moet je vanaf vandaag €3 aan invoerrechten betalen. Voorheen hoefde dat alleen bij een pakket van boven de €150, maar daar komt dus een verandering in. Martijn Schippers is douane-expert van EY en hoofddocent douanerechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Waarom is deze heffing nodig?
5: Deze heffing is nodig omdat in de afgelopen jaren we een enorme toename hebben gezien van het aantal e-commerce-zendingen naar de EU toe. 200 miljoen invoeraangiftes 5 jaar geleden. Vandaag de dag 6 miljard worden er ingediend in de EU. En dat stelt de douane voor enorme handhavingsuitdagingen. En daarom zijn daar extra maatregelen nodig.
4: Wat voor uitdagingen zijn dat dan?
5: Nou ja, kijk, normaal gesproken kwamen pakketjes aan. Die werden vaak in bulken verzonden. Dan konden ze goed inspecteren. Konden ze die bevindingen extrapoleren naar de rest van de zending. Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
4: Je kan alleen steekproeven doen, maar daar, het gros gaat gewoon er doorheen.
5: Exact, exact. Dat is inderdaad het probleem waar ze voorgesteld staan.
4: En betaal je dan nu per besteld product die €3?
5: Nou, het gaat er eigenlijk om van, is een zending onder de €150? En zo ja, dan heeft die €3 invoerrechten toepassing. En dat die heeft toepassing per item. Dat betekent dat als bijvoorbeeld een zending onder de €150 binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je €3. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer €3. Want het zijn dan 3 items.
4: Maar zou die €3 het verschil maken?
5: Nou, het is een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. Dus dit is een eerste zette. Later dit jaar komt er ook nog een handling fee van €2 als een soort kostenvergoeding bovenop. Die gaat ook per item gelden. En later, dan spreken we over 1 juli 2028, komt er een verplichting voor platforms en leveranciers om rechtstreeks data toe te zenden naar een EU Custom Data Hub. Die wordt op dit moment ingesteld. En dan worden ze eigenlijk verantwoordelijk voor de invoerrechten, maar ook allerlei productspecifieke maatregelen die dan gelden voor die producten.
4: Ja, want nu komt er dus zoveel binnen, is het bijna niet dus voor de douane te controleren. Hoe makkelijk kunnen Chinese bedrijven ook verkeerde informatie doorgeven?
5: Nou ja, kijk, nu ligt de verplichting vaak niet bij het platform of de leverancier bij de inklaring, maar wordt dat vaak doorgelegd naar logistieke dienstverleners of de consumenten zelf, waardoor ze veel moeilijker aansprakelijk te stellen zijn. Dat is iets, inderdaad iets wat ze willen aanpakken. Dat is enerzijds nu die maatregelen met extra invoerrechten en die handling fee later dit jaar. Maar met name die maatregel die dus ook nog over 2 jaar erbij komt, maakt dat zij gelijk rechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden voor productspecifieke eisen, voor de invoerrechten die eigenlijk worden gegeven.
4: Wat denkt u dat de Chinese bedrijven gaan doen? Gaan ze iets proberen om toch weer minder last te hebben van die heffingen? Want zo werkt het meestal.
5: Nou ja, goed, ze zullen de regels nauwkeurig hebben bestudeerd om te kijken van hoe vinden die toepassing. Je ziet aan de andere kant in het nieuws wel voorbij komen dat ze toch gaan kijken ook naar mogelijkheden om bijvoorbeeld toch voorraad naar de Europese Unie te verschepen en vanuit hier te leveren. Dus er zijn zeker acties eigenlijk vanuit die kant gaande om zich voor te sorteren op deze regels.
4: En denken zij ook aan tegenmaatregelen?
5: Ik heb nog eigenlijk niet vernomen dat er tegenmaatregelen genomen worden, want dan

0: moet u denk ik andere landen inderdaad vaak extra heffingen gaan instellen.
1: Ja, precies. Vaak wordt ook gezegd van nou, als jullie dit bij ons doen, dan doen wij dit op jullie spullen.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, kijk, het merendeel van dit soort e-commerce zendingen komt juist vanaf die kant naar ons toe en niet andersom. Mm-hmm. Dus er zijn wat moeilijke maatregelen tegen te treffen.
1: Dank u wel, Martijn Schippers, douane-expert van EY en hoofddocent dus bij de Erasmus Universiteit. Dank.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl
2: of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Moord, martelingen, seksueel geweld en slavernij. De paramilitaire RSF in Soedan pleegt oorlogsmisdaden in El Fasher. Dat concludeert Amnesty International in een rapport. De mensenrechtenorganisatie sprak met ruim 200 mensen in en rondom de stad. En een andere stad in Soedan wacht mogelijk hetzelfde lot, El Obeid. Annette Hofman is conflictonderzoeker van Klingendaal. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Kunt u vertellen hoe de situatie in Soedan is momenteel?
4: Nou, in het hele land is de situatie desperaat. Het heerst hongersnood, er is de grootste ontheemingscrisis in de hele wereld, de grootste humanitaire crisis, en dat draait nu al 3 jaar door. Dus de situatie is vreselijk.
1: Ja, en nu dus El Obeid, waar dit gaat gebeuren, wat er dus in El Fasser ook is gebeurd. Waarom staan wij als internationale gemeenschap langs de zijlijn?
4: Het is deze keer wel gewaarschuwd dat in El Fasher, in El Obeid, in Kordofan, een beetje hetzelfde zou kunnen gebeuren dan wat we in oktober afgelopen jaar in El Fasher hebben gezien. En dat waren dus een hele reeks oorlogsmisdaden en zelfs misdaden tegen de menselijkheid. Er zijn nu waarschuwingen afgegeven vanuit internationale organisaties. Dat is belangrijk en dat geeft meer aandacht ook internationaal voor wat er gebeurt in Soedan en op El Obeid. Het probleem is helaas dat ook in het geval van El Fasher vorig jaar er waarschuwingen waren, maar de vreselijke aanval op die stad niet is voorkomen. En dat ook na die aanval en met alle bewijsmateriaal wat we nu hebben, dus recentelijk nu door Amnesty International ook weer, dat er eigenlijk geen echte consequenties zijn geweest voor de RSF die die aanval heeft doorgevoerd en ook niet voor hun regionale sponsor, de Verenigde Arabische Emiraten.
1: Hoe komt dat? Want in andere conflictgebieden in de wereld zijn die oproepen er wel veel sterker? Haalt het ook veel meer het nieuws?
4: Ja, het heeft met verschillende dingen te maken, denk ik. Ten eerste lijkt het ver weg in Afrika. Het lijkt alsof het dat niet direct raakt. Maar ik denk dat is een misvatting. Het is een enorm groot conflict. Ik noemde al de grootste humanitaire crisis. Heel veel mensen zijn op vlucht. En die zitten in buurlanden waar het ook heel erg slecht toe gaat. Dus daar is ook niet veel eten. Daar zijn ze ook niet veilig. Dus heel veel mensen die trekken wel richting Europa. Maar dan is ook Soedan een enorm groot land. Dus ook die veiligheid ten zuiden van Europa is in gevaar. En ten derde zien we dat de handelsbetrekkingen en handelsverkeer op de Rode Zee, die ligt aan Soedan, dat het ook steeds gevaarlijker wordt en dus het handelsverkeer ook belemmert. Dus er zijn verschillende aspecten waardoor Europa eigenlijk direct betroffen is hier. Maar dat wordt helaas onderschat. En zoals ik dat zie.
1: Is er voor de RSF internationaal steun?
4: Ja, de RSF zou niet in staat zijn om dit soort oorlogsmisdaden door te voeren in Darfur zonder de steun vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar halen ze al hun wapens vandaan, brandstof en zelf huurlingen uit Colombia worden door de Verenigde Arabische Emiraten getraind en naar Darfur gestuurd.
1: Kunt u uitleggen wat het belang is voor de Verenigde Arabische Emiraten om juist de RSF in Soedan, wat toch nog best wel een stuk ver weg is, te steunen?
4: Ja, er zijn verschillende belangen. Soedan is een rijk land, heeft veel goud. Het allermeeste goud vanuit Soedan belandt in de Verenigde Arabische Emiraten en gaat aan de wereldhandel in. Ten tweede is er heel veel landbouwgoed, vruchtbaar land in Soedan. Dat heeft de Verenigde Arabische Emiraten niet. Ook hier zijn ze afhankelijk van andere landen voor hun eigen voedselzekerheid. En ten derde, misschien belangrijkste, de Verenigde Arabische Emiraten staat in enorme concurrentie met andere landen in de regio zoals Saudi-Arabië om hun strategische invloed in de regio, dus ook het Hoorn van Afrika en de Rode Zee, uit te breiden.
1: Maar bij de Verenigde Arabische Emiraten denk ik aan een goede vriend daarvan, dat is president Trump. Zou die vanuit Amerika niet meer druk erop kunnen komen dat wat er in Soedan gebeurt echt te ver gaat?
4: Ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de Verenigde Arabische Emiraten de paramilitaire RSF niet zo zou kunnen steunen als dat niet ook met de goedkeuring zeg maar, zou zijn vanuit de VS. Dat klopt, maar het is ook zo dat andere strategische partners zoals de EU of lidstaten zoals Nederland groot interesse hebben om de banden met de Emiraten goed te houden. En daarom worden de Verenigde Arabische Emiraten tot nu toe niet aangesproken op hun destabiliserende rol in de regio.
1: Zou een moment kunnen komen, ook zelfs voor de Verenigde Arabische Emiraten, dat ze zeggen, nou, dit gaat ons ook te ver?
4: Daar wachten we al 3 jaar lang op. Dat is niet het geval. Ik denk tot nu toe pakt het mooi uit voor hun. Ze krijgen makkelijk toegang tot die grondstoffen waar ze interesse aan hebben. En bepalen een beetje de loop van de oorlog in Sudan. Dus wat dat betreft zie ik geen reden vanuit hun eigen kant om te stoppen. Tenzij ze echt actief tegen worden gehouden.
1: Dank u wel, Annette Hofman, conflictonderzoeker van Klingendaal.
4: Dank u wel.
1: Ondernemers met een klein bedrijf verdienen steeds minder, schrijft het FD.
3: Al 3 jaar daalt het bedrag dat deze ondernemers onderaan de streep overhouden, blijkt uit een nieuw panelonderzoek. Een kwart van de ondernemers in het klein bedrijf komt zelfs niet boven het bijstandsniveau uit. Ze kunnen gestegen kosten niet of pas later doorberekenen. De omzetten gaan wel omhoog, maar de kosten nog veel harder, zegt een van de onderzoekers. Onder meer de loonkosten zijn gestegen en ook zijn fiscale voordelen afgebouwd. De onderzoeker noemt de conclusies zorgwekkend en zegt dat Den Haag kleine ondernemers over de kling jaagt. En waarschijnlijk gaat het lukken om volgend jaar 100.000 nieuwe huizen te bouwen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting. Het is een mijlpaal. De overheid streeft al jaren naar dit getal, schrijft RTL Nieuws. En volgend jaar lijkt het dus te gaan lukken. Dat zou dan voor het eerst zijn. De blijdschap lijkt van korte duur te zijn, want voor na 2027 zijn de voorspellingen minder goed. Het aantal nieuwe huizen zal vermoedelijk weer onder de 100.000 zakken, omdat het aantal vergunningen dat is afgegeven sinds vorig jaar daalt. En ook supermarkten zullen balen van de uitschakeling van Oranje, zo schrijft BNR. Nu Oranje eruit ligt, lopen ze flinke omzet mis, want elke wedstrijd van het Nederlands elftal is een vetpot, legt deze retaildeskundige uit.
5: Iedereen verzamelt zich, hè, buurt, familie, vrienden, bedenk het maar. Ja, en dan wordt er fors bier aangeschaft, kaas, worst, zoutjes, en je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. Dus dat betekent dat zo'n wedstrijd, als die eenmaal begint, dan moet je al gauw zo of zo 10, 12 miljoen extra omzet rekenen. En naarmate die wedstrijden verder vorderen, ja, loopt dat eigenlijk steeds meer op.
3: Want stel dat het Nederlands elftal de finale had gehaald, hadden supermarkten in totaal misschien wel bijna 100 miljoen euro extra omzet gehad.
1: Er zat ook nog verschil tussen supermarkten, want er zijn er die heel veel van die oranje pruilaria hebben en anderen die er bewust voor kozen dat niet te doen. Ja, die zijn nu de lachende derde.
3: Ja, zeker. Die blijven niet met die spullen zitten. De bezoekers van Hardstyle Festival Defcon 1 kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een kaartje voor de editie van volgend jaar. Dat lezen we onder meer bij nu.nl. De organisatie van het feest geeft op de eigen website een update. Defcon zou eigenlijk vorig weekend worden gehouden in Biddinghuizen, maar ging toen niet door vanwege de hitte. De organisatie schrijft dat ze er nog steeds kapot van zijn en dat er achter de schermen hard is gewerkt aan een eerlijke oplossing voor bezoekers. Later deze maand krijgen zij een mail waarin ze hun keuze kunnen doorgeven. Defcon hoopt de meeste mensen over een jaar alsnog te kunnen verwelkomen.
1: ANWB Verkeersinformatie. Tim, waar staan de eerste files van deze ochtend?
6: Ja, in totaal al 100 kilometer. Dus het gaat aardig hard met die kilometerteller. Op de A4 richting Amsterdam staat de file met de meeste vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. 15 kilometer en 3 kwartier vertraging. Komt omdat de A44 dicht is wegens wegwerkzaamheden. En ook andere files door werkzaamheden. De A27 Breda-Gorkum staat helemaal vast. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer en 10 minuten. Een stukje verderop is die weg dicht vanwege werkzaamheden, kun je beter omrijden over de A2.

0: Steppin' Out van Joe Jackson. Het laatste gemaakte kunstwerk van Wim T. Schippers is vanaf vandaag te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De op 10 juni overleden kunstenaar, programmamaker en stem van Ernie, Graaf Tell en Kermit de Kikker heeft het werk met de naam Wim is weg 1942-2026 onvoltooid aan het museum geschonken. Titus Muizelaar is voorzitter van Stichting Wim T. Schippers. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat zien we als we voor Wim is weg staan?
1: Nou, hij heeft een sculptuur gemaakt. En nou, dat is wat u net zei, dat heet Wim is weg. En het is een soort tafeltje waarop een kwast staat met verf en die is omgevallen. En er ligt wat zand en wat flessendolpen en wat schelpen en wat voet- en handdrukken van Wim. En het ziet er eigenlijk uit alsof het net is afgemaakt. Alleen dat hij er net is bij weggelopen.
0: Ja. Dus, vandaar ook het onvoltooid er nog tussen haakjes bij.
1: Vandaar het onvoltooid. Ja. Dat is overigens niet zijn toevoeging. Dat hebben wij als bestuur
0: gedaan. Oh
1: toch?
0: Oh wel. Oh, denk ik, ja. Dat leek me wel ook typisch voor hem om dat te doen.
1: Het is typisch voor hem, maar het is ook zo. Het is onvoltooid. Hij heeft het niet afgemaakt.
0: Deed hij dat vaker met kunst? Ik moet nu denken aan de pindakaasvloer. Dat hij de vraag kreeg, hey, de mist een stukje. Toen zei hij ook, ja, de pindakaas was op.
1: Nou, hij heeft wel meer geestige dingen gezegd over die pindakaasvloer. Want hij zei ook bijvoorbeeld, als je altijd pindakaas op een vloer gooit en je doet het dan op je boterham, dan zegt ook niemand er wat van.
0: Ja. Ja. Zit dat in al zijn ook kunstwerken, die absurditeit en humor?
1: Hij was er eigenlijk bijna altijd op uit om het niet te kunnen benoemen. Daar was hij door geobsedeerd. Dus hij wilde iets maken waarvan mensen dachten, ja, maar wat betekent het en waar gaat het over? Niet dat hij zelf de betekenis aan gaf, want zijn gevleugelde uitspraak was toch altijd, als mensen vroegen, wat betekent het? Dan zei hij, nou, het betekent niet zozeer iets als wel het is iets.
0: Ja, ja. Ja, dat is ook. Ik moet denken aan nu ineens aan een interview bij De Wereld Draait Door met hem, waar het ging over een kunstwerk en dat juist Matthijs van Nieuwkerk dus heel erg ging interpreteren en zeggen, ja, dit staat natuurlijk hier en hier voor. En toen zei hij, ja, maar dit is gewoon een motor met twee dingen en een doek en dat beweegt, weet je. Ja, en dan ging hij juist, draait hij het weer om.
1: Ja, nou ja, goed. En hij, hij had ook altijd, zei hij, hij was natuurlijk een van de bekendste Fluxus aanhangers. Hij zelf ontkende overigens altijd dat hij Fluxus was. Hij zei altijd Willem de Ridder, dat is de roerganger. Maar hij zei altijd, ik maak dingen omdat ik het wil maken, niet omdat een ander er naar vraagt. En wat het publiek ervan vindt, daar kan ik niks aan doen. Ik maak het alleen maar omdat ik het maak, punt.
0: Ja. Ja.
1: En bijval of afkeuring, dat maakt mij niks uit. Het is allebei goed.
0: Zit er daarom veel ook verschil tussen de werken die hij heeft gemaakt?
1: Nou, dit is wel een beetje atypisch van Wim, want er zit een soort anekdote achter. En dat is over het algemeen niet aan de hand bij hem. Dus het heeft iets atypisch, Wim T. Schippers. En dat is natuurlijk ook weer precies wat past bij zijn interpretatie van hoe hij zijn kunstwerk in elkaar draait.
0: Dat is wel interessant. Wat wist hij bij het maken van dit werk dat het ook zijn laatste werk zou worden?
1: Dat heeft hij natuurlijk geen antwoord op gegeven, maar ik vermoed het van wel, want het ging het laatste half jaar niet echt heel erg goed met zijn gezondheid.
0: Mm-hmm.
1: En dus hij zei altijd wel van, het kan best zijn dat het afgelopen is zo.
0: Ja.
1: En dat zei hij wel wat vaak, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dus daar was wel duidelijk van, heel lang gaat het niet duren. Dat we nu dat weten ook. Wat hoopt u dat bezoekers bijblijft als ze dit werk nu zien in het Stedelijk?
1: Nou ja, dan hoop ik eigenlijk dat vooral zijn unieke persoonlijkheid het publiek bijblijft. Want Wim is eigenlijk een soort openbaar kunstbezit. En u zegt ook terecht, ja, we kennen hem van de pindakaasvloer, van Bert en Ernie en zo. Maar hij heeft zoveel meer gedaan dan alleen dat. Daar is hij bekend mee geworden. En Going to the Dogs hoort er dan ook bij. En ik ben ook heel benieuwd, want vanmiddag zijn er twee toespraken bij die overhandiging. En die is van Rijn Wolfs, de directeur van het Stedelijk Museum. En van Charles X. En dat is een lid van het stichtingbestuur. En ik ben ontzettend benieuwd of ze ook hun visie of hun interpretatie op zijn waarde als kunstenaar kunnen benadrukken. Hm. Want het is natuurlijk leuk, al die bekende dingen. En het is ook bijzonder, daar valt niks aan af te doen. Maar ik ben zo benieuwd hoe dat mondiaal gezien wordt bijna als een unieke kunstenaar is gegaan. Daar ben ik echt benieuwd naar. Ja.
0: En qua gevoel voor jezelf, als u die lege schoenen dan zo ziet, kan me ook voorstellen, als u hem zo goed gekend heeft, dat een...
1: Dat zijn zulke rare mechanismes in een mens. Wanneer doorvoel je het ineens? Nou, ik had dat toevallig... eigenlijk niet toevallig. Wim en ik zagen elkaar elke zaterdagochtend in Café de Jaren in Amsterdam. En gisteren werd ik geïnterviewd door AT5... ook over dit kunstwerk. En toen hadden ze gevraagd, kan je zitten op die plek waar je altijd met Wim zat? En ik zat daar en ik brak. En dat was gewoon omdat hij er niet was. En zo'n doorbreking van een jarenlang ritueel. Dan komt het ineens, nam het bezit van me. En denk je, hij is weg. We hadden altijd zo'n plezier. En niet alleen plezier, want als wij elkaar zagen, dan was het echt niet zo dat we alleen maar zaten te keten en te lachen. Hoewel dat wel een...
0: ook een belangrijk onderdeel was.
1: Het was een belangrijk onderdeel. Dat zei hij altijd. Zei hij van om te pesten en te lachen. Dat was zo'n soort van lijfspreuk.
0: Ook echt weer typische Wim T. Schippers uitspraak. Dank Titus Muizelaar, voorzitter van de stichting Wim T. Schippers. En vanaf vandaag dus te zien in het Stedelijke. En ook bij dat moment toch ook wel veel plezier daarbij.
2: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: NPO Radio 1. 7 uur.
12: Mark Visser.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen, de zorgfiles van Expert Care sluiten vandaag de deuren in Waalre en Vleuten. Wat betekent dat voor de kinderen en hun ouders? En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
13: Voor kleine bestellingen die van buiten de EU komen en onder de €150 kosten, moet je vanaf vandaag invoerrechten betalen. Het gaat om minimaal €3. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. Daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De nieuwe regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Zo wordt de concurrentie eerlijker. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het USAR-team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental daar gaat richting de 2000. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team werken in het dagelijks leven onder meer bij defensie, de politie en veiligheidsregio's. Het team blijft altijd maar een week in rampgebieden en keert daarom nu weer terug vanuit Venezuela. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor weerpatronen. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. In het noorden van Griekenland zijn twee mensen omgekomen bij een bosbrand. Iemand anders raakte gewond. Het kind van een van de slachtoffers wordt nog vermist. Ruim 100 brandweerlieden zijn bezig het vuur te blussen, onder meer met blusvliegtuigen. Vanwege de droogte en de harde wind gaat dat niet makkelijk. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
6: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
14: De ochtendspits komt verder en verder op gang. Het is natuurlijk sowieso al druk op de A4 naar Amsterdam door die wegwerkzaamheden op de A44. Maar nu gooit een ongeluk bij Hoogmade nog eens extra roet in het eten. De bergingswerkzaamheden zijn daar in volle gang en er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Ypenburg heb je een uur vertraging. Verder de A27, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 7 kilometer en een kwartier door de werkzaamheden. Dan andere dagelijkse files, zoals de A16 naar Rotterdam. Tussen Breda en Zevenbergshoek, een klein kwartiertje. En het is drukker dan gebruikelijk op de A59 vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Zonzeel een file vanaf Terheide. 3 kilometer en bijna 10 minuten vertraging.
6: Vandaag sluiten twee zorgvilla's definitief de deuren, waardoor tientallen ernstige zieke kinderen en hun uitgeputte ouders zonder zorg zitten. Straks de cliëntenraad van de villa's.
15: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Hoe
1: hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterijen. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
1: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
22: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Het is 7:07. Vandaag sluiten de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten hun deuren. In de villa's konden ernstig zieke kinderen tijdelijk verblijven, zodat hun ouders even op adem konden komen. Voor tientallen gezinnen valt die zorg vanaf vandaag dus weg, terwijl voor veel kinderen nog altijd geen passend alternatief is gevonden. Jonas Baart van de cliëntenraad bij Expert Care, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
6: Ja, vandaag dus sluiten de deuren van twee villa's. Wat betekent het deze dag voor de gezinnen, dus voor de ouders en de kinderen die daarvan afhankelijk zijn?
23: Ja, dat is een traumatische dag. Het is de afsluiting van een periode nu met grote onzekerheid. En ze zitten nu gewoon met een probleem opgescheept. Een probleem wat door het handelen van dit bedrijf via de Expert Care veroorzaakt. Zij willen uit de zorg stappen. En niet door het stelsel kan worden opgelost.
6: En dan verscheen gisteren ook nog dat rapport van de inspectie Gezondheidszorg Zorg en Jeugd over het bestuur van Expert Care. Organisatie probeerde via de rechter een groot deel van het rapport buiten de openbaarheid te houden. Nou, dat is niet gelukt. Want wat staat er in dat rapport?
23: Nee. Nou, daar wordt nietmaals beoordeeld over het handelen van de directie in deze hele casus. Ze hebben eigenlijk dit niet onder controle. Ze hebben het personeelsbestand niet op peil weten te houden, ondanks dat ze wisten dat zorg op enig moment zou moeten gaan stoppen, omdat ze het personeel niet meer hadden en er geen vervolgplekken voor deze kinderen gevonden waren. En ze hadden juist beloofd, wij gaan niet sluiten voordat die vervolgplekken er zijn. Mm-hmm. Het risicomanagement, hoe ze zijn omgegaan met de cliënten, maar ook met het eigen personeel. Eigenlijk op elk punt van een beetje normaal management worden ze flink aangepakt door de IGJ.
6: Ja.
23: En nu heeft de IGJ dus besloten tot sluiting. En dat is niet een oplossing voor het probleem.
6: Nee, dat pak je niet, zegt u, denk ik, dan de schuldigen mee aan, maar de juiste slachtoffers.
23: Zij wilden dit al sluiten, dus hebben feitelijk de IGJ al een dienst bewezen. 50% van hun taak is nu volbracht. Nu moeten ze de andere twee nog dicht zien te krijgen.
6: Ja, want dat wordt dan wel, worden die twee overgebleven zorgvilla's door de minister aangewezen als noodoplossing voor de gezinnen. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat die laatste twee dus verdwijnen. Waarom werkt u voor veel gezinnen? Hè? Waarom werkt dat niet voor? Die mensen kunnen dus nergens naartoe meer. En dadelijk helemaal niet.
23: Nou, we hebben het hier over de meest kwetsbare groep kinderen die je maar kunt voorstellen. Ernstig zieke, vaak meervoudig beperkte kinderen. En zij stellen nu voor, moet u even voorstellen, gewoon uw kind gaat naar de crash. Uw crash op de hoek gaat dicht. Ga maar even 175 kilometer verderop uw kind brengen. Dat gaat u niet doen. Dat gaat u al niet doen met een gezond kind. Met ernstig zieke kinderen die zuurstofondersteuning nodig hebben, die epilepsie kunnen krijgen, die in een rolstoel zitten en al helemaal niet comfortabel zijn in die rolstoel, en dan zeker niet over zo'n grote afstand. Het is gewoon een onmogelijke opgave voor die kinderen al. En dan zouden de ouders ze bijvoorbeeld ook heen en weer moeten brengen. Nou, een enkele reis van uren om even je kind naar de crash te brengen, dat is ook niet te doen. Mm-hmm. Dus het is gewoon geen oplossing. En zelfs de zorgverzekeraars hebben dat nu als noodmaatregel voorgesteld. Dus die snappen ook niet over welke soort cliënten ze nu praten.
6: Nee, hoe komt dat aan bij u? Want uw eigen dochter gaat niet naar dan een van de villa's die verdwijnt nu. Maar hoe komt dat bij u aan?
23: Nou, Ja, het komt bij ons aan als een totaal systeemfalen. Kijk, dat een bedrijf wil stoppen met de verlening van zorg, dat kan gewoon, want we hebben marktwerking helaas op dit vlak. Maar dat het systeem dan geen vangnet heeft, en zeker niet voor de allerkwetsbaarste van de maatschappij, dat is echt hemeltergend.
0: Nou, ik wilde nog vragen, hoe kijkt u naar de toekomst? Maar op dit moment is het dus al een probleem. En als ik u zo aanhoor, is er weinig hoop?
23: Er is weinig hoop. Maar het is niet dat er geen oplossingen zouden zijn. Wat er steeds is gezegd, we gaan op zoek naar oplossingen elders. Die zijn er niet. Dat was al bekend. Dat heeft de brancheorganisatie Binks al geroepen in december. Dat is vanaf januari door alle cliënten en ook medewerkers van de villa geroepen. Dus wij hebben vanuit de cliëntenraad al vanaf het begin bepleit. VEC kan dan wel stoppen, Villa Expert Care dan kan dan wel stoppen. Maar de villa's zelf, de locaties, moeten gewoon onderdeel zijn van de oplossing. Mm-hmm. Maak daar desnoods een tijdelijke organisatie van, gefinancierd vanuit de VWS en vanuit het ministerie. Koop tijd en rust voor die gezinnen om te kijken wat de langdurige oplossing is.
0: Ja, dan zou ik hiervoor voorlopig.
23: En die villa's die bestaan gewoon nog.
0: Ja, dan heb je hiervoor een voorlopige oplossing. Dat is tenminste nog iets. Jonas Baart, dank u wel dat u erover wilde vertellen. Voorzitter van de cliëntenraad van Expert Care. Oekraïne zorgt ervoor dat de prijs van de oorlog voor Rusland steeds groter wordt door droneaanvallen op bijvoorbeeld aanvoerwegen en op olieraffinaderijen diep in Rusland. Maar ook aan het front, in de zuidelijke regio Zaporizhia, lukt het Oekraïners stukken grondgebied terug te veroveren. Een opsteker voor de militairen daar ziet onze correspondent Christian Pauwe.
3: Je ziet dat bijna elk huis hier wel geraakt is. We rijden nu in de zogeheten killzone, dus dit is... Ja, gebied waar Russische drones al rondvliegen. 20, 50 kilometer van de frontlinie.
4: Z nami jede grupa supravedu na inshe mashine. Dat zijn naše vucha i tsa naše ochi.
3: Dat is Andriy, een militair met een grote zonnebril op, die ons naar de positie rijdt. We worden begeleid door de militairen in de auto voor ons, zegt hij. Zij staan in contact met de commandopost. Zij zijn onze ogen en oren.
4: Als er een vijandelijke drone gaat, dan schuiven we onze automobielen en gaan we wachten.
3: Zij krijgen te horen, als er Russische drones in de buurt komen, dan moeten we onze auto verstoppen en wachten. We komen aan op de commandopost en hier kunnen we wat meer op ons gemak zijn, want de bossen staan vol nu met zomersgroen. En dat biedt bescherming tegen drones. Er kan zelfs buiten geluncht worden. Gebakken meerval en vissoep staat op het menu. Als ze aan het werk zijn in het veld, wat kilometers verderop, dan moeten ze wel heel goed opletten steeds, zegt sergeant Vladislav. Belangrijkste is om tijdens het werk niet door te gaan als je iets hoort vliegen. De bomen bieden dus nu beide kanten de nodige bescherming. Dat maakt het ook iets lastiger voor de Oekraïners om door te gaan met hun aanval. Maar ze hebben een goed half jaar achter de rug. De laatste vier nieuwe posities waren allemaal een stap vooruit. Wat doet dit dan met jullie motivatie?
5: Wat betekent dat voor jullie motivatie?
7: Deze is al een vijfde jaar gegaan om te werken. Dus ik denk dat ze motiveren niet alles om te eindigen.
3: Sommigen zitten al in hun vijfde jaar aan het front. Dus ik denk dat iedereen gemotiveerd is om dit allemaal zo snel mogelijk ten einde te brengen. Dan loop ik met Andriy naar beneden, de bunker in. Er zijn verschillende stapelbedden hier getimmerd. Wapens hangen aan de muur.
24: Zerg, postrel.
3: Vuur geeft hij door aan de man in het veld. Hier is luitenant Yevgen een aanval aan het aansturen. Nog maar 23 jaar. Hij vecht nu 2 jaar aan het front, vers van de militaire academie. Hij zit achter verschillende schermen, een tablet op zijn schoot. We gaan in 10 seconden vuren, komt als reactie terug. En hij kan via drones die boven het slagveld hangen alles volgen. En in een strook hebben ze een Russische positie gevonden. Dan is te zien op het scherm dat een granaat inslaat. Hier werken ze nog met hele oude Sovjetkanonnen. Maar daarmee lukt het wel om langs dit gedeelte van het front de Russen terug te dringen dus. Artillerie werkt altijd, of het nou regent of niet. Wat het weer ook is, zegt Yevgen. Dat helpt heel erg als de vijand zich ergens heeft verschanst.
5: Het is een beetje een paparotte moment, ja.
7: Люди вже, скажімо так, вже готові, налаштовані, щоб це зараз вони красиві на цей переломний момент, що надіємося, що воно буде тільки ліпше.
3: We zien dat het een keerpunt is, zegt Yevgen, waarbij we hopen dat het alleen maar beter zal worden. Maar ik hoor ook van Oekraïense militairen dat het op andere plekken heel erg zwaar is.
5: Константинівка, в Куп'янськ, там ще тяжело, там росіяни ще продовжують їх наступлення, да?
7: Та всюди важко, всюди воно продовжується. Просто кожен підрозділ, вони роблять свою роботу, вони стараються, намагаються.
3: Het is overal moeilijk, het gaat overal door. Het enige wat we kunnen doen, is volhouden. Dan nemen we afscheid bij de hoofdweg, waar overal van die netten zijn gespannen tegen drones. Ze houden vol waar het moet. En ze duwen terug waar het kan. Tegelijkertijd zijn er nog geen aanwijzingen dat Rusland van plan is om op te geven.
0: Een reportage van correspondent Christian Pauwen vanuit Oekraïne. In Pakistan zijn 14 kinderen omgekomen nadat het dak van een bijlescentrum instortte.
8: Het ongeluk gebeurde gisteren in de stad Lahore in het oosten van Pakistan. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud, schrijft de krant Dawn. Onder het puin van het gebouw zijn meerdere kinderen en een 30-jarige docent gered. Volgens de Pakistanse regering was het bijlescentrum niet geregistreerd en zat het in een pand waarvan het dak vervallen was. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke nalatigheid. Een grote bierfraudezaak in België. Een man uit Roemenië moet een miljoenenboete betalen omdat hij rommelde met accijnzen. Bier dat officieel werd uitgevoerd naar Duitsland ging in werkelijkheid naar Groot-Brittannië en dat kostte de Belgische staat flink wat geld omdat de Duitse accijnzen lager liggen. Dat schrijft de Vlaamse omroep VRT. De Roemeen is veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen euro. Dat is een stuk lager dan de eis. Die was 9 miljoen. Het is trouwens niet de eerste keer dat deze man hiervoor is veroordeeld. In 2021 kreeg hij in een soortgelijke zaak al een celstraf en 32 miljoen euro boete. De Italiaanse voetballer Alessandro Bastoni wordt verdacht van seks met een minderjarige. Hij zou een relatie hebben gehad met een meisje van 17. Vrijdag moet Bastoni voor de rechter verschijnen, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De verdediger van 27 speelt bij Inter en zit ook in het Italiaanse nationale voetbalelftal. De zaak kwam aan het licht in een onderzoek naar een evenementenbureau dat voor voetballers speciale VIP-avonden organiseerde in trendy clubs in Milaan. De advocaat van de voetballer zegt dat hij onschuldig is. En New York maakt zich op voor een hittegolf. Vanaf vandaag wordt het daar extreem warm, met temperaturen die boven de 38 graden uit kunnen komen. Het zou de warmste periode in 15 jaar kunnen worden. En dus gaf burgemeester Mamdani een paar tips, horen we bij CNN.
9: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
8: Hij heeft het over mensen die gaan trouwen in Madison Square Garden. Dat lijkt een knipoog naar Taylor Swift. De zangeres trouwt deze week en waarschijnlijk dus in Madison Square Garden in New York. Mamdani vraagt ook aan New Yorkers om een beetje te letten op anderen.
9: We also want to ask New Yorkers to look out for tourists who may not be used to this heat. Help someone looking for a water fountain. Bring someone you may see struggling into the shade. And yes, share your sunscreen.
8: Let dus op mensen die dit weer niet gewend zijn en deel je zonnebrand met iemand anders.
0: ABB Verkeersinformatie. Tim, waar staan de files?
14: Ja, onder andere nu op de A12, een nieuwe vanuit Arnhem naar Utrecht. Voor Maarsbergen, 5 kilometer, een kwartier extra, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
10: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Ronald Koeman stopt als bondscoach na de vroegtijdige uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. Sportcommentator Suze van Kleef. Ja, dit zagen we aankomen, hè?
12: Ik denk dat helemaal niemand verrast is. Nee. Het was niet of, maar wanneer. Hij heeft de evaluatie van de KNVB niet afgewacht en zelf de beslissing genomen om te stoppen. logische beslissing, denk ik, na een WK waarin we met de vroege uitschakeling in de 16e finale de doelstelling van een halve finale bij lange na niet gehaald is. Mislukt WK, concluderen we. Zelf schrijft Koeman op Instagram: we droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. En als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. En in die verklaring lijkt hij verder ook te hinten op een definitief afscheid als trainer, waarbij hij ook zijn zieke vrouw Bartina noemt in die situatie benoemt. Koeman had Oranje in twee periodes 64 interlands onder zijn hoede, heel veel. Voor de KNVB is het nu zaak om snel te schakelen, in actie te komen, want in september staan er alweer Nation League wedstrijden op het programma. En goede trainers, bondscoaches, die ook nog beschikbaar zijn, die liggen niet voor het oprapen. Dus de directie van de voetbalbond, die kan nog even niet op vakantie.
0: Nee, dat niet. Wie ook niet op vakantie nog gaan, dat zijn de spelers van Frankrijk, want die hebben zich overtuigend geplaatst voor de achtste finale van het WK. Wonnen met 3-0 van Zweden. Hebben ze zich vannacht de status als een van de favorieten nog eens bevestigd?
12: Ja, ging vrij gemakkelijk tegen Zweden. Eenzijdige wedstrijd waarin Frankrijk domineerde en Zweden wel loerde op een tegenaanval, waarmee het een paar keer dreigend werd, maar uiteindelijk niks klaarspeelde. En het is het WK van de grote sterren. Dat concludeerden we al eerder. Dat zagen we vannacht ook weer bij Frankrijk. Kylian Mbappé blonk weer uit met 2 goals. Doelpunten van Mbappé waren zijn 17e en 18e WK-goal ooit. En daarmee benadert hij Messi op 1 treffer op de eeuwige topscorerslijst van het toernooi. Daarmee zijn de beide supersterren gedeeld topscorer van dit WK ook, met 6 doelpunten. En dat na pas 4 wedstrijden. Dus daar zit nog wat in het vat. Die strijd loopt nog. Andere topspits die ook scoorde was Erling Haaland. Die schoot zijn Noorwegen gisteravond met de winnende goal langs Ivoorkust. 2-1 werd het daar. Ook alweer doelpunt nummer 5 voor Haaland. Vrij uitzonderlijk. En dan hadden we ook nog diep in de nacht gastland Mexico, dat in een zinderende, energieke wedstrijd in het Azteca Stadion met 2-0 te sterk was voor Ecuador. Zij dus allemaal door naar de achtste finale.
0: Dan tennis, Wimbledon. Serena Williams maakte haar rentree en verloor.
11: One of the greatest athletes of all time. And we wonder if time has finally caught up with the great Serena Williams.
0: Ja, Suze, het is natuurlijk zonde dat het dan meteen eruit ligt. Want dat, bij Wimbledon is het ook meteen knock-out. Hoe was haar spel?
12: Stroef wel af en toe tegen de 20-jarige Australische Maya Jones. Alle ogen waren natuurlijk gericht op de rentree van de grootste tennister ooit. 44 jaar is ze. Ze stond weer op de baan waar ze 7 van haar 23 Grand Slam titels in het enkelspel won. Voor het eerst in 1428 dagen was ze weer op een Grand Slam in een enkelspel te zien. Ja, dan weet je eigenlijk niet echt wat je moet verwachten. En deze wedstrijd liet zien dat de jaren zelfs bij een supermens als Serena Williams gaan tellen. Haar ijzersterke voorhand was niet zo betrouwbaar meer. Ze maakte veel unforced errors, onnodige fouten. Ze is niet meer zo snel als voorheen. Maar wat het massaal gekomen publiek op het uitverkochte centercourt bij vlagen ook zag, was de klasse van Williams. Een paar prachtige punten. Ze sloeg een ace van bijna 200 kilometer per uur. En ook haar kenmerkende fanatisme, haar onverzettelijkheid, waarmee ze ook weer een matchpoint overleefde en vervolgens de tiebreak won, waarmee ze ook nog een beslissende laatste set in de wacht sleept. Uiteindelijk lukte het dus niet om die partij te winnen, maar het publiek op Wimbledon heeft wel weer Serena Williams en een showtje gezien.
0: Dat is ook wat waard. Ook uitgeschakeld onze eigen Tellon Griekspoor. Dat was dan in de eerste ronde. Vandaag de tweede ronde voor Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong. Wat verwacht je van hen?
12: Ja, de Jong die bereikte met horten en stoten deze ronde. Zijn eerste ronde werd maandagavond gestaakt wegens invallende duisternis. Gisteren werd hij uitgespeeld en daarin maakte hij een achterstand ongedaan, waardoor de ongeplaatste de Jong vandaag tegen de als 24 geplaatste Braziliaan João Fonseca speelt. Lastige tegenstander, maar geen grote grastennisliefhebber, dus daar liggen misschien wat kansen. Van de Zandschulp die moet tegen Roman Safiulin. En als we kijken naar de wereldranglijst, dan zou de Nederlander aan het langste eind moeten trekken. Hij staat 54ste en zijn Russische tegenstander 132ste. Wel versloeg Safiulin in de eerste ronde de nummer 13 van de wereld. Dus die kan wel wat. Die heeft plannen op deze Wimbledon. Als beide Nederlanders nou deze ronde winnen, dan treffen ze elkaar in de derde ronde.
0: Nou ja, dat is het voordeel dat we dan in ieder geval met één Nederlander een ronde verder komen. Suze van Kleef, dank je wel. Tijd voor Beyoncé met Texas Hold'em van volgens mij nu al meer dan 2 jaar geleden.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 19:30, de hoofdpunten, Thomas.
3: Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moeten invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal €3. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het USAR-team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental gaat richting de 2000. Tienduizenden worden nog vermist. Het team blijft altijd maar een week in rampgebieden. In een aantal Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Volgens Franse media heeft een inmiddels opgeheven radicaalrechtse fractie in het Europees Parlement opdracht gegeven aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou in totaal gaan om €4,3 miljoen. Een Belgische jongen van 12 is maandag per ongeluk achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte en pas uren later kwam men erachter. Het busje was van hetzelfde vervoersbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. En Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd op het WK voetbal uitgeschakeld door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman zat bij 64 Interlands als bondscoach op de bank.
2: Bij Weerplaza, Jeroen Elferink. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen.
2: Gisteren best wel een bewolkte dag. Gaan we de zon vandaag weer vaker zien?
4: Ja, zeker. Nu al volop zon. Temperatuur is nog wel fris. De temperatuur lag her en der zelfs onder de 10 graden deze ochtend. Nou. Dat is echt alweer even geleden. Maar nu loopt hij alweer op.
2: Dat is inderdaad even geleden. Even wennen dan ook. Maar dat gaat dus heel snel.
4: Ja, nee, de temperatuur ligt nu alweer rond 14 tot 16 graden. En zometeen gaan we zelfs alweer over de 20 graden heen. Wel ontstaan zometeen een paar stapelwolken. En in het noorden en zuiden van het land kunnen die stapelwolken ook lokaal uitgroeien tot een paar buien.
2: Wat verwacht je voor de komende dagen?
4: Nou, vanmiddag kan het nog 25 of 26 graden worden. Vanavond lossen die stapelwolken op en koelt het af naar 14 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. En uit die bewolking kan het zelfs even een tijdje gaan regenen.
2: Oh, dat zijn we ook. Ja, je hebt het wel vandaag al over buitjes, maar dan wel echt wat meer?
4: Ja, morgen bijna in heel het land even een tijdje regen. Voor de regen uit kan het nog 21 tot 24 graden worden. In de regen ligt de temperatuur een tijdje zelfs onder de 20 graden. Dus het is echt wel even heel ander weer dan we gewend waren.
2: Jeroen, dank je wel. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Ja, de ochtendspits komt verder en verder op gang. En we naderen langzamerhand de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Hier en daar rijdt het langzamer, bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam het geval. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude 11 kilometer en een uur extra. De A44 is namelijk langdurig dicht door werkzaamheden. Hetzelfde verhaal op de A27 naar Gorkum toe. Vanaf knooppunt Gorkum is de weg dicht. Voordat mensen kunnen omrijden over de A2, een file op de A27 daar, ongeveer 20 minuten. Dan de A2 zelf richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer en 25 minuten. En dan nog even het dossier ongelukken. Allereerst de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen. Bijna een half uur extra. Er is één rijstrook dicht. En het ging ook mis bij Rotterdam op de A20 vanuit Hoek van Holland. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein file tot aan Moordrecht. 6 kilometer en ook bijna 30 minuten.
2: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft Trumps decreet tegen het automatisch geboorterecht heeft dit van tafel geveegd. Straks onze Amerika-kenner over de gevolgen.
6: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in.

0: ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Zes minuten over 7:30. Het eerste grote succes lijkt binnen voor het kabinet Jetten. Een politiek akkoord over de aanpak van de stikstofcrisis. Tijd om dat te vieren is er niet, want de volgende uitdaging ligt alweer klaar. Namelijk steun vinden bij de oppositie voor de begroting van 2027... die op Prinsjesdag in september moet worden gepresenteerd. Politiek verslaggever Wilco Boom, is er al enig zicht op dat dit ook gaat lukken? Dat daar misschien een klein succesje opnieuw te halen is?
7: Nee, dat is zeker nog niet met zekerheid te zeggen. Premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën zijn begonnen aan een tour langs de oppositiepartijen. Ze hebben al gesproken met de ChristenUnie en de SGP. En vandaag spreken ze met pro-leider Jesse Klaver en zijn collega Joost Eertmans van Ja 21. En dat zijn sleutelfiguren als het gaat om het vinden van een meerderheid in de Kamer. Pro heeft zoveel zetels dat die partij het minderheidskabinet in de Tweede Kamer aan een meerderheid kan helpen, een ruime meerderheid, en in de Eerste Kamer ook bijna. Nou, zo groot is Ja 21 niet, maar ook met die partij kan het kabinet zeker in de Tweede Kamer een eind komen. Maar Pro en Ja 21 hebben een fors eisenpakket in ruil voor steun aan die nieuwe begroting. Eertmans bijvoorbeeld eist lastenverlichting en hij betwijfelt of het kabinet wel bereid is om hem tegemoet te komen.
8: Nou, dat juiste antwoord daarop is, dat weet ik al niet. De vraag is welke keuzes ze zullen maken. Dat is bepalend of ze over links of over rechts willen gaan. Hebben ze het idee om dat over rechts voor elkaar te boksen, dan hebben wij wel een paar ideeën.
9: En waar moeten we dan aan denken?
8: Nou, ik heb duidelijk gezegd, ook al tegen minister Heijnen, wij willen als Ja 21 lastenverlichting ten opzichte van het pad dat zij nu aan het lopen zijn voor gezinnen, maar ook voor de ondernemer. Het is denk ik heel belangrijk dat het duidelijk wordt, is er ruimte om serieus wensen te bekijken of niet. En dan is de keuze aan het kabinet, willen ze over links of over rechts gaan praten.
7: Ja, als ze met hem niet uitkomen of niet willen uitkomen, moeten ze het maar bij Klaver gaan proberen, zegt Eertmans dus. Ja, en Klaver op zijn beurt redeneert op precies dezelfde manier. Hij wil dat de ingrepen die het kabinet van plan is in de sociale zekerheid, in de WW en in de WIA, volledig van tafel gaan. En als dat niet gebeurt, kunnen ze de steun van Pro wel vergeten, zegt Klaver. En hij gaat ervan uit dat hij die ingrepen in de sociale zekerheid volgend jaar na de verkiezingen voor de nieuwe Eerste Kamer toch wel kan blokkeren. Ja, en als het kabinet ervoor kiest nu zaken te gaan doen met Ja 21, ja, dan is dat niet de verantwoordelijkheid van Pro, zegt Klaver.
10: Maar dat is de keuze van dit kabinet. Dus als partij, en ik kan me voorstellen dat de VVD dat heel graag wil. En als partijen als D66 en het CDA denken, nou, dat is een goed idee, laten we het allemaal maar een stukje heftiger nog maken daar in de sociale zekerheid. dan hebben ze gelijk, dan moeten ze niet bij ons zijn. Dan moeten ze bij rechtse partijen als Ja 21 zijn. En wij accepteren dat niet. En dit kabinet is een minderheidskabinet. Wij zijn bereid tot samenwerking. Laten we vandaag ook zien. Hè? Op een dag als vandaag hebben wij gezegd, we gaan die stikstofplannen, die gaan wij steunen. Plannen die goed zijn, zullen we

0: altijd steunen van dit kabinet. Dat is de verantwoordelijke politiek waar wij voor staan. Maar bezuinigingen op sociale zekerheid die mensen zo hard gaat treffen, dat gaan we niet doen. En als ze dan denken, nou dan maar liever met rechts. Succes jongens, maar dat gaan wij niet doen. En dan houden we het wel tegen na de Eerste Kamerverkiezingen.
1: Ja, maar dan weet u niet hoe die gaat aflopen.
0: Nee, maar dat weet niemand. Maar ik heb er wel vertrouwen in.
2: Aldus Klaver, is het nog denkbaar, Wilco, dat het kabinet met een list komt waardoor toch zowel Pro als JA21 de begrotingsplannen kan gaan steunen?
3: Nou, in de politiek moet je natuurlijk nooit iets uitsluiten, maar dit is wel heel onwaarschijnlijk hoor. De wensen lopen echt ver uiteen en zijn ook niet te combineren. Luister even wat Klaver en Eertmans er zelf over zeggen.
4: Als Paas en Pinksteren ook op één dag gaan vallen, denk ik dat dat kan, maar ik zie dat niet gebeuren.
0: Het lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk. Dat ligt zo ver uit elkaar. Ik denk dat dat heel moeilijk bij elkaar te brengen is.
2: Nou, het zijn duidelijke twee kampen eigenlijk, in de oppositie ook. Is het kabinet er al uit met welke partij ze dan het liefst een deal zouden sluiten?
3: Nee, en dat maakt dit allemaal extra lastig. De coalitie is verdeeld over met welke oppositiepartij ze het beste zaken kunnen doen. De VVD doet dat het liefst met JA21 en een paar kleine rechtse oppositiepartijen. En dat heeft te maken met inhoudelijke opvattingen, maar ook met vrees bij de VVD voor de concurrentie van die andere rechtse partijen als ze zaken met links gaan doen. Ja, en D66 gaat dan weer liever in zee met Pro, want daar zijn ze bang kiezers aan de linkse oppositie te verliezen als ze met rechts een akkoord gaan sluiten. Je hebt dus aan de ene kant Pro en JA21, die allebei een fors tegengesteld eisenpakket hebben en daartegenover een onderling verdeelde coalitie. Ja, en makkelijk is het dus allemaal niet.
2: Nee, dat is dus regeren met een minderheidskabinet. Wat nu?
3: Het ziet er dus naar uit dat Jette en Heijnen met hun tournee scherp proberen te krijgen wat de oppositiepartijen per se wel en per se niet willen hebben in die nieuwe begroting. En zodat ze daar in de zomer ook bij het maken van die begroting zoveel mogelijk rekening kunnen houden, zonder dat er een echt akkoord wordt gesloten, waar eerst wel veel over werd gesproken. Nou, en dat heeft dan als voordeel dat ze ook niet twee keer hoeven in te leveren. Eerst in de zomer bij het schrijven van de begroting en dan na Prinsjesdag nog een keer als de Kamer de algemene en de financiële beschouwingen over de begroting houdt. Want dan heeft de Kamer natuurlijk ook weer wensen. Ja, en op die manier proberen ze hun eigen plannen zoveel mogelijk overeind te houden. Ze hebben ook als tegemoetkoming de ingrepen in de WIA en de WW vooruitgeschoven en die in de AOW afgeblazen. Ja, en ze hopen daardoor dat de meeste oppositiepartijen de begroting niet zullen willen afkeuren. Dat is ook nog nooit gebeurd de afgelopen 100 jaar. Maar ja, of dat zo blijft, weet nu niemand. Klaver en Eertmans hebben hun prijs fors opgedreven. Zij ruiken kansen tegenover het minderheidskabinet. Het wordt dus gewoon een heel spannend najaar in Politiek Den Haag.
2: Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
5: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
8: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
9: Misschien interessant om te vermelden.
2: Het is een gevoelige klap voor de Amerikaanse president Trump. Ook in de toekomst krijgen baby's die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch het Amerikaans staatsburgerschap. Op de tweede dag van zijn presidentschap tekende Trump een decreet dat dat recht zou beperken, maar het Hoge Rechtshof haalt er nu een streep door. Amerikanen met een migratieachtergrond zijn blij met de uitspraak.
10: I have a message for President Trump. You may try to redefine what it means to be an American and you will fail. We are American. We belong here. And no wannabe king will ever take that away from us.
2: Ja, zij zegt, ik heb een boodschap voor president Trump. Jij bepaalt niet wat betekent om Amerikaan te zijn. Deze vrouw heeft zelf een Aziatische achtergrond. Wij zijn Amerikanen, zegt ze, en niemand kan ons dat afnemen. Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Trump houdt niet van verliezen. Hoe pijnlijk is dit voor hem?
11: Nou, dit is inderdaad heel erg pijnlijk. Het is een beetje de pijler onder zijn immigratiebeleid wat we van afgelopen anderhalf jaar hebben gezien. Hè. We hebben het al gememoreerd. Het was in een van de eerste dagen, een van zijn eerste decreten die hij uitvaardigde. Het is een doorn in het oog, zeg maar, van conservatief en MAGA Amerika. Dat zomaar iedereen binnen kan komen, een baby kan krijgen en die krijgt gelijk het staatsburgerschap. Dus het is in zekere zin een behoorlijk gevoelige klap, ja.
2: En waarom was dit zo'n belangrijk punt voor hem?
11: Nou, het immigratiebeleid van deze regering is eigenlijk op gestoeld om zoveel mogelijk mensen buiten de deur te houden en controle te houden over wie er allemaal naar binnen kan gaan. Maar tegelijkertijd ook zie je, op basis van andere uitspraken die we nu hebben gezien, zoveel mogelijk mensen, immigranten, de deur uit willen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Haitianen en Syriërs die nu een beschermde status hadden, maar nu ook dankzij het Hooggerechtshof de deur kunnen worden geweest en kunnen worden uitgezet. Dus het is een puzzelstukje in het harde immigratiebeleid wat we hebben gezien van de afgelopen anderhalf jaar.
2: Ja, wat ook opvalt is dat er zijn natuurlijk over heel veel dingen rechtszaken al geweest bij Trump. Vaak dat er dan bij lagere rechters werd hij in het ongelijk gesteld. Maar dan zag je hem eigenlijk wachten van, nou ja, straks komt het Hooggerechtshof nog. En dan valt het wel weer mijn kant op. Dat lijkt een beetje een einde aan te komen met de laatste uitspraken.
11: Nou, het lijkt er een beetje op dat vooral als het gaat om de grote dossiers, denk bijvoorbeeld ook aan importheffingen, dat daar inderdaad deze regering wel de deksel op de neus krijgt. Het vertrouwen van de regering Trump in het Hooggerechtshof is natuurlijk gestolpen op het feit dat daar een 6-3 conservatieve meerderheid is en die inderdaad het afgelopen anderhalf jaar ze hebben laten zien dat ze vaak wel gewillig zijn om de plannen van deze regering toe te staan. Maar als het nou echt die grote constitutionele vraag gaat, zoals dat birthright citizenship, maar ook bijvoorbeeld die importheffingen, dan krijgt de regering wel de deksel op de neus. Behalve dan bijvoorbeeld eergisteren, waarbij de organisatie van de federale overheid nog veel meer onder controle kan komen te staan van de president, omdat het Hooggerechtshof juist heeft gezegd, bijvoorbeeld zelfstandige bestuursorganen kunnen eigenlijk niet meer bestaan. Hè? Dus het is een beetje een 50-50 een kans die deze regering heeft bij het Hooggerechtshof. Maar inderdaad, de birthright citizenship uitspraak van gisteren is misschien wel de meest gevoelige klap.
2: Ja. Hoe zit dat sowieso met die decreten van hem? Want hij krijgt dus niks door het congres. Kunnen het ook dingen die nu door het Hooggerechtshof dan in ieder geval voorlopig worden goedgekeurd, toch alsnog weer bij een andere president worden teruggedraaid met één pennenstreek?
11: Dat kan zo zijn, maar niet als het gaat om dat birthright citizenship. Als hij dat wil veranderen, dan kan het dus niet per decreet. Er moet echt een grondwetswijziging worden in gang gezet. Ja, en dat is een enorm hoge drempel. Decreten moeten überhaupt binnen de wet vallen, binnen de grondwet vallen. Hè. Een decreet kan niet zomaar de wet of de grondwet wijzigen. Dus op dit soort dossiers zal de regering dus echt naar het congres moeten. En die grondwetswijziging zit er natuurlijk echt niet in. En de volgende president die zal rekening mee moeten houden met alles wat het Hooggerechtshof heeft gezegd. En hopen dan dat het congres misschien wel meer meewerkt.
2: Ja, en voor Trump zelf zal die op deze manier ook zien dat alleen met decreten. Ja, dus niet hij wil ook geschiedenis schrijven. Hij wil toch ook beleid veranderen. Dat zegt hij. Dan ook misschien dingen gewoon wel door het congres moet krijgen.
11: Nou ja, het probleem is, hij probeert zaken ook wel door het congres te krijgen. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in beide huizen van het congres. Maar daar zijn de Republikeinen ook een beetje verdeeld over. En tegelijkertijd is die hele grote stroom van decreten die we aan het begin van de termijn zagen, die is een beetje opgehouden, die stroom. En is Amerika eigenlijk een beetje bestuurlijk tot stilstand gekomen, omdat het congres en de Republikeinen te veel verdeeld zijn en die decreten dus ook heel vaak geen effect hebben gesorteerd. Breng daarbij de impopulariteit van de regering bij en van president Trump zelf. Ja, en dan komt het land een beetje tot stilstand bestuurlijk gezien. En dan helemaal gezien het feit dat we in november natuurlijk de tussentijdse verkiezingen hebben voor het congres. Waarna ik denk de slag om de opvolging van Trump pas gaat beginnen. Dus iedereen zit een beetje te wachten tot dat moment. En ik denk dat bestuurlijk gezien dat Amerika niet veel gaat bereiken tot dan.
2: Amerika-kenner Kenneth Manusama. Dank u wel voor uw uitleg weer. In Rode School in Groningen was gisteren een infoavond over de mogelijke bouw van een kerncentrale, zien we bij RTV Noord.
12: Zo'n 200 mensen kwamen af op die bijeenkomst en de meesten wisten van tevoren al genoeg. Ze willen geen kerncentrales in de Eemshaven.
13: Hoe kun je een kerncentrale in een aardbevingsgebied plaatsen? Dat is toch gewoon eigenlijk Fukushima 2? En daar wordt helemaal niet over gepraat.
14: Als je al eentje wil bouwen, doe dat dan in een provincie die dat graag wil, bijvoorbeeld Zeeland. is ook zeer geschikt, zeer vlak. Koel water uit de Noordzee is veel beter dan uit de Waddenzee. Dus waarom ga je daar niet heen?
12: Bij de bijeenkomst gisteravond was ook een bestuurder van de provincie Groningen en hij hoorde dezelfde geluiden.
15: En ik hoor toch heel veel geluiden dat we gewoon geen kerncentrale willen hier hebben in de Eemshaven. Mensen hebben hier natuurlijk al veel voor de kiezer gehad. We hebben nu windpark gehad, we hebben aardbevingen. Er gebeurt gewoon heel veel in dit gebied. Dus ja, de sfeer is gelaten. En dat is in Groningen voor mij dat mensen ook wel een beetje poepieflauw zijn.
12: Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de twee plekken waar het kabinet kerncentrales zou willen bouwen. Naast de Eemshaven is ook Terneuzen nog in beeld. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekker de A28 opgereden, meldt Omroep Gelderland. Deden ze uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen. Rond grote natuurgebieden komen stikstofarme zones en ook komt er een maximum aantal koeien per hectare grond. De boeren kwamen bij Amersfoort de snelweg op, bij Nijkerk gingen ze de snelweg weer af. De rit over de A28 van dinsdagavond lijkt de eerste zichtbare protestactie van boeren te zijn sinds de presentatie van de nieuwe stikstofmaatregelen. Vandaag, Wilco vertelde het net, gaat het erover in de Tweede Kamer. En nu juni voorbij is, wordt qua weer de balans opgemaakt. In Limburg was het de op één na warmste junimaand ooit sinds het begin van de metingen, meldt L1 Nieuws. Alleen de junimaand van 3 jaar geleden was warmer. De maand begon kouder dan gemiddeld, maar in de laatste weken werd door de hittegolf het gemiddelde flink opgehaald. De hoogste temperatuur werd afgelopen vrijdag gemeten. Toen werd het 39,7 graden in L. En een 18-jarige vrouw uit Hilversum is een inzamelingsactie begonnen voor een biologische tuinderij in Schravenland, zien we bij NH Nieuws. Die tuinderij werd hard getroffen door het slechte weer van zaterdagnacht. Grote hagelstenen verwoesten toen daken, potten, planten en kassen.
16: Hey, hier zijn de hagelkorrels gewoon ingeslagen.
17: Ja, de tuinders waren natuurlijk helemaal van slag. Dus ik dacht, nou, dan zet ik een fundraiser op.
16: Nou ja, echt bizar wat er gebeurt. En ja, zo vreselijk lief van Anna.
17: Elke keer als ik weer refresh, dan is het elke keer weer meer.
16: Geweldig. Ja, je hoort het al. Je wordt er alweer emotioneel van, maar het is echt prachtig.
12: Binnen 2 dagen was er al €20.000 gedoneerd.
2: ANWB Verkeersinformatie. Tim, wat voor ochtendspits is het?
18: Ja, een drukke toch wel. 260 kilometer als we alles bij elkaar optellen. En ook wel eentje met een iets wat opmerkelijke file nu. Op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij knooppunt Gouwen zijn 3 rijstroken dicht. Een bakwagen verloor daar zijn lading. Een lading, ja, een soort van zwarte smurrie. Vanaf Nieuwerbrug nu een file van een kwartier. Kan nog wel eens op gaan lopen. Daarom het advies om om te rijden. Kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4.
2: Het is 1 juli, de dag van Kitty Kottie. Voor de eerste uitspraak of een toespraak bij de nationale herdenking van het slavernijverleden is er eerst het plengoffer, een eerbetoon aan de voorouders. En die wordt dit jaar uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Versbabel Dapovi. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
2: Wat betekent het voor u dat plengoffer mag brengen?
19: Het is voor mij ook een eer dat ik dat mag doen. Gewoonlijk wordt het gedaan door Nana Efua Markelo. Maar zij kon vandaag niet, dus heeft ze mij gevraagd om dat te doen. En ik vind het ook wel een eer dat ik daar vandaag mag staan om dat plengoffer uit te voeren voor de voorouders. Want het is een heel belangrijke dag. Het is 153 jaar geleden dat de transatlantische slavenhandel of de mensenhandel weer werd afgeschaft. Dus het is, gisteren was het de herdenking. Dat hebben we gedaan in Tilburg en in omstreken. En vandaag is de viering van het heugelijk feit.
2: Ja. Kunt u uitleggen hoe zo'n plengoffer gaat?
19: Een plengoffer is een offer met water. Je offert inderdaad water. We beginnen traditioneel beginnen we met de aanroeping en de prijzing van God. En dan een mama Aisa, de moeder aarde. En dan danken we de voorouders, we eren de voorouders. We zeggen hen dank voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. En we danken hen voor het feit dat mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid, zowel in Nederland, de rest van de diaspora in de wereld, hier kunnen leven. En in relatieve vrijheid kunnen werken aan onze levensdoelen. En ons ook een beetje verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
2: En gaat het dan in het plengoffer alleen over het verleden of ook over de toekomst?
19: Ook vooral voor de toekomst. Het gaat over het verleden. We staan natuurlijk ook stil bij de manier waarop wij als nakomelingen van de slaafgemaakten, hoe onze positie nu is in de Nederlandse samenleving en onze ideeën over hoe dat zich zou moeten ontwikkelen. Daar staan we natuurlijk ook bij stil in zo'n plan over.
2: Ja, en waar hoopt u op wat er vandaag gezegd wordt, ook door premier Jetten?
19: Nou ja, ik heb begrepen dat de premier gesprek heeft gehad met maatschappelijke organisaties. Afro-Surinaamse, Afro-Nederlandse maatschappelijke organisaties. En dat hij door wil pakken vanaf de komma van de vorige premier Rutte. Ik hoop dat hij de komma van premier Rutte vervangt door een punt komma of een dubbele punt. En wat concreter voorstellen doet. En ook zeg maar aangeeft hoe die plannen gerealiseerd moeten gaan worden. Als je denkt aan reparations en dergelijke. Het zou fijn zijn als het eindelijk zeg maar, op dat punt wordt doorgepakt. Dus ik hoop dat vandaag daar ook aandacht aan wordt besteed. Ik zal het in elk geval tijdens mijn plenhoffer ook hem eventueel aan herinneren.
2: Ja. Maar zou u dan ook benoemen wat u vindt dat er moet veranderen en wat er moet gebeuren?
19: Het is niet mijn positie om de premier te adviseren. Ik denk dat hij oud en wijs genoeg is, dat hij kundige ambtenaren om zich heen heeft.
2: Ja, maar u zegt van reparations. En wat verstaat u daaronder?
19: Herstelbetalingen van de schade die wij hebben geleden. Vooral de manier waarop het doorwerkt. Dan kunnen we niet zeggen dat het verleden het verleden is. Omdat wij nog steeds zeg maar, de gevolgen, de nasleep, de doorwerking van de transatlantische mensenhandel ondervinden. In de etnische profilering, in de intolerantie die op ons afkomt vanuit verschillende hoeken. Die zaken zullen op de een of andere manier ook zeg maar, benoemd moeten worden. En dat wij de hoop uitspreken dat daar verandering in komt.
2: En waar zou dat geld van die betalingen dan naartoe moeten gaan, vindt u?
19: Naar maatschappelijke organisaties. Die dan andere zaken daarvoor in de plaats organiseren. Lezingen, bewustwording, ook van de Nederlandse. Dat het waarschijnlijk ook een plaats krijgt in het Nederlands onderwijssysteem. Dat ook Nederlands weten wat er vooraf gebeurd is. Want het is volgens mij ook niet een. Ook een beetje een donkere bladzijde in Nederlandse geschiedenis. Dat daar zeg maar ook educatie, een potje komt voor de educatie. En ook aan de Nederlanders dat ze weten dat dit onderdeel is van hun geschiedenis. Van onze gezamenlijke geschiedenis. Dat er niet iets is waar wij Afro-Nederlands, Afro-Surinamers alleen hard aan moeten werken. Maar dat zij zich ook bewust worden van, maar dit hoort ook bij ons.
2: Dank u wel. Afro-theoloog Kenneth Versbabel Dapovi.
5: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2:00. 3 weken lang. Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
20: Wie luistert, weet meer.
21: Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
22: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordagplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
21: Ontdek hoe op rma.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
26: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: NPO Radio 1. 8 uur.
7: Mark Visser.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is geen verrassing. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van Oranje. En de Eerste Kamer stelt de stemming over box 3 voorlopig uit. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
8: Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom tijd voor nieuwe voorstellen. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal €3. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. Daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De nieuwe regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. En zo wordt de concurrentie eerlijker. De FBI denkt dat e-mails over de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie nep zijn. De 84-jarige moeder van NBC-presentator Savannah Guthrie werd eind januari ontvoerd uit haar huis in Arizona en is nog altijd vermist. Iemand eiste eerder losgeld, maar de FBI denkt dat die persoon niets met de ontvoering te maken heeft. Een klein bedrag aan cryptogeld dat werd overgemaakt om de afzender te lokken is nooit opgenomen. Daarom denken onderzoekers dat ook een eerder bericht over haar dood niet betrouwbaar is. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het USAR-team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Bijna 2000 mensen zijn omgekomen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. De reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team werken in het dagelijks leven onder meer bij Defensie, de politie- en veiligheidsregio's. Het team blijft altijd maar een week in rampgebieden en keert daarom nu weer terug vanuit Venezuela. De eerste en tot nu toe enige Afghaanse cosmonaut is overleden. Abdul Ahad Mohammed ging in 1988 als 29-jarige luchtmachtpiloot mee op een ruimtemissie naar het Sovjet-ruimtestation Mir. Hij mocht mee omdat Afghanistan destijds een bondgenoot was van de Sovjet-Unie. Samen met 2 Russische cosmonauten verbleef hij 9 dagen in de ruimte. Abdul Ahad Mohammed is 67 jaar oud geworden. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
18: Ja, op de meeste plekken rijdt het langzamer dan gebruikelijk. Echte files zijn er ook behoorlijk veel te vinden. In totaal zo'n 275 kilometer. In Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste files. Onder andere door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Die A4 staat daarom helemaal vast richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. 50 minuten vertraging door omrijders. Dan de A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsberg een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht door de bergingswerkzaamheden. Nu file vanaf Wageningen, ongeveer 40 minuten. Dan een bakwagen die zijn lading verloor. Dat was zuiveringsslip. Een soort zwarte smurrie ligt er op de weg dus. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Het geval bij knooppunt Gouwen. Er zijn 3 rijstroken dicht. Duurt nog de hele ochtendspits. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En tot slot nog bergingswerk na een ongeluk bij Moordrecht op de A20. Als je onderweg bent naar Gouda vanuit Hoek van Holland, vielen vanaf knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam 3 kwartier in totaal. De linker rijstrook is afgesloten.
2: Het Nederlands elftal moet op zoek naar een nieuwe bondscoach, zo onze Oranje-watcher Jeroen Stekelenburg.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het is 6:08. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Een dag na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK maakte hij zijn vertrek bekend. En daarmee komt na 2 eindtoernooien en 64 interlands een einde aan zijn periode als bondscoach van Oranje. Oranje-watcher Jeroen Stekelenburg vertelt dat zijn vertrek onvermijdelijk was.
5: Dat is na gisteren alles behalve een grote verrassing. Dat zag iedereen natuurlijk wel aankomen. Dat hebben we direct na de wedstrijd al met hem besproken. Op de persconferentie kreeg hij er ook nog wat pittige vragen over. Toen zei hij zelf al van dat hij het niet het moment vond om direct de stekker eruit te trekken. Maar hij had ook een aflopend contract. Dus het had verlengd moeten worden als ze hem hadden willen houden. En dat is helemaal niet logisch na toch wel een behoorlijk mislukt wereldkampioenschap.
4: Ja, hij heeft een bericht een persbericht of een op Instagram iets gezet, waarin hij zijn vertrek aankondigt.
5: Het begon inderdaad met een bericht op Instagram op het eigen account van Ronald Koeman zelf. Een heel uitgebreid bericht waarin hij de KNVB bedankt, de spelers bedankt. Waarin hij ook eigenlijk alle clubs waar hij ooit gewerkt heeft bedankt. En waar hij ook refereert aan de ziekte van zijn vrouw, Martina Koeman. Daarna kwam er nog een persbericht van de KNVB. Dat was een beetje de gebruikelijke beleefdheden waarin de technisch directeur en de algemeen directeur van de KNVB, Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen, hem bedanken. En waar dan ook nog een stukje van zijn eigen reactie instond. Dus zo is het in meerdere stapjes vandaag tot ons gekomen.
4: Als bondscoach, hoe zou je dat gedeelte van zijn carrière omschrijven?
5: Ja, dat moet je wel echt losknippen in 2 gedeelten. Hij werd in 2018 werd hij bondscoach. Dat was echt op het all-time dieptepunt van het Nederlands elftal. EK gemist van 2016, WK gemist van 2018. Eigenlijk ook helemaal niet zoveel potentie. Er was echt een hele matige groep spelers op dat moment. En hij heeft toen met een aantal sterkhouders, dat er nu nog steeds is, met Virgil van Dijk en jonge Frenkie de Jong en Memphis Depay, heeft hij echt het Nederlands voetbal uit de slop getrokken. Hij noemde dat zelf steeds, we hebben weer kleur op de wangen. Dus die periode was heel succesvol. Finale van de Nations League gehaald. Gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap van 2020. Dat ging toen niet door. Omdat coronacrisis de wereld eigenlijk overnam. En toen is hij naar Barcelona vertrokken. Eigenlijk zijn droomclub. En daarna, na 1,5 jaar Barcelona, is hij teruggekeerd bij het Nederlands elftal. En die tweede periode, die is gewoon is geen groot succes geworden. Hij heeft nooit van een echt groot land kunnen winnen in die tweede periode. Ze hebben zich wel geplaatst voor de toernooien. En op het EK de halve finale gehaald. Maar ook toen was er toch al wel redelijk wat gemopper over het niveau van het spel en zo. Het hield allemaal niet echt over. Het is nooit echt gaan zwingen. Het is nooit meer echt een heel gelukkig huwelijk geworden. Dat is, en dan was er nog de grote droom van nu in de Verenigde Staten met een geweldig toernooi. Misschien wel afsluiten, maar dat is hem dus ook niet gegeven.
4: Nee. Eerste volgende wedstrijd van Oranje is 24 september tegen Duitsland. Meteen voor de Nations League. Ja. Dan moet er toch wel weer een nieuwe bondscoach op de bank zitten. Of is het toch nog een tijdelijke?
5: Nee, dat moet wel lukken hoor. Want eigenlijk is er relatief gezien best veel tijd. Normaal gesproken gebeurt zoiets aan het einde van de zomer of zo. En dan moet je echt in aller eil, in alle haast, moet je op zoek naar een nieuwe bondscoach. En ze hebben nu, tel met me mee, maand of 2, 3. 2,5. Dus dat moet wel lukken. Ja, dat zal niet heel makkelijk worden. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk een gewilde baan. Want het is eigenlijk de mooiste baan in het Nederlands voetbal. Misschien wel voor iemand die al wel wat heeft meegemaakt. Niet voor een al te jong iemand, want dat is bondscoach ook niet echt. Het is een ervaringsvak.
4: Dus geen Arne Slot bijvoorbeeld, die is nog te jong?
5: Nou, Ja, nou nee, maar die heeft natuurlijk wel ervaring. Dat zou ik de ideale kandidaat vinden. Ja, die heeft Feyenoord gedaan en die heeft Liverpool gedaan. Dus die heeft echt wel genoeg. En AZ.
0: Het hoeft
5: dus
0: geen afsluiting van je carrière te zijn. Dat je eindigt als bondscoach.
5: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Dat is in Nederland wel een beetje traditie natuurlijk. De laatste tijd. Dat het echt wel mensen zijn die al een beetje klaar zijn met hun clubcarrière. Maar dat hoeft zeker niet hoor. Nee, ik zou dat. Ja, bedoel, misschien is het voor Arne Slot wel een hele mooie manier om af te rekenen met die. Ja, mooie periode in Liverpool, maar die toch wat minder goed geëindigd is. Ja. Dus wie weet, hij is beschikbaar. Ik zou, als ik Nigel de Jong was, het technisch directeur van de KNVB, zeker even de telefoon pakken en hem bellen. En dan zie je wel hoe dat verder gaat. En als dat lukt, heb je je droomkandidaat te pakken. En als dat niet lukt, dan ga je op zoek naar de volgende.
4: Aldus Jeroen Stekelenburg. Het is 8:11. Kinderen in Gaza leven in omstandigheden die zij omschrijven als een martelende omgeving. Zo blijkt uit een voorpublicatie van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. Op basis van 76 interviews met Palestijnse kinderen schetsen zij hoe oorlog, ontheemding, honger en het wegvallen van vrijwel alle basisvoorzieningen hun rechten en mentale gezondheid structureel onder druk zetten. Trouw schrijft er vanochtend over. Een hoofdonderzoeker van het onderzoek is Marieke Hopman. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: In de voorpublicatie van uw onderzoek spreekt u van een martelende omgeving dus, waarin die kinderen in Gaza opgroeien nu. Wat zijn de verhalen die zij vertellen? Wat kunt u daar meer over kwijt?
6: Ja, nou, dat is enorm veel verhalen natuurlijk, die allemaal de een nog verschrikkelijker dan de andere, moet ik helaas zeggen. We hebben dus gesprekken, of in ieder geval de lokale onderzoekers, want wij kunnen er zelf niet in Gaza in, hebben gesprekken gevoerd met kinderen tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar. Ze hebben dat gedaan deels in de zomer van 2025, maar ook nog na het recente staakt het vuren in december 2025. En wat je eigenlijk ziet is dat kinderen ons vertellen dat ze... Ik denk dat het beste te begrijpen is vanuit Nederland, als je je voorstelt, als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis. Weg. Al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Ze hebben geen kleding meer. Hun familie waar ze mee wonen. Dat is nu allemaal verspreid over de Gazastrip. Ze zitten in tenten. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt. Je school, je activiteiten, je speeltuin. Alles is weg voor die kinderen.
4: Niet eerder kwam dat perspectief op deze manier naar voren in onderzoek. U zegt zelf al, u kunt Gaza niet in. Hoe hebben jullie dit onderzoek dan gedaan?
6: Ja, we hadden al, ook van ieder onderzoek, een Palestijnse partnerorganisatie. En die hadden al lokale onderzoekers in Gaza en die woonden daar nog. Dus met die lokale onderzoekers hebben we dit kunnen doen. En dat was ingewikkelder, want die moesten natuurlijk ook steeds op de vlucht. En we moesten ook steeds, leven ze nog? Waar zijn ze nu? Hoe kunnen we ze bereiken? Er was ook vaak natuurlijk geen internet, geen elektriciteit, geen verbinding. Dus het was uitdagend, maar het is wel gelukt.
4: U gebruikte als onderzoeker de zeer zware kwalificatie een martelende omgeving. Waarom is dat volgens uw onderzoek de wetenschappelijk verdedigbare conclusie?
6: Ja, dat is ook een wetenschappelijk concept. Dat heeft bepaalde voorwaarden. In dit geval, je ziet gewoon dat het niet alleen gaat omdat er nu problemen zijn of dat er iets is weggevallen in het leven van kinderen. En ik moet zeggen, ik doe veel onderzoek naar kinderrechten in conflictgebieden. Maar ik heb nog nooit zoiets gezien waar het zo structureel eigenlijk alle kinderrechten niet meer bestaan. En daarnaast dat er ook nog geen hoop is voor de toekomst. Tenminste, zo zien die kinderen dat zelf en dat begrijp ik ook heel goed. Ze zeggen, ja, we hebben nu al jaren geen onderwijs gehad. Ze zijn allemaal getraumatiseerd. Mijn ouders zijn ook getraumatiseerd als ze nog in leven zijn. Het enige wat wij doen op een dag is in de rij staan, uren en uren in de poging om eten te krijgen van

0: voedselkeuken. En dan krijgen we misschien wat mee naar huis en hebben we weer één maaltijd. En als we ziek worden, is er geen gezondheidszorg. Dus dan is het ook einde verhaal. Maar ook, wat gaat mijn toekomst zijn? Ik weet niet eens meer hoe ik moet lezen en schrijven. Er zijn geen boeken meer hier. Dat is allemaal weg.
1: Komt u ook met aanbevelingen in het onderzoek wat er zou kunnen worden gedaan om de situatie, nou ja, in ieder geval iets te verbeteren?
0: Ja, zeker. Ja, het is misschien ook goed om te melden dat we naast die interviews met kinderen en volwassenen in Gaza, dat we ook meer dan 4000 documenten hebben geanalyseerd om ook te begrijpen wat gebeurt er eigenlijk in Israël waardoor dit überhaupt mogelijk is. En ook in Gaza zelf. En waar zijn dus de mogelijkheden voor verandering?
1: En in Gaza zelf bedoelt u hoe Hamas zich ook opstelt?
0: Nou ja, gewoon hoe zit de structuur in Gaza nu? Wat is er nog? Waar kunnen we nog eventueel bouwen? Dus wat dat ook is.
1: En waar denkt u dan aan? Wat zou wel kunnen? Misschien?
0: Ja, nou, in Gaza zelf, wat we dus zien wat de kinderrechten betreft, hè, is er echt niks. Dus zelfs als je denkt aan de lokale overheid, wat in ieder geval uit al die gesprekken blijkt, is dat die overheid voor kinderen ook totaal afwezig is op dit moment. Dat is, ik weet niet waarom. Ik kan niet zeggen dat is omdat ze geen macht meer hebben of dat is omdat ze geen interesse hebben. Dat kan ik niet zeggen,
1: nee,
0: natuurlijk. Maar ik zie wel dat ze geen rol spelen daarin. In Israël, wat dus heel opvallend was, vond ik zelf, is dat blijkt dat de mensen daar, naast dat ze natuurlijk door die shock van 7 oktober 2023 echt zoiets hadden van, nou, we moeten keihard daarop af. Of Israël bestaat morgen niet meer, en het Joodse volk misschien ook wel niet. Dat ze heel weinig geïnformeerd zijn. Dus je ziet dat mensen in Israël eigenlijk niet goed weten hoe ernstig die situatie is voor kinderen in Gaza. Of heel een deel van de bevolking, natuurlijk niet iedereen.
1: Ja.
0: En daar lijkt nog wel wat mogelijkheid voor verandering ook. Want je ziet nu, wat de Israëlische overheid is nog steeds, houdt nog steeds humanitaire hulp tegen, bijvoorbeeld. En ook humanitaire hulp die specifiek alleen maar voor kinderen is. Dus bijvoorbeeld babypowder, dus de poeder voor babymelk. Of de schoolkits, de onderwijsmaterialen die UNICEF wil verspreiden. Die mogen gewoon niet Gaza binnen van de Israëlische overheid.
1: Dank u wel. Dat u over wilde vertellen over het onderzoek. Marieke Hopman van de Universiteit Maastricht. 1 op de 5 werkenden vreest nieuw werk te moeten zoeken, schrijft de Telegraaf.
2: Dat is meer dan 2 jaar geleden. Toen was nog 1 op de 10 bang om een nieuwe baan te moeten zoeken. In de bouw, techniek en zorg zijn er nog steeds vacatures genoeg. Daar zouden mensen als zij-instromer aan de slag kunnen. Maar dat is volgens een deskundige een onzekere stap, omdat mensen dan eerst een opleiding moeten volgen. En waarschijnlijk gaat het volgend jaar voor het eerst lukken om 100.000 nieuwe huizen te bouwen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting. Daarover schrijft RTL. Het is een getal waar de overheid al jaren naar streeft. De blijdschap lijkt van korte duur te zijn, want voor na 2027 zijn de voorspellingen minder goed, omdat het aantal afgegeven vergunningen is gedaald. De Italiaanse voetbalinternational Alessandro Bastoni wordt verdacht van seks met een minderjarige. Hij zou een relatie hebben gehad met een meisje van 17. Vrijdag moet Bastoni voor de rechter verschijnen, meldt het persbureau ANSA uit Italië. De verdediger van 27 speelt bij Inter en zit dus ook bij het Italiaanse nationale elftal. De zaak kwam aan het licht in een onderzoek van een evenementenbureau dat voor voetballers speciale VIP-avonden organiseerde in trendy clubs in Milaan.
1: Ik zie ook wel dat in 2020 speelde. Hij is nu dus 27, dat was dus wel 6 jaar jonger. Ja, niet om, als er iets mis, maar hij was dus toen 21 of 22.
2: Ja. En zij dus 17 destijds. In België is een Roemeen veroordeeld tot 1,8 miljoen euro boete vanwege fraude met accijnzen. Bier dat officieel werd uitgevoerd naar Duitsland ging in werkelijkheid naar Groot-Brittannië. Dat kostte de Belgische staat flink wat geld, omdat de Duitse accijnzen lager liggen, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Het is trouwens niet de eerste keer dat deze man hiervoor is veroordeeld. In 2021 kreeg hij in een soort gelijke zaak al een celstraf en 32 miljoen euro boete. En ook supermarkten zullen flink balen van de uitschakeling van Oranje, zo schrijft BNR. Want nu Nederland zelf tot eruit ligt, lopen ze veel omzet mis. Elke wedstrijd van Oranje is een vetpot, legt deze retaildeskundige uit.
3: Iedereen verzamelt zich, hè, buurt, familie, vrienden, bedenk het maar. Ja, en dan wordt er fors bier aangeschaft, kaas, worst, zoutjes, en je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. Dus dat betekent dat zo'n wedstrijd, als die eenmaal begint, dan moet je al gauw zo of zo 10, 12 miljoen extra omzet rekenen. En naarmate die wedstrijden verder vorderen, ja, loopt dat eigenlijk steeds meer op.
2: Stel dat Nederland de finale had gehaald, hadden supermarkten in totaal misschien wel bijna 100 miljoen euro extra omzet gehad.
1: AWB Verkeersinformatie, Tim.
4: Goed nieuws over de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file van 30 minuten vanaf knooppunt Terbrechtseplein.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het wordt duurder om naar Japan te reizen. Visumkosten gaan flink omhoog. En ook inwoners van visumvrije landen als Nederland moeten gaan betalen om naar Japan te gaan. Japan-correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. Waarom neemt de Japanse regering deze maatregelen?
6: Overlast, zeggen ze zelf. Het geld dat ze hiermee verdienen, dat willen ze gaan steken in oplossingen voor overvol openbaar vervoer, voor groeiend zwerfafval, voor toeristen die overlast veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan dat enorme zwarte scherm dat ze dicht bij Mount Fuji toen hadden neergezet hier, omdat toeristen op drukke autowegen selfies aan het nemen waren met die berg. Nou ja, dat gebeurt er dus als er een record aantal bezoekers hier naartoe komen. Vorig jaar maar liefst iets van 42,5 miljoen mensen. Maar dit is ook onderdeel van premier Takaichi's hardere beleid tegenover buitenlanders. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de verblijfsvergunningen. Nou, die kosten vorig jaar nog voor een jaar €32. Die zijn dit jaar €400. Een permanente verblijfsvergunning is van €60 naar meer dan €1000 gegaan. En dat nu dus inderdaad die visumprijzen die 5 keer over de kop gaan.
1: Ja, hoe zien die maatregelen er verder uit?
6: Landen met een visumvrije regeling, zoals Nederland, die zullen het terugzien in de vertrekbelasting. Dus de toeristenbelasting. Zal je merken dat je ticket tussen de €15 en €20 duurder zal worden per persoon. Japan heeft ook aangekondigd dat het over 1,5 jaar een nieuw systeem wil introduceren. Dat bezoekers zich van tevoren aanmelden, ook daarvoor willen ze de kosten gaan doorberekenen. Dus dan zullen er ook voor de Nederlanders dus een paar extra tientjes naar de schatkist van de Japanse overheid gaan. Maar de duurste maatregelen zijn vooral gericht op landen met de meeste bezoekers. Dus denk aan China bijvoorbeeld, 9 miljoen mensen. Als zij nu één keer naar Japan toe willen, dan betalen ze geen €15 meer, maar €80. Willen ze een paar keer er naartoe, dan betalen ze in plaats van €30, €150. Die relatie met China is al niet de beste, dus ik denk niet dat dit een positieve bijdrage gaat zijn. Maar tegelijkertijd, voor Japanners zelf gaat het goedkoper worden, want vanaf vandaag betalen zij de helft voor een nieuw paspoort.
1: Hoe komt die populariteit van Japan zo?
6: Behalve dat het een best mooi land is natuurlijk. Je kan prachtige foto's maken voor je socials. is het gewoon veel goedkoper geworden door de lage koers van de yen. Hè? 10 jaar geleden kreeg je voor een euro zo'n 120, 130 yen. Nu is dat 185 yen voor een euro. Dus ja, voor een Europeaan is dat betekent dat eigenlijk dat alleen je ticket duur is. Maar als je eenmaal bent aangekomen is het goedkoper dan in Europa op vakantie gaan. En hetzelfde geldt voor Chinezen, voor Zuid-Koreanen, voor Taiwanezen, andere landen in de regio. Er gaan tegenwoordig steeds meer, meer Thai naar Japan dan Japanners naar Thailand, om maar een voorbeeld te geven. En dat toerisme, ja, dat leeft Japan ook behoorlijk wat op. 20 jaar geleden was dat nog maar rond de 4 miljard. Dat is vertienvoudigd. Vorig jaar was dat meer dan 51 miljard. Dus zo'n 1,5-2% van het BBP zelfs. Dus vorige regering die mikte op 60 miljoen toeristen, nog meer. En dat is ook de reden dat er nu vanuit de toerisme industrie al best wel wat kritiek is op dit nieuwe besluit.
1: Ja, maar toch ook zo'n bedrag, als je het kunt permitteren, dan ga je misschien alsnog, gaat dit soort maatregelen werken?
6: De overheid zegt dat het gaat werken. Inderdaad, zij gaan ervan uit dat mensen het kunnen veroorloven. Dat is in ieder geval hun beredenatie. Ze schatten dat het 116 miljard yen extra gaat opleveren. Zo'n €600 miljoen omgerekend. Ze beloven in ieder geval dat het geen directe gevolgen gaat hebben op het aantal toeristen of de uitgaven hier. Nou zijn er verschillende onderzoeksinstituten hier in Japan die het tegenovergestelde zeggen. Zoals effectenhandelaar Nomura, die zegt dat er meer dan 600.000 bezoekers dan Japan zullen mijden. Dat de kosten van dit plan op kunnen lopen tot €1,5 miljard. Maar voor de overheid is ook het signaal belangrijk. En die is duidelijk. Het huidige kabinet wil meer grip krijgen op massatoerisme. En het liefst dat de buitenlandse bezoekers daar dus zelf voor gaan betalen.
1: Correspondent Anoma van der Veren, dank je wel. Het stadsbestuur van Amersfoort heeft gisteravond excuses aangeboden voor de rol van de stad tijdens het koloniale verleden. Dat gebeurde tijdens de Kitty Kotti-herdenking. Excuses komen vooruitlopend op een groot onderzoek dat volgende week wordt gepresenteerd. En daaruit blijkt dat niet alleen inwoners, maar ook het stadsbestuur van Amersfoort betrokken was bij de slavernij.
7: Ta Ukeda, 30 juni, 1 juli, Amersfoort, Tangi. Tussen bakstenen, fabriekshallen en nieuwbouw bij voormalig fabrieksterrein De Nieuwe Stad in Amersfoort wordt een plengoffer verricht.
8: Deze gemeente Amersfoort moest bongi, de moest qua wang.
7: Daarbij wordt water op de grond gegoten als eerbetoon aan voorouders. Daarna biedt burgemeester Bolsjes excuses aan.
9: In 2023 heb ik u ook aangegeven dat excuses voor het Amersfoortse deel in het koloniale slavernijverleden voor de hand liggen. Excuses is wat ik u daarom aanbied. Namens het stadsbestuur van Amersfoort.
7: Eerder waren er al landelijke excuses. En ook nog eens los van steden als Amsterdam en Utrecht. Je kunt dan denken, ja, wat voegt die excuses van iedere gemeente apart nog toe? Toch is het juist belangrijk, zegt Suena Hurtak, voorzitter van comité 30 juni 1 juli Amersfoort.
10: Elke stad die meegedaan heeft aan de slavernij in de West of in de Oost heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in deze. En dan maakt het niet uit als de koning het 3 keer gedaan heeft. Het gaat per stad en het geld en de vermogen die daar gewonnen zijn en waarmee ze dus eigenlijk hun steden hebben kunnen opbouwen.
7: Voor burgemeester Bolsjes was het een bijzonder moment.
11: Nou, toen ik daarnet op het podium dat uitsprak, toen keek ik de zaal aan. Toen keek ik ook de voorzitter van het comité van Amersfoort aan. En ik weet wat het haar doet, omdat zij jonge kinderen heeft. Wat het met haar kind doet, dat die achtergronden er allemaal nog steeds zijn. En dus is het van groot belang dat de stad Amersfoort dat ook uitspreekt. En ja, dat is niet de eerste stad die het doet, maar het is wel van belang dat we dat als Amersfoort samen ook tegen elkaar uit durven spreken.
7: En wat gebeurt er dan verder na die excuses van nu?
11: Nee, dat is die toekomst bouwen van mijn kinderen en haar kinderen samen in deze stad. En dat is niet in een dag gedaan. Hè, want die eeuwen die achter ons liggen, die kunnen we niet zeg maar vergeten. Maar we moeten wel opbouwen in die toekomst. En dat begint vandaag, dat is overmorgen. Gelijke kansen op school, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, gelijke kansen, et cetera.
7: Er is dus nog een hoop te doen. Maar in Amersfoort is alvast een belangrijke stap gezet, vinden aanwezigen.
12: De gemeente Amersfoort zegt, het is gebeurd. En dat geeft je een beetje een voldoening. Het is nog niet wat we willen zijn, maar het is mooi. Het is een begin.
13: Het is nodig, want dat heelt een beetje. Dat heelt mensen.
14: Dus ik denk dat het bewustzijn langzamerhand maar zeker groeit over het verleden van Amersfoort. En ik ben benieuwd hoe de vervolg gaat zijn met excuses hier in Amersfoort.
12: Ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, maar het raakt je wel. Het raakt je wel, ja. Ja.
15: Een reportage was dat van verslaggever Vincent van Rijn. Over een uurtje spraakmakers met daarin Stand.nl. Goedemorgen, Roos.
16: Een hele goede morgen.
15: Wat is de stelling?
16: We gaan het hebben over de recordtemperatuur van de oceanen. Het is het zoveelste signaal van de opwarming van de aarde. De oceaan is in deze tijd van het jaar niet eerder zo warm geweest. Gemiddeld 21 graden. Oorzaak een combinatie van klimaatverandering en natuurlijk weersverschijnsel El Niño. Nou, Europa, dat kun je nog wel herinneren, zuchtte een week geleden nog onder de hitte. Ook daar werden alle records verbroken. En volgende week wacht ons een nieuwe ronde. Intussen zit het klimaatbeleid wereldwijd muurvast, bleek eind vorig jaar nog uit de nieuwe Climate Action Tracker. De stelling van vandaag is, de recordtemperatuur van de oceanen zou ons eindelijk wakker moeten schudden. Ik ben heel erg benieuwd, maakt u zich zorgen over die warme oceanen? Verandert dit soort nieuws iets aan uw gedrag? Of gaat het leven door? Hoe ondergaat u al die hittegolven en het nieuws hierover? Ik ben heel erg benieuwd. Deel uw ervaring via 0800 1101 of via de NPO-luister-app.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Vlees aan tafel.
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers.
19: Aan tafel.
20: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok.
0: Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokebol en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: NPO Radio 1.
25: Het is 8:30, de hoofdpunten, Thomas.
26: Wie vanaf vandaag een pakketje van buiten de Europese Unie bestelt, betaalt daarvoor extra invoerrechten. Het gaat om bestellingen onder de €150. De nieuwe regel moet zorgen voor eerlijke concurrentie in Europa en moet de grote stroompakketjes uit China verminderen. De FBI denkt dat e-mails over de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie nep zijn. De 84-jarige moeder van NBC-presentator Savannah Guthrie werd eind januari ontvoerd uit haar huis en is nog altijd vermist. Iemand eiste losgeld, maar de FBI denkt dat het bericht over haar dood niet betrouwbaar is. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. En bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Door de droogte en harde wind is het moeilijk om de brand onder controle te krijgen. En het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen daar komt terug naar Nederland. Ze zochten onder meer met reddingshonden naar overlevenden onder het puin. Maar de kans dat ze iemand levend vinden wordt steeds kleiner.
15: Bij Weerplaza, Jeroen Elferink. Een echte Nederlandse zomerdag vandaag, Jeroen?
27: Ja, een typische Hollandse zomerdag. Nu nog zonnig bij 18 graden, maar zometeen stapelwolken en zon. En heel lokaal in het noordoosten of zuiden een bui.
15: En qua temperatuur?
27: De temperatuur stijgt naar 20 graden aan zee tot 25 of 26 graden in het binnenland. En daarbij staat de meest matige westenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komt het zonnetje er overal weer goed bij.
15: Ah, en morgen, wat verwacht je dan?
27: Nou, morgen trekt er een zon af met regen van west naar oost over Nederland heen. De temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden. Maar in de regen ligt die zelfs onder de 20 graden. Vanaf vrijdag is het weer typisch Holland zomerweer. Met zon en stapelwolken en tijdens het weekend weer 25 graden.
15: Jeroen, dank je wel. Tim Schapen bij de ANWB.
4: Ja, het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Maar niet te vroeg juichen, staat nog meer dan 300 kilometer. Onder andere drukt op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer en 50 minuten komt door wegwerkzaamheden op de A44. En wat verder nog steeds opvalt is die A12 Utrecht-Den Haag. Bij knooppunt Gouwen 3 rijstroken minder door een soort zwarte smurrie op de weg. Vanaf Woerden een half uur in de file. Omrijden kan ook via Amsterdam over de A2, A9 en A4.
15: Geavanceerde AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic komen toch beschikbaar. Trump heeft de beperkingen op het gebruik ervan opgeheven. Ster.
28: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
29: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
30: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
30: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
32: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
32: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: opwarmen en genieten maar.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik kan.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Vijf minuten over 8:30. Geavanceerde AI-modellen van het bedrijf Anthropic komen toch beschikbaar voor andere landen. Bijna 3 weken geleden blokkeerde de Amerikaanse regering het gebruik juist ervan door niet-Amerikaanse overheden en bedrijven, omdat het de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Tech-redacteur Stan Hulsen, waarom komen deze geavanceerde AI-modellen nu toch beschikbaar voor ook buitenlandse overheden dus?
4: Ja, omdat Anthropic en de Amerikaanse overheid hebben afgesproken dat de mogelijke gevaren van deze modellen voldoende zijn afgewend. Deze modellen kwamen 3 weken geleden op de markt. Anthropic heeft gezegd dat het de meest geavanceerde AI-programma's zijn die zij tot nu toe hebben uitgebracht. En dat komt omdat deze modellen vooral heel goed zijn in het vinden van veiligheidsrisico's. En ze hebben zelf ook een aantal keer gezegd van ja, onze modellen zijn zo gevaarlijk, zorg ervoor dat wij gereguleerd worden. Nou ja, daar bood de regering Trump, die ging ernaar luisteren. En die ging vervolgens ook dit model aan banden leggen. Niet alleen voor buitenlandse overheden en bedrijven, maar eigenlijk ook voor alle mensen die niet de Amerikaanse nationaliteit hadden. Dus ook mensen die in Amerika bijvoorbeeld voor Anthropic werkten, Die konden niet bij dit AI-programma.
3: Want wat kunnen deze modellen?
4: Ja, deze modellen zijn heel erg goed in het werken met computercode en dus ook het vinden van veiligheidsproblemen in computersoftware. Dus je kan je voorstellen, als jij werkt met software, als je applicaties maakt, als je werkt met programmeercode, dan kun je daarmee dus problemen vinden in die code. Nou, wat kun je met zo'n probleem? Als dat een ernstig probleem is, kun je dat zo'n probleem dan bijvoorbeeld misbruiken. Bijvoorbeeld om bij dat programma binnen te dringen en zo. Dus bijvoorbeeld organisaties te hacken of bijvoorbeeld plat te leggen. Nou ja. De Amerikaanse regering en Anthropic zegt daarvan, we willen niet dat deze programma's in verkeerde handen vallen. Want ja, dat betekent dus dat gevaarlijk is voor onze nationale veiligheid. En dat is ook de reden geweest dat de Amerikaanse regering dus heeft gezegd, we gaan die toegang nu beperken. Aan de andere kant, ja, als je die programma's dus kan gebruiken om veiligheidsproblemen te vinden, dan zou je die dus ook kunnen gebruiken om vervolgens die problemen op te lossen. Dus de cybersecurity-industrie die zegt dus, wij willen heel graag toegang tot modellen die dit kunnen, zodat wij die problemen kunnen vinden voordat de bad guys het doen. En dan kunnen we die problemen oplossen, zodat ze niet misbruikt kunnen worden.
3: Nou, maar een mogelijk lek waarvan er sprake zou zijn, is volgens de Amerikaanse regering gedicht.
4: Nou ja, in ieder geval voldoende afgewend om hen te bewegen dat dit AI-model Fable weer vrijgegeven mag worden door Anthropic. Het zou gaan om een probleem waarbij je dus dat model zo zou kunnen manipuleren eigenlijk, dat die voor jou aan de slag zou gaan en dingen zou doen die het eigenlijk niet zou moeten doen. Dus dat als het dan gaat om bijvoorbeeld een veiligheidsprobleem, dan is dat ook een beetje een kwestie van perspectief, hè? Dus als je bijvoorbeeld tegen zo'n AI-programma zegt, joh, ik wil graag een programma waarmee ik mijn laptop kan versleutelen, zodat als ik hem kwijtraak, er niemand bij kan, dan zegt dat programma, nou ja, hier heb ik voor jou deze code daarvoor geschreven. Als je tegen dat programma zegt, ik wil graag code waarmee ik een laptop kan versleutelen, zodat ik daar losgeld mee kan vragen, ransomware. Als het goed is, zegt dat programma dan, dat ga ik niet voor je doen. Uiteindelijk is dat wel dezelfde code. Dus het is ook maar net hoe je daar naar kijkt. Maar ja, je zou dus met zo'n probleem zou je dat programma kunnen manipuleren. Een jailbreak heet dat. En ja, Anthropic was daar volgens de Amerikaanse regering had het bedrijf daar onvoldoende maatregelen tegen genomen. Maar goed, de Amerikaanse regering zegt nu, nou ja, we hebben er nu vertrouwen in dat dat dus wel voldoende is gebeurd om dat soort kwade situaties te voorkomen.
3: En is dat dan ook dat geval met het model Mythos? Dus waar je eigenlijk ook kunt kijken waar een veiligheidslek zit, waar er kwetsbaarheden zijn, maar dan er zelf gebruik van maakt door te hacken via die ingang?
4: Ja, Mythos is ook een model van het Amerikaanse bedrijf Anthropic, net zoals Fable. Het verschil met Fable is dat Fable voor iedereen in principe beschikbaar was. Dus het werd

0: werd uitgebracht met die beperkingen, zodat iedereen in Amerika, Europa, overal ter wereld die problemen zou kunnen vinden. Mythos heeft minder van dat soort beperkingen, dus je bent vrijer om daarmee problemen te vinden. Maar het verschil daarbij is dat Mythos maar aan een heel beperkt aantal klanten van Anthropic beschikbaar wordt gesteld. Het bedrijf bepaalt zelf welke klanten daar toegang toe krijgen. En afgelopen weekend werd bekend dat een aantal klanten alweer toegang kreeg tot dit AI-programma. Hm. Maar goed, dat is echt een beetje voor de uitverkorenen. Hè? Dus Fable is in principe voor iedereen beschikbaar. Het bedrijf zegt dat het vanaf vandaag weer beschikbaar gemaakt wordt. En er zijn ook andere AI-programma's op de markt die dit soort veiligheidsproblemen kunnen vinden. Bijvoorbeeld van de Amerikaanse concurrent OpenAI. Maar ook Chinese AI-programma's kunnen dit soort veiligheidsproblemen
1: vinden. Links of rechtsom, als je het wil, misbruik kunt maken, zijn er mogelijkheden legio. Tech-redacteur Stan Hulsen, dank je wel. Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen gaat na een kleine week weer terug naar huis. Er zijn ruim 1900 doden geteld inmiddels en ruim 10.000 gewonden. En er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Jorg van Waardhuizen van het Urban Search and Rescue Team vertelt waarom ze nu vertrekken.
2: Wij gaan weg omdat er eigenlijk een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening. De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medische zorg en spullen om te kunnen overleven.
1: En jullie zijn echt op zoek naar mensen die vermist zijn en die nog in leven zijn, om die te redden en niet om mensen te bergen.
2: Klopt. Nee, onze specialiteit is echt het zoeken en redden van mensen die bedoeld zijn onder de puin die nog leven. Vandaag hebben we ook nog op plekken gewerkt waar er mogelijk nog kans was. Waar de honden aansloegen, waar lokale mensen zeiden dat ze nog iemand hadden gehoord. Maar helaas hebben we niemand meer kunnen bereiken.
1: Is dat de afgelopen dagen nog wel gelukt toen jullie er waren?
2: Zeker, wij staan naast de Jordaniërs in ons kamp. En die hebben gisteravond nog een driejarig jongetje onder de puin vandaan gehaald. Ik heb daar vandaag even de beelden van mogen zien die ze hadden gemaakt. Dat was erg indrukwekkend.
1: Ja, kan me voorstellen. Maar dan, je zou ook kunnen nog denken, ja, elke dag dat er toch nog iemand gevonden wordt, ga je nog een dag langer door? Of is dat iets te simpel voor mij gedacht?
2: Nee, ik snap die gedachte heel goed hoor. En het liefst zouden wij natuurlijk ook zo lang mogelijk doorgaan. Alleen we merken ook gewoon dat de lokale autoriteiten hierover gaan op een andere fase. Dus Het is ook gewoon minder makkelijk om ons werk nu te gaan doen. En daarnaast hebben wij ook gewoon een aantal dagen lang heel veel gewerkt, heel weinig geslapen. En is bij ons ook inmiddels direct begint er ook uit te gaan. Dus al met al denk ik dat het nu goed is om te gaan.
1: Ja. De VN waarschuwt dat tienduizenden mensen dringend eten en onderdak nodig hebben. Hoe schatten jullie dat in? Gaat het lukken om die mensen te helpen? Hoe staat het met de coördinatie vanuit de overheid?
2: Ik weet in ieder geval dat de coördinatie vanuit de Verenigde Naties hier, waar wij zelf ook onder vallen, dat echt op gang komt. Wij worden eigenlijk vervangen als reddingsdienst voor die andere zorg. Dus die medische zorg die we eerder zijn van partijen zoals de Rode Kruis en UNICEF. En wij proberen daar ook ons steentje aan bij te dragen. Door bijvoorbeeld hier al onze tenten achter te laten. Al het water en eten wat we over hebben. Medische apparatuur. Eigenlijk alles wat we kunnen missen laten we hier achter. Om in die fase ook van nut te kunnen zijn.
1: Ja. Is er iets dat u zal bijblijven van deze operatie?
2: Nou, ik sprak een jonge man en die had wat vragen over zijn inzet. Dat was een soort influencer. Maar eigenlijk aan het einde van dat gesprek, je vertelde me dat hij ook arts in opleiding was. En hij vroeg mij, Zou ik nou ooit naar een land als het van jullie kunnen om bijvoorbeeld om arts in opleiding te worden of gewoon een keer naartoe te gaan? En ja, dat bleef me heel erg bij, want ik dacht, ja, wij kunnen al vrij makkelijk naar dit land toe en andere landen, maar voor andersom is dat vrijwel onmogelijk. En ik hoop eigenlijk dat door de openheid die nu is ontstaan, door deze ramp, er heel veel internationale partijen nu worden toegelaten waar het voorheen in Venezuela vrij onmogelijk was. Mm-hmm. Hoop ik dat dat ook blijvend is na deze ramp, zodat er misschien toch wat goeds uitkomt.
1: Ja. Tot slot, jullie gaan nu eerst naar Curaçao. Wat gaan jullie daar nog doen?
2: Nou, dat is voor ons normaal om eigenlijk een soort debrief te doen na zo'n inzet. Wij hebben hier hard gewerkt en daar moet natuurlijk ook gerust worden. Maar het is ook belangrijk om met elkaar te spreken van wat hebben we hier gezien? Hoe gaat het met je? Het is niet niks zo'n inzet. Dus we zorgen ook echt voor goede nazorg. Er komt ook een psycholoog vanuit Nederland over waar we gewoon ons verhaal kwijt kunnen. En dan kunnen we daarna gewoon weer fris terug naar Nederland, naar onze gezinnen en families.
1: Jorgen van Waarthuizen vanuit Venezuela. Mexicaanse voetbalfans hebben een elftal een handje geholpen.
3: Ze speelden vannacht op het WK tegen Ecuador. De avond voor de wedstrijd kwamen Mexicanen samen bij het hotel van de tegenstander. En ze maakten daar zoveel mogelijk herrie om de spelers zo lang mogelijk wakker te houden. Was te zien en te horen bij Al Jazeera. Nou, dat dus de hele nacht onder je hotelraam. Deze tactiek heeft gewerkt misschien wel. Mexico won in elk geval met 2-0 van Ecuador en is door naar de achtste finale tegen Engeland of Congo. Die landen zijn dus vast gewaarschuwd. En in de schaduw van Serena Williams gisteren een mooi affiche op baan 1 van Wimbledon. Daar speelden Stan Wawrinka en Matteo Berrettini tegen elkaar. Berrettini wist na 4 tiebreaks met 3-1 te winnen. Voor Wawrinka is het zijn laatste jaar in het proftennis en bij ieder verlies is het dus afscheid nemen. Maar nu al afscheid moeten nemen van Wimbledon is voor Wawrinka heel lastig.
4: I don't want to retire, but I know it's time for me to stop it. So one of the reasons why I kept playing for so long is to enjoy those moments like tonight. As a kid, you always dream about maybe being here one day. So thank you so much for all those years.
3: En Joachim Clement, de Duitse econoom en meestervoorspeller die de afgelopen 3 wereldkampioenen goed heeft voorspeld, biedt zijn excuses aan. Clement voorspelde dit jaar namelijk dat Nederland het WK zou winnen. Toen Oranje werd uitgeschakeld door Marokko na penalties, stroomde zijn inbox vol met berichten. Mensen zijn dus helemaal niet blij met de Duitse econoom en zij zijn niet de enige. Ook Neymar heeft gereageerd. Clement had in zijn voorspelling namelijk ook gezegd dat Brazilië er snel uit zou liggen. Nou, dat is vooralsnog niet gebeurd. Brazilië won met 2-1 van Japan en dus haalde Neymar alvast even zijn gram. En de geruchtenmolen draaide al even, maar Stefan de Vrij verkast officieel naar het Griekse Panathinaikos. Tegenwoordig horen daar hippe aankondigingsfilmpjes bij om het publiek alvast warm te maken, ook bij de Vrij. Want wat niet veel mensen weten is dat de Vrij heel goed piano kan spelen en groot fan is van componist Ludovico Einaudi. En hoe kun je als club hem dan beter aankondigen dan met een stukje piano uit de vingers van Stefan de Vrij zelf. Luister mee. Geen kenner.
1: Ja, nou ja,
3: het klinkt heel goed.
1: Klinkt goed, zeker. Ja, ik had hem gewoon liever bij Feyenoord teruggezien. Want wat hij nou bij Panathinaikos moet, dat snap ik niet helemaal. Maar goed, daar is hij vrij, de Vrij.
3: Precies. Hè?
1: We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
5: Ja, hier en daar nog behoorlijk aansluiten helaas. Zo is er een nieuw ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Je hebt 1 rijstrook minder. Vanaf Veghel een half uur vertraging hierdoor. En bergingswerk op de A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk 20 minuten. Je hebt 2 rijstroken minder.

0: Young Gun Silver Fox van Stevie en Sly. Het laatstgemaakte kunstwerk van Wim T. Schippers is vanaf vandaag te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De op 10 juni overleden kunstenaar, programmamaker en stem van Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker heeft het werk met de naam Wim is weg 1942-2026 onvoltooid, tussen haakjes, aan het museum geschonken. Titus Muizelaar is voorzitter van Stichting Wim T. Schippers en hij legt uit hoe het werk Wim is weg eruit ziet.
1: Het is een soort tafeltje waarop een kwast staat met verf en die is omgevallen. En er ligt wat zand en wat flessendolpen en wat schelpen en wat voet- en handdrukken van Wim. En het ziet er eigenlijk uit alsof het net is afgemaakt. Alleen dat hij er net is bij weggelopen.
0: Ja. Dus, vandaar ook het onvoltooid er nog tussen haakjes bij.
1: Vandaar het onvoltooid. Ja. Dat is overigens niet zijn toevoeging. Dat hebben wij als bestuur gedaan.
0: Oh wel. Oh, denk je, ja. Dat leek me wel ook typisch iets voor hem om dat te doen.
1: Het is typisch voor hem, maar het is ook zo. Het is onvoltooid. Het is niet, hij heeft het niet afgemaakt.
0: Deed hij dat vaker met kunst? Ik moet nu denken aan de pindakaasvloer. Dat hij de vraag kreeg, hey, de mist een stukje. Toen zei hij ook, ja, de pindakaas was op.
1: Ja. Nou, hij heeft wel meer geestige dingen gezegd over die pindakaasvloer. Want hij zei ook bijvoorbeeld, als je altijd pindakaas op een vloer gooit en je doet het dan op je boterham, dan zegt ook niemand er wat van.
0: Ja. Ja. Zit dat in al zijn ook kunstwerken, die absurditeit en humor?
1: Hij was er eigenlijk bijna altijd op uit om het niet te kunnen benoemen. Daar was hij door geobsedeerd. Dus hij wilde iets maken waarvan mensen dachten, ja, maar wat betekent het en waar gaat het over? Niet dat hij zelf de betekenis aan gaf, want zijn gevleugelde uitspraak was toch altijd, als mensen vroegen, wat betekent het? Dan zei hij, nou, het betekent niet zozeer iets als wel het is iets.
0: Ja, ja. Ja, dat is ook. Ik moet denken aan nu ineens aan een interview bij De Wereld Draait Door met hem, waar het ging over een kunstwerk en dat juist Matthijs van Nieuwkerk dus heel erg ging interpreteren en zeggen, ja, dit staat natuurlijk hier en hier voor. En dan zei hij, ja, maar dit is gewoon een motor met twee dingen en een doek en dat beweegt. Weet je? Ja, en dan ging hij juist, draait hij het weer om.
1: Ja, nou ja, goed. En hij, hij had ook altijd, zei hij, hij was natuurlijk een van de bekendste Fluxus aanhangers. Hij zelf ontkende overigens altijd dat hij Fluxus was. Hij zei altijd Willem de Ridder, dat is de roerganger. Maar hij zei altijd, ik maak dingen omdat ik het wil maken, niet omdat een ander ernaar vraagt. En wat het publiek ervan vindt, daar kan ik niks aan doen. Ik maak het alleen maar omdat ik het maak, punt.
0: Ja. Ja.
1: En wat bijval of afkeuring, dat maakt mij niks uit. Het is allebei goed.
0: Zit er daarom veel ook verschil tussen de werken die hij heeft gemaakt?
1: Nou, dit is wel een beetje atypisch van Wim, want er zit een soort anekdote achter. En dat is over het algemeen niet aan de hand bij hem. Dus het heeft iets atypisch, Wim T. Schippers. En dat is natuurlijk ook weer precies wat past bij zijn interpretatie van hoe hij zijn kunstwerk in elkaar draait.
0: Dat is wel interessant, want wat wist hij bij het maken van dit werk dat het ook zijn laatste werk zou worden?
1: Dat heeft hij natuurlijk geen antwoord op gegeven, maar ik vermoed het van wel. Want het ging het laatste half jaar niet echt heel erg goed met zijn gezondheid.
0: Mm-hmm.
1: En dus hij zei altijd wel van, het kan best zijn dat het afgelopen is zo.
0: Ja.
1: En dat zei hij wel wat vaak, moet ik eerlijk zeggen.
0: En qua gevoel voor jezelf, als u die lege schoenen dan zo ziet, kan me ook voorstellen als u hem zo goed gekend heeft dat een...
1: Dat zijn zulke rare mechanismes in een mens. Wanneer doorvoel je het ineens? Nou, ik had het toevallig, eigenlijk niet toevallig. Wim en ik zagen elkaar elke zaterdagochtend in Café de Jaren in Amsterdam. En gisteren werd geïnterviewd door AT5, ook over dit kunstwerk. En toen hadden ze gevraagd, kan je zitten op die plek waar je altijd met Wim zat? En ik zat daar en ik brak. En dat was gewoon omdat hij er niet was. En zo'n doorbreking van een jarenlang ritueel. Dan komt het ineens, nam het bezit van me. En denk je, oh, hij is weg. Oh, we hadden altijd zo'n plezier. En niet alleen plezier, hoor, want als wij elkaar zagen, dan was het echt niet zo dat we alleen maar zaten te keten en te lachen. Hoewel dat wel een...
0: Ook een belangrijk onderdeel was.
1: Het was een belangrijk onderdeel. Dat zei hij al. Dat zei hij van de, om te pesten en te lachen. Dat was zo'n soort van lijfspreuk van hem.
0: Dat was de Titus Muizelaar, voorzitter van Stichting W. Wim T. Schippers.
2: NPO Radio 1.
3: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
4: Vanmiddag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
5: 400 jaar. En de generaties daarna die dragen dat ook nog met zich mee.
4: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
6: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
4: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Vanmiddag om 2 uur op NPO Radio 1.
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen, te veel PFAS in moedervelk. Melk blijkt uit de onderzoek van het RIVM. Daarover ook al meer in de overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
18: Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel, omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg kreeg daarom tijd voor nieuwe voorstellen. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. De kinderen vertelden onder meer over de fysieke verwoesting in Gaza en ook over hun mentale gezondheid die onder druk staat vanwege de onveiligheid. Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal €3. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. Daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De nieuwe regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Zo wordt de concurrentie eerlijker. De FBI denkt dat e-mails over de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie nep zijn. De 84-jarige moeder van NBC-presentator Savannah Guthrie werd eind januari ontvoerd uit haar huis in Arizona en is nog altijd vermist. Iemand eiste eerder losgeld, maar de FBI denkt dat die persoon niets met de ontvoering te maken heeft. Een klein bedrag aan cryptogeld dat werd overgemaakt om de afzender te lokken is nooit opgenomen. Daarom denken onderzoekers dat ook een eerder bericht over haar dood niet betrouwbaar is. Het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan in het noordoosten een bui ontstaan. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen meer bewolking en meer regen.
19: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
20: De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op, maar in Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files, met name door wegafsluitingen door werkzaamheden. Zo rijden mensen om van de afgesloten A44 over de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep ongeveer 50 minuten. Op de A2 staat het vast richting Utrecht tussen Veghel en knooppunt Everdingen. Dat komt daar vanwege werkzaamheden op de A27. Vertraging is 3 kwartier ongeveer. En tot slot de A12 nog, Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen. Nog steeds 3 rijstroken minder. Daar ligt zwarte smurrie op de weg. Vanaf Woerden dus een file, 16 kilometer lang. Omrijden is een beter idee. Kan via Amsterdam over de A2, A9 en A4.
19: Er zitten veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ik spreek zo de onderzoeker.
21: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
22: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
23: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
24: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Oh, wat een goal!
27: Goal?
28: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
30: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
31: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
19: Het is 6 minuten over 9. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, onder ruim 1600 vrouwen in heel Nederland. En als het PFAS-gehalte te hoog is, kan dat schadelijk zijn voor baby's. Toch raadt het RIVM wel aan om borstvoeding te blijven geven. PFAS is de verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die veel worden gebruikt vanwege hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen. Ze breken bijna niet af en worden daarom ook wel forever chemicals genoemd. Ze blijven lang in het milieu en kunnen zich ophopen in mensen en dieren. Joke Hermans is coördinator PFAS bij het RIVM. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
19: Ja, dat er dan te veel van zit in moedermelk, dat klinkt zorgwekkend.
2: Ja, dat begrijp ik. Dit is een vervelend bericht en vervelend om te horen dat stoffen die het milieu vervuilen teruggevonden worden in moedermelk. Maar ja, zoals gezegd, 18% van de onderzochte melk bevatte meer PFAS dan de risicogrens. Dan kunnen er effecten optreden op het lichaam. Het zijn kleine effecten, dat valt dan mee, maar dit is toch iets wat je niet wil. Daarom adviseren wij wel om, ja, vooral bedrijven en de overheid om onverminderd in te zetten op maatregelen om de PFAS-blootstelling naar het milieu te verminderen.
19: Ja, en wat voor effecten gaat het dan? Ook al zegt het zijn niet heel grote effecten, maar zowel voor moeder als kind?
2: De gehaltes, we hebben onderzocht nu voor het kind, dat kan kleine effecten hebben op het immuunsysteem. Mm-hmm. Uit onderzoeken blijkt dat de reactie van het immuunsysteem op bijvoorbeeld vaccinatie kleiner is. En ja, je wil gewoon niet dat stoffen die we als mens maken effecten hebben in je lichaam. Je wilt dat het volledig veilig is.
19: Ja. Toch raden u en het voedingscentrum aan om een borstvoeding te blijven geven als dat mogelijk is.
2: Dat klopt, want naast stoffen die via verontreiniging van het milieu in de moedermelk komen, bevat moedermelk heel veel goede voedingsstoffen en heeft het geven van borstvoeding goede effecten op kind en de moeder. En dat is echt nog, ja, die positieve effecten zijn echt veel groter dan deze negatieve.
19: Ja. Ja. En hoe zit het met flesvoeding en PFAS?
2: In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan. Dus als het kan en past bij moeder, kind en het gezin, dan is dat toch wat we aanraden.
19: Wat kunnen moeders doen om PFAS in hun moedermelk te verminderen? Kun je iets doen?
2: Nou, moeders zelf op het moment dat ze borstvoeding geven kunnen niet veel meer doen dan wat het advies is aan iedereen. En het kleine beetje wat je als consument zelf kan doen om minder PFAS binnen te krijgen is gevarieerd eten. Zodat je uit verschillende bronnen een beetje binnenkrijgt. En de eieren van de kippen in de achtertuin, waar we het eerder over hadden. En zelfgevangen vis te mijden. Maar de grote actie die genomen moet worden ligt bij bedrijven en de overheid. Om te zorgen dat er gestopt wordt met de productie van PFAS en de emissie naar het milieu te verminderen.
19: Hoe staat dat? Want u noemt al de eieren, hè? Dat is al hier van een tijdje geleden dat daar aandacht voor was. Hoe gaat dat inmiddels?
2: We hebben niet een nieuw onderzoek gedaan naar PFAS in de eieren, dus daar zien we geen vervolg op. Het is wel bijvoorbeeld zoals wij nu de moedermelk onderzocht hebben, raden wij ook aan om dit te herhalen over een aantal jaar, om te kijken of de maatregelen die genomen worden, want er zijn allemaal maatregelen die al genomen worden en in voorbereiding zijn, dus om te kijken of die maatregelen effect hebben, dat we dan zien dat de daling, want er is al een kleine daling in de hoeveelheid PFAS in moedermelk.
19: En welke maatregelen dragen daar het meest aan bij? Is dat wat te zeggen?
2: Nou, een hele grote maatregel die op stapel staat is een Europees verbod op de productie en het gebruik van PFAS. En dat, ja, dat moet echt een grote klapper zijn. Daarnaast zijn PFAS in Nederland zeer zorgwekkende stoffen. En dat betekent dat bedrijven de uitstoot naar het milieu zo ver als mogelijk moeten terugbrengen.
19: Joke Hermans, coördinator PFAS bij het RIVM. Dank u wel. Oekraïne zorgt ervoor dat de prijs van de oorlog voor Rusland steeds groter wordt. Door droneaanvallen op bijvoorbeeld aanvoerwegen en op olieraffinaderijen diep in Rusland. Maar ook aan het front. In de zuidelijke regio Zaporizhia lukt het de Oekraïners stukken grondgebied terug te veroveren. Een opsteker voor de militairen daar ziet onze correspondent Christian Pauwe.
3: Je ziet dat bijna elk huis hier wel geraakt is. We rijden nu in de zogeheten killzone, dus dit is... Ja, het gebied waar Russische drones al rondvliegen. 20, 50 kilometer van de frontlinie.
4: Z nami jede grupa supravedu na inshi mashini. Це наші вуха і це наші очі.
3: Dat is Andriy, een militair met een grote zonnebril op, die ons naar de positie rijdt. We worden begeleid door de militairen in de auto voor ons, zegt hij. Zij staan in contact met de commandopost. Zij zijn onze ogen en oren.
4: Якщо буде летіти ворожий дрон, ми тоді сховаємо свої автомобілі і будемо перечікувати.
3: Zij krijgen te horen als er Russische drones in de buurt komen. Dan moeten we onze auto verstoppen en wachten. We komen aan op de commandopost. En hier kunnen we wat meer op ons gemak zijn. Want de bossen staan vol nu met zomersgroen. En dat biedt bescherming tegen drones. Er kan zelfs buiten geluncht worden. Gebakken meerval en vissoep staat op het menu. Als ze aan het werk zijn in het veld, wat kilometers verderop, dan moeten ze wel heel goed opletten steeds, zegt sergeant Vladislav. Belangrijkste is om tijdens het werk niet door te gaan als je iets hoort vliegen. De bomen bieden dus nu beide kanten de nodige bescherming. Dat maakt het ook iets lastiger voor de Oekraïners om door te gaan met hun aanval. Maar ze hebben een goed half jaar achter de rug. De laatste vier nieuwe posities waren allemaal een stap vooruit. Wat doet dit dan met jullie motivatie?
5: Wat betekent dat voor jullie motivatie?
6: Деякі вже і п'ятий рік пішов як служать, так що я думаю, що мотивовані всі, щоб закінчити поскоріше.
3: Sommigen zitten al in hun vijfde jaar aan het front. Dus ik denk dat iedereen gemotiveerd is om dit allemaal zo snel mogelijk ten einde te brengen. Dan loop ik met Andriy naar beneden, de bunker in. Er zijn verschillende stapelbedden hier getimmerd. Wapens hangen aan de muur.
7: Zarig, postrom.
3: Vuur geeft hij door aan de man in het veld. Hier is luitenant Yevgen een aanval aan het aansturen. Nog maar 23 jaar... Hij vecht nu twee jaar aan het front, vers van de militaire academie. Hij zit achter verschillende schermen, een tablet op zijn schoot. We gaan in 10 seconden vuren, komt als reactie terug. En hij kan via drones die boven het slagveld hangen alles volgen. En in een strook hebben ze een Russische positie gevonden. Dan is te zien op het scherm dat een granaat inslaat. Hier werken ze nog met hele oude Sovjet-kanonnen. Maar daarmee lukt het wel om langs dit gedeelte van het front de Russen terug te dringen dus. Artillerie werkt altijd, of het nou regent of niet. Wat het weer ook is, zegt Yevgen. Dat helpt heel erg als de vijand zich ergens heeft verschanst.
5: Het is een beetje een favorite moment.
6: Люди вже, скажем так, вже готові, налаштовані, щоб це зараз вони красиві на цей переломний момент, що надіємося, що воно буде тільки ліпше.
3: We zien dat het een keerpunt is, zegt Yevgen, waarbij we hopen dat het alleen maar beter zal worden. Maar ik hoor ook van Oekraïense militairen dat het op andere plekken heel erg zwaar is.
5: Константинівка, в Куп'янськ, там ще тяжело, там росіяни ще продовжують їх наступлення, да?
6: Та всюди важко, всюди воно продовжується. Просто кожен підрозділ, вони роблять свою роботу, вони стараються, намагаються.
3: Het is overal moeilijk, het gaat overal door. Het enige wat we kunnen doen, is volhouden. Dan nemen we afscheid bij de hoofdweg, waar overal van die netten zijn gespannen tegen drones. Ze houden vol waar het moet. En ze duwen terug waar het kan. Tegelijkertijd zijn er nog geen aanwijzingen dat Rusland van plan is om op te geven.
19: Een reportage van correspondent Christian Pauwe vanuit Oekraïne.
0: Even naar Tim bij de ANWB. Ja. Die zwarte smurrie op de A12. Weten we al wat voor smurrie het is?
7: Ja, het is zuiveringsslip, om precies te zijn. Ik heb me laten vertellen dat dat zeg maar het overblijfsel is na waterzuivering. Oh, dus okay. Dat zal ongetwijfeld lekker ruiken op de A12.
0: En een extra slipgevaar.
7: Ja, inderdaad. Vandaaruit zijn er ook 3 rijstroken dicht bij knooppunt Gouwen. Vanaf Woerden heb je 3 kwartier vertraging. Omrijden is een veel beter idee. Kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. In de A4 richting Amsterdam wel file. De andere kant op dus. Voor Roelevarensveen 20 kilometer en 3 kwartier. Dat zijn vooral omrijders van die afgesloten A44 nog altijd.

0: Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox. Voor kleine pakketjes uit een Chinese webshop of ander land buiten de EU betaal je vanaf vandaag €3 aan invoerrechten. Voorheen hoefde dat alleen bij een pakket van boven de €150. Douane-expert van EY en hoofddocent douanerechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Martijn Schippers, vertelt waarom de heffing nodig is.
1: Deze heffing is nodig omdat in de afgelopen jaren we een enorme toename hebben gezien van het aantal e-commerce zendingen naar de EU toe. 200 miljoen invoeraangiftes 5 jaar geleden. Vandaag de dag 6 miljard worden er ingediend in de EU. En dat stelt de douane voor enorme handhavingsuitdagingen. En daarom zijn daar extra maatregelen nodig.
0: Wat voor uitdagingen zijn dat dan?
1: Nou ja, kijk, normaal gesproken kwamen pakketjes aan. Die werden vaak in bulk verzonden. Dan konden ze goed inspecteren. Konden ze die bevindingen extrapoleren naar de rest van de zending. Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
0: Je kan alleen steekproeven doen, maar het gros gaat gewoon er doorheen.
1: Exact. Dat is inderdaad het probleem waar ze voorgesteld staan.
0: En betaal je dan nu per besteld product die €3?
1: Nou, het gaat er eigenlijk om van, is een zending onder de €150? En zo ja, dan heeft die €3 invoerrechten toepassing. En dat die heeft toepassing per item. Dat betekent dat als bijvoorbeeld een zending onder de €150 binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je €3. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer €3. Want het zijn dan 3 items.
0: Maar zou die €3 het verschil maken?
1: Nou, het is een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. Dus dit is een eerste zette. Later dit jaar komt er ook nog een handling fee van €2 als een soort kostenvergoeding bovenop. Die gaat ook per item gelden. En later, dan spreken we over 1 juli 2028, komt er een verplichting voor platforms en leveranciers om rechtstreeks data toe te zetten naar een EU Custom Data Hub. Die wordt op dit moment ingesteld. En dan worden ze eigenlijk verantwoordelijk voor de invoerrechten, maar ook allerlei productspecifieke maatregelen die dan gelden voor die producten.
0: Ja, want nu komt er dus zoveel binnen, is het bijna niet dus voor de douane te controleren. Hoe makkelijk kunnen Chinese bedrijven ook verkeerde informatie doorgeven?
1: Nou ja, kijk, nu ligt de verplichting vaak niet bij het platform of de leverancier bij de inklaring, maar wordt dat vaak doorgelegd naar logistieke dienstverleners of de consumenten zelf, waardoor ze veel moeilijker aansprakelijk te stellen zijn. Dat is iets, inderdaad iets wat ze willen aanpakken. Dat is enerzijds nu die maatregelen met extra invoerrechten en die handling fee later dit jaar. Maar met name die maatregel die dus ook nog over 2 jaar erbij komt, maakt dat zij gelijk rechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden voor productspecifieke eisen, voor de invoerrechten die eigenlijk worden gegeven.
0: Wat denkt u dat de Chinese bedrijven gaan doen? Gaan ze iets proberen om toch weer minder last te hebben van die heffingen? Want zo werkt het meestal.
1: Nou ja, goed, ze zullen de regels nauwkeurig hebben bestudeerd om te kijken van hoe vinden die toepassing. Je ziet aan de andere kant in het nieuws wel voorbij komen dat ze toch gaan kijken ook naar mogelijkheden om bijvoorbeeld toch voorraad naar de Europese Unie te verschepen en vanuit hier te leveren. Dus er zijn zeker acties eigenlijk vanuit die kant gaande om zich voor te sorteren op deze regels.
0: En denken zij ook aan tegenmaatregelen?
1: Ik heb nog eigenlijk niet vernomen dat er tegenmaatregelen genomen worden, want dan doelt u denk ik op andere landen inderdaad extra heffingen gaan instellen.
0: Ja, precies. Vaak wordt ook gezegd van, nou, als jullie dit bij ons doen, dan doen wij dit op jullie spullen.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, kijk, het merendeel van dit soort e-commerce zendingen komt juist vanaf die kant naar ons toe en niet andersom. Mm-hmm. Dus er zijn wat moeilijke maatregelen tegen te treffen.
0: Aldus Martijn Schippers, douane-expert van EY.
2: Reactie. Aan de redactie. Moord, martelingen, seksueel geweld en slavernij. De paramilitaire RSF in Soedan heeft oorlogsmisdaden gepleegd in de stad El Fasher. Dat concludeert Amnesty International. We spraken er vanochtend over met Annette Hofman, conflictonderzoeker van Klingendaal. En luisteraar Kim had daar een vraag over.
3: Het klinkt waarschijnlijk hopeloos naïef, maar ik zit dan toch te denken over wat wij als Nederland voor invloed zouden kunnen uitoefenen. En het enige wat ik kan bedenken is dat wij druk proberen te leggen op Mark Rutte, die dan vervolgens weer druk legt op Trump, die dan vervolgens weer een balletje op zou gooien bij de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Conflictonderzoeker Annette Hofman, goedemorgen opnieuw.
4: Goedemorgen.
0: Zou dat een goed idee zijn?
4: Nou, ik vind het een fantastisch idee en fantastisch dat de luisteraar over nadenkt hoe het geweld in Sudan te stoppen is. Er zijn nog directere wegen voor Nederland om druk uit te oefenen. En ik wil er drie noemen. Ten eerste, Nederlandse wapensexportvergunningen naar de Verenigde Arabische Emiraten moeten worden herzien. Want we zien nu al, Europese wapens zijn geland in de handen van de RSF. En we weten dat ze via de Emiraties naar binnen zijn gekomen in strijd met het VN-wapenembargo. En ten tweede voert Nederland op dit moment samen met andere EU-lidstaten onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Arabische Emiraten. Hele mooie gelegenheid om die te gebruiken om druk uit te oefenen op de Verenigde Arabische Emiraten. En ten derde, Nederland moet die actoren durven benoemen die deze oorlog aanwakkeren. En in plaats daarvan blijft bezet praten over externe of regionale actoren. Ja, ook al zijn er strategische partners voor Nederland, zoals de Verenigde Arabische Emiraten of Turkije aan de kant van het leger, ze moeten op hun destabiliserende rol in Sudan worden aangesproken.
0: Want het is heel duidelijk dus dat de Verenigde Arabische Emiraten de RSF steunt.
4: Dat is heel duidelijk, ja. En aan de andere kant van het leger zien we steun vanuit bijvoorbeeld Turkije of Saudi-Arabië. Dat is ook heel kwalijk. Maar vandaag praten we over die gruwelijkheden van de RSF. En die zullen niet kunnen plaatsvinden zonder de steun vanuit de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Conflictonderzoeker van Klingendaal, Annette Hofman, dank u wel.
2: Voor Nederland zit het WK erop, na de uitschakeling door Marokko gisternacht. Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij daarom opstapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Iemand vroeg zich af of de verslaggevers van het WK-voetbal na de uitschakeling van Oranje ook weer gelijk naar huis gaan.
0: Nou, zeker. Ja, dus diegenen die in Amerika zijn, want een heel groot deel zat ook hier, hè, van de commentatoren.
2: Ja,
0: die dus voor wie dat niet weet, maar zowel op de radio als op tv kwam ook een heel groot deel uit Hilversum. Maar degenen die er wel zitten, ja, de meeste komen terug. Ja, niet allemaal, want er blijven natuurlijk wel een paar over om nog te doen van het WK, wat helaas voor ons nog 2,5 week loopt.
2: Ja, maar er waren ook collega's die daar waren om bijvoorbeeld de Oranjemars te verslaan, daar mee te kijken. Ja, voor hen houdt het WK helaas zeker wel op.
0: Die komen terug naar huis.
5: 3 voor de dag.
0: De Tweede Kamer debatteert over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Deze plannen moeten ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot drastisch omlaag gaat en Nederland weer van het zogenoemde stikstofslot kan. Botik van der Zandschulp treft in de tweede ronde van Wimbledon de Rus Soman Safiulin. Sportcommentator Zuiver van Kleef over de kansen van der Zandschulp.
6: We kijken naar de wereldranglijst, dan zou de Nederlander aan het langste eind moeten trekken. Hij staat 54ste en zijn Russische tegenstander 132ste. Wel versloeg Safiulin in de eerste ronde de nummer 13 van de wereld. Dus die kan wel wat, die heeft plannen op deze Wimbledon.
0: En ook Jesper Jong komt vandaag in actie in de tweede ronde. Hij speelt tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. Het is 1 juli, dat betekent Kitty Kotti. De afschaffing van de slavernij wordt gevierd. In Amsterdam is de nationale herdenking. Slavernijverleden in het Oosterpark. Verslaggever Onno Beukers.
7: Op Kitty Kotti wordt vandaag de wettelijke afschaffing van de slavernij herdacht. Precies 163 jaar geleden. En het thema dit jaar tijdens de nationale herdenking is schouder aan schouder. In een tijd van polarisatie wil de organisatie laten zien niet tegenover elkaar te willen staan, maar juist naast elkaar. En toch is er wel onvrede te horen over hoe Nederland zich onlangs opstelde bij de VN toen er gestemd werd over een resolutie die de transatlantische slavenhandel omschreef als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid uit de geschiedenis. Daarom valt er vandaag ook wel wat protest te verwachten.
0: En de herdenking is live te volgen vanaf 2 uur bij de NOS, zowel op radio als tv. Tot zover het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Spraakmakers met erin stam.nl. Roos.
8: De stelling is, de recordtemperatuur van de oceanen zou ons eindelijk wakker moeten schudden. U kunt hier zoals altijd over meepraten. Maakt u zich daar zorgen over of niet, bel 0800 1101.
0: Dat na het nieuws met Thomas Delsing. Heel fijne dag nog.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: In 1 op de 5 gevallen zit er te veel PFAS in moedermelk. Tot wel 3,5 keer boven de risicogrens. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen, vooral voor baby's. Zij worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel verzwakken. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. De kinderen vertelden onder meer over de verwoesting in Gaza en over hun mentale gezondheid die onder druk staat. De Eerste Kamer heeft de stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Er is nog weinig steun voor de plannen om de belasting op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed te wijzigen. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op kleine bestellingen van buiten de Europese Unie. Het gaat om minimaal 3 euro voor pakketjes met een waarde onder de 150 euro. De EU wil daarmee de druk op de douane verminderen. En de persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met de ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Het wordt 22 tot 26 graden.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met nog een update over de verkeerssituatie dus. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. We zitten nog rond de 150 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder meer viel op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen. 31 kilometer en 3 kwartier vertraging. Komt ook door de wegwerkzaamheden op de A27. Op de A4 richting Amsterdam staat een file tussen Ypenburg en Hoogmade. 14 kilometer en 30 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden op de A44. De weg staat dicht bij Sassenheim. En tot slot ook nog even naar de A12 Utrecht-Den Haag. Bij knooppunt Gouwen zijn 3 rijstroken dicht door zwarte smurrie op de weg. Vanaf Woerden een file van 3 kwartier. Omrijden is een beter idee. Kan via Amsterdam over de A2, vervolgens de A9 en tot slot de A4.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Anna van Soest, directeur van Atlantische Commissie. Wat gaat er allemaal worden besproken op de NAVO-top volgende week in Turkije? En hoe gezellig wordt het met Trump, Meloni, Jette, Erdogan en natuurlijk Mark Rutte? Welkom Anna.
4: Welkom, dank je.
3: Fijn dat je er bent. Word je een beetje enthousiast van deze top?
4: Ik hoop eigenlijk dat het een hele saaie top wordt, zonder al te veel drama. Ik denk dat dat voor de NAVO en voor ons allen misschien wel de beste uitkomst is die we ons kunnen wensen.
3: Oké, een saaie top. We gaan zo meteen hebben over de inhoud daarvan. Voor het Mediaforum alvast hier presentator Roos Mogé. Roos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Daarin de journalistieke klassieker, vraag of verwijt.
5: Ik denk niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
6: Aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
3: Ja, dat was het dus uiteindelijk ook. Maar goed, horen we hier nou teleurgestelde oranjevolgers of kritische sportjournalisten? Dat zometeen. Nu is Stand.nl de gewaarschuwde mens telt voor 2. Maar de meerdere en duidelijke signalen dat het helemaal niet goed gaat met het milieu en klimaat lijken nog altijd niet echt door te dringen. Daarom is de stelling vandaag: de recordtemperatuur van de oceanen zou ons eindelijk wakker moeten schudden.
0: Deel uw ervaring.
7: 0800 1101. Opnieuw laat de natuur van zich horen met een record.
1: De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog.
8: Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden.
9: En dan hebben we nog 2 zomermaanden te gaan.
8: Het warme water kan effect hebben op het weer.
10: Stormen en orkanen, maar ook voor het sterven van zeeleven.
1: De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en El Niño.
7: Daarom verwachten ze de komende maanden ook nog meer temperatuurrecord.
9: En eerlijk gezegd hou ik mijn hart vast voor het najaar straks.
11: Ik kan er heel makkelijk over denken van joh, het zal mijn tijd wel duren, maar er komen ook mensen na mij.
3: Spraakmaker Anna van Soest. Ja, je ziet dus ook wereldwijd, ook in Europa, het klimaatbeleid stapjes terug in de tijd gaat, zou je kunnen zeggen. Het wordt al een beetje afgezwakt. Toch zie jij dat niet iedereen snurkt. Dat er ook landen zijn die doorpakken.
4: Nou ja, klimaatverandering is natuurlijk de grootste lange termijn dreiging waar wij oplossingen voor moeten verzinnen. Maar ook op korte termijn zien we dat stijgende energieprijzen ons behoorlijk pijn doen. Denk aan de oorlog in het Midden-Oosten, de olie. export via de Straat van Hormuz die plat kwam te liggen. Mm-hmm. En wat dat deed met onze eigen energierekening. Dus er zijn hele goede redenen om op korte termijn te kijken en echt iets te doen aan de afbouw van fossiele brandstoffen.
3: Omdat al die fossiele brandstoffen via de Straat van Hormuz kwamen, van groot deel daarvan.
4: Precies, ja. En het rommelt in de wereld en dat betekent dat we nog kwetsbaarder zijn. Dus ook om die reden zou ik zeggen, maak er werk van. Je ziet dat landen als Spanje, Portugal, die natuurlijk flink in zonne-energie hebben geïnvesteerd, veel weerbaarder zijn, veel minder kwetsbaar dan landen die nog wel op grote schaal fossiel gebruiken.
3: Ja. Zij konden zich ook geopolitiek, kun je zeggen, konden ze blijven staan en ook blijven staan voor hun eigen normen en waarden, omdat ze zeiden, ja, we zijn hier gewoon helemaal niet afhankelijk van.
4: Je ziet eigenlijk dat die investering in groene energie deel is geworden van onze eigen soevereiniteitsagenda, waar we afhankelijkheden willen afbouwen van anderen. We importeren, zag ik in het Financiële Dagblad vandaag, 77% van onze energie in Nederland uit het buitenland. Dat betekent dat we dus ook echt afhankelijk zijn van die leveranties die van anderen komen.
3: Ja. Dus was het niet voor die warme oceanen en zo, dan maar voor de portemonnee en voor je onafhankelijkheid.
4: Precies, ja. Ook op korte termijn moeten we aan de bak.
3: Ja, Roos, zo'n bericht als die recordtemperatuur van de oceanen, veer jij daar van op?
12: Nou, toch wel weer wel, ja. Het is een tijd dat het een beetje een soort van

0: en van die leveranties die van anderen komen.
1: Ja. Dus was het niet voor die warme oceanen en zo, dan maar voor de portemonnee en voor je onafhankelijkheid.
0: Precies, ook op korte termijn moeten we aan de bak.
1: Ja, Roos, zo'n bericht als die recordtemperatuur van de oceanen, veer jij daar van op?
2: Nou, toch wel weer wel, ja. Het is een tijd dat het een beetje een soort van num is geweest in mijn hoofd. Als je dan iets over hoorde, dat je dacht, ja. Maar nu is het gewoon al dagenlang heel erg warm.
1: Ja, maar dat komt er ook nog bij dat je het zelf hebt ervaren.
2: Precies, ja. Zo stupide is het als je het daadwerkelijk merkt. Dan denk je, oh ja, dat gaat toch eigenlijk echt niet goed. En hoe kan het toch dat we dat nog steeds niet goed regelen met z'n allen?
1: Ja, we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus, de recordtemperatuur van de oceanen zou ons eindelijk wakker moeten schudden. We beginnen met Han Dolman, directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn er aan het bijkomen van de hittegolf op het land. We hoorden Roos er net ook al over. Maar ik begrijp dat er ook sprake is van marine hittegolf. Wat is dat?
3: Nou, marine hittegolf is eigenlijk hetzelfde als we op het land hebben. Dat is dat de temperatuur van het zeewater voor wat langere periode boven de norm uitkomt.
1: En wat is boven de norm? Hoe heet is dat?
3: Dat hangt een beetje af van waar je zit. In sommige oceaangebieden is dat 20 graden, bij andere is dat 17 graden. Dus dat hangt er een beetje vanaf.
1: Ja. Nu zijn ecosystemen doorgaans best sterk, hè, en kunnen ze zich goed herstellen. Hoe gaat dat nu?
3: Nou, dat klopt inderdaad. Als je een eenmalige hittegolf hebt. We hebben dat gezien bijvoorbeeld in de Waddenzee. Daar waren kokkels die massaal afstierven. Mm-hmm. Als je dan daarna een aantal jaren krijgt waarin de omstandigheden weer normaal zijn, dan kunnen die zich over het algemeen vrij goed herstellen. Mm-hmm. Maar krijg je, zeg maar, met steeds vaker die hittegolven daar overheen, dan wordt die veerkracht van die systemen zodanig aangetast dat ze zich op den duur eigenlijk niet meer goed kunnen herstellen. En dan verdwijnen ze uit zo'n systeem.
1: Ja, nu hebben we te maken met klimaatverandering, maar ook met El Niño. Wordt het dan anders, zou je kunnen zeggen, als die El Niño weer verdwenen is?
3: Nou, die El Niño die heeft een globaal effect, dus zeg maar over de hele wereld. Dat de temperatuur daardoor stijgt. En het effect is het grootst in de tropen. Ja. En bij ons is dat iets minder. Maar bij ons is het ook merkbaar.
1: Ja.
3: Dus wat je krijgt is eigenlijk, je hebt klimaatverandering. Dat verhoogt de temperatuur en de extreme. En dan krijg je er dus nog een El Niño bij. En als je die erbij optelt, dan wordt het dus nog erger.
1: Dank, Han Dolman, directeur van het NIOS. Hans maakt zich zorgen dat er bij een grote groep mensen de aversie tegen klimaatbeleid groeit. Hij ziet erin vooral politiek populisme een rol spelen en vraagt zich af hoe we dat kunnen keren. Sanne laat het collectief weten dat ze de klimaatcrisis bedreigend vindt. Ze maakt zich zorgen om haar kinderen en toekomstige kleinkinderen. Evelien vraagt zich in de NPO Luister-app af wat er nog van haar verwacht wordt als individu. Ze vliegt al jaren niet meer, koopt nauwelijks nieuwe kleding en heeft haar huis geïsoleerd. En Erik zegt in het Spraakmakerscollectief dat er geen reden is voor paniek en hysterie. Hij zegt dat de temperatuur op aarde verandert al 10.000 jaar en de aarde zichzelf corrigeert, zoals blijkt uit de geschiedenis. Maar ik geloof dat hij dan wel vergeet dat door toedoen van de mens die aarde wel een stuk warmer is geworden. Extra warm is geworden, zou ik moeten zeggen. We gaan naar Marijke Kooienoor. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U belde ons vanmorgen.
4: Ja.
1: De stelling van vandaag, die recordtemperatuur zou ons eindelijk wakker moeten schudden. Bent u daarmee eens of mee oneens?
4: Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Want hoe maakt u zich er zorgen om? Hoe zit u erin?
4: Ja, nou, ik maak me heel erg veel zorgen over de klimaatverandering. En wat ik het allerergste vind, het is dat mensen, zolang ze het niet zelf aan de lijve ondervonden hebben, gewoon door blijven gaan met wat ze dus te veel consumeren. Mm. En alles maar willen gebruiken en het niet kunnen schelen dat de grondstoffen opraken. En ze willen vlees blijven eten. Ik veroordeel helemaal niks, hè. Laat ik dat even voorop stellen. Maar als we allemaal een beetje minder zouden willen en daar tevreden mee zouden zijn en dan misschien ook meer tijd hebben voor elkaar, dan zou het een stuk beter gaan. En waar het mij om gaat is dat mensen zich niet schijnen te realiseren dat de situatie waarin we nu zitten, en die is voor hele grote groepen mensen onaangenaam, dat die niet gaat verbeteren zolang we niks doen. Dus die situatie blijft heel lang, 2050, 2060. Mm. En die kan alleen maar erger worden.
1: Ja, wat probeert u zelf te doen?
4: Nou, dat vind ik zo vervelend, want dan ga ik mezelf op de borst

0: aan. Toen ik 73 mijn dochter kreeg, toen realiseerde ik me het gat in de ozonlaag. En vanaf die tijd ben ik gewoon een beetje kalmpjes aan gaan doen met heel veel dingen. Dus ik probeer minder te consumeren. En dat heb ik gewoon gedaan. En ik heb er geen behoefte aan. Nee. Dus ik wil mezelf niet op de borst gaan. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat als mensen zich nu niet realiseren dat de situatie zoals ze nu is, blijft voortbestaan. En alleen maar erger wordt als ze er niet mee stoppen met minder consumeren. Ja. En dat voor je kinderen en je kleinkinderen. Vreselijk.
1: Ja, u maakt zich echt zorgen. Dank u wel, Marijke Kohinoor. Lotte Talsma is cognitief neurowetenschapper en lid van de Stichting Klimaatpsychologie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat is een relatief nieuw vakgebied, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een vakgebied wat de afgelopen paar jaar is ontstaan. Een beetje vanuit de omgevingspsychologie. Mm-hmm. En naar aanleiding van wat er gebeurt in de wereld en op aarde. Ja. Zijn we als groep psychologen, inmiddels meer dan 170, ons samen onze krachten gaan bundelen. En proberen wij vanuit alle verschillende achtergronden vanuit de psychologie wetenschappelijke kennis te gebruiken om in te zetten. Om de samenleving eigenlijk te helpen met de klimaatvraagstukken.
1: Oké. Om daar mentaal een beetje uit te komen met elkaar, bedoelt u?
2: Ja, deels. Eén kant is echt de klinische psychologie van de wat doet dat nou met ons mentaal en met onze gevoelsleven. Mm-hmm. En de emoties die erbij komt kijken. Die proberen we te normaliseren. Mensen daar bewust van te maken. Dat het heel normaal is dat we heel heftig reageren op de boodschap van het gaat niet goed met de aarde, ja. En aan de andere kant hebben we ook voelen we een belangrijke drive om te helpen om mensen gedragsverandering makkelijker te maken. Dus we doen eigenlijk aan twee kanten helpen we mee.
1: Ja, ik vraag me af, kan ons brein het eigenlijk aan, zoiets als klimaatverandering? Het is zo groot. En ik hoorde net ook Marijke Kohinoor, die probeert dan in haar eigen wereld een bijdrage te leveren. Maar intussen zie je hoe klimaatbeleid wordt gevoerd wereldwijd.
2: Ja, ik vind dat is een supergoeie vraag. Ik denk dat het moeilijkste probleem is wat je ons brein kan geven. Dat het zowel om het te snappen en om het te voelen. Mm-hmm. En het is natuurlijk gewoon een mega grote boodschap als je een wezen vertelt dat zijn eigen leefomgeving naar de Filistijnen gaat.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dus wij noemen het ook wel de wicked problem.
1: Yeah.
2: Want ons brein is 100.000 jaren geëvolueerd om op een bepaalde manier te functioneren.
1: Ja.
2: En wat voor onze overleving altijd belangrijk is geweest, is om te kijken naar onszelf, wat voor ons effect heeft, en te kijken in het hier en nu, dus op korte termijn, en waar je direct iets mee kunt. En dat zijn eigenlijk de drie vlakken waar op dit moment met de klimaatproblematiek ons brein enorm vastloopt. Want het gaat niet alleen om onszelf, het gaat om anderen ook.
1: Mm-hmm.
2: Het gaat vooral niet in het hier en nu, maar over langere termijn, in de toekomst. En het gaat om langzaam en een soort abstract. En er zit heel veel onzekerheid bij, want we weten het allemaal niet zo goed. En eigenlijk is dat dus precies waar ons brein niet mee om kan gaan. Ja. Want die wil graag zien dat het direct een effect heeft. Wat ik ook hoorde bij de luisteraar.
1: En je bent heel erg afhankelijk van de ander ook.
2: Zeker, zeker. Het is ook echt iets wat we samen moeten doen. Dus je kan wel je eigen dingetje doen, maar moeten we uiteindelijk als collectief moeten we veranderingen.
3: Maar ik denk juist dat we te weinig doen en dat we echt gewoon goed wakker moeten worden geschud. Dus hoe gaan we dat doen? Hoe krijgt u ons wakker?
2: Nou, ik denk dat de recente peilingen laten zien dat er best een heel groot deel van Nederland zich al zorgen maakt over het klimaat.
3: Ja, maar we doen zo weinig.
2: Ik weet niet.
3: Dat geldt ook voor mijzelf, hoor.
2: We kunnen ook heel weinig. Ik denk waar het op dit moment in stokt, is niet zozeer dat mensen het gevoel hebben, de urgentie voelen, maar dat we het handelingsperspectief missen. Dus we voelen ons machteloos. Ja. Ik denk iedereen op aarde heeft denk ik inmiddels wel die filmpjes gezien van wat er aan de hand is en wat er gebeurt. Maar het is gewoon zo'n grote boodschap.
1: Ja.
2: Want het komt zo hard binnen en het staat ook zo haaks op het wereldbeeld wat we hebben.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En dan, ik ben cognitief neurowetenschapper, dus ik kijk heel erg naar ons brein. En ons brein doet gewoon heel erg zijn best om te voorspellen ook wat er in de toekomst gebeurt. Dus die bouwt heel erg secuur eigenlijk een beleving op of een wereldbeeld op.
1: Ja.
2: En als je daar dan een boodschap tegenin brengt die zegt van dit gaat echt helemaal niet zo werken, dan schiet je brein in de stress.
1: Ja, Anne van Soest?
4: En het lastige is natuurlijk dat je dit op individueel niveau maar voor een heel klein stukje kunt oplossen en dat er ook hele goede afspraken nodig zijn tussen landen onderling. En dat we daar het momentum ook een beetje verloren lijken. Een aantal grote spelers, nou de Verenigde Staten sowieso, hè, die minder voelt voor internationale afspraken over klimaat. Terwijl het natuurlijk typisch een probleem is dat je niet alleen als land of als Europese Unie, als kleine groep landen kunt oplossen. Dus ja, hoe je daar weer op zoek moet gaan naar nieuwe partners, landen die op eenzelfde manier kijken, gelijkgestemd zijn. Dat is ook echt een probleem van deze jaren.
1: Dus in alle lagen ingewikkeld, van individu tot aan geopolitiek, hè, eigenlijk. Ja.
2: Ja, maar als ik daarop mag inhaken, is denk ik wel inderdaad precies dat ook wat we nu missen. En waardoor we eigenlijk de boodschappen minder binnen laten komen. Want we hebben dat handelingsperspectief nodig. En daarvoor moeten de grotere partijen ook iets gaan doen. Kunnen we het niet alleen individueel, maar moet ook de overheid beleid veranderen. Moeten bedrijven anders gaan functioneren. Ja. En dan voelen wij als individuen ook weer handelingsperspectief. En dan kunnen we ook weer beter accepteren wat er gaande is.
1: Dank Lotte Talsma voor die inzichten. Klimaatpsycholoog. Marijn Tinga, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Jij bent bioloog en kunstenaar. Jij staat bekend als de plastic soup surfer, zeg ik het zo goed?
5: Ja, de plastic soup surfer, klopt, ja.
1: Bij jou geen gebrek aan handelingsperspectief, hè?
5: Ja, precies. Volgens mij, ik hoor de discussie hiervoor. Dit is precies wat ik probeer te doen. Ik probeer de beleidsmakers te koppelen met handelingsperspectief aan inderdaad dat die beweging en dat gevoel van machteloosheid. En dat doe ik door expedities te ondernemen op surfboards van plastic afval.
1: Ja.
5: En die telkens te richten op de politici. Dus
1: Lijkt me heel prettig voor jouzelf in ieder geval, dat je dus iets kan doen, iets kan bijdragen. Tegelijkertijd constateren we hier ook met elkaar dat het gros van de wereld stappen terug aan het zetten is. Hoe frustrerend is dat?
5: Nee, dat is uiteraard frustrerend als je van een afstand kijkt. En ik kan me helemaal vinden in de analyse van de vorige sprekers. Maar wat ik elke keer tijdens die expedities merk. Hè, kijk, ik ben van Oslo naar Londen gewindsurfd om de politici in Westminster te spreken.
1: Mm-hmm.
5: En uiteraard mijn doel is veel concreter. Maar het is natuurlijk een klein stopje. Mijn doel is statiegeld ingevoerd te krijgen in Engeland, in Frankrijk en in Italië. Dus van Oslo naar Rome en het Vaticaan gewindsurft. En daar ondertussen spreek ik dus die politici. Maar ik zorg ook dat ik dus allerlei organisaties meeneem in die tocht. En een hele concrete, dat handelingsperspectief, daar gaat het uiteindelijk om. Dat je die politici aangeeft van dit is wat je direct kan doen.
1: Ja, precies. Dus jij onderneemt die stappen. Dankjewel Marijn Tinga. Gaan we naar Jessica den Outer. Goedemorgen. Mevrouw den Outer.
6: Hallo.
1: Hi. U bent de klimaatjurist, zit onder andere in de Oceaancoalitie. Wat is dat?
6: Dat is eigenlijk een wereldwijd samenwerkingsverband van juristen, milieuorganisaties, inheemse mensen. En waar wij als Stichting Rechten van de Natuur ook bij zitten.
1: Oké, er wordt ook gesproken over de oceaan.
6: Ja, zeker.
1: Enkelvoud.
6: Omdat dat inderdaad. Omdat alle zeeën met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. En ons doel is dat we erkennen dat die oceaan intrinsieke waarde heeft en dus eigen recht heeft om te bestaan.
1: Vanuit de gedachte, wij als mensen doen er niks mee, dus we moeten die oceaan dan maar zelf rechten geven?
6: Nou, omdat we eigenlijk zien dat ook op internationaal niveau de oceaan nog steeds wordt gezien als een soort bron voor uitputting van de mens. Hè, vis bijvoorbeeld of CO2-opslag.
1: Mm-hmm.
6: Maar wij zeggen, wij willen eigenlijk erkennen dat die oceaan van zichzelf ook waarde heeft. En dat we eigenlijk voogden moeten aanstellen die opstaan tegen die destructieve praktijken.
1: Ja, klinkt allemaal heel mooi, maar de oceaan is van niemand. Dus hoe regel je dit dan?
6: Ja, dat kan inderdaad op internationaal niveau vastgelegd worden. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een systeem van voogdijschap. Dus dat je bijvoorbeeld wetenschappers namens de oceaan kan laten spreken. Die bijvoorbeeld dan ook weer rechtszaken kunnen aanspannen tegen overheden of bedrijven die schade toebrengen.
1: Oké, wordt dat wel erg succesvol toegepast?
6: Ja, zeker. Er zijn op dit moment 687 initiatieven wereldwijd die rechten voor de natuur erkennen. En dit is dan een van die initiatieven, wel op grote schaal. Want elders is het dus succesvol geweest voor rivieren, bossen en bergen. Maar nog niet voor zo'n grote entiteit als de oceaan.
1: Want waar is een rivier succesvol geholpen op deze manier?
6: Misschien kent u het voorbeeld van de Whanganui-rivier in Nieuw-Zeeland. Nee. Dat is een rechtspersoon geworden in 2017. En daar staan dus voogden, bijvoorbeeld vanuit de Maori, op voor de belangen van die rivier. En kunnen er dus voor zorgen dat er een betere belangenafweging wordt gemaakt.
1: En dat gebeurt dan ook?
6: Ja, zeker. Okay. Dus in tegenstelling, we zien zelfs dat daar niet rechtszaken voorkomen, maar dat er betere besluitvorming komt. Mm-hmm. Omdat die natuur gewoon beter wordt meegewogen.
1: Dank, Jessica den Outer. Gaan we naar Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Maarten, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Roos.
1: Dit nieuws van nu, moeten we daarvan schrikken? Of schrik jij daarvan? Want het is jouw portefeuille mede, hè?
7: Nou ja, weet je, het is altijd wel weer. Je kijkt er altijd weer raar van op als dit soort hoe warm die zee eigenlijk is. Ja. Het is ook weer niet helemaal nieuws. In de zin van 3 jaar geleden begonnen de zeeën ineens. Die zijn echt een sprong omhoog gegaan in warmte. Mm-hmm. En dit is de 4e keer al dit jaar dat we even boven die recordwaardes uitkomen van 2024. De zeetemperatuur ligt ongeveer op koers met die van 2024. Dus het is niet zo dat er nu ineens een of ander heel nieuw record of zo is gebroken.
1: Nee, maar het is juni.
7: Van de 400ste graad boven. Ja.
1: Ja. Maakt dat nog uit?
7: En ook voor juni. Nee, dat maakt niet uit. Want we zitten gewoon. We liggen precies op lijn met de zeewatertemperatuur uit 2024 op dit moment. Mm-hmm. Ja, en dat is wel veel hoger dan gewoon het klimaatgemiddelde. Ja. Maar het is dus al gewoon wel de hele tijd zo. Dus al jaren is dat zo.
1: Ja, en dat komt door klimaatverandering.
7: Dus dat is wel een belangrijke nuance, denk ik.
1: Ja.
7: Dat komt niet helemaal door klimaatverandering. In dit geval komt het ook heel erg doordat in de begin jaren 20 is de uitstootregels voor de scheepvaart zijn veranderd. Mm-hmm. Waardoor schepen minder zwavel uitstoten. Nou ja, zwavel is een gas wat zonlicht tegenhoudt. Daardoor kan zon, doordat schepen nu minder zwavel uitstoten, kan de zon beter doordringen tot de zeeën. Yeah. En daardoor zijn die zeeën een stapje extra opgewarmd. Dus dat is een heel belangrijke factor die hierin meespeelt.
1: Oké, okay. Maar ik vroeg me af, want ik lees overal, dit komt door klimaatverandering en die super El Niño, zal ik maar zeggen. Wat als er geen opwarming van de aarde was geweest? Zijn er mensen die erover nadenken, over hoe er dan voor hadden gestaan?
7: Het is, weet je, deze nuances mogen natuurlijk niet in de weg staan. De aarde warmt op door de mens. Dat is gewoon een voortgaand proces. En dat leidt inderdaad tot steeds meer extremen. We hebben net bijvoorbeeld die hittegolf gezien. Mm-hmm. Nou, als je het gewoon puur statistisch bekijkt, was die hittegolf was eigenlijk niet mogelijk geweest zonder klimaatverandering.
1: Nee.
7: Dus je ziet dat alle extremen worden gewoon extremer. En ja, het is ook, dat is wel het verraderlijke altijd een beetje met dit soort processen. Dit gaat heel langzaam.
1: Ja.
7: En het is dus best wel heel moeilijk om telkens je vinger erop te leggen. Van goh, wat is, het is niet alsof er ineens een bom ergens ontploft. Nee. Of zo, weet je wel? Dus dat is het ingewikkelde hiervan.
1: Ja, ja. Nu schreef jij vorig jaar in de krant over wereldwijd klimaatbeleid. Dat zit muurvast. De opwarming van de aarde blijft toenemen. Dat was naar aanleiding van de nieuwe Climate Action Tracker. Hoe verklaar je dat? Al 5 jaar lang stagneert het milieubeleid.
7: Ja, het is natuurlijk altijd een beetje met. Het heeft te maken met politiek, hè? Amerika is uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt. Mm-hmm. In Europa hebben we nu andere prioriteiten. En ten diepste is het ook wel een beetje. Ik hoorde de klimaatpsycholoog ook eerder zeggen van ja, kan het wel tot ons brein. Kan ons brein het wel aan? Maar uit de onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die dit heel nauwkeurig bijhoudt, blijkt eigenlijk heel consequent een beeld. Namelijk dat mensen die vinden allemaal klimaatverandering een heel groot probleem. Vinden het heel erg, willen er heel graag wat aan doen. Maar als je gewoon omgekeerd vraagt aan mensen, aan Nederlanders, van wat vind jij het nou eigenlijk gewoon het grootste probleem? Dan komen mensen niet direct met klimaat. Nee, dan komen ze met zorg, met wonen, met onderwijs, met inkomen, met migratie, met een hele waslijst andere problemen.
1: Oh, ja.
7: En klimaat staat dan toch een beetje onderaan.
1: Ja.
7: En als je wat dieper in de cijfers kijkt, dan blijkt eigenlijk ook dat behalve dat mensen bezorgd zijn over klimaat, zijn mensen ook heel bezorgd dat het aanpakken van klimaatverandering, dat dat heel veel geld gaat kosten. Dat we straks allemaal extra geld moeten gaan uitgeven aan weet je wel, toeters en bellen in je huis. En zo.
1: Ja.
7: Dus die zorg die staat het erg in de weg. Dat is denk ik een heel belangrijk remmende factor in dit geheel. Dus ja, de overheid moet eigenlijk gewoon de barrières wegnemen en het gewoon veel makkelijker maken om te verduurzamen.
1: Dankjewel, Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. George Bastings, goedemorgen.
8: Goedemorgen, ik spreek met George Bastings uit Maastricht.
1: Dag, u belde ons vanmorgen.
8: Ja, het is zo dat ik me eigenlijk al toch wel een jaar eigenlijk ernstig zorgen maakt over het klimaat en ook over de toestand van de natuur. Als je ziet, ja, ik kom of nu niet meer zo, maar ik ben heel vaak in de Alpen geweest, de Dolomieten. Als je ziet dat er gewoon een hele, zeg maar, Alpentoppen die gewoon helemaal kaal zijn door de hitte, extreme hitte.
1: Ja.
8: En de Alpenlanden ook, waar temperaturen van tegen de 40 graden zijn.
1: Ja. Dus u maakt zich al zorgen?
8: Ernstige zorgen, want ik denk zelf dat op den duur Want als het zo blijft doorgaan, hier was af in Maastricht ook temperaturen rond de 40, 41 graden dagenlang. Volgende week komt er weer een hittegolf. Ja. Je ziet iedere keer wel weer records breken. Maar ook het grote deel van de mensen zegt, ja, maar dit is wel erg. Maar eigenlijk veel handelen, doen ze daar ook weinig of niet?
1: Nee, precies, hoorden we net ook Maarten Keulemans al zeggen van de Volkskrant, dat het ook uit onderzoek inderdaad blijft. We maken ons zorgen om het klimaat, maar we maken ons ook zorgen om dingen waar we ja, echt direct nu last van hebben, zoals bijvoorbeeld hoge woonlast, om er even eentje te noemen. Dank u wel ook voor uw bijdrage, George Bastings. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de recordtemperatuur van de oceanen zou ons eindelijk wakker moeten schudden. Arjen werkt in India en zegt dat het daar niemand interesseert. Hij schrijft, wij kunnen dit niet als Europa alleen. Het is überhaupt te laat. En Janna wijst naar de overbevolking van de aarde en zegt dat vrouwen in baarstaking moeten gaan. Ze moeten gewoon geen kinderen meer baren totdat die klimaatcrisis is opgelost. Dat is ook een mening.
9: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
10: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind en dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
9: En columnist Ronit Palash, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
11: Ik hou ervan om op één detail hier erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
12: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
13: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: NPO Radio 1, 10 uur.
6: Roos Abelman.
7: Koeman is de grote boeman in de pers. En transparantie over wanneer journalisten AI gebruiken. Een kleine greep uit het mediaforum zometeen. Nu is het NOS Journaal met Jelle Seubring.
8: Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Toch adviseren ze om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan. De positieve effecten van moedermelk zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten, zegt het RIVM.
9: Naast stoffen die via verontreiniging van het milieu in de moedermelk komen, bevat moedermelk heel veel goede voedingsstoffen en heeft het geven van borstvoeding goede effecten op kind en de moeder. In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan.
8: Baby's worden niet direct ziek van te veel PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom tijd voor nieuwe voorstellen. Het kabinet trekt €193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Wanneer de tijdelijke maatregel ingaat, wordt na de zomer bekend. Pakketjes van buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld uit China, zijn vanaf vandaag een paar euro duurder geworden. Ook op kleine bestellingen onder de €150 moeten nu invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal €3. De EU wil daarmee oneerlijke concurrentie tegengaan. En ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken tv-programma van de dag. Het is 1 juli en dat betekent Katie Cotty wordt gevierd, de afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is vanmiddag de nationale herdenking slavernij verleden in het Oosterpark. En in Amersfoort werd er gisteren al stilgestaan bij het slavernij verleden. De burgemeester bood daar zijn excuses aan voor de rol van de stad tijdens het koloniale verleden. En die excuses vallen goed bij de Surinaamse gemeenschap.
10: Het is nodig, want dat heelt een beetje, dat heelt mensen.
11: Dus ik denk dat het bewustzijn langzamerhand maar zeker groeit.
12: De gemeente Amersfoort zegt, het is gebeurd. En dat geeft je een beetje een voldoening. Het is nog niet wat we willen zijn, maar het is mooi, het is een begin.
8: Om 13:50 is er een extra uitzending van de NOS op NPO Radio 1 over de nationale herdenking slavernij verleden. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het USAR-team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. De kans om overlevenden te vinden wordt steeds kleiner. Gisteren vond het reddingsteam uit Jordanië, waar Nederland mee samenwerkte, nog iemand onder het puin.
13: Die hebben gisteravond nog een driejarig jongetje onder het puin vandaan gehaald. Ik heb daar vandaag even de beelden van mogen zien die ze hadden gemaakt. Dat was erg indrukwekkend.
8: Het USAR-team blijft altijd maar een week in rampgebieden en komt daarom nu weer terug. Om te helpen bij de volgende fase van hulpverlening laten ze spullen achter in het rampgebied.
13: Wij proberen daar ook ons steentje aan bij te dragen. Door bijvoorbeeld hier al onze tenten achter te laten, al het water en eten wat we over hebben. En medische apparatuur, eigenlijk alles wat we kunnen missen laten we hier achter om in die fase ook van nut te kunnen zijn.
8: Het dodental in Venezuela ligt nu op bijna 2000 mensen. Tienduizenden slachtoffers worden nog vermist. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. En morgen neemt de bewolking en ook de regen toe.
7: Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaaf. Tim, goedemorgen.
14: Hey, goedemorgen Roos.
7: Hoe is het op de weg?
14: Op de meeste plekken gaat het gelukkig weer een stuk beter dan vanmorgen. Maar er zijn nog een paar files overgebleven van de spits. Onder andere drukte op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude. 10 kilometer, een kwartier extra, komt nog door de afgesloten A44. Hetzelfde verhaal, de A2 is, nee, de A27 is dicht bij Gorkum. Voor die afsluiting dus, voordat je naar de A2 kunt om te rijden, een file. Vanuit Breda naar Gorkum, vanaf Nieuwendijk, 7 kilometer en een kwartier. Dan het noorden van het land, de A37 naar Hoogeveen toe. Bij Hoogeveen-Oost een ongeluk. Vanaf Oosterhesselen een kwartier in de file staan. En tot slot de file met de meeste vertraging nog, de A12 Utrecht-Den Haag. Bij knooppunt Gouwen ligt een soort slip op de weg. Je hebt 3 rijstroken minder. Vanaf Woerden is de vertraging 50 minuten. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, A9 en de A4.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV.
6: Roos Abelman.
5: Spraakmakers.
6: Met nu het Mediaforum.
7: De vragen of verwijten van de pers aan Ronald Koeman. Journalistieke gedragsregels voor het gebruik van AI. En de Siri-campagne Een Praatje Maakt Je Dag. Aan tafel 4 praatjesmakers, inclusief ondergetekenen, die het komend half uur gaan maken. Gielder van der Wel, hoofdredacteur van Parool. Goedemorgen.
25: Goedemorgen, Roos.
7: Roos Mogé, presentator en journalist. En hoofdpraatjesmaker. Heel flauw dit, hè? Ik hou erover op nu, hoor. Beter bekend als spraakmaker is Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. We beginnen met Ronald Koeman. Hij houdt de eer aan zichzelf. Vannacht maakte hij, zoals verwacht, eigenlijk wel bekend op te stappen. Yildo, dat deed hij op zijn eigen Instagram-pagina. Snap je dat hij voor die vorm koos?
0: Ja, dat is eigenlijk heel logisch, toch? Vroeger gaf je dan een interview, dan koos je een krant uit waar je een goede relatie mee had. En tegenwoordig zijn clubs, sportorganisaties, trainers, sporters, die hebben zelf contact via social media met fans of met geïnteresseerden.
7: Ja.
0: Dat verandert natuurlijk een heleboel in de sportjournalistiek.
7: Ja, het was wel een uitgebreid statement, hè? Het was niet twee zinnen.
0: Hij had er uitgebreid de tijd voor genomen.
7: Ja, zijn carrière even op een rijtje gezet?
0: Ook iets uitleggen. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Als je het zelf in de hand hebt, kun je helemaal precies framen hoe je dat zelf naar buiten wil brengen.
7: Ja. Bij mij bleef achter, hij stopt er helemaal mee.
0: Dat gevoel, toen ik het las, had ik dat ook. Ik dacht, dat is een soort terugblik. Hij nam alvast een beetje een terugblik op je hele carrière.
7: Ja, dit was het. Jammer dat ik het zo af moest sluiten. Roos, nadeel hiervan is, als journalist kun je geen vragen meer stellen.
1: Nee, maar goed, dat ging toch al niet zo lekker. Dat vragen stellen aan Koeman en de dynamiek tussen pers en Koeman. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij het op deze manier gedaan heeft.
7: Ja?
1: Ja, wat valt er nog te winnen in een gesprek waar je toch al de verliezer bent? En als je die sportjournalisten gehoord hebt de afgelopen tijd, dan was het niet mals. De kritiek was heel groot. Er zat ook veel emotie bij die sportjournalisten.
7: Ja, we hebben zo'n voorbeeld daarvan.
1: Oh, ja.
7: Ja, daar gaan we zo nog even wat dieper op in. Wat ik interessant vind namelijk hieraan is, Hilda, je kunt hem dus niet echt bevragen. Zeker als sporters en sportclubs dat in het algemeen eigenlijk doen, roept dat de vraag op bij redacties, hoe doen we het dan wel?
0: Ja.
7: Hoe gaan we dan onze journalistieke taak verrichten hier? Hoe doen jullie dat? Is jullie werk daarmee ook veranderd?
0: Nou, ik denk dat het werk van sportjournalistiek sowieso is veranderd hierdoor. Maar ik was een keertje mee met onze sportverslaggever Job van Kempen, Ajax-verslaggever, naar een Ajax-persconferentie. En daar stelde Job hele doordachte en wel overwogen vragen die dan eigenlijk meteen geknipt, de antwoorden daarvan belanden meteen geknipt op allerlei sites. Want er staan achterin camera mensen.
7: Van
0: andere media, ja. Van grote sites die geen journalisten in dienst hebben, maar die eigenlijk alleen maar 10 seconden framepjes aan het knippen en plakken zijn voor op hun sites. Dus wij hebben wel van wat betekent Ajax-verslaggeving voor het Parool? Dat zijn wezenlijke vragen.
7: Ja.
0: En wat Job met zijn collega Bas Soetehorst heel goed heeft gedaan, is ook steeds meer gaan kijken naar de achtergronden van clubs. Hoe is de machtsstructuur daar? Hoe zit het financieel in elkaar? Wat is het effect daarvan op aankoop van spelers? Waar ligt de macht? Waar ligt onofficiële macht?
7: Ja.
0: Nou ja, dat zijn dan dingen die onafhankelijk kwaliteitsjournalistiek wel kunnen brengen. Die de knip- en plak-sites, om het zo maar even, ik noem het een beetje oneerbiedig misschien, maar even in vergelijking met andere journalistiek, niet kunnen brengen.
7: En betekent dat dan ook, we mijden steeds meer die persconferenties? Want daar wordt weinig gezegd en het nieuws komt via de sociale media, we lossen het anders op?
0: Nee, want Job legde mij dit uit. Hij zei, je bent daar wel, want het is soms ook het enige moment dat je contact hebt met een trainer of met een speler.
7: Ja.
0: Dus je bent daar wel, want je moet je relaties onderhouden. Maar het is niet waar je je nieuws vandaan haalt. Dat gebeurt op andere momenten.
7: Ja, door iets meer uit te blikken. We gaan naar die kritiek, daar gaan we even wat dieper op in, Roos. Vooral Koeman moest het ontgelden, hè? We hebben allemaal natuurlijk die wedstrijd tegen Marokko gezien. Even een paar online koppen. NOS schrijft, door niet van eigen kracht uit te gaan, boog Koeman al vooraf voor Marokko. Volkskrant vat het samen als slecht spel, slechte tactiek. Oranje is roemloos van het WK verdwenen. Hoogste tijd voor een andere bondscoach. Ook internationaal was er kritiek. De Italiaanse La Gazzetta della Sport die zegt, de houding van Nederland was vanaf het begin onderdanig en laf. En het Franse L'Équipe zegt, het balbezit ging totaal verloren. Dit kan Koeman zijn baan kosten. Nou, het is wel duidelijk hoe de pers erover denkt, eensgezind. En dan gaan we naar die persconferentie. Want er was wel een moment waarop Koeman kon worden bevraagd. De Belgische sportzender Sportza, die zette hoe dat ging strak gemonteerd op een rijtje.
3: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet? Maar aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Maar dat iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang.
18: Dus je denkt niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
3: Je wil je toch niet laten ontslaan?
18: 825 dagen geleden dat je voor het laatst met 5 verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
3: Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
7: Ja, dit is geen satire. Dit is gewoon echt hoe het ging.
1: Ik zat hier naar te luisteren. En dan moet je je voorstellen dat we bijvoorbeeld in Den Haag zitten. En dat we die vragen zo stellen aan Jette of aan andere politici. Dat er zit zo weinig respect in. En het is zo je en jij. En het gaat heel erg vanuit de emotie van de verslaggever. Tenminste, dat is zoals ik het... Mm-hmm. Ik ben geen sportverslaggever, ik ben het ook nooit geweest. Maar als ik er zo neutraal naar kijk, dan denk ik... ja. Ik vind het ook niet helemaal fair en van heel weinig respect getuigen dat je zo met iemand omgaat die toch op een plek zit waar je heel veel wind moet vangen. Ga het maar eens doen. Al die mensen in die zaal kunnen het sowieso minder goed dan dat hij het gedaan heeft.
7: Deze journalisten zullen zeggen, of deze sportverslaggevers...
0: Het was er volgens mij één, hè, jongens. Volgens mij was dit Valentijn Driessen.
7: Ja?
0: Dus
1: volgens mij waren
0: één
1: het twee.
0: Of twee, ja. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk, dit is niet dat iedereen zo vragen stelde. Dit was er één of dan misschien twee.
7: Ja. En de vragers waren het vragen?
0: Nee, ja, het lijken meer stellingen die iets uitproberen te lokken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk als het gaat het spel om de kliks.
7: Ja.
0: En om waar het nieuws zit. Ja. En,
7: dat kan een vorm zijn.
0: Dat kan natuurlijk een vorm zijn om iets te ontlokken. Daar doet me dit aan denken. Ik denk, we moeten ook blij zijn dat we vragen kunnen stellen. Want dat is dus misschien niet altijd eens meer aan de hand.
7: Ja.
1: Ja, maar ja, als je dan toch de ruimte krijgt, zou ik wel... Vind ik het in ieder geval als
0: ja, je hoeft het inderdaad niet eens te zijn met deze toon.
1: Nee, precies. Nee. Het gaat ook een beetje over de toon dan.
7: Anne van Soest?
2: Ik vind de vergelijking met de parlementaire journalistiek wel heel interessant. En wie speelt nou welke rol? Hè? En hoe rolvast ben je en blijf je ook in je professionaliteit... aan beide kanten hè, van de tafel? Want de teleurstelling en de emotie zit natuurlijk ook aan de voetbalkant. En juist op zo'n moment dat het erom gaat en dat iedereen... treurig uit zo'n wedstrijd komt, denk ik dat het wel heel belangrijk is dat je die rol vasthoudt, ook als journalist.
1: Ja, en het is denk ik wel goed om te zeggen dat de rol van Koeman is ook belangrijk in die dynamiek met die pers. Ik bedoel, dat is vanaf het begin af aan heel getergd geweest. Hij was al geïrriteerd voordat we überhaupt waren begonnen. Dat is ook wel een deel van de job, dat je daar goed mee om kan gaan. En dat lukt hem minder. Dus dan ontstaat er gedurende zo'n WK ook steeds meer een negatieve spiraal waar je met z'n allen in terecht komt.
0: En wederzijdse irritatie. Ja. Dat is ook wat je hoort.
7: Ja, dat is niet alleen in Nederland zo, moet ik er even bij zeggen. De bondscoach van Paraguay die gaf een 100 minuten durende persconferentie, waarbij hij tegen een journalist schiet eens opschreeuwde toen de vraag te lang duurde. En de Belgische bondscoach Garcia veegde de vloer aan met journalisten die onder meer kritiek hebben gehad op Kevin De Bruyne. De speler werd neergezet als een has-been. Hij heeft zelfs een soort groepsgesprek gehad in Amerika. De Belgische bondscoach om de relaties te doen verbeteren.
0: Een groepsgesprek met media?
7: Ja.
0: Oké. Okay.
7: Ja. Wat vind je daarvan?
0: Lijkt me een heel goed plan.
7: Ja?
0: Ja, omdat je met elkaar in een bepaald systeem zit en daar dan met elkaar voor ieder zijn eigen belang het beste uit wil halen. En als dat niet meer werkt, waarom zou je dat dan niet opengooien en bespreken? Ik vind dat heel modern eigenlijk.
7: Ja, Roos?
1: Nou ja, het zegt ook iets over het feit dat de vorm blijkbaar een beetje kwijt is. Of weet je, als je in Den Haag verslaggever bent of op een andersoortige manier, dan hou je een bepaalde vorm vast met z'n allen. Je weet wat je rolverdeling is. En dat is blijkbaar zoek in het voetbal of zo. Tenminste, als ik naar deze fragmenten luister.
7: Ja. Terwijl de relatie tussen de journalist en de bevraagde eigenlijk altijd heel helder is, toch? Zou je zeggen? Is dat er een goed gesprek plaats
0: Dat is natuurlijk ook een beetje veranderd nu zij zelf meer rechtstreeks kunnen communiceren.
7: Ja, komt het daardoor?
0: Nou, dat heeft denk ik zeker invloed, want daardoor zijn deze mensen ook minder afhankelijk van journalistiek om hun verhaal te vertellen.
7: Ja.
0: En zit die journalistiek soms alleen maar in de weg.
7: Ja, ja. Maar heeft jullie verslaggever ook wel eens gehad dat hij een gesprek moest voeren met iemand van een club, van Ajax bijvoorbeeld is in dit geval, om de plooien glad te strijken?
0: Ik heb nog niet gehoord over dit soort groepsgesprekken die daar geweest zijn. Maar ik denk dat in zo'n relatie die je sowieso hebt, je bent een beetje tot elkaar veroordeeld, moet je soms ook aan die relatie werken.
7: Ja, ja. Even terug naar België. Dat is dus uiteindelijk als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Vanavond spelen ze tegen Senegal. Hierop zei de bondscoach tegen journalisten, dan moet je als journalist door het stof en je pen inslikken. Na de wedstrijd tegen Iran heb ik tegen mijn groep gezegd, laat je kop niet gek maken, lees niks, luister niet. Wat zegt hij daarmee over de journalistiek? Zegt hij daarmee, wij doen er niks mee? Of zegt hij daarmee iets meer nog? Namelijk, het is sowieso niks.
1: Ja, nou ja, kijk, ik snap best dat je kritiek niet tot je laat komen als je voetballer bent. Want daar heb je niks aan. Je moet gewoon je spel spelen en je hebt je voorbereid en je moet je koers varen. Dus kritiek brokkelt alleen maar je zelfvertrouwen af, denk ik. Dus in die zin snap ik dat wel.
7: Ja, je hebt niet dat hij daarmee in één keer zo de journalistiek of de sportjournalistiek...
1: Nee, ik denk als je in de wedstrijd loopt, dan heb je al die ballast van buiten gewoon niet nodig. Dus dan vind ik dit een heel logische verklaring.
7: We gaan jullie mediamomenten. Yildo, jouw moment gaat over deze nieuwe Siri-campagne.

0: Hij gaat er meteen bij swingen ook.
1: Ja.
0: Bij jou slaat hij aan.
1: Nou ja, ik werd hier heel erg blij van. Mijn hart maakte een sprongetje eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is het daarom ook jouw mediamoment?
1: Ja. Ik vind het mooi. Ik vind Sieren een heel goed initiatief.
0: Je bent er ook ooit bestuurslid geweest.
1: Zeker, ja. Er zijn nog heel veel mensen die denken dat dit van de overheid is, Sieren. En dat is niet zo. Het zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers uit de mediabranche en de communicatiebranche die proberen om met elkaar via media de wereld een stukje mooier te maken via een aantal campagnes die ze eens per jaar of twee keer per jaar doen. En de media of de campagne van Sieren is altijd best wel wat kritiek op. Het is hetzelfde een beetje als het Songfestival liedje of de Bondscoach. We vinden er allemaal wat van.
0: Ja.
1: En het is ook altijd lang niet altijd zo dat hij precies spot-on is.
0: Mm-hmm.
1: En dit vond ik nou een onderwerp waarvan ik denk, en een handelingsperspectief, gewoon een praatje maken.
0: Ja.
1: En het onderwerp verbinding en eenzaamheid, wat ontzettend speelt. En waar we op een hele simpele manier met z'n allen wat aan kunnen doen. Dus
0: ja, en die vrijwilligers bedenken dan samen van dit wordt de nieuwe campagne.
1: Nou, eigenlijk worden die onderwerpen inderdaad ingebracht. En daar wordt over besloten. Er wordt altijd veel onderzoek naar uitgevoerd. Van is dit wel een onderwerp wat voor heel Nederland speelt?
0: Ja.
1: Waar veel mensen mee bezig zijn. En dan wordt er een bureau eigenlijk gekozen wat dit vrijwillig wil doen. Het is ook een beetje een eer dat je de Sierencampagne mag maken. Maar het hangt van vrijwillige mediabestedingen. Dus radiospotjes en ruimtekranten en televisie. Wordt ook allemaal gratis gegeven voor deze campagne.
0: Oh, ja. Ja, en jij zegt dit wordt hem of niet?
1: Heel gevaarlijk, helemaal een voorspelling te doen over zo'n campagne. Maar ik ben heel positief verrast over deze.
0: Ja? En waar zit hem dat dan in?
1: Wat ik zei, vrolijk, eenvoudig. Dus een praatje maken kan iedereen. Er zijn zoveel mensen die dat niet durven.
0: Ja.
1: Of die dat niet meer doen. Of als je in de tram zit, zit toch iedereen om je heen op zijn telefoon. En als dit iets los kan breken met, begin maar gewoon. Ik denk dat een praatje maken echt kan helpen om de verbinding weer in de samenleving in te stellen.
0: Ja, Roos, je bent een bekende Nederlander. Iedereen kent jouw gezicht, denk ik, of veel mensen. Spreken mensen je daarom ook af en toe wel eens even aan?
2: Af en toe.
0: Maak je vaak een praatje om die reden?
2: Nou, ik maak wel vaak praatjes, maar meer omdat ik gewoon van ouwe hoer hou.
0: Ja. En spreekt mensen ook gewoon random aan?
2: Nou ja, ik ben wel iemand die als ik in de winkel zie dat iemand achter de kassa of zo, weet ik veel, een mooie traan heeft, weet je, dan heb je het daar even over. Of weet ik het wat er gebeurt omheen. Dat vind ik altijd wel leuk. Of ik ga altijd naar dezelfde koffiewinkel bij mij om de hoek. En daar heb ik ook altijd een praatje. Dus het is niet zo dat het alleen maar over mijn eigen bekendheid gaat of zo. Nee, maar ik vind het ook wel een heel mooi initiatief. En het maakt het allemaal wel gezelliger. Bij mij in de wijk is het heel gezellig daarom.
0: Ja,
1: we schijnen dus echt minder te praten.
2: Ja?
1: Uit onderzoek blijkt dat we 300 woorden per dag minder zeggen.
2: Door de telefoon?
1: Doordat we op onze telefoon zitten en in onze eigen bubbel. Dus we praten echt minder. Dus
0: het dat lijkt is een beetje zo, hè, denk ik. Want voor mij geldt dat niet, bijvoorbeeld.
1: Voor jou niet, als praatjesmaker. Maar gemiddeld wel.
0: Ja, Anne van Soest, praatjes, die zijn ook belangrijk, denk ik, voor de internationale verhoudingen.
3: Zo is dat, zo is dat. En die relatie die moet je met elkaar hebben, die verbinding moet je met elkaar hebben om zaken te kunnen doen. En in de internationale diplomatie wordt natuurlijk heel veel afgebeld en ook afgeappt. Getuigen alle gelekte appjes van de afgelopen jaren. Ja, dus weet je, ik denk, het is gewoon heel belangrijk om elkaar als mens te blijven zien.
0: Mm-hmm.
3: Te midden van een druk leven. En,
0: want het moet dan even niet gaan over de straat van Hormuz. Het moet gewoon even gaan over, hey, hoe is het met je hond? Ik kan me herinneren dat hij de vorige keer ziek was, zoiets.
3: Ja, nou ja, de les is, als je het over de inhoud wil hebben, moet je eerst die relatie hebben met elkaar. Dat komt eerst.
0: Dus eerst het kletspraatje.
3: Eerst het kletspraatje en dan zaken.
0: Oh ja. En wordt daar dan ook nog wel huiswerk naar gedaan? Naar welk onderwerp kun je met wie het beste over praten?
3: Nou ja, tuurlijk. Ik kijk ook naar een beetje de human interest onderwerpen die ook bij hele serieuze internationale bijeenkomsten spelen. De Duitse kanselier Merz die Donald Trump een voetbalshirt geeft tijdens de laatste G7 bijeenkomst was trouwens misschien niet het meest succesvolle voorbeeld van een praatje met iemand willen maken. Maar er wordt wel te continu gezocht naar haakjes van dingen die er spelen waarmee je een verbinding tot stand kan brengen met iemand.
0: Ja, precies. Dus
1: veel mensen denken ook dat het ongevraagd een praatje beginnen, dat heel veel andere mensen daar niet op zitten te wachten. En uit dit onderzoek blijkt dat dat dus wel zo is.
0: Ja. Ja, en het is ook heel leuk om te doen, weet ik uit eigen ervaring. Want ik doe wat jij ook doet, Roos. Ik maak altijd met iedereen een praatje.
2: Nou, ik heb ook nog nooit iemand gehad die tegen me zei... hou je mond, ik wil niet met je praten. Nee. Dat gebeurt toch nooit eigenlijk?
0: Nee. Goed, goede campagne dus. Was jouw moment. We gaan naar die jouwe, Roos. Dat gaat over deze twee heren, de TikTokkers Art en Chino.
4: Mag jouw vrouw door een mannelijke politieagent gefouilleerd worden?
5: Nee.
4: Mag jouw vrouw met een mannelijke collega uit eten?
6: Mag jouw vrouw in de auto van haar neefje instappen?
7: Mag jouw vrouw een mening hebben die tegen de van jou is? Mag jouw vrouw naar een mannelijke dokter?
0: Ja, dit is een rubriek in een podcast, Roos, die zij hebben. Een succesvolle podcast. Ze gaan ook vaak viraal. Waarom wil je het hierover hebben?
2: Nou, omdat ik het toch wel weer een soort verschuiving vind in hoe we met vrouwen omgaan in dit land. En dat het ook een vorm is om dit te normaliseren. Blijkbaar is het normaal dat twee mannen met elkaar in gesprek gaan over wat hun vrouw wel of niet mag. Mm-hmm. Ze doen het in deze ook wel. Er is er wel gevraagd van, menen jullie nou alles? Hè? Want ze zeggen dan heel vaak, nee, dat mag mijn vrouw niet. Is dat dan, klopt dat dan? Vind je dat ook? Of vind je het gewoon entertainment? Nou, dan zeggen ze, ja, nee, je moet ook niet alles serieus nemen. Het is ook wel entertainment, maar aan de andere kant proberen ze ook een goede moslim te zijn. Dus het is een beetje met de hand op de Koran in deze. En nu blijkt dat AD heeft ontdekt dat een van de twee zelf veroordeeld is in een zaak over huiselijk geweld. Mm-hmm. Dus zo grappig is het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, hij en zijn ex-partner zijn allebei veroordeeld, wat uitzonderlijk is, begreep ik.
2: Ja, ze hebben allebei een taakstraf gekregen. Nou, ik weet verder niet precies over hoe en wat, maar waar het me wel om gaat is het normaliseren van dit soort vraagstukken. Ja. En of je het nou doet omdat je een goede moslim wil zijn, of dat je Johan Derksen bent en zegt op televisie dat je binnen een huwelijk een vrouw niet kan verkrachten. Of dat je Kees van der Staaij bent die zegt dat je bij een verkrachting weinig kans hebt op een zwangerschap bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is belangrijk dat we blijven uitspreken dat dit niet normaal is.
0: Hoe kwam jij bij... Hoe leerde jij ze kennen?
2: Nou, eigenlijk via de krant, dus via stukken. En er was ooit een filmpje wat viraal ging. Dus daar heb ik dan wel even naar gekeken. En gedacht, waar gaat dat eigenlijk over? Wie zijn die mannen dan?
0: Ja, maar omdat AD ze nu heeft geïnterviewd...
2: Ja, heb ik er iets meer op gestudeerd en iets meer naar gekeken. En denk ik, ja, waar gaat het eigenlijk over? En net zoals bij Johan Derksen, die zei dat je binnen een huwelijk elkaar niet kan verkrachten. Dan is het Angela de Jong die daar een column over schrijft. En zegt, wacht even, dat is volgens de wet gewoon echt niet waar. Ja. Vervolgens zegt Johan Derksen dan sorry op tv. Maar dan is het al wel gezegd in een televisieprogramma dat ongelooflijk populair is. En dat geldt ook voor deze heren.
0: Ja.
2: Die filmpjes zijn heel populair bij jonge mannen. Dus ik vind het toch belangrijk dat we met z'n allen blijven zeggen dat het niet normaal is.
0: Maar ze zijn een soort AD geïnterviewd. Het AD heeft intussen ook onderzoek naar ze gedaan. Ik kwam dus achter die veroordeling voor huiselijk geweld. Als gevolg daarvan zeggen de heren, we stoppen ermee. Dit gaat te ver. Snap je dat, Hildo?
1: Nou, volgens mij hebben zij zelf niet gezegd, dit gaat te ver. Mm-hmm. Hebben ze dat gezegd? Ja. Oh, ik had wel gelezen dat zij gestopt zijn naar aanleiding van de ophef, zeg maar.
0: Ja. Dat die te ver gaat.
1: Dat de ophef te ver gaat. Dat zij te ver gaan.
2: Ja, zo is dus zoiets van, als jullie dan willen dat
1: als jullie willen
2: stoppen,
1: dat we stoppen,
2: dan stoppen.
1: Ja, dat heb ik ook gezien.
0: Ja.
1: Wat is jouw vraag aan mij?
0: Nou, of je dat begrijpt, want ze zijn hartstikke populair. Ze zijn vaker geïnterviewd. Wat in de krant staat is voor hen niet nieuw. Dit was voor hen natuurlijk ook gewoon
1: bekend.
0: En misschien
1: ook niet relevant. Dat vind ik zelf altijd een beetje lastig inschatten. Want als je zelf al heel populair bent, een populaire podcast, groot op YouTube... Mm-hmm. Trek je dan wat aan van wat mensen in een krant schrijven. Dus misschien weet ik niet of dat relevant is. Maar ja, zij stoppen ermee, daar was ik verbaasd over.
0: Ja, Chino zegt over de kwestie, het ging om een privé kwestie uit het verleden die geen verband houdt met de podcast.
1: Ja.
0: Dus ze begrijpen eigenlijk niet zo goed waarom je een artikel hebt over hun succesvolle podcast, zou ik maar zeggen, en dan tegelijkertijd met dit nieuws komt. Snap jij die reactie, Roos?
2: Ja, ik snap zijn reactie ook wel. En ik vind ook niet dat als je daar ooit een keer voor veroordeeld bent... dat je dan verder nooit meer een podcast mag maken. Dus voor mij hebben die twee dingen niet per se met elkaar te maken. Maar het gaat mij over dat vraagstuk of vrouwen wel of niet alleen over straat mogen lopen. Mm-hmm. Waarvan ik gewoon vind dat we in dit land met elkaar afspraken hebben. En ik probeer toch echt bij te dragen aan een stukje emancipatie.
0: Ja.
2: En ik denk dat we daarmee achteruit hollen als we doen alsof dat normale vraagstukken zijn. Dat vind ik geen normale
0: vraagstukken. Dus dat sowieso eigenlijk al gewoon aandacht mogen verdienen wat jou betreft. Dus even los van die veroordeling.
2: Ja, en, ja, en los van welke religie je hebt, hè, daar heb ik respect voor. Dat mag iedereen ook bezigen op zijn manier. Maar zodra het een radicale kant op gaat, en we hebben het veel over femicide, en we hebben het veel over mishandeling van vrouwen, vind ik toch dat we echt waakzaam moeten blijven in wat mag volgens de wet hier wel en wat mag niet.
0: Ja. Nou, de heren zijn zelf natuurlijk niet blij met de berichtgeving in het AD. Ze zeggen dat de krant over hun rug premium artikelen probeert te verkopen. We hebben natuurlijk even gebeld met AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. En zij zegt, we hebben twee journalisten die zich al langere tijd bezighouden met de rol van religie in Nederland, in de breedste zin van het woord. De heren zijn online heel groot. Een deel van onze kinderen en kleinkinderen zien dit voorbij komen. En wij vinden het belangrijk om dit fenomeen te duiden. En toen we erin doken, kwam deze strafzaak aan het licht. Als je in video steeds de vraag stelt, mag jouw vrouw? Dan vind ik het heel relevant dat een van de makers is veroordeeld voor huiselijk geweld.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Het commentaar van het AD, tot slot voor de volledigheid. Ja. Dan nog een maand, dan gaat de volgende fase van de AI-act in. Er wordt er gestart met toezicht op transparantieverplichtingen, zoals dat heet. Mensen moeten weten wanneer zij te maken hebben met een AI-systeem of door AI gegenereerde content. Nou, Yildau, daar mag jij dan eventjes je op stuk bijten natuurlijk, want dit is een vraag die jullie moeten beantwoorden. Hoe doen we dat nou?
1: Nou ja, jullie denk ik ook bij Radio 1. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen in de journalistiek die AI-wet die gaat over transparantie en over ethisch AI-gebruik. En in de journalistiek, dus zij zeggen in de wet staat, de hoogste vorm van bescherming geniet de lezer of de gebruiker. Die moet weten dat de informatie veilig is. Mm-hmm. Dus in de journalistiek moeten we extra transparant zijn over als we AI gebruiken.
0: Ja.
1: En we hadden toevallig gisteren, waaronder met Rennie Rijpma van het AD, een bijeenkomst met wat hoofdredacteuren van DPG-bedrijven, mediabedrijven. Ja. Om hier eens goed over te praten. Van hoe gaan we hier nou mee om? Wat wordt er gelabeld? Bijvoorbeeld, waar zetten we een label bij? Dit is met AI gebeurd.
0: Ja, een foto bijvoorbeeld die je plaatst. Moet je dan erbij zeggen, door AI enigszins bewerkt? Of hoe?
1: Nou ja, er is eigenlijk een beetje een onderscheid. Wordt ook in die wet gemaakt. Mm-hmm. En als het tooling is om dingen, net als wat je met Photoshop zou kunnen doen, of het is, gaat om een tekst inkorten of transcriberen, dan hoeft dat niet.
0: Okay.
1: Maar als je natuurlijk AI-gegenereerde tekst brengt of iets anders, dan moet dat natuurlijk wel.
0: Ja. Was het een ingewikkeld gesprek met elkaar?
1: Nee, het was niet ingewikkeld. Het was eigenlijk heel leuk en interessant. Mm-hmm. Wat je wel ziet is

0: dat er eigenlijk wel verschillende bloedgroepen zijn.
1: Ja.
0: Dus je ziet dat sommige mensen in de journalistiek denken van... omarm de AI, want dit gaat ons veel brengen. En het zorgt ook dat we tijd overhouden voor andere dingen. Andere onderzoeken bijvoorbeeld, omdat ons taken uit de hand worden genomen. En anderen die willen daar niks van hebben.
1: Oh, ja.
0: Dus je ziet, dat zijn een beetje de twee uitersten.
1: Ja, maar zit dat dan ook...
0: Ik denk dat ergens in het midden de waarheid ligt.
1: Ja, precies. De gemeenschappelijke oplossing... Is hij daarmee moeilijk vindbaar of niet? Of hoeft hij er ineens te zijn? Want jullie hebben
0: DPG,
1: AD, Volkskrant, nu.nl.
0: Ja, maar iedere hoofdredactie kan op zijn eigen manier beslissen. Hè, behalve dat je natuurlijk wettelijke uitgangspunten hebt. Maar hoe je met AI opgaat en in hoeverre je dat wil gaan gebruiken.
1: Ja, ja. Vind jij het prettig, Roos, om straks te kunnen lezen... wat er precies met AI allemaal
2: is gebeurd. Ja, ik denk dat het wel goed is om hier en daar een onderscheid te maken. Maar ik denk wel dat we op redacties... dat we heel erg als een eenpitter functioneren. Dus er zijn verslaggevers bij tv-redactie... zijn veel beter daarin of veel sneller daarin. Mm-hmm. Die zitten al in hun eentje tv-teksten met AI te maken, bij wijze van. En ik schrijf columns bijvoorbeeld. Ja, ik laat die wel op spellingscontroles door AI doen. Niet dat ik hem laat schrijven, maar wel... Dus je gebruikt het allemaal in een bepaalde mate sowieso al... denk ik steeds meer. Dus dan is het wel goed om daar met elkaar afspraken over te maken.
0: Ja, richtlijnen en die ook te publiceren op je site. Van zodat het voor de lezer of gebruiker heel duidelijk wordt hoe jij AI gebruikt.
1: Dit was Mediaforum. Dank jullie wel, Hilde van der Bel en Roos Mogré. Zometeen de wedstrijden van Oranje zijn niet de enige oorzaak van hoofdpijn in het voetbal. Zometeen in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over kopballen? Heeft u daar vragen over? Wat dat doet bijvoorbeeld met je brein? Bel 0800 1101. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Jelle Seubering.
3: NPO Radio 1. Het landelijk vuurwerkverbod gaat definitief dit jaar in. De wetgeving is klaar en gaat op 1 augustus van kracht. En dat betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De Tweede Kamer stemde in 2025 al in met het landelijk verbod. Er kunnen nog wel vergunningen worden aangevraagd voor lokale vuurwerkshows. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. In 1 op de 5 gevallen zit er te veel schadelijke PFAS in moedermelk. Tot wel 3,5 keer boven de risicogrens. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. En dat kan slecht zijn voor de afweer van baby's. Maar het RIVM adviseert wel om borstvoeding te blijven geven, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten. En de temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden.
1: Tim, hoe is nu op de weg?
4: Ja, op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden, maar een paar uitzonderingen zijn er helaas wel. Allereerst de A2 en de A4. In beide gevallen vielen vanwege werkzaamheden elders. Dit zijn de omrijders dus. Allereerst de A2 naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, een kwartiertje extra. En die A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 20 minuten, doordat de A44 dicht is. Dan opruimwerkzaamheden nadat er een lading zuiveringsslip op de A12 terecht kwam richting Den Haag. Bij het Gouwe aquaduct zijn 3 rijstroken dicht. Vertraging is nu 30 minuten vanaf Woerden. En dan nog even naar het noorden van het land, de A37, Duitse grens Hogeveen. Vanaf Nieuwlanden vielen tot aan Hogeveen. 3 kilometer, bijna 10 minuten. Door dat ongeluk is de linker rijstrook dicht.
5: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Met spraakmaker Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie, blikken we vooruit op de NAVO-top van volgende week in Ankara. Nu is er nog vragen. Gaat het over voetbal? Maar dan even niet over het WK dus, maar over een ander aspect daarvan. Want dat voormalig profvoetballers 2 tot 3 keer hoger risico lopen op progressieve hersenziekte, dat weten we inmiddels. Maar waardoor dat precies komt, dat bleef lange tijd onduidelijk. Welke rol bijvoorbeeld speelt koppen hierin? Nou, recent onderzoek van het Amsterdam UMC brengt ons een stap dichter bij het antwoord. Onderzoekers vonden bij amateurvoetballers na het koppen tekenen van acute hersenschade in hun bloed. En iemand die daar alles over weet is bewegingswetenschapper Marloes Hoppe van het Amsterdam UMC. En zij gaat dan ook al onze vragen hierover beantwoorden. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Dit onderzoek werd gefinancierd vanuit de KNVB zelf, vanuit de voetbalbond dus. Welke informatie werd gehoopt uit het onderzoek te halen?
2: Ja, nou ja, dus de belangrijkste aanleiding was die zorg over profvoetballers. Op een groter risico op dementie. Maar het blijft nog altijd een beetje onduidelijk of er... of dat dus door koppen komt, maar misschien ook wel door hersenschuddingen. Dus we wilden eigenlijk vooral die kopballen onderzoeken.
0: Ja.
2: En als je ervan uitgaat dat er dementie ontstaat op de lange termijn... dan verwacht je ook dat er misschien acuut dingen zichtbaar zijn... Ja. Na blootstelling aan kopballen. Dus vandaar dat wij ervoor hebben gekozen... om juist die acute effecten van koppen te gaan onderzoeken. Bij amateurvoetballers juist, omdat daar nog niet zoveel onderzoek naar is gedaan.
0: Oké, en koppen die net zoveel als profvoetballers?
2: Nou, minder. En de ballen zullen waarschijnlijk ook minder hard gaan. Dus we vroegen ons ook wel af of we misschien helemaal niks zouden vinden... omdat de blootstelling gewoon minder was. De zorgen waren er. Dus de verwachtingen dat we misschien wel wat zouden vinden ook.
0: Ja, maar hoe doe je nou zo'n onderzoek? Dan heb je heel wat voetballers nodig.
2: Zeker.
0: Die allemaal gaan koppen, of niet?
2: Of niet?
0: Ja.
2: Nee.
0: En hoe ging dat?
2: Ja, we wilden heel graag koppen in een realistisch...

0: omdat de blootstelling gewoon minder was. Maar de zorgen waren er. Dus de verwachtingen dat we misschien wel wat zouden vinden ook.
1: Ja, maar hoe doe je nou zo'n onderzoek? Dan heb je heel wat voetballers nodig.
0: Zeker.
1: Die allemaal gaan koppen, of niet?
0: Of niet,
1: ja.
0: Nee.
1: En hoe ging dat?
0: We wilden heel graag koppen in een realistische setting onderzoeken.
1: Ja.
0: Omdat eerdere studies vaak in een lab bijvoorbeeld 20 kopballen op mensen afvuurden in 10 minuten tijd. Wat we niet een hele realistische blootstelling vonden. Dus vandaar dat we voetballers hebben gevraagd om een wedstrijd te komen spelen bij de KNVB.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk gewoon een wedstrijd zoals ze normaal ook doen. We hebben onderzoek gedaan naar eiwitten die we kunnen meten in het bloed, die iets zeggen over hersenschade. Dus deze eiwitten weten we dat die bij een hersenschudding bijvoorbeeld verhoogd zijn in het bloed.
1: Dat kun je gewoon meten.
0: Ja.
1: En iedereen mocht zich daarvoor aanmelden, jong, oud?
0: Senior amateurvoetballers, dus 18 plus.
1: Ja.
0: En we hebben wel een, er is een A-categorie binnen het voetbal. Dat zijn amateurvoetballers die nog een redelijk niveau spelen. Dus dat hebben we als uitgangspunt genomen.
1: Oké, dus de kelderklasse die werd daarvan buiten gesloten.
0: Ja, helaas. Maar daarmee hadden we wel het idee dat we nou voor konden garanderen dat er gekopt werd.
1: Ja, en dan kun je dus voor de wedstrijd kun je dus zien hoe die eiwitten zich gedragen. En na zo'n wedstrijd en na kopballen ook.
0: Nou ja, dus we hebben bloed afgenomen voor de wedstrijd en bloed afgenomen na de wedstrijd. En dan kunnen we inderdaad het verschil kunnen we bepalen.
1: Ja.
0: En we hebben de wedstrijden gefilmd, zodat we ook het aantal kopballen van elke speler konden tellen. En ook bepaalde karakteristieken van die kopballen. Dus over hoeveel afstand en dat soort dingen.
1: Ja, we gaan het zo meteen hebben over wat jullie hebben gevonden. Maar bevestigde het onderzoek jullie verwachtingen?
0: Ja, je kunt zeggen helaas wel.
1: Ja.
0: Maar inderdaad.
1: Je ziet het dus al bij amateurvoetballers.
0: Ja, en ook al na één wedstrijd.
1: Oh ja, laat staan bij profvoetballers. Nou, zometeen dus meer hierover. Heeft u vragen? Stel ze via de NPO Luister app. Kies daar Radio 1 of bel 0800 1101. Gaan wij naar
2: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, ze behoren tot de groep van spinachtigen. Zijn klein, een paar millimeter. Maar als ze hebben toegeslagen en zich hebben volgezogen, kunnen ze wel een centimeter groot zijn. Nou, tot zover de hints. We gaan naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, het klinkt eigenlijk helemaal nog niet echt angstaanjagend.
3: Hè? Nee. Maar we zijn er wel bang voor.
1: We zijn er wel bang voor, precies. Want we hebben het over de
3: De take, einde cryptische omschrijving. Zeker in deze periode is dat toch weer waar we ons mee bezig kunnen houden, zou ik zeggen. De meeste mensen zijn er geen fan van, zullen we maar zeggen. 1,5 miljoen mensen per jaar krijgen te maken met zo'n tekenbeet. 1 op de 5 krijgt dan die Borrelia-bacterie waar men zo bang voor is. Die kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Dan krijg je zo'n rode ring op je huid. Later kan dat leiden tot zenuwontsteking of hartklachten. Uiteindelijk krijgt 2-3% inderdaad jaarlijks die besmetting. Dan heb je het over zo'n 25.000 à 30.000 gevallen per jaar. En Anne van Soest, terecht dus dat we daarop controleren, hè, als we buiten zijn geweest. En je had daar ook een verwondering over.
4: Ja, die teken, daar maak ik me ook zorgen om. En met mij, vele anderen om mij heen, bleek op het kantoor toen we deze vraag eens even gingen uitdokteren met elkaar. Ja, want die teken, dat verwondert ons toch zo. Die kruipen altijd op donkere, verstopte plekjes. Die zitten in je knieholtes, die zitten tussen je tenen. Ik vond er 2 weken geleden 1 op de voetzool van 1 van mijn dochters. Waarom juist daar, was onze vraag.
3: Ja, de oksels, de lies, de bilnaad misschien zelfs wel. En daarom staan we net buiten het Amsterdam UMC. We hoorden het net ook al even over het andere onderwerp. Maar daar sta ik ook tussen het groen samen met Joppe Hovius, internist, infectioloog. Hier bij het Amsterdam UMC. U bent al jarenlang gefascineerd door dat beestje. Iedereen zijn tik, zullen we maar zeggen. Waarom zitten ze eigenlijk daar op die verstopte plekjes?
5: Ja, in tegenstelling tot de mug, die natuurlijk heel kort moet voeden, seconden tot misschien een minuut, moet de teek dagenlang vast blijven zitten aan zijn gastheer, zoals we dat noemen, om bloed te kunnen drinken, een bloedmaaltijd te kunnen nemen. Dus dat wil hij doen op een plekje.
1: Een bloedmaaltijd?
5: Ja, zo heet dat. Beroepsdeformatie.
1: Ja.
5: Om rustig die bloedmaaltijd te kunnen nemen. En dat doet hij dan natuurlijk liever op een plekje waar hij niet snel wordt opgemerkt.
1: Ja.
5: En die ook niet snel kan worden weggekrapt of kan worden verwijderd.
3: Ja. En staan we hier trouwens buiten, hè, tussen het groen, hè, dat half hoge groen, lage struiken, gras. Zitten er hier dan ook veel nu?
5: Er zouden hier zeker teken kunnen zitten. Ik denk niet dat dit een hotspot is. Je vindt ze vooral in de bossen, met name dan.

0: de overgang naar landbouwgrond. Daar heb je veel knaagdieren, gastheren voor de teek. In de groenparken, in je eigen achtertuin en in de duinen zitten ze ook veel.
1: Maar als ik hier nu langs loop, ik heb nu een lange broek aan, dus het gevaar tussen aanhalingstekens is er niet, of misschien ook wel. Hoe komen ze dan uiteindelijk daar in mijn oksel terecht? Gaan ze dan echt zo'n stappenplan uitvoeren?
0: Nou, de teek zit eigenlijk in het groen te wachten tot er een gastheer voorbij komt. En als er een gastheer voorbij komt, en dat merkt hij door de warmte, door de CO2, door de beweging, dan stapt hij over van het groen op de gastheer.
1: Ja, voor een traumaheli denk ik nu overkomen. Vandaar, we staan bij een ziekenhuis, ga door.
0: Dat zal geen tekenbeet zijn.
1: Nee, maar en dan nestelen zich... Ze zich daar in je oksel, in je lies, bij je knieën. Ik begreep ook dat het echt wel ingenieuze beestjes zijn.
0: Het verstoppen is niet het enige wat de tekenbeet doet om opgemerkt te blijven. Want hij zit dus dagen vast. En stel je voor, als je een splinter dagenlang in je huid hebt, wat gebeurt er dan? Die zweert eruit. En dat wil de teek natuurlijk niet. Dus de teek die brengt allerlei eiwitten in de huid van de gastheer om te zorgen dat de pijn, dat je geen pijnreactie hebt. Dat de jeuk wordt geremd. Dat de bloedstolling...
1: Dat je hem niet voelt dus.
0: Dat je hem niet voelt. Maar ook dat het bloed dun blijft, zodat hij dat bloed kan drinken. En ook dat de afweerreactie wordt geremd, zodat hij er niet uitzweert.
1: Ja, een heel slim beestje dat zich graag verstopt. Vandaar op die onzichtbare plekken. Nu doen jullie er ook al een aantal jaar onderzoek naar. Wat doen jullie precies? En hoe ver staan jullie met een eventueel vaccin? Want daar gaat het om.
0: Ja, klopt. Dus vertelde u net hoe ingenieus dat beestje is.
1: Vindt u toch ook?
0: Dat vind ik ook. maar er zijn bepaalde diersoorten die als ze meermaals zijn blootgesteld aan teken en veel van die eiwitten in hun huid hebben gehad, toch een afweerreactie ontwikkelen tegen die eiwitten. En dat maakt dat volgende teken niet goed kunnen voeden. En het maakt ook dat die dieren beschermd zijn tegen tekenbeetziekten. En er zijn aanwijzingen dat zo'n reactie ook kan optreden bij mensen. En die reactie, die onderzoeken wij.
1: Ja, met mensen, met testpersonen. Maar hoe ver staan jullie dan mee? Hoe lang gaat het duren voordat ik gewoon in mijn korte broek hier door dit gras kan struinen zonder dat ik bang moet zijn?
0: Nou, we hebben de vrijwilligers blootgesteld aan in het laboratorium een heel goed gecheckte teken. Dat onderzoek hebben we afgerond en we zijn momenteel die reactie in heel veel detail aan het onderzoeken. En we hopen daar de kennis uit te halen om een vaccin te maken tegen de teek.
1: Ja, dus niet zozeer tegen Lyme, de ziekte van Lyme, maar tegen de teek.
0: Juist, tegen de teek. En als die teek niet goed kan voeden, in teken zitten naast de Lyme-bacterie, de Borrelia-bacterie, ook andere bacteriën, parasieten en virussen. En met een tekenvaccin zou je in theorie die andere ziekteverwekkers ook kunnen voorkomen. Klopt.
1: Ja, nou, dat gaat uiteindelijk nog wel enkele jaren duren, is mij verteld. Voorlopig dus, Anne van Soest, nog wel even uitkijken als je met de kinderen in het bos hebt gewandeld en dergelijke. Er zit trouwens ook een kleine Atlantische link bij, want deze beestjes komen voornamelijk voor hier in het westen en het gematigde klimaat, dus hier bij ons, maar ook in Amerika. En toch nog maar even, als u dus een boswandeling of zo heeft gemaakt, toch altijd eerst even checken bij de kinderen?
2: Nou ja, lange broeken en sokken, toch maar, ook als het weer zo warm wordt. Maar wel hernieuwd respect voor de slimheid van de teek.
3: En één kleine tip van mij, ze kunnen ook in de haarlijn zitten of gewoon op het hoofd van kinderen.
1: Daar heb ik wel eens een bevestigend geknikt, kan ik vertellen.
3: Gezien, dus niet
1: vooral
3: alleen
1: bij kinderen.
3: Precies, dus dan heeft zo'n lange broek niet zoveel zin.
2: Een goede verstopplek.
3: Ja, ook altijd eventjes checken. Dankjewel, Thomas Schuurman.
4: Spraakmakers.
3: Ja, het ziet er altijd heldhaftig uit, hè? Een voetballer die een doelpunt maakt met een kopbal. Maar blijkt het onderzoek, die heldhaftige beelden hebben een grotere impact dan vaak wordt gedacht.
5: We gaan het hebben over...
6: Met het hoofd snijden!
5: Koppen. Want daar is discussie over.
7: Never ever did I think that playing football could actually give me a brain disease.
5: Speelt al jaren, maar echt al jaren.
8: De KNVB is een actie begonnen tegen hersenletsel in het amateurvoetbal.
9: Kopbal en ja!
10: Weergaloze kopbal.
11: Als je een klap tegen je hoofd krijgt, dan kun je zich voorstellen dat die hersenen door elkaar schudden.
12: Dus er komen eiwitten vrij als je kopt. En die gaan daarna verkeerd samenklonteren.
13: Denk je er ooit over na of niet?
14: Ja, je hebt het wel eens over, ook thuis wel eens over.
6: Ja! Met het hoofd snijden!
3: Ja, het Nederlands elftal in betere tijden, zullen we maar zeggen. Bij ons aan tafel zit bewegingswetenschapper Marloes Hoppe van het Amsterdam UMC. En zij is hier om al onze vragen over koppen te beantwoorden. Ja, u vertelde net al wat het onderzoek dat jullie hebben gedaan. Zo'n 300 amateurvoetballers speelden voor jullie een wedstrijd. Jullie hebben voor en na de wedstrijd bloed afgenomen. En daar behielden jullie ook in de gaten hoe vaak iedere speler kopte en met welke intensiteit. En jullie schrokken, begreep ik, best van de resultaten. Want wat zagen jullie gebeuren?
9: Ja, inderdaad. Zoals ik net al vertelde, dachten we dat er misschien niet genoeg gekopt zou worden om effecten te kunnen meten. Maar we zagen toch dat er verhogingen in die eiwitten waren na de wedstrijd bij spelers die hadden gekopt. En ook meer verhogingen bij spelers die hadden gekopt ten opzichte van spelers die niet hadden gekopt. En daarnaast zagen we ook een relatie met het aantal kopballen dat mensen hadden gegeven. Dus hoe meer kopballen, hoe groter die verhoging ook was.
3: En hoe harder de kopbal.
9: Ja, ook. Ja. Daarbij zagen we dus al dat er vanaf 2 tot 3 kopballen er een significante verhoging was vergeleken met spelers die niet hadden gekopt.
3: Oh ja. Jullie hebben het in het onderzoek over acute impact. Dat klinkt heel zorgwekkend.
9: Dus we zien inderdaad die verhoging in eiwitten die ons wel informatie geven over wat er in de hersenen gebeurt. Mm-hmm. En dat er dus mogelijk acute schade in de hersenen ontstaat.
3: Ja.
9: We zagen ook dat die waarden in het bloed weer dalen.
3: Okay.
9: 24 tot 48 uur later.
3: Ja.
9: Maar dat hoeft niet te betekenen dat de schade die er mogelijk is ook weer weg is. Je zou het ook kunnen zien als een soort stofwolken die zijn neergedaald.
3: Mm-hmm.
9: Maar dat wil niet zeggen dat de schade ook is opgelost.
3: Ja, dus het doet iets met het brein. In ieder geval op korte termijn.
9: Ja.
3: Heeft het zie je een soort schade? Dat lost dan wel weer op. Maar wat die optelsom dan op de lange termijn doet, dat weten we nog niet.
9: Nee.
3: We hebben een vraag die hier mooi op aansluit, zie ik. En die vraag komt van Ilse.
10: Ik had een vraag. Ik voetbal zelf ook. En ik vroeg me af in hoeverre de snelheid en de afstand van de bal een verschil maken. Dus bijvoorbeeld als ik hem na een harde voorzet in het doel probeer te koppen. Of als hij tijdens een duel omhoog springt en ik neem hem dan mee met de bal.
3: Oh ja, maakt dat uit?
9: Ja, een hele goede vraag. En daar hebben we ook naar gekeken. Dat maakt inderdaad uit. Dus we hebben gekeken naar kopballen die meer dan 20 meter door de lucht hebben gevlogen. Uh-huh. En die vergeleken met spelers die niet hebben gekopt.
3: Yeah.
9: En daarbij zagen we dus al dat na 1 zo'n kopbal, dus zo'n high impact kopbal, al significante verhogingen in het bloed waren. Ten opzichte van spelers die niet hadden gekopt.
3: Ja.
9: Dus dat die ballen die over een langere afstand hebben gevlogen meer impact hebben dan andere kopballen.
3: Oké. Okay. Hebben jullie van tevoren nog gezegd welke kopballen ze allemaal moesten doen of dat niet?
9: Nee, we hebben eigenlijk.
3: Dat was een heel natuurlijk proces.
9: Een heel natuurlijk proces. Okay. Ja.
3: Ilse, dank voor de vraag. Heeft u ook een vraag? U kunt bellen met 0800 1101. Hoe groot is eigenlijk het impactverschil tussen een zachte en een hardere bal? Is dat significant ook?
9: Ja, dat durf ik je. Dat hebben wij niet onderzocht. Daar
3: gewoon
9: zijn
3: één bal gekeken.
9: Een normale bal.
3: Ja.
9: Er zijn wel aanwijzingen dat dat wel uitmaakt.
3: Okay.
9: Dus dat een harde bal meer impact heeft.
3: Ja. Klinkt op zich ook
9: maar
3: logisch.
9: Daar durf ik je wetenschappelijk niet helemaal over.
3: Nee. En kunt u iets zeggen over of je hem technisch gezien nog goed of fout kunt koppen? Het iets meer of minder impact?
9: Ook dat wordt zeker gezegd. Hebben wij niet onderzocht in deze studie. In de praktijk zijn er natuurlijk ideeën over wat een goede koptechniek is.
3: Ze zeggen op training altijd dat je met je voorhoofd moet koppen en niet met de bovenkant van je hoofd, bijvoorbeeld.
9: Ja. Er zijn aanwijzingen dat rotaties misschien meer impact hebben.
3: Ja.
9: Maar ook dat een aangeschoten bal misschien meer impact heeft. Ja. Maar dat blijft tot nu toe nog allemaal.
3: Je zou gewoon zeggen, hij raakt je hoofd, het maakt niet uit op welke plek.
9: Ja, je kunt je voorstellen dat als de versnelling van je hoofd wat minder is, dus als je goed braced bijvoorbeeld, dat dan de impact op je hersenen ook minder is. Maar
3: We gaan naar een luisteraar die hier dan weer een vraag over heeft. Abel, goedemorgen.
13: Ja, hey, goedemorgen.
3: Wat is jouw vraag?
13: Ja, ik heb een bal aangeschoten gekregen tijdens een voetbaltraining en daardoor een hersenschudding gekregen.
3: Ja.
13: En mijn vraag was eigenlijk, als ik nou een helm of zo'n scrumhelm had opgehad, had ik dat dan niet gehad?
3: Oh ja, dus kan een helm je beschermen tegen een harde impact?
13: Ja.
9: Ook een goede vraag. Daar is een beetje onduidelijkheid over. Er zijn verschillende studies die dat hebben onderzocht. Of zo'n scrumhelm verschil maakt in contactsport. Dus niet alleen in voetbal, maar ook in rugby bijvoorbeeld.
3: Mm-hmm.
9: Maar daar komen gewoon wisselende resultaten uit. Dus sommige studies laten inderdaad zien dat er dan minder hersenschuddingen zijn. Maar andere studies vinden geen verschil. Of zelfs een groter aantal hersenschuddingen bij de groep met een helm.
3: Zou daar de verklaring voor kunnen zijn?
9: Ja, dus dat je je veiliger voelt. En dus misschien nog weer meer risico's neemt.
3: Ja.
9: Dat is een hypothese. Dus het is nog een beetje onduidelijk of het nou echt helpt. En dat sluit ook een beetje aan op die rotaties waar ik het net over had.
3: Ja.
9: Zo'n helm voorkomt niet dat je die rotaties tegenhoudt. Maar houdt vooral rechte impact wat tegen.
3: Ja, nou, duidelijk antwoord op de vraag, Abel. Maar goed, een hersenschudding tijdens een potje voetbal, dat lijkt me niet fijn.
13: Nee, ik kan het je niet aanraden. Het heeft een behoorlijke impact op je leven daarna.
3: Ja, want wat gebeurde er?
13: Ja, het was een trainingspotje. En de bal werd gewoon weggeschoten door een verdediger. Die kwam op mijn slaap terecht. En vervolgens heb ik, denk ruim een jaar thuis gezeten met de klachten die daaruit voortkwamen.
3: Ja.
13: Dus dat heeft een behoorlijke impact op iemand die net begint met werken en juist door wil in het leven.
3: Ja. Ja. Ga je wel weer voetballen? Ben je alweer aan het voetballen?
13: Ik heb een tijdje gevoetbald en toen ook eigenlijk besloten om een scrumhelm te dragen. Dat het enige waarvan ik merkte dat hielp was dat als je dan in het muurtje ging staan tijdens de vrije trap, dat de tegenstander dan zei van hey, misschien moet jij er maar niet in gaan staan. Dus dat hielp dan wel.
3: Ja.
13: Maar nee, daarna heb ik mijn kruisbanden afgescheurd. Dus dat is ook niet gezond.
3: Wat een ongeluk, Abel.
13: Ja, een beetje een pech.
3: Ja.
13: Maar misschien wat ik me afvroeg is dan, had ik het wel kunnen voorkomen? Zijn er manieren waarop je wel een hersenschudding in het voetballen kan voorkomen? Als je zo'n bal aangeschoten krijgt, dan kun je niet zoveel anders natuurlijk.
3: Bukken.
13: Dat
3: weet ik niet. Ja, maar Loes Hoppe, is moeilijk ook inderdaad in de praktijk voor veel voetballers om een kopbal te vermijden? Zit het zo ingebakken?
9: Ja, nou ja, een kopbal vermijden kan denk ik al wel, omdat dat meer een bewuste keuze is.
3: Ja.
9: Ik heb een collega die ook wel zegt van nou, ik probeer toch meer die ballen met mijn schouder op te vangen in plaats van met mijn hoofd.
3: Mm-hmm.
9: Aangeschoten worden is natuurlijk juist ook het probleem dat je het vaak niet aanziet komen.
3: Ja.
9: Dus ik denk dat dat heel moeilijk te voorkomen is.
3: Ja. Abel, dankjewel voor je bijdrage aan zijn er nog vragen. U kunt ook een vraag stellen via 0800-1101. Ik zie dat Emmeke bij ons collectief nog de vraag stelde. Ik ben zelf een vrouwelijke voetballer en ik vroeg me af of het risico voor mannen en vrouwen hetzelfde is.
9: Ja, een belangrijke vraag, denk ik, zeker in deze tijden. We hebben dit nu alleen bij mannen onderzocht.
3: Mm-hmm.
9: Om praktische redenen en omdat dat de grootste voetbalpopulatie is. We hebben zeker de ambitie om het ook bij vrouwen te doen. Daar zijn ook al plannen voor. Maar daar kunnen we nu dus nog niet veel over zeggen.
3: Maar bestaat er wel de gedachte dat een vrouwenhoofd anders in elkaar zit als het impact ontvangt dan een mannenhoofd?
9: Nou ja, we weten het gewoon niet. En ik denk dat in deze tijden het alleen maar duidelijker wordt dat we er niet vanuit moeten gaan dat het hetzelfde is.
3: Okay.
9: Dus dat we er, dat we er onderzoek naar moeten doen.
3: Ja. We gaan naar Vester Schippers. Goedemorgen.
15: Hi, goedemorgen. Ja, ik heb ook een vraag die een beetje doorgaat op het koppen. Want ik ben zelf 2,01 meter en ik kop dan niet zo vaak een bal. Maar ik kop eerder een balk of een deurpost of iets anders dergelijks. Omdat alle dingen dan net op 2 meter hangen en niet voor 2,01 meter gemaakt
3: zijn. Je stoot vaak je hoofd, kortom.
15: Ja, is dat net zo schadelijk voor je als koppen? Of misschien nog erger? Of hoe werkt dat precies?
9: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat het wel een andere belasting is. Dus bij die kopbal gaat het inderdaad vaak om de voorkant en zijkant van het hoofd. Mm-hmm. Je hoofdstoten is denk ik ook vaak de bovenkant misschien wel. En die rotaties waar ik het net al over had, heb je natuurlijk minder vaak bij het stoten van je hoofd, maar wel bij het geven van zo'n kopbal.
3: Ja.
9: Dus als dat de boosdoener lijkt te zijn, zou het misschien wel anders kunnen zijn. Er is weinig onderzoek gedaan naar mensen die heel vaak hun hoofd stoten.
3: Oh, ja.
9: Dus wetenschappelijk gezien kan ik hier niet zoveel over zeggen.
3: Maar heeft je wel eens een hersenschudding gehad als gevolg van daarvan of niet? Gewoon alleen maar hoofdpijn.
15: Ja, vooral dat. En bulten en zo.
3: Leuke vraag wel. Dank je wel, Vester Schippers. Ik zie dat Jos nog appt. Speelt de leeftijd van de kopper nog mee in de gevolgen van de kopbal op de hersenen?
9: Hebben wij nu niet zo specifiek onderzocht, omdat de groep redelijk homogeen was. Dus het waren jonge voetballers tussen de 18 en uiteindelijk 38 jaar of zo.
3: Ja.
9: En zeker die lange termijn effecten. Dus als het richting die dementie gaat, zie je dat vaak pas later ook in het bloed terug. Dus vanaf een jaar of 50 volgens mij. Dus daar durf ik niet zoveel over te zeggen.
3: Er zijn wel allerlei voetbalbonden die juist dus tegen jongeren zeggen, in Engeland bijvoorbeeld, hè, jullie mogen niet meer koppen. Hier in Nederland mag het wel, maar dan minder. Tijdens de trainingen en zo. Dus er wordt wel over nagedacht.
9: Ja, en dat is natuurlijk ook vanuit, we hebben zorgen. En als er risico's zijn, kunnen volwassenen daar natuurlijk zelf keuzes in maken.
3: Ja.
9: Dus het voorbeeld van de kruisband is natuurlijk ook iets, een onderdeel van het voetbal en een risico wat je loopt en neemt. Maar kinderen kunnen dat natuurlijk niet, dus die zou je daarvoor moeten beschermen. En er zijn eigenlijk twee gedachten binnen het kinderbrein. Dat aan de ene kant het flexibeler is en zich makkelijker aan kan passen. Dus dat het misschien minder erg is bij kinderen.
3: Oh ja.
9: Maar anderzijds zou je ook kunnen denken, het is nog in ontwikkeling, dus we moeten het goed beschermen. En dan uit voorzorg moeten we daar gewoon geen risico's nemen.
3: Dank voor het beantwoorden van al onze vragen over koppen, bewegingswetenschapper Marloes Hoppe van het Amsterdam UMC. Tot zover dus deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over ebola, want de uitbraak in Congo is nog altijd niet onder controle. Het aantal besmettingen is inmiddels opgelopen tot boven de 1200. En van bijna 300 mensen bij wie ebola is vastgesteld, is niet duidelijk waar ze zijn. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
16: NPO Radio 1.
17: Nooit meer slapen.
16: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
17: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
16: NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
23: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
24: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
25: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
25: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
27: e-boekhouden.nl.
28: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
29: Ik koos wat mij raakte.
28: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
30: e-boekhouden.nl.
31: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
28: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: NPO Radio 1. 11 uur.
3: We blikken vooruit op de NAVO-top in de Turkse Ankara volgende week. Dat doen we met de directeur van de Atlantische Commissie, Anna van Soest. Nu eerst NOS Journaal met Jelle Seubering.
32: De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels als het gaat om het opslaan van grote datasets met onder andere persoonsgegevens, zogenoemde bulk datasets. Dat zegt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de CTIVD, in een nieuw rapport. Hugo Hillenaar is voorzitter van de toezichthouder. Goedemorgen.
33: Goedemorgen.
32: Wat doen die inlichtingendiensten nou verkeerd?
33: Nou, wat ze verkeerd doen... Kijk, bulk dataset, en u zei het juist goed... dat gaat over enorme hoeveelheden data. Het kan over miljoenen Nederlanders gaan. Het gaat over persoonsgegevens die ook vertrouwelijk kunnen zijn. En het gaat vooral ook over gegevens van mensen die geen onderwerp van onderzoek voor de diensten zijn. Dus het gaat over gegevens van u en mij. En dat betekent dus dat de diensten hebben die bulk datasets nodig voor hun onderzoek. Maar dat betekent wel dat omdat het juist over zoveel mensen gaat en vertrouwelijke informatie gaat, dat ze daar buitengewoon zorgvuldig mee om moeten gaan. En daarom heeft de wet daar ook wel strikte regels aan verbonden. En wat wij zien is dat als je gaat kijken naar de ICT-systemen en de procedures, dat daar wel het nodige op aan te merken is. En daar hebben wij een kritisch rapport over geschreven.
32: Ja, en ze gaan dus niet goed om met die gegevens. Is er een kwestie van dat die ICT-systemen verouderd zijn?
33: Nee, het gaat erom dat die systemen gewoon heel goed ingeregeld moeten zijn, omdat de wet juist strikte voorwaarden stelt. Bijvoorbeeld, als je denkt aan datasets waar het gaat om hele gevoelige informatie, dan mogen daar maar een heel beperkt aantal dienstmedewerkers hebben toegang tot die data. En wat we zien is dat die toegang eigenlijk onvoldoende is ingeregeld en gecontroleerd, waardoor ook andere medewerkers van de dienst in potentie ook inzicht konden krijgen in deze gegevens. En dat vinden wij een privacy-schending die gelet op de gevoeligheid ten koste van alles voorkomen zou moeten worden.
32: Ja, want het gaat dus om veel gevoelige gegevens. Wat moet er nu gebeuren bij die inlichtingendiensten?
33: Nou, we hebben 13 aanbevelingen gedaan. En deel van die aanbeveling is dat ze echt wel hun ICT-systeem op orde moeten krijgen. Dat ze hun procedures moeten inregelen. Dat ze hun hele compliance, hun controlemechanismes goed moeten inregelen. Om echt te zorgen dat we binnen die afgesproken spelregels blijven.
32: Hugo Hillenaar, voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Dank u wel. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de stikstofplannen van het kabinet. Vrijdag werden die gepresenteerd. Een meerderheid van de Kamer lijkt voor de plannen, dankzij de steun van onder meer Pro en JA21. Maar die linkse en rechtse partij eisen beide andere concessies, zegt verslaggever Wilco Boom.
0: Je hebt dus aan de ene kant Pro en JA21, die allebei een fors tegengesteld eisenpakket hebben en daartegenover een onderling verdeelde coalitie. Ja, en makkelijk is het dus allemaal niet.
32: De plannen moeten ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot drastisch omlaag gaat en Nederland weer van het zogenoemde stikstofslot kan. Het landelijk vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in. Dat betekent dat consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met het verbod. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Maar wanneer de tijdelijke maatregel ingaat, wordt pas na de zomer bekend. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van de dag. Geavanceerde AI-modellen van het bedrijf Anthropic komen toch beschikbaar voor andere landen. Bijna 3 weken geleden blokkeerde de Amerikaanse regering het gebruik ervan door niet-Amerikaanse overheden en bedrijven, omdat het de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. De modellen zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
1: Als jij werkt met software, als je applicaties maakt, als je werkt met programmeercode, dan kun je daarmee dus problemen vinden in die code. Nou, wat kun je met zo'n probleem? Als dat een ernstig probleem is, kun je dat zo'n probleem dan bijvoorbeeld misbruiken. Bijvoorbeeld om bij dat programma binnen te dringen en zo. Dus bijvoorbeeld organisaties te hacken of bijvoorbeeld plat te leggen.
32: Maar die risico's hebben ook een keerzijde.
1: Als je die programma's dus kan gebruiken om veiligheidsproblemen te vinden, dan zou je die dus ook kunnen gebruiken om vervolgens die problemen op te lossen. Dus de cybersecurity-industrie die zegt dus, wij willen heel graag toegang tot modellen die dit kunnen, zodat wij die problemen kunnen vinden voordat de bad guys het doen. En dan kunnen we die problemen oplossen, zodat ze niet misbruikt kunnen worden.
32: De blokkade van de AI-modellen was een nieuw hoofdstuk in een langlopend conflict dat de Amerikaanse overheid en het AI-bedrijf hebben. Zo liggen zij al langer met elkaar in de clinch over hoe AI gebruikt mag worden voor militaire doeleinden. De Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke leadzanger van The Village People, bekend van YMCA.

0: Ook schreef hij mee aan Go West en In the Navy. In de bekende videoclip van YMCA speelt hij de politieagent. Victor Willis was 74 jaar. En het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft overal droog. Alleen in het noordoosten kan nog wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden.
1: Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, waar staan de files?
2: Ja, onder andere nog op de A12 Roos richting Den Haag. Je had daar twee verschillende problemen. Eerst bij Bodegraven. Daar had je een ongeluk waardoor de weg helemaal dicht was. Onder andere een paardentrailer. Maar nu is de weg er weer helemaal vrij. Omrijden is niet meer nodig. Hou wel rekening met een kwartier vertraging nog vanaf Woerden. Een stukje verderop richting Den Haag. Wel nog steeds een probleem bij knooppunt Gouwen. Daar zijn drie rijstroken dicht. Daar ligt een lading zuiveringsslip op de weg. Dat wordt nog altijd opgeruimd. De vertraging is daar dus nu even 10 minuten. Maar waarschijnlijk wordt dat straks weer meer zodra die andere file daar zo komt te staan. En de A27 staat erbij. Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 4 kilometer en 10 minuten. Een stukje verderop is de weg daar dicht door langdurige werkzaamheden.
3: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
1: Roos Abelman. Het is 9:09. We gaan dit half uur natuurlijk ook weer de nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik dan nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de Tweede Kamer wil graag dat welke ruimte in het Binnenhof toegankelijk wordt voor het publiek?
12: Lezen, de Staten-Generaal. Ik heb de troonrede. Ik lees het gewoon voor.
13: Ik lees het gewoon voor.
12: Ja. Heel grappig.
13: Leven in Staten-Generaal.
1: Oh, ik mis het af en toe wel. Tegen 11:30 het antwoord. En u kunt ook meedoen met de nieuwsquiz. U hoeft alleen maar even te bellen met 0800 1101. Volgende week zijn alle ogen van de wereld gericht op het Turkse Ankara. Het presidentieel paleis vormt op 7 en 8 juli het decor van de 36e NAVO-top. Hoe belangrijk is deze top? Wat kunnen we ervan verwachten? Daarover praten we met onze spraakmaker van vandaag, Anna van Soest. Zij is directeur van de Atlantische Commissie. Anna, waarin verschilt deze top eigenlijk met die van vorig jaar in Den Haag? Wat staat er op de agenda?
14: Die van vorig jaar in Den Haag had een heel duidelijk doel. En dat was een nieuwe afspraak maken over defensieuitgaven binnen de NAVO. Die moesten omhoog, omdat de veiligheidsomgeving veranderd was. Men vond dat er meer geld bij moest komen om veilig te zijn en te blijven. En ook wel een beetje als signaal naar de Amerikanen. Die wilden zien dat Europa en Canada binnen dat bondgenootschap meer van de lasten, van de financiële lasten zouden gaan dragen. En het gevoel hadden dat zij al te lang een te groot deel van de rekening betaalden. Dit jaar is de ambitie om te laten zien dat dat nieuwe geld, dat dat ook daadwerkelijk vertaald wordt in mensen, in middelen, in spullen voor defensie.
1: Dat het niet bij een belofte blijft, maar dat er geleverd gaat worden.
14: Precies. Dus er zal heel goed gekeken worden naar de uitgaven van de NAVO-landen en of die inderdaad aan het stijgen zijn. Nou, we hebben eerder deze week de presentatie gezien van de nieuwe defensienota. Daar kun je allerlei mooie staatjes in bekijken van hoe in Nederland die defensieuitgaven omhoog gaan. Maar er zal ook goed gekeken worden naar de mate waarin overheden in staat zijn om met de defensieindustrie afspraken te maken over nieuwe spullen, nieuwe wapens voor hun landen, maar ook voor de NAVO zelf.
1: Ja. Zo'n defensienota, dat snap ik nog. Maar dat is ook uiteindelijk gewoon een papieren werkelijkheid natuurlijk. Dus even laten zien, dit is wat we gaan doen. Maar ik bedacht me, een jaar is het nog maar, zou je kunnen zeggen, na de vorige NAVO-top. In hoeverre kun je dan al zeggen, we leveren?
14: Ja, dat is ook lastig, want die aankoop van defensiespullen, nou, dat gaat dan vaak over trajecten van jaren. En tegelijkertijd zegt de secretaris-generaal van de NAVO ook, we gaan dat met kleine stapjes doen, maar we moeten wel zichtbaar maken dat we ook inderdaad actie ondernemen. Ja. En dat we niet zoals bij vorige afspraken over meer geld voor defensie, want er is in 2014 ook een afspraak gemaakt om naar de 2% van het bruto binnenlands product toe te werken voor wat betreft onze defensieuitgaven. Dat er dan heel lang niets gebeurde en dat landen heel hard gingen rennen toen de deadline van 10 jaar na dato eraan zat te komen. Dus nu wordt toch gevoeld dat we stappen moeten zetten. En een belangrijke reden daartoe is ook dat de Amerikanen ons hebben laten weten dat ze echt willen dat die NAVO Europeser wordt.
1: Ja.
14: De NAVO 3.0 horen we dan van de Amerikanen. Eigenlijk een NAVO die echt daadwerkelijk anders is van de NAVO zoals we die kenden tijdens de Koude Oorlog en direct daarna.
1: Dus die beweging willen ze ook zien. Ze willen dus niet alleen zien dat je dus investeert als NAVO-lid en dat de bijdrage omhoog gaan, maar ook dat die beweging die je daarmee bewerkstelligt.
14: Ja, de NAVO noemt dat zelf de burden shift, eigenlijk het verschuiven van de lasten van de Amerikanen naar de Europeanen, die toch echt dragender moeten gaan worden binnen de NAVO. Nou, de noodzaak daartoe die wordt heel breed erkend. Mm-hmm. Maar de vraag is telkens, is Europa samen met Canada, IJsland in staat om snel genoeg aan te passen aan die nieuwe realiteit?
1: Ja, en kun je dat na een jaar al zeggen of al zien?
14: Daarvoor is 10 jaar uitgetrokken. Maar we krijgen toch vanuit de Verenigde Staten ook wel signalen dat onder leiding van Donald Trump de voet op het gaspedaal wordt gezet. Mm-hmm. En dat de Amerikanen misschien wel sneller willen gaan. De Amerikaanse minister van Defensie die kondigde 2 weken geleden aan dat hij ook eigenlijk vindt dat landen die niet laten zien dat ze snel genoeg bewegen, dat die misschien ook helemaal niet meer kunnen rekenen op de presentie van Amerikaanse troepen in hun land.
1: Dus zoals bijvoorbeeld Albanië, daar zou de top dan volgend jaar zijn. Daarvan werd gezegd, die leveren niet voldoende. Het zou zomaar kunnen dat we die top daar volgend jaar helemaal niet doen. Nou, is dat al een eerste teken?
14: Het is inderdaad duidelijk dat er een aantal landen niet snel genoeg meebeweegt op die meetlat. Mm-hmm. En dat zijn landen waar de Amerikanen inderdaad heel kritisch naar kijken.
1: Ja.
14: Albanië is inderdaad een van de landen waarbij de uitgaven achterblijven. Zou inderdaad gastheer zijn van de top volgend jaar.
1: Mm-hmm.
14: Of dat de reden is om te zeggen, nou, we weten niet zeker of we nog een keer zo'n top moeten organiseren. Dat is wat onduidelijk, maar iedereen voelt ook wel, zo'n NAVO-top is ook een moment waarop er van alles mis kan gaan en waarop het heel spannend kan worden. Dus misschien is het wel een goed idee om daar ook volgend jaar even mee te wachten.
1: Oh ja, ja. Over het nu, deze NAVO-top. Het gaat dus over de NAVO 3.0, zoals ook Mark Rutte zegt. Er moet verschuiving plaats gaan vinden. Ja, iemand moet natuurlijk dan ook in dat gat springen van Amerika. Een goede kandidaat, mogelijke kandidaat daarvoor is Turkije. gastland nu ook van de NAVO-top. Is er ook om die reden gekozen voor Ankara nu?
14: Nou, uiteindelijk moeten al die NAVO-landen dat natuurlijk samen doen. En hoopt iedereen dat dat proces heel ordentelijk kan verlopen zonder al te veel stuiptrekkingen. En ja. Nou ja, dat is de vraag of dat gaat lukken en op tijd gaat lukken. Turkije is wel een heel erg belangrijk land binnen de NAVO. Het is een land dat tussen allerlei brandhaarden in ligt. Een land dat ook vanwege die ligging een belangrijke rol kan spelen als brug tussen West en Oost. Mm-hmm. Een land met een grote defensieindustrie, waar Europese landen ook naar kijken als aantrekkelijke plek om spullen te kopen. Maar ook een land dat binnen de NAVO soms een beetje een enfant terrible is. Het is natuurlijk een land dat we vanuit onze eigen context ook kennen als een land waarin het met de mensenrechten niet altijd even goed gesteld is. Maar binnen dat bondgenootschap een land dat wel eens dwars heeft gelegen. Bijvoorbeeld om de toetreding van Zweden tot de NAVO te blokkeren.
1: Heeft gehad ook met de VS.
14: Absoluut.
1: Omdat ze wapens hadden gekocht van Rusland. Daar waren de Amerikanen niet blij mee. Die blokkeerden daarmee dan ook weer, geloof ik, was het de verkoop van de F-35 voor onderdelen daarvan?
14: Ja, dus de Turken werden, omdat ze inderdaad Russische luchtafweer hadden aangekocht, uit het F-35-programma gezet, waar ze ook aan meededen om dat jachtvliegtuig uiteindelijk te mogen kopen, om daar een stukje van mee te ontwikkelen, te produceren. Mm-hmm. Daarvan zeiden de Amerikanen destijds, toen deze aankoop werd gedaan, ja, daarmee wordt het spionagerisico te hoog. Ja. En in het algemeen vinden wij eigenlijk dat die Turken net iets te dicht tegen de Russen aanschurken. Eigenlijk allemaal redenen om wat afstand te nemen. De Turken zelf waren ook boos op de Amerikanen, want die steunden de Koerden in die periode in Syrië als deel van de strijd tegen ISIS. Mm-hmm. Die zij juist weer als aartsvijand hadden bestempeld. Nou, heel veel van die spanningen zijn nu uit de lucht. En we zien dat de Turken en de Amerikanen eigenlijk heel goed samen kunnen. Dat er ook weer sprake is van hernieuwde samenwerking in het kader van de F-35. Mm-hmm. En deze top is daar ook wel een beetje een bezegeling van. De Turken die zijn gewoon weer helemaal terug binnen dat bondgenootschap. Kijken ook weer meer naar het Westen voor samenwerking. Mm-hmm. En ja, zullen ook in de toekomst ook met een heel groot leger, het ene grootste leger van de NAVO na de Amerikanen, een leger dat gewend is om te vechten, battle-hardened wordt er dan gezegd. Ja, toch geen overbodige in een luxe in een tijd dat we zelf onder vuur liggen.
1: Ja, maar hebben dus een heel groot leger en een hele grote defensieindustrie. Dus daar hebben zij op ingezet op enig moment. Waar Europa dat nagelaten heeft, zou je kunnen zeggen?
14: Nou ja, de Turken die kijken ook naar ons en die vinden ons hopeloos naïef. Die zeggen, in Europa heeft men zich niet tijdig gerealiseerd hoe zeer die veiligheid onder druk stond. Wij maken dat al veel langer mee aan onze zuidgrens. Eigenlijk aan al onze grenzen is er gedoe. Wij hebben ons daarop aangepast. Kijk naar ons en leer van ons.
1: Ja. Nu staan de Amerikanen erom bekend om, als het gaat om de NAVO, hè, niet alleen het leveren van materieel en manschappen. Maar ze zijn ook goed in intelligence. Dus ze hebben de informatiepositie, een grote informatiepositie. En luchtovermacht, als ik het zo eventjes mag zeggen. Kunnen de Turken in dat gat springen ook, of blijven de Amerikanen daarvoor altijd onmisbaar?
14: Dat is het lastige van de situatie waarin we nu verkeren. De Amerikanen die maken en die kunnen nog een aantal zaken die Europa met Turkije, met Canada nog niet kan. He, dus dat kost tijd om die capaciteiten te ontwikkelen en om die taken over te pakken. Daar moeten we wel in gaan investeren. Maar ja, die tijd, de vraag is telkens, is ons die tijd gegund? Ondertussen hebben we een oorlog in Europa vanwege de Russische agressie in Oekraïne. Is het heel belangrijk dat we Oekraïne daar blijven steunen? Ook daar zijn we afhankelijk van Amerikaanse wapens. Die kopen we met Europees geld, maar Amerika moet die wapens leveren, want die hebben we gewoon nog niet, of nog niet in voldoende mate zelf. Dus die Amerikanen blijven voor ons voorlopig nog wel even heel erg belangrijk.
1: Ja, en over welk tijdspad wordt er dan gesproken?
14: Ja, als je het vraagt aan een defensie-expert, dan zal die zeggen, nou, technisch gezien kun je deze shift misschien met 10, 15 jaar maken. Uiteindelijk hangt het natuurlijk echt op de wil van landen om dat extra geld vrij te maken voor defensie en om het ook op een verantwoordelijke manier te besteden en ervoor te zorgen dat die capaciteiten er ook inderdaad komen.
1: Maar als alle voorwaarden, alle neuzen dezelfde kant op staan en al die voorwaarden wordt voldaan, dan zeggen ze 10 tot 15 jaar.
14: Ja, nogmaals, dat is lang afhankelijk van allerlei factoren. En je kunt in die tijd natuurlijk wel al een behoorlijk stuk overpakken. Zoals ook al gebeurt met het commando over een aantal hoofdkwartieren dat nu door de Europeanen is opgepikt. Nederland en Duitsland die in Estland een grotere rol gaan spelen. Ja. Dus er gebeurt echt wel heel, heel veel.
1: Ja.
14: En ja, we hopen met z'n allen dat dat allemaal snel genoeg en in goed overleg met de Amerikanen kan gebeuren.
1: Ja, we kijken dus nog steeds naar Donald Trump. En dat moet dus nog wel eventjes ook. Het was ook een tijd onzeker of hij zou komen, de president. Maar zegt hij, voor zijn vriend Erdogan komt hij graag.
15: He's a respected man, a respected leader, and he's been a friend of mine. But Erdogan is a strong man. But he's been everything I've ever asked him for. He's done. Yeah, please.
16: What are your expectations, sir, about this meeting in Ankara? What do you think?
15: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan, I don't think I would have gone to it.
17: He was coming for me.
15: But I'm not.
1: Ja, als laatste hoor natuurlijk Mark Rutte als secretaris-generaal. Anders kwam u wel voor mij, was het dan. Maakt het wat uit dat Trump zo'n hoge pet op heeft van de gastheer?
14: Nou, het is belangrijk dat hij komt en dat hij erbij is. Amerika is en blijft bondgenoot nummer 1 van de club van 32 landen. En de manier waarop de Amerikaanse president zich uit richting de NAVO, ook zijn committering aan de NAVO, nou, die blijkt natuurlijk ook uit het feit dat hij er dan ook inderdaad bij is. Ja, al die zaken zijn hartstikke belangrijk, want die NAVO die is geloofwaardig, die kan geweld afschrikken door de eenheid en de solidariteit van de club te blijven benadrukken. Dat zijn echt de kroonjuwelen van het bondgenootschap.
1: En dat betekent een fysieke aanwezigheid van Trump op zo'n top. Is
14: en daarbij
1: cruciaal daarbij?
14: Is het heel erg belangrijk dat vanaf het hoogste niveau het signaal wederom wordt afgegeven dat de Amerikanen deel uitmaken van deze club en hun betrokkenheid. Ja. En ook hun betrokkenheid en committering aan artikel 5 van het bondgenootschap, de collectieve verdediging.
1: Ja.
14: Dat die dat nogmaals benadrukt.
1: Verklaart het ook het tijdstip van het bezoek van Mark Rutte aan Donald Trump?
14: Nou, het is niet gek dat de secretaris-generaal in de weken voor zo'n top nog even een rondje doet. Zeker langs de grote machtige landen binnen het bondgenootschap. Ja, en dat hij dan ook naar Washington reist, dat ligt eigenlijk voor de hand.
1: Ja, wat gaat de temperatuur zijn tijdens deze NAVO-top?
14: Nou, ik hoop dat de temperatuur laag zal zijn. Althans, niet letterlijk bedoeld. Maar we kunnen op dit moment echt geen drama gebruiken. Dus dat het maar ordentelijk en rustig zal verlopen.
1: Dat iedereen zijn huiswerk heeft gedaan.
14: Dat iedereen zijn huiswerk heeft gedaan. En dat er vanuit deze club, inclusief de Amerikanen, wederom het signaal komt. We zijn één en we zijn samen. En we staan er voor elkaar.
1: Dank, Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie, voor dit gesprek.
11: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Joep Derksen uit Voorhout, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
1: Gemeenteraadslid.
18: Klopt.
1: Zie ik. Ja. Fractievoorzitter van Partij van Teylingen.
18: Partij voor Teylingen, ja.
1: Partij voor Teylingen, excuses. En u staat voor 1 boom per inwoner per jaar. Begrijp ik dat goed?
18: Ja, dat is geen informatie die ik heb doorgegeven, maar
1: hebben ze dat opgezocht?
18: Nou ja, kijk eens aan. Hè. Ja. Maar het is inderdaad zo. Ik heb geholpen om een bos te redden. En de beukering was inderdaad onze slogan.
1: Ja.
18: Dus ik heb wel hard voor bomen, ja.
1: Ja, mooi. En u bent 8000 dagen getrouwd.
18: Op de kop af, precies. Ja, ja.
1: Gefeliciteerd.
18: Ja, dankjewel. Hele prestatie.
1: Ja.
18: Met name voor mijn vrouw, want ik heb heel veel geluk met haar.
1: Ja, mooi om te horen. En u houdt het dus naadloos bij, al die dagen ook?
18: Ja, dagelijks, de uren. Maar nee, ik heb het een keer berekend. En gisteren werd ik gebeld, kun je morgen komen? En ik zei, oh god, man.
1: Dat is precies 8000.
18: Dag. Nou, precies, ja.
1: Ja. Gaat u nog wat leuks doen met het geld als u wint? Etentje misschien met uw vrouw?
18: Ja, dan ga ik naar Amsterdam en dan kan ik even de helft van het parkeergeld betalen. Dus het komt goed.
1: En van die andere helft 2 biertjes.
18: Precies.
1: De hoogste score tot nu toe was gisteren 48 punten neergezet door Michael Horn uit Zwolle. Ik wens u veel plezier.
18: Dank.
19: Oeman, mag die blijven zitten of denk jij tijd voor een nieuwe?
20: Nee, die mag echt wel donder voor mij. Die bakt echt niks van.
21: Ik denk dat tijd is voor iets anders, want het was nu een beetje fantasieloos.
22: Na de uitschakeling van Oranje door Marokko was het een kwestie van tijd. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal.
23: In een lang bericht zegt de trainer dat hij natuurlijk het liefst afscheid had genomen met een wereldtitel.
24: De vraag daarna is vooral, wie wordt een nieuwe bondscoach?
25: Ja, je hebt meerdere opties, maar ik denk dat Arne Slot een van de opties zou kunnen zijn.
26: Ik denk dat het goed is om in ieder geval een Nederlandse coach te kiezen. Want dat is toch een beetje in onze traditie.
27: Arne Slot denk ik een goede kandidaat is om hem te gaan opvolgen.
1: Zoals verwacht hield bondscoach Ronald Koeman gisteravond de eer aan zichzelf en stapte na een teleurstellend WK op. Vraag 1. Op welk platform maakte hij zijn vertrek bekend?
18: Instagram.
1: Ja, hij schreef: we droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Vraag 2 dan. De KNVB moet nu met enige haast een nieuwe bondscoach zoeken, want in september staat wat alweer in de agenda voor het Nederlands elftal?
18: De kwalificaties voor het EK.
1: De UEFA Nations League is het antwoord. Als mogelijke opvolgers worden al enige tijd onder meer Peter Bos en Erik ten Hag genoemd. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
0: De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. De veiligheidsdiensten zeggen de afgelopen tijd aanslagen te hebben voorkomen. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS.
1: Het risico op terroristische aanslagen in Nederland is nog steeds fors. Dat berichtte welke organisatie gisteren in een halfjaarlijks rapport?
18: God, de inlichtingendienst.
1: De NCTV, zocht ik, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Vraag 4. Op welk getal blijft het dreigingsniveau staan? Zo berichtte de NCTV gisteren. Ja. Dat is goed en dat is substantieel. Het maximale niveau is 5. Gaan we naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
2: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
18: Bikker.
1: Ja, dat is goed. Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als u die moeilijke kiest, u heeft hem goed, krijgt u 2 punten. Voor de makkelijke 1, welke wilt u?
18: Ja, als ik voor makkelijk kies en ik heb het fout, dan ga ik helemaal nat. Dus ik ga maar voor moeilijk.
1: Heel goed. Oppositiepartij Pro lijkt de stikstofplannen van het kabinet te willen steunen. Daarmee wordt een meerderheid in de Tweede Kamer gehaald. Maar hoeveel zetels krijgt dit plan dan in de Eerste Kamer?
18: Je komt er 2 tekort. De Eerste Kamer heeft 75. Dus even kijken, 35.
1: 36. Ja, het plan heeft 38 zetels nodig. Ja, nee, de rekensom ging aan het begin.
18: Ja. De stress.
1: Ja, we gaan naar de hintvraag. Het gaat over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we?
3: 4.
0: Voorlopig kunnen we geen punt achter mij zetten.
3: 3.
0: Want ik kan echt nog niet worden afgeschaft.
3: 2.
0: Volgens velen had ik allang een officiële vrije dag moeten zijn.
18: Stop. Keertje kort.
1: Ja, dat is goed voor 1 punt. Ik word vandaag op veel plekken in Suriname en Nederland herdacht en gevierd. En dan komen we uit bij Kitty Kotti. Voor 4 punten was de hintvraag: voorlopig kunnen we geen punt achter mij zetten. Premier Rutte zei in 2022 bij het aanbieden van excuses vanwege het slavernijverleden een komma en geen punt te willen zetten. Dat verwijst daarnaar. Want ik kan echt nog niet worden afgeschaft. Dat slaat natuurlijk op de afschaffing van de slavernij. Joep, je hebt 5 punten in de factor. Dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben om ook op te gaan. Daar gaan we.
11: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welke schadelijke stof zit in 18% van de moedermelk?
18: PFAS.
1: Ja, het wereldwijde zeewater ligt op een gemiddelde recordtemperatuur van bijna hoeveel graden?
18: 21.
1: Ja, welke minister heeft beloofd dat er komende winter voldoende geld zit in het noodfonds energie?
18: Bij Pas.
1: Velbrief. Hoeveel doelpunten maakte Kylian Mbappé gisteren tegen Zweden?
18: 2.
1: Ja, de Tweede Kamer wil graag dat welke ruimte in het Binnenhof toegankelijk wordt voor het publiek?
18: Ridderzaal.
1: Ja, dat is de hintvraag. President Trump heeft volgens een rapportage hoeveel geld aan crypto verdiend?
18: 1 miljard.
1: Ja, tieners kunnen in welk land voortaan ook gevangenisstraf krijgen?
18: Zweden.
1: Ja, welke tennister verloor op Wimbledon na haar verrassende rentree van de nummer 87 van de wereld?
18: Serena Williams.
1: Ja, de stemming in de Eerste Kamer over welk stelsel is gisteren uitgesteld tot de winter?
18: Pas.
1: Box 3. Ruim hoeveel miljoen mensen keken naar de nachtwedstrijd van Oranje tegen Marokko?
18: 3,1.
1: 1,9 miljoen. Het aantal patiënten van welke ziekte verdubbelde vorig jaar terwijl de vaccinatiegraad daalde?
18: Kanker.
1: Mazelen. Op welke datum gaat het vuurwerkverbod dit jaar officieel
18: 1 augustus.
1: Ja, en de provincie Friesland wil weer een permanente treinhalte. Bij welk station?
18: Heerenveen.
1: Tialf. Oh. Ja, dat is wel een Heerenveen. Maar het stadion, ik zei station trouwens ook. Het is net niet genoeg. Hij had je ook niet gered trouwens, als die laatste wel goed was geweest. Je hebt 8 vragen goed in het kanon, 5 punten in de factor, 40 punten in totaal. Dat is net niet genoeg, Joep.
18: In ieder geval kreeg ik straks een flesje wijn en dat kan ik mee naar mijn vrouw. Dus
1: zo is het, je komt niet met lege handen thuis. Dankjewel, leuk dat je er was. Dank ook Anna van Soest en dank Marloes Hoppe. Sven Kokkelman, goedemorgen. Wie is jouw gast zometeen?
4: Goedemorgen. Ik ga praten met vooralsnog een lege stoel. Maar het gast is onderweg naar de studio in Den Haag, waar hij ook werkt als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij. Jan Paternotte is dus mijn gast op de dag van het stikstofdebat. De boeren zijn inmiddels onderweg naar het Kamergebouw. Ik ga praten dus met Jan Paternotte.
5: Dit was een programma van KRO-NCRV.
11: NPO Radio 1.
5: het NOS-journaal.
6: Inlichtingendiensten AIVD en MIVD houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder. Zo hebben te veel medewerkers toegang tot die gegevens en worden de gegevens langer bewaard dan toegestaan. Komende jaarwisseling mag er geen vuurwerk meer worden afgestoken door consumenten. Het landelijk vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in. Er worden wel vergunningen afgegeven aan buurtverenigingen en clubs. Voor mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Eerste Kamer heeft de stemming over de Box 3-belasting uitgesteld tot na de zomer. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen, omdat er belasting zou moeten worden betaald over winst die nog niet is uitbetaald. De Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom tijd voor nieuwe voorstellen. En de Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke leadzanger van The Village People, vooral bekend van het nummer YMCA. In de bijbehorende videoclip draagt hij een politieuniform. En ook schreef Willis mee aan Go West en In the Navy. Willis was 74 jaar.
7: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 3 files die opvallen. Allereerst de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 6 kilometer en 30 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Knopend Gouwen. Nog steeds 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Er ligt een soort zwarte smurrie op de weg. Onbekend hoe lang het nog precies gaat duren. Er zijn momenteel een vertraging dus van een kwartier ongeveer. Eerder was dat stukken langer. Nu is omrijden niet meer nodig. En tot slot nog even de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Vanaf Gorkum langzaam rijden tot aan Sliedrecht-West. 6 kilometer en een kwartier. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrijgegeven.
5: NPO Radio 1.

0: Sven op 1. Sven Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. De ogen van boeren, burgers en politici zijn vanmiddag en vanavond gericht op het parlement als de Tweede Kamer debatteert over de stikstofplannen van het kabinet. Die leiden tot chagrijn bij een deel van de boeren. Die dreigen met een hete zomer, maar ook een deel van de oppositie is ontevreden. ChristenUnie, SGP, maar ook Ja 21 willen dingen anders. CDA-leider Bontebal zette daar gisteren de deur voor op een kier, maar die mededeling viel dan weer slecht bij Progressief Nederland, dat de plannen wel steunt en het kabinet dat aan een meerderheid kan helpen in de Tweede Kamer en bijna in de Eerste Kamer. Dan zijn er daar nog 2 zetels nodig. Maar dan mag er geen komma worden verzacht. Anders kan minister Van Essen van Landbouw fluiten naar de steun van de linkse oppositiepartij. 100 zetels steun zoals premier Jette graag zou zien lijkt er sowieso niet in te zitten. Jan Paternotte is de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, de grootste regeringspartij dus. Dag voordat de Kamer met zomerreces gaat. Overigens zijn er 20 tractoren onderweg naar Den Haag vanaf het kruispunt in Bergambacht in Zuid-Holland naar Den Haag, meldt het ANP zojuist. Meneer Paternotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Blij dat er geen stemming op de rol staat vandaag.
2: Hoezo?
1: Nou ja, ik bedoel vanwege Kitty Kotti. Precies een jaar geleden, toen was er een stemming over de strafbaarstelling van illegaliteit. Ja. En toen, daar was u tegen, daar was uw fractie tegen. GroenLinks, PvdA, zoals ze toen nog heette, waren tegen. Alleen sommigen vonden het belangrijker om bij de Kitty Kotti-bijeenkomst te zijn dan in het parlement om hun stem uit te brengen. En toen werd dat wetsvoorstel aangenomen.
2: Nee, ik weet het. Dat heeft een hoop politiek gedoe in het jaar daarna opgeleverd. Ja, dus het is goed dat er geen stemming is vandaag.
1: Die is er dus vandaag niet. Nou ja, en dat wetsvoorstel komt via de achterdeur, weliswaar in aangepaste vorm, toch weer gewoon terug. En dan bent u opeens voor, toch? Zo, dat is een beetje de route.
2: Ik weet niet wat u precies bedoelt, maar ik denk dat het goed is als we iets doen aan de mensen die uitgeprocedeerd zijn en hun eigen terugkeer onmogelijk maken, terwijl ze wel terug kunnen.
1: Ja.
2: Ja, volgens mij is de minister bezig om te kijken wat kan je ook gericht op die groep doen.
1: Ja, dat is die aangepaste vorm van die strafbaarstelling waar ik op doelde. En daar bent u dan voor, toch?
2: Nou, het lijkt mij een stuk verstandiger dan het plan dat de PVV-minister, of de PVV eigenlijk vorig jaar had. Want dat is eigenlijk om alle Nederlanders die hier zonder papieren zijn, van Chinese koks tot Filipijnse schoonmakers, om die allemaal in de gevangenis te zetten. Want de gevangenissen zitten vol. Maar gelukkig is de staatssecretaris voor het gevangeniswezen druk bezig met een actieplan om te zorgen dat criminelen gewoon hun straf weer uitzetten. Maar laten we nou niet aan mensen in de gevangenis zetten die niks verkeerd doen.
1: Maar krijgt dat nieuwe voorstel van Bert van der Brink nou uw steun of niet?
2: Nou, ik zeg net dat ik het hartstikke goed vind. Volgens mij is Bart van der Brink dat ook. Ja, de minister,
1: maar hartstikke goed is nog niet per se steun.
2: Nou, ik wil natuurlijk het voorstel zien. Maar wij vinden het heel goed om actie te richten op de zogenaamde terugkeerfrustreerders. Mensen die uitgezet kunnen worden.
1: Ja.
2: Maar die dat zelf onmogelijk maken. Ja. Daar moet je wat aan kunnen doen.
1: Vindt u zichzelf duidelijker geworden sinds u fractievoorzitter bent van de grootste regeringspartij in de Tweede Kamer eigenlijk?
2: Ik vond mezelf altijd al best wel duidelijk. Dus maar ik probeer elke dag duidelijker te zijn.
1: Dan gaan we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat voor een debat wordt het eigenlijk vandaag rondom stikstof vanaf het einde van de middag in de Tweede Kamer?
2: Ja, ik denk een heel bijzonder debat. Want je zag Dagblad Trouw, zei dat ook gisteren. Er is eigenlijk nog nooit zoveel steun geweest voor een stikstofpakket. En dat is nadat we nu al 7 jaar lang in deze stikstofcrisis zitten, is dat wel heel bijzonder. Je ziet het van de bouwers tot de natuurorganisaties. In de politiek ook breed. En ook boerenorganisaties, genuanceerd sommige. Sommigen die ook zeggen, er zijn veel van onze plannen overgenomen. En vanochtend zag ik de woningcorporaties die ook nog zeiden, dit helpt de woningbouw weer op gang.
1: Ja,
2: ja, zo belangrijk is het. Dus ik hoop dat het een debat wordt waarin de boodschap van veel partijen ook is van, ga hiermee aan de slag. Want dit is echt de beste kans die we hebben om van dat stikstofslot te komen.
1: Zijn de plannen van het kabinet in beton gegoten?
2: Nee, het zijn gewoon hele stevige plannen. En het zijn plannen die de sleutel zijn om ons van het stikstofslot te halen.
1: Ja.
2: En dat moeten we doen.
1: Maar valt er nog aan te sleutelen? Wat u betreft.
2: Aan die sleutel te sleutelen valt.
1: Ja.
2: Volgens mij heb je zo'n debat niet voor niks. Dus dan hoop ik dat er ook partijen komen met ideeën om het nog beter te maken.
1: Dus als JA21 of de ChristenUnie of de SGP met andere plannen komen, bijvoorbeeld over die zonering, die zonering van een kilometer rondom de zeer kwetsbare gebieden in Nederland. Dat zijn er in totaal geloof ik 15 waar die kilometer straal geldt. Als daar wordt aangesleuteld moet worden, valt daar wat u betreft ook serieus over te praten dan?
2: Ja, kijk, dat zijn allemaal plannen die natuurlijk niet zomaar tot stand zijn gekomen. Daar is echt er is maanden en maanden is daar aan gewerkt, dag en nacht, tot op het laatste moment.
1: Ja.
2: Er is echt goed over nagedacht.
1: Ja, tot 1 uur s'nachts in de nacht van donderdag op vrijdag. En vrijdag, afgelopen vrijdag, kwam het kabinet met die plannen naar buiten. Dus...
2: Kijk, en ik zie bijvoorbeeld de werkgevers, de bouwers, nou, nu ook de woningcorporatie, zeggen allemaal, dit is de manier, dit is het verschil, dit pakket, tussen stilstand en dat schop weer in de grond gaat, dat er weer huizen komen.
1: Ja.
2: Wat ik dus wel wil, is ook na dat debat, dat het nog steeds het pakket is wat die stilstand doorbreekt. Dat is natuurlijk wel essentieel.
1: Ja, maar betekent dat dan dus dat het uit moet komen op dit pakket aan maatregelen, om het in Haagse jargon te zeggen? Of dat het toch nog hier en daar wel bijvoorbeeld aan die zonering, of aan wat dan heet in de volksmond de koeiennorm, hoeveel dieren je per hectare in een bepaald gebied op de wei mag zetten, valt daar nog over te praten? Kunnen daar andere uitkomsten wat u betreft uitrollen? Of moet het gewoon bij de plannen van Jamie van Essen en de zijne blijven?
2: Ja, ik denk dat je het zo moet zien. Het is een bouwwerk en het bestaat uit allemaal bakstenen, zoals veel bouwwerken. Als je er een baksteen uittrekt,

0: mag zetten. Valt daar nog over te praten? Kunnen daar andere uitkomsten wat u betreft uitrollen? Of moet het gewoon bij de plannen van Jamie van Essen en de zijne blijven?
1: Ja, ik denk dat je het zo moet zien. Het is een bouwwerk en er bestaat uit allemaal bakstenen, zoals veel bouwwerken. Als je er één baksteen uittrekt, dan kan het wel eens zijn dat het bouwwerk een beetje in elkaar zakt. Dus ja, dan is de enige oplossing dat je er een andere baksteen voor in de plaats zet. Hmm. Dus ja, je kunt het niet afzwakken. Maar als je ideeën hebt om het te versterken en dan dat in plaats van een maatregel te doen, nou ja, laat het debat gewoon wat dat betreft heel open gevoerd worden.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook heel erg passend.
0: Ja.
1: Alleen, het moet niet een zwakker pakket worden, want we hebben dat stevige pakket nodig voor die bouwers, voor de natuur en ook voor de boeren die duidelijkheid willen en die hulp willen om hun bedrijf weer in hun bedrijf te kunnen investeren.
0: Maar goed, als partijen nou zeggen 1000 meter rondom een natuurgebied in een straal daarvan een aparte zonering met 20% extra reductie bovenop de 42-46% stikstofreductie in de uitstoot die die boeren moeten bewerkstelligen, want dat staat in de plannen, dat gaat ons te ver, maak daar nou gewoon 500 van in plaats van 1000. Is dat bespreekbaar?
1: Hey, die 1000, dat gaat, misschien is het goed om het even dan uit te leggen, de inhoud in te gaan. Die 1000 gaat bijvoorbeeld om de echt grote natuurgebieden zoals de Veluwe,
0: ja,
1: het belangrijkste natuurgebied van Nederland.
0: Het zijn er 15. Nu hebben we 120 bedreigde natuurgebieden. Dat worden er zometeen 100. 85 van die natuurgebieden krijgen een straal van 500 meter rondom dat natuurgebied en 15 van 1000 meter.
1: Ja, en je doet eigenlijk in die straal rondom het natuurgebied doe je wat meer om te zorgen dat er veel minder ammoniakstikstof daar de lucht in komt, zodat je verderop weer meer ruimte hebt.
0: Ja.
1: Want ja, wat je direct rondom die natuurgebieden doet, ja, het is logisch dat dat de meeste impact heeft op zo'n natuurgebied.
0: Ja.
1: En dat is nou juist wat je wil voorkomen.
0: Maar er zijn ook provincies die zeggen, maar er zijn ook provincies en gemeenten die zeggen, we hebben al een enorme slag gemaakt. We zijn al bezig met stikstofreductie. Dan is zo'n straal van 1000 meter, zeggen andere partijen dan weer, misschien helemaal niet nodig. Dan haal je het resultaat ook met een zonering van 500 meter. Vandaar mijn vraag, valt daar met u over te praten?
1: En op de meeste plekken is die zonering, zoals dat heet, is natuurlijk 500 meter. Maar bijvoorbeeld bij de Veluwe.
0: Ja,
1: we hebben Boeren en Natuur, de bestuurders, de provincie, de gemeente hebben al afspraken gemaakt.
0: Ja, daar is die zonering 500 meter.
1: Ja, maar die, ondertussen gaan ze met de afbouw van stikstof gaan ze eigenlijk weer verder voorbij die 1000 meter. Dat je daar ook weer meer doet.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je in feite heb je er niet zo heel veel aan om daar die zonering van 1000 meter daar weg te halen. Dus wat ik denk is, volgens mij is dit een heel duidelijk pakket.
0: Ja.
1: En dat geeft de provincies, en daarom waren de provincies ook best wel positief erover, alle ruimte om met de boeren, met de natuurbeheerders, de boswachters, samen te kijken naar hoe gaan we dit nou vertalen naar wat we moeten doen. En dan dit jaar nog aan de slag.
0: Ja, maar het antwoord op mijn vraag is dus, er valt met mij niet te praten over het loslaten van die kilometer aan zonering in de buurt van die kwetsbare natuurgebieden, die 15.
1: Nee hoor, ik ga helemaal geen opties voor de minister hier wegnemen. Kijk, de boodschap die ik heb is...
0: Nee, maar ik vraag u niet om opties voor de minister weg te nemen. Ik vraag u naar uw eigen opvattingen. U bent fractievoorzitter van de grootste regeringspartij. U moet er straks ook al dan niet mee instemmen. Dus ik vraag me af wat uw standpunt en het fractiestandpunt is van uw partij.
1: Ja, maar ik denk, kijk, voor mij moeten we het... We kunnen het heel simpel maken van... kun je die 1000 meter ook weer in de prullenbak gooien? Hey, die komt niet nergens vandaan. Die komt er vandaan dat we...
0: Nee, ik vraag niet willen. Om die in de prullenbak te gooien, is er met u te praten over een aanpassing daarvan.
1: Nou, wat de minister zegt, en dat vind ik ook verstandig, dat je met dit pakket in de provincies kan gaan kijken hoe gaan we dit nou precies toepassen.
0: Ja.
1: Rondom die natuurgebieden. Welke afspraken gaan we maken om die doelen te behalen? Want het kan op allerlei manieren.
0: Ja.
1: En hoe dan ook wil hij ervoor zorgen dat er gewoon landbouw kan blijven, ook in de gebieden rondom de natuur.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij ook een heel belangrijk onderdeel van het debat. Hoe gaan we dat met elkaar doen?
0: Ja. U weet donders goed waarom ik de vraag stel natuurlijk.
1: Ja, vertelt u mij waarom u de vraag stelt.
0: Nou, omdat Progressief Nederland heeft gezegd, wij steunen deze plannen, maar wij vinden het wel het absolute minimum. Dus als er een komma wordt veranderd die de plannen verzacht, dan is onze steun vervlogen. Dan zoeken jullie het maar uit. Mevrouw Bromet, de woordvoerder, die zei dat bij de collega's van de Evangelische Omroep gisteravond nog bij Dit is de Dag op deze zender.
1: Kijk, wat Pro zegt is eigenlijk voor een deel ook een beetje wat de werkgevers en de bouwers zeggen. Van zorg er nou voor dat hiermee het land van het slot kan. Maar wat ik hen niet hoor zeggen is van het moet 1-op-1 zijn wat het kabinet nu heeft neergelegd. Sterker nog, ze zeggen zelf ook, als wij dit hadden kunnen bedenken, hadden we misschien wel weer andere maatregelen genomen.
0: Ja.
1: Maar centraal staat dat ze zeggen, je moet het niet afzwakken. Nou, dat snap ik. Want als je het zwakker maakt, We hebben 7 jaar lang in die stikstofcrisis. Nou, het vorige kabinet deed eigenlijk heel weinig. Probeerde het een beetje te ontkennen.
0: Ja.
1: Daarvoor liep het allemaal vast. Ja. We hebben het niet opgelost met elkaar. Dat is ook waarom veel Nederlanders denken van... ja, jongens, kom nou in beweging. Los het op. Ga aan de slag.
0: Ja.
1: Ja, dat moet wel de uitkomst van het debat zijn. Dus inderdaad, afzwakken kan niet. Maar het idee alsof er geen

0: ruimte zou zijn voor nieuwe ideeën of andere ideeën. Ja, dat is natuurlijk ook niet waar.
1: Dus alle ideeën in de ideeënbus zijn welkom, zolang het maar niet leidt tot verzwakking.
0: Juist.
1: En als ik het dan even politiek vertaal, dan is alles welkom als het maar niet ten koste gaat van de steun van Progressief Nederland.
0: Nou, dat nee. Volgens mij zegt Progressief Nederland, en dat ben ik met ze eens, dat je niet moet afzwakken.
1: Ja, maar ze zeggen er iets bij, namelijk als er ook maar een komma afgaat, dan is onze steun verdwenen. Dan kun je ernaar fluiten, ja.
0: Maar we kunnen het hier heel politiek maken.
1: Maar het is politiek. U bent politicus en het gaat om de politiek. Zeker. Want zonder meerderheid kunt u de plannen niet uitvoeren.
0: Maar we doen het voor Nederland.
1: Maar zonder meerderheid kunt u niks doen voor Nederland. Dus
0: we doen het voor de boeren, de bouwers, voor de natuur. En als ik zie dat er nog nooit zoveel positieve reacties zijn geweest van al die organisaties... Ja. Op het pakket, dan denk ik, ja, dat is nogal belangrijk. Ja. Los van wat politieke partijen willen. Want we willen in Nederland dat die bouw weer echt los kan komen. Dat maar de ondernemers weer vergunningen kunnen krijgen. Ja. En daar moet het pakket aan voldoen.
1: Maar de makkelijkste route
0: met elkaar voor elkaar krijgen.
1: De makkelijkste route om het voor elkaar te krijgen en daar dus ook een meerderheid voor te hebben, is ook dat die wetgeving in werking kan treden, ook straks, als die wet er in het najaar zijn. En het land dus ook daadwerkelijk van het stikstof afgaat, is via een makkelijke meerderheid.
0: Daarom was ik hartstikke blij met de reactie van Pro bijvoorbeeld. Ja, ja. En ook van Volt bijvoorbeeld. Maar ja, hoop ik natuurlijk echt op breed draagvlak. Want hoe breder, hoe beter. Ja. Hoe makkelijker het ook wordt om Nederland van het slot te halen.
1: Maar de makkelijkste route naar meerderheid is via Pro. Dat is namelijk met 20 zetels die ze hebben opgeteld bij de 66... die u zelf in de coalitie heeft, is 86 zetels. Meerderheid in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer komt u er dan nog 2 tekort. Als u over rechts via jaar 21 zou gaan... en dan misschien met de ChristenUnie en de SGP erbij... Dan wordt het ingewikkelder om die plannen erdoor te krijgen. Waar of niet?
0: Nou ja, u bent uitstekend in optellen tot 76 en 38. Dat is, maar goed, dat mag ook wel na zo'n lange Haagse carrière.
1: Ja, dus zeker. Daar houdt het ook verder qua rekenkundige talenten wel op. Maar,
0: kijk, het is natuurlijk logisch dat als de grootste oppositiepartij iets steunt, dat je dan het snelst op weg bent naar meerderheid. Maar wij willen graag echt breed draagvlak.
1: Ja.
0: Dus dat geldt ook voor partijen die ook met veel ideeën zijn gekomen, van de ChristenUnie tot jaar 21.
1: Ja.
0: Ook dat zijn hele belangrijke partijen die volgens mij een goede rol kunnen spelen in dat debat. En wij zullen in ieder geval proberen ook met hen de brug te slaan.
1: Goed, en zeggen we allemaal op de dag dus dat debat plaatsvindt. Dat moet uiteindelijk leiden tot het van het slot halen van Nederland. Ook de bouwers die roepen, jongens, maak het nou niet ingewikkeld. Er stemden mee in. Bouw het Nederland zegt dat bijvoorbeeld, want dan kunnen we weer aan de slag. Zeker met het oog op die rekenkundige ondergrens die dan nog later komt. Dat is de ruimte die je dan extra krijgt zonder natuurvergunning om heipalen de grond in te timmeren.
0: Ja.
1: Vandaag werden ook prognoses bekend gemaakt via het ministerie dat we dit jaar dicht tegen de 100.000 huizen aankomen. Het zijn er net geen 100.000, het zijn er geloof ik 99.700 als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: Maar volgend jaar zakt het weer in. Heeft alles te maken met de pijplijn van vergunningen. Dat duurt natuurlijk lang, het duurt gemiddeld 2 jaar voor als je een vergunning aanvraagt zodat je de heipalen de grond in kan rammen. Kortom, het zakt daarna weer in. Zijn we niet straks pas in het nieuwe decennium bezig met het echt oplossen van de woningvoorraad op deze manier?
0: Nou, laten we eerst even erbij stilstaan. Volgend jaar kunnen we dus die 100.000 woningen halen. Afgelopen najaar was er een debat en Rob Jetten zei, we gaan 100.000 woningen halen. Iedereen verklaarde hem helemaal voor gek.
1: Ja. Dit is overigens nog wel het stuwmeertje aan uitgestelde bouwwerken die ook worden meegerekend.
0: Zeker, zeker. Maar ik denk gewoon, iedereen verklaarde Rob Jetten voor gek. En inmiddels is het kabinet Jetten 4 maanden bezig en zien we dat die 100.000 woningen binnen bereik zijn. Ja, ik denk wel dat dat...
1: Maar het komt niet per se door het kabinet, dit aantal, helemaal. Hè?
0: Dat is voor het kabinet.
1: Mona Keizer was er ook mee bezig.
0: Kajsa Longen, Stef Blok, iedereen was er mee bezig. Ja, maar het is wel hartstikke goed dat het gebeurt. Want voor het eerst in 36 jaar... dat we in Nederland weer 100.000 woningen kunnen bouwen. Laten we er ook voor zorgen dat het ook voor elkaar komt.
1: Ja.
0: En ik vind het belangrijk dat het kabinet ondertussen alles doet om... Want u zegt terecht, wat je ook kan krijgen is dat het daarna weer afneemt. Ja, maar dat kunnen we niet gebruiken, want we hebben die woningen nodig. Dus, ja.
1: Nou, de prognoses zijn dat het daarna afneemt.
0: Ja, precies. Nou, die prognoses moeten we dus gaan verslaan.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld van de week dat het kabinet veel meer regie naar zich toe heeft getrokken voor die woningbouw met de nieuwe wet.
1: Ja.
0: Dat we er van het stikstofslot af moeten. En nieuwe steden.
1: Ja.
0: De minister gaat deze zomer nog nieuwe bouwlocaties aanwijzen. En dat kan ook helpen om te zorgen dat we... Ja, ook de bouwproductie daarna weer flink omhoog kunnen krikken.
1: Ja.
0: En dat is echt hard nodig, want zoveel... of het nou ouderen zijn of jonge mensen die hun eerste woning zoeken. De wachtlijsten zijn veel en veel te lang.
1: Ja, goed. Dan moeten er wel genoeg handjes zijn. Dan moeten de bouwmaterialen niet stijgen in kosten en exploderen. Gezien ook de crisis in de Golf. Want dat heeft er allemaal ook weer mee te maken met de productie. Zeker van plastics en zo die je nodig hebt. Moeten de vergunningen ook wel snel loskomen?
0: Ja, absoluut. Nou, daarom is de stikstofcrisis aanpakken zo belangrijk. Maar ook netcongestie.
1: Ja, dus ik wou net zeggen, want die wijken moeten ook nog aan het stopcontact. Althans, het stopcontact moet aangesloten worden op het net. En dat kan op heel veel plekken niet, want het net zit vol.
0: En daarom hebben we actie van het kabinet nodig. Maar ook dat we in Den Haag in staat zijn om dat gezeur en geharrewar... om dat ook een beetje achter ons te laten en te zeggen... En we gaan doorpakken.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het kan. En dat is het feit dat we volgend jaar 100.000 woningen kunnen opleveren. Terwijl iedereen dacht dat het onmogelijk was. Ja. Dat het binnen handbereik is. Nou, dat laat volgens mij zien dat we in Nederland het gewoon nog steeds kunnen. Ja. Dat vertrouwen moeten we ook weer in elkaar hebben.
1: Heb je al een ring besteld?
0: Een ring besteld? Mm-hmm. Ik heb een trouwring.
1: Ja, ik bedoel meer een boksring. Namelijk bij de opening van IJstad. Dat u à la Trump een soort free fight...
0: wat een briljant idee. Ja, ik weet niet. Een boksring. Ja, we kunnen het. Ik bedoel, dat is heel erg Amerikaans en Trumpiaans. Hè. We kunnen ook.
1: Goed,
0: gewoon,
1: we zitten 2 dagen voor. Drie dagen voor dat de Amerikanen hun 250-jarig bestaan vieren.
0: Ik wil net zeggen, een Johan Cruijff koord voetbalveld. Maar ja, dat we ook iets minder in de voetbalmodus de afgelopen 24 uur. Maar maar voor de Amerikanen hun 250-jarig bestaan. Ja.
1: Ja, zeker. Bent u trouwens in dat opzicht erg verdrietig vanochtend? Moet ik u condoleren of niet?
0: Met?
1: Het overlijden van Victor Willis.
0: Ah. Ja, dat is op zich wel iemand waar we denk ik allemaal heel blij van konden worden. Want iedereen heeft wel een keer dat lied gezongen.
1: Ja, dat is de liedzanger van The Village People. De man die dat in dat motoragentenuniform stond. En later bij in de Navy in dat witte marineuniform. En trouwens
0: in de Navy.
1: Ja, zeker. Ja, het lijflied van Trump, hè? YMCA in ieder geval.
0: Ja, ik vind het. Ja, het is inderdaad een live lied van Trump. En je kan daar ook fantastisch op dansen. Dat hebben we allemaal gezien. Maar ik denk toch dat het. Dat we dat niet helemaal door Trump moeten laten kapen. Dat is toch YMCA is van ons allemaal.
1: Goed, de coalitie is niet van allemaal. Want u hebt 66 zetels. Vandaag komen premier Jette en Ilko Heijnen op bezoek bij Jesse Klaver van Pro. En ook bij Joost Eertmans. Althans, volgens de planning was het volgens mij de bedoeling dat Joost Eertmans dan weer naar het ministerie zou gaan. Maar we gaan kijken hoe het. Als je toch in de Kamer bent, kun je net zo goed langs, zou ik maar zeggen.
0: Ze zijn gisteren ook bij mij geweest.
1: En?
0: Ze zijn bij mij langs geweest.
1: En wat was de uitkomst van dat gesprek?
0: Oh, de uitkomst van dat gesprek. Ja. ik denk dat het voor nu even goed is dat ik weet niet of u ook een live reportage straks van de gesprekken met Klaver en Eertmans heeft, maar dat ik hen gewoon een aantal dingen heb meegegeven.
1: U was toch de Partij van de Openheid en zo? En de partij die de wet openbaarheid van bestuur ontzettend een warm hart toedraagt. En transparante nieuwe politiek wilde onder de vorige leiding bij
0: en
1: die
0: de wet open overheid.
1: Ja, en het hele formatieproces moest weg bij de koning en een stuk transparanter. Nou, dit is een vervolg op het formatieproces. Dus wat is er besproken?
0: Dat u ervoor maakt dat je dan geen enkel vertrouwelijk gesprek meer voert. Maar wat ik hen heb gezegd is dat wat mij betreft de vakantie van het kabinet in de tweede week van augustus echt voorbij moet zijn.
1: Ja.
0: Want kijk, dan krijgen we dan weet het kabinet wat de cijfers zijn, hoe het voorstaat met de koopkracht, of er Nederlanders in armoede dreigen te komen en hoe we dat kunnen voorkomen.
1: Ja,
0: ja, dan moeten ze meteen aan de slag.
1: Ja.
0: Want dan ga je het werken aan de begroting. Dan moeten we wat ons betreft zorgen voor zo breed mogelijk draagvlak voor die begroting voor het volgende jaar.
1: Ja, en die begroting die kan wel eens een gat gaan vertonen omdat box 3 wordt geparkeerd. Althans, de wetgeving wordt pas later behandeld in de Eerste Kamer. Ja. Daar hangt een prijskaartje aan van 2,5 miljard. Zo'n beetje grosso modo. Ziet u dat nog goed komen eigenlijk? Want CDA en VVD dreigen nu ook tegen te stemmen. Vanwege het feit dat je over een papieren werkelijkheid belasting moet gaan betalen?
0: Ja, nee, er is veel kritiek in de Eerste Kamer daarop. Tegelijk zag ik ook in de Eerste Kamer dat eigenlijk heel veel partijen zeiden, ja, maar als je dit niet zou willen, moet je wel ook duidelijk maken wat je dan wel wil. Want
1: nou, eerlijk zomaar belasting betalen over daadwerkelijk gerealiseerd rendement willen zijn. Dat kan de Belastingdienst pas over een paar jaar in de systemen inregelen.
0: Ja, precies. Dat is wat een aantal mensen inderdaad bepleiten. En anderen hadden weer ideeën voor hoe je dan toch zorgt dat je ook een bijdrage kunt vragen aan vermogen in Nederland.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij is het goed dat ze even een pas op de plaats nu hebben gemaakt en ook even de tijd daarvoor kunnen nemen deze zomer.
1: Ja.
0: Want de Eerste Kamer was inderdaad kritisch, maar wilde ook niet nu die wet wegstemmen en daarmee een enorm gat laten vallen. En dat lijkt me ook heel verstandig.
1: Bevalt het eigenlijk als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij? U bent een soort poortwachter. U bent vaak ook als eerste aan de beurt in grote debatten. En dan is het alle ballen op Jan. Dus klopt. U staat vaak 2 uur lang het doel te verdedigen daar.
0: Ja, dat heb ik nu een paar keer meegemaakt. En dan, dan merk je van... Ik had een heel verhaal voorbereid. En ik was een half minuut aan het praten. En daar stond iedereen al voor me bij die interruptiemicrofoon. En dan was ik 2 uur verder. En dan dacht ik, wat was ook weer het verhaal?
1: In een vorige leven was u dan een van die mensen bij de interruptiemicrofoon. En probeerde u alles en iedereen te slim af te zijn?
0: Nou, ik ben nooit fractieleider in de oppositie geweest. Dus
1: nee, dat is waar. Maar wel aan de interruptiemicrofoon.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Nee, nu kijk ik vaak naar de mensen aan de interruptiemicrofoon. Maar ik moet zeggen, ik vind het. Ja, uiteindelijk is dit fantastisch mooi werk dat ik dit mag doen. Hmm. Elke dag is anders. En als je dan ziet, bijvoorbeeld met zo'n energiepakket om mensen te helpen.
1: Ja, Hans Welbrief vandaag, dat gaat om 500.000 huishoudens die vermoedelijk kunnen worden geholpen als het in de winter koud is. Moet er wel voldoende gas in de reserves zitten tegen een betaalbare prijs?
0: Nee, inderdaad, klopt. Er is echt.
1: Maakt u zich daar zo'n zorgen over? Want de gasunie...
0: werk te doen.
1: Ja.
0: Nee, de gasprijs is nog steeds hoog. Ja, die oorlog in Qatar zijn allemaal gasinstallaties.
1: Maar straks in augustus is het misschien nog wel veel hoger. En dan betalen we nog meer geld om die gasreserves te vullen.
0: Ja, en daar moeten we mensen helpen. En we hebben in het verleden laten zien dat we dat ook konden doen. Ook met zo'n energieplafond toen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het nu met het noodfonds gaan we dat doen. Dus we kunnen dat in Nederland gewoon heel goed. Wat er in de wereld gebeurt, die oorlogen die beginnen, die hebben enorme weerslag hier. Daarom willen wij ook, en dat doen we nu ook, zorgen dat we veel onafhankelijker worden met kernenergie, met windenergie. Dat we onze energie van eigen bodem halen en niet zo afhankelijk zijn van wat er uit het Midden-Oosten of Amerika komt.
1: Ja, waar moeten die twee kerncentrales die groter dan komen? In de Eemshaven of in Terneuzen wat u betreft?
0: Ja, daar moet het kabinet gewoon heel goed naar kijken.
1: Wat u betreft?
0: Volgens mij... Nou, kijk, wat ons betreft moet het kabinet ook heel goed kijken naar de kansen die er zijn voor. Want qua kerncentrales zijn er superveel ontwikkelingen.
1: Ja, ook die kleine modulaire centrales, maar daar zijn ze ook mee bezig. Maar het gaat nu om die twee grote. Is de Eemshaven wat u betreft bespreekbaar?
0: Nou, hier moet echt heel zorgvuldig naar gekeken worden. Want we weten dat in Groningen bijvoorbeeld daar best wel veel weerstand is bij mensen. Ik denk, we hebben daar al die aardbevingen gehad.
1: Ja.
0: Volgens mij moet je dat gewoon heel serieus nemen, daar goed naar luisteren.
1: Ja.
0: En in Zeeland is er ook op sommige plekken weerstand, maar ook veel enthousiasme. Ik heb bijvoorbeeld de commissaris van de Koning van Zeeland is buitengewoon enthousiast.
1: Ja, Hugo de Jonge is altijd enthousiast.
0: Dat is op zich ook weer waar. Dus misschien... Ja, misschien is dat inderdaad automatisch.
1: Maar u zegt niet, de Eemshaven is voor mij een no-go. U zegt niet, dat is een taboe, daar wil ik niet over praten. U wilt overal goed naar kijken.
0: Nou, ik denk niet dat nu handig is als ik ineens ga zeggen wat wel of niet kan. Terwijl de minister en de Kamerleden
1: en
0: het kabinet met 66 zetels daar gewoon heel goed over in gesprek zijn.
1: Hmm.
0: Maar volgens mij is het voor iedereen duidelijk dat wij het nogal belangrijk vinden wat de mensen in Groningen hiervan vinden.
1: Hmm.
0: We hebben niet voor niets met elkaar beloofd dat we de Groningers hartstikke serieus nemen.
1: Tot slot bent u al een beetje gewend aan het feit dat u niet langer de Benjamin bent. En dus ook de streken van de Benjamin achterwege kan laten.
0: Ik weet niet precies wat u bedoelt. Maar,
1: nou, D66 was altijd de kleinste partij de afgelopen jaren in een regeringscombinatie. De VVD was dan de grootste. Er wordt wel gezegd door waarnemers. Die rollen zijn nu omgedraaid en daar moeten beide partijen nog echt wel even aan wennen. Klopt dat?
0: Bij de kleinste partij in de regeringscombinatie, dat was denk ik...
1: Ja, dat was een ChristenUnie, maar in ieder geval een kleinere partij, niet de grootste.
0: Vorige keer was ik fractievoorste van de tweede partij. Ja. Maar ik denk dat het redelijk... Wat we nu wel echt merken, en daarom is dat in Nederland de uitdagingen zo groot zijn dat je het gewoon samen moet doen. Of je nou de grootste partij bent, zoals D66 of VVD of CDA.
2: Hartelijk dank.
0: Of in de oppositie.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.

0: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2:00. 3 weken lang. Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers. Aan tafel.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
0: NPO Radio 1. 12:00.
13: Lammert de Bruin.
14: Goedemiddag. Gaat Nederland met de nieuwe kabinetsplannen dan eindelijk van het stikstofslot? In Den Haag wordt er vanmiddag over gedebatteerd. Wij vroegen de leden van het opiniepanel alvast hoe de plannen bij hun landen. Straks de uitkomsten en een boer die zich zorgen maakt in één vandaag. Eerst het NOS-journaal. Michiel van der Velden.
15: Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. En ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10:00 uit. Hoe die brand is ontstaan is niet duidelijk. Voormalig minister Vert Grapperhaus is tijdens zijn verhoor hard in botsing gekomen met de parlementaire enquêtecommissie Corona. De toenmalige minister van Justitie en Veiligheid wordt ondervraagd over de invoering van de avondklok. Politiek verslaggever Lars Geerts, waar ging die botsing over?
8: Nou, over de invoering van die avondklok inderdaad en hoe zwaar dat gewogen heeft, ook bij Fred Grapperhaus. Hij werd meerdere malen emotioneel toen hij het erover had dat zijn handtekening onder die maatregel stond, omdat hij niet voor was. En de commissie vroeg zich af waarom hij het dan wel instemde met een adviseerde, of met een advies daarvoor. De commissie hield hem voor dat de politie negatief had geadviseerd over de invoering van die avondklok. En Grapperhaus werd daar boos over, want hij zei de politie wordt verkeerd geciteerd. De politie heeft in zijn ogen geadviseerd om de avondklok niet in te voeren vanuit een oogpunt van handhaving, want voor de handhaving was het niet nodig. Maar, zei de politie er meteen bij, als er een medische noodzaak is, dan begrijpen wij dat die wel wordt ingevoerd. En dat advies, daar ging het over en hoe de commissie dat advies vervolgens gebruikte.
16: Ik heb het advies voor mij, wat op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid is opgesteld. En daar staat in dat op dit moment de noodzaak om dit vanuit de politie te adviseren ontbreekt. Want het vergt een stevig ingrijpen op grondrechten en de huidige problematiek in de handhaving verantwoordt een dergelijke ingrijpen op dit moment niet. En bovendien, politiecapaciteit is beperkt beschikbaar. Er werd ook gevraagd waardoor bijstand van Defensie noodzakelijk is.
17: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaak. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
16: Dat staat er niet in.
17: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
18: Nee, maar we hoeven niet...
17: Dit vind ik een wezenlijk punt. Want dit is precies... Dan kunt u misschien... Ik weet niet of u een incompleet stuk heeft.
18: Nee, we hebben
17: maar ik heb het hier in mijn tas zitten. En het stuk, daar staat heel duidelijk in. Precies wat u voorleest. Hè. We vinden het... onrust en dat soort dingen. Tenzij medische noodzaak. Ja.
18: Maar die medische noodzaak, dat klopt. Dat heeft de heer Van Essen hier ook onder ede gezegd. Dat heb ik zelf zojuist aangegeven. Maar het gaat
17: maar dan moet
18: erom...
17: u dat ook voorlezen, maar... want dat is wat er staat. Dat is een tenzij.
18: Nee, maar we hoeven hier niet in een welis niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie hier de vragen, meneer Grapperhaus. En dat
17: maar
18: weet
17: ik geef de antwoorden onder ede.
8: Ja, het was een opmerkelijk inderdaad ook hoe Songül Mutluer het advies citeerde. Omdat inderdaad Henk Van Essen, de baas van de landelijke politie, afgelopen maandag bij zijn verhoor had aangegeven dat het vanuit handhaving inderdaad niet nodig was. Maar dat hij het kon begrijpen vanuit medische noodzaak. Hoe dat dan uiteindelijk zo op die manier bij de commissie is geland als een negatief advies, dat werd niet helemaal duidelijk in het verhoor.
15: Ja, als er nou zoveel tegenzin was, waarom is er dan uiteindelijk wel een akkoord gegeven?
8: Nou, we hebben het hier over het hoogtepunt van de tweede golf, toen er al meerdere adviezen van het Outbreak Management Team waren geweest om de avondklok in te voeren, omdat die effect zou hebben. Nou, er was een deel van het kabinet en Grapperhaus dus ook tegen. Die hebben dat ook lang tegengehouden, maar uiteindelijk stonden we met de rug tegen de muur, omdat er nieuwe virusvarianten kwamen die uitermate besmettelijker waren, meer besmettelijk dan de variant die er al was. Hij heeft toen zelf uiteindelijk ook nog contact gezocht met Jaap van Dissel van het OMT om van hem te horen dat het absolute noodzaak was. En zegt hij, toen ben ik maar akkoord gegaan samen met de rest. Hij voelt zich daar achteraf ook gerechtvaardigd over, zegt hij, want hij heeft dat gevolgd omdat het zo zwaar woog, dat besluit. Uit internationale wetenschappelijke onderzoeken zegt hij, bleek uiteindelijk dat er wel degelijk een groot effect was. Dus wat dat betreft voelde hij dat besluit gerechtvaardigd. Ook achteraf.
15: Lars Geerts, dank je wel. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven. Het landelijk vuurwerkverbod gaat in op 1 augustus. Vanaf dan is het voor consumenten verboden om vuurwerk te kopen. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen. Vorig jaar was al ingestemd met het verbod. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, een dag voor zijn 75ste verjaardag.
19: Het NOS-journaal.
15: De toezichthouder op de inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop grote datasets met gevoelige persoonsgegevens worden opgeslagen. Volgens voorzitter Hugo Hillenaar zouden te veel werknemers toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Er is veel wat beter moet, zegt hij.
20: dat ze echt wel hun ICT-systeem op orde moeten krijgen. Dat ze hun procedures moeten inregelen. Dat ze hun hele compliance, hun controlemechanismes goed moeten inregelen. Om echt te zorgen dat we binnen die afgesproken spelregels blijven.
15: Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt. Het weer eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen een mix van zon, wolken en regen. En dan wordt het iets minder warm.
14: Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Tim Schaap, goedemiddag.
21: Hey, goedemiddag Lammert. Ja, op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Een paar uitzonderingen. Allereerst de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad en Urk. 2 kilometer en ongeveer 5 minuten extra. En een pechgeval bij Roosteren op de A2. Komende vanuit Maastricht richting het noorden. Vanaf Eurmond 6 kilometer en 10 minuten vertraging. Want de rechter rijstrook is dicht.
22: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
23: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
22: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: NPO Radio 1. Avro Tros.
9: De zenuwen nemen toe op de arbeidsmarkt. 1 op de 5 werknemers is bang het komend jaar een nieuwe baan te moeten zoeken. Vooral jongeren hebben die angst. Waarom en of die terecht is, bespreken we zo. En Julia, de zussen Williams.
10: Ja, dat gaat natuurlijk over Venus en Serena. Ze staan deze week weer samen op de heilige grond van Wimbledon. En we spreken zo een oud prof die het eerder tegen hen opnam.
9: Maar eerst klaar met stikstof.
11: Lammert de Bruin.
9: Vandaag. Leden van het 1 Vandaag opiniepanel hebben maar weinig vertrouwen in de stikstofplannen van het kabinet. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer erover en wordt dan duidelijk of de plannen op steun kunnen rekenen. Wij blikken alvast vooruit op het Kamerdebat met veehouder Harald Helmers uit Giethoorn. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
9: En met Roosmarijn Lubbe van het opiniepanel. Goedemiddag, Roos.
13: Hi.
9: Jij hebt onderzocht hoe de leden van het opiniepanel naar die plannen kijken.
13: Ja, en er is heel veel verdeeldheid over eigenlijk überhaupt de vraag hoe belangrijk die maatregelen zijn. Kijk, natuurlijk, het moet van de rechter. Iedereen wil van dat stikstofslot op. Daar is niet zoveel verdeeldheid over.
9: Nee.
13: Maar toch is het maar de helft, 47%, die deze maatregelen belangrijk vindt. Die zeggen echt, het is beter voor de natuur en daarmee ook uiteindelijk voor de economie. Want we kunnen nu niks, we kunnen niet bouwen, boeren krijgen geen vergunningen. En het heeft al lang genoeg geduurd. Als we nu niks doen, wordt het alleen maar erger. Dus even doorbijten, dit moet gewoon gebeuren.
9: Ja.
13: Maar dat is dus die ene helft. Ja. Dan heb je nog een helft, ook 47% precies, die vindt het minder belangrijk. En nogmaals, die mensen willen natuurlijk ook van dat stikstofslot af. Maar die hebben toch meer het gevoel dat we niet per se een stikstofprobleem hebben, maar een maatregelen- en eisenprobleem.
9: Interessant. En zijn het dan vooral de linkse kiezers die voor deze maatregelen zijn? Zie je verschillen in kiezersgroepen?
13: Ja, die verschillen zijn heel groot. En het zijn inderdaad vooral linkse kiezers die voor een strenge aanpak zijn. Maar ook D66, veel D66 en CDA-stemmers. Dus de stemmers uit het kabinet. Ja, en dan zijn de rechtse kiezers vaker tegen. En er zit ook een wat rechts partij in het kabinet, en dat is de VVD.
9: Ja.
13: En er zijn best wel wat VVD-stemmers die ook dit toch niet zo heel belangrijk vinden. Ja, en dat is ook een kabinetspartij. Dus stikstof is heel belangrijk, maar ik zie ook als onderzoeker, denk ik, oh ja, weer een onderwerp. Waar ook de kiezers van die coalitiepartijen weer niet op één lijn zitten.
9: Echte verdeeldheid daarover.
13: Maar de plannen
9: dus
13: zijn er.
9: Ja. Meneer Helmers, u heeft een bedrijf met 150 koeien op 80 hectare land. Het ligt vlakbij een Natura 2000-gebied, weer Ribbe de Wiede. Heeft u wel vertrouwen in de stikstofplannen daar in Giethoorn?
11: Nou, laat ik beginnen. Ik ben blij dat er een keer plannen zijn. Dat was al jarenlang wachten. En dan kun je ergens in ieder geval weer een start gaan maken. Alles hangt wel af van hoe de plannen ingevuld gaan worden. En dat is nog niet concreet. Eigenlijk weet nog niemand echt waar die aan toe is.
9: Oké, want uw bedrijf ligt net binnen die 500 meter van een Natura 2000 gebied. Maar u weet dus nog niet wat dat betekent voor uw toekomst.
11: Nee, klopt. Nee, wij liggen om precies te zijn 7 meter binnen de ring van 500 meter.
9: Oh jeetje.
11: Ik heb toevallig zaterdag ook de minister bij mij op het bedrijf gehad. En ik heb hem ook concrete vragen gesteld van joh, hoe lijkt het nu? Want als ik er binnen val, dan kan ik hier wel ophouden.
9: Ja.
11: En wat wordt gemeten? Een emissiepunt of is de rand van je percelen?
9: Ja, ik wilde net zeggen, is het die volledige 80 hectare of is het de boerderij die op die afstand staat?
11: Nou, dat is dus ook nog steeds niet duidelijk. Dus voor mij, kijk, technisch gezien als het emissiepunt zou zijn, dat is het uitstootpunt van het bedrijf, dat is het gemiddelde van je gebouwen. En ik zou mijn stal iets naar achter plaatsen of een stuk erbij aanbouwen. Ja. Dan val ik er weer buiten. Dan kan ik weer een heel eind verder. Maar het hangt gewoon heel erg af van de interpretatie van wat men bedacht heeft.
9: Ja, dat snap ik. Maar dat is er toch weer opnieuw onzekerheid dus.
11: Ja, nog steeds onzekerheid, ja. Klopt.
9: Julia, vanmiddag is dus dat debat in Den Haag. Hoe staan de oppositiepartijen erin?
10: Nou ja, op Caroline van der Plas van de BBB hoeft de coalitie in ieder geval niet te rekenen.
12: Dat het gewoon bizarre maatregelen zijn. Dit betekent gewoon het einde van duizenden boeren in Nederland. Terwijl die maatregelen helemaal niet nodig zijn. Als je gaat kijken naar de daadwerkelijke staat van de natuur. Iedereen is stikstofmoe, maar iedereen is vooral dit kabinet moe. En de belachelijke maatregelen moe. En je moet blijven strijden. En dat zeg ik ook tegen de boeren. Keihard blijven strijden. Vecht voor je bestaan.
10: Ja, Laura Bromet van Pro is voorzichtig positief over de stikstofplannen van het kabinet.
14: Wij hebben gezegd, het ideale plan bestaat niet. Er is nu een plan. We hebben 7 jaar gepraat. 7 jaar gedebatteerd hierover. Laten we nou een keer tot uitvoering overgaan. Maar wel met één heel duidelijke eis. Er mag echt helemaal niks af. Ik hoop dat er voor elke boer in Nederland die durft te erkennen dat we een probleem hebben met te veel vee in Nederland en die plannen heeft om een bloeiend bedrijf op te bouwen in harmonie met de natuur, dat die de kans krijgt om dat te doen.
9: Ja, meneer Hilmers, hoe luistert u hiernaar?
11: Met gemengde gevoelens. Nogmaals, ik ben blij dat er nu eindelijk iets op tafel ligt en dat het spel in die zin op de wagen is. En de invulling daarvan, dat wordt een hele belangrijke. Mm-hmm. Zoals ik hem nu lees en hoe langer je hem leest, hoe meer je het idee hebt dat de rekening wel heel erg bij de melkveehouderij op tafel komt te liggen. Met de emissies die ze echt wel heel strak hebben gezet en grondgebondenheid en dat soort dingen. Dus ik hoop dat dat nog iets versoepeld wordt en iets praktischer gemaakt wordt. Want zeker voor bedrijfsopvolgers en dat soort dingen is dat wel een heel belangrijk iets. Omdat je anders wel met heel grote bedragen in één keer over de brug moet gaan komen.
9: Ja, Rozemarijn, geloven mensen nog dat dit kabinet ons van het stikstofslot af gaat halen?
13: Nee, de meerderheid gelooft dat niet, 2/3. En dat pessimisme, dat zit wel overal. Dus er zijn kiezers die op zich dus voor die plannen zijn, wat ik net zei. Maar ook veel, dus bijvoorbeeld CDA en D66 kiezers, zelfs die denken niet dat dit kabinet, het hun kabinet, dit eigenlijk gaat fixen.
9: Maar waarom hebben ze dat vertrouwen dan niet?
13: Ja, ik zou eigenlijk bijna willen zeggen, het voelt een beetje alsof we met z'n allen verpest zijn. Er zijn gewoon heel veel mensen die überhaupt het idee hebben dat we hier in Nederland de politiek er al jaren niet in slaagt om op welk gebied dan ook een deuk in een pakje boter te slaan. En dit is natuurlijk iets heel ingewikkelds. Ze hebben een minderheidskabinet. Nou, we hoorden net ook, Laura Bromet van Pro is best wel constructief, maar de handtekening is nog niet gezet. En het zijn ook allemaal dingen van die de afgelopen jaren zijn gebeurd. Dus er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, inderdaad, er komt misschien de rechter weer met dat dit toch niet mag, of dat het te strenger moet of anders. Of boerenprotesten wordt toch ook genoemd. Ik weet, we praten hier ook met een boer die er misschien anders in zit, maar ja, dat is wel natuurlijk, mensen hebben dat wel gezien en wie weet gebeurt er weer iets.
9: Ja, meneer Hilmers, politici zijn in Den Haag al 7 jaar lang bezig met dit dossier. Verwacht u wel dat dit kabinet het op gaat lossen?
11: Ik weet niet of dit kabinet het redt, maar de eerste stap is in ieder geval gezet. En dat is denk ik een goeie. Het is nu al 7 jaar. Voor ons duurt het al bijna 20 jaar. We zijn in 2007 begonnen met het aanvragen van de vergunning. En we waren destijds pilotgebied van Natura 2000. En Ja, bij ons duurt het al zo lang en goed, nog steeds geen echte oplossing.
9: Gaat u vanmiddag naar het debat kijken?
11: Ja, ik denk dat ik... ik weet niet of ik het hele debat ga volgen, maar nee. In ieder geval fladder eruit, want het gaat wel ergens over natuurlijk.
9: Ja, dank u wel Harald Helmers, veehouder in Giethoorn. En ook dank je wel Rozemarijn Lubbe van het opiniepanel. Straks een smeekbede van de paus heeft het niet tegen kunnen houden. Vandaag vindt er voor het eerst in de moderne kerkgeschiedenis een schisma plaats in de katholieke kerk. Maar wat betekent dat?
15: Eén vandaag.
9: Maar Julia, we gaan het eerst hebben over 's werelds beroemdste sportzussen.
13: Ja, dat gaat over Venus en Serena Williams. Bijna 30 jaar geleden speelden ze voor het eerst op Wimbledon. En morgen keren de tennislegendes daar samen terug. Oud-tennisser en commentator Christy Bogert, die snapt de verleiding wel.
16: Wimbledon is zo speciaal. Bij bijna iedere speler, als je vraagt van wat is de mooiste baan waar je op kan spelen, zal praktisch iedereen zeggen het Centercourt van Wimbledon. En als je daar zoveel titels hebt gewonnen, zowel in het enkelspel als in het dubbelspel, ja, dan is dat natuurlijk denk ik wel het toernooi waar de meeste status aan verbonden is.
13: Ja, en Bogert heeft zelf ook 2 keer tegen de zussen gespeeld, met als hoogtepunt de dubbelfinale van de Olympische Spelen in 2000.
16: Het meest onvoorspelbare duo wat je maar tegenover je kan krijgen qua speelstijl. Hun voetenstand, de techniek, het zwaaien. Het is ongelooflijk hard, maar echt niet normaal hard. Dan is Venus is heel erg lang. Die heeft hele lange armen, lange benen. Dus als Serena serveert en Venus staat dan net, die heeft echt een rijkwijde, daar word je helemaal akelig van. Dus die kan van alles wegplukken bij dat net. Je reactievermogen wordt echt heel erg getest als je tegen die 2 speelt.
13: Nou, het was toen voor Bogert puur overleven tegen die zussen. En dat deed ze, al verloor ze wel. Maar de zussen zijn dan ook van een buitencategorie.
16: Dat is gigantisch. En dat is van Serena natuurlijk het allerbeste van allemaal. Het is eigenlijk ongelooflijk, want Venus heeft daardoor misschien een wat mindere status. Maar die carrière is natuurlijk ook gewoon waanzinnig.
9: Ja, en aan zelfvertrouwen ontbreekt het ze ook niet, hè?
13: Nee, schijnbaar hadden ze dat al van heel jongs af aan. Oh ja. En gisteren bij de rentree van Serena op Wimbledon was het er ook weer.
16: Je zag gewoon vanaf de eerste game, zag je dat die uitstraling, dat gezicht zo'n beetje hoog, een beetje zo'n arrogante uitstraling. En dat is ze misschien niet van diep van binnen, want ik heb ze ook wel natuurlijk buiten de baan meegemaakt. Maar op de baan is het een soort aura van onaantastbaarheid of zo. En dat hadden ze allebei over zich op de baan. Dat er zo van, er valt iemand mij te sollen.
13: Het was volgens Bogaert een hele leuke wedstrijd om naar te kijken, maar Serena speelde wel wat roestig en verloor van de Australische Maya Joint.
9: Ja. Ze is dan natuurlijk ook wel boven de 40 natuurlijk. Hè?
13: Ja, Serena is 44, Venus is 46. Toch vermoedt Christy Bogaert dat ze het niet bij Wimbledon zullen laten.
16: Want ik denk niet dat je dit helemaal gaat optuigen om het bij 1 keer te laten. Ze zullen allebei ook na die dubbel natuurlijk gaan evalueren van het resultaat, hoe voelen we ons? Of dat op maat is om bijvoorbeeld de US Open te gaan spelen.
13: Nou, Bogert vraagt zich wel af of ze dat eigenlijk nog wel moeten doen, hè, dat doorgaan.
9: Ja, en kritiek zijn ze ook wel gewend natuurlijk. Hè?
13: Ja, want ze werden voorheen vaak bekritiseerd omdat ze geen volledig jaar speelden.
16: Er werd soms bekritiseerd dat ze niet fulltime bezig waren met tennis. En dat ze ook met hun focus op andere dingen zaten. Of het nou mode was of kunst. Werd soms bekritiseerd. Maar ik denk wel dat dat de reden is waarom zij zo lang gek van dit spelletje zijn geweest. En dat ze daardoor ook die carrière zo heel lang hebben kunnen vervolgen.
13: Echte liefde voor het spel dus.
9: Mooi.

0: Charlie Wilson, Justin Timberlake en Snoop Dogg met Signs. En weer is een grote papierfabriek in Eerbeek failliet. Na Coldenhoven is nu ook Folding Boxboard omgevallen. En daarmee staan 220 banen op de tocht. Er wordt nog gekeken of er een doorstart kan worden gemaakt, maar Eerbekers maken zich zorgen over de toekomst van hun papierindustrie in hun dorp.
1: Mensen die hier werken en zeg maar aanverwant zijn aan die papierfabrieken, vind ik het echt verschrikkelijk. Dit is nummer 3 in 2,5 jaar tijd ongeveer die wegvalt. Hè, dus de laatste papierfabriek. En ik denk dat de directe arbeidsplaatsen die nu wegvallen in Eerbeek, dat zit al rond de 550. En dan heb ik het nog niet eens over de aanverwante bedrijven, zeg maar, die gelieerd zijn aan die fabrieken of ervoor werken. Maar goed, deze ontwikkeling in Eerbeek, ja, dat is natuurlijk niet goed. Kijk naar het stikstofbeleid. Zeker hier rondom de Veluwe, wat ook die zware industrie, ja, enorm veel last van heeft.
2: Ja, maar hoe zie je dat dan voor je?
1: Ja, nou goed dat die fabrieken niet meer open gaan. En dan zie je toch dat alles wat hier wegvalt, ja, dat maar niet zo weer ingevuld wordt. Ik hou me hard vast, ja, dat Eerbeek het nieuwe Detroit wordt. Dan blijft er toerisme over, hè. Maar daar kunnen we met z'n allen niet van vreten.
3: Ik hoor wel via vriendinnen en dergelijke dat de mensen bang zijn voor hun ontslag, voor hun gezin, hypotheek te kunnen betalen. Ja, dat. Ik vind het gewoon drama.
4: Behoorlijke klap voor het hele dorp. Komen toch onderhand bijna 500 gezinnen die geen werk meer hebben. Je hebt natuurlijk nog wel de golfkartonindustrie en de drukkerijen en zo. Dat blijft wel bestaan. Maar het papier maken zelf, dat is gebeurd.
2: Heeft u zelf een link met het papier?
4: Ja, ik heb er 40 jaar gewerkt bij Folding Boxboard. Ik kom hier uit het dorp, ben hier geboren. Mijn familie woont hier al 400 jaar, dus we hebben alles zien komen en gaan. De vader van mevrouw heeft er 45 jaar gewerkt. Ik heb er 40 jaar gewerkt. Je bent er altijd mee verweven geweest. Vooral voor de mensen die er allemaal werken, dat is, dat valt niet mee.
2: Had u het aanzien komen?
4: Weet je, papier is altijd het eerste in de cirkel wat voorop komt. Als het ergens slecht gaat, begint het in het papier. En dan zie je het altijd aankomen. Hè. Dan is het in de hele economie dat golft. En op het ogenblik heb je ook de Chinezen die brengen het voor appel en nij hier. Ja, daar kun je niet tegenop. Je zit hier met zoveel kosten en belastingen en met zoveel milieueisen. Dan wordt het lastig. Als je overname wilt hebben, zeg maar, moet dat heel snel gebeuren. Want als een paar machinevoerders weggaan, of je hebt echte vakmensen, zeg maar, waar zo'n bedrijf op draait.
2: Kun je wel inpakken?
4: Dat kun je inpakken. Eigenlijk zo'n bedrijf dat draait op een man of 30, zeg maar, die onvervangbaar zijn. En als die 30 niet meer gaan naar de nieuwe eigenaar, ja, dan heb je geen papiermaker, geen technoloog. Dan heb je een opleidingstraject van een jaar of 8-9 voor nodig. Voordat je een goed blaadje papier maakt. Dat wordt nog een zware dobber.
2: Peter Hommel, jij bent marketing communicatiemanager. Jullie produceren wel nog steeds, maar jullie zijn failliet verklaard.
5: Ja, we hebben nog voorraad. En onder regie van onze curator proberen we dat wat nog op voorraad ligt aan grondstoffen op te maken. Om daar voor onze klanten nog karton van te maken.
2: Hoeveel mensen werken hier?
5: 220.
2: Folding Boxboard Eerbeek.
5: Ja, het is een kartonfabriek. En wij maken vouwkarton. Voor verpakkingen, zoals bijvoorbeeld de theedoosjes of de doosjes pasta of rijst die in de keukenkastje staan.
2: Waar is het misgegaan?
5: Afgelopen maanden zijn met name energie en grondstoffen zijn veel duurder geworden. Tegelijkertijd is er een enorme overcapaciteit op de markt, gevoed door dumpingen vanuit China, Azië. Op de markt, maar ook een van onze concurrenten heeft een hele grote machine in Scandinavië geopend. Met het doel om die eerst in Rusland te gaan leveren. Nou, dat ging in 2022 dicht. Toen ging Amerika de importtarieven omhoog doen. Dus dat wordt ook op de markt gedumpt. En wij kunnen onze prijsstijgingen niet doorbelasten aan onze klanten. Dat heeft ons genekt.
2: Ja.
5: Eerbeek treurt. We zijn een dorp waar papier werd gemaakt. En toen ik een klein jongetje was, hadden we 5 grote papierfabrieken hier. Ja, en dan zijn wij de laatste. En ook afgelopen vrijdag is daar ook de stekker uitgetrokken. Ja, dat is echt heel triest.
2: Hoe lang werk jij hier?
5: Nou, nog maar 4 jaar. Ik heb wel vertrouwen in mezelf. Maar ik vind het vooral heel vervelend voor de mensen die naast me zitten. Vorige week zat een jongen naast me bij wie ik op de lagere school in de klas heb gezeten. Die is naar zijn middelbare schoolbaan hier gaan werken. En die zegt, ja, dan moet ik gaan solliciteren. Hoe ga ik dat doen? Die hebben geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Dat stemt mij verdrietig. En dat is heel jammer. Ik had vanochtend nog een collega die zou in augustus haar 40-jarig jubileum vieren. Ja.
2: Maar een doorstart?
5: Kijk, iedereen heeft wel de hoop en de wens dat er een doorstart gaat komen. Maar het moet maar gebeuren. En ja, weer Coldenhoven, 6-7 weken geleden failliet verklaard, zijn nog steeds bezig met mogelijk 2 partijen die willen doorstarten. Dus je ziet hoe lang dat gaat duren en hoe ingewikkeld dat kan zijn.
2: En daar werken ze ook nog steeds door?
5: Nee, daar werken ze niet door. Nee.
2: Daar ligt het werk echt stil?
5: Daar ligt het werk echt stil, ja.
2: Met hoeveel mensen zijn jullie hier nog bezig?
5: Op een dag lopen er hier zo'n 100, 120 mensen. En nu zijn er ook 100 tot 120 mensen aanwezig.
2: Ik kan me wel voorstellen dat dat iets met de motivatie doet.
5: Uiteraard. Je ziet ook wel dat mensen moeite hebben om zich te motiveren. Maar wij proberen toch wel voor iedereen de spirit erin te houden. Want het is belangrijk. We hebben nog voor een aantal dagen voorraad liggen. Dat willen we graag maken. Dat willen we graag verkopen onder bepaalde voorwaarden. Maar gelijk willen we ook laten zien aan potentiële bedrijven dat we aantrekkelijk zijn. Dat we hier gemotiveerd bezig zijn. Blijf positief. Blijf vooruitkijken.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Straks, er zijn steeds meer lokale kitty-kottie-vieringen en herdenking in ons land. We vragen zo een organisator in Purmerend waarom dit daar nodig is. Maar eerst het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velden.
7: Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. En ook zijn er zwaar gewonden. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur uit. Er is nog steeds rook te zien, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: Volgens ooggetuigen komt dat omdat er in het midden van dat appartementsgebouw een grote schacht loopt voor elektriciteitsleidingen. En daar zou het de rook en het vuur zich kunnen verspreiden tot in bijna alle appartementen, hoor ik hier zeggen. Dus dat is een probleem natuurlijk, want je weet nooit waar die rook al is binnengeraakt en welke mensen in de problemen zijn gekomen.
7: Deze mensen kwamen net op tijd weg.
9: Van de morgen hebben we een uitval van de elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er ging al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
7: Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is niet duidelijk. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze te vaak, te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor werken met grote datasets. Het landelijk vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. Dat betekent dat er de komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, zijn er inleverdagen. Voetballer Stefan de Vrij verruilt zijn Italiaanse ploeg Internationale voor Panathinaikos. Hij tekent voor een jaar bij de Griekse club. De Vrij kon vanwege een blessure niet mee naar het WK.
0: Tim Schaap, waar staat het vast?
10: Op een paar plekken gelukkig maar. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ander verhaal. Tussen Geldermalsen en afrit Everdingen. 7 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A6 richting Emmeloord vanuit Lelystad. Vierde voor Urk, 5 minuten. En de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 4 kilometer. Je bent een kwartier langer onderweg.
11: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Het is vandaag Kitty Kottie, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. En dat gebeurt niet alleen in grote steden als Amsterdam en Den Haag, maar ook in kleinere plaatsen als Purmerend. Inge Hengstman is een van de organisatoren van Kitty Kottie daar. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Hoe belangrijk is deze dag voor u?
12: Heel belangrijk. Als je de geschiedenis weet, kan je in het vervolg er anders op reageren. Het is mooi om te herdenken dat Kitty Kottie het moet, als je de geschiedenis weet, dan... Dan kan je daarop reageren.
0: Dan kun je daarvoor...
12: Kan je er anders mee omgaan.
0: Ja. En hoe belangrijk is het dat dat in Purmerend is gebeurd? Want jullie hebben dat gisteren, geloof ik, gevierd met een eigen herdenking en viering.
12: Ja, dat is. In Purmerend is het is overal nodig. Je moet. Doordat je uitleg gaat geven, dan hoop je een beetje de polarisatie tegen te gaan. Mensen snappen dan beter wat er in het verleden is gebeurd. En dat het nog doorwerkt in het verleden. Dus na 150 jaar hebben de mensen er nog, gedragen ze zich nog een beetje ernaar. En
13: hoe hebben jullie het gisteren gevierd? Wat hebben jullie precies gedaan?
12: Er was heel veel te doen. Wij hebben de uitleg van de koto, dat is een hoofddoek. gehad. Die konden ze op allerlei manieren vouwen, zeg maar, zodat ze toch konden communiceren. Want slaven mochten niet praten. Daar hebben we ook een workshop van kunnen doen. Er was zang, dans en spoken word. En voor de kinderen konden ze vlaggetjes maken. Die konden worden gesminkt. Daar was het ook heel druk. En er was lekker eten en drinken. En we hebben de uitleg van hoe het vroeger ging. Dus de geschiedenis hebben we uitleg van gehad. En de wethouder die sprak bemoedigende woorden. En die was blij dat er iemand op, of dat de mensen opstonden om dit. Om hier aandacht voor te vragen.
0: Ja, Julia, het slavernijverleden staat sinds een paar jaar ook op de agenda van de landelijke politiek.
13: Ja, eind 2022 bood toenmalig premier Rutte namens het kabinet excuses aan voor het slavernijverleden. En beloofde onder meer 200 miljoen euro voor het slavernijverledenfonds. Dat geld was bedoeld voor bijvoorbeeld onderwijs en musea, maar vooral ook voor bewustwording. En daarvan is al ruim 106 miljoen toegekend aan subsidies en projecten zoals herdenkingen. En ja, die poppen op steeds meer plekken op. Een kleine opsomming: Heemskerk, Utrecht, Stichtse Vecht en Hoorn. En allemaal plekken waar dit jaar voor het eerst is stilgestaan bij dat slavernijverleden.
0: En dus ook in Purmerend. Mevrouw Hengsman, was het nou moeilijk om dat van de grond te krijgen in Purmerend?
12: Ja, begin is altijd moeilijk. Je zit met, het is lastig budget te krijgen. En wij hebben vorig jaar al gedaan. Dat hebben we redelijk klein en intiem gehouden. Ja, je wil natuurlijk steeds groter worden. Dat er meer mensen komen. En daar dus de geschiedenis leren kennen.
0: Ja, en als u terugkijkt op gisteravond, wat maakt u dan het meest trots?
12: Ja, wij hebben Kitty Kortie op de kaart gezet in Purmerend. En met weinig mensen hebben we dit voor elkaar gekregen. En dat is het, denk ik, het mooiste wat je kan krijgen. Dus gewoon de uitleg, dat mensen weten hoe het zit, zeg maar. Ja. Dat, denk dat dat het mooiste is.
0: Inge Hengsman, organisator van de lokale herdenking in Purmerend. Dank je wel.

0: Olita Adams, Window of Hope.
1: Ontvang het evangelie en verkondig het woord van God met alle geduld en overeenkomstige leer.
2: De beste manier om ruzie te trappen met het Vaticaan is zelf bisschoppen gaan wijden. Vinden ze niet leuk, zo is de oud-katholieke kerk ook ontstaan.
3: Zonder bisschoppen, dan zullen we misschien geleidelijk aan uitdoven. Wij zijn absoluut niet schismatisch, omdat we altijd nog voor de paus bidden.
0: Ja, een schisma in de Rooms-Katholieke Kerk. Het klinkt als iets uit een ver verleden, maar toch splitst vandaag een grote katholieke beweging zich af van het Vaticaan. Is dit nou het begin van het einde van de katholieke kerk? Theoloog Andrea Vrede, goedemiddag.
4: NOS-correspondent, theoloog is niet hoor.
0: Oh, sorry, dat staat hier helemaal verkeerd. Ik vond het ook al zo gek. Maar
4: heeft niet hoor.
0: U heeft er wel verstand van, toch?
4: Ik doe mijn best voor de NOS, uiteraard.
0: Ja. In Zwitserland zijn nu 4 bisschoppen van het broederschap Sint Pius X gewijd. Waarom leidt dat tot een breuk in de katholieke kerk?
4: Omdat die bisschoppen gewijd zijn zonder toestemming van de paus. Die de leider is immers van de Rooms-Katholieke Kerk. Dit is een herhaling van zetten eigenlijk. Want deze Pius, de 10e broederschap, priesterbroederschap, heeft zich in der tijd afgescheiden van de Rooms-Katholieke Kerk. Toen hij een hele grote hervorming aan het doormaken was. Het Tweede Vaticaans Concilie in 1970 hebben ze zich afgescheiden. In 1988 hebben ze toen ook 4 bisschoppen gewijd.

0: En toen zijn die bisschoppen meteen geëxcommuniceerd. Dus laten we zeggen, uit de kerk gezet. Hè? Dus een scheuring. Dat is langzaam maar zeker weer wat goed gekomen. In de loop der tijd is er toenadering geweest. Paus Benedictus de 16e heeft ze weer wat verder toegelaten zonder een echte status, deze Pius de 10e broederschap te geven. Maar de excommunicatie is toen opgeheven. En nu doen ze het weer, want ze hebben bisschoppen nodig. Zonder bisschoppen kun je geen priesters wijden. En de bisschoppen die nog over waren, die zijn oud. Dat waren er nog maar 2. Ah. En er zijn er dus nu vandaag 4 nieuwe gewijd. En dat betekent automatisch excommunicatie.
1: En daar is niks meer aan te doen?
0: Nee, er is wel veel hebben ze daar geprobeerd aan te doen. Het Vaticaan heeft toenadering gezocht, heeft voor dialoog gepleit. Paus Leo de 14e heeft afgelopen dagen nog een laatste oproep geplaatst. Alsjeblieft, doe het niet. Ja. Wijd die bisschoppen niet, laten we weer gaan praten. Maar ze hebben het gewoon keihard doorgezet. En met een groot evenement, mag ik wel zeggen, in Zwitserland is dat vanochtend gebeurd. Met echt heel veel aandacht en heel veel livestreaming en nou ja, van alles en nog wat.
1: En nu worden ze dus geëxcommuniceerd. Dat klinkt voor buitenstaanders altijd een beetje eng en spannend. Wat gebeurt er dan precies?
0: Dat betekent dat ze niet meer deel kunnen uitmaken. Dat ze niet meer kunnen deelnemen aan de sacramenten en ook niet meer de sacramenten kunnen bedienen. Dat betekent dus dat ze nog wel gewoon katholiek zijn, maar dat ze dus in feite buiten de communie van de kerk gezet zijn. En dat gold in 1988 gold dat voor de bisschoppen die toen betrokken waren, de bisschop die wijde en de 4 bisschoppen die gewijd werden. Het zou kunnen zijn dat het Vaticaan, Paus Leo, dit keer besluit om ook alle priesters en misschien zelfs wel alle gelovigen van die beweging.
1: En dat zijn er nogal wat.
0: En dat zijn er nogal wat. Op een Rooms-Katholieke kerk van 1,4 miljard mensen zijn het ongeveer, zeggen ze zelf, 600.000.
1: Okay.
0: En daarvan zijn 1500 zijn bisschoppen, priesters, geestelijke, religieuze en dergelijke. Dus het is een, laten we zeggen, het is een hele luide minderheid. En ja, een soort luis in de pels zou het een beetje kunnen noemen. Want het is altijd al gedoe geweest sinds 1970 dus. Want ze weigeren om de hervormingen, de nieuwe weg van de Rooms-Katholieke Kerk te erkennen.
1: Ja, want zij vinden
0: daar blijven ze heel erg staars in.
1: Zij vinden het allemaal een beetje te modern en te vrij worden. Is dat
0: ja,
1: het?
0: Dat is een hele simpele vertaling. Maar zij vinden dat de ware kerk, het ware geloof, de ware manier om Rooms-Katholieke Kerk te zijn, betekent dat je niet andere christelijke kerken erkent. Dat je geen dialoog aangaat met andere godsdiensten. Dat allerlei modernere dingen die zijn ingevoerd, bijvoorbeeld de mis in de landstaal door de Tweede Vaticaans Concilia en nog heel veel andere dingen, ook de positie van de paus, dat gewoon niet kan. Zo hoort het niet. Het was vroeger anders en zo moet het zijn. Dus zij zijn echt van de oude kerk van voor de jaren 60. En zij zijn daar heel starrig in. En zij geloven dat ze volledig in hun recht staan. En dat de paus het dus fout heeft.
1: Ja, hoe belangrijk is dit schisma nu in de kerkgeschiedenis?
0: Nou, het is niet leuk natuurlijk. Paus Leo is iemand die heel erg hoopt om eenheid in de kerk te brengen na de wat overrompelende pausschap van Paus Franciscus. Wilde hij polarisatie vermijden, wil je zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen. Het is natuurlijk niet leuk als onder jouw pausschap je gedwongen wordt om, want hij wordt gewoon gedwongen, hij kan niet anders, om deze mensen opnieuw te excommuniceren. Dus, maar hij heeft het ook duidelijk gezegd, als zij deze stap gaan nemen, dan zullen ze de consequenties moeten aanvaarden. Met andere woorden, ze zijn gewaarschuwd, als ze toch doorzetten, dan is dit de logische consequentie. Maar hij zal er niet blij mee zijn.
1: Dankjewel. NOS-correspondent Andrea Vrede. 1 op de 5 werknemers is bang het komend jaar een nieuwe baan te moeten zoeken, Julia.
2: Ja, het onderzoek van Motivation in opdracht van carrièreplatform Intermediair blijkt dat het vertrouwen in de arbeidsmarkt afneemt. Vooral jongeren maken zich zorgen dat ze hun baan kwijtraken. Tegelijkertijd zegt 57% van de jongeren open te staan voor omscholing naar een ander vakgebied, zelfs als ze daardoor minder gaan verdienen. Daarnaast zegt bijna de helft van de jongeren alleen werk te willen doen dat bij hun functieomschrijving past.
1: Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen van de Tilburg University, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: En ook jongerenonderzoeker Laura Bas, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Jongeren willen minder vaak overuren maken, mevrouw Bas. Waar komt dat door?
3: Ja, er zijn meerdere verklaringen voor. Kijk, hoe wij naar werk kijken verandert gewoon. Ik heb ze zelf heel uitgebreid onderzocht. En als je het dan aan jongeren vraagt, hè, van nou, een aantal van jullie ouders werkte vroeger 60 uur in de week. Waarom doen jullie dat niet? Dan zeggen ze eigenlijk zelf allemaal van, nou, omdat ik er niet voor betaald krijg. En werk is geen vrijwilligerswerk. Dus waarom zou ik dan extra gaan werken als ik er niet voor betaald krijg? Maar als je dan even wat dieper gaat graven, wat zit er dan onder? Is het ook wel een beetje de tendens. Kijk, zij kunnen een slag in de ronde werken, maar zij hebben nog steeds heel veel moeite ook met hun woning krijgen. En dan hebben ze zoiets van, ja, loont het dan wel om zo hard te werken?
1: Ja, en wat levert het op inderdaad dan?
3: Ja, precies.
1: Ja, en speelt het dan ook nog mee dat jongeren ja toch veel langer moeten werken dan hun ouders tot hun pensioen?
3: Nou, dat speelt zeker wel mee. Wat je heel erg ziet, hè, ook met die nieuwe kabinetsplannen, dan zie je dat eigenlijk de trend een beetje is dat je jongeren zo tot hun 70ste, dan wel niet 72ste door moeten werken. En dat jongeren ook zoiets hebben van, ja, hè, vroegere generaties die maakten misschien pensioenplannen. En dat zij zoiets hebben van, ja, als ik 72 ben, dan kan ik niet zoveel meer. Ik ben nu jong, ik kan de wereld over. Ik wil ook een beetje genieten van het leven.
1: Ja, maar toch zijn ze bang dat ze het komende jaar misschien hun baan verliezen. Dan zou je denken van, nou, ga toch maar iets meer werken dan, of iets langere uren maken.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk meer ook een gevolg van hoe je kijkt hoe dat, hè, wat er in de maatschappij wordt gezegd. Hè, wordt natuurlijk heel veel gezegd over AI gaat heel erg veel overnemen. Je ziet ook jongeren gebruiken zelf heel erg veel AI. Dus zien ook direct wat AI allemaal wel en niet kan. Alleen moet ik wel zeggen dat het wel een hele menselijke reactie is om bij gelijk alle technologische vooruitgang te denken, oh, dit gaat banen kosten. En het grappige is, de zestigers van nu, waar ook wel een beetje generatie X genoemd, of generatie Nix, zoals het destijds werd genoemd, daar was ook een enorme crisis toen de jongeren de arbeidsmarkt op gingen. Werkloosheid was echt ontzettend hoog toen. Ja. En over die generatie zeiden ze toen ook al dat ze dachten dat een heel groot gedeelte van de jongeren nooit meer een baan zou krijgen, omdat technologie alles over zou nemen. Ja. En dan is het best wel grappig dat dan een kleine 40 jaar later die tendens weer opnieuw herhalen. Maar dan met de jongeren van nu. En ik denk zelf dat AI ook weer heel veel nieuwe banen gaat creëren. Maar dat houdt niet in dat sommige sectoren en sommige banen ook wel zullen verdwijnen.
1: Ja, meneer Wildhagen, speelt het inderdaad elke generatie eigenlijk, zo'n discussie?
4: Er zijn altijd discussies, want de meeste generaties maken ook wel een soort crisis mee. Hè. Dat is, net hadden we het al over jaren 80, maar we hebben natuurlijk ook financiële crisis gehad. We hebben coronacrisis en eigenlijk zitten we nu in een soort internationale oorlogseconomie. En dat doet afbreuk aan het vertrouwen. Je ziet dat ook bij consumenten, je ziet bij ondernemers. Dus het is ook niet heel vreemd dat jongeren natuurlijk die ver vooruit moeten kijken naar dat pensioen inderdaad. Ja. Dat die zich afvragen of ze de baan wel kunnen blijven doen.
2: Maar toch, is het realistisch eigenlijk dat ze dat denken?
4: Maar kijk, onderliggend is het zo dat jongeren natuurlijk het punt hebben dat we in een enorme vergrijzing zitten. Die zo 2040, 2045 gaat dat pieken en dat blijft op een hoog niveau. Dus jongeren zullen heel gewild zijn omdat de beroepsbevolking vergrijst en er meer ouderen zijn straks dan mensen die werken. Dus eigenlijk heb je als jongeren een goede positie. Maar goed, daar heb je nu nog niet zoveel aan als je heel druk maakt over allerlei andere zaken. Maar in principe is de toekomst van de arbeidsmarkt aan de jongeren die er dan nog zijn de kleinere cohorten in vergelijking met de mensen die niet meer werken.
1: Ja, dan spreek ik ook wel eens werkgevers en die zeggen, ja, dan krijg ik zo'n jonge werknemer en die heeft de werktelefoon uit, want het is 5 uur geweest. Die hecht veel meer waarde aan werk-privé-balans. Is dat nou een probleem of is dat een goede ontwikkeling dat jongeren meer voor zichzelf opkomen?
4: Ja, kijk, bij jongeren is de situatie wel anders. Dat ze, als ze relaties hebben, dat je gewoon ziet dat er twee verdieners zijn. En dat was vroeger niet. Hè. De oudere generatie, dat was toch heel traditioneel. De vrouw werkte niet of deels. En dat betekent natuurlijk dat ze ook meer verantwoordelijkheden hebben. Voor kinderen, voor huishoudens, voor gezien de vergrijzing, straks mantelzorg. Dus dat zij ook hun privé-tijd beschermen. Dat heeft ook te maken met dat ze ook op een andere manier in het arbeidsproces zitten dan de oudere generatie.
1: En hoe kunnen werkgevers daar dan het beste mee omgaan?
4: Wat we ook weten uit onderzoeken, dat jongeren zijn niet minder gemotiveerd, hè, om werk te doen en zinvol werk te doen. Ze zijn ook productief, hè, want ze beheersen heel veel beter digitale technieken. Dus wat je vooral moet doen, is ze ook de ruimte geven. Hè. Dus al die vooroordelen van de achterbank- en patatgeneraties van vroeger, dat moet je niet doen. Jongeren willen op hun manier bijdragen. Er zijn ook jongeren die zeggen, eigenlijk heb ik die vijf dagen per week niet nodig, want ik kan het gewoon in 3 dagen. Ik ben eigenlijk veel productiever dan de baas denkt. Dus laat jongeren op op die manier werken. Twijfel ook niet aan hun inzet. Maar ja, hou rekening ermee dat de wereld verandert. En dat jongeren niet nu van Mars komen. Totaal andere generatie. Dat is zeer overdreven. Ja. Uiteindelijk is het ook een leeftijdseffect wat je ziet. En daar moet je gewoon op inspelen.
1: Ja, mevrouw Bas, vinden jongeren werk dan minder belangrijk?
3: Je ziet eigenlijk allemaal dat ze werk heel belangrijk vinden. Alleen die work-life balance, daarvan zie je wel dat ze heel erg de norm aan het bevragen zijn. En je haalde ook net aan in het interview, is dat een probleem? Ja. Ik denk eigenlijk dat dat heel gezond is. Want iedere keer, ook als er technologische vooruitgang is, dan zeggen we met z'n allen, oh, nu gaan we efficiënter werken. Nu kunnen we minder gaan doen. En in de eindstand zijn we ook met de AI-ontwikkeling zijn we eigenlijk drukker dan ooit. En ook als je kijkt naar die jongeren, ja, die zijn ook heel erg bezig met slimmer werken in plaats van sneller. En die stellen ook wel kritische vragen van ja, hè, waarom moeten we als je kenniswerk doet, hè, waarom moet je dan eigenlijk 8 uur op kantoor zitten als eigenlijk al lang is bewezen dat je dan niet productief bent? En staat meer uren werken wel eigenlijk gelijk aan output? En ik denk juist, hè, AFAS laat dat ook zien, dat je prima op het gebied van kenniswerk 4 dagen kan werken met een ontwikkeldag op vrijdag. En ik denk juist dat dat hele kritische vragen zijn die ons ook scherp houden en die ook de innovatie op gang brengen.
1: Wat is een ontwikkeldag?
3: AFAS die heeft zeg maar dat ze een 4-daagse werkweek hebben. En dan op vrijdag hebben ze een ontwikkeldag. Dus dan mogen ze die besteden aan hun eigen ontwikkeling. Heerst vaak het idee dat ze dan allemaal op vrijdag vrij zijn. Maar dat is een ontwikkeldag. Maar daar valt het bijvoorbeeld ook onder dat je vrijwilligerswerk gaat doen. Of dat je gaat mantelzorgen. Dat mag je dus zelf indelen.
1: Maar betekent dat dan niets voor hun positie op de arbeidsmarkt? Ik kan me voorstellen dat een werkgever, als het straks wat moeilijker wordt, denkt van nou, ik hou liever die ouderen aan dan die jongeren die met zo'n ontwikkeldag 1 vrijdag in de week niet aanwezig is.
3: Nou, bij AFAS geldt het natuurlijk voor het gehele bedrijf. En ik denk dat de vraag die je als werkgever stelt is, hè, kies je voor resultaat of kies je voor jaren in ervaring? En ik denk dat als je naar output kijkt, dat dan kies je voor resultaat, dat dan wel eigenlijk leidend zou moeten zijn. Ja. Tenminste, dat zou ik bedrijven adviseren.
1: Ja, precies. Meneer Wildhagen, jongeren zeggen zich vaker te willen omscholen. Is dat iets goeds, die flexibiliteit, dat ze over willen stappen naar een andere baan?
4: Nou kijk, ook dat is wel logisch, hè, omdat hun perspectief wat betreft hun arbeidsloopbaan is veel langer. Hè. Dat werd net al gezegd, hè. Het wordt een soort marathon eigenlijk die je gaat lopen, waarvan het finishbordje steeds wordt verplaatst door de politiek. Ja. Dus betekent dat je natuurlijk ook weet dat je niet altijd hetzelfde werk zult kunnen blijven doen, maar ook niet zult willen blijven doen. Hè. En dat is denk ik de oriëntatie. Je ziet dat ook in de baanduur die jongeren hebben. Hè. Voor hele jonge jongeren is dat echt gewoon 2 jaar en 9 maanden. En dat vinden zij ook niet per se een probleem. Ik denk in deze hele discussie, hè, dus die onzekerheid, die angst, die snappen we, maar de ondersteuning, hè, van inderdaad kunnen investeren in scholing, wat duur is als je het zelf moet doen, en de ondersteuning door de arbeidsmarkt, intermediairs, dat is denk ik cruciaal. Hè, want die drang om ook weer nieuwe dingen te doen, nieuwe dingen te leren, die is er. Maar dan hebben we wel wat ondersteuning nodig, hè, wat zebrapaden om die arbeidsmarkt weer veilig over te steken naar een nieuwe baan.
1: Ja, want hoe snel gaat die verandering van de arbeidsmarkt de komende tijd?
4: Ja, dat is maar net hoe je het ziet aan snelheid. Want we zien natuurlijk nu effecten van technologie. Maar we zien ook natuurlijk merkwaardige situaties. Hè, dat sommige bedrijven stoppen juist omdat ze te weinig mensen hebben, of te dure energie, of te hoge lonen. Dus al die zaken die werken op elkaar in. Maar feit blijft, hè, ook in deze hele onzekere omstandigheden, de basis van de Nederlandse economie is sterk, die van de arbeidsmarkt eigenlijk ook. Dus in dat opzicht is er nog geen probleem. We hebben te maken met de veelheid van veranderingen, maar het is ook niet een reden om nu te gaan somberen, ook niet over de jongeren. Hè. We moeten wel vooral die ondersteuning en dat doorontwikkelen en doorleren, dat moeten we beter faciliteren dan we tot nu toe deden.
1: Dank u wel. Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University, en Laura Bas, jongerenonderzoeker. Weer alarmerend nieuws over PFAS. Het is nu in te hoge concentraties aangetroffen in moedermelk. Maar hoe schadelijk is dat PFAS nu echt? De luisteraar René weet straks het antwoord.
5: NPO Radio 1.
6: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
7: Zometeen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
8: 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
7: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kottie Festival wordt herdacht en gevierd.
9: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
7: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Zometeen om 2 uur op NPO Radio 1.
10: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: NPO Radio 1. 1 uur. Lammert de Bruin.
1: Bij te werk gestelde gevangenen denkt u misschien aan wasknijpers in elkaar zetten of chain gangs langs snelwegen. Maar tegenwoordig gaat het allemaal heel anders. Gedetineerden gaan op werkverlof. En dat is een goede zaak, zei staatssecretaris Claudia van Brugge van Rechtsbescherming en Gevangeniswezen deze week bij Sven. Want dat werkverlof zorgt volgens haar voor minder terugval bij gedetineerden. Maar is dat feit of fictie? Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
18: Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn mensen overleden en anderen zijn zwaar gewond geraakt. België-redacteur Roemer Okhuizen, wat is de situatie nu bij dat complex?
19: Ja, de brandweer is op dit moment nog druk bezig om te kijken of er nog mensen in het gebouw aanwezig zijn. Ze zijn daarnaast ook nog aan het blussen. Die brand is nog niet volledig onder controle. De brandweer die laat weten dat door de hevige rookontwikkeling het moeilijk blussen is en ook moeilijk zoeken is naar nog mensen die mogelijk binnen zijn. Er zijn ook al mensen door de brandweer van balkons gered. Er zijn mensen via balkons naar naastgelegen appartementen geklommen. Want ja, het gaat om een groot appartementencomplex aan de westkant van Antwerpen, waar meer dan 200 mensen wonen. En die moeten nu zo snel mogelijk en zoveel mogelijk in veiligheid worden gebracht. Maar ja, die brand die is dus nog niet onder controle.
18: En wat is bekend over de slachtoffers?
19: Ja, we weten inderdaad dat er meerdere doden zijn, dat zegt de politie. Hoeveel precies, dat is nog onduidelijk. Er zijn ook meerdere zwaar en licht gewonden die nu zorg krijgen. Voor mensen die niet gewond zijn is er een opvangcentrum opgericht waar zij terecht kunnen. En ja, er wordt dus nog naar mensen gezocht.
18: En is er al een idee hoe deze brand kon ontstaan?
19: Nog niet, daar is officieel ook nog niks over gecommuniceerd. De politie zegt, we gaan eerst, de prioriteit ligt bij het zoeken naar mensen die mogelijk nog binnen zijn. En daarna gaan we pas echt kijken wat dan die oorzaak is. Er zijn wel bewoners die spreken over werkzaamheden bij een elektriciteitskast in het gebouw. Maar of dat ook echt de oorzaak is, dat is op dit moment nog onduidelijk. Dus ja, voor meer informatie daarover moeten we nog even afwachten.
18: Ja, hoeveel slachtoffers er zijn, dus wordt ook dus later nog bekend. Bij die grote brand in Antwerpen, Roemer Okhuizen, dank je wel. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Vanaf vandaag moet je voor bestellingen onder de €150 invoerrechten betalen. Het gaat om minimaal €3. Hoe hoog dat bedrag wordt, ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
20: Als bijvoorbeeld een zending onder de €150 binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je €3. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer €3, want het zijn dan 3 items.
18: Met de nieuwe regels hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De maatregelen moeten er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Zo wordt de concurrentie eerlijker. Het landelijk vuurwerkverbod gaat in op 1 augustus, zegt staatssecretaris Bertram. Dat betekent dat er de komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. Bijna 2 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het toch het best bekeken tv-programma van de dag.
21: Het NOS-journaal.
18: De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. En ook worden gegevens langer bewaard dan is toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. In Rodeschool in Groningen was gisteravond een bewonersbijeenkomst over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Op de avond kwamen zo'n 200 mensen af en veel van hen zien die kerncentrales niet zitten.
22: Hoe kun je een kerncentrale in een aardbevingsgebied plaatsen? Dat is toch gewoon eigenlijk Fukushima 2? En daar wordt helemaal niet over gepraat.
23: Als je al eentje wil bouwen, doe dat dan in een provincie die dat graag wil, bijvoorbeeld Zeeland. Is ook zeer geschikt, zeer vlak. Koel water uit de Noordzee is veel beter dan uit de Waddenzee. Dus waarom ga je daar niet heen?
18: Morgen debatteert de Tweede Kamer over de 2 voorkeurslocaties. Naast de Eemshaven is ook Terneuzen nog in beeld. De Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke leadzanger van The Village People, vooral bekend van het nummer YMCA. In de videoclip ging hij gekleed als politieagent. Ook schreef Willis mee aan Go West en In the Navy. In 1980 verliet hij de band en voerde hij een jarenlange juridische strijd om de auteursrechten. Bijna 30 jaar later keerde hij terug. En vorig jaar zong hij nog bij de inauguratie van president Trump. Victor Willis overleed na een kort ziekbed. Hij was 74 jaar. Het weer eerst nog zonnig, maar er ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt vandaag 22 tot 26 graden. Morgen een mix van zon, wolken en regen. En dan wordt het iets minder warm.
1: Eens even kijken hoe het op de weg is. Tim Schaap bij de ANWB, is het druk?
24: Druk niet per se gelukkig, maar we zijn niet volledig filevrij. Want er staat toch 70 kilometer aan file op de Nederlandse wegen. Onder andere 11 van die kilometers op de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. Dan de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en dik 10 minuten. En tot slot de wegwerkzaamheden op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum, file voor Gorkum zelf, 5 kilometer en 10 minuten.
21: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Zet studenten en statushouders bij elkaar in een wooncomplex en ze kunnen elkaar helpen. Dat was het idee. Maar de praktijk blijkt iets ingewikkelder. Straks spreken we een oud-bewoonster van het Amsterdamse complex waar dit 10 jaar geleden voor het eerst werd gedaan. En Julia, werken houdt ons op het rechte pad.
2: Ja, volgens staatssecretaris Claudia van Brugge van Rechtsbescherming en Gevangeniswezen zorgt werkverlof voor minder terugval bij gedetineerden. Maar is dat feit of fictie?
1: Horen we zo van je. Eerst opnieuw alarm over PFAS.
25: Vraag 1 vandaag.
1: Ja, in je koekenpan, make-up, kleding en voedselverpakkingen, PFAS zit in heel veel alledaagse dingen. En zelfs ook in te hoge concentratie in moedermelk, blijkt vandaag uit nieuw onderzoek. Vorige week hadden we het over de Tweede Kamer die waarschuwingen voor PFAS op etiketten wil. En René van Aller uit Amsterdam, goedemiddag.
26: Goedemiddag meneer.
1: U heeft hier een vraag over. Lijkt het u handig zulke waarschuwingsetiketten eigenlijk?
0: Ik zou het wel belangrijk vinden dat wij allemaal weten welke de gevaren zijn en waarin het zit. Maar ik weet niet of de overheid dan alles wil doen om dat gevaar te verminderen.
1: Nee, dat is natuurlijk een tweede stap. Wat is uw vraag bij dit onderwerp? Wat zou u graag willen weten?
0: Waar het allemaal in zit en welke gevaren er zijn voor de volksgezondheid.
1: Ja, want je hoort inderdaad wel heel vaak dat het ergens in zit, maar dan niet hoe gevaarlijk het is, wat dat eigenlijk betekent voor je gezondheid. Jacob de Boer is emeritus hoogleraar milieuchemie en de PFAS-expert van Nederland. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Eerst maar eens even naar het nieuws van vandaag. Uit onderzoek blijkt dat in alle onderzochte moedermelk PFAS is aangetroffen. Bij bijna een vijfde lag de hoeveelheid zelfs boven de risicogrens. Dat klinkt behoorlijk ernstig.
3: Ja, dat is heel vervelend. En wat zal ik ervan zeggen? Het is eigenlijk misschien nog wel vervelender, omdat het kind eigenlijk, als het in de baarmoeder zit, dan al wordt belast, omdat het PFAS ook via het bloed van de moeder naar het kind komt. Dus je komt al ter wereld met een hoeveelheid PFAS in je lijfje. En dan krijg je er nog eens een keer een flinke dosis bij via de moedermelk. Dus daar zijn we natuurlijk helemaal niet blij mee.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar de vraag is dan, hoe schadelijk is dat?
3: Nou ja, je moet het zien. Hè. Ik vind dat het RIVM legt dat erg goed uit in het rapport. Hè, van hoeveel vrouwen in Nederland moedermelk geven en hoeveel ze geven. En als je dat een beetje zo toepast, dan zie je dat we inderdaad toch... veel zitten gelukkig nog onder de risicogrens. Maar een klein deel komt daar wel boven. Maar dan is het ook nog niet zo dat we zeggen, nou, geef dan geen moedermelk meer. Want kijk, PFAS tast ons immuunsysteem aan. Maar moedermelk beschermt juist. Hè, die bouwt het immuunsysteem op. He, dus er is geen advies bij je van geef geen moedermelk meer. Maar het is wel een signaal dat als we zo doorgaan met die PFAS, we blijven het maar produceren elke dag. Ja, dan komen we wel misschien een keer zover. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil.
1: Nee, want u zegt dat tast het immuunsysteem af. Welke gezondheidseffecten heeft PFAS nog meer op de korte of de langere termijn?
3: Nou ja, dat hangt natuurlijk altijd van de dosis af en van het niveau. Maar het is bekend dat er zijn een aantal effecten zijn als het ware erkend. Hè. Dus mensen die bijvoorbeeld dicht bij een fabriek wonen en dergelijke, die kunnen last krijgen van hun schildklier of ontstekingen in de lever.
1: Door die PFAS?
3: Door de PFAS, ja. Voor kinderen is het zo dat eigenlijk het eerste effect is... Het is en dat geldt trouwens voor iedereen, is het effect op het immuunsysteem. En dat voor kinderen met name betekent dat als je een gewone vaccinatie krijgt, hè, wat de meeste kinderen krijgen, tegen, hè, wij noemen dat DKTP, difterie, tetanus, dan werkt dat wat minder goed. Hè. Dus naarmate je meer PFAS in je lijfje hebt, ben je dan zeg maar ook wat minder beschermd als je gevaccineerd wordt voor de gewone normale ziekte, zeg maar. Ja, ja, dat is een typisch effect daarvan. Ja. Dus wij moeten met z'n allen ervoor zorgen dat dat een keer stopt, die PFAS-belasting.
1: Ja, mevrouw Van Aller, heeft u zo antwoord gekregen op uw vraag?
0: Nou, niet een afdoende antwoord wat daartegen wordt ondernomen. Want wat de hoogleraar zegt is juist, maar er moeten echt dringend maatregelen worden genomen en dat is de taak van de overheid, denk ik.
1: Ja, meneer De Boer, moet de overheid meer ingrijpen?
3: Ja, nou ja, Nederland heeft daar wel het voortouw in genomen. Dus een jaar of 4 geleden, maar dat is dus al 4 jaar geleden, is er een verbodvoorstel naar de Europese Unie gegaan. Heeft de RIVM ook aan meegewerkt. En wij wachten nog steeds op de uitslag daarvan. Hè. Oh. Ik zie wel kleine stapjes. Dus op 12 augustus gaat er een verbod in op PFAS in voedselverpakkingen. Dus dat is in ieder geval wat. Maar het gaat om het grote geheel. En PFAS wordt in zo ontzettend veel artikelen toegepast dat er dus ook veel werk is voor de Europese Unie om de consequenties daarvan in kaart te brengen. Maar de bedoeling is echt dat de hele groep van PFAS verboden wordt. Maar zoals mevrouw zegt, dat is aan de overheid of de overheden, met name in de Europese Unie.
1: En die moet een beetje opschieten dus. Dank u wel voor uw uitleg.
3: Een beetje opschieten.
1: Dank u wel voor uw uitleg. Jacob de Boer, emeritus hoogleraar milieuchemie. En ook bedankt René Van Aller voor uw vraag. Heeft u ook een vraag, stuur hem in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stuur hem in via de NPO Luisterapp. En wie weet zoeken wij dan voor u naar een antwoord. vol ambitie en goede bedoelingen. Zo begon 10 jaar geleden het project Startblok Riekerhaven in Amsterdam-Nieuw-West. Het was het eerste gemengde wooncomplex in Nederland waar studenten en statushouders samen gingen wonen, Julia.
2: Ja, in dit sociale woonproject wonen 565 jongeren tot 28 jaar. En voor de helft bestaande uit vluchtelingen met een verblijfstatus en de andere helft uit Nederlandse jongeren. Het idee was dat zij een community zouden vormen, een hechte gemeenschap dus.
1: Maar de praktijk bleek weer barstig. We staan stil bij het 10-jarig bestaan met journalist Leonie Nijland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
1: Jij hoorde bij die eerste lichting bewoners. En je moest een sollicitatiebrief schrijven om je aan te melden. Waarom wilde je daar zo graag wonen?
4: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is ook wel geinig, want ik moest inderdaad een motivatie schrijven om daarheen te mogen. En die motivatie heb ik ook nog eens teruggelezen. Want ik heb een verhaal geschreven voor Trouw. Dat heb ik samen gedaan met een vriendin en een collega-journalist van mij, Annelies Bontjes, die destijds ook op Startblok woonde. En voor dat artikel dachten we, nou, is het wel leuk om die oude motivatiebrief er nog eens bij te pakken, waarom we er daar eigenlijk wilden wonen. En daarin schreven we bijvoorbeeld op dat het ons interessant leek om met mensen te wonen met verschillende achtergronden en culturen. En dat we ook graag wilden helpen bij hun integratie. En ook eigenlijk dat hele idee van een gemeenschap, hè, want daar ging het om, dat sprak ons ook heel erg aan. Ja. Ik moet wel zeggen dat het ook wel grappig was om te lezen dat ik hele grootse plannen had. Want ze vroegen dan ook van, ja, zijn er bepaalde dingen die je misschien wil organiseren voor je huisgenoten. En dat ik toen zei van, nou, het lijkt me heel leuk om hockeytrainingen te geven en taallessen te verzorgen. Ik had een tijdje als docent Nederlands gewerkt. En ik wilde een Startblok magazine opzetten en buren meenemen naar het Binnenhof om iets te leren over de Nederlandse politiek. Nou ja, dat waren hele grote plannen. Daar is het allemaal niet van gekomen. Nee. Maar dat was wel een beetje de motivatie om daarheen te gaan.
1: En waarom is het daar niet van gekomen?
4: Nou, ik denk dat dus ook wel te maken had met de leeftijd. Ik bedoel, uiteindelijk toen ik daar kwam wonen was ik 24, 25 jaar. Dus dat was best wel jong. Ik begon toen aan mijn master. Ik had eigenlijk al een heel leven opgebouwd. Gewoon ook wel een groot sociaal netwerk, familie, vrienden. Nou, ik ging nog wel eens uit. Dus ik denk dat ik een beetje onderschat had van, goh, ik ga daar van alles doen. Maar tegelijkertijd, mijn leven ging ook gewoon verder zoals ik dat al had opgebouwd. Ja. Dus het betekent niet dat ik helemaal niks heb gedaan hoor, maar ik had wel echt hele grote plannen. Dus dat was misschien wat ambitieus.
1: Ja, goede bedoelingen dus. Beste intentie. Zo is dat project ook opgestart. Heeft dat, als je erop terugkijkt met andere bewoners, ook zo uitgepakt?
4: Kijk, dat is een best wel grote vraag en ook wel lastig om, denk ik, in een paar zinnen te vatten. Kijk, over het algemeen kijk ik zelf heel positief terug op Startblok. Ik bedoel, kijk, je had daar je eigen plekje. Ik had ook leuke mensen op mijn gang. En in zijn algemeenheid denk ik dat dit soort gemengde woonprojecten, dat best wel goed is, omdat ik er ook wel in geloof dat het statushouders op weg kan helpen om een leven op te bouwen. Ja. Maar goed, ja, heel eerlijk, en dat beschrijven Annelies en ik ook wel in ons verhaal in Trouw, dat we soms ook wel een beetje met ongemak terugkijken op die tijd. Dus alleen als je kijkt bijvoorbeeld naar die motivatie die ik net schetste, heb ik best wel lang gedacht van, ja, heb ik dat nou eigenlijk allemaal waargemaakt, weet je wel? Ik bedoel, van hockeytraining en taallessen is het dus niet gekomen, maar ook meer algemeen van, ja, heb ik eigenlijk wel genoeg moeite gedaan om mijn buren te helpen en om ze überhaupt echt goed te leren kennen. Want zeker dus vanuit het idee van die community en die gemeenschap opbouwen.
1: Want werden jullie daar eigenlijk ook in begeleid en ondersteund?
4: Nou, je bedoelt als Nederlanders of ook de
1: aan beide kanten eigenlijk,
4: ja. Nou, er was vooraf één informatieavond met voor alle bewoners. Dus dat ging dan over het gemengd wonen en het idee van zo'n gemeenschap opbouwen. Dus ook wel een beetje wat er van je werd verwacht. Dus zij wilden natuurlijk gemotiveerde mensen die er ook zin in hadden om er iets van te maken. Maar echt specifieke begeleiding was er niet. Dus het was uiteindelijk werd je geselecteerd, kwam je daar te wonen en was het van veel plezier en succes. Er was wel, dat is wel goed om uit te leggen, er was een beheerteam. Dat was een teamje van ongeveer 12, 13 mensen. Daar zaten bewoners in en één externe coördinator. En dat was eigenlijk een beetje het aanspreekpunt voor het project. Dus op het moment, en zij organiseerden ook van alles, hè? Dus feestjes en activiteiten. Dus wekelijks was er wel iets te doen voor bewoners. Maar ook als je een probleem had of zo, dan kon je bij hen terecht. En als, kijk, in die zinnen, in die gebeurtenissen, dat er echt iets aan de hand was, konden zij dat eventueel ook wel naar boven escaleren. Dus dat was er wel, maar niet specifiek één op één begeleiding.
2: Heb je eigenlijk nog contact met de bewoners van toen?
4: Ik heb, nou ja, met Annelies dus. Die heb ik daar ook leren kennen. En dat is een hele goede vriendin geworden. Maar er zijn ook nog wel wat andere mensen die ik wel regelmatig spreek. Ik moet wel zeggen, dat er mensen waren die echt nog veel actiever waren dan ik binnen dat project. Dus je had echt wel een soort harde kern die echt alle feestjes en alle activiteiten afgingen. Dus er zijn wel echt vriendschappen ontstaan. En er zijn ook mensen getrouwd zelfs.
1: Ook
4: dus
1: met statushouders of vooral onderling
4: zeker,
1: voor studenten?
4: Absoluut. Okay. Ja, nee, dat was echt een enorme mix. Dus nee, dat was echt alles door elkaar. Ja. Voor ons artikel bijvoorbeeld hebben we ook uitgebreid met Kusai gesproken. En dat is een inmiddels een man uit Syrië. En die ging destijds in Startblok in een appartement wonen met twee andere Nederlanders. En ja, die zijn echt heel goed bevriend en die spreken elkaar nog steeds heel veel. Dus er zijn echt wel hele, hele mooie dingen uit ontstaan.
1: Ja, ja, zou ik mensen aanraden om in zo'n project te gaan wonen tot slot?
4: Ja, ik zou mensen dat zeker aanraden. Ik denk dat je heel veel van elkaar kan leren. Gewoon door bepaalde dingen die je zelf uit je eigen leven meeneemt. Persoonlijk heb ik er wel veel aan overgehouden. Gewoon kijk, weet je, iedereen, tuurlijk, daar wonen natuurlijk 565 mensen. Iedereen is anders, maar dat, ja, ik denk dat dat een hele wijze les is voor iedereen. Dat je ook om kan gaan met culturele verschillen en dat het je heel veel kan brengen in het leven, absoluut.
1: Dankjewel, journalist Leonie Nijland over Startblok.

0: Lifetime van Gold Kimono.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, gelukkig zit ik hier in de studio, want werken houdt ons op het rechte pad.
2: Ja, bij onze collega Sven Kokkelman was staatssecretaris Claudia van Brugge van Rechtsbescherming en Gevangeniswezen te gast. Het ging over onze manier van straffen en wat de invloed daarvan is op een terugval.
3: Het is ook een zekerheid dat deze mensen niet voor de rest van hun leven achter de tralies zullen zitten. Hoe brengen we ze eigenlijk weer terug naar de samenleving?
4: En dat zegt u, dat is een vrij optimistisch verhaal. Maar uit de recidivecijfers blijkt dat 1 op 2 toch weer snel binnen zit.
3: Uit recidivecijfers blijkt ook dat die recidive, dus de terugval in strafbaar gedrag, dat die minder hoog zijn als mensen vaker werkverlof hebben gehad.
0: Oké, dus werkverlof zorgt voor minder terugval.
2: Ja. En eerst even nog de bewering van Sven Kokkelman. 1 op de 2 zou snel weer binnen zitten. We hebben bijzonder hoogleraar herstelrecht aan de Universiteit van Maastricht, Jacques Klaas, even gevraagd of hij deze cijfers herkent.
5: Nou, wat wij zien is een recidieve percentage van 47%. Rond de 50%, dat zien we al jarenlang, binnen 2 jaar. Dus binnen 2 jaar, na vrijlating, zien we mensen weer terugkeren in het strafrecht. Dat kan betekenen dat ze weer een gevangenisstraf krijgen. Maar het kan ook betekenen dat er een andere sanctie wordt opgelegd. Bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf.
0: Ja, oké, kleine nuance. Dus niet iedereen die opnieuw in de fout gaat, belandt natuurlijk weer in de cel. De staatssecretaris doet haar uitspraken over het werkverlof ook in het licht van het cellen. Tekort. Is zo'n verlof daar eigenlijk een oplossing voor?
2: Nou, Klaas is positief over het plan van Brugge.
5: Het idee van de staatssecretaris is, nou ja, even heel plat gezegd, eigenlijk stuur mensen overdag naar hun werk of naar school en laat ze 's nachts in detentie slapen. Dus een soort nachtdetentie. Dus dat kan helpen natuurlijk om een deel van de druk te verlagen. Aan de andere kant zou ik zeggen, ja, dat is één van de oplossingen. Je kunt gevangenissen opengooien, maar dat betekent nog steeds dat we te weinig personeel hebben. Dus dat heb je ook niet zomaar aangevuld.
2: Nee, maar er zijn meer knoppen waar je aan kan draaien.
0: Oké, maar we checken nu of werkverlof ook echt leidt tot minder terugval in de criminaliteit. Hoe zit dat?
2: Klaassen die kent het onderzoek waar de staatssecretaris naar verwijst.
5: Te zien is gewoon als mensen de constructieve aspecten van hun leven kunnen behouden. Dus denk aan werk, denk aan school. Dat het een gunstig effect heeft en dat we dan zien dat de recidive lager is. Denk bijvoorbeeld bij een taakstraf of denk aan huisarrest. De mensen kunnen dan gewoon naar hun werk blijven gaan, kunnen naar school blijven gaan, behouden hun woning, behouden hun partner. Dat zijn allemaal belangrijke elementen om op het rechte pad te blijven.
0: Ja, oké, maar is dat dan, ja, waarom is dat dan beter dan in de gevangenis zitten?
2: Het is een beetje de vraag, hè, wat je wil bereiken met straffen. Want als het doel vergelding is, dan is een harde celstraf effectief. Maar als je recidive wil voorkomen en reïntegratie wil bevorderen, is werk een van de heilige gralen. Zo vertelt Anke Ramakers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.
6: Je krijgt er een inkomen door, een dagbesteding, structuur, goede bindingen, sociale bindingen. Dus mensen die werken, andere mensen die werken, daar kun je ook weer van leren. Dan krijg je sociale contacten van, dan heb je minder de neiging om het criminele pad op te gaan.
2: Nou, werk is niet de enige factor die helpt bij reïntegratie en het voorkomen van recidieven. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt namelijk dat vooral stabiliteit en het voorkomen van isolement belangrijk is. Maar ook het toekomstperspectief is van belang, zo vertelt Anke Ramakers.
6: En we zien dus ook in onderzoek dat als ze werken, dat ze minder snel de fout ingaan. Maar we zien daarin ook dat het type werk heel belangrijk is. Dus dat het ook wel werk is met een wat langer perspectief op werk. Dus dat je ook een baan kan behouden. Want alleen dan gaan die mechanismen optreden. Dus als je maar kort werkt, ja, dan heb je wel een inkomen, maar niet echt veel. En zo geldt dat ook voor dagbesteding, structuur en sociale bindingen.
2: Nou, kortom, werkverlof maakt de kans op recidive kleiner. Het is een feit.
0: Dankjewel, Julia. Straks hier op Radio 1 Bureau Buitenland. Sophie Derksen, wat gaan jullie doen?
7: Ja, wij kijken naar de uiterst rechtse AfD. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zou die wel eens een ongekende verkiezingswinst kunnen gaan halen straks in september. Zelfs een absolute meerderheid behoort tot de mogelijkheden. Daarmee groeit dus de kans dat die partij voor het eerst gaat regeren. Dat zo dadelijk bij Bureau Buitenland. En we kijken vooruit naar de NAVO-top in Turkije.
0: En Julia, wat hebben wij nog?
2: Ja, Victor Willis, de leadzanger van Village People, is overleden. Hoorden we net al in het bulletin. YMCA zal dus vandaag op allerlei plekken gedraaid worden. En toen vroeg ik net aan jou, noem nog eens een bekend nummer van hem. En toen zong jij meteen uit volle borst.
8: In the
2: Dat klinkt toch lekker, ja. En dat nummer is toch in deze onrustige tijden eigenlijk veel toepasselijker.
0: Ja, en het zingt toch lekker mee. Ja, dankjewel. Dit was het voor Vragen bij het Nieuws. Kunt u naar onze website, eenvandaag.nl. We zoeken dan graag met deskundigen naar het antwoord. Onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 2 vandaag vanwege het WK voetbal. En zometeen hier dus Bureau Buitenland. We wensen u nog een hele fijne middag.
8: AfroTros, de omroep voor ons.
9: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
18: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
19: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
18: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: 1. Het NOS-journaal.
3: Bij de brand in Antwerpen zijn zeker 5 doden gevallen. De brandweer zoekt nog naar slachtoffers van de brand die uitbrak in een appartementencomplex vanochtend. Bewoners van het complex worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. De inflatie was 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. De hogere prijzen kwamen vooral door de stijgende olieprijs en die is inmiddels weer gezakt. Een man van 29 en een jongen van 16 zijn veroordeeld voor een babbeltruc. Ze wisten een ouder echtpaar in Staphorst op te lichten voor €300.000. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. De jongen krijgt een taakstraf. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht dat vorige maand werd afgegeven, was achteraf onnodig. Er werd gedacht dat de E. coli-bacterie in het water zat, maar er bleek een verkeerde meetwaarde te zijn doorgegeven.
4: ANUB, verkeersinformatie. Verspreid over het land staan er een paar files. Soms zijn ze behoorlijk lang, zoals die op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en de afrit Everdingen 11 kilometer. Stilstaand verkeer, 3 kwartier is de vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A13. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
1: NPO Radio 1. VPRO.
5: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
6: Welkom bij Bureau Buitenland. De extreemrechtse AfD, de Alternatieve für Deutschland, zou voor het eerst kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. Sterker nog, het zou zelfs kunnen dat de partij het in Sachsen-Anhalt straks alleen voor het zeggen krijgt. Wat gebeurt er dan? Marja Verburg van het Duitsland Instituut is net terug van een bezoek aan de Oosterburen. Maar we beginnen in Turkije, dat zich voorbereidt op de NAVO-top. Het is tijd voor Buitenland, we gaan de grens over.
7: İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
6: Van Texas tot Ankara moet de NAVO 1 front vormen. President Erdogan wil van de komende NAVO-top in de Turkse hoofdstad een groot succes maken. Critici, die kan hij daarbij niet gebruiken. In Ankara geldt een demonstratieverbod. En de afgelopen dagen zijn in Turkije meer dan 200 mensen opgepakt.
23: Şafak baskınlarıyla insanlar gözaltına alınmakta. Neyle suçlandıklarını dahi öğrenmeden saatlerce tutulmakta. Avukatlarıyla görüşmeleri çeşitli gerekçelerle engellenmektedir.
27: Pers kelepçe, evlerin kapılarının kırılması, uzun namlulu silahlarla evlere girilmesi.
6: Een golf van arrestaties, een demonstratieverbod. De Turkse regering treedt hard op in aanloop naar de NAVO-top op 7 en 8 juli. Bij mij aangeschoven is collega en Turkije-kenner Cevahir Varan. Cevahir, mensenrechtenorganisaties spreken al van een golf van repressie in Turkije.
28: Zeker, en dat is vrij opvallend, want normaal niet is het gebruikelijk dat in aanloop naar de NAVO-top allerlei veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Maar wat je nu ziet in Turkije is van een ongekende schaal. Er zijn honderden mensen zijn opgepakt op verdenking van terrorisme. Volgens de Turkse autoriteiten heeft dat te maken dat deze mensen mogelijk uit zouden kunnen zijn op allerlei terroristische aanvallen in aanloop naar die NAVO-top. Maar ja, goed, als je kijkt naar die lijst en de mensen die daar in aanspraking voorkomen, dan zie je dat advocaten zijn, mensenrechtenactivisten, mensen die opkomen voor milieu, journalisten, kortom eigenlijk mensen die vrijwel niks te maken hebben met terrorisme.
6: Nee, maar hoe rechtvaardigt de Turkse regering deze arrestaties dan?
28: De Turkse autoriteiten zeggen dat er heel veel op het spel staat rondom die NAVO-top. Dat moet een hele beslissende top gaan worden. En zeggen dat allerlei terroristische groeperingen uit zouden zijn op aanvallen rondom die NAVO-top. Ik heb gekeken naar de politieverhoren van de mensen die nu worden beschuldigd van vermeende terrorisme. En dan zie je dat mensen die daar de politieverhoren krijgen, zeggen van ja, wij krijgen eigenlijk geen bewijsmateriaal geleverd van de politie, maar we worden beschuldigd van lidmaatschap aan terroristische groeperingen die wij nog nooit eerder hadden gehoord. Mm. Bijvoorbeeld een wetenschapper die zegt van ja, ik heb mijn hele leven in het teken gezet om juist onderzoek te doen naar dit soort praktijken. Mm. Of bijvoorbeeld een journalist uit de LHBTI-gemeenschap die juist op zijn eigen platform, en dat is een Sajant platform, het is een belangrijk nieuwsplatform, zegt van ik ben als journalist alleen maar bezig met het aan de kaak stellen van maatschappelijke belangrijke onderwerpen. En ik word nu verdacht gemaakt van terrorisme. Hoezo?
6: Ja, maar als je zegt, het eigenlijke argument is waarschijnlijk niet het echte argument. Wat zit hierachter? Ik bedoel, waarom is die NAVO-top kennelijk aanleiding voor de regering om zoveel mensen te laten oppakken?
28: Eigenlijk is er sprake van een politiek momentum voor president Erdogan. Die voelt zich enorm gesterkt. Wat je voorheen zag is dat andere NAVO-lidstaten kritisch waren op Turkije. Dat had te maken met hoe Turkije omgaat met mensenrechten, de gang van zaken rondom de rechtsstaat, de ondermijning van democratie. Maar de afgelopen jaren is dat veranderd. En wat je nu ziet is dat Erdogan veel steun geniet, omdat Turkije juist wel een lidmaatschap, lid is dat heel veel heeft ingezet op defensie. En dan vindt Erdogan, ja, dat is gewoon voor mij een mooi moment om succes te maken van dat hele NAVO-evenement. Want als je even terugdenkt aan vorig jaar, er was heel veel gedoe rondom de komst van president Trump. Die heeft nu gezegd bijvoorbeeld, ja, ik ga wel naar Ankara, omdat mijn vriend Erdogan daarom heeft gevraagd. Mm. En de Turken zeggen ook met een hele duidelijke boodschap aan bijvoorbeeld de Europese leden van de NAVO, wees niet gerust dat de Amerikanen uit de NAVO gaan stappen. Wij staan daarvoor garant als Turken. Dus er is politiek momentum. Mm. En juist als je daar een succes wil maken als overheid, ja, dan kun je beter geen kritiek gebruiken.
6: Nee.
28: Wat ik ook opvallend vind, Sophie, is dat journalisten, tientallen journalisten die al jaren verslag doen van NAVO-toppen, die worden de toegang geweigerd tot de NAVO-top om persconferenties bij te wonen.
6: Met welk argument?
28: Er wordt geen officieel argument gegeven. En dat is toch wel heel bijzonder. Omdat deze journalisten zeggen, ja, wij willen gewoon op een kritische manier verslag kunnen doen. Dus het zijn mensen uit het maatschappelijke middenveld die, nou ja, kritisch zijn op de overheid. Maar ook journalisten die gewoon verslag willen doen. Kortom, ja, het moet een succesverhaal worden. Het moet een feestje worden voor president Erdogan. Ja. En kritiek, ja, dat hoeft even niet.
6: Nee, maar goed, mensenrechtenorganisaties zeggen, hè, er wordt hier misbruik gemaakt, bijvoorbeeld van de terreurwetten. Zij willen dat NAVO-bondgenoten druk uitoefenen op de Turkse regering om hiermee op te houden. Zie je dat gebeuren, juist als het belang van Turkije binnen de NAVO zo groot is?
28: Op dit moment lijkt daar niet veel sprake van. De NAVO is vrij stil als het gaat om wat er nou in Turkije gebeurt. Dus je ziet een interessant contrast ontstaan. Aan de voorkant is het een president Erdogan, een regering die op het wereldtoneel mag schitteren. Sterke defensieindustrie, goede relaties met Europa, maar ook met de VS. Vindt Oekraïne heel belangrijk, maar ook pragmatische relaties met Rusland. Turkije wordt omschreven als een belangrijk bondgenoot dat de Zuidoostgrens vormt van de NAVO. Dus er is prioriteit voor die kant van het verhaal. En mensenrechten, democratie en alles wat er nu gebeurt rondom die hele arrestatiegevolgen die echt ongekend is, ja, daar wordt weinig over gesproken.
6: Nee, die NAVO-bondgenoten hebben Turkije dus zo hard nodig dat ze hun mond houden over Erdogans repressie. Wat maakt dit harde optreden los in Turkije zelf?
28: Er is veel woede onder de mensen, omdat zij zeggen van ja, er wordt nu defensie, wordt nu tegenover al onze vrijheden gezet. Terwijl zij zeggen van ja, het is gewoon één onderdeel. Defensie is belangrijk, maar vrijheid, democratie is ook belangrijk. Die twee moet je niet tegenover elkaar stellen. En eigenlijk zeggen ze daarmee, ja, het is niet alleen een Turks verhaal wat gebeurt. Want ook in Amerika zijn er bijvoorbeeld zorgen als het gaat om de democratie. Nee, het is een breder plaatje van charismatische leiders met een autoritaire bestuursvorm die nu genieten van, nou ja, het moment op het wereldtoneel waarin zij hun krachten kunnen laten zien, ja, hun spierballen kunnen laten zien. En daar is wel veel woede over in de samenleving.
6: En dat spierballenvertoon zullen we zeker volgende week rondom die NAVO-top verder zien. Dankjewel, Javier Varan.

0: met een autoritaire bestuursvorm die nu genieten van het moment op het wereldtoneel waarin zij hun krachten kunnen laten zien, hun spierballen kunnen laten zien. En daar is wel veel woede over in de samenleving.
1: En dat spierballenvertoon zullen we zeker volgende week rondom die NAVO-top verder zien. Dankjewel, Javier Varan.
2: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
3: Hier in Sachsen-Anhalt liegt die AfD aktuell in den Umfragen bei mehr als 40%.
4: Unsere Perspektive ist ganz klar, die absolute Regierungsmehrheit ohne eine Koalition eingehen zu müssen. Das ist AfD pur.
5: Wir möchten die Menschen mitnehmen und wir möchten die Mehrheit hier endlich wieder vernünftig in diesem Land vertreten. Das machen sie nicht wegen ihren komischen ideologischen Koalitionen.
1: De extreemrechtse AfD zou voor het eerst kunnen gaan regeren in een deelstaat. Sterker nog, het zou zelfs kunnen dat de partij het in Sachsen-Anhalt straks alleen voor het zeggen krijgt. En dus blaakt de lokale lijsttrekker van het zelfvertrouwen. U hoorde het, de AfD wil de deelstaat in het oosten van Duitsland ingrijpend gaan veranderen, straks na de verkiezingen in september. Wat zou zo'n machtsovername door de AfD betekenen, ook voor de rest van Duitsland? Marja Verburg is hier, net terug uit Sachsen-Anhalt. Welkom, ja. Marja.
6: Dank je.
1: Die verkiezingen zijn op 6 september, maar het is nu al het gesprek van de dag in Duitsland. Want de AfD is in peilingen dus zo groot dat ze zelfs de absolute meerderheid zou kunnen halen straks. Ja. Wat voor plannen heeft de AfD voor Sachsen-Anhalt? Wat weten we daarover?
6: Nou, die hebben ze vrij duidelijk opgeschreven in wat ze zelf ook niet een verkiezingsprogramma, maar een regeringsprogramma noemen.
1: De ambitie druipt van de pagina.
6: Ja, ze gaan ervan uit dat ze dat allemaal kunnen gaan uitvoeren. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld, ze beloven een uitzetoffensief. Dus asielzoekers worden dan te werk gesteld in centra buiten steden, totdat ze het land uit worden gezet. Het gaat heel veel over vaderlandsliefde. Vaderlandsliefde moet weer op scholen worden gedoseerd. Maatschappelijke organisaties kunnen alleen subsidie krijgen als zij voldoen aan de juiste normen van vaderheidsliefde. Vaderheidsliefde, patriotisme wordt het dan genoemd. Vaderlandsliefde, sorry. Kunst bijvoorbeeld kan ook alleen maar subsidie krijgen als dat op de juiste manier het patriotisme uitdraagt.
1: Ja. Maar goed, zo'n eventuele AfD-regering in Sachsen-Anhalt heeft niet alleen in die deelstaat grote gevolgen, maar er wordt ook gewaarschuwd voor gevolgen voor Duitsland op nationaal niveau.
6: Ja.
1: Dan gaat het om gevaren voor zowel de buitenlandse als de binnenlandse veiligheid.
6: Ja, dus al die deelstaten, dat is goed om te weten, al die deelstaten voeren hun eigen beleid, hebben een eigen regering. Dat gaat bijvoorbeeld over onderwijs en over de politie, hebben ze zelf beschikkingsrecht. Sorry. Maar ook over veiligheid. Dus al die deelstaten hebben een eigen binnenlandse veiligheidsdienst. En de vrees is nu van al die andere binnenlandse veiligheidsdiensten en van de landelijke binnenlandse veiligheidsdienst, dat als daar straks een AfD-regering zit en de minister van Binnenlandse Zaken ook van de AfD is, heeft hij toegang tot alle informatie van de veiligheidsdiensten. En de vrees is dat dat kan worden doorgespeeld naar Rusland of naar extreemrechtse organisaties.
1: Met wie de AfD banden onderhoudt.
6: Ja, en dat zeggen ze ook openlijk in hun verkiezingsprogramma, in hun regeringsprogramma. We willen gewoon weer contacten met Rusland, sancties opheffen, uitwisselingen tussen Russische en Duitse scholieren. Dus de vrees is, daar zijn ze nu over aan het nadenken. Kunnen we de Sachsen-Anhalt dan uitsluiten van onze informatie? Hoe moeten we daarmee omgaan?
1: De veiligheidsdiensten bedoel ik.
6: De veiligheidsdiensten. Ja. Maar het gaat bijvoorbeeld ook, dus het parlement heeft in april een aantal maatregelen genomen om zichzelf te beschermen. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over de rechterlijke macht. Als de AfD straks rechters kan benoemen of invloed kan uitoefenen op de rechtspraak, wat moeten we daar dan mee? Dus daar zijn nu regels voor aangenomen dat dat alleen kan met 2/3 meerderheid van het parlement. Of bijvoorbeeld, hoe wordt de minister-president gekozen? Normaal gesproken is dat degene van de grootste partij. Ook als de AfD niet alleen macht krijgt, zijn ze wel de grootste partij. Ze hebben nu afgesproken dat als er geen meerderheid is voor een AfD-minister-president, dat dan de andere partijen iemand mogen voordragen. Dus ze zijn nu op allerlei fronten aan het nadenken, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat, want ze kunnen heel ver gaan, die AfD. Ze kunnen ook.
1: Er zijn dus nu al maatregelen genomen om eigenlijk de democratie tegen ondermijning door de AfD te beschermen.
6: Ja.
1: Jij zegt, die plannen voor ondermijning staan ook gewoon in hun regeerakkoord uitgeschreven.
6: Openlijk. Ja, of niet in een regeerakkoord, maar in hun regeringsprogramma.
1: Het programma, zoals ze dat noemen. Even voor de helderheid, want we horen, de partij staat op ruim 40%, 42% in de peilingen. Maar dat zou dus al genoeg zijn voor een absolute meerderheid.
6: Ja, en dat komt omdat in Duitsland heb je een kiesdrempel, ook voor deelstaatparlementen. Dus een aantal van die partijen die nu nog in het parlement zitten, de Groenen en de FDP bijvoorbeeld, die halen waarschijnlijk die kiesdrempel niet. Die vallen dan weg. En dan heb je het aantal zetels kun je dan met de rest verdelen. Dus ook als je 42-43% had, zou dat, als er maar genoeg andere partijen wegvallen, voor een meerderheid

0: genoeg zijn.
1: Ja. En dus he, wordt er ja, toch rekening gehouden met dat scenario dat de AfD straks echt aan de macht komt in deze deelstaat. Jij sprak daar met allerlei mensen die ja, vrezen voor de gevolgen van zo'n machtsovername door de AfD. Waar zijn de mensen die jij ontmoette nou het meest beducht voor?
0: Nou, we hebben bijvoorbeeld een aantal docenten op een school gesproken. Die zijn heel erg bang, want wat de AfD wil is niet een schoolplicht, maar een onderwijsplicht. Dat betekent dus dat je ook mensen, je kinderen thuis kunt onderwijzen. En ze willen bijvoorbeeld ook dat kinderen met een beperking, die moeten naar aparte scholen. Die mogen niet meer op gewone scholen. En die docenten zeiden, ja, wij weten welke kinderen dat zijn. Die hebben wij hier nu gewoon op school. Die moeten dan weg. We krijgen geen geld meer voor, bijvoorbeeld waar de AfD ook tegen is, diversiteitsbeleid of pluralisme. Dus al dat soort vakken, vrij is op de universiteit ook, daar hebben we ook met mensen gesproken. Die wordt gewoon wegbezuinigd dan, dat heb je dan niet meer. Scholen kunnen ook zelf gesloten worden als ze niet aan de juiste patriotistische voorwaarden voldoen. Op de universiteit zeiden ze ook van ja, ze kunnen invloed hebben op welke hoogleraren worden benoemd. Al dat soort dingen, maatschappelijke organisaties die zeggen, wij krijgen straks geen subsidie meer, dus wij kunnen ons werk gewoon niet meer doen.
1: Nee.
0: Wij spraken iemand, zei ik werk hier 40 jaar, straks, ik weet niet wat ik ga doen, misschien moet ik weg uit Sachsen-Anhalt.
1: Ja, maar dit is dus het scenario dat de AfD het voor het zeggen zou krijgen. Ook als de AfD niet zo'n absolute meerderheid haalt, zie je dan gebeuren dat ze in een coalitie terechtkomen? Want in principe geldt er natuurlijk een cordon sanitair, een brandmuur in Duitsland. Partijen sluiten samenwerking met de AfD uit.
0: Ja, die kans dat ze met de AfD gaan regeren is nog steeds heel klein. Maar wat je dan krijgt, dus zoals de peilingen nu zijn, hebben we straks dan 4 partijen in Sachsen-Anhalt in het parlement. De Christendemocraten, de Sociaaldemocraten, die staan nu op 6%. Dus daarom maar de vraag of die het halen.
1: Of die de linker, dat zijn de kiesdrempel halen.
0: Of ze de kiesdrempel halen. Die linker, dat is de Socialistische Partij en dan de AfD. De CDU en de SPD zouden een minderheidsregering kunnen gaan vormen. Dat is een andere Duitse deelstaat. In Thuringen en Sachsen zijn ook minderheidsregeringen. Maar ze kunnen zich alleen laten steunen om een meerderheid te krijgen door die Link en door de AfD. En daar willen ze niet door gesteund worden. De CDU wil ook niet met die Linken samenwerken. Dus het is bijna niet mogelijk, ook als je geen meerderheid, als de AfD niet alleen regeert, dus is het bijna niet mogelijk om nog gewoon normaal beleid te voeren.
1: Om een regering te vormen met
0: om meerderheidsbeslissingen te kunnen nemen.
1: Ja. Kortom, dan is de vraag, hè? Het lijkt erop dat deze partij van grote invloed zou kunnen worden. Onlangs was er ophef rondom de voorzitter van de partij, Sachsen-Anhalt. Er dook een foto op waarop die voorzitter van de AfD een Hitlergroet zou brengen. Schrikt zoiets potentiële kiezers nog af? Hoeveel maakt dat los in Sachsen-Anhalt waar jij rondreisde?
0: Ja, dat gebeurde op de dag dat wij teruggingen. Dus ik heb niet gehoord wat daar. Maar je ziet wel, daar is dan heel veel aandacht voor in media. En ook in politici reageren erop. Maar het is niet voor het eerst. Er zijn voortdurend AfD'ers die de meest bizarre uitspraken doen. Of zich met rechtsextremisten inlaten. Of nazi-vergelijkingen maken. Of inderdaad, zoals nu, hij zegt dan zelf dat hij niet die Hitler goed heeft gebracht. En dat blijkt dat het de AfD de kiezers niet afschrikt. Want de AfD stijgt. Ik bedoel, dit is al jaren gaande, dit soort incidenten. En de AfD stijgt alleen maar in de peilingen. En dat is toch vooral omdat mensen het idee hebben dat de AfD voor iets beters kan zorgen dan wat ze nu hebben.
1: Mm.
0: En dat is ook wat we daar in Sachsen-Anhalt hoorden van politici die zeiden, ja, het is ook een afrekening met de landelijke politiek. Dus mensen zijn heel erg ontevreden over de huidige regering. En dan denken ze, nou ja, dan maar de AfD, want dan heb je in ieder geval een partij die onze taal spreekt.
1: Mm. Dus dat is ook waarom er zo'n enorme steun is voor de AfD, is ten dele ook uit onvrede over die andere partijen.
0: Ja.
1: Dat de AfD er zo sterk voor staat in Sachsen-Anhalt en overigens ook in Mecklenburg-Vorpommern, een andere deelstaat waar later dit jaar nog verkiezingen zijn, vlak na die in Sachsen-Anhalt. Wat betekent dat nou? Hoeveel stress levert dit op in Berlijn? Vandaag is het laatste coalitieoverleg voor de zomer. Hoe kijken die partijen daarnaar?
0: Nou, dat levert wel degelijk stress op. Zij moeten bijvoorbeeld hun wetgeving door de Bondsraad krijgen. Daar zijn al die deelstaten in vertegenwoordigd. En er zijn dus ook andere Duitse deelstaten die zeggen, ja, als jullie nu met allemaal maatregelen komen die niet populair zijn, dan gaan ze bij ons ook op de AfD stemmen. Dus vanuit die deelstaten komt er heel veel druk op de regering in Berlijn om wel of niet bepaald beleid te voeren. En nou, je ziet, Merz heeft bij zijn aantreden gezegd, we gaan die AfD kleiner maken, we gaan ze wegregeren, zegt hij dan. Daar lijkt het helemaal niet op. De AfD is alleen maar groter geworden sinds hij regeert.
1: Ja, want we hebben gisteren dat ook behandeld. Merz is historisch impopulair. En ook in Sachsen-Anhalt staat bijvoorbeeld zijn partij er heel slecht voor. Terwijl de CDU daar jarenlang geregeerd heeft.
0: Ja, nou moeten we er wel even bij zeggen, want het was 5 jaar geleden ook zo bij de deelstaatverkiezingen. Toen stonden CDU en AfD vlak voor de verkiezingen gelijk op, rond de 26%. Toen uiteindelijk haalde de CDU 37 en de AfD 20. Dus we moeten even kijken hoe dat nu is. Maar het verschil is zo groot dat we er wel vanuit kunnen gaan dat de AfD de grootste partij wordt.
1: We volgen het. Worden spannende weken daar in Duitsland. Dank je zeer, Marja Verburg. Zometeen na Ster en het NOS-journaal krijgt u een speciale uitzending over Kitty Kotti met Winfried Baaiens. Dat dus direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Heel graag. Tot dan.

0: NPO Radio 1. Winfried Baaiens.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen om 14:00 begint in het Oosterpark in Amsterdam de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie. En die herdenking is natuurlijk te volgen via een speciale uitzending van de NOS hier op NPO Radio 1. En dat doen we met gasten hier in de studio en verslaggevers daar in het Oosterpark en op het Museumplein. Maar nu eerst alvast het vervroegde nieuwsbulletin van 14:00 met Michiel van der Velden.
2: Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn minstens 5 doden gevallen, meldt de politie aan de VRT. Momenteel wordt nog naar slachtoffers gezocht. Deze bewoner kon op tijd wegkomen en denkt misschien te weten hoe de brand is ontstaan.
3: Een vrouw die belde, die is een brand. Ik heb een terras gaan staan, ik heb ze naar beneden gewaaid. Ja, je verwacht dat natuurlijk niet, hè. Ze liet toch niet. Ik denk, ze waren aan het werken aan de elektriciteitskets. Ik denk dat daar een brand is ontstaan.
2: De politie kan dat niet bevestigen, maar zegt wel dat de brand ontstond op de begane grond. In het appartementsgebouw wonen meer dan 200 mensen. De brandweer is nog bezig met de evacuatie. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte die het brein was achter de babbeltruc in Staphorst is nooit aangehouden. Voormalig minister Vert Grapperhaus is tijdens zijn verhoor emotioneel geworden toen het ging over de avondklok. Grapperhaus vond, naar eigen zeggen, dat het in april 2021 afgelopen had moeten zijn met de avondklok. Volgens hem had hij daarbij ook oog voor de mensen die er veel last van hadden.
4: We hebben het steeds over jongeren en allerlei andere groepen, maar daklozen, eenzamen, dat waren de mensen die echt verschrikkelijk de pineut waren.
2: Grapperhaus vindt dat er een volgende keer ook meer naar deze groepen moet worden gekeken. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht dat vorige maand werd afgegeven, was achteraf onnodig. Er werd gedacht dat de E. coli-bacterie in het water zat, maar er bleek een verkeerde meetwaarde te zijn doorgegeven. Japan legt vanaf vandaag de rekening van het massatoerisme bij buitenlandse bezoekers. Een toeristenvisum wordt 5 keer zo duur en ook de toeristenbelasting gaat flink omhoog. Vorig jaar kwamen er 42 miljoen buitenlandse toeristen naar Japan, de meeste uit Zuid-Korea en China. Zuid-Korea profiteert van de wereldwijde jacht op chips voor kunstmatige intelligentie. Vorige maand werd voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat is de snelste groei in bijna een eeuw. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog, doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. De tweede ronde van Wimbledon is begonnen voor tennisser Botik van de Zandschulp. En voor ons in Londen is tenniscommentator Mark Brasser. Mark, de tweede ronde dus voor van de Zandschulp. En volgens de kenners is het geen simpele partij.
5: Nee, dat klopt inderdaad. Van de Zandschulp is nog niet begonnen. Er staat nog een vrouwenpartij op zijn baan. Als die klaar is, dan kan hij de baan op. Nee, hij gaat spelen tegen een Rus, Roman Safiulin. Nou, als je kijkt naar zijn cijfers, dan zie je de nummer 132 van de wereld. Kwalificatie moest hij spelen. Dan denk je, nou, dat moet misschien wel te doen zijn. Maar hij heeft een lange blessure achter de rug. Daarom is hij zo ver afgezakt op de wereldranglijst. Hij stond hier al een keer, niet zo heel lang geleden, 3 jaar geleden, in de kwartfinales. En was het Yannick Sinner die hem uitschakelde. Dus die Safiulin, hele harde service, hele harde voorhand. Nee, dat gaat echt wel een lastige tegenstander worden inderdaad voor Botik van de Zandschulp.
2: Ja, en gisteren kwam ook nog de 44-jarige Serena Williams na jaren weer in actie op een Grand Slam toernooi. Ze verloor. En zij is ook niet ongeschonden uit de strijd gekomen.
5: Nee, ze kwam gisteravond niet bij de pers. Daar waren wij als journalisten niet heel blij mee. Want we wilden haar verhaal wel horen. We dachten, nou, ze maakt hier haar eigen regels. Ze krijgt een voorkeursbehandeling. Maar vandaag werd gecommuniceerd. En of het allemaal waar is. Nou ja, maar goed, we geloven het maar dat ze gisteravond de rechterknie, na de eerste set ongeveer de rechterknie, wat heeft geblesseerd. En dat het inderdaad nog de vraag is of ze met zus Venus hier kan gaan dubbelen. Dus de aard, de ernst van de blessure is niet duidelijk, maar inderdaad, ze is niet helemaal ongeschonden gisteravond uit die enkelspelpartij gekomen.
2: Mark Brasser, dankjewel. Het weer, zon, maar ook stapelwolken, blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het is 22 tot 26 graden vanmiddag. Morgen neemt de bewolking toe, gaat het ook regenen. Maar later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
1: Dan de situatie op de wegen bij de ANWB zit Tim Schaap.
6: Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Een handjevol bijzonderheden. Allereerst A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Everdingen. 11 kilometer en 30 minuten door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Dan de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg. Een kwartier door bergingswerk. Je hebt een kwartier vertraging, maar omrijden kan ook vrij gemakkelijk. Kies dan voor de A13. Dan nog een ongeluk bij Woerden op de A12 komende vanuit Utrecht richting Den Haag. Vanaf knooppunt Oude Rijn een kwartiertje extra. En ook op diezelfde A12 richting de Hofstad viel voor Gouda. 5 kilometer, 10 minuten vanaf Bodegraven. Ook daar gebeurde dus een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig weer vrijgegeven.
0: NPO Radio 1. NOS. Nationale herdenking slavernijverleden. Met Winfried Baaiens.
1: Goedemiddag, het is 1 juli, de dag van Kitty Kottie, het verbreken van de ketenen. De dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. En dat gaat bewust samen op één dag. Het herdenken gebeurt in het Oosterpark in Amsterdam en het vieren op het Museumplein. En daar gaan we gelijk naartoe, naar Amsterdam. Eerst het Oosterpark, daar staat onze verslaggever Onno Beukers. Hoe gaat het daar, Onno? Is het al druk?
7: Ja, het begint hier behoorlijk druk te worden, hoor. De Biggie Speakery die is geweest, hè, de traditionele optocht eigenlijk hier naartoe, waar iedereen ook in prachtig uitgedoste kleding hier naartoe komt. Heel kleurrijk en uiteindelijk dus ook hier is gaan zitten. Gaan zitten in de volle zon. Dus je ziet ook veel paraplu's die omhoog gehouden worden om de zon wat tegen te houden. Ook mensen met waaiertjes om jezelf een beetje te verkoelen. Want vorig jaar was het heel warm. Vandaag is het toch ook wel warm. Alleen dus wel niet vervroegd. Zodat ze ook op de eilanden en ook in Suriname van deze uitzending kunnen meegenieten. Terwijl dat dan ook nog een beetje op een normale tijd is. Dus het is warm, maar niet zo heet als vorig jaar.
1: Oké, en dan wordt daar ondertussen achter jou geroepen dat het over 3 minuten gaat gebeuren. Dus dat weten wij dan hier ook allemaal. Dankjewel, Onno. Dan gaan we ook gelijk even naar het Museumplein. Daar is dus het festival, de viering van de bevrijding. Het Kitty Kottie Festival begon om 1 uur. En daar kunnen de bezoekers op scherm natuurlijk ook live meekijken met de herdenking. Josephine Trey is daar namens ons. Hoe gaat het daar? Zijn er al veel mensen naartoe gekomen, Josephine?
8: Ja, best wel veel mensen eigenlijk al hier. Het is natuurlijk ook heerlijk festival weer. Overal zijn hier kraampjes met eten en drinken. Ook ruimte voor discussies in bepaalde tenten. Maar mensen komen hier ook vooral voor de muziek. De herdenking vanuit het Oosterpark dus, die is hier ook te zien op schermen. Maar ik zag net wel een paar mensen al klaar zitten in het gras. Ik krijg het idee dat de meeste mensen hier toch echt voor het festival komen. Het is natuurlijk ook heerlijk weer. De mensen hier vooral ook komen voor de muziek. Om 2:45 gaat dat hier echt beginnen op het hoofdpodium. Bijvoorbeeld ook wordt het vanavond afgesloten door Kimani Marley, de zoon van Bob Marley. Dus daar kijken ook vast heel veel mensen naar uit hier.
1: Oké, Josephine, later meer ook van jou. Nou, we volgen het allemaal via onze verslaggevers, de herdenking en de toespraken daar in het Oosterpark. Dat doen we op de voet en dat doen we ook hier in de studio met onder andere Kathleen Ferrier, voormalig politica en voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Hartelijk welkom.
9: Dank u wel.
1: Maar dan moeten we natuurlijk de juiste groet delen.
9: Natuurlijk, op deze dag zeggen we in Suriname van Sweetmans Passidee. Ja. En hoewel ik niet Papiamento native ben, weet ik dat men op de Antillen zegt van Bonito Dia de Abolition.
1: Ja. Abolition Day en Emancipatiedag. Zo goed we elkaar en een fijne Kitty Kottie mag ook, hè, volgens mij.
9: Absoluut.
1: Hier ook aanwezig is Carwan Fataplak, historicus, universitair docent aan de Universiteit Leiden, expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantisch slavernijverleden. We zijn zeer blij dat u hier beide wilt zijn op deze dag, hier in de studio in Hilversum. Het gaat zo beginnen. Mevrouw Ferrier, wat betekent herdenking voor u?
9: Het betekent heel veel voor mij. 1 juli is voor mij en voor mijn familie een enorm belangrijke dag. Het was de eerste daad van de regering Ferrier in 1955... toen mijn vader minister-president werd, om 1 juli in Suriname tot Nationale Vrije Dag uit te roepen. Yeah. Omdat iedereen erbij stil moet staan dat de ketenen verbroken zijn. Kitty Kotti, afschaffing van de slavernij. Iets wat nooit meer mag gebeuren. Het ontmenselijke van de medemens. Dus voor mij is dit een uitbundige dag. Ja. Maar ook een dag om stil te staan bij datgene wat nooit meer mag gebeuren.
10: Ja, de combinatie van twee diepe, diepe emoties.
9: Absoluut.
10: Zijn die te verenigen op een dag als vandaag eigenlijk?
9: Ja, zeker. Ja? Het gaat eigenlijk net als op 4 en 5 mei. Het herdenken van wat er gebeurd is, wat nooit meer mag gebeuren. En het vieren van de vrijheid.
10: Ja, het gaat hand in hand. Schouder aan schouder is het thema van de herdenking. Daar zullen we vandaag veel over gaan horen. Meneer Vattablak, u bent vaak daar geweest in het Oosterpark. Welke momenten komen allemaal terug als u denkt aan die herdenking? Want er zijn al historische momenten geweest.
11: Ja, je ziet dat die herdenking natuurlijk, het is een heel emotioneel moment, maar ook een moment waarop altijd de richting van de herinnering ook een nieuwe wending krijgt, doordat mensen statements doen, doordat er protest is, doordat er discussie is. Dus het is een heel erg levende herdenking, een echt een moment dat ieder jaar ja, nieuwe betekenis krijgt. En ja. Ja, welke momenten zijn dat dan? Nou, dat gaat echt van natuurlijk de excuses die de koning heeft uitgesproken, was een heel bijzonder moment, maar ook de protesten die er soms geweest zijn, waarin een nieuwe generatie zich aandiende en zeiden, we willen dat dit echt serieus genomen wordt, dat dit een nationale feestdag wordt. Dus ja, dat soort.
10: Ja, het vragen om vergiffenis van de koning, zelfs daar in het Oosterpark. Hè? Ja. Nou, dat soort momenten leven allemaal in onze herinnering. We gaan naar het nu, naar het Oosterpark. De nationale herdenking slavernijverleden staat op het punt te beginnen. Ja, verslaggever Onno Beukers is dus daar. Onno, wat kunnen we verwachten?
12: Ja, geleden. Nou, om te beginnen, Andrew Makkinga, die vandaag hier de herdenking leidt, die heeft het woord al genomen. Die heeft iedereen welkom geheten. En dat doet hij op het achtergrond ook van de vlaggen die hier allemaal hangen. De vlaggen van Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Die allemaal hier half stok hangen. Half stok om inderdaad toch hier in eerste instantie te herdenken. Het einde van die slavernij te herdenken. Wat je hier ook ziet is dat mensen heel duidelijk niet die 1863 aanhouden, maar ook heel duidelijk die 1873. Omdat slavernij niet in alle gevallen ook daadwerkelijk betekende dat mensen vrij waren. Dat er nog 10 jaar lang overheen ging voordat dat echt het geval was. Nou ja, wat hier zometeen gaat gebeuren is dat er eerst een plengoffer plaatsvindt. Dat wordt gedaan door Kenneth Vers Babel Dak Profi. En die doet dat nu hier voor de eerste keer. Normaal deed jarenlang dat Winti-priesteres Marian Markelo, maar die kon er vanwege ziekte in dit geval niet bij zijn. Dus zien we het vandaag gedaan worden door Kenneth Vers Babel Dak Profi. Daarna gaan we ook even luisteren naar verschillende toespraken. Dat zal sowieso zijn van de voorzitter van het NINSE, Dave Ensberg-Kleikers. Even kijken, verder is natuurlijk ook Rob Jetten hier namens de regering aan het woord. Ook de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsma, die zal een toespraak houden. En zometeen gaan we dus eerst beginnen met het plengoffer. En zoals we Andrew Makkinga hier horen zeggen, wordt er nog even aandacht gevraagd voor Marian Markelo, die normaal dat plengoffer doet. Omdat zij er niet bij kan zijn. Applaus daarvoor. En tegelijkertijd zie ik nu vooral heel veel witte paraplu's. Paraplu's die net nog zijn uitgedeeld op het allerlaatste moment. Om mensen inderdaad dan uit de zon te houden. Enigszins in de verkoeling te kunnen zitten. En dan gaan we nu luisteren naar het plengoffer.
13: Ago! Ago! Jullie antwoorden dan, amee. Ago? Amee. Zo, dat klinkt beter. Onyame, onyanko pon kwa mo do mako matu du wampo, grangado ke du wampo, grand tangi fa deftide. Nana bo luko ma wali sen sen biyon pongo enge vo leve, grangado ke du wampo na yuna jina di katempe, mwene bu komo bo ande. We danken grangado ke du wampo, volgens de namen van onze Afrikaanse voorouders uit de 5 talen en cultuurgebieden
14: waar ze ten behoeve van de transatlantische mensenhandel vandaan werden gehaald. Het eerste plengoffer is voor mama Aisha, heilige aarde, moeder aarde. De heilige aarde waarvan wij zijn gemaakt. De heilige aarde die ons voorziet in al ons eten en drinken. Het is ook de heilige aarde waarin wij terugkeren na onze dood. Dit plengoffer voor onze voorouders is voor het leed dat zij hebben ondergaan. Maar tevens voor het offer dat zij hebben opgebracht. Zodat wij vandaag in relatieve vrede en rust kunnen werken aan onze levensdoelen. Aan onze taakstelling hier op aarde. Dit is voor onze Grand Bigismas. Ik zal u niet iedere keer de ondertiteling meegeven. Dit is een eerbetoon dat wij hen niet vergeten zijn. Dat zij in ons voortleven. Maar laat het vandaag ook gezegd zijn dat onze Afrikaanse voorouders, hun spirit, dat is geen vage, schimmige figuren uit het verleden. Dat zijn geen schimmige figuren die wij met een simpel plengoffer, water uit een kalebas, op de een of andere manier danken en tevreden moeten stellen. Het gaat veel verder dan dat. Teruggeteld vanaf 5 generaties, dus vanaf onze ouders, grootouders, overgrootouders en bedovergrootouders, is het de energie van 32 Afrikaanse spirits die in ons voortleven. Het is die energie, die spirituele energie, waardoor we elke dag wakker worden met hoop, optimisme, zodat wij hier in Nederland, in Suriname, de diaspora, maar overal in de wereld, kunnen werken aan onze taakstelling. Onze levensdoelen kunnen verwezenlijken en een bijdrage kunnen doen aan de verdere ontwikkeling van onze community. Maar laat het ook gezegd zijn dat degenen die op ons afkomen met het vuur van intolerantie, met het vuur van verdeel en heers, en met het vuur van de superioriteitswaan, laat het gezegd zijn dat deze generatie, mijn generatie, de babyboomers, maar ook de generatie X, maar zelfs de millennials, laat het gezegd zijn dat wij niet de andere wang toekeren. Als ze op ons afkomen met het vuur van de intolerantie en de superioriteitswaan, blussen wij dat vuur met water. Want zoals we allen weten, bij alles wat wij ondernemen, elk zaadje dat wij planten, daar hebben wij water voor nodig. Zodat het kan bloeien en groeien en wij de vruchten daarvan kunnen plukken. Het is mij ter oren gekomen dat onze nieuwe minister-president verder gaat dan de komma van de vorige minister-president. We hebben begrepen dat er een punt achter die komma komt en dat hij verder gaat met een dubbele punt of een punt komma. Water voor dat. Bij alles wat wij doen en we gieten water ervoor, dan weten we dat het zaadje tot mooie vruchten gaat leiden. Want er is één ding dat wij ons moeten realiseren, is dat wij vanuit een hele grote achterstand als slaafgemaakten, als gevangenen, als slaafgemaakten, als vrijgemaakten daarna, dat wij min of meer genoegen moesten nemen met tolerantie. Maar u weet net als ik, dat tolerantie iets zegt over degene die jou tolereert. Degene die jou tolereert, die heeft ook de macht om jou niet te tolereren. Dus het is nu de hoogste tijd dat wij zeggen, mooi, we zijn getolereerd. Maar vandaag, 153 jaar geleden, het was trouwens op een maandag,
15: 153 jaar geleden, dat de transatlantische mensenhandel echt werd afgeschaft en wij dan relatief vrij konden zijn. Zeggen we, maar nu moeten wij doorpakken. En dat doorpakken doen wij door inderdaad het zaadje van de tolerantie dat te planten en dan ook van water te voorzien, dat die kan groeien en bloeien. En dat wij over een paar jaren, want we zijn hoopvol gesteld, want komma wordt een punt, komma en dubbele punt. En kunnen wij over een paar jaren oogsten van acceptatie in plaats van tolerantie. Acceptatie en gelijkwaardigheid. Mijn naam is Kenneth Vers Babel Dapofi. Ik wens u een prettige voortzetting van deze herdenking. Ik dank u wel.
16: Ja, en daarmee refereert Kenneth Vers Babel Dapofi toch even nog aan de excuses zoals die eerder gemaakt zijn. En spoort eigenlijk ook het kabinet en de Nederlandse overheid aan om daar inderdaad echt in door te pakken. Ik zag daarbij toch een glimlach op de manier waarop hij dat deed bij ook minister-president Rob Jetten.
17: Hij spreekt ook namens
16: gaan we nu luisteren naar de eerste speech van vandaag. En dat zal gedaan worden door de voorzitter van het NINSE, Dave Ensberg-Kleikers. Sinds 2 juli vorig jaar, dus de dag na Kitty Kotti, is hij de voorzitter geworden van het NINSE. Dus het is zijn eerste keer dat hij deze speech zal houden.
18: Beste voorouder, ik schrijf u deze brief uit waardering, erkenning en respect. Onze eeuwenoude Afrikaanse wijsheid, Ubuntu, leert ons dat wat wij doen doorwerkt tot 7 generaties. Dat betekent dat u en andere voorouders vandaag in 2026 nog altijd met ons meeleven. In wie ik ben, in hoe ik hier sta, in vrijheid en in waardigheid. Uw kracht om ondanks mensonterende omstandigheden trouw te blijven aan uw cultuur, taal en spiritualiteit inspireert mij elke dag. Daarom definieer ik mezelf niet als slechts een nazaat van tot slaaf gemaakte. Ik ben een nazaat van sterke en moedige Afrikanen. Overlevers van de Maafa. Ik gebruik bewust een Afrikaanse term, want dat doet recht aan de omvang van het onbeschrijfelijke leed dat u en andere voorouders is aangedaan. Een term die de Afro-Amerikaanse antroposoof Marimba Ani in 1988 introduceerde in haar zoektocht naar Afrikaans idioom voor de transatlantische slavernij. Want we kunnen niet enkel met Europese taal over een Afrikaanse catastrofe spreken. Beste voorouder, ik bewonder u. U werd weggerukt uit uw thuis, geketend, vernederd, verkocht, mishandeld en ontmenselijkt. En toch brak u niet. U bleef mens waar men u tot een zieloos bezit wilde maken. U bleef zingen, geloven, herinneren. U bewaakte uw Afrikaanse waardigheid. En juist die geest leeft vandaag voort. Hier in Nederland, in Suriname, op Bonaire, Aruba, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. In gemeenschappen die ondanks alles blijven bouwen aan waardigheid en toekomst. Beste voorouder, we hebben in de afgelopen jaren woorden gehoord. Woorden van erkenning, woorden van excuses, belangrijke stappen. Maar laat mij ook hier vanuit mijn Afrikaanse ziel ook dit zeggen. Herdenken zonder herstellen is onvolledig. Herdenken zonder herstellen is onvolledig. Want echte rechtvaardigheid vraagt niet alleen erkenning van het verleden, maar verandering van systemen die de Maafa hebben veroorzaakt. Daarom begint echt en duurzaam herstel met het benoemen van de pijnlijke waarheid. Een waarheid die pas betekenis krijgt wanneer zij leidt tot rechtvaardigheid. Want alleen wie bereid is eerlijk naar het verleden te kijken, kan recht doen aan de toekomst. Dat verleden werkt immers door. In kansen, in levens, in systemen. We hebben een Afrikaans perspectief en Afrikaanse wijsheden nodig om tot echt herstel te komen. En dat brengt ons tot de immateriële wijsheid van reparatory justice. Herstel scheppend recht en rechtvaardigheid. Het gaat om herstellen van wat generatieslang is beschadigd. Mensen, gemeenschappen, instituties. Beste voorouder, daarom werken velen van ons elke dag aan dat herstel. Het herdenkingscomité Slavernijverleden dat deze momenten draagt. Lokale comité's in tientallen gemeenten. Het Nationaal Slavernijmuseum in opbouw. En wij bij NINSEE als Nationaal Kennis- en Expertise-instituut maken de doorwerking zichtbaar. We verdiepen kennis en werken aan rechtvaardig herstelbeleid. Beste voorouder, onlangs mocht ik terugkeren naar Mama Afrika, naar Ghana. Daar heb ik ervaren dat herstel niet begint met antwoorden, maar met luisteren. Luisteren van het verhaal van hen die achterbleven in Afrika. De achterblijvers zagen in maart dat alle Europese landen, inclusief Nederland, wegdoken. Ze gaven niet thuis toen bij de Verenigde Naties een Afrikaanse resolutie over reparatory justice voorlag. Juist een land dat moedere stappen heeft gezet met excuses en erkenning zou in Europa en in de wereld voorop moeten lopen. Nederland moet een gidsland zijn. Beste voorouder, ooit zal ook ik een voorouder zijn. Wat ik vandaag doe, werkt door in generaties na mij. Voor mijn 7-jarige dochter, voor haar toekomst. Zodat zij kan staan in waardigheid, geworteld in waarheid, verbonden met wie haar voorgingen en vastbesloten een goede voorouder te worden voor wie na haar komen zal. Lieve, lieve voorouder, ik dank u voor uw kracht, voor uw offers, voor uw blijvende aanwezigheid. Ik draag u met mij mee. Grand Tangi.
16: Dat waren de woorden van Dave Ensberg-Lijkers, voorzitter van NINSEE. Die in directe vorm zijn voorouders aansprak en ook veel applaus kreeg. Met name na de woorden herdenken zonder herstellen is onvolledig. Iets wat hij 2 keer herhaalde.
17: Muziek, en dames en heren,
16: je hoorde over het hele veld het applaus eigenlijk steeds sterker aanswellen in dat geval. En nou ja, hij zei om te herdenken en te danken. En in zijn betoog is hij dus ook kritisch op de rol van Nederland en de Nederlandse regering bij de Verenigde Naties. Onlangs nog in maart afgelopen jaar, of dit jaar was het, toen Nederland zich onthield van stemming. Die stemming ging over de transatlantische slavenhandel, die het officieel bestempelt als een van de ernstigste misdaden tegen de menselijkheid ooit. Nederland en ook andere Europese landen ja, die onthielden zich van stemming. Die weigerden eigenlijk hun hand op te steken of juist niet. Daar is dus kritiek op. We gaan nu naar een cultureler gedeelte.
17: Wat er met mij aan de hand is.
16: Manushka Segelaar-Breeveld.
17: Rustig zal ik je blijven. Terwijl ik je
16: gaan horen.
17: Terwijl ik je het vertel.
16: Gaat nu, en mijn tranen plaatsvinden. Terwijl Andrew Makkinga ook nog even
17: wat Manushka
16: het
17: zingt.
16: Publiek voorlegt.
17: Manushka en de Soul Sisters, dames en heren.
16: Manushka, zeg maar even luisteren.
17: Aborogrong zingen. Een groot en warm welkom.

0: Nog één keer, dames en heren, voor Manushka. Segela Breeveld, Gospel Choir, The Soul Sisters, Alvin Lewis en Jari Vroom.
1: Ja,
0: voor jullie optreden, dankjewel.
1: Agora Grom. Eigenlijk letterlijk vertaald, waarom vraag je niet wat er met mij aan de hand is wanneer je me hoort zuchten? Rustig zal ik blijven terwijl ik je het vertel en mijn tranen de grond doorboren. Dan is nu het woord aan premier Rob Jetten. Hij is zowel bij het plengoffer als net bij de eerste speech al aangesproken op het feit wat Nederland doet. En daar gaan we wellicht nu meer van horen.
2: Dames en heren. In het Tula Museum op Curaçao werd ik laatst rondgeleid door 3 super enthousiaste en bevlogen jongeren. En ik vroeg hen uit nieuwsgierigheid, waarom doen jullie dit eigenlijk? En daar hoefden zij niet lang over na te denken. Zij willen weten waar hun roots liggen. En schijnbaar moeiteloos verbonden deze jonge mensen het afschuwelijke lot van generaties slaafgemaakte voorouders met de onvoorstelbare moed van Tula en met hun eigen identiteit. Het slavernijverleden bleek voor deze jongeren niet alleen een verhaal over slachtofferschap, maar juist ook over trots, vrijheid en opstaan tegen onrecht. En daarmee ook een verhaal met een grote betekenis voor henzelf en voor het hier en nu. En ik vond dat indrukwekkend. En het bracht me in gedachten meteen ook naar dit moment en deze plek, waar het slavernijverleden en het heden elkaar elke 1 juli ontmoeten. De plek waar gedeelde pijn, gedeelde kracht en trots en een gedeelde identiteit samenkomen. En ik wil u vragen, kijk om u heen. Kijk om u heen en zie, we zijn met steeds meer. Er is veel bereikt en veel om trots op te zijn. Terwijl we hier vandaag bij elkaar zijn in het Oosterpark, vinden op en rondom 1 juli overal herdenkingen plaats van het slavernijverleden. In Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. En dat aantal groeit jaar op jaar. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Er komen steeds meer monumenten. En er is ook op andere manieren steeds meer zichtbaarheid, zeker als straks het Nationaal Slavernijmuseum zijn deuren opent. En ik ben ervan overtuigd, die energie gaat niet meer weg. Het is een onstuitbare en onomkeerbare beweging. En dat is winst. Winst voor alle nazaten, maar zeker ook voor Nederland als geheel. Want hoe meer aandacht er is voor deze schandvlek in onze geschiedenis en hoe meer mensen zich betrokken voelen, hoe groter de kans dat we erin slagen het verhaal achter de komma op een goede manier in te vullen. Met als kern, iedereen hoort erbij. Iedereen verdient het gehoord en gezien te worden. We hebben in Nederland iedereen nodig, want dat maakt ons sterker als samenleving. En tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn. Zeker op een dag als deze. De hoop en de verwachtingen die er waren na 1 juli 2023 zijn nog niet waargemaakt. Het proces van heling en herstel verloopt niet vlekkeloos, ondanks de voortgang die er ook is. Het moet beter en het moet sneller. En we moeten niet bang zijn om het beest in de bek te kijken. Want zoals het recente eindrapport van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme bevestigt, we hebben nog een lange weg te gaan. Discriminatie en racisme zijn in Nederland nog altijd structureel aanwezig en diep geworteld. Alleen daarom al is er echt meer actie nodig na de komma. Afgelopen zondag sprak ik bij de Black Archives met een brede groep mensen die zich inzetten voor heling en herstel. En iemand citeerde daar een oud Surinaams spreekwoord dat me raakte. Als je de stenen op je pad niet opruimt, zullen je kinderen erover struikelen. En dat opruimen, dat kunnen we alleen samen doen. Dus grassrootsorganisaties en deskundigen uit de zwarte gemeenschap, alle landen van het Koninkrijk en Suriname, zwart en wit, en natuurlijk ook het kabinet en vertegenwoordigers van de groepen die al zo lang betrokken zijn bij het slavernijverleden. En ik zeg u, ik committeer me daaraan. Laat ons met elkaar in gesprek gaan om een nieuwe impuls te geven. en gezamenlijk vervolg aan de nationale route naar herstel. Laat ons samen zorgen voor meer actie na de komma. Actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Op het ministerie van Algemene Zaken hebben we vanochtend de vlag gehezen. En ik nodig alle overheidsinstanties uit om vanaf nu op 1 juli elk jaar hetzelfde te doen. Actie om een... Actie om met een discriminatietoets te zorgen dat regels en beleid niet discriminerend kunnen werken, zoals we zagen in de toeslagenaffaire. Actie om de doorwerking van het slavernijverleden op sociaal-economisch gebied of bijvoorbeeld gezondheid te onderkennen en daar ook wat aan te doen. En actie door ons uit te spreken, elke keer als we zien dat iemand gediscrimineerd wordt of dat er sprake is van racisme. Zeker van ons, politici en bestuurders, mag worden verwacht dat we duidelijk normeren. Maar eigenlijk is het een opdracht aan iedereen in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Want elke keer als we ons niet uitspreken, is een gemiste kans om racisme en discriminatie een halt te roepen. Dames en heren, bij de presentatie van het rapport van de Staatscommissie was er een prachtige tekst van spoken word artist Seun Steenken. Een jonge stem uit Nederland. En ik citeer graag een paar zinnen. Als we willen bouwen aan een samenleving waarin discriminatie en racisme iets is van verleden, moeten we samen weerstand bieden tegen het gedachtegoed waaruit het is gestegen. Dus open je hart en vraag jezelf af, hoe kan ik meebouwen aan een inclusievere plek in het kampioenschap tegen discriminatie, racisme, heeft iedereen een basisplek. Dus dames en heren, iedereen hier, iedereen die kijkt, laat ons niet alleen luisteren naar de woorden van vandaag. Laat het ons ook motiveren om de mouwen op te stropen en in actie te komen. Op 1 juli herdenken we. De andere 364 dagen handelen we. In gezamenlijkheid, want als we dat doen, dan komen we samen verder. Dank u wel.
1: Dat zei premier Rob Jetten. Waar eerdere jaren ook nog wel eens protest was, was er nu van protest niks zichtbaar. En gingen zelfs kort even de handen op elkaar. Met name toen de oproep kwam om de vlaggen te hijsen. Juist op deze 1 juli, Kitty Kotti. Gaan we nu verder met de toespraak van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.
3: Dames en heren. Wat we ook van het Nederlandse elftal denken, onze voetballers verdienen wel de prijs voor het mooiste shirt van het hele toernooi. Ja, ik zeg het met enige trots van de ontwerpers van het Amsterdamse wereldmerk Patta. En op het shirt zien we traditionele nationale symbolen, leeuwen en tulpen, de schildjes van de thuissteden van de spelers en Surinaamse sieraden en symbolen, zoals de mattenklopper en een alacondre-ketting. Die slingert over het shirt en verbindt alles met elkaar. Het ontwerp zegt, dit is Nederland, dit is onze nationale trots. Maar online brak de racistische kritiek snel los. Op het shirt, op onze spelers van kleur en ook weer na de wedstrijd tegen Marokko. En was het dan maar zo dat die haat van een klein groepje afkomstig was? Maar meer politici en opiniemakers komen er openlijk voor uit dat zij streven naar witte superioriteit. Wij leven met de lelijke erfenis van honderden jaren slavernij en handel in slaafgemaakte mensen. In delen van onze samenleving is er nog altijd een diep verankerd racistisch mensbeeld. Daar leeft het idee dat een echte Nederlander wit is. En dat onze nationale gemeenschap via bloedlijnen door wordt gegeven. Maar wat maakt ons land nou echt Nederland? Is dat de valse trots op koloniale roof en uitbuiting? Zijn dat waanideeën over afkomst en ras? Is dat vol rancune afgeven op minderheden? Is dat nou Nederlands? Is dat waar wij trots op zijn? Laten we leren van de grote Amerikaanse schrijver James Baldwin. Hij had alle reden om zijn land, Amerika, de rug toe te keren. Het land had hem en zijn zwarte medeburgers zo ongelooflijk veel leed toegebracht. Maar hij bleef erop aandringen dat witte en zwarte mensen samen zouden streven naar rechtvaardigheid. Naar de belofte die de Amerikaanse democratie ook in zich draagt. Hij zei: als wij nu niet aarzelen in onze plicht, dan zijn wij misschien in staat een einde te maken aan deze racistische nachtmerrie en ons land waar te maken. En de geschiedenis van de wereld te veranderen. Einde citaat. Ook wij Nederlanders hebben de belofte van ons land waar te maken. Wij bepalen samen de koers, de toekomst van onze samenleving, van het land waarop wij trots willen zijn. Dat is een land van vrijheid, vooruitgang, democratie, solidariteit en gelijkwaardigheid. Het is een land dat het verleden recht in de ogen durft te kijken. En vaderlandsliefde betekent dan onze helden eren. Zoals Anton de Kom. Luisteren als Manoushka Zegelaar Breedveld zingt. Als ik denk aan het land waar ik van hou, dan denk ik aan mensen als meester Kwame, die in Amsterdam Zuidoost honderden kinderen bijles geeft. Dan denk ik aan Dave Ensberg, die zojuist sprak en ook een schoolbestuurder is. Dan denk ik aan iedereen die omkijkt naar een ander, opkomt voor een ander. Laten we ons bij hen aansluiten. Want dan kunnen wij ons land waarmaken. Dan zijn wij de ware erfgenamen van Nederland. Niet een land van bloedlijnen, maar het echte Nederland. Van vrijheid en van hoop. Dank u wel.
1: Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, die de menigte toesprak, ook de actualiteit erbij haalde.
0: Nog één keer voor de burgemeester van
1: opmerkingen
0: Amsterdam,
1: die kwamen nadat Nederland was uitgeschakeld. Racisme op donkere spelers, maar ook het merk Patta roemde. Juist als trots voor wat er is.
0: Kev is een talentvolle zanger.
1: Gaan we nu luisteren naar Kev.
0: Hij is geboren en
1: een zanger van Curaçao. Groot artiest. Laat het woord even aan Andrew Makkinga.
0: Een artiest tot een grote, misschien wel de grootste artiesten van de ABC-eilanden. Hij heeft zijn eigen weg gevonden tussen ritmo, combina en een Caribische muziekstijl is dat, en urban muziek. Hoewel urban is een beetje ouderwets woord, maar goed. That's for another time. Dat zijn dan twee invloeden die hij een beetje samenbrengt tot zijn eigen herkenbare sound. En dankzij zijn Curaçaose achtergrond, en dat is toch echt heel mooi, schrijft hij en zingt in het Papiaments Nederlands en Engels. Vandaag zingt hij Tula Susoño. Dit lied vertelt het verhaal van Tula. Een tot slaaf gemaakte die leeft in angst en onderdrukking. Die elke nacht wakker schrikt en geen rust vindt. Totdat hij droomt van een wereld waarin zijn volk vrij is. Iedereen gelijk is en huidskleur er niet toe doet. Een droom waarvoor hij uiteindelijk zijn leven geeft. Kev brengt dit verhaal als een emotionele, tijdloze boodschap die vandaag de dag nog net zo hard raakt. Dames en heren, Kev!
4: Dehumaniseren. La gente perde confiança em mens. La gente quer que em outra gente maneira outra da mais. Este é ser que tem menos. Este é ser que conta com o mesmo valor que outro.
5: Só te quero.

0: Ja, dat was Kev met Tula su sogno. Tula's droom. Een lied wat gaat over de vrijheid van het volk. En dat iedereen gelijk is en huidskleur er niet meer toe doet. En hij zong dat ook met één vuist in de lucht. En je zag ook het publiek daarin meedoen.
1: Ik nodig nu dus graag was een mooi moment uit om het woord te voeren namens de inheemse gemeenschap. Meneer Tumere is theatermaker, onderzoeker en cultuurdrager. Hij spreekt namens de gezamenlijke inheemse werkgroep bestaande uit mevrouw Angelique Arindel Stura, Stichting Recht en Ontwikkeling voor Inheemse, voor de Inheemse. Mevrouw Diana Vlet van de Stichting Herdenking Slavernijverleden Soetermeer en van Stichting Herdenking Slavernijverleden Global Indigenous. En mevrouw Charlene Sanchez

0: namens de gezamenlijke inheemse werkgroep bestaande uit mevrouw Angelique Arindel Stura, Stichting Recht en Ontwikkeling voor Inheemse, voor de Inheemse. Mevrouw Diana Vlet van de Stichting Herdenking Slavernijverleden Zoetermeer en van Stichting Herdenking Slavernijverleden Global Indigenous. En mevrouw Charlene Sanchez van Inheems Kenniscentrum Internationaal.
1: We hoorden het Andrew Makkinga aankondigen. Dwayne Toemere die zal nu een toespraak houden namens de inheemse gemeenschap.
2: Algejakoha toyo bichi. Oyonong, hiaronong, matowajilinong. Bechika tatang to adayali mung. Parichoremaro. Iropo anamandong. Pinapeke te sheng yasakarakong. Tamushi parichoremaro. Goedemiddag. Good afternoon. Bon tardi. Ik groet u allen en alle gemeenschappen die vandaag samenkomen om Kitikoti te herdenken en te vieren. Mijn inheemse namen zijn Kabadaro, Kumakayare, trotse nazaat van de Lokono en de Kalinja. Ik sta hier namens de inheemse volkeren, de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Guyana's en het Caribisch gebied. Ik spreek mijn dank en respect uit aan onze voorouders. Dankzij hun wijsheid en veerkracht ben ik als nazaat vandaag hier aanwezig. Sinds de komst van Columbus werden onze voorouders aangeduid als Indianen. Tegenwoordig herkennen we onszelf als inheemse volkeren, de oorspronkelijke bewoners. Ons verhaal begon niet met de komst van de kolonisator. Toen de eerste schepen arriveerden, waren onze gebieden al duizenden jaren bewoond. Samenlevingen met eigen talen, bestuurssystemen, handelsnetwerken en kennis van leven in harmonie met de natuur. Tijdens de koloniale periode werden inheemse volkeren geconfronteerd met geweld, verdrijving, inheemse slavernij en bijna uitwissing. Toch gaven zij niet op. Zij verdedigden hun land, hun vrijheid en hun waardigheid. Suriname was geen leeg land. De Amerika's waren geen onbeschreven bladzijde. Wij waren er en wij zijn er nog steeds. De namen en verhalen van onze voorouders verdienen erkenning. 2 jaar geleden klonk vanaf deze plek: neem ons mee na de komma. Vandaag verdiepen wij die oproep. Besluit met ons, niet over ons. En daarom stel ik deze vraag. Wanneer en hoe worden de rechten van oorspronkelijke bewoners eindelijk wettelijk verankerd? Inheemse en ook onze Marongemeenschappen in Suriname moeten meer dan 3 eeuwen na het begin van de kolonisatie nog steeds strijden voor collectieve grondrechten, zeggenschap over hun leefgebieden en erkenning. In mijn moeders geboortedorp, waar mijn navelstreng begraven ligt, wordt grond weggegeven zonder inspraak van de inheemse bewoners. Zandgravers vernietigen het land van mijn familie en mijn voorouders. Tegelijkertijd hebben wij stappen gezet. Inheemse perspectieven krijgen een plaats binnen wetenschappelijk onderzoek naar de doorwerking van kolonialisme en slavernij. En er ontstaat ruimte voor praktijkgericht onderzoek naar actuele inheemse vraagstukken en hun betekenis voor het heden. Maar kunnen wij die doorwerking werkelijk begrijpen, zolang de inheemse geschiedenis niet voldoende is onderzocht vanuit inheems perspectief? Wij als inheemse gemeenschap in al onze pluriteit.

0: uniformiteit werken zelf aan de versterking van onze positie. Aan cultuurbehoud, bewustwording en kennisoverdracht. Er is beweging. Maar erkenning alleen is niet genoeg. De volgende stap is samenwerking. Investeer samen met de inheemse gemeenschap aan cultuurherstel, aan onderzoek, vernieuwend onderwijs en kennisoverdracht, zodat toekomstige generaties leren dat de geschiedenis van Suriname niet volledig kan worden verteld zonder de oorspronkelijke bewoners. In die geest herdenken en vieren wij Kitty Kotti. Het echt verbreken van de ketenen. Vrijheid vraagt om waarheid en verbondenheid. Om erkenning van het verleden en rechtvaardigheid in het heden. Dit is onze inheemse bijdrage aan schouder aan schouder. Samen optrekken als gelijkwaardige partners. Laat deze dag een belofte zijn. Dat niemand wordt vergeten. Niemand wordt uitgesloten. En dat iedere gemeenschap haar geschiedenis en cultuur doorgeeft aan volgende generaties. Tete, Binto Hararong Dama. Paporone Owinketesheng. Laten wij één vuist vormen. Dank u wel.
1: Dat zei Dwayne Toemeren namens de inheemse gemeenschappen. Met een heel duidelijke boodschap. Besluit met ons, niet over ons. En ook waarom worden onze rechten niet wettelijk verankerd, vroeg hij zich hardop af. Zondag nog was premier Jette bij de Black Archives voor een gesprek. En een van de dingen hij toen heeft toegezegd is te gaan praten met de inheemse gemeenschappen. Dus daar doet hij al een handreiking, maar dat gesprek zal nog plaats moeten vinden. Gaan we nu verder naar de volgende spreker. Dat is John Soliano, gezagshebber van Bonaire.
2: Geachte aanwezigen. A opriminos idioma, manera opriminos antepasadonan. Pero nunca a logra quibre. Papiamento no solamente sobrevivir, per la triunfa. Onze taal werd net als onze voorouders onderdrukt. Maar zij werd nooit gebroken. Zij heeft niet alleen maar overleefd, maar zij heeft overwonnen. Ik begin vandaag bewust in het Papiamento, omdat ook taal een daad van verzet kan zijn. Op Aruba, Bonaire en Curaçao werd het Papiamento generaties lang uit het onderwijs geweerd. Kinderen werden gestraft wanneer ze hun moedertaal spraken. Maar onze taal verdween niet. Zij bleef leven in onze huizen, onze muziek en in de verhalen die wij generaties op generaties werden doorgegeven. En vandaag klinkt zij hier in het Oosterpark. Dat is geen klein gebaar. Dat is geschiedenis. Dames en heren. Vandaag sta ik hier als gezaghebber van Bonaire. Maar mijn gedachten gaan terug naar Rincon. Het dorp waar ik ben geboren. Een plaats waar geschiedenis niet alleen maar wordt verteld, maar het wordt iedere dag geleefd. Rincon herinnert ons eraan dat onze geschiedenis niet alleen uitsluitend een geschiedenis van pijn is, maar ook van kracht, waardigheid en verbondenheid. Wanneer wij vandaag de afschaffing van slavernij herdenken, moeten wij daarom heel bewust kiezen vanuit welk perspectief wij deze geschiedenis willen vertellen. Te lang werd slavernij beschreven in cijfers, handelsroutes en opbrengsten. Maar achter ieder cijfer stond een mens. Op Bonaire werd als slaafgemaakte mensen gedwongen om onder de brandende zon te werken in de zoutpannen en in de landstuinen ten oosten en ten westen van Rincon. De kleine huisjes van koraalstenen in de zuiden van Bonaire, die daar nog altijd staan, getuigen van de omstandigheden waaronder zij moesten verblijven gedurende de oogsttijd. Maar wanneer we naar die huisjes kijken, mogen niet alleen stenen zien. Wij moeten kijken naar de mensen die daar verbleven, tijdelijk verbleven, lief hadden, hoopten, volhielden en weerstand boden. Soms zichtbaar. Soms in stilte. Soms is overleden, overleven verzet. Soms is het spreken van je taal verzet. Dames en heren, de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 was een noodzakelijke keerpunt. Maar laten wij eerlijk zijn. Het einde van de slavernij betekent niet automatisch het begin van gelijkwaardigheid. Een wet wist niet in één dag uit wat eeuwenlang is opgebouwd. Daarom is herdenken meer dan een jaarlijks ritueel. Herdenken is een opdracht. Het vraagt van ons dat wij luisteren naar verhalen die te lang niet zijn gehoord. En dat wij bereid zijn ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien. Want erkenning is belangrijk. Maar echte erkenning begint niet met zwijgen. Zij begint met de waarheid. En juist vanuit die waarheid kan echte verzoening ontstaan. Wanneer mensen bereid zijn naar elkaar te luisteren. Wanneer geschiedenis niet wordt onderkend, maar erkend. Wanneer wij elkaar niet zien als tegenstanders van gisteren, maar als medebouwers van morgen. Dames en heren, we zijn hier omdat onze voorouders niet opgaven. Laten wij hen daarom niet alleen in ere, met woorden, maar ook met onze keuzes. Met de ruimte die wij maken voor elkaars geschiedenis en met de kansen die wij bieden aan de generatie die naar ons komen. Laat ons vandaag, onszelf vandaag, één vraag stellen. Wat vraagt deze geschiedenis van ons? Misschien is het antwoord niet schuld. Misschien is het niet verwijt. Maar misschien is het wel verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om een samenleving te bouwen waarin afkomst, huiskleur, taal of geboorteplaats nooit bepalen hoeveel kansen een mens krijgt. Een samenleving waarin wij werkelijk schouder aan schouder kunnen staan. Niet ondanks onze geschiedenis, maar juist omdat wij die kennen en erkennen. Dat zijn wij verontschuldigd aan ons, aan hen die ons zijn voorgegaan. Maar ook aan hen die na ons zal komen. Masha, dank je.
1: Dat zei John Soliano, gezaghebber van Bonaire, die in Papiament begon. Met onze taal werd net als onze voorouders onderdrukt, maar wij werden nooit gebroken. Zij heeft niet alleen overleefd, maar ook overwonnen.
3: Dat was het begin. Een hele goede schrijver. Hij heeft
1: van de speech van John Soliano, die ook een oproep deed om de verantwoordelijkheid te nemen om met z'n allen de samenleving te bouwen waarin afkomst, huidskleur, taal of geboorteplaats nooit mogen bepalen hoeveel kansen een mens krijgt. Gaan we nu luisteren naar de volgende en meteen ook de laatste spreker. En dat is Raoul de Jong, schrijver, theatermaker en columnist.
4: En dat zie je in al zijn boeken terug. Ik sprak net al even met hem. En ik ben heel benieuwd naar dit boek. Dat heb ik zelf nog niet gelezen. Maar ik verwacht van jullie een warm welkom. Voor niemand minder dan Raoul de Jong. Raoul.
5: Goedemiddag. Even de pangie goed. Zo, ja. Ongeveer een jaar geleden stond ik in Driebergen, bij het familiegraf van Jacobus Hermanus Insinger. In het emancipatieregister staat hij omschreven als koopman en mededirecteur van de Nederlandse Bank. Bij de afschaffing van de slavernij kreeg hij een vergoeding, omgerekend bijna 4 miljoen euro, voor het verlies van zijn slaven. Minstens drie van die mensen waren mensen van wie ik dit leven kreeg. Het graf lag er prachtig verzorgd bij. Ook de Nederlandse Bank staat natuurlijk nog steeds. En ik keek naar dat graf en ik dacht, misschien hebben wij verloren. Ik was naar dat graf gebracht door een lezer van een boek dat ik had geschreven. Jaguar Man. Een boek dat ging over hoe mijn Surinaamse voorouders 300 jaar hel op aarde hadden overleefd. En wat wij als mensen daarvan zouden kunnen leren. Volgens de overlevering deden ze het onder andere met een mysterieuze kracht die ooit op de slavenschepen was meegekomen uit Afrika, de Cro-Manti. Een kracht waarmee een van mijn voorouders, volgens de familieverhalen, zichzelf kon transformeren in een tigri, een jaguar. Veel Nederlanders moesten een beetje lachen als ik daarover vertelde. Dat geloof je toch niet echt. Surinamers reageerden anders. Die zeiden, pas op, laat dit met rust. Dat deed ik dus niet. Ik schreef er een boek over, genaamd Jaguarman. Het was in 2020 verschenen, een paar maanden na de Black Lives Matter-protesten. Het boek werd vertaald in het Engels, Duits en Frans en stuurde me in de afgelopen 6 jaar de hele wereld over. Steeds opnieuw vertelde ik hetzelfde verhaal over hoe mijn voorouders er ondanks alles in slaagden het leven door te geven totdat ik er was. Over hoe zij manieren hadden gevonden om toch vrij en menselijk te blijven toen al hun vrijheid hen werd afgenomen. Meestal voelde ik dat het verhaal aankwam. En toch werd het ergens in de afgelopen jaren steeds moeilijker om te geloven dat het vertellen van dat verhaal werkelijk zin had. De wereld leek steeds harder te worden. Er was oorlog, racisme, vernietiging. Hele bevolkingsgroepen werden van de kaart geveegd, terwijl wij dat allemaal live op onze schermpjes zagen gebeuren. En toen stond ik dus bij dat graf van die mededirecteur van de Nederlandse bank. En ik dacht, ja, ze hebben het leuk ontworpen voor zichzelf. Uiteindelijk zijn dit soort mensen de enigen die steeds blijven winnen. Een paar maanden na het bezoek aan het graf bracht de Engelse vertaling van Jaguarman me naar een literatuurfestival in Ghana. Het voelde als gewoon weer een optreden, nog een reis, totdat ik onderweg iets vreemds ontdekte. Aan de kust van Ghana lag een dorp met de naam Kormanse. Een naam die verdacht veel leek op Cromanti. Het was alsof iets fluisterde, ga daarheen. Maar wederom, de meeste mensen reageerden vooral lacherig als ik dat vertelde. Raoul weer met zijn verhalen. Het klonk als een sprookje, iets wat ik zelf had bedacht, ook voor mij. En dus durfde ik het stemmetje pas op mijn 1 na laatste dag in Ghana serieus te nemen. Ik stapte in een auto en kwam aan in Kormanse, een vissersdorp aan de oceaan, waar iedereen leek op mijn vader en op mijn tantes en mijn ooms, mijn broers en zussen en op mij. Zij zagen het ook. Niemand was verbaasd door mijn komst. Ze wisten dat er voorouders uit dit dorp waren weggevoerd. Ze kenden hun namen nog en ze vertelden dat zij elk jaar worden herdacht tijdens een 7 dagen durend ritueel dat een week voordat ik hier aankwam was afgelopen. Ze waren ons nooit vergeten. Er werd al die tijd op ons gewacht. Terwijl mensen op straat riepen, welcome home, bracht Kwame Finn, het hoofd van de Tigri-familie, mij naar het familiepaleis. Midden op het erf stond een klein tempeltje. Daar werd de spirit van de Tigri en die van de Tigri-mensen al die tijd verzorgd, alsof iemand eeuwenlang over een klein vuur had gewaakt. We werden ontvoerd, in kettingen geslagen, over de oceaan gebracht, verkocht, uit elkaar gerukt, tot bezit gemaakt, gehersenspoeld, gecensureerd, uitgelachen, vervloekt en doodgezwegen. Maar het vuur in ons werd nooit geblust. Ja, dank je. Het werd al die tijd bewaard en doorgegeven, van mens tot mens, van droom tot droom, van verhaal tot verhaal, ondanks de plantages, ondanks de oceaan, ondanks de slavenforten. En daardoor vond ik, 300 jaar later, mijn weg terug. De wereld leert ons vooral te geloven in grote machten, in legers, koningen, keizers, presidenten, in geschiedenisboeken. Maar mijn voorouders en mensen zoals mevrouw Marja Markelo leerden me dat er ook een andere kracht bestaat. Een stille kracht, een menselijke kracht. Een klein, bijna onhoorbaar stemmetje dat soms zegt, die kant op. Kijk nog eens, probeer het toch maar. Mijn voorouders noemden die kracht Cromanti. Misschien noemen wij haar intuïtie, of liefde, of verbeelding, eigenwijsheid, of vrijpostigheid, of hoop. Het maakt uiteindelijk niet uit welke naam je eraan geeft. Waar het om gaat is dat we haar niet weglachen. Dat we durven luisteren, ook wanneer de wereld zegt dat het geen zin meer heeft. Dat het te laat is. Juist dan, in dat stemmetje schuilt de uitweg. Dat wilde ik vertellen vandaag. Dankjewel. Dat wilde ik vertellen vandaag. Vergeet dat niet als je morgenochtend wakker wordt en de werkelijkheid daarbuiten weer overweldigend lijkt. De slavenforten waren groot, de gruwel was groot, de banken zijn groot. Maar de Tigri is groter. Ze zijn er niet in geslaagd het vuur in ons te doven. Wij zijn het levende bewijs. Wees niet bang voor dat vuur. Wees niet bang om je vuur te volgen. Er wordt op je gewacht.
6: Dank u wel.
1: Zij Ruil de Jong. Auteur, columnist, theatermaker, programmamaker. En hij krijgt de handen daarvoor goed op elkaar. Van voor tot helemaal achteraan het veld. Luid applaus voor hem.
4: Dankjewel, Raoul de Jong.
1: Dan gaan we bijna naar de minuut stilte toe.
4: Ja, daar mag toch wel een applaus voor, dames en heren.
1: Zometeen zal eerst defensie, politie, brandweer bij het Nationaal Monument komen. En dan wordt het signaal tap toegegeven.
4: De minister-president zei iets heel
1: zullen we een minuut stilte houden. Luister eerst nog even naar Andrew Mackenzie.
4: Alsof ze het hadden afgesproken, maar ik weet zeker van niet, deed mevrouw, de burgemeester van Amsterdam, dat meteen door te openen met de verdediging van die prachtige spelers van het Nederlands elftal en het racisme waar ze mee te maken hebben. En ik zou tegen jullie allemaal willen zeggen, ook thuis, straks bij die één minuut stilte, vraag jezelf af, waar ben ik stil als ik zie dat er racisme is? Op het werk, bij collega's. Welk ongemak durf ik bij mezelf in mijn diepste binnen niet aan als het om dit thema gaat? Dit is namelijk iets wat mensen dagelijks meemaken. Ik dank alle sprekers, voor alle sprekers een applaus voor het delen van zulke belangrijke verhalen vanmiddag. Over enkele ogenblikken treden vertegenwoordigers van defensie, politie en brandweer aan bij het Nationaal Monument. Daarna zal het signaal tap toe klinken. Het teken dat de 1 minuut stilte aanvangt. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het slavernijverleden, gespeeld door korporaal Gerhard Abma. Ik verzoek u, als u daartoe in staat bent, om bij het klinken van het signaal tap toe te gaan staan en in stilte de voorouders en slachtoffers te herdenken.
1: We zien nu de vertegenwoordigers van defensie, politie en brandweer naar voren lopen richting het Nationaal Monument. Met vooraan korporaal Gerhard Abma, die zometeen de tap toe zal blazen. En aan het einde daarvan zal er een minuut stilte worden gehouden. Ze lopen nu voorbij de vlaggen. De vlaggen van Caribisch Nederland, Suriname en Nederland zelf ook. Die half stok hangen. Ook om de afschaffing van de slavernij te herdenken. Dan gaat iedereen staan voor het signaal tap toe.

0: kranslegging vindt zometeen plaats, maar eerst de traditionele muzikale opening van de inheemse Sambura-formatie, Maserai Pono. Die bestaat uit de heer Gilbert Banda en de heer Ruggero Biswan.
1: Ja, dat was dan de minuut stilte. Dan gaan we nu door met de kransleggingen. In totaal zullen er 13 kransen worden gelegd. Beginnend met de inheemse gemeenschap in Nederland en Suriname.

0: Op deze 1 juli, Kitty Kotti, net de minuut stilte hier op NPO Radio 1. Met daarvoor vele indrukwekkende momenten bij het Nationaal Monument Slavernijverleden daar in het Oosterpark in Amsterdam. Daar spreken wij zo meteen over door. Maar eerst gaan wij naar het uitgestelde bulletin van 3 uur. Hier is Michiel van Velden.
1: Ja, zoals we hoorden, in Amsterdam worden bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en de Amsterdamse burgemeester Halsema. Jette is trots op het feit dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, die hij een schandvlek in de geschiedenis noemt.
2: Kijk om u heen en zie, we zijn met steeds meer. Er is veel bereikt en veel om trots op te zijn. Terwijl we hier vandaag bij elkaar zijn in het Oosterpark, vinden op en rondom 1 juli overal herdenkingen plaats van het slavernijverleden. In Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. En dat aantal groeit jaar op jaar. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Er komen steeds meer monumenten. En er is ook op andere manieren steeds meer zichtbaarheid, zeker als straks het Nationaal Slavernijmuseum zijn deuren opent.
1: Jette benadrukte ook dat er meer moet gebeuren. Hij verwees daarbij naar de excuses die 3 jaar geleden werden uitgesproken door toenmalig premier Rutte. Die noemde de excuses geen punt, maar een komma. Maar de toen ontstane hoop en verwachtingen zijn volgens Jette sindsdien niet waargemaakt. Er is een teken van leven van shorttrekker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat er veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Bij een brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er veel gewonden, van wie enkele er slecht aan toe zijn. De brand brak vanochtend rond 10 uur uit en is nog steeds niet onder controle. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekend op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada is volwaardig lid geworden van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. En het Songfestival is er erg populair. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd, tegen de wil van de paus in. De wijding is omstreden omdat het gaat om leden van een ultraconservatief broederschap dat hervormingen in de kerk afwijst. Het Vaticaan heeft de betrokken priesters gewaarschuwd dat ze mogelijk uit de Rooms-Katholieke Kerk worden gezet. Paus Leo had opgeroepen om de ceremonie af te blazen. Eerder waren priesters uit het broederschap ook al uit de kerk gezet, maar de vorige paus, Franciscus, had in een poging om nader tot elkaar te komen dat besluit teruggedraaid. En dan naar Londen, naar de tennisbanen van Wimbledon. Daar speelt Botik van de Zandschulp in de 2e ronde. Mark Brasser, is het al begonnen?
3: Het is inderdaad begonnen op baan 16 hier op Wimbledon. Daar moet het gebeuren voor Botik van de Zandschulp vandaag in de 2e ronde tegen de sterke Rus Roman Safiulin. Een speler die in de top 40 van de wereld heeft gestaan, maar iets wat weggezakt is door blessures in de afgelopen jaren. 3 games zijn er inmiddels gespeeld en die zijn alle 3 gewonnen door Safiulin. Hij begon zelf met serveren, opende met een love game, brak vervolgens de service van de Zandschulp en hield vervolgens nog een keer zijn eigen service. En dus staat er een 3-0 score op het bord voor de hardhitter uit Rusland, Roman Safiulin, die geweldig serveert, geweldige voorhand heeft. Het is te hopen dat Botik van de Zandschulp daar een antwoord op vindt.
1: Mark Brasser, dankjewel. Het weer, zon en wolkenvelden, maar in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regen, later opklaringen. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
0: En er is ook verkeersinformatie. Hier is Helene Geest.
4: Ja, er staat alweer ruim 200 kilometer files, deels te wijten aan de afgesloten A27. Daardoor vielen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen 11 kilometer file en een kwartier vertraging. Ook op de A27 zelf een lange file daardoor van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond een kwartier. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is het ook druk tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. 20 minuten extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet. Kost je ongeveer een kwartier. De linker rijstrook is daar dicht. En in Noord-Holland gebeurde een ongeluk op de A9, Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht en daardoor is het oponthoud vanaf knooppunt Kooimeer een half uur.
5: NPO Radio 1. NOS. Nationale herdenking slavernijverleden. Met Winfried Baaiens.
6: U luistert naar een speciale uitzending van de NOS over dus de nationale herdenking slavernijverleden. Kitty Kottie in het Oosterpark en de viering van vandaag op het Museumplein in Amsterdam. En hier in de studio onze gasten Kathleen Ferrier, oud-politica en voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie, en Karwan Fatablak, historicus en universitair docent. Een uur geleden heb ik jullie al welkom geheten. Fijn dat jullie hier zijn. Ook nog expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantisch slavernijverleden. Dat moet ik er ook nog bij zeggen, ook al is het een mond vol. Welkom beiden nogmaals. Mevrouw Ferrier, we hebben net die minuut stilte gehad. We stonden hier ook natuurlijk in de studio. Waar dacht u aan?
7: Je denkt dan toch altijd aan het verleden. Je staat stil bij wat er gebeurd is. De ontmenselijking van mensen. Het ontnemen van de menselijke waardigheid van tot slaafgemaakte. En daarna van contractarbeiders, moderne slavernij zouden we zeggen vandaag de dag. Uit Indonesië, uit China, uit India, uit het Midden-Oosten.
6: Wat zeker
7: ook
6: nog 10 jaar
7: naar Suriname
6: duurde.
7: Gehaald. Ja, ja. En tegelijkertijd de noodzaak, het besef, de alertheid om dit soort signalen van het ontmenselijking, het ontmenselijke, menselijke waardigheid ontnemen van je medemens, om daar alert op te blijven.
6: Ja. Dan hebben we het over het doorwerken van wat toen gebeurde in de huidige samenleving. Ja. Dat kwam veel voorbij in bijna alle toespraken wel. We gaan het zo hebben over de woorden van Jette en Halsema, want daar gebeurde ook heel veel in. Ja. Eerst even van die laatste sprekers. Dwayne Toumere namens de inheemse gemeenschappen, John Soliano, de gezaghebber van Bonaire en ook nog schrijver Raoul de Jong, die afsloot. Meneer Fatablak, wat haalde u daaruit?
8: Nou, het viel me heel erg op dat er veel werd gesproken over veerkracht en over verzet. Mm-hmm. En het viel me ook op dat in veel speeches, en niet alleen die drie, maar ook de andere, Afrikaanse inspiratie eigenlijk voor die veerkracht eigenlijk veel terugkwam.
6: Ja, dus dat was de ware roots.
8: Ja. De roots en de filosofie van tegen die ontmenselijking, maar zeker ook dat extractivisme, hè, dat alles maar willen uitbuiten. En dat ging ook de speech van de man die de inheemse gemeenschappen vertegenwoordigt, ging daar heel nadrukkelijk over. Hè. Dat gaat ook over land dat tot op de dag van vandaag onteigend wordt. En dat is een voor hen heel concrete koloniale erfenis van hoe gaan we met de wereld om en hoe gaan we met elkaar om. Dus ja. Het was een heel rijk. Het waren heel rijke speeches ook.
6: Ja, dat met veel oproepen ook wel, ook aan de politiek. Meneer Toumere riep op: waarom worden onze rechten als inheemse gemeenschap niet verankerd in de wet? Opvallende ook van Soliano, de gezaghebber van Bonaire. Hij zei: herdenken is een opdracht. Slavernij is niet het begin van gelijkwaardigheid. Of het einde van de slavernij was niet het begin van gelijkwaardigheid. Ja. Die opdracht, wat is die opdracht?
7: Nou, die opdracht is natuurlijk om in te zien dat herdenken, dat excuses nooit het einde kunnen zijn. Mm-hmm. Het gaat uiteindelijk om het bewerkstelligen van gelijkwaardigheid. En wat ik heel mooi vond, ook in de speech van Dave Ensbergen, inderdaad van Raoul de Jong, is dat zij aangaven dat er ook krachten zijn die veel sterker zijn dan alleen politieke krachten. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat we nog steeds zien de doorwerking van het slavernijverleden in de grote ongelijkwaardigheid die er ook nog zeker in de Nederlandse samenleving is. Als je bedenkt dat 50% van zwarte leerlingen in Nederland ervaart racisme en discriminatie. Als we kijken hoe het gaat op de woningmarkt, in de gezondheidszorg, noem maar op. Ja. Dan is er inderdaad, zoals Don Soliano ook zei, van gelijkwaardigheid geen sprake. En moeten precies daar concrete stappen gezet worden. Want als je het hebt over herstel, dan gaat het voor de meeste mensen niet in de eerste plaats om geld, maar om die volstrekte gelijkwaardigheid. En wat ik ook heel mooi vond in veel speeches, ook van mevrouw Halsema, maar ook bij dat plengoffer, werd aangegeven, Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, doet zichzelf een grote dienst, bewijst zichzelf een grote dienst, door in te zetten op die gelijkwaardigheid. Want kijk wat we hier in handen hebben.
9: Ja?
7: Pata, energie. Uit het Caribisch,
9: het
7: kledingmerk.
9: Ja.
7: Al die creativiteit die zo vaak ongezien blijft en waar wij ook als UNESCO-commissie het licht op willen laten schijnen. Maar ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk en van gelijkwaardigheid is nog steeds geen sprake.
9: Dave Ensberg zei ook, Nederland kan een gidsland zijn, of zou dat nog veel meer moeten zijn, door juist die gedeelde geschiedenis met het koloniale verleden. Wat bedoelt hij daarmee? Want,
7: voor mij is Nederland een gidsland.
9: Want?
7: Er is geen één Europees land dat waar de regering excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Er is geen één koning of koningin die onderzoek laat doen naar de geschiedenis van haar of zijn eigen familie, de rol bij het in stand houden, het niet in verzet komen tegen slavernij. Ja. Nederland heeft die rol te spelen en op cruciale momenten laten ze die rol vallen.
9: Ja, meneer Vattablak, is dat zo? Lopen wij voor op andere landen die ook zo'n verleden hebben met de slavernij?
8: Zeker, op heel veel terreinen is er in Nederland veel gebeurd. Maar het valt me wel op dat ook in Frankrijk de discussie snel gaat. En dat Macron recentelijk, een maand geleden, heeft opgeroepen om een nationaal onderzoek te laten doen naar wat herstel en herstellende gerechtigheid in zou kunnen houden in Frankrijk. Nou, dat is toch wel weer een stapje verder dan Nederland. Dus gidsland ben je niet alleen, denk ik. Maar we zien toch ook wel in andere landen dat er beweging is op dit thema.
9: Ja. Het rechtvaardig herstel, het is een groot thema. Het is een enorme opdracht ook. Het kwam eigenlijk in alle toespraken voor. Laten we proberen het een beetje concreet te maken. En dat doen we dan toch met de hand van de woorden van de premier. Want die sprak daar namelijk namens het kabinet. Er werd toch wel weer veel van hem verwacht. Leverde hij wat dat betreft?
7: Nou, wat men vooral wil zijn concrete dingen. We hebben natuurlijk van Mark Rutte in de tijd gehoord, dit is niet een punt, maar een komma. Ja. We gaan verder. En als je ziet wat er daarna gebeurd is, is er natuurlijk van alles gebeurd. Er is meteen een zak geld beschikbaar gesteld. Helaas, zeg ik daarbij, was nou eerst goed het gesprek in de samenleving aangegaan. Maar goed.
9: Want dat geld is niet besteed. Er zat geen plan achter.
7: Er zit geen plan achter. En wat je ziet is dat er dus allerlei hele goede ideeën zijn die heel erg gefragmenteerd zijn. Mm-hmm. En waartoe is opgeroepen, ook in dat gesprek afgelopen zondag bij de Black Archives, opgeroepen door Zwart Manifest met de minister-president, is om de krachten nu eens te bundelen en te komen tot een nationale route naar herstel.
9: Yeah.
7: Waarbij het moet gaan om heling, herstel en rechtvaardigheid. Een gecoördineerde, gestructureerde en samenhangende route. Want er gaat heel veel energie verloren in administratieve zaken, in onduidelijkheid.
9: En meneer Toumeren had het er volgens mij over, hè, met het besluit met ons, niet over ons.
7: Ja.
9: Zullen we even luisteren wat het antwoord daarop was van de heer Jetten vandaag bij de herdenking.
2: Actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Op het ministerie van Algemene Zaken hebben we vanochtend de vlag gehezen. En ik nodig alle overheidsinstanties uit om vanaf nu op 1 juli elk jaar hetzelfde te doen. Actie om een actie om met een discriminatietoets te zorgen dat regels en beleid niet discriminerend kunnen werken, zoals we zagen in de toeslagenaffaire. Actie om de doorwerking van het slavernijverleden op sociaal-economisch gebied of bijvoorbeeld gezondheid te onderkennen en daar ook wat aan te doen. En actie door ons uit te spreken, elke keer als we zien dat iemand gediscrimineerd wordt of dat er sprake is van racisme. Zeker van ons, politici en bestuurders, mag worden verwacht dat we duidelijk normeren. Maar eigenlijk is het een opdracht aan iedereen in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Want elke keer als we ons niet uitspreken, is een gemiste kans om racisme en discriminatie een halt te roepen.
9: Ja, dat was zojuist dus bij het Nationale Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Voelde u heel veel concrete voorstellen hierin van de heer Jetten, meneer Vattablak?
8: Nee, ik denk dat als het gaat om dat traject, wat ook internationaal wel wordt gezien, hè, dat er een moment van erkenning moet zijn, maar dat er ook gerechtigheid en ontwikkeling bij hoort. Ja. Dan zien we dat er op dat punt van die erkenning heel veel gebeurd is de afgelopen jaren. En dat ook op dat punt van die erkenning, het is echt heel belangrijk. En dat wordt nog steeds ook meer. Dus een vlag hijsen is natuurlijk een nog weer verdere vorm van die erkenning.
9: Daar was applaus voor.
8: En daar was zeker applaus voor, want die erkenning,
9: dat doet dus wel degelijk wat.
8: Daar moet echt een inhaalslag gemaakt worden. En die wordt al een aantal jaren gemaakt. Maar de volgende stap, daar wordt het dan lastig. En dat is dan, je hoorde het ook in de woorden van Jetten. Hij zei niet actie op die punten, maar actie om te onderkennen dat er een probleem is. Nou, dat is echt nog wel een stapje voordat je echt actie onderneemt. Dus ik denk dat we daarin ook goed moeten luisteren wat er nou eigenlijk gezegd werd. En dan toch is er wel een opening, denk ik, bij gemeenschappen ook om te denken van, ja, gebeurt er dan echt wat?
9: Ja.
8: Ik neem aan dat we dat in de komende jaren nog wel meer zullen gaan horen, ook richting de premier.
9: Ja, want op zich lag er een duidelijke wensenlijst, is mild gezegd, denk ik, van het Zwart Manifest, namens heel veel maatschappelijke organisaties die ook bezig zijn met slavernij. Die hadden bijvoorbeeld verzocht, maak er een officiële nationale herdenking van vandaag. Geef het als een vrije dag binnen de Rijksoverheid. Kom met een echt herstelplan, een nationale route naar herstel. Het zijn allemaal hele concrete zaken waar je iets mee zou kunnen doen als premier. Hoorde u daar iets van terug?
7: Nou, die discriminatietoets is een van de aanbevelingen van de staatscommissie over racisme en discriminatie. Maar ook daar vind ik, het wordt niet concreet genoeg. Wat ga je nou precies doen? Mm-hmm. Wanneer ga je die toets invoeren? Wat gaat die precies inhouden? Dus de bedoelingen zijn zeker goed. En ook het besef dat je ook met inheemse en Maron-gemeenschappen gaat spreken, wat de premier heeft toegezegd op zondagavond in de Black Archives, is allemaal van belang. Maar de grote oproep is, word nu concreet. En vooral, wees ook echt inclusief en maak een gezamenlijk plan. Ik denk ook dat van groot belang is, gezien de politieke krachten waar we ook mee te maken hebben. Ja, van vijandsbeelden en uitsluiting.
9: Ja, waar Halsema het ook over had, heel duidelijk. Ja. Hè, naar aanleiding van alle racisme die naar boven kwam bij het verlies van Oranje. Ik heb toch nog even voor mensen denken, wat is die discriminatietoets nou? Dat komt dus van het staatscommissie discriminatie, aanpak en racisme. Die hebben zo'n toets gemaakt voor organisaties en overheidsinstellingen om te kijken of er niet systemen zijn die discriminerend of racistisch zijn. Dat is er gewoon, maar dat zou je dan moeten verplichten of iets dergelijks. Hè? Want het bestaat. Ja. Je kunt het zelfs opzoeken. Discriminatietoets.nl.
7: Precies. En zo heb je wel meer toetsen. Hè?
9: Maar u had meer verwacht, meer dwingende kracht van de premier?
7: Wanneer gaat dit ingevoerd worden? Hoe gaat het eruit zien? Wat gebeurt er als instituten of ministeries dit weigeren te doen? Daar is wel behoefte aan.
9: Mitchell Essayas van de Black Archives horen we zo meteen nog. We gaan even, want dat gebeurt ook ondertussen, naar de viering in Amsterdam. Daar is onze verslaggever Josephine Trehi op het Museumplein. Gebeurt dat allemaal in Amsterdam? Het Kitty Kotti Festival, de viering van de afschaffing van de slavernij, niet alleen herdenking dus. Hoe zijn de reacties daar op de toespraken die allemaal voorbij kwamen, Josephine?
10: Ja, goed. Ik dacht eerst dat niet zoveel mensen zouden gaan kijken naar het scherm, naar de herdenking. Want toen was het nog een beetje leeg. Maar eigenlijk toen het begon, gingen heel veel mensen op het gras zitten om te kijken. Waaronder Anaïssa. Hoi.
11: Hallo.
10: Wat vond jij van de toespraak van premier Jetten?
11: Ik vond het heel sterk en ook heel mooi dat hij zo doorging op wat er hiervoor is gezegd door Rutte natuurlijk. Maar ook hoe het eigenlijk belangrijk is dat niet alleen het kabinet, maar ook wij mensen, of het nou blank, wit, blank of zwart, alles, iedereen moet gewoon verstaan dat de geschiedenis in zijn totaliteit naar boven komt.
10: Ja, ik moet trouwens tussendoor even zeggen dat je er prachtig uitziet. Je hebt een speciale Kitty Kotti jurk aan. 1 juli staat er ook op. En wat nog meer?
11: Oh, 1 juli? Ja, de beelden van verbreekte ketenen en ook gewoon het jaartal, want in 1863. Want natuurlijk moesten ze doorwerken tot 1873, maar ja, dus dit staat er ook op.
10: Ja, en elk jaar hier of niet, voor het eerst?
11: Dit is de eerste keer dat ik op het Museumplein echt hier ben, om het echt te vieren, ja.
10: Wat vind je ervan?
11: Echt prachtig en heel mooi om ook omringd te zijn met mensen die er hetzelfde uitzien als dat ik eruit zie. ik kom uit het oosten, dus dat is daar niet echt van sprake. Dus, nou, ja. Dus het is echt heel mooi om hier vrij te voelen weer.
12: Ja, nou gaat het erom, hè? We hadden het dus net over premier Jette en zijn toespraak. Er wordt wel gezegd, want er is niet genoeg gebeurd de afgelopen jaren, terwijl het min of meer wel beloofd is. Hoe is dat voor jou?
11: Voor mij, ik mis vooral kennis onder de mensen. Dat als je het hebt over Kitty Kotti, dan zeggen mensen wat is dat? Of het staat wel in hun agenda, maar veel kennis is er niet over. Überhaupt over het slavernijverleden mis ik die kennis in onderwijs, maar ook gewoon de volwassenen. Van wat is ons verleden, niet alleen mijn verleden of die van mijn voorouders. Van ons alle Nederlanders.
12: En die oproep tot een vrije dag, hoe zie jij dat?
11: Ik zie het als één keer in de vijf jaar. In Suriname is dat Biggie Yari, verjaardag groot, elke vijf jaar. Dus ik zou dat voor Kitty Kotti ook eigenlijk het mooiste vinden. Om het zo te vieren, één keer in de vijf jaar op vrije dag. En verder als een niet vrije dag gewoon.
12: Nou ja, vandaag in ieder geval feest. Je bent hier met je vriendinnen. Veel plezier. Wat ga je nog allemaal doen?
11: We gaan vooral rondkijken naar de markten. Veel eten. Dat ook vooral. En ja,
12: het gaat zo heerlijk. We staan hier in de rook van de barbecues, maar het is fantastisch, hè?
11: Het is echt fantastisch. Des te meer rook, des te lekkerder het eten, toch? Ja.
12: Veel plezier.
11: Bedankt.
9: Ja, dat klinkt allemaal heel goed daar op het Museumplein. We schakelen tussen die locatie en de locatie ietsjes verderop, het Oosterpark in Amsterdam. En dan gaan we weer naar Onno, ons verslaggever. En die staat, als het goed is, naast Mitchell Esaias van de Black Archives, dus het cultureel centrum en archief in Amsterdam. Onno, aan jou. Althans, Onno.
13: Ja, ja. Even. Ja, zeker. Nee, het Mitchell Esaias staat naast mij, maar ook premier Rob Jette kwam zojuist voorbij. Hij was afgelopen zondag bij u op bezoek bij de Black Archives. Ja. We hebben hem net gehoord in zijn speech. Ja. Wat heeft hij zondag gezegd, wat hij kon betekenen?
14: Nou, hij kwam bij de Black Archives op bezoek naar aanleiding van een brandbrief geschreven door Zwart Manifest en een aantal andere zwarte organisaties. Omdat wij ons ernstig zorgen maakten over het gebrek aan actie sinds de excuses zijn gemaakt. En we hebben een stevig en kritisch, maar toch wel constructief gesprek gehad. Waarin de premier aangaf dat hij zich wel hard wil maken om geen punt achter de excuses te zetten, maar ja, nieuw verhaal, nieuwe woorden, vooral daden ook te zetten na die excuses. En nou ja, we hebben zojuist de speech beluisterd. En
13: hoort u dat er dan in terug?
14: Ja, ik hoorde één ding wat me natuurlijk heel concreet opviel, en dat is iets waar wij zelf natuurlijk ook voor hebben gepleit, is een nationale route naar herstel. Op lokaal niveau in Amsterdam hebben we een adviesrapport geschreven en in dialoog met de gemeente en het bestuur zijn we tot een route naar herstel gekomen met een aantal hele concrete aanbevelingen om die erfenis van slavernijverleden te bestrijden. En daarvoor pleiten we dus ook op nationaal niveau. Dus ik vind het wel een positief punt dat hij heeft aangegeven dat hij zich hiervoor wil inzetten. Dat hij zich daaraan committeert. Maar zoals hij zelf ook zei, weet je, 1 juli kan je mooi herdenken, mooie woorden uitspreken, maar de rest van de 364 dagen van dit jaar moeten er daden volgen.
13: Ja, een dus van de actiepunten die hij dan noemt is dat wij hebben de vlag gehezen, juist ja, op Kitty Kotti. Ja. Dat vragen wij om andere instanties, overheden, lokaal ook te doen. Ja. Dat is concreet, maar heb je meer concrete punten gehoord?
14: Kijk, dat zijn mooie symbolische gebeurtenissen. Maar als we het hebben over die erfenis, moeten we het vooral hebben over de sociaal-economische impact van het slavernijverleden. We moeten het hebben over racisme op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, politiegeweld, etnisch profileren. Ja, met alle respect, een vlag af stok hangen is mooi symbolisch. Maar het gaat om de dagelijkse, de materiële condities, het dagelijkse leven van zwarte mensen.
13: Hoort u dat dan vandaag in uw oren ook voldoende vanuit de premier, vanuit de Nederland, vanuit de overheid?
14: Ik zie een schoorvoetend een stapje vooruit. Het feit dat die het nationale route voor herstel is genoemd, dat zie ik als een aanknopingspunt, want daarin kunnen we het echt hebben over sociaal-economisch beleid wat tot echt een positieve impact kan leiden op de positie van de zwarte gemeenschap.
13: Maar u klinkt ook gereserveerd.
14: Ja, ik ben, ja, het is een politicus, het is een premier. Er kan van alles worden gezegd. Maar we moeten gewoon echt daden en beleid zien. Dus zodra ik de daden zie, dan zal ik iets enthousiaster reageren.
13: Was deze editie van Kitty Kotti, was die wel anders dan ook weer de afgelopen jaren, afgelopen 2 jaar?
14: Ja, dat overduidelijk. Ik zei net nog tegen mijn collega Dionne van Zwart Manifest dat ik heel blij ben dat we onze tijd niet hebben te hoeven verspillen aan het opzetten van petities en campagnes om de voorzitter van de Tweede Kamer te weren. Het kostte zoveel energie afgelopen jaren.
13: Vandaag was de voorzitter weer, vandaag afgelopen jaren Martin Bosma niet.
14: Exact, exact. Dus vandaag kunnen we het gewoon hebben over de inhoud. Nogmaals, speech van de premier. Ja, vond ik positief. Ik zie zeker aanknopingspunten. En ik hoop dat er echt actie gaat volgen.
13: Ja, achter deze komma een klein stapje vooruit, als ik het zo mag samenvatten. Dankjewel, Mitchell Essayas van de Black Archives.
9: Dankjewel, Onno ook. Mitchell Essayas heeft al wat premiers meegemaakt. Hè? Dat hoor je wel in zijn verhaal.
7: Ja.
9: Het is nog geen volmondig enthousiasme. Hij wacht de acties af. Ik zou een van de punten van de premier er nog even bij willen nemen. En dat gaat over die doorwerking, zo formuleerde hij het tijdens zijn speech. Doorwerking van het slavernijverleden op sociaal-economisch gebied of gezondheid. Hij roept op dat te onderkennen en daar wat aan te doen. Nou, dat is natuurlijk een enorme opdracht en een enorme opgave. Waar moeten we dan aan denken, mevrouw Verrier?
7: Nou, dat punt van erkenning, en ik haak ook aan bij wat zo net door Karwan gezegd werd. Er zijn stappen gezet op het erkennen van wat er gebeurd is. En daar begint het uiteindelijk mee. Ik heb gisteren maakte ik mee in Amersfoort dat de burgemeester excuses aanbood. En die begon ook met een heel persoonlijk verhaal, zeggende dat zijn wereldbeeld de afgelopen decennia enorm veranderd is door alle activiteiten die er in het kader van het slavernijverleden geweest zijn. En daar begint het natuurlijk mee. Want als jij niet erkent wat er gebeurd is en hoe het doorwerkt, ga je je er niet verantwoordelijk voor voelen, en dat moeten we ons allemaal voelen, om dit nu concreet aan te pakken.
9: Ja.
7: Want het zit overal, in het onderwijs, en dat is dramatisch.
9: Ja. Meneer Vattenplakken, is dat erkennen nog gaande? Of kunnen we al wel overstappen naar er ook iets aan gaan doen, waar de premier het over heeft? Of zijn we eigenlijk nog bezig met die erkenning in alle lagen van de samenleving?
8: Nou, als ik kijk naar de wetenschap, dan is er, zijn er wel echt terreinen van onderzoek waar nog weinig gedaan is en waar nu de eerste stappen gezet worden. Dus als het gaat bijvoorbeeld om de medische doorwerking, dan zitten we echt aan het begin van het erkennen ervan en vervolgens ook het beter begrijpen
9: waar
8: ervan.
9: Waar moeten we dan aan denken? Even toch de open vraag.
8: Er zijn allerlei manieren waarop dat slavernijverleden en dat traumatische verleden generaties heeft doorgewerkt en de gemeenschappen die daarmee te maken hebben gehad, op allerlei terreinen op achterstand hebben geplaatst.
9: Ja.
8: En dat hoort in een slechtere gezondheid, minder oud worden, hoge bloeddruk. Er zijn een aantal medische problemen die we terugzien in die gemeenschappen van nazaten. Nou, dat is heel lang van gezegd, want het heeft niets met slavernij te maken. Inmiddels wordt er erkend, dat heeft er toch wel echt mee te maken. Nou, en het beter begrijpen, dat is dan één vorm daarvan. Hè. Dus, maar op al die verschillende terreinen wordt er meer onderzoek gedaan. Dus die erkenning die opent ook ruimte voor onderzoek. En je hoeft helemaal niet te wachten natuurlijk met het nemen van concrete maatregelen, totdat het onderzoek gedaan is.
9: Maar wat is dan de stap daarna? Als je dat dan erkent, het heeft daarmee te maken. Er is een koppeling. Er wordt vaak verwezen naar Amsterdam nu. Hè. Die lopen daar toch redelijk ver in voorop in een herstelplan. Wat doet Amsterdam goed waar de rest van Nederland iets zou kunnen leren?
7: Nou, ik ben zelf geen Amsterdammer. Dus, en ik zie ook op verschillende andere plekken zie ik hele positieve dingen gebeuren. En het gaat natuurlijk niet alleen om het stedelijke. Kijk, herstel. Amsterdam heeft dat herstelplan. Nou, nationaal toepassen. Prima. Maar je ziet op allerlei plekken die bewustwording komen. En inderdaad, die bewustwording is nodig om tot concrete actie over te gaan. Maar het is niet na elkaar per se. In het rapport Oudshoorn werd gezegd erkenning, excuses en herstel. Nou, dat gaat Frankrijk nu ook uitzoeken. Maar het herstel kan al eerder beginnen.
9: Ja.
7: Op het moment dat jij ziet dat er bij de marechaussee, in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in het bestuur zaken niet deugen, kan je die gelijk aanpakken. En dat kan op een hele kleine schaal gebeuren. Maar het kan ook door beleid, door wetgeving, door verankering.
9: Ja.
7: En het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
9: Meneer Vattenplakken, wat zijn de concrete stappen die er die de Nederlandse staat of overheden of gemeentes nu nog laten liggen wat betreft een mogelijk herstel?
8: Nou, je ziet dat het op lokaal niveau toch nog best wel ongelijkmatig is als het gaat om die erkenning überhaupt nog. Mm. Dus ja,
9: De eerste stap.
8: Mm. Er zijn nu ruim 30 gemeentes geweest die onderzoek hebben gedaan naar hoe zijn wij eigenlijk direct betrokken geweest. Maar dat hoeft helemaal niet om zorg te dragen voor de gemeenschap van nazaten in je eigen gemeente.
9: Mm. Die ervaring volgens mij in Zuid-Holland. Hè?
8: Ja, daarmee? Zuid-Holland, er verschillende steden, Dordrecht, Alkmaar, Amsterdam natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dus er zijn... En dat gaat deels over een historische verantwoordelijkheid die je als gemeente moet voelen om vervolgens ook daarop te handelen. Tegelijkertijd draait dit, en dat zagen we ook in de speech van burgemeester Halsema en anderen terug, gaat heel veel hiervan gaat eigenlijk over gelijkwaardigheid en gelijkwaardig Nederlanderschap, die invulling van het Nederlanderschap, invulling van burgerschap. En heel veel hiervan zou je zeggen, dit hoort nu eenmaal gewoon, we horen in Nederland nu eenmaal gewoon gelijk te zijn aan elkaar. Ja. Maar ja, we zien dat... Het lijkt heel simpel. Het lijkt er toch wel vrij duidelijk in artikel 1 te staan. En tegelijkertijd lukt het heel veel overheidsorganisaties... Ja. toch niet om mensen gelijk te behandelen. Nou, daar... als je aan mij vraagt... waar is nou de kern van herstel? Dan is dat iets dat de overheid direct kan gaan aanpakken.
7: En des te belangrijker nu er zoveel krachten zijn... die gelijkwaardigheid onder druk zetten.
9: We gaan luisteren naar Dave Ensberg-Kleikers, die we ook al eerder hoorden. Voorzitter van het NINSE, voor het eerst in deze rol vandaag, daar bij de herdenking in het Oosterpark. En hij staat naast onze verslaggever Onno Beukers.
15: Ja, en ik zei net al tegen hem, bijna een jaar voorzitter, want u begon vorig jaar de dag na Kitty Kotti op 2 juli.
16: Dat klopt, een enorm grote eer om voorzitter te mogen zijn van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernij, Verleden en Erfenis.
15: En dan mocht je dus vandaag uw eerste speech houden hier tijdens Kitty Kotti. Hoe was dat voor u?
16: Bevrijdend, een grote eer. Vervuld van dankbaarheid richting mijn voorouders. Ik heb een speech gegeven wat eigenlijk een brief was aan mijn voorouders. En dat maakt het ook persoonlijk. Maar zo wilde ik hier ook staan. Niet alleen als instituutsvertegenwoordiger, maar ook als nazaat van trotse Afrikanen. En zo heb ik hier mogen staan. Mijn eigen taal gekozen, idioom gekozen om niet meer te spreken over de transatlantische slavernij, maar over Maafa, een Swahili woord, in plaats van de transatlantische slavernij, wat een Europees woord is. En we hebben ook andere taal nodig om over deze Afrikaanse catastrofe te kunnen spreken. En ik ben heel dankbaar dat ik dat mocht doen. Het voelde ook als bevrijdend, niet alleen voor mezelf, maar ook in de verbinding met het publiek. Ik ben ook maar een dienaar.
15: En ja, in uw... speech hoorden we ook duidelijk ook een verhaal richting de regering, richting Nederland, richting het kabinet, met kritiek.
16: Ja, kijk, en dat is... Op 25 maart heeft de Ghanese president bij de Verenigde Naties een resolutie ingediend. En had Nederland gepast om na de excuses van de koning en de premier Rutte... om dan ook te zeggen, wij steunen deze resolutie. Maar er werd een andere keuze gemaakt, samen met andere Europese landen. En dat is spijtig, want Nederland loopt namelijk al behoorlijk voorop. En met name de koning. En eigenlijk... zou het kabinet alleen al respectvol richting de koning zijn geweest... door de resolutie wel te steunen. Want het was volledige lijn geweest met zijn handelen. Ook recentelijk nog in december in Suriname... toen hij vergeving heeft gevraagd en gekregen... van de Surinaamse traditionele gezagen en spirituele leiders. Maar het past ook wel in een lijn van Nederland om echt voorop te lopen. Als je kijkt naar andere landen die tot slaaf gemaakt hebben verhandeld... als Portugal, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken. Nederland loopt voorop.
15: Ja, loopt voorop, maar gaat het ook snel genoeg als we ook kijken naar de doorwerking?
16: We zijn natuurlijk hartstikke laat al, überhaupt. Dus 1863, toen de slavernij formeel werd afgeschaft, had al meteen nagedacht moeten worden. Hoe gaan we de mensen die betrof laten herstellen hiervan? En zorgen voor een inclusieve, gelijkwaardige, rechtvaardige samenleving. En dat we dat nu alsnog moeten doen, is hartstikke laat. Dus ik vind het de hoogste tijd om echt stappen te gaan zetten. En wat de premier heeft gezegd vandaag, gaan toe naar een nationale route van herstel... Ja, wij als NINSE zijn er graag deelgenoten van. We zullen hem en de zijn.

0: En zorgen voor een inclusieve, gelijkwaardige, rechtvaardige samenleving. En dat we dat nu alsnog moeten doen is hartstikke laat. Dus ik vind het de hoogste tijd om echt stappen te gaan zetten. En wat de premier heeft gezegd vandaag, gaan toe naar een nationale route van herstel. Ja, wij als Dinsdag zijn daar graag deelgenoot van. We zullen hem en de zijnen kritisch erop aanspreken. We zullen altijd vanuit de waardigheid van onze voorouders blijven spreken. We gaan nooit indammen, we gaan nooit indimmen. En we zullen altijd ook strijden voor rechtvaardigheid.
1: Was het voor u ook concreet genoeg wat de premier vandaag zei? Ik hoorde wel een oproep om de vlaggen uit te hangen op Kitty Kotti. En dat ook voor alle gemeenten en overheidsinstanties te doen. Maar andere concrete punten, heeft u die gehoord?
0: Er is ruimte voor ontwikkeling voor de premier. Maar dat betreft heeft hij nog iets overgelaten voor volgend jaar. Laten we niet meteen alles in één keer vragen, maar misschien toch soms een diner in meerdere gangen geserveerd zien worden. In dit geval was het voorgerecht, heeft prima gesmaakt. Maar er valt er wel een hoofdgerecht te serveren. Waaronder via Nationale Vrije Dag voor Kitty Kotti, wat voor 1 juli. Voor iedereen in dit land, in het Koninkrijk. Dat is echt belangrijk. Daarnaast is er echt wat te doen op het terrein van herstel, rechtvaardig herstel. Niet op Europese, eurocentrische manier, maar op een Afrikaanse, Caribische manier. Via Reparatory Justice. Ook daarvoor staan wij als Dinsdag klaar om samen te werken met de overheid en met andere partijen. Er zijn concrete ideeën voor om dat te organiseren. En wij zijn zeer gemotiveerd dat te gaan doen. En de premier zal dan, als hij dat ook omarmt, steeds concreter gaan worden in toekomstige speeches. Dus dit was een voorgerecht.
1: Ja, nou een voorgerecht en wij wachten op de volgende gang. Dank u wel, Dave Ensberg-Kleikers. Het is dus duidelijk, hè, de regering die wil een stap vooruit zetten. Maar ja, wat is het vervolg? Het vervolg, dat blijft toch elke keer weer het vraagteken.
2: Ja, ja, dat is het thema van vandaag. En misschien wel voor het hele jaar tot volgend jaar 1 juli. We willen toch hier in de studio even één aspect uit dit gesprek halen. Wat op 25 maart dit jaar gebeurde. De VN-Algemene Vergadering nam een resolutie aan waarin de transatlantische handel in tot slaafgemaakte Afrikanen werd aangeduid als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Heel veel landen stemden voor. Nederland was een van de landen die zich van stemming onthield. Eerst maar even de reactie hier, mevrouw Verrier. Snapt u dat?
3: Het argument dat gebruikt wordt, snap ik. Want er wordt in de resolutie een gradatie gemaakt, een hiërarchie in menselijk lijden. Er wordt gezegd, en uw verslaggever zei, een van de ernstige schendingen.
2: Nee, het ergste is het.
3: En het is de ernstigste. Ja. En dat is de reden voor 52 landen, waaronder alle Europese landen, om te zeggen, hier kunnen wij niet in meegaan.
2: Sommige mensen willen denken aan de Holocaust het, bijvoorbeeld. Dan
3: precies,
2: krijg je een soort,
3: dus je hè, dus dan ga je
2: verdeling.
3: Een soort gevecht doen. Welk leed is het ergste? Ja. Dus ik begrijp dat je dat zegt. Maar ik ben het eens met de mensen die zeggen, dit is een enorme gemiste kans voor Nederland. Want je had hier gewoon voor kunnen stemmen.
2: Hoezo,
3: en je had een stemverklaring.
2: Want
3: en door een stemverklaring af te geven en te zeggen, deze resolutie roept op tot het erkennen van de doorwerking van het verschrikkelijke leed van de transatlantische slavernij in zoveel gemeenschappen. We moeten decoloniseren, we moeten het serieus nemen. Dat is de boodschap van deze resolutie. En dat is precies waar Nederland voor staat, waar Nederland in voorop loopt.
2: Voor mijn lekenhoofd, wat een stemverklaring is dan weer wat anders dan dat je instemt.
3: Ja, je zegt, ik ga hier voor stemmen, maar ik wil wel opmerken dat die zin, daar ben ik het niet mee eens. Maar de boodschap, die neem ik serieus en daarom stem ik voor. Ja. Ik vind het een gemiste kans.
2: Ja, en het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk werd ook niet geraadpleegd.
3: Dat is helemaal schandalig.
2: Dat heeft veel kwaad bloed gezet. Hè?
3: Als je het hebt over gelijkwaardigheid, dit kan toch niet?
2: Nee. Oké, er staat alweer iemand klaar bij onze verslaggever Onno Beukers. Antropoloog Alana Helberg-Proctor. Zij kreeg een subsidie om onderzoek te doen naar doorwerking van het slavernijverleden. En Onno, ze staat nu, nou, zoals het goed is, hè?
1: Ja, en misschien om te beginnen, Alana, hoe heb jij deze Kitty Kotti zelf beleefd vandaag?
4: Ja, indrukwekkend. Het voelde anders dan andere keren. Hè. We hebben de afgelopen jaren veel belangrijke momenten gehad. Excuses van de koning. Ook wat spanningen op deze dag op 1 juli. En dit voelde eigenlijk als een keerpunt waarin herstel enorm centraal stond. En ook meervoudige perspectieven, inheemse perspectieven. We hoorden verschillende talen. Dus ik vind het een heel mooi moment. En ik denk dat de toekomst zal duiden hoe indrukwekkend het werkelijk zal zijn. Omdat we natuurlijk herstel en routes naar herstel zullen moeten invullen.
1: Ja, het is misschien iets meer tot rust gekomen, maar ook stilgevallen daarmee, het proces.
4: Ik weet niet of het stilgevallen is.

0: is, het is niet voor iedereen stilgevallen. Dus ik denk eigenlijk dat we van wat we vandaag hoorden, waren de gesprekken die de afgelopen maanden, afgelopen jaar of iets eigenlijk in voorbereiding waren. Hè, de mensen die dus al honderden mensen die vandaag aanwezig zijn, we doen allemaal ons deel in onze eigen capaciteit. En ik vond het ook heel mooi om dat terug te zien vandaag. Thema's ook schouder aan schouder. En dat voelde ik ook echt. Al die verschillende groepen mensen. De wetenschappers, de artiesten, de beleidsmakers. Die bijvoorbeeld ook aanwezig waren vandaag. Dus ja, het was een, denk ik een belangrijk keerpunt. Maar daar moeten we nog achter zien te komen. Of dat inderdaad iets zal betekenen in de toekomst.
1: Ja, je zei het al mooi, ieder doet zijn deel. Een deel wat u in ieder geval ook doet, is onderzoek doen naar die doorwerking juist ook van die slavernij. Subsidie voor gekregen om dat nu inderdaad echt goed op te zetten. Wat kunt u daarover vertellen, over die doorwerking? Wat merken wij daar eigenlijk nog elke dag van?
0: Ja, dus de doorwerking zien we eigenlijk in alle domeinen die relevant zijn. Van onderwijs naar zorg, naar welvaart, wonen, arbeid. Ik heb onderzoek gedaan naar de gezondheid en het zorgsysteem zelf. En in de toekomst, ik heb net inderdaad een groot project gekregen, zal ik met een heel groot team van 28 mensen in een consortium onderzoek doen naar wat die doorwerking betekent vanuit de verschillende perspectieven. Maar als we het hebben over de zorg, zien we dus dat er nog steeds heel veel stereotypen en racistische ideeën rondcirculeren in het zorgsysteem, waardoor bepaalde mensen discriminatie ervaren in dat zorgsysteem. Maar ook bijvoorbeeld in de technologie. Waarom is het dat heel veel technologieën minder goed werken op een donkere huid? Of bepaalde genetische profielen minder vaak worden meegenomen in richtlijnen en dat soort dingen. Dus dat is heel erg belangrijk om daar aandacht aan te besteden.
1: Een van de dingen zaken waar het ook doorspeelt is in het onderwijs. Hè? En volgens mij bij u op school is ook juf Mireille.
0: Ja, juf Mireille, dus haar laatste dag eigenlijk. Oh, morgen is haar laatste dag op die school. Zij was inderdaad te zien in de rapportage. En dit is ook wat ik bedoel. Iedereen doet zijn of haar of hens eigen werk. En juf Mireille heeft dus heel veel werk gedaan op die ene school om bewustzijn te creëren. En om de scholieren ook bloot te stellen aan deze mooie dag en deze ervaring.
1: Ja, dank u wel voor nu dan even. In ieder geval Alana Helberg-Procter. Want inderdaad, juf Mireille, die hebben wij of mijn collega's ook opgezocht. En daar kunnen we naar luisteren.
2: Ik zal even beginnen met hoe je het uitspreekt. Het is Kitty Kotti. Dus ga niet zeggen Kitty Kotti. Het is Kitty Kotti. Wat wij de kinderen willen leren over Kitty Kotti is vooral het herdenken van wat er gebeurd is, maar ook het vieren van dat we vrij zijn. Nederland was het laatste land waarin officieel de slavernij werd afgeschaft, want het was gewoon heel lastig voor Nederland om de slavernij af te schaffen. Want dan hadden die plantage-eigenaren hadden niemand die op de plantages konden werken. Waarom denk je dat het nog steeds belangrijk is dat wij als school en groep 8 dit nog steeds herdenken en nog steeds vieren? Peter.
3: Omdat wij een soort van excuses moeten aanbieden voor wat we vroeger deden.
4: Omdat we niet moeten vergeten wat er gebeurd is. En omdat het belangrijk is om de geschiedenis te weten, zodat ze later niet denken, oh ja, laten we het gewoon doen.
2: We gaan meelopen met de Biggie Spikriwaka. Dat doen we al een jaartje of 7 hier op deze school.
1: En waarom is dat zo belangrijk?
2: Het is heel belangrijk omdat wij een school zijn met 82 nationaliteiten. Dus iedereen heeft een stukje geschiedenis wat hij meeneemt. Dus we hebben ook kinderen die niet in vrijheid zijn opgegroeid. Dus voor ons komt het ook allemaal heel dichtbij.
5: Je kreeg zwaar werk en je kreeg er niet voor betaald. Sommige mensen gingen dood en je kon echt niet bepalen of je het wou of niet.
6: Het hoort gewoon bij de geschiedenis van Nederland en zo. En dat Nederland niet allemaal bloemetjes is. En een heel erg mooi land dat ze ook gewoon slechte dingen hebben gedaan.
7: Ik schrik ook wel van dat misschien een klein land net als Nederland hele erge dingen ook gewoon heeft gedaan.
2: Volgende week, dinsdag, kom ik weer terug bij jullie in de klas. Ik ben echt helemaal een beetje onder de indruk van wat jullie allemaal weten en jullie mening en dat jullie het al goed konden verwoorden. Dus dank je wel voor jullie goede bijdrage.
8: Juf Mireille aan het werk daar met de kinderen. Nederland is niet alleen een bloemetjesland. Het heeft ook heel veel erge dingen gedaan, zei die kleine wijze man daar. Terug hier in de studio. Het ging ook over het onderzoek van Alana Helberg-Procter. over die doorwerking van het slavernijverleden. Meneer Vattenblak, hoe belangrijk is dat onderzoek?
9: Nou, ik denk dat het een heel belangrijke stap is om dit echt op deze manier aan te gaan pakken. En heel erg mooi dat het gebeurt. Er gebeurt heel erg veel onderzoek, steeds meer. Naar die, zowel de doorwerking als de geschiedenis daarvan. En ik denk dat wat we nu in het laatste fragment ook hoorden, dat gaat over het onderwijs. En daar is het toch heel ongelijkmatig wat er gebeurt. Dus een juf Mireille, die zet enorme stappen. En daar krijg je dus hele wijze kinderen van. Die zeggen, het hoort gewoon bij de geschiedenis van Nederland. En die dus een heel gebalanceerd idee hebben over wat is Nederland in het verleden geweest en wat zou het in de toekomst ook moeten zijn. Maar we zien wel dat dat toch echt veel te vaak nog afhangt van het individuele initiatief van docenten. Mm-hmm. En dat zeker als het gaat om Nederlandse schoolboeken en geschiedenisschoolboeken, daar heel erg weinig in veranderd is de afgelopen jaren. Er is een belangrijke stap gezet door de slavernij als thema op te nemen in de kanon van Nederland. In 2005 is dat al gebeurd. Dus de handvatten zijn er om er in de geschiedenisles aandacht aan te besteden, een plek te geven. Tegelijkertijd zie je dat het vak geschiedenis als schoolvak eigenlijk heel erg langzaam beweegt. En dat je zelfs in andere schoolboeken van andere vakken al meer stappen zijn gezet dan bij de historici. Dus,
8: en voor wie ligt daar een rol weggelegd? Is dat iets wat de overheid moet doen? Of moet daarin gestuurd worden? Of is dat gewoon een collectief iets wat moet groeien?
9: Nee, dat moet groeien. Maar we hebben een mooi onderwijssysteem in Nederland waarin de overheid niet al te sturend is op dat terrein. Dus daar moeten we echt blij mee zijn. Met een goede reden. Ja. En daar zijn we heel, heel vrij in. Dat is goed. Maar schoolmethodes mogen best wel wat vooruitstrevender zijn in wat ze hier doen. Want daar ligt het eigenlijk vooral. Docenten hebben weinig mogelijkheden en tijd om dit soort lessen zelf te doen. Dus complimenten voor juf Mireille dat ze dat op deze manier aanpakt. Maar je zou toch als schoolmethodes toch wel wat vooruitstrevender hiermee om mogen gaan.
8: Is die bereidheid overal even groot? Ik bedoel, ook dit onderwerp wordt omgeven met polarisatie, zoals veel onderwerpen in de samenleving. Is die bereidheid in het onderwijs er overal om er op deze manier aandacht aan te geven?
9: Nou, bij docenten heel vaak wel. Dus dat is heel erg mooi. Ik heb zelf een boek gemaakt waarin we probeerden aan de hand van ooggetuigenverslagen mensen ook mee te nemen in dat wat betekende slavernij nou eigenlijk? En daarin ook te zeggen van we hebben nu eigenlijk meer Nederlandse geschiedenis. Nederlandse geschiedenis was alles tot de duinen en de Noordzee. Mm-hmm. En nu zijn er tienduizenden, honderdduizenden mensen zijn deel geworden van die Nederlandse geschiedenis. Wat is hun verhaal nou eigenlijk? Ja. En dat kun je denk ik veel structureler en veel beter nog deel maken van wat we op de basisscholen en zeker ook in het middelbaar onderwijs hiermee doen. Je hebt hier ook een kans om een verbinding te maken met wereldgeschiedenis. Dit is iets dat overal op de wereld gebeurde. Waar verzet tegen is geweest. Dus er is heel veel uit te halen en mee te doen. En het ligt nu toch nog net iets te veel bij individuele inzet van mensen. En je zou dat meer moeten helpen.
8: Ja, en wie helpt dan? Wie moet dat helpen in gang zetten? Want we zeiden al, het onderwijs zijn
9: maar het onderwijsveld.
10: Dit zou nou een kernpunt, een beginpunt moeten zijn van die nationale route naar herstel.
8: Ja.
10: Het onderwijs is zo belangrijk. He, wat Karwan ook zegt, basisonderwijs, maar ook middelbaar. En dan nog een ander punt, is dat je ziet dat het recht op goed onderwijs in ons koninkrijk ook niet overal hetzelfde is. Bijvoorbeeld op Saba, Sint Eustatius en Bonaire, de openbare lichamen, gemeentes van Nederland, is het niveau van het onderwijs totaal niet gelijk aan wat we hier hebben. Dat is weer een ander punt. Maar
8: de onderwijsraad die concludeerde eerder dit jaar na een analyse van het onderwijssysteem daar op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, dat het onderwijs daar ver achterloopt. Veel beter moet.
10: Ja, gewoon kwalitatief, maar ook dat de unieke omstandigheden van de eilanden niet worden meegenomen in het onderwijs. Dus wat mij betreft mag de nationale route naar herstel beginnen bij onderwijs. Dat is toch de basis, je nieuwe generaties, dat die de kennis hebben die nodig is.
8: Ja. We horen zoveel voorbij komen en dat hoort ook bij dit onderwerp. Het is veelomvattend, het probleem. Mevrouw Ferrier, we geven u even het gezag. Welke stappen moeten er nou als eerste genomen worden op weg naar dat rechtvaardige herstel waar vandaag meerdere keren toe opgeroepen werd?
10: Ja, nou, dus wat ik net zei, voor mij is onderwijs cruciaal.
8: Ja.
10: Daar begint het allemaal mee. Tegelijkertijd of daarnaast het belang van kunst en cultuur als verbindende kracht. Ik vond het ook heel mooi dat de minister-president begon met een museum. daar mag veel meer aandacht voor zijn,
8: dat
10: voor
8: wat er,
10: musea
8: he?
10: Kunnen bieden. Ja, dat is het Slavernijmuseum, dat is heel belangrijk. Maar ook allerlei andere musea. Neem Valkhof in Nijmegen, een paar weken geleden geopend door de koningin. Daar zijn vandaag Kitty Kotti rondleidingen. Mm-hmm. Dat soort initiatieven om bekendheid te geven, mogen een enorme stimulus krijgen. Kunst en cultuur worden onderschat. We hebben dus wat mij betreft zou je daar op in moeten zetten.
8: Ja, dat is toch educatie in de breedste zin van het woord. Daar ligt de prioriteit. En dan kom je ook dichter bij die erkenning die nog op veel plekken achterblijft.
10: Want er is heel veel niet gezien in deze samenleving. En dat vond ik ook het mooie van deze herdenking. Al die creativiteit, al die kracht, al die energie die eigenlijk voor heel veel mensen nog ongezien blijft in deze samenleving. En wat je bijvoorbeeld zo mooi zag op dat filmpje, toen de koning en de koningin de Blue Wave, het Curaçaose team gingen feliciteren, en het feest wat daar was, die creativiteit. Dat soort energie kan Nederland zo goed gebruiken. En het is aanwezig. Dus wat betreft de nationale route naar herstel, zou je die positieve krachten, die stille krachten, zoals Raoul de Jong en Dave Ensberg het genoemd hebben, veel meer zichtbaar mogen maken.
8: Okay. Meneer Vattaplak, u hamerde ooit, ik weet niet hoe lang het geleden was, maar ik zag het weer voorbij komen, erop dat het slavernijverleden vooral niet gebagatelliseerd moet worden in Nederland. Is er naar u geluisterd inmiddels?
9: Nou, niet per se naar mij, maar wel naar toch nazaten herdenkingsgemeenschap die zeker in Nederland vanaf de jaren 90, maar eerder ook natuurlijk op andere plekken, die geschiedenis levend heeft gehouden en gepleit heeft voor herdenking. En ja, ik denk dat er echt heel veel veranderd is.
8: Ja. En hoe groot is het geduld nog in de zwarte gemeenschap? Want er wordt al jaren gesproken over de punt, komma na de komma, of de dubbele punt, of in ieder geval er moet een zin komen na die komma.
9: Ja.
8: Van Rutte toen, na de excuses. Iedereen stelt zich nog geduldig op.
9: Nou, ik denk dat er vooral wel meer hoop is dan er eerder was. Dus dat er heel veel terechte ongeduld was over waarom gebeurt er niks, maar tegelijkertijd ook een soort gewenning bijna aan dat er niks aan het veranderen was. We blijven maar vragen, maar er gebeurt toch niks. En daarin is echt iets opengebroken. En daarin is iets gaan bewegen. En dat betekent dat je nu bent op een veel hoopvollere plek, waarin er dus voorstellen gedaan kunnen worden, waarin er dus ideeën ontwikkeld kunnen worden, waarin er onderzoek gedaan kan worden, waarin de conclusies getrokken kunnen worden, waarin je maatregelen kan voorstellen die dan ook kunnen gebeuren. En tegelijkertijd is hoop. En ik zal niet een speech van mevrouw Halsema van een paar jaar geleden citeren, maar die ging over eigenlijk de valse hoop die er steeds gewekt is.
8: Ja.
9: En hoe schadelijk die is geweest. Maar ik denk dat we wel hebben gezien de afgelopen jaren dat er iets onomkeerbaars is veranderd in wat de Nederlandse samenleving
8: nog
9: is.
8: Even kort, want kan Jette volgend jaar met dezelfde speech weer aankomen? Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar met dezelfde lading.
10: We moeten echt wel nu echt concrete zaken gaan zien. Die nationale route. Hè, ik vond dat mevrouw Alana Proctor Helberg Proctor het ook heel goed zei. Er gebeurt van alles. Ja. Maar we moeten dit bij elkaar voegen tot een krachtig geluid. En nog even een zijstap naar wat er zou kunnen gebeuren. Ik heb in het verleden gepleit voor iets organiseren als een waarheidscommissie. Ik merk ook bij de zwarte gemeenschap, maar ook bij de autochtone witte Nederlanders, de behoefte om een platform te hebben waar alle emoties, waar alle pijn en alle hoop nationaal gedeeld kan worden. En dat is een belangrijke stap naar herstel.
8: Ik zou eigenlijk niks meer willen zeggen, maar ik hoor nog wat te zeggen. Nu dank u beiden voor uw bijdrage vandaag op deze dag 1 juli, Kitty Kotti. Veel dank ook voor het luisteren. Tot zover deze extra uitzending van de NOS over de nationale herdenking slavernijverleden. Goed, wij gaan verder hier op NPO Radio 1, het Radio 1 Journaal. Zometeen met Marco Geitenbeek.
11: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
12: Marco Geitenbeek.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. De KNVB heeft de racistische reacties onder posts van Oranje-spelers op social media gemeld bij Meld Online Discriminatie. Maar het gebeurt keer op keer. Wat is er nodig om dit soort racisme te stoppen? Dat zometeen. Eerst het nieuws met Levi van Eck.
14: De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 5 mensen om het leven. Eerder werd uitgegaan van 6. Ook is er een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanmorgen rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. Een vergadering van het Vlaams parlement is vanmiddag begonnen met een minuut stilte voor de slachtoffers. De prijzen zijn afgelopen maand minder hard gestegen dan een maand eerder. Dat laten de nieuwste cijfers van statistiekbureau CBS zien. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, zegt economieredacteur Aida Brands.
15: Vorige maand steeg de inflatie juist nog heel hard, omdat de wereldwijde olieprijs gigantisch omhoog ging door de oorlog in Iran. En ook al is de situatie daar nog heel erg fragiel, oliehandelaren hebben er weer vertrouwen in. En de olieprijs is ook weer gedaald naar de prijs van voor de oorlog. En dat zie je nu dus ook terug in de prijzen die niet meer zo hard stijgen.
14: De Straat van Hormuz was maanden zo goed als geblokkeerd, waardoor honderden olietankers vastzaten. Inmiddels varen er weer wat meer schepen door de zeestraat. Op verschillende plekken in het land is stilgestaan bij het slavernijverleden Kitty Kotti. In Amsterdam werden kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is opgelucht, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. Uit de verklaring van de bond blijkt niet of er rechtstreeks contact is geweest met Roes. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada is volwaardig lid van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen en het Songfestival is er erg populair. Voormalig minister Vert Grapperhaus is tijdens zijn verhoor hard in botsing gekomen met de parlementaire enquêtecommissie Corona. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren.
16: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaken. Anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
17: Dat staat er niet in.
16: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
18: Nee, maar we hoeven niet... Je
16: ja, dit vind ik een wezenlijk punt.
18: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vragen, meneer Grapperhaus. En dat weet
16: maar ik geef de antwoorden onder ede.
14: Grapperhaus was tijdens de coronapandemie als minister van Justitie verantwoordelijk voor crisiswetgeving. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit en dat leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
13: En bij de ANWB zit Helene de Geest voor de verkeersinformatie vanmiddag. Helene, waar staat het vast?
19: Ja, op heel veel plaatsen staan nu alweer 500 kilometer file. Onder andere weer grote drukte op de A2 en de A27... door de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Verder op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daardoor file vanaf knooppunt Ketelplein. De vertraging is 25 minuten. In Noord-Holland zijn ook wat problemen, met name op de A9 Amstelveen-Alkmaar, want bij knooppunt Kooimeer is een ongeluk gebeurd. In beide richtingen zijn daar nu 2 rijstroken dicht. Richting Alkmaar is de vertraging vanaf Beverwijk 50 minuten. De andere kant op ruim een uur vertraging tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Dan is er op de A10 de ring van Amsterdam ook een rijstrook dicht bij Durgerdam op de Ring Noord. En dat levert vanaf Amsterdam Buitenveldert ook ruim een half uur extra reistijd.
13: Een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen. 5 mensen zijn omgekomen, moet ik zeggen. Er wordt nog gezocht naar mogelijke slachtoffers. Zometeen een verslaggever ter plekke.
20: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
21: Hallo.
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
22: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
24: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl. Eungo.
25: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
24: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Na de Kitty Kotti-herdenking in Amsterdam wordt op het Museumplein de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied van het Koninkrijk der Nederlanden gevierd. Verslaggever Josephine Trehi, die is daar.
28: Ja, de herdenking uit het Oosterpark was hier ook te volgen vanmiddag. Maar daarna was het vooral tijd voor feest. Overal hier kraampjes met lekker eten en drinken. En vooral heel veel muziek.
13: En we volgen Wimbledon, Nederlanders op de baan. Commentator Mark Brasser.
29: Ja, Botik van der Zandschulp tegen Roman Safiulin. Dat zag er aanvankelijk heel slecht uit voor van der Zandschulp. De eerste 8 games verloor hij. 6-0, 2-0 kwam hij achter. Maar het herstel van Botik van der Zandschulp kwam in de tweede set. En die set heeft hij zojuist gewonnen. Het is dus 1-1 in sets.
13: We gaan eerst naar Antwerpen. Een grote flatbrand in de Antwerpse wijk Linkeroever heeft al zeker 5 mensen het leven gekost. Rond 10 uur vanochtend ontstond die brand plotseling op de benedenverdieping, vertelt deze buurtbewoner aan de VRT.
30: Ik was gekomen aan een computer, de krant aan het lezen, en mijn vrouw die was beneden, die belde, ik moet nog direct naar beneden komen, het is in branden. Oh, branden, dat verwachten niet zo weet. Hè.
13: Marijn van Damme is verslaggever bij de VRT en ter plekke, goedemiddag.
31: Goedemiddag.
13: Is die brand inmiddels onder controle?
31: Ja, de brand die is wel onder controle. We zien hier wel nog wat brandweer aan en afrijden hier in de buurt. We merken wel, er hangt wel nog een verbrande geur. Maar er is geen rook en brand meer. Dus het grote blussen is wel voorbij.
13: Ja, het was een grote brand. Veel zwarte rookwolken zag ik op de beelden. Het is een complexe brand om te blussen, begreep ik. Waarom?
31: Het is complex in die zin dat het een groot appartementsgebouw is. De brandweer zegt dat er ook heel veel rookontwikkeling was. Dus dat maakt het natuurlijk moeilijk om alles en iedereen te kunnen zien. Dus in die zin was het wel een heel complexe brand inderdaad.
13: Ja, dat heeft uren geduurd om dus onder controle te krijgen. Is er al iets bekend over hoe het is ontstaan?
31: Ja, de brand die zou ontstaan zijn op het gelijksvloers. Dus in een technisch lokaal. We horen hier dat er een verticale schacht zou zijn doorheen het gebouw. Helemaal tot aan de 8e verdieping. Dus dat maakt natuurlijk dat die rook en de brand zich heel snel kon verspreiden. Maar het parket en de onderzoeksrechter hier in Antwerpen die zijn aangesteld om de oorzaak natuurlijk verder te onderzoeken.
13: Ja, dan zegt de politie minstens 5 doden. Maar er wonen zeker 200 mensen in dat gebouw. Wordt er nog gezocht?
31: We horen hier, maar toch al een tijdje, dat er stilaan wordt, dat de zoekactie stilaan op zijn einde loopt. Maar meer weten we daar nog niet over. We hebben de burgemeester of de woordvoerder nog niet kunnen spreken bij de laatste stand van zaken. Dus dat is nog eventjes afwachten.
1: Ja, ik begrijp dat die straks ook nog gaan spreken.
31: Ja, inderdaad.
1: Ja, er komt een persconferentie. Wat is er gebeurd eigenlijk met de bewoners van de appartementen terwijl dit allemaal gebeurde in hun huis? Waar zijn die naartoe gegaan?
31: Het appartement is recht over het woonzorgcentrum hier op Linkeroever. En de personen die in het appartement woonden, zij zijn allemaal overgebracht naar het woonzorgcentrum. Daar is een zaaltje opengesteld om hen te verzorgen en om hen gerust te stellen en op te vangen. Dat is allemaal in heel sereen verlopen. Daar mochten wij ook natuurlijk niet bij zijn, dat is ook begrijpelijk. Maar dat is dus recht over het appartementsgebouw waar het gebeurde.
1: Ja, daar konden ze naartoe. En het is dus in de wijk Linkeroever. Wat is dat voor plek eigenlijk in Antwerpen?
31: Ja, Linkeroever, dat is niet echt de plek die jullie Nederlanders kennen als Antwerpen. Jullie kennen misschien eerder Antwerpen het centrum, de stad waar veel winkels en restaurantjes zijn. Linkeroever is eigenlijk letterlijk over het water, dus de andere kant van de stad. Het is iets meer een diverse buurt. Een buurt met toch wel wat armoede en ook wel wat sociale woningen, sociale wijken, sociale appartementen. En een van die appartementen, dat is dus vandaag jammer genoeg slachtoffer geworden van die brand.
1: Ja. Dank VRT-verslaggever Marijn van Damme. De KNVB heeft melding gedaan bij Meld Online Discriminatie vanwege racistische berichten aan het adres van verschillende Oranje-spelers. Na de uitschakeling op het WK werden zij op social media overspoeld met racistische reacties. De KNVB spreekt van vreselijke berichten. En ook burgemeester Halsema verwees er tijdens de Kitty Kotti-herdenking in Amsterdam naar.
2: Maar online brak de racistische kritiek snel los. Op het shirt, op onze spelers van kleur en ook weer na de wedstrijd tegen Marokko. En was het dan maar zo dat die haat van een klein groepje afkomstig was? Maar meer politici en opiniemakers komen er openlijk voor uit dat zij streven naar witte superioriteit.
1: Jacco van Sterkenburg, hoogleraar racisme, voetbal en media. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, de KNVB heeft dus officieel melding gedaan. Hè. Wat gebeurt er als ze zo'n melding doen bij dat meldpunt Meld Online Discriminatie?
3: Bij melding, wat er bij mijn weten normaal gesproken gebeurt, is dat je bewijs moet aanleveren. Hè. Dus van het racisme in dit geval. Dat zullen, als het om online racisme gaat, zullen screenshots zijn, vermoed ik, van het racisme, van wat er gezegd is tegen deze speler, tegen deze spelers. En dan zal bekeken worden, is dit strafbaar al dan niet? Dat zal juridisch bekeken worden. En dan zal vervolgens, als het antwoord daarop ja is, zal actie worden ondernomen. Dus er zal een proces worden gestart van binnen het strafrecht van, van de gebruikelijke stappen.
1: Dat wordt een juridisch proces dan, als het antwoord daar ja op is. We horen net Halsema, hè, maar we hebben sowieso deze dagen heel veel verontwaardiging gehoord hierover. Dat is eigenlijk altijd zo, want het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Hè. Wat betekent het dat steeds zo'n dynamiek heeft voor het aanpakken van racisme?
3: Nou ja, wat betekent het? Dit betekent in feite dat racisme in het voetbal een heel hardnekkig probleem is. Want het is inderdaad helemaal waar dat we elke keer zien dat het opnieuw opkomt. Dus dit is ook helaas niet verrassend. Dit hebben we in Nederland ook al veel eerder gezien, ook online. Mm-hmm. En ook in andere landen zien we dat steeds terugkomen. Dus de aanpak, die is er wel. En ik weet dat de KNVB ook online racisme meer aanpakt dan voorheen. Maar toch zien we dat het weer opkomt steeds. Ik denk ook door de anonimiteit die men voelt om dingen op social media te plaatsen. De vrijheid die men daarover voelt, de emotie die met voetbal gepaard gaat, dat al die dingen tezamen toch maakt dat dit blijft gebeuren. Dus het is vooral een soort bewijs dat dit een super hardnekkig probleem is, wat continue aandacht vraagt.
1: Ja, en u zegt de KNVB doet dan wel dingen. Dit is langere tijd al een campagne tegen racisme, hè, die ze voeren. Maar dat doet dus eigenlijk te weinig.
3: Ja, kijk, die campagne die is tegen racisme in het voetbal in het algemeen. Dus de KNVB heeft inderdaad een aanvalsplan tegen racisme. Dat richt zich op allerlei verschillende dimensies van racisme. Het goede eraan is dat sinds een paar jaar nu ook online racisme is toegevoegd aan dat actieplan. Dus ik vermoed wel dat hier meer actie op gaat komen. Hmm. Ook dat er meer inzicht komt in wat het betekent. Hoe groot is bijvoorbeeld het probleem exact. Ja, en uiteindelijk zal daar verbetering komen. Dus zal racisme gereduceerd worden door deze plannen. Maar het racisme is een maatschappelijk probleem tegelijkertijd.
1: Ja, wat kunnen we daaraan doen?
3: Überhaupt. Nou ja, dat is dus continu bewustwording creëren en meldbereidheid bij mensen over racisme creëren. Dus wat je ziet is dat ook de KNVB heeft dan wel een goede app, een meldingsapp in het leven geroepen. Maar om mensen een meldingsapp te laten gebruiken, moet je mensen ook bewust maken wat racisme exact is en ook dat melden zin heeft. Dus een app is nooit genoeg en dat wordt ook wel gevoeld nu, ook door de KNVB. Dus die maken ook bewustzijnscampagnes, dat melden zin heeft, dat melden belangrijk is. Dus al die dingen samen zijn belangrijk, maar dan ook op stelselmatige basis. Want vaak zie je, er is inderdaad een wat ze dan noemen incident. Dan wordt actie ondernomen, maar dan ebt de aandacht vaak weer weg.
1: Ja.
3: Totdat er weer een opnieuw opkomt en dan is er weer aandacht. Dus op die manier zie je steeds die golfbeweging.
1: Ja, en daar zijn we nu natuurlijk vanaf. Weer. En we zien het niet alleen in ons land. In 2021 op het EK gebeurde hetzelfde bij Engelse internationals die een penalty misten in een beslissende wedstrijd. Daar deed de politie onderzoek en werden uiteindelijk 11 mensen gearresteerd. Dan kom ik even terug met waar we begonnen. Is zo'n uitkomst hier ook denkbaar?
3: Ik denk dat denkbaar is, zeker. Dus mensen arresteren betekent dat je uiteindelijk ook weet wie de daders zijn. Dus het lastige bij social media, online racisme, is dat het anoniem gebeurt. Maar ook niet altijd. Soms is het wel degelijk duidelijk wie het zijn. Dus er zijn verschillende factoren in het spel die ook in dit geval maken of mensen gearresteerd kunnen worden of niet. Daarvan weet ik te weinig van deze case, zeg maar, in hoeverre mensen geïdentificeerd kunnen gaan worden. Maar als dat kan, ja, dan zal het hier ook zeker gaan gebeuren dat mensen hiervoor vervolgd gaan worden, vermoed ik.
1: Hoogleraar racisme, voetbal en media, Jacco van Sterkenburg. Dank u wel. En dan richten we de blik wat er verder in ons land gebeurt, volgens andere media.
14: 7 op de 10 gemeenten vangen te weinig statushouders op. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten hebben de wettelijke taak om mensen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd een woning te geven. Doordat dat te weinig gebeurt, blijven statushouders nu vaak in asielzoekerscentra zitten en daar houden ze dan weer bedden bezet. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam heeft te maken met een grote ICT-storing. Dat lezen we bij de regionale omroep Rijnmond. En daardoor is de spoedeisende hulp dicht, gaan operaties niet door en zijn alle afspraken afgezegd. Alleen de zorg voor patiënten met kanker gaat door en ook mensen die een dialyse nodig hebben kunnen er nog terecht. De storing in het Maastadziekenhuis ontstond vannacht bij testen van een noodstroomvoorziening. Voor een biologische tuinderij bij Schravenland bij Hilversum is een inzamelingsactie gestart. De tuin raakte namelijk ernstig beschadigd bij noodweer van afgelopen weekend. Grote hagelstenen hebben de kas verwoest, potten en planten gingen kapot. En ook veel gewassen zijn verloren gegaan, zoals de sla, vertelt de eigenaresse aan NH Nieuws.
4: Deze wilden we eigenlijk nog 1 weekje laten doorgroeien om nog wat groter te worden. Maar kijk, hier kun je gewoon je vinger insteken waar een ijsbal is gevallen.
1: Mm.
14: Ja, ze slaan vol met gaten dus. En een van de vrijwilligers van die biologische tuin, waar mensen ook deels hun eigen groente kunnen verbouwen, begon dus een inzamelingsactie en inmiddels is er al ruim €35.000 gedoneerd. En in een klein museum op Terschelling liggen sinds deze week bijzondere voorwerpen. Requisieten uit de populaire Disneyfilm Pirates of the Caribbean. Dat zien we bij Omroep Friesland. De voorwerpen horen bij een tentoonstelling over de Vliegende Hollander. Dat is dat spookschip waar de Disney-film over gaat. En deze museummedewerker dacht, ik stuur eens een mailtje naar Disney. En tot haar grote verbazing, met succes. Het museum krijgt 3 props, zoals dat heet, uit de film in bruikleen.
5: Nou, de Dead Man's Chest. Want dat speelt wel, hè, daar loopt Johnny Depp steeds mee te gooien. En die speelt gewoon een hele grote rol in die film. De sleutel waar je mee openmaakt, een speciale sleutel met zo'n dubbele sleutel. En het amulet, dat was ook belangrijk.
1: Wat goed.
14: Ja, en er kwam zelfs speciaal iemand vanuit Los Angeles van Disney gevlogen om de voorwerpen naar Terschelling te brengen. Disney eiste in eerste instantie ook nog dat er een bewaker naast moest komen te staan. Maar goed, dat kan dat kleine museum helemaal niet betalen. Gelukkig was de filmstudio niet streng. De komende 4 jaar zijn ze dus te zien daar.
1: Helene Geest bij de ANWB. Waar staat het vast?
0: Ja, vooral op dit moment heel veel vertraging in Noord-Holland. En dat is te wijten aan een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Daar is ook een paardentrailer bij betrokken met paarden. En dat is behoorlijk ernstig daar, dus het gaat ook lang duren. In beide richtingen zijn bij knooppunt Kooimeer daardoor 2 rijstroken dicht. En in beide richtingen kost je dat meer dan een uur.

0: Undecided van Rondé was dat. Dan gaan we tennissen, want op Wimbledon komen nu twee Nederlanders in actie. Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp. Mark Brassen die volgt het allemaal. Mark, hoe gaat het de Nederlanders af?
1: Ja, muziek stop.
2: Laten we beginnen bij Botik van der Zandschulp. Die partij volgde wel. Speelt tegen Roman Safiulin. De Rus vertelde ik eerder al van dat hij heel erg moeizaam begon van de Zandschulp. De eerste 8 games verloor. Maar de tweede set toch wist te winnen. Nou, we zitten aan het begin van de derde set. Die Safiulin is na de tweede set van de baan geweest. Dus dat heel lang stilgelegen. Dus er is in die derde set pas 1 game gespeeld. En die game ging naar de Rus. Hij staat dus op een 1-0 voorsprong als Botik van der Zandschulp aan het serveren is. Ja, en dan op baan 3, een wat grotere baan, een van de showcourts hier op Wimbledon. Daar speelt Jesper de Jong op dit moment tegen een tegenstander van naam, de Braziliaan João Fonseca. Een groot talent, jonge nog, 19 jaar uit Rio de Janeiro in Brazilië. En ja, die kennen we natuurlijk nog van een paar weken geleden toen hij in Parijs op Roland Garros zomaar won van Casper Ruud. Maar veel belangrijker nog, daar ook won van Novak Djokovic. Dus die João Fonseca, die kan echt wel tennissen. En dat zien we ook in de eerste 4 games. 3-1 moet ik zeggen is het inderdaad. Eerst 4 games gespeeld. 3-1 in het voordeel van Fonseca. Dus Jesper de Jong ook een wat mindere start daar.
0: Gaan we naar Amsterdam. Want tijdens Kitty Kotti wordt ons slavernijverleden herdacht. Maar ook het afschaffen van de slavernij gevierd. Het is een dubbele dag dus. En die beide facetten komen aan bod op het Museumplein. Waar verslaggever Josephine Trehi staat. Josephine, wat zie je allemaal om je heen gebeuren?
3: Nou, één groot feest eigenlijk. Het is hartstikke druk hier. Het gaat door tot vanavond 11 uur. Mensen komen vooral voor de muziek. Heel veel eten en drinken, maar er is ook ruimte om met elkaar in discussie te gaan. En het is natuurlijk heerlijk festival weer. Dus het is, ik sta hier met de organisatie, Yvette Voorster, hallo.
4: Hi.
3: Het lijkt alsof het elk jaar drukker wordt, of niet?
4: Ja, dat gevoel heb ik ook. Dat het echt steeds groter wordt, steeds meer mensen komen.
3: Ja, vorig jaar was het natuurlijk hartstikke heet. Dus toen was er geen verbinding met het Oosterpark. Dit keer wel op de schermen. Hè? En ik dacht eerst, nou, er gaan misschien wel niet veel mensen kijken. Want die, wat ik zeg, die komen misschien meer om ook gewoon feest te vieren. Maar heel veel mensen gingen op het gras zitten en kijken. Wat vond u van die toespraak van premier Jetten?
4: Die vond ik veilig. Ik had veel meer verwacht. Want ik was zondag bij die bijeenkomst met een aantal organisaties om te praten over die brandbrief. Er wordt verder gedaan na de comma. En toen kreeg ik de indruk dat hij zich wat steviger zou uitlaten. En goed, ik bedoel, er zijn stapjes gezet, weet je wel, zoals mensen dat zeiden. Maar ik had toch verwacht dat hij en zijn regering één grote stap zouden zetten om een nationale dag uit te roepen. Niet een nationale vrije dag, maar gewoon wel een nationale dag. En nu was het, ja, dat het beter verankerd zou moeten worden in de gemeenschap. Maar ja, wat houdt dat dan in? Ja, de vlaggen moeten uit op alle overheidsgebouwen en er moet een discriminatietoets komen. Maar doe eens wat stevigers.
3: Ja, ik hoor dat van meer mensen hier vandaag, hoor, over die Nationale Dag. Waarom is het voor u belangrijk?
4: Omdat je dan erkent dat het je menens is. Want ik bedoel, dat soort dingen zijn best wel gratuït. Hè? Tenminste, ik weet dat het vlaggenceremonieel dat heel veel voeten in de aarde heeft om dat te regelen en zo. Maar als jij echt vanuit de overheid zegt van dit is een nationale dag, zoals 4, 5 mei een nationale dag is, dan neem je het wat ons betreft serieus.
3: Ja, is dat als het gaat om het herstel, waar we natuurlijk al een paar jaar nu over praten. Zijn er dan andere dingen die u nog belangrijk vindt? Of gaat het echt om die Nationale Dag?
4: Nee, kijk, die Nationale Dag is een piketpaal. En van daaruit kun je dingen steviger aanpakken. Dan heeft het over een discriminatietoets. Maar ja, er zullen waarschijnlijk weer geen sancties aan verbonden worden, weet je wel. Dus je toetst niet en dan zeg je pas op, dat mag niet. Maar dat je daar ook consequenties aan verbindt, dat blijft meestal uit met dat soort vage dingen.
3: Ja, dat merken jullie ook, hè? Ja. Want Emke Halsema, burgemeester Amsterdam, had het in haar toespraak over het Nederlands elftal. En al een vreselijke dingen die naar aanleiding van het verlies en de penalties zijn gezegd daarover. Maar jullie merken het ook als festival.
4: Als wij iets posten op de sociale media van het festival, dan krijgen we een gigantische drek over ons heen. Dus dan zie je dus echt aan de comments, dat zijn allemaal mensen die hier natuurlijk niet naartoe komen. En het is een en al racistische drek. En ja, dan denk je van, waar komt dit vandaan? Waar bemoei je je mee? Als je niet wil komen, dan kom je niet. Maar waarom moet je je daar zo over uitlaten? Mm-hmm. En echt zwaar racistisch.
3: Ja, vreselijk. Dus hij benoemt het, stapjes gezet, maar er moet meer gebeuren als ik u zo hoor. Even terug weer naar het feest, want daarom zijn we natuurlijk hier vandaag op het festival. Heel veel muziek. Is er iets, een hoogtepunt waar u naar uitkijkt?
4: Ja, natuurlijk de slotact, Kimani Marley, de zoon van Bob Marley. Ja, die sluit het feest af. Maar goed, daarvoor zijn natuurlijk ook hartstikke goede bands. Maar daar kijk ik naar uit.
3: Veel plezier, dank u wel.
4: Goed, dank je.
0: Verslaggever Josephine Trehi was dat vanaf het Museumplein in Amsterdam.
5: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: NPO Radio 1.
0: 16:30, de hoofdpunten van het nieuws, Levi.
9: Tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, eist het Openbaar Ministerie 6 jaar cel. Ook is TBS met dwangverpleging geëist. De vrouw werd vorig jaar januari op straat met 17 messteken om het leven gebracht. De dood van de vrouw leidde tot veel onrust in Den Dolder. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op gebouwen van overheidsinstanties de vlag wordt gehesen ter ere van Kitty Kottie, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die werd bijgewoond door vele honderden mensen. In Den Haag zijn 5 boeren aangehouden. Ze waren met trekkers onderweg naar het centrum voor een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, maar hadden daarvoor geen toestemming. Burgemeester Van Zanen had bepaald dat alleen 20 vooraf aangemelde trekkers bij de Tweede Kamer mochten komen. Meer zou gevaarlijk zijn. En de vermiste shorttrackers Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit, is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol.
0: PTK Busmunneke is hier voor het weer. Het is opnieuw een rustige zomerdag eigenlijk. Een beetje zon, lekkere temperatuur.
10: Zeker. Ja. Dat is bijna overal zo. Want in het noorden van het land daar trokken de afgelopen uren een paar hele kleine, maar wel behoorlijk felle onweersbuien over. Was begin van de middag in de provincie Groningen. Daarna in Drenthe en toen nog een klein stukje Friesland. En op dit moment zitten er nog een paar buien in de omgeving van Emmeloord en Zwolle. En nog een heel klein buitje vlakbij Ter Apel, bijna over de grens in Duitsland. Dat zijn de enige smetjes, zou je kunnen zeggen, op een verder heerlijke dag met veel zon. En als je het aan mij vraagt, veel betere temperaturen dan vorige week rond deze tijd.
0: Ja. Blijft dat zo?
10: Dat blijft zo, ja. Het wordt niet heel veel warmer, het wordt ook niet heel veel kouder. En er blijft ook de komende dagen flink wat ruimte voor zon. Dus dit is een zomerweer waar ik mijn handtekening onder zet. Vannacht koelt het namelijk af naar zo'n 13 tot 15 graden. Blijft ook overal droog. Ja, behalve misschien op de Wadden. Daar zou een beetje regen kunnen vallen. En morgen hebben we dan in de noordelijke helft van het land, eigenlijk een beetje tot aan ten noorden van de grote rivieren, zeg maar, hebben we hier en daar kans op wat lichte regen. Het wordt daar zo'n 20 tot 23 graden. In de zuidelijke provincies blijft het waarschijnlijk wel droog. En daar wordt het dan zo'n 23 tot 24 graden. Dus best wat zon. Vrijdag is het ook droog met flink wat zon, 21 graden. Zaterdag is er ook heel veel zon, dan wordt het gemiddeld 24 graden. En zondag is er in het noorden van het land kans op wat regen. En de rest van het land blijft het ook droog met regelmatig zon en zo'n 22 graden.
0: We trekken de lijn gewoon door, dankjewel Peter. En alleen de geest bij de ANWB, waar staat het vast?
11: Ja, het is heel erg druk op de weg. 650 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer eigenlijk in Noord-Holland en het midden van het land op dit moment. Heeft ook te maken in het midden met de afgesloten A27. In Noord-Holland komt de vertraging door een ongeluk op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. In beide richtingen zijn twee rijstroken dicht bij Kooimeer... en dat leidt in beide richtingen tot een uur vertraging. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd. Bij Durgerdam op de Ring Noord is dat. Daar is de linker rijstrook richting knooppunt Koenplein dicht. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging een half uur... En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Elspeet. Vanaf Harderwijk-Zuid is de vertraging nu 50 minuten.
0: Zometeen, Defensie gaat de komende jaren flink groeien... maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert... dat er te veel wordt gevraagd van nieuwe militairen met weinig ervaring. Met onveilige en zelfs dodelijke situaties tot gevolg. Zo spreek ik de voorzitter van de OVV.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Defensie zet onervaren militairen te snel in bij oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Twee militairen kwamen zelfs om het leven bij trainingen in Duitsland vorig jaar. Hoe oefen je veilig met nieuwe militairen in een organisatie die de komende jaren groeit

0: en groeit. Voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Chris van Dam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En die conclusie die trekt u na die incidenten ook. Hè? Wat is er gebeurd? Kunt u een voorbeeld noemen wanneer het zo misging?
1: Ja, wij zijn dit onderzoek gestart naar aanleiding van een situatie in april 2025 op een oefenterrein in Duitsland. Daar is een 21-jarige militair die ging slapen naast zijn voertuig. En die is overreden door andere militaire voertuigen en daarbij dodelijk gewond geraakt. Mm. En toen wij met dit onderzoek bezig waren, vrij snel daarna in oktober 2025, kwam er een 28-jarige militair ook op een oefenterrein in Duitsland om het leven. Die stond in het mangat van een voertuig en dat voertuig kantelde omdat er een hoogteverschil bleek te zijn. En die is daar bekneld geraakt onder dat voertuig.
0: Verschrikkelijke incidenten zijn dat dan, hè?
1: Verschrikkelijk,
0: u stelt
1: absoluut.
0: nu in uw conclusie dat collectieve overtuigingen binnen Defensie zorgen dat er niet veilig geoefend kan worden. Wat voor collectieve overtuigingen hebben we het dan over?
1: Nou, als ik een voorbeeld mag noemen, er zijn veel mensen in de landmacht die ook betrokken zijn bij het oefenen van Oekraïense militairen. Mm-hmm. Dus die horen hoe dat daar op het in de echte oorlog gaat in de Oekraïne. En dat leidt tot een breed idee dat je eigenlijk moet oefenen zoals je ook moet vechten. Train as you fight heet dat in de praktijk. Maar als je dat te snel doet met mensen die onervaren zijn, een oefensituatie moet eigenlijk op zich veilig zijn. Je moet in een oefening ook fouten kunnen maken. Daar doe je die oefening voor. Dus als je dan het te echt laat zijn en te snel te echt laat zijn, ja, dan kunnen er ongelukken gebeuren. En wij bepleiten dat er dus toch nog meer veiligheidsmaatregelen worden genomen. Mm-hmm. Zeker in die situatie dat mensen bepaalde basisvaardigheden nog niet onder de knie hebben.
0: Nee, want die collectieve overtuiging is dan dus, het moet zo realistisch mogelijk zijn, want dan ben je zo het beste voorbereid eigenlijk.
1: Ja, het is met de beste ambitie om mensen optimaal voor te bereiden voor de echte strijd. Maar er zijn bijvoorbeeld andere legers, bijvoorbeeld de Amerikanen en de Duitsers, die hebben een aparte oefenstaf rondlopen of een oefenleiding die met hesjes ertussen doorlopen om te zeggen, jongens, stop, dit is onveilig.
0: Een soort begeleiding eigenlijk.
1: Ja, terwijl bij de Nederlandse landmacht dan eerder was gezegd, ja, in het echt hebben we die mensen ook niet. Dus dat zou niet reëel zijn. Ja, wij zeggen, natuurlijk moet je op een gegeven moment, als je wel die ervaring hebt, kun je misschien meer oefenen zoals het ook in het echt lijkt. Maar je moet daar niet te snel mee beginnen.
0: Nee, want Defensie groeit natuurlijk in sneltreinvaart. Nu wordt er dan nu te veel gevraagd van die ongeoefende militairen?
1: Ja, er is een enorme ambitie. Deze week is ook nog de defensienota nog een keer gepresenteerd. Mm-hmm. Waar ook die ambitie in staat om enorme aantallen mensen aan te trekken en op te leiden. En tegelijkertijd moet het leger ook al paraat staan. Hè? Gereed staan voor, als de vijand komt. Dus die druk is heel groot, absoluut.
0: Ja, die ongelukken die vorig jaar in Duitsland gebeurden, die dodelijke ongelukken, maar ook bij andere incidenten. Hoe zijn ze nu bezig met veiligheid eigenlijk? Is dat voor het eigen personeel op dit moment een topprioriteit of niet?
1: Ik denk dat absoluut veiligheid binnen de defensieorganisatie op alle plekken een topprioriteit is. Wij vinden er wat van, wij doen adviezen. Maar het is zeker niet zo dat wij in ons onderzoek, en we hebben meer dan 50 mensen gesproken, we hebben allerlei sessies gehouden, ook met militairen. Ik denk dat iedereen daar echt doordrongen is van het belang om veilig te oefenen. Alleen, soms zitten dan overtuigingen die je niet iedere dag bespreekt met elkaar, zitten dan in de weg, omdat je denkt, nee, maar zo hoort het en zo moet het. Ja. Bijvoorbeeld ook een overtuiging is dat je misschien het best leert in de praktijk.
0: Wat kun je dan doen om die overtuiging te keren eigenlijk tot slot? Wat moet Defensie nu met die bevindingen?
1: Nou, wij hebben een rapport geschreven wat niet bepleit dat er allemaal nieuwe regeltjes moeten komen. Want daar helpen wij Defensie op dit moment niet mee. Wij hebben in dit onderzoek een buitengemeen goed gemotiveerde landmacht aangetroffen met allerlei mensen die het goede willen. En als die mensen de tijd eens een pas op de plaats zouden maken en inderdaad met elkaar in gesprek zouden gaan van, hey, wat zijn nou de uitgangspunten die wij hanteren bij die oefeningen? En is dat wat past bijvoorbeeld bij deze nieuwe generatie militairen die we binnenkrijgen? Dat zijn, hoe noem je dat, Gen Z'ers. Mm-hmm. Terwijl ze opgeleid worden soms door boomers. Ja, daar kunnen dingen misgaan. En dat zegt deze boomer ook. Hè. Ik ben dat ook. Dus, maar je zult dan toch echt even jezelf tegen het licht moeten houden. En dat is eigenlijk de centrale oproep in dat rapport om dat te doen. En dan ben ik ervan overtuigd, als Defensie dat goed doet, dan gaat het nog veiliger worden.
0: Duidelijk. Dank. Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En vanavond om 10:00 meer hierover in de uitzending van Nieuwsuur.

0: Met soms wel honderden concurreren of zelfs worden overboden. Voor mensen die een huurhuis zoeken kan dit de dagelijkse praktijk zijn. Sinds de wet betaalbare huur 2 jaar geleden inging, werd de huurmarkt juist krapper en krapper. Pom Rademaker van de economieredactie hier in de studio. Ja, hoe kan dat nou? Dan is zo'n wet ingevoerd en dan leidt het alleen maar tot een krappere huurmarkt.
1: Ja, in het kort zijn er eigenlijk veel meer huurwoningen verkocht dan zijn aangekocht en bijgebouwd. Dat zit er met name in die particuliere verhuurders. Want voor hun was die wet betaalbare huur eigenlijk een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. Ze hadden al te maken met bijvoorbeeld belastingen die werden verhoogd op hun vermogen of stijgende onderhoudskosten. Nou, die wet betaalbare huur die kwam erbij. Waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: Ja, dat is echt veel, hè? En die wet betaalbare huur, ja, de naam zegt het al, moest voor betaalbare huur zorgen. Wat was het idee? Hoe moest dat gebeuren?
1: Ja, precies. Zoals in de wet stond, hè, huren moet

0: hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: Ja, dat is echt veel, hè? En die wet betaalbare huur, ja, de naam zegt het al, moest voor betaalbare huur zorgen. Wat was het idee? Hoe moest dat gebeuren?
0: Ja, precies. Zoals in de wet stond, hè, huren moet weer betaalbaar worden. Dat was het doel. Die wet die werd in het leven geroepen omdat heel veel woningen werden verhuurd voor te hoge prijzen. Daardoor werd een puntsysteem in het leven geroepen, waardoor de maximale huurprijs aan moest komen. Maar in plaats van dat die huurprijzen omlaag werden gehaald, werden die woningen verkocht. Terwijl die huurwoningen juist bedoeld waren voor die middeninkomens. Mm-hmm. Nou, die vallen nu heel erg tussen wal en schip. Ja, en dat is best wel frustrerend voor veel woningzoekenden.
2: Ik ben nu 25. Ik wou eigenlijk uit huis sinds mijn 20ste. Sociale huur kom ik niet aan toe. Ik vind het gewoon irritant. Ik vind het heel erg irritant, want het is wel van iedereen verdient, iedereen heeft recht op een woning. En mensen die dan te weinig maken of door omstandigheden gewoon niet kunnen werken, of bijvoorbeeld studenten die gewoon de dupe ervan zijn, die vallen er net buiten.
1: Je hoort de frustratie doorklinken, maar wie profiteert nou wel van deze wet?
0: Nou ja, als je er dan tussen weet te komen, dan ben je natuurlijk wel beschermd tegen die hoge huur. Je weet waar je aan toe bent. Daarnaast is ook het zijn tijdelijke huurcontracten aan banden gelegd. Dus je weet ook dat je de zekerheid hebt dat je er mag blijven huren. En natuurlijk die starters. Dus al die huurwoningen die op de koopmarkt kwamen, daar kwamen de starters dan weer bij. Dus voor hun is het dan weer wel fijn.
1: Ja, als je een huurhuis hebt, dan zat je goed, zeg maar. Maar als je er eentje zoekt, dan was het dus lastig. Dat doen heel veel mensen met van die makelaars ook, hè? Hoe zit het daar dan mee eigenlijk met die verhuurmakelaars?
0: Ja, ik heb een aantal verhuurmakelaars ook gesproken. Die zeggen echt wel, ja, sinds die 2 jaar zien we echt wel een enorme omslag. Zo ging mijn collega Lisa Schallenberg ging ook op pad naar een verhuurmakelaar.
3: Gemiddeld ontvang je echt een paar honderd reacties op elke middenhuurwoning op dit moment. En dat is de laatste jaren echt toegenomen enorm. De politiek moet wel de eerlijke verhalen vertellen. Als je mensen betaalbare huurwoning belooft, moet je ook zorgen dat betaalbare aanbod er blijft. En wat de laatste jaren gebeurd is terwijl de huren zijn verlaagd, de lasten vanuit de overheid juist zijn gestegen.
4: Is de wet mislukt, denkt u?
3: Op dit moment werkt die niet. Want diegene voor wie die wet bedoeld is, die is juist veel verder in het nauw gedreven. Ja, die heeft geen betaalbare huurwoning nu. Die heeft gewoon geen huurwoning.
1: Ja, en dus kun je die conclusie wel trekken dat die niet werkt zoals die moet werken. Hoe gaat dit nu verder?
0: Ja, er kunnen een aantal dingen gebeuren. Er moet natuurlijk bijgebouwd worden. Dat zeggen woningcorporaties en bedrijven die willen heel graag bijbouwen. Daarnaast gaat de minister ook nog de wet aanpassen. Dus het puntensysteem wordt daardoor verruimd. Verhuurders zeggen van ja, oké, dat is wel een stap in de goede richting. Maar ja, voorlopig voor huurders om ertussen te komen is het toch nog concurreren met die honderden anderen.
1: Ja, en dan blijft het dus nog lastig. Dankjewel, Pom Rademaker van de economieredactie. En Leefje, wat melden media in het buitenland?
5: Enkele grote drugsvangsten in Mexico hebben volgens experts duidelijk te maken met het WK-voetbal, is te lezen op de site van HLN. Door de komst van miljoenen voetbalfans naar de WK-wedstrijden die in Mexico worden gehouden, hebben drugskartels strategische voorraden cocaïne aangelegd om aan de explosieve vraag van feestende toeristen te voldoen. Dat is volgens een deskundige niet raar, want drugsorganisaties bereiden zich net als elk ander groot bedrijf goed voor op massa-evenementen. Vanaf vandaag is Ierland de voorzitter van de Raad van de Europese Unie en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zegt de Ierse nieuwszender RTE. De Europese begroting voor de komende 7 jaar staat op de agenda en de economische achterstand op China en Amerika is een prioriteit. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, is blij dat Ierland de komende 6 maanden de voorzitter is, want het land is pro-Europees en ze heeft wel eens landen meegemaakt waarbij dat een stuk minder was.
6: Irish citizens remain among all Europeans the most pro-European across the continent. I can tell you I go to countries where the numbers are much lower. So Ireland has a truly unique chance to shape our next chapter by reinforcing Europe's role in the world.
5: Griekenland gaat speciaal ontworpen satellieten en kunstmatige intelligentie inzetten om bosbranden te bestrijden, zegt Euronews. De satellieten kunnen brandhaarden van slechts 4 bij 4 meter signaleren. Die satellietbeelden worden dan gescand met AI en dan kan met zekerheid worden vastgesteld of er brand is of niet. En die informatie wordt vervolgens weer doorgegeven aan de brandweer, zodat die sneller kan uitrukken dan normaal. Ja, in Nederland hebben we die extreme hitte voor nu weer even gehad. Maar New York krijgt daar de komende dagen mee te maken.

0: maken, meldt CNN. Temperaturen van boven de 40 graden zijn daarbij niet uitgesloten. Burgemeester Mamdani roept daarom inwoners op om vooral binnen te blijven. En als je dan toch naar buiten gaat, let dan ook even op die toeristen die verrast worden door de hitte.
1: To all New Yorkers is to stay inside and stay cool.
2: We also want to ask New Yorkers to look out for tourists who may not be used to this heat. Help someone looking for a water fountain. Bring someone you may see struggling into the shade. And yes, share your sunscreen.
3: Blijven smeren.
0: Ja, en je zonnebrand uitdelen dus.
3: Helene Geest bij de ANWB. Hoeveel kilometer file heb je inmiddels?
4: Ja, inmiddels 700 kilometer. Dus het is echt een hele drukke avondspit. Onder andere heel veel vertraging in Noord-Holland door een ongeluk op de A9 bij knooppunt Kooimeer. Daar is de vertraging in beide richtingen een uur. Maar ook op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, want daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Elspeet. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Harderwijk is het oponthoud ruim 3 kwartier.
5: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Gaan we naar Wimbledon. Commentator Mark Brasser, je zei net Jasper de Jong. Het lastig, altijd lastig in de eerste set. Hoe is die afgelopen?
6: Ja, die eerste set heeft hij vrij dik verloren met 6-1 in iets meer dan een half uur. Ja, hij speelt tegen een goede speler, Joao Fonseca. Ik zei je, er al wordt gezien als een groot talent, zo'n next-gen speler. Hè. De nieuwe generatie, daar wordt hij toe gerekend. Nou ja, dat laat hij zien ook wel de Braziliaan Jesper de Jong, die het ook net even aan de stok had met wat Braziliaanse fans, altijd heel fanatiek. En Jesper de Jong die op een gegeven moment zei van ja, weet je, als je nu niet stopt, dan wil ik dat je verwijderd wordt van de baan. Dus goed, kijken hoe dat verder gaat. We zitten daar aan het begin van de tweede set. Op baan 3 is dat. Op baan 16 staat Bodek van de Zandschulpen te spelen tegen Roman Safiulin. Van de Zandschulpen, eerste set kansloos, 6-0 verloren. Kwam goed terug in de tweede. Die won hij met 6-4. Maar het jammer is dat hij bij 3-2 in de derde set werd gebroken. Safiulin ging naar 4-2. Hield vervolgens zijn service, kwam op 5-2. Nou, Bodek van de Zandschulpen heeft net wel zijn service game gehouden. Dat betekent dat het 5-3 is voor Roman Safiulin. Maar die gaat dus zometeen serveren om de set binnen te halen. Ja, Van der Zandschulp is goed teruggeknokt in die partij na die moeizame start. Je zou kunnen zeggen dat deze partij misschien 20, 25 minuten later begon voor Bodek van der Zandschulp dan voor zijn tegenstander. Hij is er goed ingekomen. Jammer van die ene break. Het is dus Safiulin die nu serveert om de derde set binnen te halen.

0: natuurlijk onmiskenbaar. The Village People. Daarvan werd vandaag bekend dat de zanger en oprichter Victor Willis is overleden. Hij was 74 jaar. De band werd bekend met hits als deze in The Navy, Go West, YMCA. En ze drukten zo hun stempel op de Amerikaanse disco-scene. Verslaggever Matthijs van der Wiel die ging langs bij disco-deskundige Jaap Kooijman om te kijken hoe groot die stempel is.
1: Victor Willis was zanger van een groep opgericht door Jacques Morali, een Franse producer, homoproducer, die in New York woonde. En die in de gay scene allemaal mannen zag dansen in kleding van traditionele mannelijkheid.
2: Verkleed als Indiaan, bouwvakker, politieman.
1: Cowboy. En dacht, dat is een mooie groep om in te haken op de discorage.
2: Ze zijn bij elkaar gezet, zagen er goed uit. Goed muziek kunnen maken was geen vereiste. Dat sloeg aan in de gayclubs in New York. Maar werd dat dan ook gedraaid door radiostations in conservatieve staten?
1: Het werd overal gedraaid. Eind jaren 70 was disco heel erg populair. En werd er nauwelijks meer rock gedraaid, maar vooral disco, waaronder ook de Village People. Daar haakten ze juist ook op aan.
2: Jaap Kooijman is universitair hoofddocent mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. En hij weet alles over disco, wat erachter zat, de maatschappelijke betekenissen van. Hoe plaatst u Willis en de Village People inhakers, pioniers?
1: Ze waren zeker inhakers. Disco ontstond eigenlijk begin jaren 70. En zij sloten eind jaren 70 aan na het succes van Saturday Night Fever. De Bee Gees waren toen het toonbeeld van disco. Nou, witter en straighter kan je bijna niet krijgen. En wat dat betreft was het een mooi antwoord, omdat daar in ieder geval een aantal mensen uit de gay scene in zaten.
2: YMCA, grijs gedraaid. Het is door alles en iedereen nagespeeld. Ik heb even zitten zoeken.

0: Wat is de kracht van het deuntje?
1: De kracht is de herkenbaarheid, de dansbaarheid, de meezingbaarheid. Dat danspasje wat pas later is bedacht, ja, dat doet iedereen op bruiloften na. Maar er zijn ook hele mooiere nummers. Hè? Ik bedoel, Go West is een hele beroemde. Wat gewoon dansbaar is, maar toch ook die diepere betekenis heeft van op zoek naar vrijheid, op zoek naar een nieuw leven.
0: Zit er een boodschap in de muziek van de Village People?
1: Zeker. Ik bedoel, je moet het niet groter maken dan het is. Maar ook niet kleiner maken dan het is. Disco klinkt frivol en is ook frivol. Maar er zit altijd een zweem omheen van een drang naar vrijheid, een drang naar escapisme.
0: En gezien de achtergrond, grote verrassing. Toen dit gedraaid werd op verkiezingsbijeenkomsten van Trump. Come on everybody, it's fun to stay at the De video is viraal gegaan met Trump, die een beetje ongemakkelijk staat te bewegen op de vooravond van zijn inauguratie. Hoe heeft dat zo kunnen komen? Want gevoelsmatig klopt er helemaal niks van.
1: Kijk, de grap van de Village People was dat het altijd met innuendo was. Het was altijd een dubbele laag. Dus degene die het hoorde, die hoorden het. Degene die het niet hoorde, die hoorde het niet. YMCA was gewoon een hele leuke club. Of het was een plek waar je als homo seks ging hebben, anoniem. En diegene die dat weet, moet natuurlijk ontzettend lachen op het moment dat Trump daar...

0: leuk of staat te dansen. Waarom het mij niet verbaast dat zij bij Trump waren, of dat in ieder geval de groep van Willis bij Trump waren, is omdat de Village People nooit uitgesproken homoseksueel zijn geweest. En daar en zeker niet stonden voor de homo-emancipatie. Ze hebben het eigenlijk altijd ontkend. Dus je kan ze niet zien als een boegbeeld zien van de homo-emancipatie. Ze hebben wel degelijk bijgedragen aan de zichtbaarheid van die cultuur van de jaren 70. For better or worse.
1: En ook hier gingen de handjes gewoon omhoog, hoor. Een verslag van Matthijs van der Wiel.
2: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2:00. 3 weken lang. Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: NPO Radio 1. 5:00. NOS NTR.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Kransleggingen, toespraken, de afschaffing van de slavernij wordt vandaag herdacht in heel het land. Verslaggever Onno Beukers die was bij die herdenking in Amsterdam. Die horen we zo. En meer over die herdenking al in het nieuws met Levi.
14: Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op gebouwen van overheidsinstanties de vlag wordt gehesen ter ere van Kitty Kotti. De dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die werd bijgewoond door vele honderden mensen. De herdenking werd afgesloten met een kranslegging. In Amsterdam en Rotterdam zijn er festivals en elders zijn er feesten en muziekoptredens. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is onder controle. Bij de brand zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er nog een onbekend aantal gewonden, van wie er enkele er slecht aan toe zijn. Volgens de politiewoordvoerder zouden er nog meer slachtoffers kunnen zijn in het complex.
15: De brandweer is nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
14: Volgens de brandweer zou de brand zijn ontstaan door een technisch probleem op de begaande grond. In het Vlaams parlement is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers en nabestaanden. In Den Haag zijn 5 boeren aangehouden. Ze waren met trekkers onderweg naar het centrum voor een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, maar hadden daarvoor geen toestemming. Van de burgemeester mochten maar 5 trekkers het centrum in. De vermiste shorttrekker Sven Roes is met een vliegtuig naar het buitenland gegaan, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttrekker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Canada doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat mag omdat de publieke omroep in het land zich heeft aangesloten bij de organisatie van Europese publieke omroepen. Het Songfestival is erg populair in Canada. Onervaren militairen moeten te snel meedoen met gevaarlijke militaire oefeningen. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Defensie wil snel uitbreiden en dat brengt risico's met zich mee.
16: Als je gewoon heel veel jonge mensen opleidt, dan kun je die niet te snel blootstellen aan onveilige situaties. Dat moet je opbouwen. En die ambitie om snel een paraat leger te hebben, ja, die maakt dat we daar soms te snel in gaan.
14: Militairen hebben nu na een opleiding van 10 weken een vuurdoop, waarbij ze met slaapgebrek en onder tijdsdruk complexe opdrachten moeten uitvoeren. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel neemt de schuld op zich voor de onrust over groepsimmuniteit. Hij deed dat tijdens een tweede verhoor door de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. De discussie ontstond aan het begin van de coronacrisis, toen premier Rutte zei dat Nederland gecontroleerd groepsimmuniteit kon opbouwen. Die tekst was afgestemd met Van Dissel. Die zegt nu dat ten onrechte de indruk is ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Dat hele gedoe is mijn schuld, zei Van Dissel tegen de enquêtecommissie. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
1: Helene Geest bij de ANWB. Wat voor middagspits hebben we vandaag?
17: Ja, weer een hele drukke. We hebben de hele week al hele drukke avondspitsen. En dat is deels te wijten aan de afgesloten A27. Maar er zijn vanmiddag ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A4 bijvoorbeeld eentje van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Hoogvliet is de vertraging 35 minuten. De andere kant op is het ook erg druk op de A4. Dus van Den Haag naar Amsterdam. Daar tussen knooppunt Hoogvliet en Nieuw-Vennep een half uur oponthoud. Dat komt door de afgesloten A44. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. In beide richtingen zijn 2 rijstroken dicht en in beide richtingen heeft het verkeer een uur oponthoud. En wel een beetje goed nieuws, op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is de weg weer vrij bij Elspeet na een aanrijding. De vertraging vanaf Harderwijk is nu nog 20 minuten, maar neemt nu snel af.
1: Straks een fel debat over de stikstofplannen van het kabinet in de Tweede Kamer.
18: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
19: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
18: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
23: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India.
0: zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In Amsterdam was vandaag op Kitty Kotti de herdenking van de afschaffing van het slavernijverleden. Verslaggever Onno Beukers is daar.
5: In het Oosterpark wordt de boel inmiddels al opgeruimd. De herdenking is voorbij en de viering van het afschaffen van de slavernij die gaat nu verder op het Museumplein. Zometeen kijken we even terug hoe het hier vanmiddag was.
1: En op Wimbledon is Botik van de Zandschulp klaar met de derde set. Commentator Mark Brasser.
23: Ja, één break inderdaad was voldoende voor zijn tegenstander Roman Safiulin om die set binnen te halen met 6-3. Nou, Safiulin had de eerste ook gewonnen van de Zandschulp, de tweede. Dus Botik van de Zandschulp staat 2-1 achter in sets en zal er nu 2 moeten winnen om door te gaan naar de derde ronde hier op Wimbledon.
1: Maar we gaan eerst naar het stikstofdebat in de Tweede Kamer. Dat debat gaat over de stikstofplannen van het kabinet die afgelopen vrijdag werden gepresenteerd. Met die maatregelen moet Nederland weer van het zogenoemde stikstofslot. Zo wil het kabinet onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. En komen er zones rond natuurgebieden met veel strengere regels voor stikstofuitstoot dan in de rest van het land. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, die volgt het debat.
24: Zeker.
1: Ja, het is nu zo'n 3,5 uur bezig. Hè? Hoe gaat het daar?
24: Nou, ik zou willen zeggen fel en stekelig. Zeker tussen de partijen die op dit onderwerp ver uit elkaar staan. En dan vooral in de richting van Bromet van Pro, die na een antwoord te hebben gegeven door Keizer werd verweten niet te willen antwoorden op vragen.
25: Voorzitter, ik heb net antwoord gegeven op de vraag van de heer Grimwis. Volgens mij was hij ook tevreden met die antwoorden. Dus ik ben nu even in verwarring welke vraag niet beantwoord zou zijn. Welke
26: maar het is wellicht handig als mevrouw Keizer haar eigen vraag stelt, want dan kan mevrouw Bromet daar ook antwoord op geven. Gaat uw gang.
25: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
26: Mevrouw Keizer.
27: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
26: Nou, u kunt
27: gewoon
26: toch wel even uw vraag herhalen?
27: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties.
24: Nee. Ja, zo ging het een deel van de middag. En ook op de publieke tribune roerden mensen zich. Er werd zelfs een vrouw van de tribune verwijderd die in de richting van het kabinet en ook in de richting van Bromet riep dat de plannen haar kapot maakten.
1: Nou, dat zijn veel emoties. Zeker. Dus. En de inhoud dan? Wat vinden de partijen van de plannen van het kabinet?
24: Ja, wisselend. Vraag je het aan de partijen die zeggen pal achter de boerensector te staan, dan vinden ze de plannen ronduit slecht, zoals Van der Plas van BBB.
28: Riemen vast, zei ik bij het aantreden van deze minister. Nou, voorzitter, het kabinetsbeleid is een fataal ongeluk. Een frontale aanval op de boeren waar riemen helemaal niets meer helpen. Boeren worden keer op keer bedrogen door deze overheid. Met elke boer die er verdwijnt, verdwijnt er een stuk geloof in de overheid.
24: Ja, kijk je dan naar de kant die meer kijkt naar het belang van de natuur, dan zijn ze voorzichtiger positief, zelfs oude hand van de Partij voor de Dieren.
29: Een paar goede stappen in de goede richting. De erkenning van het probleem, meer geld voor natuurherstel, maatregelen om de stikstofdepositie of emissie te reduceren. Maar de vraag is echt of het genoeg is. Want het gaat slecht met de natuur.
24: Ja, zij is er niet helemaal gerust op. Maar wat je vooral hoort, de teneur van bij andere partijen, is dat ze voor het eerst het gevoel hebben dat er na 7 jaar misschien wel eens een stap vooruit te maken is, dat er een meerderheid te vinden is. En bij coalitiekringen hoor je achter de schermen dat ze vooral opgelucht zijn over de reacties uit het bedrijfsleven, ook over de reacties uit de boerensector, dat die er minder negatief over is dan eerst. Want vandaag bijvoorbeeld zijn er wel boeren en trekkers naar Den Haag gekomen, maar dat waren er misschien 20 en enkele tientallen tot honderden boeren. Voorheen stond het Malieveld echt veel voller. Ja, en dan is ook nog eens duidelijk geworden voor het kabinet dat Pro in principe steun gaat geven, zeiden ze gisteren al.
1: Ja, nou dan is het een makkelijke middag voor het kabinet, want de meerderheid is al binnen, zou je zeggen.
24: Ja, dat zou ik niet op die manier willen zeggen. Het kabinet ziet zelf ook wel dat het ingrijpende maatregelen zijn, dat het de boerensector en andere sectoren ook echt wel raakt. Dus ze hopen op brede steun in het parlement. Ja, en als alleen Pro steunt, dan heb je 86 zetels. Het kabinet hoopt wel richting de 100 zetels te gaan, maar Bromet van Pro maakt het ze niet makkelijk.
25: Dit plan van het kabinet is niet ons plan. Er zitten ook onzekerheden in waarvan wij denken, nou, moeten we daar wel mee instemmen? Maar wij willen eindelijk van deze discussie af. Wij willen dat de landbouw verduurzaamt. Wij willen dat de natuur gered wordt. En daarom zeggen we, dit is het zoveelste plan. Er bestaat geen perfect plan. We gaan ons steun verlenen aan dit plan. Maar het is een compromis van drie partijen die niet zo denken zoals pro. Dus er mag niks meer af. En dat is alles. En als het kabinet een meerderheid wil vormen met de ChristenUnie, met de BBB erbij, met de PVV, maakt mij niet uit. Doe het maar en doe het dan op die manier.
24: Ja, wel steun dus, maar met een flinke waarschuwing. Echte plannen niet gaan afzwakken, want anders trekt pro de steun weer in.
2: Maar als je zegt ze willen richting die 100 zetels, ja. Naar welke partijen kijkt het kabinet dan op?
24: Nou, naar SP, Volt, misschien nog wel de SGP, hoewel ze dat eigenlijk ook niet geloven. Maar ze willen vooral de ChristenUnie en JA21 aan boord halen, want daarmee kunnen ze echt uitstralen. Zie je wel in het midden en ook wel op rechts hebben we steun voor onze plannen gevonden. Maar die willen echt nog wel even gaan praten over die plannen. De ChristenUnie wil het bijvoorbeeld hebben over die zones rond die natuurgebieden. Kunnen die regels daar binnen misschien ietsje minder streng? Kunnen er misschien op andere plekken zones komen? Of kan er ergens een zone vanaf? Ja, 21 wil het nog wel over de koeiennorm hebben, hoorden we al eerder in het debat. Nou, straks is de minister pas aan het woord. Die moet een moeilijke zoektocht gaan lopen om deze partij aan boord te trekken zonder pro te verliezen. Maar hij doet dat wel met de luxe dat als hij niets verandert aan de plannen, dat hij in ieder geval steun in de Tweede Kamer heeft met de meerderheid en dat er ook in de Eerste Kamer wel een zicht is op een meerderheid. Ook al is het maar minimaal, maar de meerderheid moet mogelijk zijn.
2: Ja, dus is dan na al die jaren de politieke stikstofstrijd gestreden en klaar?
24: Nou, het is pas een akkoord op hoofdlijnen. Achter al die plannen zitten en maatregelen zitten nog uitwerkingen die nodig zijn. Dat moet de komende jaren gaan gebeuren. Dat moet verduidelijkt worden, dan moet de techniek gemaakt worden. Ja, en daar zitten ook weer politieke keuzes achter. Dus het is niet de laatste keer dat ik met jou over stikstof praat.
2: Nou, tot de volgende keer dan. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Het is 1 juli, dat is de dag van Kitty Kottie, het verbreken van de ketenen. De dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Dat gaat bewust samen op één dag. Het herdenken, dat gebeurt in het Oosterpark. Verslaggever Onno Beukers is daar de hele dag. Onno, hoe is die herdenking verlopen vandaag?
3: Ja, dat verschil tussen herdenken en vieren kun je overigens hier ook mooi zien hoor in het Oosterpark. Tijdens die herdenking hingen de vlaggen hier. En dat zijn dan de vlaggen van Caribisch Nederland, de vlag van Suriname en ook de vlag van Nederland zelf. Die hingen half stok en inmiddels nu we hier klaar zijn met de herdenking, wapperen die vlaggen gewoon weer boven in de mast. Want vandaag kan er natuurlijk uiteindelijk ook gevierd worden. Maar dat herdenken, ja, dat ging toch, ja, zoals het altijd gaat natuurlijk, met emoties. Er wordt bij stilgestaan dat het nu 163 jaar geleden was dat die slavernij was afgelopen. Dat daar een einde aan werd gemaakt. Feitelijk misschien pas 10 jaar later, maar het officiële moment was 163 jaar geleden. En er waren hier allerlei toespraken. Er werden hier kransen gelegd, er was uiteraard een minuut stilte. En op die manier werd erbij stilgestaan. En een van de toespraken die werd gedaan was van onze premier, van Rob Jetten. En die riep ook op tot een aantal acties.
6: Op het ministerie van Algemene Zaken hebben we vanochtend de vlag gehezen. En ik nodig alle overheidsinstanties uit om vanaf nu op 1 juli elk jaar hetzelfde te doen. Actie om een... Actie om met een discriminatietoets te zorgen dat regels en beleid niet discriminerend kunnen werken, zoals we zagen in de toeslagenaffaire. Actie om de doorwerking van het slavernijverleden op sociaal-economisch gebied of bijvoorbeeld gezondheid te onderkennen en daar ook wat aan te doen.
2: Nou, Rob Jetten riep dus op tot wat acties. Hoe werd daarop gereageerd?
3: Nou ja, we hoorden een applausje. Dat was toch enigszins gematigd. Het was ook eigenlijk het enige applaus wat we bij Rob Jetten hoorden. Want ja, voor de rest was het toch ook weer niet heel concreet. Dat die aandacht ervoor is, dat is duidelijk. En dat voel je ook en dat hoor je ook als je met mensen spreekt. Dat ja, die aandacht ervoor en dat er meer moet gebeuren, ja, dat zaadje is wel geplant. Maar ja, hoe dan, hè? Wat is nou dat vervolg? En zoals dat altijd wordt gezegd, wat komt er na die komma? En wat er daarna komt, ja, dat blijft toch ja, nog niet helemaal duidelijk. Ik sprak daar ook over met Mitchell Assayas van de Black Archives. En dit is wat hij erover zei over Jetten.
7: Dat zijn mooie symbolische gebeurtenissen. Maar als we het hebben over die erfenis, moeten we het vooral hebben over de sociaal-economische impact van het slavernijverleden. We moeten het hebben over racisme op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, politiegeweld, etnisch profileren. Ja, met alle respect, een vlag afstok hangen is mooi symbolisch. Maar het gaat om de dagelijkse, de materiële condities, het dagelijkse leven van zwarte mensen.
3: Hoort u dat dan vandaag in uw oren ook voldoende vanuit de premier, vanuit de Nederland, vanuit de overheid?
7: Ik zie een schoorvoetend een stapje vooruit. Het feit dat die het nationale route van herstel is genoemd, dat zie ik als een aanknopingspunt, want daarin kunnen we het echt hebben over sociaal-economisch beleid, wat tot echt een positieve impact kan leiden op de positie van zwarte gemeenschappen.
3: Maar u klinkt ook gereserveerd.
7: Ja, het is een politicus, het is een premier. Het kan van alles worden gezegd, maar we moeten gewoon echt daden en beleid zien. Dus zodra ik de daden zie, dan zal ik iets enthousiaster reageren.
2: Nou, dat is over Jette. De burgemeester van Amsterdam, Halsema, die sprak ook vandaag. Zij was de eerste burgemeester die excuses maakte namens de stad Amsterdam voor dat slavernijverleden in 2021, 5 jaar geleden. Zij sprak dus ook. Hoe waren de reacties op haar?
3: Ja, je merkte gewoon dat zij veel meer op het gevoel, hè, en op de beleving en hoe mensen, ja, de doorwerking eigenlijk van die slavernij tot op de dag van vandaag nog steeds ervaren. Een voorbeeld wat zij noemde was het Nederlands elftal. En dan twee leden aan de ene kant. De trots van het shirt dat zij dragen. Dat internationaal geroemde inloopshirt. Met ook heel veel symbolen. Ook juist vanuit die diversiteit. Maar tegelijkertijd noemde zij ook, ja, de racistische drek die ook spelers van kleur na het missen van een penalty afgelopen wedstrijd tegen Marokko over zich heen kregen. Het racisme waarmee zij te maken kreeg. Zij zei het als volgt.
8: Wat we ook van het Nederlandse elftal denken, onze voetballers verdienen wel de prijs voor het mooiste shirt van het hele toernooi. Ja, ik zeg het met enige trots van de ontwerpers van het Amsterdamse wereldmerk Patta. En op het shirt zien we traditionele nationale symbolen, leeuwen en tulpen, de schildjes van de thuissteden van de spelers en Surinaamse sieraden en symbolen, zoals de mattenklopper en een alacondre-ketting. Die slingert over het shirt en verbindt alles met elkaar. Het ontwerp zegt, dit is Nederland, dit is onze nationale trots. Maar online brak de racistische kritiek snel los. Op het shirt, op onze spelers van kleur en ook weer na de wedstrijd tegen Marokko. En was het dan maar zo dat die haat van een klein groepje afkomstig was? Maar meer politici en opiniemakers komen er openlijk voor uit dat zij streven naar witte superioriteit. Wij leven met de lelijke erfenis van honderden jaren slavernij en handel in slaafgemaakte mensen.
2: Femke Halsema was dat. Onno, tot slot, wat gaat nou blijven hangen van deze herdenking, Kitty Kotti 2026?
3: Nou, ik denk als je het veel mensen hier vraagt, dat er misschien toch weer een nieuw zaadje ontkiemd is met wat meer hoop. Kijk, de excuses die zijn geweest, bijvoorbeeld vanuit een stad als Amsterdam, ook vanuit de koning, ook vanuit de Nederlandse overheid, maar het gevoel ook dat er daarna weinig gebeurd is, misschien ook wel een vorig kabinet erg weinig gebeurd is om dat echt door te pakken en daar werk van te maken. En als je de mensen hier spreekt, is er niet meteen al het idee dat de stappen heel hard vooruitgezet worden, maar wel dat dat zaadje is gaan kiemen, waardoor er inderdaad die stappen gezet kunnen worden in de toekomst.
2: Verslaggever Onno Beukers was dat vanuit Amsterdam. Wat gebeurt er verder in ons land volgens andere media, Levi?
9: Het 15-jarige meisje dat wordt verdacht van de moord op haar ouders in Meerstad in Groningen blijft in elk geval nog 90 dagen vastzitten, meldt RTV Noord. Het meisje werd 2 weken geleden aangehouden nadat de politie de lichamen van haar ouders vond. Beide slachtoffers waren 53 jaar. Politie en justitie willen verder weinig zeggen over wat er in het huis in Meerstad is gebeurd, omdat de verdachte nog minderjarig is. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet opnieuw beslissen of Willem Holleder een jaar langer in de extra beveiligde inrichting in Vught moet blijven, staat in het AD. Een eerder besluit hiertoe is vernietigd door de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. En dat betekent, volgens de advocaat van Holleder, dat overplaatsing naar een iets minder streng regime nu aanstaande of zo goed als zeker is. Terug naar de EBI kan met dit oordeel echt niet meer, zegt hij. Holleder zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de opdracht voor 5 moorden, zware mishandeling en lidmaatschap van een criminele organisatie. En de 14-jarige Kanuja uit Schravenzande is dit jaar de winnaar van de Biologie Olympiade Junior, zien we bij de lokale omroep WOS. En ze is daarmee de beste biologieleerling van Nederland op VWO-niveau. Kanuja wist zich van ruim 5700 deelnemers uit heel Nederland te plaatsen voor de finale, die ze dus won. Zo deed ze onder meer onderzoek naar insecten en moest ze met microscopen werken. Uiteraard is ze blij en smaakt dit naar meer.
10: Ja, ik vind het echt fantastisch, natuurlijk. En ik ben er heel erg blij mee vooral. Ik hoop ook dat dit mij later zal helpen als ik me ga aanmelden voor universiteit of zo. Ik wil graag later neuroloog worden. Misschien dat ik het medicijn voor een bepaalde ziekte ontdek of zo. Dat zou ik wel graag willen.
2: Kijk, ambitie is er.
9: Ja, en knap dus al op je 14 als je zo jong bent.
2: Zeker, zeker. Helene de Geest bij de AWB. Wat zijn de grootste knelpunten in deze drukke avondspits?
11: Nou, ik begin met een beetje goed nieuws, want de A9 die is in beide richtingen weer vrij bij knooppunt Kooimeer. Daar waren in beide richtingen 2 rijstroken dicht. De vertraging neemt daar nu snel af. Op de A50 nog wel heel veel vertraging nu van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein is het oponthoud 3 kwartier. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
4: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Gaan we weer naar de tennisbaan, naar Wimbledon. Commentator Mark Brasser van de Zandschulp zie ik vechten en vechten, maar het is geen makkelijke pot voor hem, hè?
23: Nee, het is zeker geen makkelijke pot. Dit is zo'n typische graswedstrijd waar het heel dicht bij elkaar zit. Waar je af en toe een klein kansje krijgt, zoals Van der Zandschulp. Nu weer een breakpoint bij een stand van 3-2 in de vierde set. Hij staat 2-1 achter in sets. Ja, en het zou mooi zijn als je dan dat kleine kansje wat je dan krijgt, als je dat weet te benutten, dan pak je meteen die break, sta je 2 games los. Mag je zelf serveren, kan je het gat naar 3 maken. Ja, zo zit het vaak bij grastennis, zit het in elkaar. Het kan heel snel gaan, het zit dicht bij elkaar. Ondertussen staat Jesper Jong op de baan tegen João Fonseca. Jesper Jong de eerste set redelijk kansloos, 6-1 verloren. In de tweede set stond de Jong een break achter. Maar die break heeft hij ongedaan gemaakt. En het is inmiddels daar 5-5 in de tweede set. Van der Zandschulp mist nu een volley aan het net. Ja. Die ballen moet je dan maken om de break te pakken. Mist hij dan toch weer de volley? En dat is dan dood en dood zonde. Om het verhaal van de Jong af te maken. Die heeft zijn break achterstand tegen João Fonseca in de tweede set goed gemaakt. De Jong die beter speelt in die tweede set. En die de Braziliaan, het grote Braziliaanse talent, toch heel goed partij biedt in deze tweede set.
2: De Amerikaanse president Trump die heeft goed geboerd sinds hij sinds vorig jaar weer in het Witte Huis zit. Hij verdiende vooral goed aan cryptobeleggingen, zo blijkt uit zijn belastingaangifte.
12: $1 billion, more than that in crypto-related earnings. He also owns millions of dollars worth of shares in Nvidia, Apple and Palantir.
13: That Rolex, the watch company, gifted President Trump US Open tickets worth $25,000.
14: The amount of money that the president has raked in while sitting in the White House is beyond anything that I think people can even conceptualize.
2: Nou, voor veel mensen is het onvoorstelbaar hoeveel geld Trump het afgelopen jaar als president verdiende, zo zei de laatste journalist. Verslaggever Noortje Deutekom is in de VS. Ja, Noortje, die bedragen die hebben tot verbazing geleid in Amerikaanse media, zo horen we. Waar hebben ze het over? Waarom is het zo omstreden?
15: Ja, wat het zo omstreden maakt is dat er hier gewoon heel veel door elkaar loopt. Hè. Wat is nou de rol van Trump? Ben je nou president of ben je ondernemer? En als we dan eens gaan inzoomen, met name op die crypto bijvoorbeeld. Crypto waar Trump een paar jaar geleden nog heel negatief over was. Toen noemde hij het een toevluchtsoord voor drugsdealers en voor oplichters. En daar is hij nu dan ineens heel groot voorstander van sinds zijn presidentschap. Hij is een van de belangrijkste geworden in de crypto-industrie doordat hij een eigen...
2: Daar gaat de verbinding eventjes heel erg haperen, waardoor je niet meer helemaal te verstaan bent. Even kijken of je er nog bent, Noortje.
15: Ja, ik ben er nog. Horen jullie mij ook?
2: Ik hoor je weer goed, ja. Je zei dat hij er eerst een tegenstander van was en toen een voorstander werd.
15: Ja, daar werd hij een voorstander van. En zelf ook dus een heel belangrijke speler in die crypto-industrie. Hè? Bijvoorbeeld omdat hij zijn eigen munt heeft ontwikkeld. En wat je hebt gezien, wat hij gedaan heeft, is ook de handel in crypto juist makkelijker te maken. Dus de regering Trump heeft de maatregelen teruggedraaid van het ministerie van Justitie bijvoorbeeld. Dat waren maatregelen om de sector te reguleren. Trump heeft zich ook heel positief uitgelaten over crypto en de financiële mogelijkheden die je hebt dankzij zo'n munt. Nou, dat is dan één ding, maar dan is er bijvoorbeeld ook nog het bedrijf World Liberty Financial. Dat is een cryptobedrijf.
2: Nee, daar is Noortje helemaal weg. Ben je er nog, Noortje?
15: Ik ben er
2: nog. Ja, nou klink je weer helemaal kraakhelder. Ja, dat is een geweldige verbinding. Ik ga je even de volgende vraag stellen. Want je ziet dus dat hij geld verdient. Hij sluit deals die hem privé goed uitkomen. Mag dat? Is het tegen de wet eigenlijk?
15: Nou ja, hij zoekt daar in ieder geval heel erg de grens in op. Hij geeft heel weinig openheid van zaken. Hij weigerde zijn belastingaangifte publiek te maken, openbaar te maken. Terwijl dat allemaal gebruikelijk is. En ook met dit rapport van vandaag weer, daar had hij echt geen trek in om al die gegevens naar buiten te brengen. Maar ja, het is een jaarlijks rapport en hij moest. Met tegenzin dus vooral. En ook daarin zie je dus dat Trump wel de normen heel erg... dan zijn voorgangers. Iedereen is tot nu toe...
2: En daar gaat de verbinding weer haperen. Het is duidelijk dat Trump het heel anders aanpakt dan eerdere presidenten. Dat is duidelijk overgekomen. Verslaggever Noortje Deutekom vanuit de VS.
0: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
20: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
19: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: NPO Radio 1.
2: Het is ietsje voor 5:30, de hoofdpunten van het nieuws. Levi.
9: De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is onder controle. Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers meer gevonden. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven en raakten een onbekend aantal mensen gewond. De brand ontstond waarschijnlijk door een technisch probleem. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Defensie breidt fors uit en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de Onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft nu gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet.
2: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Ik zie weer een heerlijk zonnetje vandaag. Aardige temperaturen. Het was weer een goede dag, volgens mij.
1: Het was echt een hele goede dag. Dat kon een aantal stevige onweersbuien in het noorden van het land, denk ik, nauwelijks verpesten. Hoewel die buien toch flink konden uitpakken in Groningen, later in Drenthe en het afgelopen uur in de omgeving van Zwolle en Emmeloord. Toch is het vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, blijft het zonnig en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 13 tot 15 graden. Er is vannacht al kans op een klein beetje motregen op de Waddeneilanden. En morgen is er in de noordelijke provincies, maar ook nog wel iets verder naar het zuiden toe, tot aan Utrecht, Arnhem ongeveer aan toe, wel kans op wat lichte regen of motregen. Tussendoor schijnt wel ook de zon in het noorden van het land, maar vooral in het zuiden blijft het echt droog en daar wordt het ook het warmst, 23 of 24 graden. Langs de kust ga je morgen merken dat het echt ook wat steviger waait. Zeker langs de westkust, maar ook op de Wadden. Mm-hmm. Daar staat morgen wel een windkracht 5 uit het westen. Dus dat is net iets minder strandgangerig weer.
2: Fris briesje.
1: Vanaf vrijdag is dat allemaal weer voorbij en dan hebben we een droge dag overal met regelmatig wat zon. Dan wordt het zo'n 21 graden. Dit weekend hebben we op zaterdag heel veel zon met 24 graden. En op zondag in het noorden kans op wat regen. En dan wordt het gemiddeld 22 graden.
2: Nou, valt mee. Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg?
11: Ja, het is nog wat drukker geworden op de weg. 750 kilometer staat er. Het is echt veel meer dan anders. En voornamelijk te wijten eigenlijk aan wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht bij Gorkum. En ook de A44 is dicht. Daardoor extra drukte op de A4 onder andere door die A44. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam de andere kant op is ook nog een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. Daar zijn inmiddels wel alle rijstroken vrij. Maar vanaf Zoeterwoude is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda veroorzaakt een kapotte vrachtwagen bij Zwijndrecht een lange file vanaf Rotterdam-Feyenoord. Daar 20 minuten extra reistijd. Op de A27 voor de afsluiting staat een lange file, dus van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Je hebt daar 3 kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein veroorzaakt een vrachtwagen met pech een lange file vanaf Os. Hou daar ook rekening met een half uur extra reistijd.
2: Centraal stond vandaag de avondklok bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Dat leidde tot een stekelig gesprek met oud-minister Vert Grapperhaus. Dat zo.
6: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
25: Oh, wat een goal!
26: Goal?
27: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op libris.nl.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Marco Geitenbeek.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Hoe kwam de invoering van de avondklok tot stand? Van januari 2021 tot mei van dat jaar mochten mensen 's avonds zonder goede reden niet de straat op. Het was een van de ingrijpendste maatregelen die werd ingevoerd tijdens de coronacrisis. En het leidde tot grote rellen in verschillende steden in het land. Deze week gaat het daarover bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die opnieuw politiek verslaggever Lars Geerts weer volgt. Ja, vandaag hoorde de commissie toenmalig minister van Justitie Vert Grapperhaus en de voorzitter van het OMT Jaap van Dissel. Was iedereen vanaf het begin af aan voorstander van die avondklok?
8: Nee, in ieder geval zo liet Grapperhaus het wel doorschemeren, of vertelde het eigenlijk ronduit, dat niemand zat te wachten op die avondklok. Maar het OMT adviseerde het al in het najaar van het jaar 2020, het eerste coronajaar, aan het begin van wat toen de tweede golf is gaan heten. Want, zei het OMT, er kwam een nieuwe variant op van het virus, de Britse variant. En die werd heel erg besmettelijk, besmettelijker dan de variant die er al was. En aangezien er al een hele reeks aan maatregelen was genomen, zeiden ze, dit hebben we toch nodig. En dat kwam dus bij het kabinet terecht, al vanaf oktober. Uiteindelijk werd het pas ingevoerd in januari. En Vert Grapperhaus, toenmalig minister van Justitie, nog steeds duidelijk emotioneel eronder, zei dat hij het zwaar had om die beslissing te nemen.
10: Er moet wat gebeuren voor die tweede golf en u moet een avondklok overwegen. En nou is het voor het goede begrip van iedereen, dat kwam neer mijn handtekening. En daar had ik geen zin in.
2: En toch gaat Grapperhaus overstag. Hè? Eerder deze week hoorde de politie ook zeggen dat het wat hem betreft niet hoefde, die avondklok. Heeft hij dat dan naast zich neergelegd?
8: Ja, er ontstond een heel gespannen sfeer tussen Vert Grapperhaus en de commissie op dat moment. Omdat de commissie citeerde uit een brief die de politie had gestuurd, waarin de commissie zei, de politie juist adviseerde om het niet te doen. En daar werd Grapperhaus toch wel eerlijk gezegd nogal geagiteerd over. Die zei, daar zat een nuance bij. En die werd door commissielid Mutluur niet voorgelezen. Toen ontstond een stekelig, geïrriteerd gesprek.
12: Daar staat in dat op dit moment de noodzaak om dit vanuit de politie te adviseren ontbreekt, want het vergt een stevig ingrijpen op grondrechten en de huidige problematiek in de handhaving verantwoordt een dergelijke ingrijpen op dit moment niet. En bovendien, politiecapaciteit is beperkt beschikbaar. Er werd ook gevraagd waardoor bijstand van Defensie noodzakelijk is.
10: U slaat een stuk over, want er staat namelijk, tenzij medische noodzaken. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
12: Dat staat er niet in.
10: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het. Dat is raar.
13: Nee, maar we hoeven niet. Je
10: ja, dit vind ik een wezenlijk punt.
13: Nee, maar die medische noodzaak, dat klopt. Dat heeft de heer Van Essen hier ook onder ede gezet. Dat heb ik zelf zojuist aangegeven. Maar het gaat
10: maar dan moet
13: om
10: u dat ook voorlezen, maar, want dat is wat er staat. Dat is een tenzij.
13: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vragen, meneer Grapperhaus. En dat
10: maar
13: weet
10: ik geef de antwoorden onder ede.
8: Ja, en het stond wel degelijk in die brief, die nuance. Tenzij er een medische noodzaak is. Dus daar ging de commissie eerlijk gezegd niet heel lekker van start.
2: Nee, dat knetterde flink. Was dat ook de toon vandaag?
8: Nou, er waren wel echt stekeligheden over weer. Het ging bijvoorbeeld ook eventjes over welke mensen nou voorstanders waren van die avondklok. En die namen wilde Grapperhaus niet noemen. En dat wilde de commissie wel. Uiteindelijk heeft hij het niet gedaan. Heeft hij gezegd, ja, dat behoort tot het geheim van de ministerraad. En er werd bijvoorbeeld ook de vraag neergelegd of Grapperhaus niet had geprobeerd om het advies over die avondklok te beïnvloeden. Want hij mag zich dan wel tegenstander noemen. Was hij dat eigenlijk wel?
12: U zegt, het moet ondubbelzinnig, scherp, duidelijk zijn en zonder open eindjes.
10: Ja.
12: Waarom?
10: Nou, omdat ik zeg dat ook. Hè. Ik wil goed kunnen zien of het proportioneel is. Ik was not happy.
12: Not happy met wat?
10: Met dat eerdere advies wat er lag.
12: Dat u slapjes vond?
10: Heel slapjes, heeft u zelf geciteerd.
12: Ik probeer het te begrijpen, want als je het zo leest... Dan lijkt het net alsof er sprake was van een beïnvloeding. Te meer omdat meneer De Jonge vervolgens zegt... heel goed, dan doe ik het dunnetjes over straks. Was er sprake van beïnvloeding?
10: Nee.
2: En dit was dus Grapperhaus, hè? Hoe kijkt Van Dissel op die episode terug?
8: Ja, dat was ook weer eventjes gewoon een misverstand... omdat Van Dissel zich niet kon indenken... sowieso dat telefoongesprek al nauwelijks kon herinneren... maar sowieso niet kon indenken dat een lid van het kabinet... hem überhaupt zou kunnen beïnvloeden.
0: Belde de heer Grapperhaus u dan als tegenstander van de avondklok... die overtuigd wilde worden? Of als voorstander die extra argumenten wilde?
10: Zo zijn die gesprekken. Ik heb nooit gesprekken gehad met welke minister dan ook... die probeerde mij in een richting te duwen. Daar kan ik u van onder ede verzekeren.
0: Dat gevoel heeft u nooit gehad?
10: Nee, het is gewoon nooit gebeurd. Wat natuurlijk wel
0: is... Of het iets is gebeurd of dat u dat gevoel heeft gehad... zijn natuurlijk twee verschillende dingen.
10: Ik heb nog het gevoel gehad, nog cognitieve herinnering... nog cortexactiviteit. Mijn synapsen staan op nul in dit opzicht. Dit is gewoon niet gebeurd.
8: Ja, op zijn Van Dissels maakte die heel duidelijk dat als er al een minister gebeld heeft... dat hij zich nooit onder druk gezet heeft gevoeld. Het was een vreemde dag wat dat betreft, want de commissie suggereerde een hoop. Maar uiteindelijk bleek uit de getuigenissen die suggesties geen bewaarheid te worden.
2: Nee, en het was een omstreden maatregel, die avondklok. Hoe kijken ze daar dan allebei op terug, Dissel en Grapperhaus?
8: Nou, achteraf kijken ze erop terug dat ze vinden dat ze gelijk hadden... om hem vervolgens in te voeren, omdat volgens Grapperhaus... Die had er een studie van gemaakt. Uit internationale studies blijkt dat hij wel degelijk ervoor heeft gezorgd...

0: de waarheid te worden.
1: Nee, en het was een omstreden maatregel, die avondklok. Hoe kijken ze daar dan allebei op terug, van nou, Dissel en Grapperhaus?
0: Nou, achteraf kijken ze erop terug dat ze vinden dat ze gelijk hadden om hem vervolgens in te voeren, omdat, volgens Grapperhaus, die had er een studie van gemaakt, uit internationale studies blijkt dat hij wel degelijk ervoor heeft gezorgd dat het aantal besmettingen onder de gewenste norm bleef en de ziekenhuizen niet overstroomden. En ook Van Dissel zei, uiteindelijk heeft het heel veel gedaan om ervoor te zorgen dat die nieuwe variant, die zoveel besmettelijker was, dat we die onder controle hebben gehouden. Dus het was wat allebei betreft een succesvolle maatregel.
1: Politiek verslaggever Lars Geerts was dat. Gaan we weer even naar de baan van Wimbledon bij Botik van de Zandschulp even kijken. Commentator Mark Brasser, de beslissende set moet eraan gaan komen.
2: Ja, er komt een vijfde set komt eraan, want Botik van de Zandschulp heeft zojuist de vierde set gewonnen van zijn Russische tegenstander Roman Safiulin. Een hele close set, kans over en weer, maar het was uiteindelijk Botik van de Zandschulp die een break pakte en die break niet meer afgaf. Schitterend punt van de Zandschulp gezien. Bij 4-2 zat hij in de problemen in de rally. Hij gleed uit, lag plat op zijn buik op het gras. Nou, Safiulin speelde een bal, die kwam bij van de Zandschulp in de buurt. Hij, terwijl hij nog op zijn buik lag, stak hij zijn racket uit, sloeg hij die bal ook nog met de nodige kwaliteit over het net weer terug. Stond heel snel op om het punt vervolgens binnen te halen. Dus ja, Botik van de Zandschulp kan ook tennis als hij plat op zijn buik ligt. Dat hebben we hier gezien. Hij heeft de vierde set binnengehaald. En dat is mooi. We krijgen dus een vijfde set op die baan, die baan 16. Op baan 3 nog even snel. Jesper de Jong tegen João Fonseca. Close tweede set gespeeld. Jesper de Jong hem helaas net niet gewonnen. Kwam wel terug van een break achterstand. 7-5 voor João Fonseca, de man uit, nou de man, hij is pas 19 jaar, dan ben je een man, uit Rio de Janeiro. 6-1 won hij de eerste, dus Jesper de Jong staat 2-0 achter in sets. En Botik van de Zandschulp gaat zo beginnen aan de vijfde.
1: En ander sportnieuws dan, Levi.
3: Zaterdag begint in Barcelona de Tour de France. Vorig jaar bezorgde Tijmen Arendsman Nederland 2 prachtige etappezeges. En ook dit jaar zit hij weer in de tourselectie van zijn ploeg Netcompany Ineos. En Arendsman mag van zijn ploeg op avontuur. Ploegleider en oudrenner Jurain Thomas heeft grote ambities. Wij zijn niet naar de Tour gekomen om de koers te volgen. We zijn gekomen om er vorm aan te geven, zegt hij. Virgil van Dijk heeft Ronald Koeman in bericht op Instagram bedankt. Dat doet hij namens hemzelf en zijn familie. Koeman liet gisteren weten dat hij stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Dijk schrijft dat Koeman een grote rol heeft gespeeld in zijn ontwikkeling als speler en als mens. De aanvoerder van Oranje voegt toe dat hij hoopt dat de waardering voor Koeman als mens ooit net zo luid zal zijn als alle meningen die zo makkelijk worden gedeeld. Want ja, zo is dat in Nederland, hè. Bondscoach ben je niet alleen.
1: Het zijn er miljoenen.
3: Miljoenen. En nu moet Nederland dus op zoek naar zo'n nieuwe bondscoach. Nederland is zeker niet het enige land dat naar een nieuwe bondscoach op zoek moet. Koeman is een van de 7 bondscoaches die al dan niet vrijwillig opstapten. Nu Sport heeft ze op een rijtje gezet. Want net als Koeman kon ze ook de bondscoach van Ecuador zelf voor een vertrek. Ook die van Uruguay en de bondscoaches van Tsjechië, Schotland en Zuid-Korea deden dat. Al kon die laatste waarschijnlijk weinig anders nadat de president van het land hem incompetent had genoemd. Daar ook dus meningen over de bondscoach.
1: Dat is gelukkig iets universeels, overal over de wereld. Ja.
3: De enige bondscoach die ontslagen werd, is die van Tunesië. Hij moest het veld al ruimen na de eerste groepswedstrijd tegen Zweden. Die ging met 5-1 verloren. En Wereldvoetbalbond FIFA heeft tijdens het WK in online berichten al bijna 10.000 keer racisme vastgesteld. In 1000 gevallen wordt er onderzoek gedaan naar de betrokken accounts. Met de Social Media Protection Service wil de FIFA spelers, trainers, coaches en officials beschermen tegen online haat. 2 miljoen van zulke berichten zijn al tegengehouden door die dienst.
1: Helene de Geest bij de ANWB. Het wordt het maar niet echt minder, hè?
4: Nee, zeker niet. Nee, er staat nog steeds bijna 700 kilometer file. Veel daarvan staat in de Randstad en ook Gelderland is bijzonder druk. Maar nu ook problemen in het noorden van het land, want daar zijn 2 ongelukken gebeurd op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij knooppunt Drachten. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Tijnje is de vertraging ongeveer een half uur.
1: In een poging bendegeweld harder aan te pakken gaat Zweden jongeren tussen de 15 en 17 zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Ze gaan naar de gevangenis, terwijl ze eerder naar de gesloten jeugdzorg werden gestuurd. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton, waarom doet de Zweedse regering dit nu?
5: Nou, dit is een reactie op de geweldsgolf die

0: al zo'n 10 jaar duurt in Zweden. En waarbij drugsbendes conflicten uitvechten met liquidaties en bomaanslagen. Waarbij de afgelopen jaren ook steeds vaker kinderen en tieners worden ingezet om het vuile werk, zeg maar, te verrichten. Mm. Dus om die zware geweldsmisdrijven te plegen. En ja, met als argument, ze worden toch nauwelijks gestraft. De rechtse regering die kwam 4 jaar geleden aan de macht in Zweden. Die heeft vanaf het begin strengere straffen als prioriteit gesteld. En ja, deze jongerengevangenis is één van de maatregelen.
1: Ja, en het gaat dus om jonge kinderen die geweld plegen. Hoe worden zij dan geronseld?
0: Nou, het gaat vaak om kinderen en tieners uit migrantenwijken waar veel sociale problemen zijn. En die worden dan geronseld of via sociale media, Snapchat, Insta. Dus dan wordt er gevraagd wie wil er voor €10.000 een handgranaat gooien op een huis of een huurmoord plegen. Maar het gebeurt ook dat bendeleden rondhangen rond scholen of sportclubs. En ja, die beloven dan bijvoorbeeld geld of dure horloges of een dure jas in ruil voor kleinere klusjes. Dus bijvoorbeeld wil je een rugzak van A naar B brengen. Nou, die opdrachten worden dan steeds extremer. En ja, als die kinderen daar eenmaal in zitten, dan is het heel erg moeilijk om er weer uit te komen. Ja. Ik ben bijvoorbeeld geweest op een school in Zweden waar in een buurt waar veel kinderen worden geronseld. Dus politie ging daar langs op scholen om in contact te komen met de kinderen, maar ook om de werkelijkheid te schetsen. En de politie vertelde toen aan die klas met 13-jarigen dat een leeftijdgenootje van een andere school in de buurt een pistool in een bos moest verstoppen. En vervolgens kon die jongen dat pistool niet meer terugvinden. En die jongen werd geliquideerd. Dus Dat is de gruwelijke werkelijkheid van die wereld.
1: Ja. Ja, en eerder als ze dus dan gestraft werden, werden ze naar zo'n gesloten jeugdzorg gebracht en nu dus naar de gevangenis. Wat verandert er daar dan aan voor die criminele jongeren?
0: Nou, die gevangenis is vergelijkbaar met jeugddetentie in Nederland. In Zweden ziet het er iets meer uit als een gevangenis, maar ook in Zweden worden deze groep, dus 15 tot 17-jarigen, begeleid. Dan krijgen ze een opleiding. Maar ja, de grote verandering voor de jongeren in Zweden is dat ze voorheen inderdaad naar de gesloten jeugdzorg werden gestuurd. En in Zweden waren er heel veel problemen met die gesloten jeugdzorg. Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. Dus een jongere die een moord had gepleegd kon in dezelfde groep zitten als iemand met gedragsproblemen. Mm. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten. Nou, die jongeren, die worden nu, zeg maar, de jongeren 15, 17 jaar, die zware geweldsdelicten plegen, die worden bij elkaar geplaatst en in zo'n gevangenis. Dus de nadruk ligt daar meer op straf dan op zorg.
1: Duidelijk. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton was dat. Na de herdenking van Kitty Kotti in het Amsterdamse Oosterpark was er ook een viering op het Museumplein. En daar ging het ook over de vraag of 1 juli een nationale feestdag moet worden, hoorde verslaggever Josephine Trehi.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: IJsjalen?
3: Ja, schaafijs is lekker.
2: Ja.
3: Moet gewoon.
2: Wat is Kitty Kotti voor dag voor u?
3: Vrijheid. Geen racisme. 1 juni bij elkaar. Iedereen moet gewoon met elkaar samen kunnen zijn. Zonder gedoe eigenlijk.
2: Vindt u ook dat het een officiële vrijdag zou moeten zijn?
3: Ja, vind ik wel. Je hebt Marokkanen met een suikerfeest. Dus ik vind dit moet ook gewoon een officiële vrijdag worden.
4: Ja, nou ja, ik denk dat het gewoon een belangrijke dag is voor heel veel mensen, eigenlijk voor iedereen wel. Voor de ene groepen dat vrij kwamen, nou, tussen aanhalingstekens, en de andere groep die de verantwoordelijkheid ervoor had.
2: Wel, wat gaat u nog allemaal doen?
4: Ik weet in ieder geval iets lekker te eten en lekker naar muziek luisteren. Ja, dankjewel.
2: Hier ook een jongetje, hoe is het?
5: Goed.
2: Wat ben je allemaal aan het doen?
5: Gewoon rond aan het lopen en kijken wat er is.
2: En wat is Kitty Kotti voor dag voor jou?
5: Speciale dag. Want onze ouders waren bevrijd, onze overgrootouders. En dat is een speciale dag voor mij en andere mensen.
2: En moest je vandaag naar school?
5: Nee, ja, ik ging gewoon niet, ja.
2: Want vind je dat Kitty Kotti een echte vrije dag voor iedereen zou moeten zijn, een feestdag?
5: Ja, ook voor de andere mensen. Ook.
2: En wat gaan jullie allemaal nog doen?
5: Eten, bij die festival kijken.
6: Kitty Kotti betekent voor mij eigenlijk alles. De ketenen zijn verbroken. Om een verhaal erin te vertellen. Ik heb 18 jaar voor de politie gewerkt. En ik heb op 1 juli, Kitty Kotti, mijn laatste dienst gedraaid voor de politie. En dat heb ik gedaan omdat ik binnen de politie veel te maken had met racisme en discriminatie. En op die dag dus gestopt ben bij de politie. En dat is ook de dag dat de koning zijn excuses aanbood. En ik stond met mijn collega's, politie en defensie, in linie. Ik ging door mijn knieën heen, ik balde mijn vuist en ik stak hem omhoog. En dat was voor mij het moment dat ik ben gestopt bij de politie. En daarom is Kitty Kotti voor mij ook heel belangrijk.
2: Dus eigenlijk voor u persoonlijk de ketenen verbroken?
6: Juist, ja, zeker, ja, zeker.
2: Vindt u dat het een officiële feestdag moet zijn?
6: Oh ja, zeker. Ja, ja. Het verbaast me dat het nog steeds niet zo is.
2: En waarom zou het zo moeten zijn?
6: Nou, ik vertelde al, het is onze geschiedenis die we met elkaar delen. En ja, daar hoort Kitty Kotti ook bij. 100%. Ja.
1: Verslaggever Josephine Trehi was dat vanaf het Museumplein in Amsterdam. Gaan we weer even naar Wimbledon. Commentator Mark Brasser. Ja, we hebben het veel gehad over Van der Zandschulp en De Jong. De Nederlanders de afgelopen 2 uur. Maar zijn er nog partijen waar je vanavond naar uitkijkt?
7: Nou ja, wel. En ook al partijen die ik gezien heb. Laten we ons daar eerst op concentreren. Want we hebben de twee nummers 1 van de wereld gezien. Bij de mannen. Yannick Sinner natuurlijk speelde op het centercourt tegen de Portugees Nuno Borges. Eerste 2 sets tiebreak voor Sinner. Derde set had hij wat makkelijker. Maar goed, dus in 3 sets door Yannick Sinner. Nou, die moeilijke eerste ronde partij die hij had. Die 5-setter. En we hebben ook Arina Sabalenka gezien. Niet op het centercourt, maar op baan 1. Speelde tegen een Amerikaanse, McCarthy Kessler. Speelster uit de top 60 van de wereld. Sabalenka speelde goed, won hem in 2 sets. Dus dat is die twee zijn in ieder geval al door. En laten we hopen dat Botik van de Zandschulp daarbij komt. Hij staat op baan 16 tegen Roman Safiulin in die 5e set dus. En hij heeft net de eerste game van die 5e set verloren. Maar dat was de service game van Safiulin. Dus dat is logisch misschien. 1-0 dus voor Safiulin in de 5e.
1: Dankjewel, Mark. Vanavond. Ja, weer veel voetbal, want het Nederlands elftal zet weer voet op Nederlandse bodem na de vroege uitschakeling op het WK. Niet alle spelers zijn in Kansas City in het vliegtuig gestapt. Sommige spelers die reizen bijvoorbeeld ook direct door naar een vakantiebestemming. En ja, er wordt natuurlijk wel gewoon gevoetbald. Engeland begint over een paar minuten tegen Congo in Atlanta. Chris Wobbe die gaat die wedstrijd volgen. Het klinkt al een volkslied, hoor ik.
8: Ja.
1: Nederland eruit, Duitsland eruit. Vrezen ze in Engeland ook voor dat scenario, of niet?
8: Nou, zeker, zeker. Helemaal omdat ze aan gaan treden tegen DR Congo, ofwel Democratische Republiek Congo, de Luipaarden. En die gaan het opnemen tegen de Drie Leeuwen. En natuurlijk is Engeland een favoriet. Het is de finalist van de laatste 2 Europese kampioenschappen. De kwartfinalist van 4 jaar geleden. En natuurlijk de wereldkampioen van 1966. En Engeland komt om kampioen te worden. Altijd een grote favoriet. Natuurlijk met Harry Kane en Jude Bellingham en al die sterren uit de Premier League. Ja, Engeland is echt wel de favoriet. Maar Congo is niet te onderschatten, hoor. Het wordt echt een zware wedstrijd en ze zijn echt gewaarschuwd in Engeland.
1: Ja, wordt een zware wedstrijd. Wat verwacht je?
8: Nou, je hebt natuurlijk de Congolese spits, dat is Juan Wissa van Newcastle United. Heeft er al 3 in het mandje liggen, om maar zo te zeggen. En natuurlijk voor Congo, dat we natuurlijk van een hele andere nieuwsberichtgeving kennen, is dit zo ongelooflijk belangrijk. Ze zijn voor het eerst door naar de knockouts. Ja, het land wordt echt verenigd. Op het moment dat die wedstrijden worden gespeeld. En dat weten die spelers ook. Die zijn zich bewust van de 110 miljoen inwoners van het enorme Afrikaanse land die achter Congo staan. En ze hebben gelijk gespeeld, hè, tegen het grote Portugal. Dus waarom niet stunten tegen Engeland?
1: Nou, dat wordt een goede pot. Dat hoor ik al. Chris Wobbe, die horen we straks ook na 6 op deze center. Natuurlijk over deze wedstrijd. Engeland-Congo. En dat was dan het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. In de ochtend en in de middag. Zometeen nog het uitgebreide NOS Journaal met Levi van Eck. Fijn dat u erbij was. Een hele fijne avond.
9: Radio 1. Nooit. nooit meer slapen.
10: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
9: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
11: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Voel de zinderende zomer. Zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
13: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
20: NPO Radio 1. 6 uur.
21: Jan-Willem Wesselink.
22: Goedenavond. Morgen dan spreekt het kabinet excuses uit richting afstandsmoeders. Dat zijn moeders die in de vorige eeuw gelijk na de geboorte kinderen hebben afgestaan. Vaak omdat ze alleenstaand waren. Over de gevolgen van die praktijk praten we zo meteen in Dit is de Dag. En dat doen we na het NOS Journaal met Levi van Eck.
23: De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is onder controle. Bij de brand zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er nog een onbekend aantal gewonden. België-redacteur Rommer Okhuizen, hoe is de situatie daar op dit moment?
24: Ja, die brand is zoals je zegt inmiddels onder controle. Die brand begon vanochtend iets voor 10 uur... en heeft vervolgens wel zo'n 6 uur geduurd. Het was voor de brandweer een lastige klus, doordat er zo ontzettend veel rookontwikkeling was in het trappenhuis, in de lift, in de schachten, in al die verschillende appartementen. Het gaat om een groot appartementencomplex van 10 verdiepingen, waar ook meer dan 200 mensen wonen. En het was dus lastig blussen en ook lastig zoeken of er nog mensen binnen waren. Inmiddels zijn de bewoners geëvacueerd. Ze worden opgevangen in een speciaal opvangcentrum. En er wordt nu ook gekeken of een deel van die bewoners, bij wie de schade aan hun woning meevalt, misschien vanavond weer naar huis kan. En voor de overige mensen wordt nu opvang geregeld. En zojuist is de koning Filip, ook aangekomen in Antwerpen om daar zijn medeleven te betuigen vanwege de doden die zijn te betreuren.
23: Grote brand dus met veel rook. Is al iets bekend over hoe dit kon gebeuren?
24: Nou, het enige wat op dit moment bekend is, is dat die brand is ontstaan op de begane grond. De brandweer die spreekt over een technisch probleem, maar ze willen niet zeggen wat dat dan precies is. Daar willen ze eerst nog meer onderzoek naar doen. Er zijn bewoners die vandaag zeggen, of die noemen dat er wel werkzaamheden waren aan een elektriciteitskast. Maar of er ook echt een verband is tussen die werkzaamheden en de brand, ja, daar willen de autoriteiten op dit moment nog geen uitspraak over doen.
23: En wat zijn de reacties in België op de brand?
24: Nou, dus onder andere in het Vlaams parlement al een minuut stilte gehouden. Zo dadelijk zal ook de Belgische premier een bezoek brengen aan de rampplek. Begrijp ik zojuist. Hij heeft vanmiddag ook al online gereageerd. Premier De Wever die zegt: mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de geëvacueerde bewoners van de vreselijke brand. Hij spreekt daarnaast ook zijn waardering uit voor de hulpdiensten die vandaag betrokken zijn geweest.
0: Dankjewel, Roemer, vanuit België. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op gebouwen van overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Kitty Kotti. De dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die werd bijgewoond door vele honderden mensen. De herdenking werd afgesloten met een kranslegging. In Amsterdam en Rotterdam zijn er festivals en elders zijn er feesten en muziekoptredens. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel neemt de schuld op zich voor de onrust over groepsimmuniteit. Hij deed dat tijdens een tweede verhoor door de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. De discussie ontstond aan het begin van de coronacrisis, toen premier Rutte zei dat Nederland gecontroleerd groepsimmuniteit kon opbouwen. Die tekst was afgestemd met Van Dissel. Die zegt nu dat ten onrechte de indruk is ontstaan dat het virus maar moest rondgaan.
3: Dat hele gedoe over kuddeimmuniteit is gewoon mijn schuld. Ik heb dat in het begin gesuggereerd. Dat is, ik wil niet zeggen tot mijn verbazing, maar het is ook prominent in de toespraak van de premier gekomen. Kijk, het begrip immuniteit, prima. Maar ik denk het koppelen aan een kuddeimmuniteit, zoals dat bijvoorbeeld ook voor mazelen gold, dat was gewoon te vroeg geredeneerd.
0: De toespraak van Rutte werd verkeerd uitgelegd, zei Van Dissel.
3: In de speech klinkt het, en zo is het ook wel eens door de media opgepikt, alsof het dan maar moest rondgaan, want dan kregen we allemaal kuddeimmuniteit. Ik denk echt dat dat te simpel was. Eigenlijk hadden we moeten zeggen, kijk, als iemand een infectie heeft met wat we nu weten, dan bouwt hij immuniteit op en dan is het alleszins redelijk om te veronderstellen dat hij daarna niet meer ernstig ziek wordt door de infectie. Misschien dat hij nog wel lichte klachten krijgt, maar dat heeft toch een beschermende werking.
0: Vanochtend kwam ook oud-justitieminister Grapperhaus aan het woord. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit helemaal vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Een aanwezige werd afgevoerd omdat zij naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. In het debat trok BBB-kamerlid Van der Plas fel van leer tegen de plannen die volgens haar een halvering van de boerenstand inhouden. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Het OM eist ook tbs met dwangverpleging. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Waar hij is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van schijven waar de spellen op staan. Vanaf dat moment zijn de games alleen nog online verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode bij winkels. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit en leidt veel nieuwe militairen op, maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. Canada doet volgend jaar officieel mee aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Vorige week werd al bekend dat de publieke omroep van Canada lid was geworden van de EBU, het samenwerkingsverband van omroepen dat het Songfestival organiseert. En dus was dit te verwachten, zegt verslaggever Joris van Poppel.
4: Dat Canada er nu bij komt is geen verrassing, want de EBU, de organisatie achter het Songfestival, probeert al langer meer landen bij het Songfestival te betrekken. Dat moet ook wel, want het gaat slecht met het Songfestival. Dit jaar haakten 5 landen af, waaronder Nederland. En het aantal kijkers daalt ook sterk. Daarom probeert de EBU andere omroepen enthousiast te maken om mee te doen. Kan het dan nu, maar bijvoorbeeld ook Aziatische omroepen, want er komt eind dit jaar een songfestival Azië. Alles om meer landen erbij te betrekken, meer kijkers en dan zo ook meer inkomsten voor de EBU.
23: Canada's bekendste zangeres en superster Céline Dion was in 1988 winnaar van het Eurovisie Songfestival. Dat was toen voor Zwitserland. En dan gaan we naar Atlanta, waar de WK-wedstrijd Engeland-Congo bezig is. Commentator Chris Wobbe, de afstap is dus net geweest. Hoe gaat het daar?
8: Sensatie in Atlanta. Congo komt op voorsprong tegen het grote Engeland. Het is Sipenga, wordt keurig vrijgespeeld in het strafschopgebied van de drie leeuwen. Dat is de bijnaam van de Engelse luid. En schiet hard en laag raak langs Jordan Pickford in de korte hoek. En Congo danst, Congo feest, want Congo aan de leiding vroeg in de wedstrijd. 1-0.
23: Chris, dankjewel. En dan naar Wimbledon, want daar staan op dit moment twee Nederlanders op de baan in de tweede ronde van het toernooi. Mark Brasser, de eerste Nederlander, Botik van de Zandschulp, die heeft het niet makkelijk, hè?
2: Nee, die heeft het niet makkelijk inderdaad. Nog even teruggrijpen op dat voetbal. Ze hebben de mensen hier gevraagd om niet te gaan juichen als Engeland scoort. Hè. We zitten natuurlijk in Engeland altijd veel mensen met telefoontjes op de tribune die dan toch zo'n wedstrijd volgen. Nou ja, juichen hoeven ze dus voorlopig ook niet, want ze staan met 1-0 achter. Wie ook achter staat is Botik van de Zandschulp. Hij staat 3-1 achter in de vijfde set. Hij is gebroken zojuist bij een stand van 2-1. Serveerde hij zelf en op love leverde die zijn service in. Doodzonde natuurlijk. 3-1 is het nu in het voordeel van zijn tegenstander Roman Safiulin. Het is natuurlijk nog niet gespeeld, maar ja, lastig toch om dan weer terug te komen. Alhoewel hij kansen krijgt, hoe nu bij 3-1 krijgt weer een breakpoint. Heeft al één breakpoint gehad net op de service van Safiulin en krijgt er dus nu weer één. Jesper de Jong ondertussen op baan 3. Die heeft een medical timeout in zijn partij tegen João Fonseca. Dat ziet er dus niet goed uit voor Jesper de Jong. Staat er 2-0 achter in sets. En ja, de score is nu uit beeld. Dus ik dacht dat het 3-3 was in de derde set. Dus dat gaat nog redelijk gelijk op. Jesper de Jong die zijn huid duur verkoopt daar op baan 3 tegen João Fonseca. Maar nu dus op de grond ligt op een handdoek en er een fysiotherapeut aan zijn benen bezig is. Ondertussen heeft Safiulin het breakpoint weggewerkt. De Rus leidt met 3-1 en het is 40 gelijk in de vijfde set.
23: 9 minuten over 6. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden.
22: Dankjewel, Levi. Dan naar Helene de Geest voor de files.
5: Ja, het zijn er nog een heleboel bij elkaar, 400 kilometer. Op de A7 staat nog een lange file van Heerenveen naar Groningen. Tussen Tijnje en de afrit Friese Palen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn er inmiddels weer vrij. Er gebeurde ook een ongeluk op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. Ook daar is de weg weer vrij. Maar vanaf Arnhem sta je toch nog wel dik drie kwartier in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunetten is een ongeluk gebeurd. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Vanaf Driebergen is de extra reistijd een half uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem sta je ook nog een half uur in de file tussen Os en Ravenstein. Daar is de oorzaak een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En daardoor ook file op de A59 Den Bosch-Os tussen Os en knooppunt Paalgraven ook een half uur vertraging.
20: NPO Radio 1.
6: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
22: Goedenavond. Afstandsmoeders krijgen morgen excuses van het kabinet. Ze moesten snel na de geboorte hun kinderen afstaan, vaak onder grote druk. Voor moeders was dat ook vaak een traumatische ervaring.
7: Ja, toen ik het kind kreeg, dat is geblinddoekt en met je armen vastgehouden. Om geen hechting te krijgen met het kind, dat kan niet. Dat noem ik misdadig.
22: Over die excuses aan afstandsmoeders, maar ook aan afstandsvaders en de afgestane kinderen ga ik praten met journalist Christel Don. Zij schreef het boek Afstandsmoeders en sprak daarvoor ook met veel van deze moeders. En Ellen Venhuizen is zelf afstandsmoeder, één dus van hen. Fijn dat jullie er allebei zijn, welkom. Christel, jij hebt jarenlang onderzoek gedaan voor dat boek, hè? De afstandsmoeders. Wat is er in die periode, want het gaat van de jaren 50 tot in de jaren 80. Hè? Wat is daar precies gebeurd?
21: Ja, dat is een hele grote vraag om heel kort antwoord op te geven.
22: Hoeft ook niet heel kort, maar...
21: Ja, nou, we weten dat in die periode van 1956 tot 1984... ongeveer 13.000, 14.000 vrouwen een kind hebben afgestaan. Mm-hmm. Sommige meerdere kinderen zelfs, dus zijn rond de... nou ja, schattingen zijn 20.000, 25.000 kinderen afgestaan. 1956, omdat dat het moment was dat de adoptiewet werd ingevoerd.
1: Dus een kind kon ergens heen.
21: Precies. Mm-hmm. Het was natuurlijk een tijd waarin de christelijke moraal nogal doordrenkt was in de samenleving. Dus er waren allerlei opvattingen over wat mannen en vrouwen, hoe die zich moesten gedragen. En welke paden die liepen in het leven. Dus als je ongehuwd zwanger raakte, dat werd echt gezien als een grote schande in die tijd. Mensen zeggen soms, gaat het wat maakt dat een overheid nu met excuses komt? Moet het niet veel meer gaan over de druk die ouders hebben op jonge meisjes legden? Maar juist die invoer van die adoptiewet maakte het mogelijk. Daardoor nam de druk namelijk ook toe. Dat kan je ook teruglezen in de toelichting van de wet die toen geschreven werd. Mm-hmm. Dat al een beetje werd voorzien van, als we een adoptiewet invoeren, wordt die druk op ongehuwde zwangere meisjes dan niet
1: groter?
21: Dat wordt in diezelfde toelichting gerelativeerd en in de praktijk terzijde geschoven. En dan had je naast die adoptiewet had je ook nog eens psychiaters. Dat gaf een soort wetenschappelijke legitimering die in die tijd zeiden, ja, ongehuwd zwanger raken. Een kind kan beter opgroeien bij een vader en een moeder bij een getrouwd stel. Dus die vrouwen werden vaak weggezet als labiel of daar was van alles mee aan de hand waardoor ze geen moeder konden worden. Ja. En dat beïnvloedde ook enorm de instellingen die met ongehuwde moeders werkten. Die eigenlijk van oudsher altijd het idee hadden, moeder en kind horen bij elkaar, ongeacht wat. Dan zie je dat die visie van heel veel instellingen onder deze, ook onder deze invloed van de psychiaters en die adoptiewet, mm-hmm. Begint te veranderen. Want die adoptiewet normaliseerde ook ineens in Nederland dat het normaal was, dat je een kind kon adopteren. Maar ook dat er druk uitgeoefend kon worden op vrouwen die geen echtgenoot hadden om hun kind af te staan.
1: En het ging in eigenlijk alle 20.000 gevallen om kinderen die bij een ongehuwde moeder, die door een ongehuwde moeder op de wereld waren gezet.
21: Een groot deel, maar er zijn ook verhalen van vrouwen die wel getrouwd waren. Maar bijvoorbeeld, morgen in NRC heb ik bijvoorbeeld een interview met Georgia. Haar moeder was getrouwd, maar die wilde scheiden en die had haar meegenomen. Of tenminste was zwanger weggegaan bij de vader. En bij haar is die baby, was ze 6 maanden, zij was aan het werk. Mm-hmm. Maar zij werd ook door de Raad voor de Kinderbescherming eigenlijk gedisqualificeerd voor het moederschap, omdat ze geen man had. Omdat er allerlei, ze wonen in een verkeerde buurt. De man zou ook niet goed genoeg zijn. Dus is er enorme druk op haar uitgeoefend vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. En die baby is weggehaald terwijl zij aan het werk was.
1: Ja, dus gewoon echt zonder medeweten eigenlijk gedwongen.
21: Zeker.
1: We hoorden net het voorbeeld al aan het begin van deze uitzending over moeders die geblinddoekt werden terwijl ze hun kind werd weggenomen.
21: Ja.
1: Vrij gruwelijk.
21: Ja, zeker. Ik heb heel, het zijn allemaal, die verhalen die ik heb opgetekend zijn stuk voor stuk heel verschillend. Maar wel met de rode draad dat met deze vrouw eigenlijk niet besproken is wat ze zelf zouden kunnen doen om een kind te houden en zelf groot te brengen, terwijl ze daar soms wel de middelen voor hadden. Mm. Maar de verhalen zijn heel verschillend. Ik moet denken aan Sanne bijvoorbeeld. Die stond haar zoon af onder grote druk, terwijl zij was al 22. Ze had gewoon een opleiding gehad, ze had werk. En ze werd ontslagen omdat ze ongehuwd zwanger was. Ze kon bij haar ouders niet meer terecht vanwege de schande. Dus zij stond met haar rug tegen de muur.
1: Ja.
21: En zij heeft dat kind, omdat een pastoor zei, ik weet nog wel een gezin waar jouw kind dan terecht kan, heeft ze dat uiteindelijk gedaan. Maar zij kon hem nooit loslaten. Dus zij is een leven lang achter hem aan blijven reizen. Had op een gegeven moment zelfs een staakerven in het dorp toen ze erachter was gekomen waar die woonde. Mm. Om een glimp van hem op te kunnen vangen. En ik moet ook denken aan Irene. Die was 16. Die wilde haar kind ook houden. Maar dat mocht niet van haar vader. Die wilde dat ze het afstond. Dus toen is ze naar de Hendrik Pierson Vereniging, protestantse vereniging, gegaan, waar ook op haar werd ingepraat van, ja, maar geen man wil jou meer als je dit kind hebt. Je moet het afstaan. Ze zegt, ik werd altijd gezegd hoe slecht ik was. En toen kwam ze in het ziekenhuis terecht. En sowieso werd vrouwen nooit iets gezegd hoe de procedure precies zou gaan verlopen van dat bevallen. Dus dat waren nog nooit bevallen, dus dat overviel hen. Maar zij is onder narcose gebracht. En toen ze wakker werd, lag ze op de zolder van dat ziekenhuis. In een soort ruimte die daar helemaal niet voor bedoeld was. Haar buik was plat, haar baby was weg. En ze heeft hem nooit meer gezien tot aan de dag van vandaag.
1: Ja, dan omschrijf je maatschappelijke druk vanuit kerken, ook vanuit psychiaters. Maar morgen dan biedt de overheid zijn excuses aan. Wat is dan de rol geweest van de overheid? Zijn er echt ambtenaren geweest bijvoorbeeld die druk uit hebben geoefend op jonge moeders om te zorgen dat ze hun kind zouden afstaan?
21: Nou ja, sowieso was de Raad voor de Kinderbescherming natuurlijk een...
1: Is een overheidsorganisatie.
21: De overheid is verantwoordelijk voor het invoeren van de adoptiewet, waarin eigenlijk ook al gewaarschuwd werd voor deze druk. Maar die is gerelativeerd.
1: En de Raad voor de Kinderbescherming heeft ook echt tegen moeders gezegd, ja, u bent ongehuwd, dan kunt u geen moeder

0: zijn?
1: Nou, er zijn instellingen, dat waren toen nog raden van de kinderbescherming. Daar vielen heel veel verschillende instellingen onder, van allerlei gezindten, dus protestants, katholiek. En daar zijn zeker medewerkers, ik heb heel veel vrouwen gesproken, ja, die met verschillende medewerkers te maken kregen, die dat aangaven. Maar wat ook zo is, dat moet je ook realiseren. De overheid en ook de Raad voor de Kinderbeschermer, die was er voor de situaties waarin vrouwen geen sociaal vangnet hadden thuis. Want het is natuurlijk niet zo dat alle vrouwen die ongehuwd zwanger zijn geraakt in die periode hun kind hebben afgestaan. Want soms waren er natuurlijk ouders die zeiden, nou, er kan er nog wel een bij, of we helpen
0: je. Komen
1: we
0: samen uit.
1: Ja, en dus er was soms ook wel een sociaal vangnet. Maar juist in die situaties waarin meisjes en jonge vrouwen kwetsbaar waren, ja, was er de Raad voor de Kinderbescherming. En dat staat ook in de toelichting. Van die moet daar eigenlijk ook op toezien, ja, dat een vrouw niet onder druk haar kind afstaat. En dat is niet gebeurd. En daar is de overheid mede verantwoordelijk voor geweest.
2: Ja, Ellen Venhuizen, u bent dus zelf afstandsmoeder. Kunt u, ja, of wat kunt u vertellen over de druk die bij u werd opgevoerd om uw baby af te staan toen u was 16, toch? Of 15?
3: 16. Ja. 16 toen ik het kind kreeg.
2: Ja.
3: Ja. Ja, er werd door mijn moeder heel erg op me ingesproken. Dat, ja, natuurlijk zal het wel kunnen en je kunt het kind wel meenemen. Maar ja, je moet ook zien wat de thuissituatie is. En ik heb drie broers. En dat zal niet gaan, want dan zou je de kind drie vaders krijgen en twee moeders. Dus het kwam er eigenlijk steeds meer op neer dat het niet zou gaan. Ik kon in principe niet naar huis als ik het kind mee zou nemen.
2: Ja. En dat kind is uiteindelijk bij u weggenomen en daar heeft u nooit wat over kunnen zeggen?
3: Nee.
2: Dat was niet uw eigen keuze?
3: Nee, het is in die zin niet. Nee.
2: Nee.
3: Het is niet mijn eigen keuze.
2: Nee, en dat is een enorm traumatische ervaring geworden voor u. Morgen, ja, krijgt u excuses van de overheid. Waarom is dat belangrijk voor u?
3: Ik vind dat het tijd wordt dat er gezegd wordt dat het een periode is, of dat ze ons niet hebben beschermd daarin.
2: Ja.
3: Want het komt nu ook op, omdat je zegt de Raad voor de Kinderbescherming. Ze waren er niet voor de vrouwen die onder de 21 was je in principe nog kind. Dus ze hebben wel het kind van het kind beschermd, ja, maar niet onze situatie meegenomen in, nee, het geheel.
2: En kun je altijd zeggen dat ze de belangen van die baby wel beschermd hebben, of zijn daar ook trauma's ontstaan?
3: Ja, zeker. Zeker, want er werd ons ook gezegd, want we zijn ook heel erg voorgelogen door de huizen, maar ook door de Raad van de Kinderbescherming. Mm. Er werd ook tegen mij gezegd, en dat heb ik van heel veel vrouwen gehoord, van je kind gaat echt binnen een paar weken gaan ze naar een goed gezin. Ja, dat is een van de weinige dingen waar je dan een beetje aan vasthoudt. In ieder geval binnen korte tijd, dan hebben ze het beter. Maar dat was helemaal niet zo. De meeste kinderen bleven er minimaal 3 maanden. Dat was achteraf gezien uit 3 maanden bedenktijd, wat ik niet wist. Dus die kinderen bleven in ieder geval 3 maanden, maar vaak ook veel langer. En kinderen die een jaar of soms 2 jaar in zo'n kinderthuis.
2: Ja.
3: En dat is gewoon een fatale periode geweest voor die kinderen.
1: Ja, want jij zegt nu, ze hebben wel die kinderen beschermd, maar voor een heel groot deel van die kinderen is het ook maar de vraag of ze echt beschermd zijn. Omdat je ook ziet en uit verhalen hoort dat ze helemaal niet altijd in gezinnen terechtkwamen waar ze het zo goed hadden.
2: Mm-hmm.
1: Dat geldt hetzelfde voor buitenlandse adopties, geadopteerden. Ja, er is daar ook de controles op die gezinnen en wie er eigenlijk ouders werden. Dat was in die tijd helemaal niet zo.
2: Er is de afgelopen jaar ook onderzoek over verschenen.
1: Zeker, een vernietigend rapport van Joustra, commissie Joustra, over verschenen. Ja. En dus je ziet ook dat afgestaanden en geadopteerden nu, want je had het over excuses aan moeders, maar dat is echt die kinderen. Die
2: ook
1: hebben
2: aan de kinderen en aan de vaders.
1: Zeker, want, die hebben echt hun eigen leed. Ja. En problemen ook. En die zijn soms jaren op zoek om de puzzelstukjes van hun leven te leggen. Ontmoeten soms wel een ouder, maar die ouder wil alsnog niks van hen weten.
2: Mm-hmm.
1: Dus daar zit ongelooflijk veel leed ook. En die zijn echt niet altijd beschermd. Want dat is soms wel het idee, hè? Zo van, ze zijn gered. We zijn gered. Maar waarvan? Dat is helemaal niet zo eenduidig.
2: Nee. Welke woorden hoopt u dat de staatssecretaris morgen kiest?
3: Nou, het gaat eerder over welke woorden ze niet moet kiezen.
2: Okay, welke moet ze niet kiezen?
3: Van wij vinden het heel vervelend dat het jullie is overkomen.
2: Waarom niet?
3: Omdat dat ons op een ontzettende afstand zet. Het is wel heel

0: vervelend hoor, dat het jullie is overkomen. Dus je creëert ons als een aparte categorie.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb voor het ministerie een aantal opgeschreven, maar die ben ik.
2: Kan een staatssecretaris bijvoorbeeld zeggen: ja, nou, we vinden het nu al natuurlijk al wel een beetje raar, maar ja, dat ging nu eenmaal zo in die tijd.
0: Ja, ook dat. Ja.
2: Oh, nee, niet doen?
0: Nee, nee, niet doen, want het ging helemaal niet zo in die tijd. Het ging zo omdat die wet er was.
3: Nee, dat tijdgeestargument, dat moeten we gewoon van tafel vegen, ja. Want dat is echt een heel erg misbruikt argument om verantwoordelijkheid te ontlopen.
2: Want wat is daar zo erg aan?
3: Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel belangrijk om te snappen waarom iets ging zoals het ging in die tijd. En dat we dat uitzoeken. Mm. Hè, zodat je kan begrijpen waarom dat zo ging. En dat dat niet opnieuw kan gebeuren. Maar wat er nu vaak gebeurt, ook in rechtszaken. Want ook afstandsmoeders hebben een rechtszaak gevoerd. Hè, om de staat aansprakelijk te stellen. Mm. Is dat je ziet dat tijdgeestargument wordt misbruikt. Om te zeggen van ja, maar zo ging het toen. Volgens de norm van toen. En daarom hoeven we er nu niet iets mee. Want toen ging het anders. Dus het wordt nu vaak gebruikt. Ook door degene, vaak dit argument wordt vaak gebruikt door mensen die verantwoordelijkheid willen ontlopen.
2: En volgens de normen van toen was het ook niet oké, zegt u?
3: Nee, waren toen ook al dissidente stemmen en mensen die aangaven dat het niet. Het stond al opgetekend, notabene, in de adoptiewet, in die toelichting dat dit problematisch kon zijn. Dus er waren ook toen al geluiden. Die niet. En door te zeggen, het ging toen zo eenmaal, veeg je eigenlijk opnieuw die geluiden onder het tapijt. En doen we nu hetzelfde als dat er toen gebeurde.
2: Mevrouw Veenhuizen, die excuses die komen morgen. Ik bedoel, u gaat naar Den Haag toe om die daadwerkelijk in ontvangst te nemen. Wat moet er daarna nog gebeuren? Dat hoor je altijd bij excuses. Dit is geen punt, het is een comma.
0: Ja, precies.
2: Maar komt er nog wat achteraan dus.
0: Ja. Ja, met excuses alleen kom je er gewoon niet. Mm-hmm. Nog steeds zijn er zijn zeker dingen die moeten gebeuren. Openheid van de dossiers moet er gebeuren.
2: Want zijn er officiële dossiers bijgehouden van kinderen die zijn weggenomen bij hun moeder?
0: Ja.
2: Die mag u nog niet inzien?
0: Ik weet niet of ik die van mijn dochter in mag zien, dat weet ik niet. Of dat kan, dat heb ik ook niet geprobeerd. En je kunt ze wel inzien, maar dan zijn ze vaak zwart gelakt. Zitten alle namen zijn zwart gelakt. En de vraag is ook of die dossiers compleet zijn. Niemand weet of ze compleet zijn.
3: Nee.
0: En ook, er zijn al redelijk wat dossiers naar het Nationaal Archief gegaan. Waarbij ze iets bezig zijn om dat inzagebeleid wat aan te passen. Ook dat je wat documenten toegestuurd kunt krijgen. Maar in de groep van 70 tot 84 is er nog geen enkel dossier overgebracht. Mm. Daar is het ministerie al ruim 2 jaar mee bezig.
2: En je bent ook voorzitter van een stichting die afstandsmoeders vertegenwoordigt. Het DNA, Stichting Nederlandse Afstandsmoeders. Zijn dit dan ook dingen waar u zich voor in blijft zetten?
0: Ja zeker.
2: Ja. Don, Christel Don, we hebben het nu vooral gehad over de rol van de overheid. Maar je haalde ook al die psychiaters aan en de kerken. Verwachten de meeste afstandsmoeders ook nog wat van hen op dit vlak?
3: Ja, en dat is overigens niet. Het is ook terecht dat ze dat verwachten. Want ook, kijk, we hebben nu een heel dik onderzoek liggen van de commissie De Winter. 1000 pagina's waarin heel duidelijk de verantwoordelijkheid neergelegd wordt bij deze verschillende partijen. Niet alleen bij de overheid, ook bij kerken, bij psychiaters, bij huisartsen. Eigenlijk bij verschillende. Al die verschillende instellingen die ook betrokken zijn geweest bij deze afstandspraktijken.
2: Ja.
3: En de commissie De Winter heeft ook aangegeven dat het goed zou zijn als niet alleen de overheid, maar ook anderen, zeker ook kerken. Hè, want ook uit dat onderzoek blijkt enorm hoe staat en kerk hand in hand, hoe dat hand in hand ging. En dat soms niet eens duidelijk was waar de kerk stopte en de staat begon. Dus dat zij allemaal met reflectie over het verleden komen. En dat is tot op heden nog niet gebeurd. Je ziet hoe moeilijk dat dus ook is. Wat een moeilijk langdurig proces. Hè. De overheid is nu de eerste die dat doet. Kerken vooralsnog niet. Ik begreep dat jullie Hugo de Jonge straks in de.
2: Hij loopt al binnen. Hij wordt binnenkort voorzitter van het CIO.
3: Precies. Ja. En daar ligt voor hem eigenlijk ook een hele mooie kans om iets te betekenen in dit hersteltraject. En dat zou Nederland zou niet de eerste zijn die dat doet. Want in landen als Canada, 2 weken geleden in het Verenigd Koninkrijk, zijn de kerken met excuses gekomen. Dus het zou heel mooi zijn.
2: Ik ga het zo meteen aan hem vragen.
3: Ja, vraag het hem.
2: Hij kan zich nu vast op voorbereiden. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Morgen dan begint het dus met de excuses van de overheid. overheid. Journalist Christel Don, auteur van het boek Afstandsmoeders, dank voor je komst. En ook dank aan afstandsmoeder Ellen Venhuizen. Dan naar het WK voetbal, want Engeland stond heel vroeg achter tegen Congo. Nou, dat was precies wat we verwachten, toch, Christel?
1: Ja, inderdaad. En dat is nog steeds zo. Engeland nu zet aan, net na de drinkpauze. Jet Spence ontsnapt aan de rechterkant, wordt onderuit gehaald door Zadiki, een van de controlerende middenvelders van Congo, en krijgt een vrije trap. Zadiki overigens zelf ook in de Premier League actief, en hij krijgt een gele kaart. Het is de tweede gele kaart van de wedstrijd. De eerste was voor de Engelse ster Jude Bellingham, want die was echt gefrustreerd hoor. Beging een behoorlijk harde overtreding. Kreeg ervoor een gele kaart. Daarna nog een overtreding van een Engelsman. Dat was Rashford, die ook behoorlijk doorging. En dat zegt toch wel iets over de Engelse irritatie. Vooral duidelijk in beeld te zien, het ongeloof bij die Engelse fans. Het moment dat Congo scoort via natuurlijk de doelpunt te maken. Brian Sipenga. Zijn tweede wedstrijd nog maar op dit wereldkampioenschap. En hij ligt al in het mandje. Congo werd dus derde in groep K. Engeland als eerste in groep L. De winnaar speelt tegen Mexico in Estadio Azteca in Mexico City. Zware wedstrijd nu. Voorzet en een bijna doelpunt was het. Konza notabene die het was. De verdediger van Engeland, zelf een Congolese vader overigens, verwerkt een vrije trap vanaf de zijkant naast het doel van Congo. Eerste echt gevaarlijke moment van Engeland, een feit in de 28e minuut in Atlanta. Maar Congo nog altijd aan de leiding. 1-0 tegen het grote Engeland.
2: Ja, en in Engeland, in Londen, stonden twee Nederlanders op het gras. Op Wimbledon, Mark Brasser van de Zandschulp en Jesper de Jong. Is er al een partij afgelopen?
4: Ja, er is een partij afgelopen. Botik van de Zandschulp staat nog steeds op de baan. Climax, echt een ongekende climax bij deze partij tegen Roman Safiulin. 5-5 en we zitten in de vijfde set. En ja, de partij die afgelopen is, dat is de partij van Jesper de Jong. Hij speelde tegen het Braziliaanse talent João Fonseca uit Rio de Janeiro, 19 jaar oud. Nou, en die was net ietsje sterker dan Jesper de Jong. Straight sets voor de Braziliaan, maar hij had het zeker niet makkelijk met Jesper de Jong, die zijn huid duur verkocht heeft op baan 3. Ook een staande ovatie kreeg van het publiek toen hij de baan verliet. Koop je natuurlijk niet heel veel voor, maar het is wel mooi dat de waardering er was, ook van de Braziliaanse fans, voor Jesper de Jong, die als een leeuw weer heeft gevochten. Dat kennen we van hem, maar de mindere was van João of Fonseca. 5-5 dus is het bij Botik van de Zandschulp. We gaan misschien wel richting een match tiebreak. Het is ongekend spannend hier op baan 16 op Wimbledon.
5: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Het is 6:30 geweest. Clemens Peters heeft het NOS Journaal.
9: In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. In Leiden-Zuid zijn vanmiddag woningen ontruimd vanwege de vondst van een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in een flat. Volgens een politiewoordvoerder lag het vuurwerk zowel in de woning als in een garagebox. Er is 1 iemand aangehouden. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog maar digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijfjes, omdat daar niet zoveel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat doorverkopen of uitlenen straks niet meer mogelijk is. Het weer, het wordt vanavond zeer zonnig overal. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en dan valt er wel regen. Later klaart het vanuit het westen weer op en dan wordt het 20 tot 25 graden.
8: Helene, wordt het al snel minder met de files?
10: Ja, het wordt nu wel minder, maar toch nog wel 240 kilometer. Dat is dus behoorlijk wat voor dit tijdstip. En dat is te wijten onder andere aan wat ongelukken. De nasleep daarvan veroorzaakt onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ippenburg is de vertraging nog ruim een kwartier. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A7 Heerenveen-Groningen ook nog 20 minuten extra reistijd bij Drachten door bergingswerkzaamheden. Daar is juist de rechter rijstrook dicht. Op de A50 Eindhoven-Arnhem ook nog een lange file tussen Os en Ravenstein. Daar is de vertraging 25 minuten. Stond daar een auto met pech, maar die is inmiddels weg. En daardoor is het ook vastgelopen op de A59 van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven ook een half uur oponthoud.
11: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
8: Hugo de Jonge was jarenlang minister, maar is vandaag precies 1 jaar de commissaris van de Koning in Zeeland. Als we even zijn vervangingsperiode niet meetellen in ieder geval. Ik ga met hem praten over die provincie, over zijn drive en over kerncentrales.
11: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
8: Eerst nog even naar Chris Wobbe, want ook Hugo de Jong is vast heel benieuwd naar hoeveel het staat bij Engeland-Congo.
12: Het staat nog steeds 1-0 voor Congo. Kijk. En dat is terecht hoor. Net een grote kans, eigenlijk de eerste echte grote kans. Jude Bellingham, kopbal, kon echt om die bal heen lopen. Grote hoge voorzet vanaf de rechterkant van het veld. En zijn voorhoofd er echt tegenaan zetten tegen die bal. Keeper Mpasi liep al in, stond een beetje op het verkeerde been. En een katachtige reflex met één hand ranselde hij de bal uit de doelmond. Echt een geweldige redding van die doelman. Mpasi houdt Congo op de been. Engeland eindelijk een beetje los. Maar wat is er veel frustratie en onderlinge irritatie binnen de Engelse selectie. Terwijl nu Kane eindelijk wordt gelanceerd. Harry Kane, daar komt hij, kan hij schieten. En dan wordt hij nog geblokt ook op het allerlaatste moment. Door Twan Zebe, de aanval loopt nu door. Met Madueke aan de zijkant, die komt zijn mannetje voorbij. Had de achterlijn terugleggen dan... En op de doellijn is het dan een
7: De bal die wordt gestopt door Wan-Bissaka. Inzet Marcus Rashford. Allebei nog samengespeeld bij Manchester United. Wan-Bissaka daar ook nog in de jeugdopleiding gezeten. Koos uiteindelijk voor Congo omdat de Engelse uitnodiging maar niet kwam. En die twee oud-ploeggenoten vullen hier nu een hoofdrol in. Engeland gaat draaien. Engeland is los. Maar Congo met de passie is fantastisch om te zien hoe ze op de been blijven tegen het ontketende Engeland. 35e minuut. Maar nog steeds 1-0. Zeer verrassend voor Congo tegen het zwaar favoriete Engeland.
8: Zeeland, dat is natuurlijk de provincie van de Deltawerken. Het mosselpannetje dat ik nu in mijn hand heb. De kerncentrale in Borselen. En ook de provincie waar Hugo de Jonge vandaag 1 jaar commissaris van de Koning is. Al ken ik hem vooral uit eerdere functies.
13: Ja, maar jou ken ik wel, want hier ben er een van een dominee.
14: Hier op Rotterdam-Zuid ben ik begonnen. Ruim 20 jaar geleden voor de klas.
15: Ik ben blijven zitten, ik heb heel veel gebloot. Ik heb ongelooflijk veel spijt.
16: Als politiek assistent van onder andere minister Van Bijsterveld leerde hij het Binnenhof kennen.
17: Hugo de Jonge, wethouder hier in Rotterdam, maar binnenkort vicepremier en minister van Volksgezondheid.
18: Zijn nieuwe partijleider en lijsttrekker Hugo de Jonge.
19: Als vader ben ik er weinig geweest en als man ben ik ook niet zo heel veel thuis geweest.
20: Dat was de eerste keer dat Hugo de Jonge zijn opwachting maakte als coronaminister.
21: De weg van de minste weerstand is nooit de mijne.
22: Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge.
23: Hugo de Jonge wordt vanmiddag officieel beëdigd als commissaris van de Koning in Zeeland.
24: Voor mij is het natuurlijk echt thuiskomen.
8: Hugo de Jonge, fijn dat u er bent.
25: Dankjewel.
8: Was het echt zo een jaar geleden? Ja, het was eigenlijk 1,5 jaar geleden, want u verving al even de vorige commissaris. Maar was dat thuiskomen in Zeeland?
25: Ja, dat was het zeker. Ik ben er geboren natuurlijk, in Bruinisse. Ik ben opgegroeid in Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen. Dus ja, als je dan weer in Zeeland bent en je hoort de taal weer, ja, dan komen alle herinneringen ook weer boven. En ik moet zeggen, het is heerlijk. Het voelt echt als een warm bad.
8: Ja, want uw vader was dominee, dus dat betekent veel rondreizen door heel het land. Ja. En overal nou een periode 5, 6, 7 jaar zitten.
25: Ja, zoiets.
8: In welke jaren heeft u in Zeeland gewoond?
25: In 1977 ben ik geboren in Bruinisse. Daar heb ik toen nog 2 jaar gewoond. Toen ben ik naar Alphen aan den Rijn verhuisd en toen weer terug naar Zaamslag. En Zaamslag is het dorp waar we het langst eigenlijk zijn gebleven, 8 jaar. Uh-huh. Dus ik heb daar gewoond tot ik 15 was, denk ik. En Zaamslag is ook het dorp waar mijn vaders opa, of mijn vaders vader, mijn opa, was geboren. En zijn vader, Nou, en dan zo tot aan Noach terug ongeveer. Dus wij komen helemaal echt uit dat dorpje Zaamslag.
8: Ja, en u zit nu daar in dat provinciekantoor. Was dat ook als thuiskomen? Of denkt u, nou, de provinciale politiek is toch wel wat anders dan ik gewend ben? Want u kende Rotterdam en u kende natuurlijk Den Haag.
25: Klopt, dus het was echt heel anders. Het is het middenbestuur. En het middenbestuur is een hele interessante bestuurslaag. Omdat je eigenlijk wordt geacht een soort accolade te bieden eigenlijk om alles wat dat gebied nodig heeft. Je hebt natuurlijk de gemeente als eerste overheid. Uh-huh. Je hebt de rijksoverheid als wetgevende macht. Maar het provinciebestuur gaat eigenlijk vooral over de ruimtelijke economische kant. Dat is eigenlijk de kern van waar de provincie over gaat. Hoe deel je de ruimte in met elkaar? Ja, en daar is geweldig veel.
8: En u bent scheidsrechter voor lastige burgemeesters en zo, toch?
25: Je hebt inderdaad ook een aantal formele rijkstaken. En een van die rijkstaken is het benoemen van nieuwe burgemeesters. En dat gebeurt natuurlijk op basis van een gemeenteraadsbesluit. Dus een gemeenteraad die voordraagt.
8: Tuurlijk.
25: En bij interim functies, dus als er een waarnemer moet worden gezocht, dan is het inderdaad de commissaris die aan zet is, gehoord de gemeenteraad om een goede nieuwe burgemeester te vinden.
8: Ja, of als er ergens, als een gemeente niet goed werkt. Maar de kerntaak van die provincie, dat is die ruimtelijke taak. Wat is dan het belangrijkste onderwerp waar je bijvoorbeeld het afgelopen jaar mee bezig bent geweest?
25: Eigenlijk het allerbelangrijkste is, denk ik, het hele traject dat we met elkaar zijn gestart. Dus met alle overheden in Zeeland, wat we zijn gaan noemen Zeeland 2050. Kijk, we hebben gezegd, eigenlijk is in de politiek gaat het veel te vaak over de waan van de dag. Over het debat van volgende week, over de verkiezing van volgend jaar. Maar veel te weinig over de volgende generatie. We moeten eigenlijk onze koplampen wat hoger afstellen. Want Zeeland, heel veel dichter bij het paradijs kun je eigenlijk niet komen natuurlijk. Maar wij willen we natuurlijk ook zo houden voor een volgende generatie. Dus wij moeten nu de beslissingen nemen die voor later van belang zijn. En de tweede reden om dat te doen is, als je kijkt naar Zeeland, het is inderdaad veel dichter bij het paradijs kun je niet komen, maar het is geen rustig bezit. Dus wat we zien is dat bijvoorbeeld heel veel jonge mensen vertrekken, omdat ze dan voor studie ergens anders heen gaan.
8: Die gaan allemaal naar Rotterdam, eigenlijk dezelfde weg als die u bewandeld heeft.
25: Bijvoorbeeld, ja. Maar die komen dan vaak ook niet meer terug. En dat kunnen we ons eigenlijk helemaal niet veroorloven.
8: Bent u teruggegaan? Woont u weer in Zeeland? Of?
25: Ik woon in Zeeland, uiteraard.
8: Maar u woont nooit ook lang in Rotterdam gewoond, toch?
25: Zeker. Ik heb meer dan de helft van mijn leven in Rotterdam gewoond. Maar inmiddels ben ik weer terug, in Zeeuws-Vlaanderen notabene. Dus echt waar ik vandaan aan kon, zei het dan wat dichter op de kust. Dus ik woon in West-Vlaanderen.
0: Ja.
25: En dus, maar wij moeten door. Daardoor krijg je dus een soort van spiraal van verschraling. Want dat betekent als je minder mensen hebt, of minder jonge mensen hebt, dan zie je vaak ook dat voorzieningen verdwijnen. En als voorzieningen verdwijnen, is het weer moeilijker om jonge mensen te krijgen. Dus we moeten die spiraal van verschraling moeten we zien om te draaien. We moeten zorgen dat jongeren juist naar Zeeland toekomen om hun dromen waar te maken. Niet dat Zeeland weg hoeven om hun dromen waar te maken. En een derde reden om met Zeeland 2050 aan de slag te gaan, dat ontwerp eigenlijk voor de komende periode, voor de komende generatie, dat is dat we zeggen, ja, maar juist nu heeft Zeeland zo ongekend veel te bieden eigenlijk. Als je kijkt naar eigenlijk alles waarop we minder afhankelijk zouden willen worden van het buitenland, ja, dan moet je eigenlijk gewoon in Zeeland zijn. Want Zeeland heeft de ruimte en de energie en de ligging om dat waar te maken. Nou, misschien komen we daar zo nog over te spreken wat er dan in die agenda Zeeland 2050 staat. Want dat is voor ons wel, een heel groot en een heel cruciaal thema. En dat doen we dus nogmaals met alle overheden in Zeeland samen. En daar willen we met het Rijk binnenkort in september een strategische agenda over afspreken. Zodat we samen Zeeland sterker maken.
0: Ja, en dus bent u ook een beetje de ambassadeur van die provincie.
25: Zeker.
0: Toch gaat u de komende periode ook weer even bezig zijn met het Rijk. Want het is een belangrijke dag, omdat het uw eerste jubileum is in Zeeland als volwaardige commissaris. Maar het is ook de dag dat uw voormalig collega minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus, verhoord werd door de coronacommissie, de parlementaire enquêtecommissie. Al die namen, al die mensen die dan weer langskomen deze week in het nieuws, is het voor u ook een soort trip down memory lane?
25: Ja, dat is het absoluut. Dat is het absoluut. En kijk, een deel van de verhoren probeer ik altijd wel te kijken. Ik heb natuurlijk ook gewoon mijn werk, dus ik kan niet alles zien. Maar ja, inderdaad, alle onderwerpen die voorbij komen, die zijn destijds natuurlijk, waren destijds mijn dagelijks werk. Dus, ja, dat
0: kijkt u dan
25: naar
0: het interesse
25: bezig?
0: Of heeft u ook al dingen voorbij horen komen van denkt, oh, dit laat mij zelf ook anders naar die tijd kijken?
25: Zeker. Je hoort invalshoeken van mensen die ze naar voren brengen, waarvan ik denk, ja, dat zo kan je het inderdaad zien.
0: Heb je een voorbeeld?
25: Ik laat daar niet voor op vooruitlopen. Volgende week zit ik bij de corona-enquêtecommissie.
0: Als wij nu al wat voorwerk doen, dan hebben zij en dan heeft u volgende week een korter interview.
25: Ja, dat is nou weer super dienstbaar. Ja. Nou, kijk, nee, ik heb ook gezegd, want ik word nu best vaak gevraagd of ik daar een interview over zou willen geven. Maar ik heb expres gezegd, nee, ik wil echt wachten tot die parlementaire enquêtecommissie. Ik vind het heel belangrijk dat die parlementaire enquête plaatsvindt. Het is ook spannend natuurlijk. Ja. Het is ook iets om tegenop te zien. Maar het is ook
0: vindt u het zelf ook spannend om te gaan zitten? Want u bent misschien wel met Mark Rutte de belangrijkste geïnterviewde.
25: Ja, natuurlijk. Het is wel iets om tegenop te zien. Dat is echt wel zo. Maar het is ook wel iets om naar uit te zien. Eigenlijk allebei een beetje. Ja. Omdat je ook, omdat het mooi is ook om verantwoording te mogen afleggen over die tijd, die hele bizarre tijd, waar zo ongelooflijk veel, die zoveel mensen in de greep hield toen, die ons allemaal zo, allemaal zoveel leed heeft berokkend, ook die tijd. En daar verantwoording over afleggen, waarom je beslissingen hebt genomen, in de context waarvan je die beslissingen hebt genomen. Ik denk dat dat heel goed is. Ja. Ook om lessen te trekken natuurlijk voor de toekomst. Ja. Dit is zeker niet de laatste grote crisis die we hebben gehad.
0: En bent u zich nu al aan het voorbereiden of denkt u, nee, ik kan daar gewoon gaan zitten en dan vertel ik wat ik weet en that's it?
25: Nee, wat is echt wel, 5-6 jaar geleden. Hè? Ja. Dus het is echt wel lang geleden. Dus je moet ook sommige dingen echt wel weer ophalen of weer even een kamerbrief lezen om te zorgen dat je weer erin zit. Dus nee, ik heb dat tot op heden een beetje in de avonden en weekenden gedaan. Maar ik denk wel dat ik komende week wel een paar dagen blok in de agenda om wel echt even voor te bereiden. Ja, dat is wel belangrijk.

0: 5, 6 jaar geleden. Hè? Ja. Dus het is echt wel lang geleden. Dus je moet ook sommige dingen echt wel weer ophalen. Of weer even een kamerbrief lezen. Om te zorgen dat je weer erin zit. Dus nee, ik heb dat tot op heden een beetje in de avonden en weekenden gedaan. Maar ik denk wel dat ik komende week wel een paar dagen blok in de agenda. Om wel echt even voor te bereiden. Ja, dat is wel belangrijk. Ik wil de commissie goed bedienen. Ja,
1: en ik snap dat u ook daar niet op vooruit gaat lopen. Maar heeft u in uw eigen leven al momenten gehad dat u dat. Want het moet ook een tekenend moment zijn geweest in uw eigen leven. Van minister, niet eens met deze portefeuille die opeens. Nou ja, een van de bekendste personen van dit land wordt. Enorme verantwoordelijkheid heeft.
0: Ja.
1: Hoe heeft u in uw privéleven daar ooit op kunnen reflecteren? Of wat met u zelf heeft gedaan?
0: Thuis natuurlijk volop. Ja, natuurlijk. Kijk, dit was natuurlijk voor heel veel mensen was dit een bizarre fase van hun leven. En dat gold voor ons natuurlijk ook.
1: Ja, nog meer misschien wel.
0: Misschien.
1: U staat aan de andere kant.
0: Wel des te meer zou je kunnen zeggen. Maar ik bedoel, heel veel mensen hebben natuurlijk het enorm zwaar gehad in die tijd. Maar goed, dat gold ook voor ons en voor ons gezin.
1: Ja.
0: En niet in de laatste plaats natuurlijk om alle bedreigingen die het met zich meebracht. Ook in die tijd. Het was voor ons thuis ook echt een hele heftige tijd. Voor mijn kinderen natuurlijk heel heftig. Ja. Voor mijn vrouw natuurlijk heel heftig.
1: Is dat nu voorbij of heeft u daar dan steeds last van?
0: Nou, het is wel veel minder, maar het is niet weg. Het is eigenlijk nooit weggegaan. En nu die enquête ook weer is en al die verhalen van toen ook weer verteld worden, zie je mensen ook weer actiever worden.
1: Ja.
0: De toetsenbordridders die stappen weer naar voren.
1: Dus, zit u daar tegenop dat u denkt, ga ik mijn verhaal doen? En dan komt er weer zo'n hele sloot aan drek.
0: Nou ja, en dat is al volop gaande, maar dat zal ook zeker op die dag en na die dagen zal dat zeker ook zo zijn. Ja, dat is niet fijn natuurlijk. Dat is best ook heftig. En ook voor je omgeving is dat best heftig, want de sliert aan haat en bagger die er dan over je heen komt, is inderdaad niet te nassen. En tegelijkertijd, je moet dat ook nooit onder je huid laten kruipen. Dat heb ik inmiddels ook
1: wel.
0: Lukt
1: u dat echt? Want ik heb u dat vaker horen zeggen. Zou het u echt lukken om dat niet onder je huid te laten komen?
0: Nou ja, ik denk door schade en schande een beetje wijs geworden. Ja. Echt niet altijd. Maar het hangt natuurlijk heel erg af ook van wie het zegt. Maar je moet het toch niet onder je huid laten komen. Anders kun je dit vak niet doen. Hè?
1: Nee.
0: Want dan ben je daarmee bezig. En je moet daar eigenlijk juist niet zo heel erg mee bezig zijn. Kijk, de meeste mensen deugen. Dus je moet altijd tegen jezelf zeggen, wat er op social media gebeurt is ook maar weer een hele beperkte uitsnede van datgene wat er in de samenleving leeft en gebeurt. En de meeste mensen deugen.
1: Ja, is er wel eens iets dat wel echt onder je huid is gaan zitten?
0: Ja, met name de bedreiging in de richting van mijn kinderen. Dat laat je niet kouden, dat laat je niet los. En dat kan je ongekend kwaad maken. Ja, dat is echt zo. Ja.
1: U begon uw carrière als leraar, als basisschoolmeester. U bent daarna politicus geworden.
0: Ja.
1: U bent nog best jong voor de carrière die u heeft gehad.
0: Ja.
1: 48, denk ik, eind 40, toch? Ja.
0: Ja.
1: Dus er kan nog een carrière achteraan komen, dan denk ik altijd.
0: Heb je ideeën?
1: Ik dacht, u wordt nog wel eens dominee.
0: Nou. Ja, ik sluit het niet helemaal uit, maar ik denk wel.
1: Het is nog studie theologie, dat vraagt wel wat misschien.
0: Ja, daarom. Hè, dus daar ben ik denk ik niet studieus genoeg voor. En ik doe wel eens een preek van de leek.
1: Ja, ik heb er een keer een gezien. Toen dacht ik, dit past u wel.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat vind ik aardig dat je dat zegt. Maar ik moet wel zeggen, zo'n preek kost wel veel tijd en veel effort.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben daar echt wel lang mee bezig. Dus ik weet ook niet zeker of ik het moet doen. Ik heb al tegen mijn vader gezegd, ik wist niet dat het zoveel energie kost om een goede preek te maken.
1: Ja. Maar een preek van de leek, dus het zijn preken die gegeven worden door mensen die geen dominee zijn.
0: Ja.
1: Dat doen denk ik de meeste mensen 1 keer, misschien 2 keer. En nu al 6 keer inmiddels.
0: Al 6 keer, ja. Ik begin de smaak een beetje te pakken te krijgen.
1: Wat er
0: staat
1: er
0: alweer
1: zo aantrekkelijk
0: een geprint in november. Nou, ik word dan gevraagd en dan zeg ik ja. Dan denk ik, het is toch pas over een jaar.
1: Ja.
0: En dan zie je hem opeens opdoemen in je agenda. En dan denk je, oh, dan moet ik wel echt aan de slag. En dan kost het toch heel veel energie. Maar ik vind het ook wel mooi. Het geeft je de gelegenheid om je gedachten te ordenen. Het geeft je de gelegenheid om een verhaal te maken. Om toch iets van beschouwing mee te geven. Iets van richting mee te geven.
1: Ja.
0: Dus eerlijk gezegd, het komt ook wel weer vrij dicht in de buurt van het vak van politicus, hoor.
1: Of in ieder geval hoe u het vak van politicus beleeft.
0: Ja, misschien ook wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vinden mensen u misschien ook wel net vaak een dominee?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja?
0: Ja, Mark Rutte zei dat wel eens. Na zo'n persconferentie zei hij, dan kan je toch zien. Dan hadden we zo'n coronapersconferentie gehad. En dan was ik toch wat vermaningen aan het uitspreken.
1: Ja.
0: Dan kan je toch zien wat het verschil is tussen een liberaal en een confessioneel politicus.
1: Ja.
0: De confessionele politicus heeft toch altijd de neiging om toch nog iets te willen meegeven aan de mensheid.
1: Ja.
0: En er toch misschien stiekem een beetje een preek van te maken.
1: Ja. Ja. En vindt u het dan altijd een compliment? Of denkt u, misschien was ik soms ook wat te belerend?
0: Allebei een beetje.
1: Ja?
0: Het hoort ook wel een beetje bij mijn stijl, denk ik.
1: Ja.
0: Overigens, ik heb geen dingen gezegd die ik niet vond.
1: Nee, dat kan. Echt. Nee, maar je kunt ook dingen vinden en ze dan zeggen. En dan toch denk je, ik had het ook niet kunnen zeggen.
0: Ja. Ja, ja. Kijk, ik ben natuurlijk ook nog eens een keer oud-schoolmeester. Dus het maakt me en domineeszoon en oud-schoolmeester. Dan ben je dubbel behept. Ja. Dus ja, er heeft wel eens iets tussen gezeten waarvan je misschien moet zeggen. Dat is al te prekerig geweest. Dat klopt.
1: Weet u

0: nog wat?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: U mag ook weer gaan preken, want u wordt in november geïnstalleerd als voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.
1: Ja.
0: Het CEO deed Jaap Smit, oud-commissaris van de Koningin Zuid-Holland bijvoorbeeld, ja, lang. Wat gaat u doen in die functie?
1: Nou, je bent dan eigenlijk voorzitter van het overleg tussen de overheid en de kerken. Mm-hmm. Dus er zijn 26 kerken zijn daar lid van, landelijke kerkgenootschappen. En twee Joodse gemeenten zijn daar lid van. En wat je doet is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de zakelijke belangen behartigen van de kerk. En wat je doet is de grondrechtelijke kant van, mm-hmm, datgene wat te maken heeft met kerken behartigen. Dus alles wat gaat over godsdienstvrijheid bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou, in de coronatijd kwam uw voorganger Jaap Smit veel in het nieuws. Omdat hij dan met, ik denk, Gert Grapperhuis toen sprak over,
1: ja, ook bijvoorbeeld
0: met kerken open mochten. En dat mocht nog toen.
1: In die rol heb ik zelf inderdaad ooit eens een keer met het CEO om tafel gezeten. Dat klopt. Dus inderdaad, dan ging het over de maatregelen. En hoe je dan die maatregelen moest toepassen in, mm-hmm, de kerken. En hoe je dan toch nog kerk kon zijn. En hoe je dan toch nog het uitoefenen van het geloof kon voortzetten in die ingewikkelde periode. Dat is een onderwerp. Maar bijvoorbeeld ook iets heel praktisch als de ambistatus. Of iets heel praktisch als VOG's. Hè, dus een verklaring omtrent gedrag.
0: Vring het wel eens, want het is ook wel gek. U bent nu natuurlijk en politicus en ook in zekere zin neutraal als commissaris van de Koning. Dat u dan als een soort bijbaan ook een beetje een lobbyfunctie gaat beoefenen.
1: Nee hoor, kijk, dat denk ik niet. Kijk, Jaap Smit heeft dat altijd gedaan als commissaris van de Koning. Maar ook Wim Deetman heeft dat gedaan. De burgemeester van Den Haag, oud-minister ook. Ook Piet Hein Donner is voorzitter geweest. Dus dat waren toch allemaal mannen die ook een andere rol nog hadden.
0: Ja. Maar bij VNO-NCW zou het niet kunnen bijvoorbeeld. Maar bij de kerken dus
1: nee,
0: wel.
1: Nee, maar er zit geen strijdigheid denk ik in het belang tussen wat de provincie zou willen en wat de kerken zouden willen. Ja. Dus als daar strijdigheid gaat ontstaan, dan is dat aan de orde. Maar dat is er juist niet.
0: Dan nog eventjes naar de afstandsmoeders. Want daar spraken we net over. Die zeiden, we krijgen morgen excuses van de overheid. Maar ook kerken hebben jarenlang druk op ons uitgeoefend. Ze hebben geloof ik ook wel een reactie gegeven, het CEO. Ze zeggen, nou, als Hugo de Jonge straks voorzitter is, zou het wel mooi zijn als hij excuses gaat aanbieden.
1: Ja.
0: Heeft u er al over nagedacht?
1: Nee, en ik moet daar zeker ook niks over zeggen nu, denk ik. Want ik treed pas aan in november. Hè, dus daar is nog het huidige bestuur en de huidige voorzitter zijn er nog volop mee bezig. Dat is ontzettend beladen onderwerp. En er is ongelooflijk veel leed veroorzaakt in die tijd door deze praktijk van afstand doen. En dus het is terecht dat de kerken zich daarmee bezighouden. Maar het is echt aan het huidige bestuur en aan de huidige voorzitter om daar nu in te acteren.
0: En in november kan u er weer naar kijken.
1: Zo is het.
0: Ja. U bent sportliefhebber, toch?
1: Zeker.
0: Ook benieuwd naar Van der Zandschulp?
1: Zeker.
0: En wat
1: hij
0: gedaan heeft op Wimbledon? Want,
1: maar wat was het?
0: Nou, dat weet Mark Brasser.
2: Ja, we zaten in de vijfde set bij 6-5. In die vijfde set kreeg Botik van der Zandschulp een matchpoint tegen. Dat wist hij nog weg te werken. Het werd 6-6. We kregen een match tiebreak. Een opgelengde tiebreak tot de 10 punten. Daarin kwam van der Zandschulp heel snel op een 8-1 achterstand. Had zijn tegenstander, de Rus Roman Safiulin, de boel veel beter op orde. Van der Zandschulp toch wel wat fouten. Misschien bevangen door toch wel de zenuwen, nervositeit daarin die super tiebreak. Hij kwam toch terug tot de 9-4. Het werd 9-5, maar uiteindelijk verloor hij de match tiebreak met 10-5. En dus kunnen we stellen dat het een slechte dag is voor het Nederlandse tennis vandaag hier op Wimbledon. Jesper de Jong verloor eerder al van de Braziliaan João Fonseca. En nu is dus ook Botik van der Zandschulp uitgeschakeld naar de nederlaag tegen Roman Safiulin. En dat betekent dat alle Nederlanders eruit liggen in het enkelspel.
0: Is het al rust bij Engeland-Congo, Chris?
3: Ja, zojuist. En vooral de doelman van Congo, Lionel Mpassi, zal daar heel blij mee zijn. 1-0 de ruststand voor Congo.
0: Maar ongelooflijk.
3: Wat is, ja, echt ongelooflijk. Want treffer kwam al in de 7e minuut. Sipenge, dan denk je, nou, daar gaat Engeland overheen. Maar niets is minder waar. En Engeland krijgt de kansen. Net een volley van Kane, gepakt door Mpassi. Een kopbal van heel dichtbij. Opnieuw de hoek ingestuurd van Bellingham van heel dichtbij. Mpassi redt weer. Daarvoor een moment dat Kane weggestuurd wordt in de diepte, in de ruimte. Wordt hij naar de grond getrokken. Het neigde echt een strafschop. Maar nee hoor, zegt de scheidsrechter. En ook de VAR ging erin mee. Oordeelde dat er eerst dat contact wat later was. En dat Kane al naar de front ging. En dus geen strafschop. Ja, het is met name die doelman Lionel Mpassi. Die doelman van Le Havre. De tweede keeper nogmaals. Die eigenlijk helemaal nooit veel minuten had gemaakt bij de Franse ploeg. En nu in Atlanta en tijdens het hele wereldkampioenschap echt een geweldig toernooi keept. Hij de grootste sta in de weg. Overigens was Congo vlak bij de 2-0. Wissa van heel dichtbij op de paal. Dus dat scheelde ook weinig. Het is een sensatie. sensationeel duel. En Congo leidt nog steeds tegen Engeland 1-0.
0: Het vervolg horen we zo meteen van jou, Chris, in de Rode Draad. Ondertussen praat ik met Hugo de Jonge, de commissaris van de Koning in Zeeland, die al vertelde over de plannen voor 2050, waar hij mee bezig is voor Zeeland. En ik denk dat een van de plannen die daarin staat kernenergie is.
1: Zeker.
0: Je bent een lobby gestart om een kerncentrale in Zeeland te krijgen. Waarom zou je dat willen?
1: Nou, het is een beetje anders gegaan. Okay. Het Rijk wil graag een kerncentrale bouwen. Heeft nu uitgevogeld waar dat zou kunnen. Een aantal locaties zijn afgevallen. En wat er over is Groningen en Zeeland. Groningen zegt nee, Zeeland zegt ja. Maar wel met een komma daarachter, namelijk onder voorwaarden. En die voorwaarden, want de staten hebben daar lang over vergaderd, een hele lange lijst met voorwaarden opgesteld. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de samenvatting daarvan is dat de voorwaarde moet zijn dat Zeeland daar sterker van wordt. Dus dat het ons gaat helpen om, nou ja, om inderdaad een provincie te worden waar, nou, bijvoorbeeld het academisch onderwijs wordt versterkt omdat er allerlei nucleaire ontwikkelingen plaatsvinden. Of waardoor woningbouw een enorme boost krijgt.
0: Als er een kerncentrale wordt gebouwd, dan wordt er nog geen universiteit gebouwd, toch?
1: Nou, maar kijk, als er allerlei nieuwe nucleaire ontwikkelingen plaatsvinden in Zeeland, en daarvoor heeft Zeeland natuurlijk het beste ecosysteem. We hebben nu al de enige kerncentrale van Nederland. We hebben de Covra, waar de opslag is van kernafval.
0: De tijdelijke opslag?
1: Ja, maar goed, dat is wel de plek natuurlijk. Ja. We hebben nu al een aantal nucleaire opleidingen. Dus je kunt wel zeggen, wij zijn eigenlijk het nucleaire ecosysteem nu al. En stel je nou voor dat alle dat de nieuwe kerncentrales, dat die worden gebouwd in Zeeland, dat daarnaast alle nieuwe SMR-ontwikkelingen, dus de Small Modular Reactors, dat die ook in Zeeland zouden gaan plaatsvinden. Ja, dan is daar natuurlijk wel reden voor bijvoorbeeld een universiteit als Delft of andere universiteiten om te zeggen, oh, maar dan willen we eigenlijk ook op de plek zijn waar het gebeurt. Dus dat zou een hele belangrijke aantrekkingskracht kunnen hebben. En waar we natuurlijk ook willen dat het Rijk aan onze kant staat, is de downsides die dat met zich meebrengt. Het is natuurlijk een gigantische bouwperiode. Dat levert ook heel veel overlast op. En we willen dat daar ook heel goed naar gekeken wordt. Hoe wordt dat dan ingepast? Nou, morgen is er een debat over kernenergie.
0: In de Tweede Kamer?
1: Ja, en over de brief die de staatssecretaris heeft gestuurd. Wij waren vandaag in Den Haag op de Zeeuwse zomerontmoeting. We hebben de traditie dat we ieder jaar het eerste mosselpannetje aanbieden
0: Jij klingelt hier naast me,
1: Ja, maar dan met chocolademossels. Wij hadden vanmiddag natuurlijk ook gewoon echte mossels. Eerst een mosselpannetje aanbieden aan Politiek Den Haag. Dat doen we al een aantal jaren. En deze keer hadden we als thema ook inderdaad, wat doen we dan met kernenergie
0: maar
1: in Zeeland?
0: Dat is natuurlijk allemaal fijn, want de overheden krijgen er geld voor. Maar luisteraar Ellie, die stuurt naar de NPO Luister-app, dichter bij het paradijs kun je niet komen. Dat waren uw woorden.
1: Absoluut.
0: Dus we gaan er kerncentrales neerzetten, datacentra. Wat Hugo de Jonge wil, dat willen de Zeeuwen niet.
1: Nou, ik denk dat het draagvlak, anders dan in heel veel andere provincies, eigenlijk juist in Zeeland heel groot is voor kernenergie. Sowieso omdat iedereen snapt dat we dat nodig hebben. Als we minder afhankelijk willen worden van het buitenland, heb je kernenergie nodig.
0: Maar staan de Zeeuwen echt te springen of denkt de politici, nou, we krijgen wat meer geld uit Den Haag en dat is wel fijn, maar...
1: Nee, en sinds de jaren 70 hebben wij natuurlijk de kerncentrale in Borselen en die heeft ons heel erg veel gebracht. Heel veel werkgelegenheid, heel veel nieuwe bedrijvigheid. En dat zou ook nu weer kunnen gebeuren, maar alleen natuurlijk als we zorgen dat datgene wat Zeeland zo mooi maakt, bijvoorbeeld ons prachtige open landschap, dat natuurlijk zo blijft. Dus een van de voorwaarden is, wij willen geen koeltorens.
0: Oh.
1: Ja, en zo zijn er een aantal voorwaarden.
0: En dat de Westerschelde veel te warm wordt als je dat als koelwater... Er zijn nog wel wat noten te kraken. Maar
1: er zijn nog heel veel noten te kraken, maar het is belangrijk om dat erbij te zeggen. Want we zien er een kans in, maar echt onder voorwaarden.
0: Oké, dank voor uw komst vandaag. De commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge. Zometeen als presenteert Stefan Komduur de Rode Draad. Met dus het vervolg van Engeland-Congo. Veel plezier daarbij. Goedenavond.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
6: NPO Radio 1.
7: 1 vandaag.
8: Ik heb moeite met small talk houden.
9: Hoe voer je een gesprekje over niks?
8: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
5: Verdieping bij het nieuws.
10: Als er nou eentje weet hoe je penalty moet nemen, dan is het Koeman.
11: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
10: Doe normaal.
12: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
5: Elke dag een factcheck.
13: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
5: Op NPO Radio 1.
4: Elke werkdag van 12 tot half 2.
5: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Kost je maar 3 minuten.
20: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: NPO Radio 1, 7 uur.
21: Stefan Komduur.
22: Goedenavond. 10 jaar geleden ontruimde de Franse overheid de zogenaamde jungle van Calais. Een enorm kamp waar duizenden vluchtelingen verbleven die naar Engeland wilden oversteken. 10 jaar later zijn er nog steeds migranten in Calais. En hoe het met hen gaat, hoor je zo meteen in de Rode Draad. Na het NOS Journaal van 7 uur, hier is Clemens Peters.
23: In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit helemaal vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen het zelfstandig Kamerlid Mona Keijzer en pro-Kamerlid Promet.
24: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
25: Mevrouw Keijzer.
24: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar u kunt vergeten.
25: U kunt gewoon even uw vraag herhalen. U kunt vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
23: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op gebouwen van overheidsinstanties de vlag wordt gehesen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam.
26: Laat ons samen zorgen voor meer actie na de komma. Actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Op het ministerie van Algemene Zaken hebben we vanochtend de vlag gehezen. En ik nodig alle overheidsinstanties uit om vanaf nu op 1 juli elk jaar hetzelfde te doen.
23: De herdenking werd bijgewoond door vele honderden mensen en werd afgesloten met een kranslegging. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. De tennissers Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp zijn uitgeschakeld op Wimbledon. De Jong verloor in de tweede ronde in 3 sets van de Braziliaan João Fonseca. En van de Zandschulp moest ook in de tweede ronde na 5 sets buigen voor de Rus Roman Safiulin. En daarmee is de Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon verleden tijd. Het weer, vanavond is het zonnig en vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en dan valt er wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt morgen een graad of 21.
0: Dankjewel Clemens. De situatie op de weg, het staartje van de avondspit, Helene de Geest.
1: Ja, 80 kilometer files staat er nog. De meeste files worden heel snel korter. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog wel een lange file tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ypenburg nog 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam is bij Dordrecht ook de linker rijstrook dicht, want daar staat een auto met pech. Vanaf Breda is de vertraging nu 25 minuten.
2: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij De Rode Draad. De komende twee uur aandacht voor migranten die het kanaal oversteken, Kitty Kotti in de theaters, alcohol als vluchtmiddel en ik bespreek samen met de Marker-journalist Gijs Sanders zijn nu al veel besproken documentaire over de flotilla die sinds vandaag te zien is. Eerst ons ronde langs de velden. En die beginnen we bij Kitty Kotti. Het is namelijk 1 juli. Op deze dag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. En wat er bij de herdenking en vooral het feest ook Surinaamse klederdracht hoort, verandert deze Rotterdamse haar woonkamer ieder jaar in 1 groot atelier.
1: Ik heb Marokkanen, Turken, Chinezen die ik allemaal ga kleden in Surinaamse klederdracht, in koto, in panjes, in Indiaans. En dan vind ik het zo leuk dat ze zo mooi en prachtig eruit zien. En zij houden er zelf ook van.
0: Al langer klinkt de roep om van Kitty Kotti een nationale feestdag te maken. Dat is tot op heden nog steeds niet gelukt. Oud en nieuw is dat natuurlijk wel. Maar dan wel vanaf nu zonder fonteinen en vuurpijlen.
2: Goedemorgen. Komende jaarwisseling mag er geen vuurwerk meer worden afgestoken door consumenten.
0: Nou, hebben sommigen dat verbod helemaal niet nodig of eigenlijk niet meer nodig?
3: Ik heb in de jaren 80 heb ik allebei mijn onderarmen eraf geknoopt. Vanaf dat moment heb ik eigenlijk direct gezegd, ik steek zelf niet meer af.
0: Sommige mensen bedenken altijd weer creatieve manieren om dan toch dat te omzeilen. Bijvoorbeeld in voetbalstadions.
4: Dat vuurwerk, ze stoppen dat dus gewoon in hun kont.
5: He, nou, dan moet je dat helemaal naar binnen zien te krijgen. Nee, niet helemaal natuurlijk, want dan ben je het kwijt. Dus er moet toch nog ergens een touwtje, denk ik. Ja, of een stukje van een sjaal in de clubkleuren zo. He? Of misschien gewoon een heel lang lont. Kan natuurlijk ook. Je kan ook vuurwerk nemen met een heel lang lont. Maar ja, dan maak je de controle ook makkelijk. Hè? Want dan hoeven ze alleen maar met een aansteker bij iedereen onder zijn reet langs te lopen.
0: Overigens nog weinig vuurwerk bij de parlementaire enquêtecommissie over corona. Al raakte vandaag wel oud-minister Fred Grapperhaus wel even geëmotioneerd toen het ging over de avondklok.
6: En nou is het voor het goede begrip van iedereen. Ja. Tja. Dat kwam neer mijn handtekening. En daar had ik geen zin in.
0: Een geëmotioneerde Vert Grapperhaus was dit. Droevig nieuws dan. Victor Willis is maandag overleden. Dat werd vandaag bekend. Mocht die naam je niet automatisch iets zeggen, dan ga ik je nu een handje helpen. Ja, dat is natuurlijk de zanger van The Village People, die overleed na een kort ziekbed op 74-jarige leeftijd. Nog niet zo lang geleden kwam hij zelf even weer opnieuw in het nieuws, omdat Trump zijn YMCA regelmatig bij politieke bijeenkomsten gebruikt. En daar was die Willis helemaal niet blij mee. Ja, hij wilde er eigenlijk dat Trump ermee stopte. Maar toen bleek dat hij het eenmaal niet zo erg begon te vinden, was toen Trump het liedje ook daadwerkelijk leuk bleek te vinden.
7: I noticed that Trump actually likes the song. And that he really seems to have a lot of fun with it.
0: Ja, waar de ene oranje leider op YMCA danst, zit de laatste dans voor de andere oranje leider erop. Want wie wordt nou eigenlijk de nieuwe bondscoach nu Ronald Koeman is opgestapt? 1 voordeel, je hoeft bij het Nederlands elftal geen Engels te praten. Al was het Engels van Koeman voortreffelijk.
8: It's not easy to defend well the way how they play and with a lot of physical, but we did that voortreffelijk.
0: Ja, ook een andere oud bondscoach liet in het verleden zich creatief met de Engelse taal omgaan.
9: We can say okay, we have the spirit now and we go looking at upstairs and not downstairs.
0: Ja, looking upstairs instead of downstairs. Louis van Gaal, die behoorde, is alleen met pensioen. Dus de zoektocht moet nog verder gaan. Misschien Erik ten Hag. Hij heeft al een aardige poging gedaan om het Engels een beetje te vernederlandsen. Graag gedaan en alsjeblieft kan je in het Nederlands allebei gebruiken. Ja, dus Erik, waarom ook niet in het Engels?
10: Thank you so much. Thank you for coming to join
11: us. Great performance, well done.
10: Thank you.
12: Thank you. Appreciate time. Thank
11: Please.
12: You.
11: Appreciate time. Well done tonight.
12: Please.
13: Thank you, Eric. Thank you.
14: Eric, thank you very much.
12: Please.
13: Thank you, Eric.
12: Please.
0: Ja, Erik ten Hag was dat. We gaan bij dat voetbal blijven. Want in de VS spelen Engeland en Congo hun 16e finale tegen elkaar. Chris Wobbe, please, thank you, please, please.
13: Well, als je voor Congo bent, dan zou je zeggen nothing on the hand, zoals nee, ze precies. Dat zeggen. Want die staan voor hè, met 1-0 nog steeds. En Engeland, we zitten inmiddels in de 50ste minuut, we zijn net begonnen aan de tweede helft, gooit alles op alles. En dat betekent de standaard situatie. Hoekschoppen, vrije trappen, vanaf de zijkant genomen. Dat is echt een gevreesd wapen van de Three Lions, zoals de bijnaam van de Engelse ploeg luidt. Kane wordt teruggefloten voor een duwfout na een hoekschop op Mbemba. En die Mbemba, hij gaf de lange bal naar voren toe in de 7e minuut van deze wedstrijd. Die Sipenga geweldig afmaakte. En dat betekende de Congolese goal, de enige goal van deze wedstrijd. Opnieuw de corner voor de Engelsen. Rice snijdt hem aan en Congo die... Ja, ze verdedigen via Sipenga. Kunnen ze eruit komen. Maar daar staat Engeland alweer op te wachten. Met Rice. Bal naar de buitenkant. Naar Madueke. Moet terugdraaien. 4 Congolezen achter hem aan. En dan is het Jet Spence. En die blesseert zich met een duel. Maar de wedstrijd mag doorgaan. En dan kan Congo er misschien uit via Sipenga. Maar ze krijgen de bal niet naar de andere kant van het veld. Waar Mbuku staat. En dan ligt het helemaal open. Dan gaan de Engelsen er weer vandoor. Engeland dan. Eindelijk Marcus Rashford. Rashford. Slalom. Rashford schiet. In het zijn het. Het is spannend. In de 51ste minuut in Atlanta. Wie wordt de tegenstander van Mexico? Aanstaande maandag in Mexico stad. We ja, wachten het af. Voorlopig.
0: Wat een kans, Chris. Nothing on the
13: head voor Congo.
0: Nee, precies. Dankjewel. Tot straks.
13: Thank you.
14: De rode draad.
0: Reizen wij naar de Noord-Franse havenstad Calais. Maar dat is nog steeds een belangrijk vertrekpunt voor migranten die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk proberen te maken. Dat gebeurt vaak in gammele en overvolle bootjes. De Franse kustwacht die grijpt daarin. Maar dat kan soms ook juist tot paniek of zelfs tot verdrinking leiden.
15: In het kanaal is een overvolle migrantenboot omgeslagen. 6 mensen zijn erbij omgekomen. Zo'n 50 mensen konden worden gered en zijn naar Calais gebracht.
16: On Thursday, French authorities confirmed 4 people died as they were trying to get on board an inflatable boat to attempt to cross the English Channel.
17: 8 men from Eritrea, Sudan, Syria, Afghanistan, Egypt and Iran all killed trying to cross to Britain.
0: Sinds de invoering van het Europese Migratiepact vorige maand wordt verwacht dat de route alleen maar drukker en drukker gaat worden. Journalist Romy van Baarse is net terug uit het gebied, uit Calais. En die komt bij ons verslag doen. Bonjour, Romy.
18: Bonjour.
0: Fijn dat je er bent.
18: Dank je.
0: Je bent afgereisd 4 uurtjes naar beneden naar Calais.
18: Ja,
0: waarom?
18: Om de hoek eigenlijk. Het werd eigenlijk bij mij geflekt door een organisatie, Haella, die organisaties daar ondersteunen. En zij vertelde mij dus dat daar heel veel mensen komen die eerst al lang door Europa het op andere plekken hebben geprobeerd en dan daar belanden. Want dat vertelde die organisaties haar. En toen dacht ik dus inderdaad, oh, dat is interessant, want dat pact, dat moet, ja, dat heet secondary migration, maar die moet het dus voorkomen dat mensen van lidstaat naar lidstaat gaan shoppen, zeg maar, want die systemen worden meer op elkaar aangesloten. En toen dacht ik, ja, dat is dan wel interessant, want de Verenigd Koninkrijk, die hoort natuurlijk niet bij Europa, dus wat betekent dat dan?
0: Ja, precies. Nou, het betekent dat meer mensen uit de Europese Unie proberen weg te komen en in het Verenigd Koninkrijk hun hel proberen te zoeken. En
18: nieuwe dus wel routes.
0: Nieuwe ja. routes en dat gevaarlijke kanaal over moeten steken. Wat ja. maakt dat kanaal zo gevaarlijk?
18: Ja, nou, van alles. De bootjes zelf, ze krijgen dan bootjes, die moeten ze zelf opblazen. Het weer kan natuurlijk ook slecht zijn op het kanaal. Wat jullie net zeiden, inderdaad, als de politie komt, kan dat ook tot paniek komen. Dat mensen opgepopt op elkaar opdieten. Het zijn natuurlijk altijd ook te veel mensen. Dus ja, er zijn heel veel redenen voor.
0: En ik begreep dat sinds de Brexit het Verenigd Koninkrijk sowieso al meer in trek is bij vluchtelingen.
18: Ja, dus vorig jaar zag je 41.000 of zo mensen die dat hebben, de oversteek hebben gemaakt. En dat was bijna een recordjaar. Nu zie je wel dat het eerste kwartaal van dit jaar juist weer minder mensen het hebben geprobeerd. Het is soms ook lastig hoor. Eigenlijk kan je op basis van een kwartaal of zo weinig zeggen, want ook de Britse overheid zegt dat zelf. Het ligt heel vaak ook gewoon aan het weer. De NGO's daar zelf zeiden ook iets moois. Die zeiden, eigenlijk is de situatie in Calais een soort spiegel voor de geopolitieke situatie. Want je ziet ook de mensen die de oversteek het meest maken, dat zijn vooral nu Eritreërs, Afghanen, mensen uit Sudan, Somalië. Nou, dat is op zich best wel, als je dus kijkt. Hè. Iran trouwens ook. Hè. Gewoon landen waar gedoe is. Daar komen ze vandaan. Ja, maar we zagen dus wel begin dit jaar juist weer wat minder mensen die de oversteek maakten.
13: En als we dan naar het beleid kijken van het Verenigd Koninkrijk, is dat dan coulanter dan dat van de Europese Unie sinds het migratiepact?
18: Dat was een tijdje wel zo, maar dat hebben ze aangescherpt. Dus dat is nu niet meer zo sinds vorig jaar. Wat ik wel hoorde, wat ik interessant vind, was dat iemand zei, je kan daar een dubbel try doen. Dus je kan daar zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Ierland proberen, tegelijkertijd. Dus dat woord vond ik ook grappig, dubbel try. Dus dat wel. Maar verder is het natuurlijk ook, ja, mensen hebben daar of soms familie, het is ook de taal dus, het is wel ook dus hè, dat Dublin wat wij hebben. Dus als je ergens een fingerprint hebt in Griekenland, Nederland gaat natuurlijk nu weer, wilt eigenlijk weer terugsturen naar Griekenland. Ja, dan kan je het dus in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld opnieuw proberen.
13: Ja, maar ze kunnen het dus ook nog in Ierland proberen, terwijl dat is onderdeel van de Europese Unie. Dus dat zou dan niet kunnen, toch?
18: Zij hadden het over een dubbel try. Ik heb dat verder niet met Dublin helemaal nog uitgezocht of dat dan kan. Maar dat is hoe zij het zelf zagen in ieder geval.
13: In ieder geval wordt het door de Fransen en daarmee de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ook wel de small boat crisis ondertussen genoemd.
18: Ja.
13: Vanwege de kleine gammele bootjes.
18: Ja. Ja.
13: Hoe zit dat precies?
18: Ja, nou, het is, toen ik daar was, toen was er geen oversteek. Dus ik heb het helaas niet gezien hoe dat dan gaat. Maar ze hebben het me wel verteld. Dat je dan dus in de. Ja, je hebt dan een smokkelaar. En die zegt dan op een gegeven moment. Ze zijn eigenlijk gewoon allemaal een beetje aan het wachten. Totdat ze.
13: Die
18: het
13: houden zich op eigenlijk in het gebied. Hè, in de kleine dorpjes rond Calais. In Calais zelf, aan zee.
18: Ja, ze hebben overal en nergens soort van kleine tentenkampjes. En dan zijn ze dus eigenlijk aan het wachten totdat het een keer kan. Totdat dat weer een keer goed is. En heel veel mensen daar hadden het ook al. Dat zeiden de hulpverleners ook. Mensen blijven langer. Omdat het dus steeds moeilijker wordt om die oversteek te maken. Dus er waren daar mensen 3 weken. Er waren er mensen 4 weken. Er waren ook mensen die zeiden, ik ben er klaar mee. Nu ga ik het. Ik ga weer terug naar Parijs of zo. Maar wat er inderdaad gebeurt. Meestal in het donker. Dan wachten ze met elkaar. Wat die jongen mij dan vertelde. Dan wachten we met elkaar in de bosjes. En dan krijgen we zo'n bootje. En die moeten we dan opblazen. Dat weekend toen ik alweer weg was. Toen hadden ze dat geprobeerd. Maar toen in dat geval kwam er een politie en die komt dan met een mes en die maken dan die bootjes kapot.
13: Klaar, actie over. Wachten weer op een nieuwe datum.
18: Ja.
13: En dan gaat er in dat gebied natuurlijk ook die belangrijke Eurostar-trein naar Londen. Maar ik was er een aantal weken geleden zelf in dat gebied. Dat hebben ze wel echt met hele hoge hekken, kilometers lange hoge hekken, hebben ze dat allemaal afgesloten.
18: Ja.
13: Zodat men echt niet meer bij die sporen kan komen.
18: Nee.
13: Want er werd nog wel eens op treinen gestapt onder vrachtwagens gelegen. Die op die treinen super gevaarlijk ook.
18: Ja, ik zag ook op een gegeven moment een tankstation met van die hoge muren. Toen dacht ik bij mezelf, hoe komen de auto's daar dan? Want je moet toch ook nog wel kunnen tanken. Maar ze hebben inderdaad op allerlei plekken het er echt op ingericht. Dat die mensen zo mee. Wat ik ook interessant vond, ik las in The Guardian en ik sprak die journalist ook even. Je hebt bijvoorbeeld ook detentiekampen in Calais. Maar die horen dan onder Engels. Landgebied. En het zijn ook Engelse medewerkers. Waardoor het ook wel voor juristen soms moeilijk is om dan terug te gaan die dossiers van wie waar op welk moment was als er wat gebeurt. Omdat je dan dus opeens in een ander landgebied zit. Dus dat het hele gebied is erop ingericht.
13: Want de mensen die daar dan in zitten in die detentiecentra, die zijn al even in het Verenigd Koninkrijk geweest. Die worden teruggestuurd of die zijn dan in dat hele moeilijke tussengebied opgepakt.
18: Ja, Engeland stuurt dus ook mensen terug. Dus ik was bijvoorbeeld op een gegeven moment, dat is een lang verhaal, maar ik was met activisten mee toen de tenten werden weggehaald. 1 keer in de week, dan is de politie, die wil niet dat die kampen weer, zoals vroeger had je natuurlijk dat hele grote kamp daar, de jungle. Ja, en dat willen ze tegengaan. Maar wat er dus gebeurt, is dat er 1 keer in de week en op sommige plekken elke 48 uur een soort van politiemissies daar naartoe gaan. En je hebt dan activisten die weten waar ze eerst bij de parkeerplaats komen. En dan zie je die 15 politiebusjes en allemaal mannen in oranje hesjes. En dan op een gegeven moment rijden ze dus naar een van die kampen. En die activisten gaan daar dan heel snel achteraan. En dat was een heel surrealistisch beeld, want dan zie je opeens die politie, maar ook grote tractoren die echt gewoon de hele boel leegruimen. En in die tractoren al die tentjes in een grote containerbak weggooien.
13: Met misschien ook nog wel persoonlijke spullen van de vluchtelingen.
18: Ja, en ik zag ook op een gegeven moment inderdaad ook een politie die dan naast een migrant. En een migrant moest dan dat tentje op zijn eigen schouder naar die hoop brengen. Dus dat was een heel gek gezicht. Maar ik zeg het omdat toen later inderdaad sprak ik met een man uit Sudan. En die vertelde, ja, ik ben net gisteren of eergisteren door Engeland teruggestuurd. En nu ben ik dan weer hier en nu is mijn tent afgepakt. Ja. Dus een soort van, you cannot go, you cannot stay.
13: Precies. Frankrijk wil dat ook niet, dat die mensen daar blijven hangen. Toch is het in trek, begrijpen we ook uit jouw verhaal. Ja. Wat is de motivatie van mensen om daar toch nog steeds naartoe te gaan, terwijl je ook al deze verhalen hoort over datzelfde kanaal?
18: Ja, dus toch wel heel erg dat van die mensen die al... Nou ja, ik zag bijvoorbeeld was een vrouw uit Frankfurt. Die had gewoon al 8 jaar in Frankfurt gewerkt als schoonmaker. Ja, die kwam uit Somalië. Die zei, ja, met die terugkeerverordening, ik vertrouw het niet meer. Ik ga het nu dan in Engeland proberen. Ik sprak ook een jongen, dat was ook heel surrealistisch. Die sprak opeens vloeiend Nederlands. Een jonge jongen, die was hier ook, die deed hier een mbo-opleiding. Want die was nog minderjarig toen die kwam. Ja, die had ook zoiets van, nou ja, ik zit al zo lang vast in dat systeem. Ik ga het nu ook in Engeland proberen.
13: Bang voor nieuwe regels. Nieuwe regels uit het migratiepact, waarin ze ook sneller teruggestuurd worden naar het land van herkomst.
18: Ja, maar nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende redenen. Want ik sprak ook een man uit Pakistan, Farouk. Heel verdrietig verhaal. Zijn vader was stamhoofd daar. En op een gegeven moment was er een groepering van de Taliban die hem iets wilde laten ondertekenen wat zijn vader niet wilde. Toen is zijn vader doodgeschoten en toen werd hij stamhoofd. Dus kwam hij in gevaar. En die was echt al sinds 2019... Ik heb het hier opgeschreven omdat het zoveel landen zijn dat je het gewoon bijna niet... Sinds 2018 was hij weggegaan uit Pakistan. Toen was hij via Iran naar Turkije. Toen was hij in Griekenland. Maar toen was het papierwerk daar niet goed. En zou hij anders in de gevangenis. Nou, toen ging hij naar Noord-Macedonië. Toen ging hij in Servië. Daar kwam hij heel lang in een dicht kamp terecht. Bosnië, Kroatië. Nou, dus hij was gewoon al de hele tijd ergens aan het zoeken waar hij kon landen. En ging dat dus dan nu in het Verenigd Koninkrijk proberen.
13: In een illegaal kamp. Waarom worden deze mensen niet in gewone opvangcentra aan de Franse kust opgevangen?
18: Nou, die zijn ten eerste verder weg. Dus dat is het ding.
13: Want
18: ja, idealiter zijn ze dat ook. Maar die mensen willen die oversteek maken en belanden dus toch daar. Ja, die drive is gewoon...
13: Ja, terwijl ik wel begrijp ook van de Britse krant The Times dat ouders en kinderen soms gescheiden worden.
18: Ja.
13: Ook op die plekken.
18: Ja, dat was ook wel een trigger voor mij om te gaan. Inderdaad, in dat artikel zie je hoe de politie dus 2 kindjes vasthoudt. En die moeder die moet dan kiezen, want haar man en andere kinderen zitten op dat schip. En die andere 2 kindjes worden dus tegengehouden door de politie. En dat jongetje zegt ook, you are not my mother, zoiets. En nou, zij kiezen natuurlijk voor die kinderen. En hetzelfde gebeurt met een moeder die haar baby even aan iemand heeft gegeven. Ja. En die baby vertrekt. En dat raakte mij heel erg, omdat ik dat soort dingen in Griekenland ook wel veel heb gezien. Ja. Dat families uit elkaar werden gerukt.
13: Het heeft alles te maken met hoe de kustwachten, de politie, daar te werk gaat. Nou hebben we in Europa Frontex. Dat is een grote organisatie die zich helemaal bezighoudt met het beschermen, beveiligen, zoals ze het zelf noemen, van de Europese buitengrenzen. Die kennen we natuurlijk van de Middellandse Zee, van hun werk, wat ze daar doen. Er zijn altijd al veel vraagtekens over, hè, hoe ze dat dan precies aanpakken. En zij richten zich nu ook steeds meer op dit gebied in Frankrijk. Een paar maanden geleden is Hans Leijten, de directeur van Frontex, daar ook langs gegaan. Wat hoorde jij over Frontex in dat gebied? En over de samenwerking met de Franse kustwacht.
18: Ik heb niet zo heel veel daar nu over gehoord. Ik weet dus wel dat, want ik had even met wel nog Frontex persvoorlichter even geappt voor deze uitzending. Die zei, we hebben daar nu een stuk of 150 mensen, maar vooral op de vliegvelden. En ze hebben een vliegtuig daar. Maar de bedoeling is wel, de wens van Frankrijk is wel dat dat meer is. En je had ook wel in mei een EU Action Plan. En daarin stond ook wel eigenlijk deze verwachting van die secondary migration. Zolang die aantrekkingskracht van Engeland daar is, zal dat blijven. Dus het kanaal is geen Frans-Engels probleem, is een Europees probleem. Dus wat dat betreft is het ook wel logisch dat die wens daar is. Ja.
13: Is het alleen bij Calais? Zijn er nog andere mogelijkheden om Engeland te bereiken? Of is Calais wel echt de belangrijkste over?
18: Nee, je hebt ook nu wel, België zo zelfs wel. Ja, je hebt wel steeds meer routes.
13: Nieuwe routes ontstaan natuurlijk onder druk.
18: Ja.
13: Jij blijft dat voor ons volgen, Romy van Baarsen. Dankjewel dat je hier in de studio uitleg kon geven.

0: Flo en Stromae was dit. Het is 7:30.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS Journaal, hier is Clemens Peters.
2: Minister Sterk zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. En dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al de bezuiniging voor volgend jaar. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken. De inspectie zegt geen tijd voor de controles te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Premier Jetten roept de overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kettikotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jetten deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen is Kettikotti gevierd met feesten en muziekoptredens. 17 Nederlanders doen er mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er niet meer dan 13.
0: Dankjewel, Clemens. De situatie is weg. Helene de Geest.
3: Er staan nog 3 files. Eentje op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Empel. Daar is de vertraging iets meer dan 5 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg 10 minuten extra reistijd door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ook nog 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. We gaan naar het voetbal, naar Chris Wobben. Er wordt gedronken bij jou. Hoeveel staat het? Is het nog steeds Congo die voorstaat?
4: Ja, het staat nog steeds 1-0 voor Congo. Ze houden het al 3 van de 4 kwarten vol. Zo zou je het kunnen zeggen. Want tijdens dit toernooi wordt iedere helft onderbroken. Halverwege dan zo'n helft voor een drinkpauze van 3 minuten. Dus dat betekent eigenlijk dat die wedstrijd in 4 stukjes wordt verdeeld. 2 voorrust, 2 narust. En in 3 van die 4 stukjes leidt Congo vanaf de 7e minuut. Engeland zet wel aan, krijgt ook wel kansen, maar niet meer zoveel als in de eerste helft. En de grootte ervan is ook een stuk minder. Mbuku namens Congo nog gevaarlijk. Maar de grote man is Lionel Mpassi, de doelman van Le Havre. En Congo redt de ene na de andere bal. En vooral veelzeggend was Thomas Tuchel zijn reactie. De Duitse bondscoach van Engeland. Normaliter een redelijk rustige man. Maar nu druk gebarend, grote ogen. That's not what I want, was duidelijk te lezen als hij zijn lippen volgde. Nu geeft hij ook weer op een hele energieke wijze, onder meer Marguerite, Kane staat bij hem nu. Hij geeft ze instructies, maar die Engelse spelers knikken wat. Maar kijken ook vaak een beetje naar de grond of het stadion in. Ik ben benieuwd of zijn boodschap nu nog over gaat komen. Engeland heeft nog iets meer dan 20 minuten om iets aan deze achterstand te doen. Het zou de grootste sensatie zijn van het toernooi. Congo staat nog steeds voor met 1-0. Nog een minuut of 23 te gaan.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Hoe werkt het slavernijverleden door bij jongeren? Dat bespreek ik zo meteen met Lynn, Ralison en Kaya. Zij staan namelijk met hun Kettikotti voorstelling in het theater.
1: Meer van De Rode Draad?
5: Volg ons op Instagram.
0: Eerst elke week gaat een van onze redacteuren op onderzoek uit in
1: de week van,
0: en dat is deze week, de week van Manon van Eyck.
6: Deze week duik ik in de stemmen in ons hoofd. In het nieuws hoor ik namelijk steeds vaker dat mensen daden plegen omdat de stemmen in hun hoofd hen

0: hondje te laten vliegen. Ze heeft hem van het balkon geduwd.
1: Ik vraag me af, wanneer zijn die stemmen in je hoofd eigenlijk niet meer van jou? En zijn deze stemmen bijvoorbeeld vergelijkbaar met de gedachten die soms zomaar in je hoofd oppoppen? Zoals wanneer je in een tunnel rijdt dat je aan je stuur wil trekken? Of zoals deze luisteraar zei,
2: dat ik bijvoorbeeld iemand met een kinderwagen zie lopen. En dat ik dan een plas zie. En dat ik dan in mijn hoofd denk van, oh, dat diegene dan keihard op zijn bek gaat met die kinderwagen of zo. Maar dan denk ik, ja, ik gun dat die persoon helemaal niet. Maar ik moet dan lachen omdat het zo absurd is.
1: Ik vroeg aan Karel Scheepstra, hij is psychiater en hersenonderzoeker aan het Nederlands Herseninstituut, of dit soort gedachten vergelijkbaar zijn met stemmen in je hoofd.
3: Nee, dat is echt iets heel anders. Dat is ook best wel normaal wat je nu beschrijft. Dat zo'n gedachte zich aan je opdringt, maar dat je heel snel denkt, dat hoort helemaal niet bij mij, of dat wil ik helemaal niet. Ga je dan ook niet uitvoeren. En dat is, ik denk, toch een soort beschermingsmechanisme.
1: Die intrusive thoughts zijn er dus eigenlijk om je te beschermen. Dat is iets anders dan de stemmen waarover we horen in nieuwsberichten. Ik vroeg aan Karel wat voor stemmen dit dan zijn.
3: De meest voorkomende dingen zijn eigenlijk de imperatieve hallucinaties. Dus imperatief wil zeggen dat je een opdracht krijgt. Het kan dus ook al heel ernstig zijn. Vooral in de forensische tak, dat het agressieve opdrachten zijn. Wat we ook al veel horen zijn commentariërende stemmen. Of twee stemmen die met elkaar praten die dan over jou gaan. Dus je hebt dat deze twee stemmen zijn over mij aan het praten, vaak negatief. Of ruzie maken over. Maar je hebt ook wel vriendelijkere of wat neutralere of prettige stemmen of opdrachten.
1: Maar hoe is het om deze stemmen daadwerkelijk te horen? Ik deed een oproepje in de uitzending afgelopen maandag of er luisteraars zijn die zich hierin herkenden. En zo kwam ik in contact met Cynthia. Dit is een fungeerde naam. Zij vertelde me dat ze zo'n 8 stemmen in haar hoofd heeft. Sommige zijn lief, andere heel kritisch. En al die stemmen herkent ze aan hun eigen stemgeluid. En inmiddels heeft ze met ze leren omgaan alsof het mensen zijn uit haar dagelijkse leven, maar die dan weer in haar hoofd wonen. En sommige stemmen wonen daar al jaren, andere pas sinds kort. En sommige zijn ook weer verdwenen. Tot Cynthia spijt, want met sommige stemmen is ze ook echt vrienden geworden. Ook sprak ik met Rens. Hij omschreef dat hij een soort voetbalcommentator met zich meeneemt. Maar deze geeft geen commentaar op de wedstrijd, maar beschrijft steeds letterlijk wat Rens aan het doen is. Bijvoorbeeld, Rens loopt nu naar binnen. Hij gaat zitten. Hij grijpt naar zijn glas. En hij drinkt het. Dit gaat soms een hele dag door. Aan het begin van deze week dacht ik dat de stemmen in je hoofd misschien wel gewoon je eigen gedachten waren. Maar inmiddels is mij wel duidelijk dat het veel complexer ligt. Daarom ga ik morgen in gesprek met Iris Sommer. Zij is hoogleraar psychiatrie en richtte onder andere de stemmenpolie op.

0: Ja, Hypnotize, dat zijn ze misschien ook wel bij jou, Chris Wobbe. Want je hebt onwijs goed nieuws als je voor Engeland bent.
1: Ja, Harry Kane doet het. Hij maakt de gelijkmaker. Goede kopbal hoor. Voorzet was een Gordon vanaf de linkerkant van het veld. Een beetje met een boog. Harry Kane is natuurlijk best lang. Die doet eerst een paar passen naar voren. Daarna een paar passen naar achter. Loopt voor zijn directe verdediger langs. Tuan Zebe. En klopt dan ook die geweldige doel. En Passi van dichtbij. En Passi de ene naar de andere. Bal ranselt hij uit de doelmond. Deze was niet echt zo heel erg moeilijk. Maar ja, we kunnen de doelman niks verwijten hoor. Harry Kane, het is zijn vierde dit toernooi. Zijn 12e WK-treffer in totaal. Is daarmee de vaakst scorende Engelsman op een wereldkampioenschap voetbal. Maar veel belangrijker nog, Harry Kane doet het opnieuw. Want in de 76e minuut staat het 1-1.
0: Dankjewel, Chris Wobbe. We gaan het bij jou in de gaten houden. Gaan wij hier namelijk door met nieuwe gasten in de studio. We gaan het namelijk hebben over Kitty Kottie. Dat is het vandaag. 1 juli, de dag van Kitty Kottie. Een dag waarop er wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. En er herdacht wordt wat is geweest. En ook een moment waarop je juist de vrijheid moet vieren. Het is ook een moment waarop velen het slavernijverleden nog steeds voelen. En dat werkt door in persoonlijke levens van generaties die de strijd van hun voorouders met zich meedragen. In de theatervoorstelling Barst geven de makers Raison, Maduro, Verlin Morgan Braaf, Jaylin. Ik weet je achternaam nog niet, Jaylin. Oh, excuus,
2: Jaylin.
0: Bakmeijer. Die verhalen een podium. Jaylin, je bent op het laatste moment ook mooi bij ons in de studio aangeschoven. En samen met regisseur Kaya van Brugge zijn ze dan bij mij hier in de studio aangeschoven. Welkom allemaal. Verlin, het is vandaag Kitty Kottie. Wat betekent deze dag voor jou?
2: Ja, voor mij betekent vooral vrijheid, maar ook patronen verbreken. En daarmee bedoel ik generationele trauma dat nog van de dag van vandaag nog aanwezig is. En vooral patronen verbreken en wat er allemaal ook gaande is wat niet verteld wordt. Bijvoorbeeld wat er allemaal in families gaande is. Vooral in de Gen Z-generatie heeft heel vaak moeite met familiedingen. Bijvoorbeeld over dingen die meegenomen worden vanuit uit de slavernij, dat als cultuur wordt gezien, terwijl het eigenlijk niet als cultuur dat niet zeg maar erbij past.
0: Kan je een voorbeeld geven?
2: Bijvoorbeeld het slaan vooral is er ook. Gewoon heel negatief praten wanneer je kind bijvoorbeeld een fout maakt, dat er heel groot over wordt gedaan. Dat vooral, dat hoort namelijk niet in onze cultuur of het kind moet gehoorzaam zijn. Mm-hmm. Dat is vooral een beetje dat meegenomen is uit de slavernij. Gehoorzaam, luisteren, geen fouten
0: niet
2: maken.
0: Opvallen.
2: Alles perfect doen. Ja, dat vooral.
0: Ja. Dus ze zegt eigenlijk, ik wil vandaag ook juist daar aandacht voor vragen.
2: Ja.
0: We zijn er nog niet met elkaar.
2: Zeker, dat ook gewoon vooral. Gewoon, er mist een bepaalde community, gemeenschap, dat we gewoon samen moeten creëren, want het is echt nodig in deze tijd, maar ook vooral voor Gen Z-generatie, maar ook voor de oude generatie, om die gewoon goed met elkaar te kunnen verbinden.
0: En wat betekent dan deze dag voor jou, Jaylin, als jij vanmorgen wakker wordt, de wekker gaat? Denk je dan wel van, hey, het is vandaag 1 juli?
3: Ja, ik sta er wel meteen gewoon bij stil. Het is ook wel iets wat ik elk jaar wel gewoon probeer te vieren. En naar Oosterpark probeer te gaan om te kijken waar de kransen worden neergelegd. En naar Halsema probeer te kijken hoe zij die interviews geeft en de dingen die ze zegt. Dat doe ik wel echt iets jaarlijks. Dus het ligt ook zeker wel heel dicht bij mijn hart. Ja.
0: En het Oosterpark is natuurlijk herdenken. Het Museumplein is dan uiteindelijk het festival. Klopt. Daar wordt gevierd. Raison, ga jij er dan vanavond nog naar de uitzending naartoe?
4: Nee.
0: Dat moet eigenlijk wel.
4: Dat moet eigenlijk wel. Maar
0: dat moet gevierd worden.
4: Ja.
0: Maar misschien breng ik je op ideeën.
4: Ja, eigenlijk is het mijn eerste keer met Kitty Kottie. Mm. Dus ik vond het erg leuk. Dus ik ben gewoon ready. Voor mij is gewoon oké. Kleding, eten, dus alles.
0: Ja, heel goed.
4: Ik ben gewoon vrij.
0: Goed, vrij. En dat zien we ook in de theatervoorstelling die jullie hebben gemaakt. Kaya van Brugge, regisseur van die voorstelling. Wat is 1 juli dan voor dag voor jou als regisseur?
5: Twee verschillende dingen. Kitty Kottie, herdenking, viering. En natuurlijk nu onze voorstelling. Mm-hmm. Ter viering, ter herdenking. En ik denk dat deze theatervoorstelling een uitgelezen kans is om even daarbij stil te staan. Mm-hmm. En voornamelijk na de voorstelling met elkaar in gesprek erover kunnen gaan.
0: Om te kijken ook hoe die toekomst eruit moet gaan zien.
5: Precies.
0: Want we hebben Mark Rutte die 4 jaar geleden officieel de excuses heeft aangeboden namens de Nederlandse overheid voor het Nederlands slavernijverleden. En hij gaf toen aan dat het nog geen punt is, maar een komma. Mm-hmm. Dit is wat de huidige premier Rob Jetten daar vandaag over zei.
6: De hoop En de verwachtingen die er waren na 1 juli 2023 zijn nog niet waargemaakt. Het proces van heling en herstel verloopt niet vlekkeloos, ondanks de voortgang die er ook is. Het moet beter en het moet sneller. En we moeten niet bang zijn om het beest in de bek te kijken.
0: Ja, het moet beter, het moet sneller. Het is nog niet genoeg van de grond gekomen, horen we Rob Jet hier zeggen. Mm-hmm. Wat is er dan wel gedaan, Kaya van Brugge? Is dat jou duidelijk?
5: Goeie vraag. En nee, dat is mij eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ook hele mooie woorden van Rob Jetten.
0: Mm-hmm. De woorden zijn goed.

0: Wat is er dan wel gedaan, Kaya van Brugge? Is dat jou duidelijk?
1: Goeie vraag. En nee, dat is me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ook hele mooie woorden van Robjette.
0: Mm-hmm. De woorden dan, zijn goed, maar de daden zijn goed.
1: Ik ben benieuwd naar de actie. Ja. Wat ik wel zie, ik zie wel een bepaald soort herkenning en daar een wat groter draagvlak onder de Nederlanders. Maar wat je zegt, de komma, 3 jaar geleden. Waar nu? En ik denk dat het nog echt een wereld te winnen is. En daar mag ook wel een klein beetje haast achter gezet worden. Absoluut.
0: Ja, want Helen, hoe zou die komma eruit moeten zien, volgens jou?
2: Ja, vooral verdiepen meer in de geschiedenis. Want we weten al best wel veel ook over geschiedenis. Er wordt ook verteld op scholen, maar soms ook niet alles. Er wordt vooral heel veel verteld over de Tweede Wereldoorlog, dat ook belangrijk is. Wat ik vooral wil, is gewoon dat ook een bepaalde herkenning wordt gezien in ons. Aangezien onze voorouders best wel veel moeite hebben gestopt in dingen opbouwen, dingen neerzetten, het land echt iets van maken. En daar wordt heel vaak geen herkenning voor getoond of wordt niet benoemd. Dus ik zou dat achter die komma willen neerzetten. En vooral ook gewoon dat onze doelgroep, dus de mensen met kleur, vooral ook een bepaalde steun krijgen. Maar ook in onderwijs. Want soms is er ook bepaalde dingen in onderwijs dat ook niet helemaal goed is voor ons. Dat we vaak laag worden gezien. Of dat onze emoties vaak als een soort van probleem worden gezien. En dat we ons moeten aanpassen. En ik vind dat daar ook een verandering in moet komen. Van we hoeven ons niet aanpassen en zo. En we moeten niet als een karakterfout, zeg maar, we willen niet dat we zo worden gezien. Want wij zijn mensen. Iedereen heeft emotie, iedereen heeft gedachten. Iedereen heeft zijn periodes van falen en good days. En ik denk ook dat daar meer erkenning ook in mag komen.
0: Naar jullie voorstelling dan, naar Barst. Jij bent de regisseur daarvan, Kaya. Waarom juist deze titel?
1: Wij hebben gezocht naar een titel. Barst, ook breken, kwam langs. Omdat wij hebben gezocht naar de druk die op de schouders ligt in de communities. En die dan bijna op barsten staat. En hoe ervaar je als je continu gebukt gaat onder die druk? En in welke hoek drijf je dat? En ga je over dat breekpunt? Wat is dan dat breekpunt? Hoe uitzicht dat? Hoe wordt daarna gekeken? Maar continu dus eigenlijk laten zien dat het zware schouders zijn en die gedragen moeten worden. Vandaar denk ik de titel. En wij zijn op zoek gegaan naar eigenlijk dat breekpunt. Waar zit dat barspunt?
0: Ja, want Jelle, waar zou jij graag mee willen breken als we daar even over doorpraten?
3: Ik denk juist een heel veel. Vooral mochten we dan in dit stuk mochten we onze eigen tekst schrijven. En dat ik daar mijn eigen tekst over schreef, dat ik vooral heel erg een beetje struggle met mijn identiteit. En met of ik wel wit genoeg ben of wel zwart genoeg ben. Want in sommige groepen ben je nou eenmaal misschien het donkerste meisje. Nee. Of het lichte meisje. Of ben je iets.
0: En je voelt je een soort tussenmens.
3: Ja, precies. Dus daarom had ik ook als tekst had ik er ook in zitten van waar hoor ik nou precies tussen. Want ik heb wel vaak genoeg van mensen gehoord van ja, je bent niet zwart genoeg. Je bent niet wit genoeg. Je bent niet echt Surinaams. Want je gaat alleen maar met Nederlandse mensen om. Ik denk dat ik daar vooral eigenlijk van zou willen breken van voor de aanname die iedereen eigenlijk al heeft. Omdat je de taal misschien niet spreekt, of omdat je daar misschien niet naartoe gaat jaarlijks, ben je dit of ben je dat niet. Nee, ik ben gewoon mezelf. En daar moet ik ook blij mee kunnen zijn.
0: En was het dan juist fijn om dat nu een keer op papier te kunnen zetten, om daar meer woorden aan te geven aan dat gevoel?
3: Ja, zeker. En ook al helemaal mooi de reacties die ik erop terug heb gekeken, dat heel veel mensen die dan bijvoorbeeld halfbloedjes zijn of wat dan ook, dat ze zich daarin kunnen herkennen. En dan heb ik al zoiets van ja, ik heb mijn doel dan behaald. Dat is echt wat ik ermee wilde bereiken.
0: Want heb je het wel eens besproken met je andere vrienden die misschien ook tussen mensen zijn, die zich tussen mensen voelen? Of had je het idee van nu ik het eigenlijk voor het eerst in deze voorstelling naar voren heb laten komen, gaat dat gesprek ook veel makkelijker?
3: Ik heb het wel eens geprobeerd te bespreken, maar het ligt toch ook heel erg bij jezelf.
0: Ja, dus, hoe je dat zelf ervaart.
3: Ja, precies. En niemand gaat precies hetzelfde voelen als wat ik voel. En ik ben gewoon nou eenmaal een heel emotioneel en heel erg praatgraag persoon. Dus
0: goed voor theater.
3: Ja, dat is zeker waar. Dus misschien ervaar ik het anders dan andere mensen. Maar over te praten valt het zeker. Maar of het alles wordt begrepen is iets anders. En voor mijn gevoel voel ik me nu wel wat meer begrepen door deze tekst.
0: Nou, dat is mooi. Rijssel, hoe is dat voor jou? Je speelt ook in Barst. Hoe vond je het allereerst om gevraagd te worden of je ook op het podium wilde staan?
4: Ja, het eerste voel ik heel tof.

0: doen. Omdat, ja, ik was nooit bij Katy Kotti. Ik ben zelf 3 jaar in Nederland. Dus ik wil toch 1 keer meemaken of meeleven. Dus dan toen heb ik Kaya en Adama naar mij een brug gestuurd. Dus ik vind het heel tof om te doen.
1: Dat je dat mag. Ik wil zo meteen van je weten welke rol je vertolkt en hoe dat is.
0: Yeah.
1: Maar we zijn een live radiozender, dus we moeten ook even naar andere dingen in de wereld die gebeuren. En zo wordt er ook gevoetbald. En dat is spannend, Chris Poppen, want wat is er bij jou aan de hand?
2: Het grote verschil tussen beide landen. Congo met het hart. Engeland bleef doordrukken en doordrukken en doordrukken. En in Engeland heeft Harry Kane. En Harry Kane scoort 2-1 voor Engeland. Op het moment dat eerst Mpassi, de held van Congo, nog een inzet van Bellingham uit het doelmond ranselt, loopt de aanval via Gordon door. Krijgt Harry Kane de bal op de rand van het strafschopgebied. Draait weg. En tussen 3 spelers van Congo in. Uit de draai. Snoei en snoeihard in het dak van het doel. Zijn 5e WK-treffer. En de voorsprong voor Engeland vlak voor tijd. 86e minuut. Het dappere Congo. Meer dan een uur stond het voor tegen Engeland. Maar na de 2e drinkpauze was het eerst Harry Kane met de gelijkmaker. En 9 minuten later Harry Kane met de voorsprong. Engeland aan de leiding. 2-1.
1: Dankjewel, Chris Wolbers. We kan het inderdaad in korte tijd helemaal omslaan. Ik zie hier wat fanatieke mensen qua voetbal in de studio zitten. Verlin, want jij wees naar het scherm. Komt het omdat je nu de pool goed hebt ingevuld? Of ben je juist voor Engeland?
3: Ja, ik vind gewoon voetbal gewoon interessant. Ik ben niet echt per se voor een team, maar ik kijk meer naar de tactieken en hoe ze
1: en de mooie goals. Of ze mooi zijn, inderdaad.
3: Precies.
1: Nou, goed, dat was in ieder geval een mooi doelpunt, deze 2-1 van Engeland. Terug naar jou, Rijssel, want we waren eigenlijk bij Barst. En we hebben het over breken. Mm. Wat is iets waar jij graag mee zou willen breken?
0: De negatieve gedachten die je krijgt. Meestal, je mag niet dit doen. Of nee, het past niet bij jou. Of dat een beetje. Of ik moet iemand vragen om advies en dat soort dingen. En,
1: vanuit het thuisfront vooral. Bij je,
0: thuis. Ik denk ook dat een beetje dat ik heb ook gekregen thuis. Dat je moet dit. Een beetje streng.
1: Mm-hmm.
0: Een strenge familie. Dus dat.
1: Hoe probeer je dat? Hoe heb je dat onder woorden weten te krijgen bij Barst? Welke woorden heb je gebruikt daarvoor?
0: Goeie vraag,
1: hè? Ja, misschien heb je er geen antwoord op, omdat dat zo'n goede vraag is. Dat kan natuurlijk.
4: Libertad.
0: Dus vrijheid betekent libertad.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een liedje die ik heb gemaakt voor de voorstelling. En die vertelt ook dat mijn handen doet pijn, mijn voeten doet pijn. Maar ik ga toch door, I libertad. Dus
1: Op zoek naar die vrijheid, loskomen, dus, inderdaad. Kijk, regisseur van de voorstelling, ik noem het al een paar keer. Hoe zorg je nou als regisseur ervoor dat al deze boodschappen goed overkomen in zo'n voorstelling?
4: Ja, dat is een klus.
1: Het is je werk.
4: Het is mijn werk. En ik deed deze voorstelling samen met Adama Akoro. En zij is ook een geweldige maakster. En samen zijn we gewoon met het thema aan de slag gegaan. En we werken echt vanuit de spelers. Dus we kijken wie deze spelers zijn. We doen oefeningen, trainingen met ze. Geven ze opdrachten om eigenlijk echt het onderste uit de kant te laten zien. Laat jezelf zien.
1: Het is heel spannend. Dat vind ik ook nog steeds heel spannend. Ik ben iets ouder dan deze mensen aan tafel.
4: Ja.
1: En als je wat jonger bent, vind je dat al helemaal zo spannend. Dus hoe lukt je dat?
4: Ik denk met heel veel liefde. Ik denk met geduld. En toch hier en daar een beetje prikken of pushen waar het kan. Om ze toch nog echt scherp te krijgen. En voor mij is het ook elke dag weer een zoektocht. Elke dag als ik opnieuw in die repetitiestudio sta. Ik heb wel een volbedacht plan, maar uiteindelijk ga ik toch heel erg wel mee in het moment en kijken wat zij aandragen en dagelijks wel verder.
1: Nou, dat is gelukt. Het is een voorstelling. Die was vandaag in CC Amstel in Amsterdam te zien.
4: Ja.
1: Verlin, hoe was het om het vandaag te spelen?
3: Ja, ik vond het geweldig. Het was ook een totaal andere plek waar we speelden. De laatste keer zaten we buiten spelen. Was veel opener. En hier in de zaal is het wat intiemer. Ben je echt meer gefocust, ook meer op jezelf.
1: Dichter op het publiek misschien ook wel?
3: Dat niet per se, maar wel gewoon intiemer van het is donker, minder licht. En je hebt een tafelscène waar je tegenover elkaar zit. Dat een beetje een strenge, stille scène is over een vader, moeder dat streng is. En dan zit je aan tafel en dan weet je eigenlijk niet hoe je moet communiceren. Omdat sommige dingen die hou je binnen. Dus dat vooral. En gewoon, het was intiem. En ook gewoon hoe het ging was super top ook. En iedereen vond het gewoon super mooi gewoon.
1: Ja, wat goed. De reacties waren dus goed achteraf. Ja. En zaten er dan, Jaden, heel veel familie vandaag in de zaal?
5: Ja, zeker. Mijn moeder, mijn vader, mijn opa, mijn oma, mijn broers waren allemaal wel komen supporten. En ik had het echt niet zonder hun gekund.
1: Nee?
5: Nee, echt.
1: Maar misschien is het ook extra spannend. Ja. Mijn ouders zijn hier ook een keer komen kijken bij de radio. Dat vond ik juist eigenlijk niet chill, want dan dacht ik...
5: Dus heb je nog extra ogen.
1: Ja, dan heb ik opeens extra ogen.
5: Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar ja, ik doe dit echt wel ook omdat ik... ook wel hun mening wil en ook wel belangrijk vind dat ze zien wat ik doe. En ze vinden het allemaal heel leuk wat ik doe. En ook heel leuk om het te zien. Ze komen graag. En ja, als je dan een paar traantjes ergens voorbij ziet komen, dan heb ik het gemaakt hoor.
1: Is het verhaal misschien juist aangekomen. En die zag je vandaag.
5: Ja, zeker. 100%.
1: Tranen van trots ook misschien wel.
5: Ja, ze waren heel emotioneel hoor.
1: Dat is fantastisch. Nou, de voorstelling, jullie gaan hem nog. Gaan jullie hem vaker opvoeren nog?
6: Gaan we kijken.
3: Nou,
6: okay.
3: Ja.
6: We hebben nu 3 keer gespeeld en vanaf 4 gaan we
1: Vanaf 4 gaan we kijken. Nou, misschien dat er wel een theatereigenaar luistert en zegt: kom maar naar mijn theater toe. Dat kan natuurlijk altijd.
3: Ja. Alsjeblieft.
1: Ruizan, wat hoop jij dat mensen meenemen als ze de zaal uitlopen na deze voorstelling barst? Mee naar huis. Welke gedachten ze meekrijgen?
0: Gewoon samenleven. En gewoon, ja... Ik weet niet.
1: Jullie mogen elkaar helpen hoor.
0: Ik vind eigenlijk gewoon samenleven en meer aandacht naar elkaar. Dus wat ik voel meestal is dat ik niet heel veel contact met elkaar. Mm-hmm. Dus dat mis een
1: veel
0: beetje.
1: Langs elkaar eigenlijk leven.
0: Ja, precies. Ja. En ook wat ik doe, ook als ik zag iemand, een oudere mevrouw in de tram, daar sta ik op. Dus dat zit ook in de voorstelling. Mm-hmm. Ik sta op en ik laat die mevrouw zitten. Dus een soort van respect voor oudere mensen.
1: Ja, precies. Dus er zit eigenlijk heel veel in die voorstelling. Ja. Nou, die voorstelling die valt misschien wel eens op nieuwe plekken nog allemaal te zien. In ieder geval hebben we vandaag even op Radio 1 goed met elkaar kunnen bespreken. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken.
3: Ja,
1: veel plezier misschien nog vanavond op het Museumplein. En in ieder geval nog een fijne voortzetting van deze Kitty Kotti vandaag.
0: Dank je wel.
1: Chris Wobbe. Vertel maar.
7: Het staat 2-1. We hebben 6 minuten extra tijd. Daarvan zijn er al 3 om 2-1. Dus voor Engeland. Het dappere Congo. Dat zo'n onvergetelijk toernooi speelt. Al Portugal op gelijke hoogte hield in de groepsfase. De eerste overwinning ooit op een WK boekte tegen Oezbekistan. En daarna een uur lang voorstond tegen Engeland na de tweede drinkpauze. En op die drinkpauze is nog best wel wat kritiek. Want die zijn in het voordeel van de ploeg die achter staat. Want dat levert een extra coachmomentje op. En dat kwam ook Tuchel. Die gaf de instructies aan Engeland. En Engeland draaide met Harry Kane de wedstrijd om. 2-1, Engeland slotfase. Engeland door.
1: Dankjewel Chris. We gaan het staartje misschien ook nog wel zo meteen om 8 uur even horen. Wij van de Rode Raad gaan in ieder geval verder zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Tot zo.
8: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
9: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind. En dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
8: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
10: Ik hou ervan om op 1 detail hier erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
11: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
12: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
16: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
18: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: NPO Radio 1. 8 uur.
20: Stefan Komduur.
1: Goedenavond. Waarom voelen mensen zich nou zo aangevallen als ze worden aangesproken op hun alcoholgebruik? En zie jij dat gebruik van alcohol vooral als ontspanning of misschien ook wel als vluchtgedrag? Dat gaan we zo meteen bespreken in De Rode Draad naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Clemens Peters.
21: Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen vandaag zijn geïdentificeerd. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners vannacht nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
22: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel. En dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
21: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijdje moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat de bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al de bezuiniging voor volgend jaar. En Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. Ze zullen sneller een gevangenisstraf krijgen, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. In die instellingen waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
23: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. Dus een jongere die een moord had gepleegd kon in dezelfde groep zitten als iemand met gedragsproblemen. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
21: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen. Ze krijgen dan geld om een bomaanslag of een moord te plegen. Op het WK heeft Engeland zojuist met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op 1-0... en het duurde tot ver in de tweede helft voordat de Engelsen langzij kwamen en uiteindelijk toch nog de winst pakten. Harry Kane maakte de 2 Engelse doelpunten. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. En dat is het hoogste aantal sinds 2015. Toen deden er 20 Nederlanders mee. En vorig jaar stonden er 13 aan de start. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. En na nog 2 etappes in Spanje trekt de karavaan naar Frankrijk, waar op 26 juli de finish ligt op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer, vanavond is het zonnig, vannacht is het helder en dan koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer op en dan wordt het een graad of 21.
1: Dankjewel Clemens, de situatie op de weg, Helene Geest.
24: Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel. Er zijn daar nu 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Empel is de vertraging een kwartier.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict.
2: Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
28: Tuurlijk wel!
27: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
27: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
29: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, die Rode Draad is er nog tot 9 uur. In de gemeente Oldebroek wordt de regenboogvlag niet meer gehezen. Iedereen is verenigd onder de vlag van Oldebroek en Nederland. Dus het apart hijsen van een regenboogvlag, dat doen we hier niet meer. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Maar de inwoners van Oldebroek die leggen zich er helemaal niet bij neer. Tijd voor actie, hoe die actie eruit ziet, hoor je zo meteen. Eerst namelijk escapisme. Uren scrollen op je telefoon. Een avond lang verdwalen in een Netflix-serie. Of na die rotdag even ontspannen met een glas koud bier. Of een hele goede fles wijn. Dat doen velen, dat vluchten. Want af en toe moet je even ontspannen. Misschien wel van die dagelijkse sleur, je zorgen en vooral de stroom aan slechte nieuwsberichten. In Vrij Nederland wordt deze maand het fenomeen escapisme is uitgebreid onderzocht. Een bijzonder actueel thema, nu de Gezondheidsraad ons juist afraadt om zelfs dat ene glaasje per dag te laten staan aan alcohol. En uit de heftige reacties die daarop volgden blijkt dat onze behoefte aan escapisme misschien wel groter is dan we met elkaar denken. Hoe komt dat? En is alcohol als escapisme binnenkort verleden tijd? Ga ik over praten met hoofdredacteur van Vrij Nederland, dat is Sander Heijnen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. En met gedragswetenschapper Rob Bovens, die al 45 jaar onderzoek doet naar alcohol. Welkom ook. Een themanummer, Sander, over escapisme. Wat verstaan jullie bij Vrij Nederland daaronder?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, escapisme komt eigenlijk voort uit het verlangen dat we allemaal een zomer hebben om even op vakantie te gaan. Om even onze dagelijkse sleur te onderbreken. Om even weg te zijn. Om even te ontsnappen aan de realiteit. En ik denk dat dat eigenlijk de definitie is die we hebben gehanteerd voor deze editie. Gewoon ontsnappen aan de realiteit van alle dag. En daar hebben we allemaal behoefte aan. Mm-hmm. En wij dachten, zeker in deze tijd, is dat misschien wel goed om dat eens even extra onder de aandacht te brengen. En ook de zin ervan. Want het heeft ook een functie.
0: Het heeft een functie, want wat is de functie ervan?
1: Nou, we hebben een heel mooi essay van Josephine de Vries in dit blad staan. Die daar heel uitgebreid, is een filosoof die daar uitgebreid bij stilstaat. En het zijn een aantal functies. Hè. Dus ze beschrijft hoe eigenlijk in Homo Ludens van Johan Huizinga al beschreven stond, hè, dat hij dat die behoefte aan het snappen, dat eigenlijk beschrijft als de grondslag van het vormen van een cultuur. Hè. Maar het is ook, wat ze ook heel erg beschrijft, en dat herken ik zelf eigenlijk wel heel erg. We zitten in, je zei het in je intro al een beetje, we zitten in zo'n spiraal van negativiteit, van negatief nieuws. Hè. Dus of het nou gaat over de oorlogen her en der, bezuinigingen. Mensen zich zorgen maken, kunnen we nog wel wonen? Zijn er woningen voor onze kinderen? Is er straks nog wel een pensioen? Klimaatverandering, is deze planeet nog wel leefbaar? Er is zo'n ongelooflijk onophoudelijke stroom aan zorgelijke berichten. Mm-hmm. Dat het gewoon toch ook wel heel lekker en ook wel heel gezond is om je er af en toe even voor af te sluiten en even jezelf naar een andere realiteit te verplaatsen, waarin dat er even niet hoeft te zijn. Zodat je jezelf.
0: En ook al is dat verplaatsen misschien maar een uurtje, want je haalde even vakantie uit, maar dat escapisme, dat zit hem ook misschien in het dagelijkse leven.
1: Ja, dus dat natuurlijk is misschien ook wel een uurtje een boek lezen. Precies. Of een Netflix-serie kijken. Of dat kan, nou, dat beschrijft Josephine in haar stuk. Dat kan ook dat je in het weekend naar een rave gaat. Het kan eigenlijk even alles feesten. Zijn. Alles wat je doet om even. Nou, carnaval is een voorbeeld dat genoemd wordt. Dat zijn een aantal dagen. Maar mensen die gewoon even de hele maatschappelijke orde gewoon even omdraaien. Dus het kan eigenlijk van alles zijn. Alles wat je doet. Misschien is het wel alles wat je doet wat niet per se nuttig is. Maar waarmee je even je eigen zinnen verzet.
0: Rob Bovens, wat is dat voor jou? Wat is jouw vorm van escapisme?
2: Nou, een van de dingen die ik heel vaak doe is sudoku's. Daar kan ik me helemaal in verliezen. Dus dat vind ik op zich heel leuk. Cijfertjes überhaupt, sport. Zowel passief als actief. Dus dat zijn zeg maar. En af en toe inderdaad een goed boek lezen. Ook dat wel, ja.
0: Maar cijfertjes sport, is dat heel actief allemaal poelen invullen? Hoeveel er gescoord wordt overal?
2: Ja, gezegd, iedereen doet mee met die loterij van de WK op dit moment. Waarvan ik dan denk, het is echt een loterij. Dus daarom doe ik daar niet aan mee. Ik moet ook een beetje het gevoel hebben dat ik het kan controleren en beheersen. Dus ik doe wel met Scorito bijvoorbeeld mee. Tijdens de eredivisie door het jaar heen. Dat kan ik dan een beetje voorspellen, zeg maar. En heb ik dan zelf ook nog wel een beetje in de klauwen, zeg maar.
0: Ja, goed. Ja. Maar sudoku's zijn ook een belangrijke die dus voor dat escapisme in jouw leven zorgen. Ja. Hoe zit dat bij jou, Sander?
1: Ja, ik dacht dat je die vraag ging stellen. Nou, dat zijn verschillende dingen. Voor mij is het ook sporten. Maar ik had, en ik denk dat je daar bedoelt, ik heb laatst ook naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad dat we geen druppel alcohol meer mogen drinken.
0: Ja, voor veel mensen is alcohol inderdaad ook een vorm
1: dat
0: van
1: dat is natuurlijk een hele, ik wil niet zeggen goede vorm, ik wil het niet promoten, maar het is wel een gebruikelijke makkelijke vorm, laat ik het zo zeggen. En ik merkte dat zelf ook. Hè, dat als je lange, ik heb vandaag een hele lange werkdag gehad. Dan ben ik ook hier, wat heel fijn is. Maar dan weet ik gewoon, als ik straks thuis kom, je wil even je zinnen verzetten. En dat kan voor mij zijn ofwel gaan sporten. Maar het kan ook heel goed zijn. En dat deed ik eigenlijk veel te veel en te vaak. Gewoon dan toch een glas wijn opentrekken.
3: Ja, en dat viel iemand in jouw gezin ook op, begreep ik.
1: Nou, mijn zoon, ja, dat was natuurlijk echt geconfronterend. Mijn zoon van 13, die begon in de kerstvakantie, die begon over van papa, waarom drink je eigenlijk alcohol? En het was niet dat ik nou de hele tijd dronken ben, hè, thuis. Dus even voor de goede orde. Maar het is ook niet dat ik nooit drink thuis.
3: Je bent ook niet nooit dronken.
1: Nee, en het was ook op vakantie. Precies. Nou, meestal niet waar de kinderen bij zijn. Maar maar dit was op vakantie. En zeker op vakantie staat er elke dag alcohol op tafel. En het weekend staat er eigenlijk ook altijd wel alcohol op tafel. En je bent natuurlijk zo'n kind aan het opvoeden met je moet niet gaan roken, je moet niet gaan vapen, je moet geen drugs gebruiken. Dat is allemaal heel ongezond. Hè. Dat is dan ook het argument. En dat argument snappen kinderen van 12, 13 ook. Want dan zitten ze nog net voor de leeftijd ook dat ze zelf die hang hebben misschien. Maar dan vervolgens, ja, waarom drink je dan wel alcohol als het ongezond is? En eigenlijk geen van de antwoorden die ik hem kon geven voelde pedagogisch lekker om te geven. Hè? Dus als je zegt, ja, als na een hele stressvolle dag moet papa gewoon even bier drinken. Ja, dat is niet het beeld dat je in de jongen zijn hoofd wil prenten. Dus ja, lang verhaal kort, als ik hem niet die antwoorden kan geven, de eerlijke antwoorden wil geven, kwam hij tot de conclusie, ja, oké, je hebt er eigenlijk niet echt een antwoord op, dus je moet stoppen met drinken. Nou, dat hebben we een beetje onderhandeld. Dus ik heb toen de eerste 100 dagen van het jaar niet gedronken. Als, zo van, om te laten zien dat ook heel normaal is. Ja, het was wel lang trouwens. Ik had het ook nooit eerder gedaan, sinds ik ben gaan drinken. En toen zat ik een beetje door te denken. Toen de 100 dagen helemaal niet gedronken. Nou ben ik ook veel minder gaan drinken daarna. Dus het werkt wel zoiets. Maar toen kwam het advies van de gezondheidsraad, waarin ze zeiden, eigenlijk is ieder glas alcohol is er één te veel. Er is geen veilige ondergrens qua drinken. En toen moest ik terugdenken aan toen ik zijn leeftijd had, toen ik 13 was. Nee, ik was nog jonger, ik was 12. Toen heb ik tijdens een kerstdiner mijn eerste en ook mijn tweede biertje met mijn grootvader gedronken. Dat werd gewoon van, wil jij een biertje drinken? Nou, ja, tuurlijk wil ik dat, hartstikke interessant en zo. En toen realiseerde ik me, ik ben eigenlijk nooit uit mezelf begonnen met alcohol drinken. Maar ik zou er ook nooit uit mezelf heel sterk mee zijn geminderd. Dat zijn eigenlijk allebei externe factoren die ik daarvoor nodig had. En dan ga je toch wel doordenken over waarom drink je nou eigenlijk? En dat is toch ook, het is heel lekker, het is gezellig. Ik associeer het ook met al die dingen. Maar het is ook echt een vorm van escapisme.
3: Een vorm van escapisme en de gezondheidsraad. Ik weet niet of ze het zelf hadden bedacht, maar ze maakten veel los in Nederland met hun advies vorige week. Dat advies was eigenlijk heel sec. Alcohol is gewoon slecht voor je in elke vorm dan ook. Ook dat ene glaasje wat nog lang altijd wordt geroepen. Je mag één glaasje per dag. Dat is ook slecht. Rob Bovens, al 45 jaar doe jij onderzoek naar ons gedrag en naar alcohol. Mm-hmm. Zelf eigenlijk nog een drinker?
2: Ik drink zelf wel, maar ik drink wel matig. En ik moet zeggen, elk gezondheidsraadsadvies wat we in het verleden gehad hebben, in de 90er jaren, mochten mannen 3 glazen drinken en vrouwen 2 glazen per dag. En dan zie je hoe de wetenschap zich zeg maar ontwikkelt. Ja. Steeds meer bekend wordt over wat de negatieve schadelijke effecten zijn. En dan is er een advies in 2015 dat dan zegt, niet. En als je dan drinkt, niet meer dan 1 glas. En nu is dan overduidelijk van, er is gewoon geen veilige ondergrens. Dus je ziet dat verschuiven. En eerlijk gezegd, in mijn leven is het ook zo gegaan. Dus in de 60er jaren dronken de mensen alleen in de weekends. En Nederland is kampioen, zeg maar, met heel vaak drinken, frequent drinken, het altijd op tafel hebben staan, et cetera. En daar zit het hem eigenlijk een beetje in. Ik kan me daar heel veel bij voorstellen met escapisme. Zo is het in wezen ook ontstaan, hè. Die vruchten die rijpten in de zon. DNA dat op een gegeven moment muteerde, waardoor op een gegeven moment we ook rot voedsel konden eten. Dus ook in tijden van voedselschaarste konden mensen dan toch dat verdragen. Maar toen merkten ze inderdaad dat er ook een bepaalde roes aan zat. Mm-hmm. En dat het ook prettig was. Dus het is, en van alle eeuwen, dat mensen die vergetelheid eigenlijk zeg maar opzoeken. Zelfs, het was bij de Azteken bijvoorbeeld, was het zelfs verplicht, een dronkenschap tijdens allerlei religies. Nou, ik kijk naar de Eucharistieviering in de christelijke kerk, hè, met wijn. En het komt natuurlijk ook heel veel in de Bijbel en zo.
1: Bloed van Christus, toch?
2: Ja, ja, het bloed van Christus. Dus,
3: ik hoor je dus even heel kort in de bijzin zeggen dat het echt in onze cultuur ook zit, dat in Nederland veel wordt gedronken.
2: Ja, dat is het dus wel. Want wat we dus vergeten is, ik ben altijd wel favoriet geweest van een boek van Paul te Heijnen, van Genoeg van Reclame. Eigenlijk sinds de 60er jaren. Wat je dus eigenlijk ziet is dat op het moment dat het de commercie het overneemt, dan wordt het ineens belangrijk dat er heel vaak gedronken wordt. En vond het wel heel aardig.
3: Er valt eraan te verdienen.
2: Ja, er valt aan te verdienen. Het was ook wel heel mooi, die filosofen die afgelopen zaterdag nog bezig was geweest. Lieke Konijnenburg.
3: Kunnen we zo naar luisteren.
2: Ja, oké. Okay. Dus misschien dat we daar... daar nog wel even op reageren.
3: Ja, goed, laten we even doen inderdaad. Want een aantal reacties, dat maakte echt wat los, die gezondheidsraad. Allereerst maar eens even naar die filosoof inderdaad. Lieke Konijnenburg, die op deze zender juist pleitte voor het belang van de roes. Je haalt het zelf al even aan. Juist in een samenleving waarin presteren en optimaliseren centraal staan.
4: Als je zegt van gif, dat is slecht voor je organen, dan kan ik alleen maar denken van ik ben meer dan mijn organen.
2: Ja.
4: En de avonden dat er wat gif aan te pas kwam, ja, dat waren misschien niet heel toevallig ook de avonden dat ik vriendschappen heb gesloten, dat ik moeilijke gesprekken durfde te voeren, dat ik verliefd werd, even helemaal open stond voor muziek, dat ik durfde te dansen met anderen. Dit gif kan ook een medicijn zijn.
3: Een medicijn, een smeermiddel, noemt zij het hier. Deel jij die opvatting, Rob?
2: Ja, nou ja, kijk, het is een soort zelfmedicatie, hè, wat mensen dan eigenlijk ondergaan op dat moment. Maar het zit ook een stuk tussen je oren, hè? Want het is zo, ze hebben ook onderzoek gedaan in België onder studenten, dat ze een hele avond lang gratis konden drinken. En nou goed, ze rollen naar buiten, zeg maar, na een goede dishockey die daar geweest was. En ze moeten blazen en ze blazen allemaal 0,0. Dus wat blijkt dus, dat ze dus de hele avond gewoon 0,0, daar zat gewoon geen alcohol in. En ze praten met dubbele tong. En het is zo dat ze zichzelf helemaal niet ertoe in staat achter om überhaupt naar huis toe te rijden. Ja, dus in die zin, je associeert het in wezen, zeg maar, ook een stukje met dat. En het is zo, hè, mm-hmm. Ik bedoel, er zit een beloningsstructuur, zit in het hele stofje. Dus natuurlijk werkt het op de een of andere manier in. Maar het is ook een stukje psychologie, het is ook een stukje cultuur. Het is ook een stukje wat je aangepakt.
3: Wat je eigenlijk kent allemaal.
2: Ja, wat je kent.
3: Hoe luister jij ernaar, Sander?
1: Nou, ik vind dat onderzoek wel heel grappig. Kijk, ik zat me ook af te vragen, klopt het technisch gezien wel dat je veel meer bent dan je organen? Maar goed, laten we die debat maar even niet voeren. Nee, kijk, wat ik wel herken, ik ben dus, omdat ik die 100 dagen niet mocht drinken, ben ik inderdaad 0,0 gaan drinken. En ik merk eigenlijk, kijk, het is die eerste anderhalve week en ik zat niet in onderzoek, dus ik was me er bewust van. Maar eigenlijk na een week of twee heb je inderdaad op vrijdagmiddag, als ik uit mijn werk kom, echt zo'n moment om even een biertje open te trekken. Dat het met zo'n 0,0'tje eigenlijk prima werkt. Dus dat je dan
3: inderdaad... Ook die ontspanning.
1: Ja, gek genoeg wel, ja. Dus dat en ik was... er zijn nu mensen die luisteren en mij dit horen zeggen, die heel hard moeten lachen. Dus dat heeft misschien iets te
3: die
1: maken
3: met... Die ook kennen als een stevige drinker.
1: Ja, dat denk ik, ja. Ja. Ik wil het niet zelf bevestigen, maar dat zou zomaar kunnen. Maar dus daar was ik eigenlijk wel aangenaam door verrast. Dat het inderdaad echt wel mogelijk is om een deel van wat je eruit haalt... jezelf daarvoor in de gekte houden. Voor de gekte houden, ik moet ook wel zeggen, als je bijvoorbeeld uitgaat met vrienden, mijn vriendengroep, daar wordt goed in gedronken. Ik moet zeggen dat ik dan, zonder alcohol, dan ben ik er rond middernacht wel klaar mee. Weet je?
3: Ja, klopt. Je wordt ook eerder moe, misschien wel, ervan uiteindelijk.
1: Ja,
3: en op een gegeven moment raak je wel een beetje van elkaars pad
1: af. Je bent
3: af.
1: Ook wel een beetje uitgeluld op een gegeven moment. En dat heb inderdaad met drank niet. Dus ik snap heel goed wat ze zegt. En ik associeer alcohol ook echt met die leuke dingen, met die genotsdingen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat het op zich goed is. Ja, het wordt nu heel stichtelijk. Dit blad is helemaal niet stichtelijk daarin. Sterker nog, eigenlijk wordt er naar een reef gaan en er wordt niet helemaal gezegd wat daar allemaal gebruikt is. Maar dat als escapisme ook heel heilzaam, als heilzaam omschreven. Maar ik merkte voor mezelf dat het wel heel erg, dat het eigenlijk heel erg goed mogelijk is om dat in andere dingen te zoeken en te vinden. En dat lijkt me op zich niet slecht. Want...
3: Nou goed, die gezondheidsraad die gaat eigenlijk ook wel een stukje verder. Want die zegt ook, we moeten het alcoholgebruik sterk ontmoedigen met elkaar. Hogere accijnzen daarop zetten. Door het uit de supermarkten te halen. Bijvoorbeeld in Scandinavische landen is het alleen maar in speciale winkels te verkrijgen. De alcohol, meer in slijterijen. Door het verkopen in saaie, neutrale verpakkingen. Zoals we dat meer kennen van sigaretten. Door het maximale toegestaande promillage in het verkeer te gewoon te verlagen naar 0,0. Je mag echt niet meer drinken en rijden. En door al borrels op werk standaard non-alcoholisch te maken. Verregaande stappen, Rob Bovens. Helpt dat allemaal?
2: Nou, ik denk dat het zeker helpt. En waar het om gaat is, het moet aanwezig zijn of niet aanwezig zijn. En kijk, er zijn gewoon een aantal factoren die er gewoon voor zorgen hoeveel er gedronken wordt en wat er gedronken wordt. Maar beschikbaarheid is gewoon een ontzettend belangrijke daarin. En En dat is wat ik eigenlijk ook wou zeggen over, dat, over dat, die cultuur in Nederland. We dronken in de 60e jaren zeg maar alleen in het weekend. En op een gegeven moment krijgen mensen meer geld. Vakantie wordt een recht, mensen gaan naar het buitenland, zien daar de wijn op tafel staan. Drinken het dan vervolgens, zoals de Fransen, Italianen, elke dag bij het eten.
3: Mm-hmm.
2: Ik ben van die generatie. Dat, ik heb dat ook geleerd, zeg maar. Dus na mijn studententijd. En dat, nou, dat is lekker. Trekken een flesje wijn open, zeg maar, bij het eten. Dat is normaal. Nou, op een gegeven moment gaat de bierindustrie daarop reageren. Je denkt, ja, jezus, ze zijn ook door de week gaan drinken. Alleen ze drinken geen bier. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan alles wat... je kent die reclame wel van de jongens die dan naar de buis willen gaan kijken. Maar eerst wordt de drank binnengebracht, de glazen worden gevuld. En dan kan de buis aan voor het voetbal. Voetbal is bier. En vervolgens sponsor je alles wat los en vast zit, zeg maar, met voetbal en sport en dergelijke te maken heeft. Kijk naar Voetbal International op
3: En goed, kijk, de marketingafdelingen van de drankproducerende bedrijven, die werken natuurlijk perfect en op volle toeren. Dat doen ze ook nog steeds bij sigarettenmerken. Daar weten ze toch weer op steeds weer nieuwe dingen te bedenken om mensen verslaafd te krijgen aan het product. Terwijl we ook weten dat het slecht voor je is. Dat weten we natuurlijk bij alcohol eigenlijk ook wel. Veelvuldig gebruik. Sommige mensen pleiten dan ook, Sander, voor ander taalgebruik hierover. Die zeggen, je moet alcohol gebruiken in plaats van drinken. Net zoals dat je drugs gebruikt, die drugs tot je neemt. Dus je bent een biertje gaan gebruiken gisteravond na het werk.
1: Ja, ik weet niet of dat nou... Ik ben hier geen expert. Ik weet niet of dat nou echt het grote verschil is. Ik denk eerder dat het inderdaad die cultuur is waarin het altijd overal alom aanwezig is. En ik denk ook gewoon het besef dat... Kijk, mensen, als je zegt, we moeten mensen een beetje nutchen om minder te gaan drinken, of we moeten beleid gaan voeren om ze te ontmoedigen, daar worden mensen heel boos van. Echt heel boos. Ik had dit kolompje ook op LinkedIn gegooid. Nou, er waren echt een boel mensen die echt woedend waren. Dat ik denk, waarom ben je zo boos? Waarom voel je zo aangesproken eigenlijk?
3: Zit je in de lobby?
1: Ik had het over mezelf. Ja, ja of zegt het iets over jou? Want ik zeg op zich niet dat jij niet mag drinken. Ik zeg alleen dat ik me dit realiseerde. Maar wat wel goed is om je te realiseren, is dat we worden de hele dag genutcht om te drinken. Het wordt ons door bedrijven met hele grote belangen. Er was vandaag nog een onderzoekje in de krant. Als Nederland de finale had gehad op het WK voetbal, dan had dat de supermarkt 100 miljoen euro aan extra omzet opgeleverd. En dat zit vooral toch ook in kratjes pils. Mm-hmm. Van mensen die dat, en zak chips. Mensen die dat inderdaad associëren met elkaar naar voetbal kijken. Dus ik denk dat we vooral ons moeten realiseren, we worden de hele dag beïnvloed. Ja, als een soort lemmings worden we kant op geduwd. En we hebben daar zelf natuurlijk ook iets van te vinden. En we mogen daar zelf ook iets van vinden. En we mogen ons ook proberen daaraan te onttrekken. En ik denk dat als je mensen die agency geeft, dat dat gewoon heel heilzaam is. En als mensen graag willen drinken, ja, be my guest.
3: Maar doe het in ieder geval met mate. Zou dan, Rob Bovens, laatste vraag aan jou. Is zo'n gezondheidsraad update van hun advies, werkt dat dan wel goed om weer met elkaar wat kritischer te kijken naar je alcoholgebruik? Nou ja, we hebben het er weer even over.
2: Ik denk zeker dat het goed is. Ik denk dat, je in ieder geval... Kijk, waar het om gaat is, we hebben het gewoon te belangrijk gemaakt in onze samenleving. Dat is het eigenlijk. En je bent het gaan gebruiken op onlogische momenten. Wat voorheen zeg maar onlogische momenten waren, ben je steeds meer dat zeg maar gaan verklaren naar drinkmomenten. Nou, zo'n advies, dat waarschuwt eigenlijk, dat neemt je mee. En dan ben ik het bijvoorbeeld niet eens met Lieke Konijnenburg, die dan op een gegeven moment zegt van, de overheid wil ons graag laten presteren, zeg maar goed nadenken. Ik zeg, nou, als dat het verhaal was geweest, nee, dan zou de industrie, zeg maar, allemaal gezonde werknemers willen hebben om optimaal te kunnen presteren. Nee, de industrie is er juist bij gebaat dat er zoveel mogelijk, want consumenten zijn nog belangrijker zeg maar dan werknemers, denk ik wel eens. En dan is het wel goed als dit soort signalen gewoon afgegeven worden. En wat ik wel vind is, je moet vrij zijn. Ik bepaal of wanneer en hoeveel ik drink en niet mijn omgeving of de reclame.
3: Dat lijkt me een hele goede.
2: En dat gaan we met Ikpas doen wij dat dan ook altijd. Hè, dus met die
3: Dry January.
2: Dan leer je eigenlijk tijdens die 30 dagen dat je weer het stuur zelf in handen kunt nemen. En dan is zo'n advies is eigenlijk heel welkom.
3: Rob Bovens en Sander Heijnen, dank voor jullie komst hier naar de studio.
1: Graag gedaan.
3: Gaan wij verder met Actie in de Rode Draad. Want elke dag besteden we hier aandacht aan mensen die zich inzetten voor een betere wereld, in het groot of in het klein. En dat doen we natuurlijk in de rubriek
5: Tegen Draad.
3: En daarvoor moeten we vandaag naar Kjeld Mooi in Oldebroek. De gemeente wil namelijk het hangen van regenboogvlaggen in de band gaan doen daar. Kjeld Mooi, goedenavond.
5: Goedenavond.
3: En daar is maandag bij jou in de gemeente een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd van de christelijke conservatieve partijen CVO, SGP en het lokale algemeen belang Oldebroek. En zij doen die regenboogvlag, ik struikel er een beetje overheen op een gegeven moment, in de ban. Nou kan ik een beetje al denken waarom, maar jij hebt een betere uitleg.
5: Ja, nou ja, ik heb hun uitleg.
3: Ja, precies.
5: Kijk, zij redeneren eigenlijk dat iedereen al onder de vlag van Oldebroek en Nederland valt. Dus dat een apart gehezen regenboogvlag, dat doen ze niet, dat willen ze niet. Uit de neutraliteit.
3: Ja, nou
5: en
3: goed.
5: Algemeen belang Oldebroek trouwens is niet christelijk conservatief.
3: Nee, oké.
5: Zij hadden zelfs een breekpunt ervan gemaakt. Zij zeiden van, die regenboogvlag, dat is een breekpunt voor ons. Maar dat bleek, ze bleken buigzamer dan ik had gehoopt.
3: Ja, ze hebben gewonnen op andere punten, waardoor ze dit punt misschien hebben moeten laten liggen. Ja. Maar niet alleen de regenboogvlag, maar al het queerbeleid in de gemeente verdwijnt.
5: Mm-hmm.
3: En wat betekent dat? Is jou duidelijk wat er dan precies verdwijnt?
5: Nou ja, het was al niet heel veel wat ze deden. Maar ja, je moet je voorstellen dat deze groep hoeft in ieder geval niet te verwachten dat de gemeente voor ze opkomt. 1 op de 5 mensen is niet hetero. 10% daarvan krijgt dan weer te maken met geweld. Dat is meer dan gemiddeld. Het is een traditioneel christelijke gemeenschap. Dus het is dan sowieso al moeilijker om uit de kast te komen, kan ik me voorstellen.
3: Mm-hmm.
5: En als je dan als gemeente die signalen terugtrekt en het beleid wat je hebt daarop terugtrekt, dan vind ik dat heel pijnlijk.
3: Foute boel, tijd voor actie. Je bent een geldinzamelingsactie gestart. Met welk doel?
5: Nou, ik hoorde dat die regenboogvlag niet meer gehezen zou worden. Toen dacht ik eigenlijk van, dan doe ik het zelf wel. Maar ik kwam al snel op het idee om een advertentie in de krant te plaatsen. Gewoon zelf, met een regenboogvlag. Ik dacht, dat is een leuk gebaar. Toen had ik wat mensen gevonden die dat ook wel wilden. Toen hadden we al snel eigenlijk een halve pagina. En toen zei iemand, kan je niet een GoFundMe maken? Dus een fundraiser. En toen dacht ik, is goed. Dan zetten we het op het doel op 1 hele pagina in de lokale krant. Oplage van 20.500. Ik dacht, dat is leuk. Maar dat ging zo snel dat ik uiteindelijk 2 hele pagina's, dus een spread, in het midden van de krant gevuld wist te krijgen. Dus volgende week krijgt iedereen in Oldebroek een regenboog op de deurmat.
3: Oké, een regenboog op de deurmat, want dan staat hij in de krant. En ga je ook op een gegeven moment zorgen dat je zoveel geld hebt dat iedereen een regenboogvlag in de deur krijgt en die je zelf kan ophangen?
5: Nou, het gaat heel hard. Het doel was €2200. Inmiddels zitten we, dat is dus de kosten van die advertentie. Inmiddels zitten we al op bijna €3000. Dus er is geld over. Wat ik met dat geld wil doen, ik heb een vlag gemaakt. Dat is de regenboogvlag met het wapen van Oldebroek erin. En die wil ik laten drukken. Er is ook een website inmiddels, oldebroekvooruit.nl. En daar kan je wat meer informatie vinden over de actie. En het geld ga ik dus gebruiken om die vlaggen te laten drukken. Mm-hmm. En om die dan te verspreiden door Oldebroek.
3: Ja, nou, ik begreep dat je jezelf identificeert als hetero. Waarom vind je het dan toch zo belangrijk om dit voor de queer gemeenschap van Oldebroek te doen?
5: Nou kijk, ik loop geen risico als ik het doe. Dus voor mij is het middagje actie voeren. Hè, en ik ben hier een weekje druk mee. En ik bepaal zelf wanneer ik hiermee bezig kan zijn. Maar als je zelf hiermee struggelt als jongere of als ouder in Oldebroek, dan ligt dat anders. Dan moet je wegen hoe je je uitspreekt, hoe je je gedraagt. Val ik niet te veel op? En dat verschil dat ik het gewoon zelf kan kiezen, zeg maar, dat vind ik eigenlijk al reden genoeg om dan aan de slag te gaan. Hè? Dus ik heb geen excuus om me stil te houden, laat ik het zo zeggen.
3: Kjeld Mooi, belangrijk ben jij in die gemeente Oldebroek. Dank voor je uitleg.
5: Nou.
3: Succes, zeker. Voor de queer gemeenschap is dat echt heel belangrijk dat mensen zich daarvoor blijven uitspreken. En hopelijk dat de rest van de gemeente binnenkort allemaal gewoon die regenboogvlag lekker buiten hangt. Dank. Succes ook met de actie nog verder.
6: NPO Radio 1.
3: Het is 8:30, het NOS Journaal met Clemens Peters.
7: De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken. Dat meldt Nieuwsuur. Signalen daarover worden niet opgepikt. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Donoren mogen niet ouder zijn dan 45 jaar. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. De man was boos toen zijn vrouw hem wilde verlaten. Hij vermoordde haar en stak haar langs de snelweg in Duitsland in brand. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. En daarmee krijgt de streamingsdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. En op het WK voetbal heeft Engeland zojuist met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op 1-0... en het duurde tot diep in de tweede helft voordat de Engelsen langzij kwamen en uiteindelijk toch nog de winst pakten. Harry Kane maakte beide Engelse doelpunten.
6: NPO Radio 1. De Rode Draad.
3: Terug even naar een aantal weken geleden. Want toen was het wereldnieuws vlak voordat de opvarenden van de Global Summit Flotilla met hulpgoederen van Gaza, voor Gaza, die plek bereikten, werden ze door Israël gearresteerd op internationale wateren.
8: De activistenvloot die onderweg is met hulpgoederen naar Gaza is onderschept door het Israëlische leger.
9: Aan boord waren ook 6 Nederlanders, onder wie BNNVARA-journalist Gijs Sanders en zijn cameraman.
10: Nu worden ze gedwongen naar het Israëlische volkslied te luisteren. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is in eigen persoon aanwezig.
11: And in the past few hours it's been globally condemned, described as unacceptable, shameful and disgraceful.
12: Nederland heeft de ambassadeur op het marsje geroepen. Ik heb de president van Israël aangesproken.
13: En we roepen hen op zich niet alleen te houden aan het internationaal recht en de wijze waarop ze ons mensen moeten behandelen, maar er ook voor zorgen dat zij zo snel mogelijk veilig terugkeren naar Nederland.
3: De 23-jarige BNNVARA-journalist Gijs Sanders was samen met cameraman Diederik Groenewoud op die vloot aanwezig om verslag te doen van die tocht. En dat verslag is vanaf vandaag voor het eerst te zien in de documentaire De Marker presenteert Missie Flotilla. Gijs zit bij mij in de studio. Goedenavond.
14: Goedenavond.
3: Fijn dat je er bent. Veel gebeurt in de tussentijd dat we jou zagen voor het laatst. Je bent daar op geweest, 24, 25 dagen. Hè?
14: Ja, ja.
3: Daarna is er van alles gebeurd, daar komen we zeker over te spreken. Snel de edit, zoals we dat in Hilversum dan noemen, ingegaan om de documentaire in elkaar te zetten. Vandaag was je in Politiek Den Haag.
14: Klopt.
3: Gaan we ook meteen even over praten. Maar eerst even jijzelf, hoe gaat het met je?
14: Gaat wel goed. Het is een hectische tijd geweest. Zowel die hele reis als natuurlijk het gevangenschap, waar we zo meteen vast nog over komen te praten. Maar ook deze maand editen om dit zo snel af te krijgen. We willen natuurlijk zo snel mogelijk het eindproduct kunnen laten zien. Omdat we dan dicht op het nieuwsfeit zouden zitten. En daar hebben we heel hard voor gewerkt. Maar wat heel fijn is dat eigenlijk het maken van die documentaire en het spreken met activisten die veel heftigere dingen hebben meegemaakt daarbinnen dan ik zelf. Dat was heel het herleven van alles wat er daar is gebeurd. En dat is nu een eindproduct wat iedereen kan zien. En dat is misschien ook een stuk verwerking geweest, denk ik.
3: Voor jouzelf ook?
14: Ja, absoluut. Ja.
3: Ben je trots op het eindproduct wat er nu ligt? Ik kan me voorstellen, als maker kan je altijd nog weer 10.000 dingen mooier maken. Maar ben je trots op wat er nu ligt?
14: Ja, nee, zeker. Ja, en waar ik heel blij mee ben, is dat er nu ook mensen zijn van de organisatie die dus daar vast hebben gezeten. Die ook over de reconstructie die we hebben gemaakt van hoe het er daarbinnen uitziet. Dat mm-hmm. zij reageren, dat ze... Dat het voor hun echt een soort herbeleving was om die beelden zo te zien die wij hebben gemaakt van hoe het er daar binnen aan toe ging. Dus ik ben blij dat we een realistisch beeld hebben kunnen schetsen van de situatie.
3: De vloot, boten en daarmee jij was ook wereldnieuws de afgelopen weken, een paar weken geleden natuurlijk. Kwam allemaal door de kritiek die Israël heeft en had op de vloot. Het ministerie Buitenlandse Zaken van dat land beschreef de vloot als een provocatie zonder humanitaire hulp. Wat ben jij nou te weten gekomen over de motieven van al die mensen op al die verschillende boten die meedoen aan die flotilla?
14: Ja, kijk, dat er geen humanitaire hulp aanwezig is, dat klopt niet. We hebben dat ook gefilmd. En volgens de organisatie, we hebben gezien dat die humanitaire hulp ook aan boord werd geladen. Volgens de organisatie ging het om 11.000 kilo. Het mooie is dus dat we spreken 9 activisten in de documentaire. En iedereen heeft een andere reden om mee te gaan. Voor de een is dat een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat het een Joodse vrouw is. Die opgroeide in Australië. Die altijd, ze is opgegroeid in een Joodse familie die wel antisionistisch was. Maar ze wist wat er daar gebeurde. Wat er daar gebeurt, gebeurt ook in mijn naam. Dus zij voelde daar een bepaalde verantwoordelijkheid voor. We hebben ook een vrouw gesproken die nu in Duitsland woont, maar die is gevlucht uit Libanon. Zij komt dus uit oorlogsgebied, is opgegroeid met oorlog, doet dit voor kinderen die nu opgroeien in oorlogssituatie. Ook een Palestijnse man die tot zijn 18e in Gaza heeft gewoond, die terug wilde keren naar zijn geboorteplek om daar te kunnen sterven, de rest van zijn leven te kunnen wonen. Dus de redenen voor individuen om mee te gaan is super verschillend.
3: Mm-hmm.
14: Het doel van de organisatie is het doorbreken van die zeeblokkade die door Israël is ingesteld in 2007. Dat hebben zij gedaan als reactie op dat Hamas daar aan de macht kwam.
3: Mm-hmm.
14: Ze zeggen het te doen om wapentoevoer tegen te houden, maar ze houden ook humanitaire hulp tegen. En dat
3: boten kunnen de kust niet bereiken daar.
14: En dat het humanitaire hulp tegenhoudt is voor de meeste experts op het gebied van internationaal recht ook een reden om te zeggen dat die blokkade illegaal is. En deze missie zegt eigenlijk: wij willen met humanitaire hulp, die voor hun ook symbolisch is, want ze weten dat ze daar geen wezenlijk verschil mee gaan maken. Maar zij zeggen: wij willen die blokkade doorbreken, omdat Palestijnen het recht hebben op hun eigen zee. Dat zij bepalen wat er daar binnenkomt. En zodat de hulporganisaties die daadwerkelijk wel het verschil kunnen maken voor Palestijnen daar, ook vrije toegang hebben tot Gaza. Dus dat is het doel van die organisatie.
3: Ja, dat is het doel van de organisatie. En daar horen dus veel boten bij. En op die boten moeten veel mensen zitten om natuurlijk dat ook allemaal vast te leggen. Dat vond ik ook wel interessant in jouw documentaire. Is dat soms ook wel een afweging voor andere activisten die denken, doe ik hier nou goed aan om aan deze botenparade, zoals die sommige mensen het dan noemen, mee te doen? Gaat er niet te veel geld dan juist inzitten in dat die boten varen bijvoorbeeld? En er zitten eigenlijk allemaal een soort influencers bijna ook op de boten om het allemaal vast te leggen.
14: Ja.
3: Hoe was dat voor jou? Was dat soms voor jou ook even schakelen? Dat je dacht, oh ja, wat zijn we nog aan het doen met elkaar?
14: Daarom is het ook onderdeel van onze documentaire. Ik zag dat in ieder geval ook gebeuren. En we hebben het daarom ook geprobeerd vast te leggen. Kijk, voor mij verschoof sowieso het beeld van de missie best snel van, oh, dat is een humanitaire hulpmissie die gewoon humanitaire hulp daar naartoe wil brengen. Naar, oh, het heeft dus een politiek doel. Het gaat echt om het doorbreken van die zeeblokkade en tegelijkertijd ook aandacht vragen voor de Palestijnse zaak. En daarom zijn die influencers daar ook. We hebben dus ook de trainingen doorlopen en dat is ook onderdeel van onze documentaire. En mensen krijgen bijvoorbeeld ook een les Palestijnse geschiedenis. Er wordt hen steeds verteld, dus als je praat over je eigen ervaringen in het gevangenschap, verwijs dan naar de Palestijnen. Dus het is heel duidelijk dat het ook gaat om het genereren van aandacht, het bereiken van een politiek doel. En dat is iets anders dan een sobere humanitaire missie.
3: Ja, ja, precies. Die krijg je dan minder aandacht natuurlijk ook in de wereld als je dat niet goed verslaat. Wat dat betreft zullen ze blij zijn met de documentaire die je er ook over hebt gemaakt. Waarin we natuurlijk heel erg inzicht krijgen wat er dan gebeurt in die dagen op zee. Hoe jullie uiteindelijk worden opgepakt. Nog even naar de organisatoren, daar spreek je namelijk ook mee. En één daarvan is ook de Palestijnse Spaanse activist Saif Abu Keshek. En dat is juist iemand waar Israël van zegt, die heeft banden met Hamas.
14: Ja.
3: Die krijg je op een gegeven moment voor je camera te spreken. Ik kan me voorstellen dat je van tevoren veel onderzoek naar zo'n persoon doet voordat je hem interviewt.
14: Zeker.
3: Wat heb jij van die beschuldigingen weten te factchecken? Wat is daarvan waar?
14: Nou, wij hebben het bewijs behandeld dat Israël zegt te leveren voor zijn, of een deel van dat bewijs hebben we behandeld, wat ze zeggen te leveren voor zijn, voor de aantijgingen die ze tegen hem doen. Hij ontkracht dat bewijs. Hij zegt dat dat niet klopt. En wij spreken hem dus voordat we vertrekken. Op een gegeven moment wordt hij gearresteerd. Hij was niet van plan om tot de Oranje Zone te reizen. Dat is een deel waarop de organisatie weet dat de onderscheppingen kunnen gaan beginnen. Illegale arrestaties, moet ik zeggen. Hij kon niet verder dan dat reizen omdat hij Palestijns is. En omdat hij Palestijns is, kan hij vastgezet worden onder administratieve detentie. En dan zou hij in principe voor eeuwig vastgezet kunnen worden. Maar uiteindelijk wordt hij dus wel vastgezet, omdat ze dus al beginnen met arresteren voor de kust van Kreta. Hij zit 10 dagen vast en hij wordt ondervraagd over ook de beschuldigingen waar wij met hem over spreken. En hij wordt uiteindelijk vrijgelaten. En nadat hij is vrijgelaten, hebben we hem opnieuw geïnterviewd. En daarin zegt hij ook, als zij bewijs hadden dat ik een Hamas-terrorist zou zijn of banden zou hebben met een terroristische organisatie, dan hadden ze me langer vastgezet. We hebben vervolgens ook in de wederhoor Israël gevraagd om bewijs voor de aantijgingen tegen hem. En die hebben we niet gekregen. Dus wij gaan niet zijn onschuld of zijn schuld claimen. We hebben gewoon gehandeld met wat er lag en hem daarop laten reageren. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
3: Zijn arrestatie gebeurt terwijl jij nog op zee aan het varen bent. Jullie weten wel Griekenland voorbij te komen eigenlijk. Jullie gaan verder dan Kreta. Bijna in wateren van Gaza weten jullie te bereiken. Maar net daarvoor worden jullie toch ook opgepakt door Israël. Jullie bereiden je daar op voor. Ik zie hoe jullie trainingen krijgen van, nou, dan ga je met alles op het dek zitten, meewerken, zorg dat je je telefoon overboord gooit, zodat Israël niet al die data die daar misschien in staat kan lezen, et cetera. Maar dan kan je allemaal op voorbereiden, kan ik me voorstellen. Al die trainingen kan je 10 keer doen. Het speelt zich misschien wel die dagen op zee in je hoofd af, maar dan gebeurt het. En dan kan ik me voorstellen dat je alles even vergeet.
14: Nou, dat viel op zich mee, eerlijk gezegd. Het lukte me. Kijk, wat me heel de tijd geholpen heeft, is dat ik daar als journalist was en dat ik bezig was met alles registreren.
3: Een soort houvast misschien.
14: Dat was een houvast, maar ook iets wat een soort afstand creëerde tussen wat er daadwerkelijk gebeurde. Ik was in een rol waarin ik alles aan het registreren was. Ik probeerde dingen te onthouden. Ook verder in het hele proces in de gevangenis probeerde ik te herkennen welke schreeuwen ik hoorde van iemand die gemarteld werd. Of probeerde ik te kijken van oké, wie is die persoon die daar op de grond in elkaar geslagen wordt? Kan ik die persoon straks spreken als we terug zijn? Dus ik was informatie aan het opslaan om ervoor te zorgen dat ik dat nu kon vertellen en in onze documentaire kon stoppen. En dat zorgde dus wel voor dat ik een beetje in een professionele rol bleef die enigszins afstand bewaarde.
3: Jullie werden uiteindelijk opgepakt, naar een gevangenisschip ook gebracht. Uiteindelijk kwamen jullie aan in een Israëlische havenstad. Daar werden jullie in een tent gezet, met Israëlische volkslied keihard op. En ook de Israëlische minister van de ultra-orthodoxe veiligheidsminister, kunnen we wel noemen, Ben Gvir, die kwam daar langs. Laten we kort even luisteren.
15: Activists forced to kneel, their hands tied, as the Israeli national anthem plays. Israeli security minister Itamar Ben-Gvir released footage on X Wednesday of him taunting detained activists from a Gaza-bound flotilla.
16: Welcome to Israel. We are the landlords. The people of Israel live. They came as big heroes. Look at them now. Not heroes, not anything.
3: Ja, we horen hier een korte vertaling van de tekst die Ben-Gvir roept, hè, naar de mensen die daar vastzitten, die gebogen op de grond zitten. Die beelden gingen de wereld over. Jij was ook opgepakt. Kreeg jij iets mee van deze beelden toen je in detentie zat?
14: Ik hoorde iemand met veel bombarie binnenkomen. Ik wist niet dat het Ben-Gvir was. Maar dat was ook het moment waarop hele heftige martelingen begonnen. Dus er kwam iemand binnen met veel bombarie. De muziek werd harder gezet. En eigenlijk om mij heen zag ik dat de soldaten en agenten die daar waren begonnen met martelingen. Mensen omhoog begonnen te trekken en elkaar begonnen te slaan. Ik zag mensen weggetrokken worden. Ik hoorde het geluid van tasers. Dus ik hoorde dat er iets gebeurde. En dat er iemand met bombarie binnenkwam. Ik wist op dat moment niet dat het Ben-Gvir was. Maar later zag ik dus ook dat ik te zien ben op een van die beelden. Twee van die beelden zelfs. Dat je mij ziet knielen op de achtergrond.
3: Ja. En er werden dus mensen om jou heen overkwamen dat. Hoe was dat? Wat werd er met jou gedaan?
14: Ja, ik was op dat moment eigenlijk bezig met niet opvallen. Dus ik maakte me zo klein mogelijk. En ik had mijn hoofd op de grond. Ik probeerde op het begin nog wel om me heen te kijken. In dat registreren wat ik net uitlegde. Alleen ja, ik probeerde me gewoon zo klein mogelijk te maken, zodat je niet zou opvallen. Want iedereen die zijn mond opentrok, bijvoorbeeld om op te komen voor iemand die gewond was en zei deze persoon heeft een dokter nodig. Nou, die kreeg klappen. Soms ook random. Dus ik heb ook geluk gehad. Er waren trappen tegen mijn benen aan als ik een keer ging verzitten. Maar bij mij werd het op dat moment in ieder geval niet erger dan dat.
3: Want ze wisten op dat moment goed dat jij een journalist was? Of was dat voor de militairen daar helemaal niet zo duidelijk?
14: Ik weet niet of elke individuele soldaat dat wist. Of elke individuele agent. Ik heb het heel vaak aangegeven. Dus ik had een brief van BNNVARA waarop stond dat ik mijn werk kwam doen. Waarin helemaal uitgelegd stond dat ik voor de publieke omroep werkte. Dat mensen ook contact konden opnemen met BNNVARA om te vragen naar mijn werkzaamheden. Die heb ik afgegeven. Ik heb ook gezien dat ze die uit mijn paspoort pakten. En ik heb daarna, dus na die tent, heb ik het in het bureaucratische proces waarin we langs allemaal bureautjes moesten van de immigratiedienst bijvoorbeeld, heb ik ook heel vaak aangegeven dat ik journalist was. Maar ik weet niet of elke individuele agent, denk het niet, dat daar gezien heeft. Want elke keer als ik het zei, dan werd dat ook gewoon genegeerd.
3: Ja, dat martelen, dat kwam later ook naar buiten dat veel is gebeurd. Wat weet je van de mensen die specifiek op jouw boot hebben gezeten? Hoe zijn die gemarteld?
14: Dat verschilt. Ik heb in ieder geval zien gebeuren dat zodra de Israëli's enterden en de camera uitschakelde, iemand bij ons aan boord meteen 2 maal een taser in zijn nek kreeg. Omdat hij niet wilde zeggen wie de kapitein was aan boord.

0: documentaire. Van 10 van hen kan ik bevestigen dat ze gewond zijn geraakt. Dat weten we op basis van forensische rapporten die ze mij hebben toegestuurd, die we hebben ingezien, of ziekenhuisdocumenten. En dat gaat van iemand die zijn ribben heeft gebroken en een klaplong heeft, tot mensen die grote schotwonden hebben overgehouden aan beanbags. Die zijn uit het niets, hebben we door meerdere mensen bevestigd gekregen, beschoten met zakjes lode balletjes van dichtbij, wat een 3 centimeter groot gat heeft overgelaten in iemands been in één geval. Dat is niet behandeld. En toen is dat in Turkije operatief hersteld moeten worden door meer vlees weg te snijden rondom zijn wond. Dat is een 10 centimeter grote wond geworden, waarbij ze vel van zijn andere been hebben moeten halen om dat af te dichten. Maar er is ook een Nederlander die tijdens de eerste interceptie nog voor de kust van Kreta zijn ribben heeft gebroken op een marineschip. Dus het loopt heel erg uiteen en het is van heel veel blauwe plekken tot een blauw oog, tot ernstigere gevallen zoals dit. Mm-hmm. En er is ook een vrouw die verklaart verkracht te zijn. Dat is een Australische vrouw. Zij heeft haar verhaal ook gedaan in Australië. En de Australische politie vond haar verhaal ook aanleiding om onderzoek te starten naar Israël. Ja. Maar we hebben nog niet de resultaten van haar medische onderzoeken waren nog niet binnen.
1: We kunnen even kort naar haar luisteren. Want dat is een van de vrouwelijke activisten die dus ook tegen jullie verklaart daarover in de documentaire.
2: When I was dragged into that shipping container, my hands were cable tied behind my back. 5 balaclavaed soldiers with machine guns threw me into the shipping container. I was getting bashed. My head was forced down to my knees. My trousers were wrenched down and my underwear, and I was penetrated from behind.
1: Ja, vreselijk om dit te horen, ook vreselijk om mee te maken op zo'n schip. Het Franse Openbaar Ministerie die is ook een onderzoek begonnen naar de Israëlische behandeling van de Franse burgers, in ieder geval door Israël op die flotilla. Hoe zit dat met Nederland? Ben je erachter gekomen? Zijn wij al een onderzoek gestart, wij als Nederland?
0: Nee, maar ik sprak vandaag wel minister Berendsen van Buitenlandse Zaken, en hij heeft ook gezegd dat hij vindt dat nodig is. Dus het kabinet staat daar in ieder geval achter. Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie zelf, en ik weet dat de Nederlandse delegatie namens de activisten die mee zijn gegaan bezig is met het aanspannen van een zaak bij het Openbaar Ministerie. Dus wie weet of daar een gehoor aan wordt gegeven en een onderzoek wordt gestart. Maar de minister zei in ieder geval dat te steunen.
1: Op een gegeven moment krijg jij het bericht. Gijs Sanders, je mag mee met deze flotilla. We vinden het interessant als je dit verslag doet, als je dit in de Nederlandse media naar buiten brengt. Ik begreep dat er bij jou nog even twijfel zat of je wel mee zou gaan als journalist, of je je wel kenbaar zou maken. Klopt dat?
0: Nou, nee, dat was van tevoren heel helder dat ik dat de hele tijd, dat ik dat vooral wel zou doen. Ik heb daar aan boord wel over getwijfeld. En dat is omdat ik van de activisten die op eerdere missies mee waren geweest, heb gehoord dat het jezelf kenbaar maken als journalist je ook een target kan maken in de Israëlische gevangenis. We hebben ook van tevoren gebeld met een Italiaanse journalist die eerder was meegegaan, en hij had een persvest om. En toen hij van boord werd gehaald, toen zei er een Israëlische soldaat tegen hem, press, huh? En die gaf hem toen een extra elleboog tegen zijn achterhoofd aan. En we weten natuurlijk van Israël dat ze journalisten gericht aanvallen. Mm-hmm. In Libanon en in Gaza. Dus ik heb daar wel over getwijfeld en over nagedacht. Maar het is uiteindelijk aan de hand van die brief en meermaals in gesprekken wel gedaan.
1: Nou, terwijl jij daar nog bezig was, ook werd opgepakt, vastzat, was hier in de Nederlandse media al lang ook een discussie gaande over, moet je nou meegaan als journalist op zo'n vloot? Wanneer was het eerste moment dat je meekreeg dat ook een onderwerp van gesprek was hier in de Nederlandse media?
0: Ja, eigenlijk pas toen ik vrijgelaten werd. Dus ik werd vrijgelaten in Turkije. En ik heb natuurlijk niks meegekregen in die 2,5 dag dat ik daar vast zat. En toen kwam Pepijn Nachtzaam van RTL Nieuws naar me toe. En die riep meteen mijn naam. Ik dacht, hoe heet hij mijn naam nou ineens? En die liet me toen zien wat voor berichten er allemaal waren in Nederlandse media. En toen ik het telefoon in de handen kreeg geduwd, toen heb ik meteen...
1: Moest je meteen een reactie geven ook voor zijn camera? Of liet hij je wel heel even...
0: Hij liet me heel even acclimatiseren, maar ongeveer 10 minuten. En toen moest ik.
1: Toen moest je, inderdaad. En hoe vond je dat om even te lezen? Dat was jouw eerste moment dat je hoorde dat je best even wereldnieuws was. Ook in Nederland.
0: Ja, dat was heel bizar om te horen. Tegelijkertijd... Fijn, omdat dat ons een kans geeft om het verhaal wat wij daar hebben meegemaakt en daar ook hebben gedraaid voor een groot deel. Ik bedoel, we hebben 26 dagen op een boot gezeten. Mm-hmm. En dat hebben we ook allemaal gefilmd. Dat geeft ons natuurlijk meteen een ingang om dit verhaal zo breed mogelijk te delen.
1: Ja, nou goed, er was ook verder discussie, ook bijvoorbeeld op deze zender bij Spraakmakers, werd er gesproken over hoe je als journalist in de verslaggeving je journalistieke afstand dan kan bewaren. Komen we weer bij RTL Nieuws uit, want Sibi Sietsma, de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, zei er bij Spraakmakers het volgende over.
3: Het is zeker interessant voor, denk ik, specifieke media, documentairemakers. Maar wij gaan niet zomaar aan boord bij een actiegroep om vervolgens de regie kwijt te raken. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je overhandigt

0: regie aan actievoerders. Tenzij ze zelf kapitein waren. Dat moet je dan misschien ook niet doen. Wij krijgen ook wel eens uitnodigingen om mee te gaan met bepaalde acties. Waarbij de regie dan ligt bij de actievoerders. En dat willen we in principe niet.
1: Ja, hoe is het jou gelukt als journalist die regie te houden aan boord?
2: Ja, hij zegt wij zouden dat niet zomaar doen. Wij ook niet. Wij hebben dit ook niet zomaar gedaan. Wij hebben de afspraak gemaakt, zwart op wit met de organisatie, dat wij de volledige journalistieke onafhankelijkheid zouden behouden. Dat zij geen inspraak kregen op ons eindproduct. En dat is ook niet gebeurd op geen enkel moment. Dus wij hebben de regie over welke onderwerpen wij zouden bespreken, welke vragen wij zouden stellen, wat we zouden filmen, hebben we volledig zelf in handen gehad de hele tijd. En dat heeft ook niet voor een ongemakkelijke situatie gezorgd, eerlijk gezegd. Kijk, wat fijn was, is dat we met z'n tweeën waren. Dus we waren met z'n tweeën daar aan boord.
1: Diederik cameraman en ik. En jij.
2: Ja, de filmmaker Diederik, waarmee ik dit heb gedaan. Dat zorgde ervoor dat wij onszelf konden terugtrekken. Alle boten waren ook gemixt tussen de sterke paspoorten en de minder sterke paspoorten. Omdat dat een verschil is in hoe je behandeld wordt door de Israëli's. En dan gaat het dus over Europese paspoorten. Of bijvoorbeeld het paspoort van een Arabisch land. Maar daarom spraken we ook als enige Nederlands aan boord. Dus we konden ons terugtrekken, we konden overleggen. Ik heb heel veel gebeld met de eindredactie van De Marker of andere ervaren collega-journalisten zoals Sinan Chan en Tim Hofman. Om ervoor te zorgen dat we die rol scherp bleven houden. Dus we hebben dit ook niet zomaar gedaan. We hebben er goed over nagedacht en ook echt een plan voor gemaakt.
1: Op een gegeven moment word je opgepakt. Alle camera's worden of overboord gegooid of kapot gemaakt. In ieder geval is die 2,5 dag die je wil vastleggen met elkaar, dat is moeilijk. Want ja, er zijn geen beelden van. De verhalen zitten wel in je hoofd. En uiteindelijk kiezen jullie als filmmakers ervoor, of documentairemakers, om AI-beelden te gebruiken om de gebeurtenissen rondom de arrestatie goed te kunnen reconstrueren. Ik heb vandaag de documentaire kunnen kijken. Je krijgt inderdaad wel erg een gevoel wat jij ook hebt meegemaakt daar. Was het nog een lange afweging om AI die beelden te laten maken?
2: Uiteraard. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om AI niet te gebruiken. En we hebben er ook lang over nagedacht. We hebben er goed met elkaar over overlegd. Voor ons was het nu de enige kans om snel een realistisch beeld te scheppen van wat er daarbinnen is gebeurd. We hebben dat gedaan op basis van afmetingen van de ruimte. Op basis van dat we wisten welke schepen er bijvoorbeeld zijn gebruikt om ons vast te zetten. Maar ook op bestaande beelden van de gevangenis waar wij in hebben vastgezeten. Het was voor ons een kans om zo snel een realistisch beeld te schetsen van wat er bij een hele relevante gebeurtenis is gebeurd. En de kijker ook echt te laten zien hoe dat eraan toe ging.
1: Ja. Hoop je dat er veel politieke reactie komt op deze documentaire?
2: Als journalist hoop je dat altijd. Ik heb vandaag met minister Berendsen gesproken van Buitenlandse Zaken. Die gaf aan dat ze geen extra stappen gaan ondernemen. Ook niet na het zien van de verwondingen die wij kunnen bevestigen. Of het horen van het verhaal van die vrouw die dus zegt verkracht te zijn. Maar dat ze achter de schermen al langer werken aan meer stappen richting Israël. Nou, een beetje de lijn die we natuurlijk al langer horen.
1: Ook de lijn die we bij Jette hoorden toen hij reageerde bij de NOS op de manier waarop Israël met de deelnemers van de flotilla is omgegaan.
3: Nederland heeft de ambassadeur op het matje geroepen. Ik heb de president van Israël aangesproken. En Nederland heeft nu afgelopen vrijdag ook nieuwe sancties aangekondigd tegen producten uit illegale nederzettingen. Om daarmee ook heel erg duidelijk te maken aan Israël dat we ook niet meer accepteren dat die illegale nederzettingen alsmaar worden uitgebreid. Ja, op de volle breedte is meer diplomatieke druk op Israël nodig. En moet je ook aan die woorden ook bereid zijn om daar acties aan te verbinden, zoals uitbreiding van sancties.
1: Uitbreiding van sancties, dat zijn dan de acties die hij daaraan verbindt. Wat vond je van zijn woorden toenertijd?
2: Nou, wat opvallend was aan de reactie van Jette op het gevangen zetten van Nederlandse staatsburgers en wij zelf dus, terwijl dat niet mag volgens het internationaal recht, hè, op internationale wateren, is dat hij eerst van plan was niet te reageren zelf. Dus de collega's van Boos, Tim Hofman, die heeft een bericht gestuurd naar de woordvoerder van premier Jette met de vraag, toen dus bekend werd dat wij op internationale wateren illegaal gearresteerd waren, van hey, er zijn Nederlandse staatsburgers en journalisten gearresteerd, zijn jullie nog van plan om te reageren? En toen reageerden ze dus dat ze dat niet van plan waren. En dat ze dat over zouden laten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, die uiteindelijk ook wel reageerde. Alleen, ja, dit is een kabinet dat zij aan de voorkant in de regeringsverklaring pal voor het internationaal recht gaan staan. En op het moment dat Israël dus burgers en journalisten van ons land arresteert op internationale wateren, wat illegaal is volgens het internationaal recht, dan is in eerste instantie dus het plan om niks te zeggen. Dus dat verbaasde me sowieso. En verder, ja, we horen dit natuurlijk al langer. We zijn bezig op de achtergrond en het zal ook vast zo zijn. Maar we hebben natuurlijk in andere voorbeelden bij een Rusland bijvoorbeeld gezien hoe snel Nederland kan handelen als het moet. En ook zelf
1: sancties. Hoeveel sanctiepakketten we nu wel niet hebben gehad tegen die Russen? Volgens mij zitten we op 100 ondertussen.
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen die dit luisteren nu ook weten. Stel je voor dat wij door Rusland op internationale wateren waren gearresteerd tijdens een missie die probeert humanitaire hulp te leveren. En een blokkade probeert te breken die niet legaal is volgens het internationaal recht. En dan worden de Nederlandse staatsburgers gearresteerd, vastgezet in een Russische gevangenis voor 2 dagen, gemarteld. En die komen naar buiten en dan zijn er gedocumenteerde verwondingen. Nou, het land zou natuurlijk in de fik staan en de politiek al helemaal. Dus het is opvallend om te zien dat daar zo'n duidelijk verschil in zit.
1: Goed. Jullie hebben Israël ook na deze documentaire weer opnieuw een reactie gevraagd. Hebben jullie iets gehoord van het land?
2: Ja, we hebben via de ambassade een reactie gekregen op onze vragen. We hebben ze de bevestigde verwondingen voorgelegd. En om reactie gevraagd van waarom ze dit geweld hebben toegepast. We hebben ze dus ook gevraagd om bewijs aan te leveren voor de aantijgingen tegen Saif Avbogashek, de man die wij spraken. En waarom wij als journalisten zijn vastgezet. Ze reageren dat alle verwondingen en het geweld waar wij het over hebben, dat niet klopt. Uit context is getrokken of zwaar overdreven is. En het bewijs voor Saif Avbogashek hebben we niet gekregen.
1: Goed, ik moet mezelf even herstellen. Het zijn geen 100 pakketten, maar het zijn 20 sanctiepakketten. In ieder geval veel meer dan tegen Israël. Je bent teruggekomen, meteen in de edit gegaan van je documentaire. Begint het allemaal een beetje te landen nu bij je?
2: Ja, de documentaire is natuurlijk vandaag online gekomen. Dus dat zal vast nog wel meer gaan gebeuren. Maar ik heb een week vrijgenomen toen ik terugkwam. En toen ben ik al redelijk geland. En nu gebeurt dat hopelijk meer. Ik ga in ieder geval even vrijnemen.
1: Je gaat even vrijnemen. Maar ik kan me voorstellen dat je de Palestijnse zaak blijft volgen. Zijn er plannen om nieuwe documentaires te maken?
2: Nou, je vraagt me dat nog geen 5 uur na upload van deze documentaire. Dus nog niet, maar wie weet.
1: Wie weet. Gijs Sanders, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Geniet even van de welverdiende vakantie. En dankjewel voor die belangrijke documentaire. Missie Flotilla is vanaf vandaag te zien op het YouTube-kanaal van The Marker. Ga hem daar vooral ook kijken. Dank.
2: Dankjewel.
1: Tot zover de Rode Draad voor vandaag. Morgen zijn we er gewoon weer. Hier op deze zender zometeen Langs de Lijn en Omstreken. Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen zitten voor je klaar met natuurlijk weer nieuw voetbal op het WK Voetbal. En morgen op deze plek Natasja Kips. Fijne avond.

0: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2 uur. 3 weken lang. Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Nu bij Dirk. Eru smeerkaas of cheddar. 99 cent. Doen toch?
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: NPO Radio 1. 9 uur.
9: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
10: Goedenavond. Op het WK stond Engeland op de rand van uitschakeling door notabene Congo. Maar door 2 doelpunten van Harry Kane bleef die stunt uit.
11: Wij gaan napraten met onze analist Gert-Jan Verbeek in Langs de Lijn en Omstreken. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Clemens Peters.
12: Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt de economieredacteur Pomme Rademaker.
13: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
12: De minister wil nu de wet versoepelen, zodat de huurbazen in sommige gevallen toch meer huur mogen vragen. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. En daarmee krijgt de streamingdienst er in 1 klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, €142 miljoen. De toezichthouders moeten er nog wel mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijdje moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim €45 miljoen verlies. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken. Maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt dat ze maar een beperkte capaciteit hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en hij was live getuige in de uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
14: Now that the game has started. Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
12: Iedereen werd gek, maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen, dankzij twee late doelpunten van wie anders dan Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en dan wordt het een graad of 21.
15: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
19: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
21: NPO Radio 1. EO NOS.
22: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
11: Een hele goede avond. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Wie moet nou dat stokje gaan overnemen van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje? Daar gaan we straks de belangrijkste kandidaten over doornemen.
10: Nou, en verder blikken we terug op de bijna stunt van de Democratische Republiek Congo tegen Engeland. De Congolezen stonden lang, kon het horen, op voorsprong door een vroeg doelpunt. Maar toen, ja, toen kreeg Harry Kane het ineens op zijn heupen.
23: Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifled it into the top.
11: En Sander de Kramer weet uiteraard weer alles over voetbalplaatjes. En dan wel de voetbalplaatjes van de volgende tegenstander van Engeland, Mexico.
10: En we zijn niet alleen uitgeschakeld op het WK, want alle Nederlanders op Wimbledon zijn ook al klaar na de uitschakeling van Jesper de Jong en ook Botik van de Zandschulp.
11: Bij ons aangeschoven in de studio Chris Wobbe, de man die het genoegen had om die wedstrijd tussen Congo en Engeland te verslaan hier op NPO Radio 1. Chris, ja, wat zal er nou voor gevoel overheersen bij Engeland? Want aan de ene kant, ze zijn door. Aan de andere kant, gemakkelijk ging het niet.
1: Nee, maar ja, in Harry we trust. Ja. Dat is toch zo'n fenomeen. Dat loopt toch? Ja.
11: Dat zeggen al die Engelsen.
1: Ja, het is gewoon zo. Wat hij nu toch weer doet. Nou, Gert-Jan, je hebt hem ook gezien, die wedstrijd. Ja, de eerste 70 minuten, hij is wel bezig, maar je ziet hem niet echt. Totdat, je ziet bij die 1-1, Gordon, die weet al, als ik hem een beetje lepel, dan weet ik die timing van Kane is zo goed. Hij komt er voor Tuansebe, die echt Tuansebe, die een goede wedstrijd speelt. Timing perfect, 1-1. Ja, een paar minuten daarna, ik geloof 11, 2-1. Het is echt zo'n fenomeen. Ja. 61 treffers hè, dit jaar voor Bayern München, alleen al nu 5 uur op het WK. Ja, het is ongekend.
11: Ja, toen was inderdaad de ban gebroken en toen kon Engeland doorstoten. Maar even daarvoor, of eigenlijk die hele periode daarvoor, ja, zaten ze toch een beetje tegen de Congolese muur op aan te spelen eigenlijk.
1: Ja, zeker weten. Maar de Congo is echt een mooie ploeg hoor. Ja. En natuurlijk een snelle treffer. Goeie goal ook van Sipenga. Echt controleren en toch Pickford in de korte hoek verrast. Daarna blijven ze goed bij. Wester die nog op de paal schiet. Er is al genoeg gezegd over die drinkpauzes, dat die in het voordeel zouden zijn van de ploeg die het op dat moment wat moeilijker heeft.
11: Ja,
1: ja, het is wel weer een drinkpauze in de 68e minuut. Dan zie ik Tuchel echt nog, ja, het iets anders neerzetten, coachen. Natuurlijk, ik wil niks afdoen aan de kwaliteit van de Engelse selectie. En voor Congo was het mooie er wel af. Maar ja, ze zijn er wel bij gevaren na die laatste drinkpauze. Ik had op de radio gezegd van, joh, 3 van de 4 kwarten staat Congo voor.
11: Ja.
1: Maar ja, het gaat om de laatste. Ja,
11: dat is ook zo. Ja. Werd het ook een beetje pompen of verzuipen in de zin van hoge ballen, alles richting Kane?
1: Nou, eigenlijk is de wissel die Tuchel deed, was op een gegeven moment ging Jed Spencer af. Rechtsback had ze wat problemen. En Rice ging die positie overnemen. Ja, en die kwam gewoon makkelijker door. En die vond aan de andere kant Gordon. En dat is een patroon wat Engeland best wel vaak speelt. Ja, en het is natuurlijk ook geen, het is geen kinderachtige ploeg natuurlijk. Hè, Engeland. Het zijn natuurlijk wel topspelers. En ze zitten er goed in. En hoe lekker is het om te weten dat je altijd Kane hebt.
2: Maar ja, toch Gert-Jan, wat Chris zegt, 3 van de 4 kwarten staat Congo voor. Was dit dan een soort bananenschilwedstrijd voor Engeland? Hebben ze zich vergist of galoppeerd?
3: Nee, die Afrikaanse landen komen steeds meer in opkomst. En ik denk dat niet eens meer dat het zo heel lang duurt dat je inderdaad ook halve finalisten en finalisten misschien wel gaat krijgen op WK's.
2: Wat zie jij gebeuren dan?
3: Nou, je ziet ook, ja, ze spelen bijna al die spelers spelen al in een buitenlandse competitie, ja. In topcompetities. Ja. Ja. Ze zijn ontzettend atletisch, snel, wendbaar, sterk. En ze krijgen ook steeds meer begrip van tactiek. Hè? Wat je in het verleden al was hard, dat ze maar ongestructureerd liepen te voetballen en gewoon leuke dingen liepen te doen. Ja, zitten nu zeker in het verdedigde opzicht, weten ze het heel goed dicht te timmeren. 5-4-1 was 5-4-1.
11: Ja.
3: Ja, en kom er dan maar eens door. En wat wij in Europa op een gegeven moment langzamerhand heilig hebben verklaard, is balbezit. Ja, rond de middellijn. Tikkie, takkie, balletje breed, balletje terug. Weer op de keeper, weer opnieuw beginnen, verzorgd opbouwen. Ja, en je ziet dat in de eindfase en in een aantal wedstrijden, als je wat wilt en je moet forceren, dan moet je veel sneller die bal erin brengen. En dat betekent dat je mensen in de 16 moet krijgen. En ja, als je dan een speler als Kane hebt.
11: Ja, precies.
3: Ja, je zag Diop ook, hè, van Marokko als verdediger, ja. Wordt hij ingezet in het front. Ja, en we hebben er geen antwoord op.
11: Ja.
3: En dat is een speelwijze die je toch denk ik steeds meer moet gaan perfectioneren. Wil jij dit soort landen die goed georganiseerd, verdedigend goed staan, om die in een vroeg stadium jouw wil op te leggen? Want als ze moeten komen, dan ontstaat er ruimte. Ja. En dan is er nog steeds wel een verschil in kwaliteit. Maar ja, je ziet het, ze komen in de 6 minuten voor. En die voorsprong die weten ze vast te houden door heel erg gedisciplineerd ontzettend hard te werken. Want de conditie, hè, die werken ook met data.
11: Ja.
3: Dus staat er gewoon fysiek goed op. En dan heet het heel moeilijk als Engeland zijnde.
11: Ja. Hey Chris, ja, wat denk je dat de teneur nu is in Engeland? Van het kan nog steeds, voetbal homebrengen.
1: Ja, ja, dat is altijd een beetje de grap. Hè, dat ze echt zodra de loting bekend is, it's coming home. En dan speelt Engeland net 5 minuten en dan geloven ze er al niet meer in. Ja, natuurlijk. En ze gaan nu naar het Aztekenstadion. Stadio Azteca, daar ligt natuurlijk heel veel Brits trauma.
11: Ja,
1: tegen
11: de
1: hand
11: van God, hè?
1: Oh, dat wordt een pot, jongen. Dat wordt echt nu al te gek. Dus ik denk ja dat het nu heel positief is. Maar goed, de Engelsen worden natuurlijk altijd wereldkampioen. Dat hebben wij Nederlanders ook. Alleen het lukt niet altijd.
11: Eén keertje gelukt, inderdaad.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk de laatste 2 EK-finales gespeeld. Kwartfinalisten natuurlijk 4 jaar geleden. Engeland zit er ook echt wel heel goed in, hoor. En Kane is in tegenstelling tot 2 jaar geleden gewoon in vorm. Ik denk de vorm van zijn leven. Fit. Ja, het ziet er wel goed uit.
11: Ja, dat geldt
3: en voor Engeland heeft Kane, Maar Frankrijk heeft 6 Kane's.
1: Ja, maar dat is...
2: Ja, maar die zit aan de andere kant van het schema, geetje. Anders is hij iets pas in de finale.
1: Ik wilde wel zeggen, inderdaad. Dat is de favoriet, hoor. Daar heb je helemaal gelijk in, man.
11: Want afgezien van Kane, hoe indrukwekkend vind je Engeland dan?
1: Niet echt. Ja, Tuchel zegt hem al. Ja, wij spelen inderdaad rustig.
3: Rechts natuurlijk een gigantisch probleem. Hè? Dat heeft Tuchel zelf veroorzaakt. Hè?
1: Ja, om de jongens niet mee te nemen.
3: Ja, hij heeft nu verdedigd gewoon een probleem. Maar je zag ook dingen zo elke keer over de rechterkant komen. Hè? Ja. Als gevaar van elke keer over rechts bij de tegenstander.
1: En precies. En daar hebben ze nu dan 2 blessures ook lopen. Nou, ik vond die Jetspans ook niet echt heel overtuigend daar op die flank. Nee, qua variatie. Ja, wat jij zegt over Frankrijk. Goedemiddag zeg. Ja,
3: ze zijn allemaal in vorm, hè?
1: En die zijn ook echt in vorm. En goed, en het is een team zonder gedoe en gedonder. Nou goed, we zijn nog maar bij de laatste 32 natuurlijk. Je weet nooit hoe een Franse koe een haas vangt.
2: New York is nog ver, zo.
1: New York is nog ver.
11: Maar Frankrijk is, zoals de Engelsen zouden zeggen, different cookie. Dankjewel, Chris.
1: Thank you.

0: David Guetta en One Republic met I Don't Wanna Wait.
1: Nou, het tempo ligt gelijk hoog, hè, zo op zo'n mooie avond, een voetbalavond. Maar er was ook tennis vandaag, want geen Nederlands onderrondje in de derde ronde van Wimbledon. Sterker nog, helemaal geen Nederlander meer op de baan. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong zijn allebei uitgeschakeld. Mark Brasser, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, laten we beginnen met van de Zandschulp. Die speelde tegen een Rus, Saviolin. Hoe ging die partij?
2: Ja, die begon heel erg slecht voor Van der Zandschulp. Eigenlijk begon die partij 20 minuten later voor Van der Zandschulp dan voor zijn tegenstander. Want hij had drie keer met zijn ogen geknipperd, Botik. Toen had hij de eerste set met 6-0 al verloren. Maar daarna kwam hij wel heel goed terug in de partij. Won de tweede set, Saviolin weer de derde. We gingen naar een vierde set. En toen uiteindelijk werd het een vijfde set. En daarin werd het ongekend spannend. Overleefde Van der Zandschulp een matchpoint bij 6-5. Dacht ik van, nou, hij heeft het momentum daar. Het werd 6-6. Ze gingen een tiebreak in. Ja, en dan in die tiebreak speelde hij een paar slordige punten aan het begin. En dan loopt die Saviolin, liep bij hem weg. Liep heel snel uit naar 8-1. Het was een tiebreak tot de 10, hè. De vijfde set als het 6-6 is. Hmm. We weten allemaal nog die monsterpartij hier die we ooit gehad hebben. Toen hebben ze gezegd, nou, we gaan in de vijfde set ook maar een tiebreak spelen. Maar dan doen we het wel tot de 10 punten. Dus wie het eerst met 10 is, heeft gewonnen. Dus 8-1 liep hij heel snel weg, Saviolin. Nou, Van der Zandschulp deed nog wel wat terug. Maar ja, uiteindelijk verloor hij die tiebreak wel. En dus de partij, het zat echt heel dicht bij elkaar, zoals vaker op gras. Uh-huh. Verschillen heel erg klein. Ja, en het trekte me net niet uit.
1: Ja, als ik nou kijk naar die wereldranglijst, dan staat die Saviolin 132ste, Van der Zandschulp 54ste. Dan moet hij die toch gewoon winnen?
2: Nee, zo werkt het niet. Dat is, zoals een van mijn favoriete voetbalcoaches zei, scorebordjournalistiek. Want dat die Saviolin inderdaad zo laag staat, heeft ermee te maken dat hij geblesseerd is geweest. Mm. Hij heeft ook in de top 40 gestaan. En hij heeft ook hier op Wimbledon al een keer in de kwartfinale gestaan. Het is echt een grasspeler. Dit is zijn beste ondergrond. Is op de weg terug. Won in de eerste ronde van Andrei Rublev. Ook in een super tiebreak in de vijfde set. Dus hij is echt aan het terugkomen na een blessure. En hij, dat vertekent, en daar komt bij, dat de ranking natuurlijk opgemaakt is na het gravelseizoen. Hè, dat hebben we net achter de rug. Ja. Ja, en dit is gras. En gras niveleert. De verschillen worden kleiner tussen de spelers. Rankings zeggen niet heel veel op gras. Het niveleert het verschil onderling. Dus nee, dat dit een hele zware tegenstander en een lastige tegenstander voor hem zou worden, dat wisten we eigenlijk op voorhand wel.
1: Laten we even luisteren naar Botik van de Zandschulp.
3: Ja, of ik het al helemaal plek heb kunnen geven. Tuurlijk nog teleurstelling, baal ik ervan. Ja, nu kijk je vooral naar de negatieve punten, naar de mindere punten van de wedstrijd. Maar ik denk zeker dat ik later vanavond of morgen ook wat positieve punten eruit kan halen. Maar dat heeft... Dat heeft heel eventjes nodig.
1: Nou, misschien kan je hem helpen, Mark. Wat zijn de positieve punten voor Botik?
2: Nou, dat vroeg ik hem later in het interview ook nog. Ik zeg, probeer dat eens. Probeer er eens inderdaad wat positiefs uit te halen. En toen zei hij wel van, en dat is natuurlijk wat sportmensen natuurlijk ook moeten doen, hè, want ze moeten weer door. Dus ze kunnen niet te lang in dat negatieve blijven hangen. Toen zei hij ook, ik heb me goed teruggeknokt. Hè, nadat ik de eerste 8 games verloren had, kom ik toch weer terug in de tweede set. Die win ik uiteindelijk. Ik verlies de derde, kom toch weer goed terug in de partij door de vierde set te winnen. Ik overleef dat matchpoint. Hè, hij stond in die vijfde set ook nog een break achter. Hij verloor zijn service als eerste in die set op love. Out of the blue, zeg maar, niet één punt maken. Nou, een break achter in die vijfde set. Toen dacht ik eigenlijk, het is gebeurd. Maar weer toonde hij daar veerkracht door terug te komen. Overleefde matchpoint. Alleen ja, dan toch aan het begin van de tiebreak gaat het fout. Ja, en dat zal hij moeten, dat zit nu nog in zijn hoofd. Hè, dat die Saviolin daar aan het begin van die tiebreak weg liet lopen. Maar inderdaad, hij zal vanavond ook met Raymond Sluiter, als ze wat zitten te eten of te drinken, toch ook gaan kijken van hey, wat ging er heel goed en waar kunnen we wat mee en waar kunnen we mee door vooral?
0: Ja. Mark, dan even Jesper de Jong. Had op papier een lastige tegenstander, dat bleek ook wel. Misschien vind je het scorebordjournalistiek, maar goed, nummer 24 geplaatste Fonseca was in 3 sets te sterk. Was die kansloos tegen deze Fonseca of...
2: Nee. Ik heb hem ook gesproken en ik zei tegen hem, heb je alles gegeven en Fonseca te goed? En toen zei hij ja. Dat is een juiste samenvatting. En dat is ook zo. Fonseca is een betere tennisser. Is ook een betere grastennisser. Heeft enorm wapens. Die slaat de kuilen af en toe in de baan. Die slaat echt ongelooflijk hard. We kennen hem natuurlijk van Roland Garros. Fonseca toen hij won van Djokovic. Toen hij won van Casper Ruud. Heel knap op gravel. Het is een jongen die eraan zit te komen. 19 jaar Stroud, groot talent. We hebben Rafael Godard uit Spanje en we hebben deze Fonseca. Dat zijn echt wel de twee prospects voor de komende tijd. Ja, hij was gewoon beter dan Jesper de Jong. En ja, dan moet je je meerdere erkennen. Ja. Het enige wat je kan doen, en dat heeft hij gedaan. Hij heeft niks laten liggen op de baan. Hij is tot het uiterste gegaan, zoals hij altijd doet. Maar ja, het was niet voldoende om te winnen van João Fonseca.
0: Nee, en dus is de conclusie dat het toernooi dus al na 3 dagen verder gaat zonder Nederlander. Is dat dan overal toch teleurstellend, Mark? Of hoe taxeer je dat?
2: Nou ja, dat heeft dat met de loting te maken natuurlijk. Tegen wie loop je aan? Ja. Teleurstellend. Ja, we zijn een klein land. We hebben maar 3 spelers die hier meedoen bij de mannen. We hadden natuurlijk een mooie 4e ronde van Jesper de Jong op Roland Garros. Tellon Griekspoor zit in een enorme vormcrisis. Zeg maar. Normaal zou die op gras toch wel een paar rondes door moeten kunnen komen. Dus het zit ook wat dat betreft niet mee. Ja, Fonseca in de 2e ronde is pech. En Boot, ik had hem ook vandaag kunnen winnen. Dan had je iemand in de 3e gehad. Dus zo moeten we het maar een beetje bekijken dat het inderdaad jammer is. Teleurstellend. Ja, we doen natuurlijk gewoon eerlijk gezegd bij de top. We staan niet in de top 20, 30 bij de mannen. Dus dan mag je niet verwachten dat we zomaar een tweede week halen. Wat Jesper op Roland Garros deed, was een mooie uitschieter. En die zitten er gewoon af en toe tussen. En deze week op Wimbledon helaas niet.
1: Nog één ding, Mark. Serena Williams. En gisteren verloor ze bij haar rentree in de 1e ronde. Maar ze gaat nog dubbelen met haar zus Venus Williams. Maar misschien moet daar een streep door, begrijp ik? Ja, wat is
2: dat? Ja, zeker. Nou ja, ze kwam gisteravond niet bij de pers en daar waren wij niet zo blij mee, want we wilden haar verhaal wel horen. We vonden ook wel dat we daar recht op hadden en dat moet ze ook doen. Ze heeft een verplichting, maar ze kwam niet en vandaag kwam het nieuws, dan werd gecommuniceerd. Nou, ze had dan een blessure opgelopen aan de knie in de 1e set al en daarom hoefde ze niet naar de pers toe en ze hoopt dan dat ze met Venus kan dubbelen. Wat er van waar is, het is moeilijk te checken of ze die blessure inderdaad heeft. We gaan afwachten of ze gaat dubbelen inderdaad, of ze hersteld is of dat het misschien, een klein leugentje was misschien om de pers te ontlopen, dat ze daar gewoon geen zin in had gisteravond laat.
1: Nou, we gaan het zien. Vanuit Londen was dat Mark Brasser. Dankjewel.
4: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
0: Ja, eigenlijk zouden we die compilatie aan moeten passen om onszelf niet meer te pijnigen. Maar goed, dat is een andere discussie, Sander. Wat hebben we vandaag? Wie hebben we vandaag?
5: Ik heb de plaatjes van Mexico bij me. Die wonnen met 2-0 van Ecuador en staan dus in de 8e finales. Nou, zet je sombrero maar even recht, want dat gaat me toch gepaard met een hoop corazon. Mexico is natuurlijk een van de 3 gastlanden van dit WK, terwijl ze het al 2 keer eerder gewoon helemaal zelf georganiseerd hebben. En in 1970 deden ze dat met dit voetbalplaatje. Lekkere plaat, maar een beetje langzaam. En dat komt omdat het alweer 56 jaar geleden was. Maar voor het eerste voetballiedje van Mexico gaan we nog veel verder terug. Want echt waar, in 1882 schreef Quirino Mendoza y Cortés een liedje dat door Mexicaanse voetbalfans werkelijk overal wordt gezongen.
6: Ah, ja, ja, ja.
5: Ja, ik zie je kijken. We kennen het allemaal. Het heet Cielito Lindo, oftewel mooie kleine hemel. Met de poëtische zin Canta y no llores, oftewel zing en huil niet. En die zin wordt vanaf de tribunes het hardst meegezongen. Verder weg het oudste voetbalvolkslied van Mexico.
0: Ja, maar dat was... Ik vind het heel mooi, maar het is dus van zo lang geleden. Zullen we even doorspoelen naar nu?
5: Nou, we schakelen weer terug naar de jaren 70. Want 1 jaar na het WK maakte José Alfredo Jiménez dit liedje. En ook dat wordt overal gezongen. Una

0: hè?
1: Ja, ja. Nee, goed bij te houden qua tempo, zeg ik.
0: Dat is het zeker, ja. Je moet heel langzaam opslijpen. Hey, want het tweede WK in Mexico in 1986 was bijna niet doorgegaan. Een jaar daarvoor werd het land en vooral Mexico-stad getroffen door een aardbeving van 8,1 op de schaal van Richter. Alle officiële instanties kwamen bij elkaar, maar de stadions die leken redelijk ongeschonden. Het officiële dodental is nooit bekend geworden, omdat de autoriteiten dat wat naar beneden leken bij te stellen, in de hoop dat het WK toch nog door zou gaan. De regering sprak over 5000 doden, maar hulpinstanties hadden het over een aantal van 30.000. En ondertussen klonk het officiële liedje van het WK al over de radio.

0: beter verzachten, maakte het Mexicaans elftal een plaatje waarvan de opbrengst naar de slachtoffers ging. En dan denk je misschien een beetje een stemmig liedje, maar dat valt reuze mee. Klinkt toch gezellig, of niet?
1: Prima stemmen, prima tempo, lekker meenemend. Ik voel me al meegenomen, laat ik het zo zeggen. Was dit het elftal?
0: Dit was het elftal van 1986. Heel goed van jou. En als je goed luisterde, hoorde je de huidige Mexicaanse bondscoach Javier Aguirre ook zingen. En Javier Hernández, de vader van Chicharito. De all-time topscorer van het Mexicaanse elftal. Die momenteel weer sportcommentator is in Amerika. Overigens draaien ze deze versie nu vaker.
1: Ja.
2: Dat gaat wat sneller, hè? Ja,
1: zo, voel mij mooi ook hard worden.
0: Ja. Maar na al deze songs ging ik op zoek naar de hits van nu. Wat zijn de beats die in het huidige Mexicaanse elftal naar de finale komen? Nou, en toen stuitte ik op de socials op deze man die Mexico bedankt voor het omarmen van zijn liedje.
3: Mexico, thank you for claiming my World Cup song. You have my blessing. You're gonna win this World Cup.
0: Best aardig, maar dan denk je van, hoe kom je aan dit liedje? Nou, dan zou mijn antwoord dus zijn, ik heb het gelezen op Facebook. Mm-hmm. En daar kan ik natuurlijk niet mee aankomen op Radio 1. Dus wilde ik weten of het een officieel anthem was, wie deze Mexicaan was en of het veel gedraaid wordt.
1: Ja, goede journalistieke vragen. Ja,
0: precies, maar wat denk je? Het blijkt dus een Australiër te zijn die een heel algemeen liedje, World Cup Everybody Jumps, aan elk land dat meedoet aan het WK probeert te slijten. En we hebben er even een paar achter elkaar gezet.
3: Argentina has officially claimed my World Cup.

0: Hadden we even huiswerk moeten doen.
1: Ja, precies. Argentinië, Spanje, Japan, Frankrijk, Amerika en zelfs Italië, die niet eens meedoen. Dus mensen trapten niet in en genoeg eer voor deze gozer. Door naar het echte werk. En dat komt uit 2014. No era penal. Nou, daar weet jij meteen alles van.
0: Hou maar op.
1: Daar hebben we deze dagen al best veel over gehoord. En in Mexico maakte een 15-jarig meisje een liedje waarin ze Robben en het hele Nederlandse elftal een veeg uit de pan geeft. En dat mag hier natuurlijk niet ontbreken.
2: Epoto!

0: Want dat puto, dat heeft Mexico al heel wat geld gekost. Want dat roepen ze in het stadion dus ook als de keeper van de tegenstander de bal uittrapt. Puto! Ja, en dat mag dus niet van de FIFA. Ja, het elftal heeft zelfs al een paar keer zonder publiek moeten spelen. Ook dit toernooi horen we het weer. Maar, zeggen de Mexicanen, dat komt omdat het in het Mexicaans iets heel anders betekent dan in het Spaans. Daar is het homo of mannelijke hoer. Maar in Mexico is het meer een woord om duidelijk te maken dat iemand zwak is of laf. Maar of die uitleg ook klopt bij het prachtige spreekwoord dat de hele nacht klonk bij het hotel van Ecuador, voorafgaand aan de wedstrijd, dat vraag ik me af.
1: Serieus, hebben ze gestoten?
0: Niet te geloven.
1: Klinkt zoals
0: ze geprobeerd houden. Ja, en dat deden ze met Ecuatorianos Hijo de Puta. Het leverde Mexico een officiële klacht op bij de FIFA van Ecuador. Maar het was natuurlijk maar een klein groepje. Gelukkig is de rest van de supporters beren sportief. En daar past dit liedje heel goed bij.

0: is echt een dit inderdaad, barbecuetje.
1: Juist.
0: Zo'n gekleurd drankje erbij.
1: Nou, daar gaat het ook over. Het is gewoon een nummer over samen zijn, een barbecue in de brand steken en je voorbereiden op een wedstrijd, hè? Samenhorigheid op het veld en met z'n allen één kloppend hart vormen. En dat, ja, dat iedereen achter het elftal staat, wordt wel duidelijk door het volgende liedje, Cheeky Boom. Het is misschien wel het meest gezongen voetballiedje in Mexico. Je kan het een beetje vergelijken met Kedengedeng van Guus Meeuwis, want in 1923 zat Carlos Garcés, die zat in de trein en die deed het ritme van de trein na Cheeky-ti, Cheeky-ti. En de rest is geschiedenis. Even een compilatie van allerlei versies van dit nummer.

0: Gaat vanzelf.
1: Dit nummer gaan we zeker nog heel vaak horen, maar hopelijk ook dit nummer.
0: Dit is toch lekker als je zulke muziek hebt, hè?
1: Dit is echt Mexicaans. En ze hopen dat maandagnacht heel vaak deze muziek gedraaid wordt. Want net als het eerste liedje dat we hoorden, komt dit uit de 19e eeuw. En nu in 2026 is het de officiële goalsong van Mexico.
2: NPO Radio 1.
3: Ja, prachtig. Helemaal een muzieksfeer. Maar hier is het NOS-journaal van 9:30. Clemens Peters.
4: Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op, want er zijn nog ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat de bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. En dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. En de Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona.
0: Goed, KNVB moet na het vertrek van Ronald Koeman op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ja, de komende tijd kunnen we dus heerlijk met
5: speculeren
0: wie die opvolger dan zou moeten zijn. We gaan er een aantal doornemen met onze analist van vanavond, Gert-Jan Verbeek. Heb je daar zin in? Vind je dat leuk, speculeren over een nieuwe bondscoach? Of weet je lang wie het wordt?
6: Nou, volgens mij staan alle lichten op groen om Arne Slot te benoemen.
0: Nou, dat is de naam die natuurlijk het vaakst wordt genoemd. Maar is het bondscoachschap wel iets dat hij ambieert?
7: Helemaal niet mee bezig. Nee.
8: Je hebt wel dromen, hè? Maar is het een droom?
7: Het was een droom voor mij om ooit voor Nederlands elftal te spelen. Ja. Het was een wat naïeve droom. Dus ja, dan is het second best is coach kunnen worden. Yes.
0: Second best?
6: Ja, zelf worden is het leukste wat er is. Dus dat begrijp ik wel.
0: Oké, ja. Maar hij heeft geen club, hè?
6: Nee, en ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen contact is geweest.
0: Je gaat het complot nog een beetje verder voeren.
6: Maar hij heeft nog geen club. Hoezo, waarom heeft hij nog geen club? Ik denk dat hij optie open wil houden. Dus ja. Hij zag het misschien wel aankomen. Misschien heeft de KNVB wel ingeseind. Zo, joh, hou er rekening mee dat. Het zou mij niks verbazen.
5: Ja, ook omdat wel het verhaal een beetje is dat Koeman waarschijnlijk al voor dit WK zijn conclusies had getrokken. Dat
6: ja, nee, dit is een spel. En natuurlijk heeft Koeman al aangegeven waar hij voelt ook wel aan dat hij steeds minder grip krijgt op deze groep. Hij moet gaan verjongen. Het is een coach die heel erg op loyaliteit natuurlijk hangt. Dus hij moet mensen gaan vervangen. Mm-hmm. En dat past niet bij Koeman.
5: Nee.
6: Dus ik denk dat en dan is een keer zijn thuissituatie dat er heel veel energie vraagt. Ik vond hem ook eigenlijk, ik zal niet zeggen uitgeblust, maar in al zijn perscommunicaties. Beetje mat, beetje defensief.
0: Of is dat wie die is?
6: Nou, nee. Ik vond hem ook. Nee, op een gegeven moment ook. Onze aanvallen. Jullie zijn een kritisch volkje. En, ja. Als je naar een WK gaat, dan moet je energie uitstralen. Dan moet je excited zijn. Dan moet je passief op spreken. En dat overbrengen op je spelers.
5: Ja. Nou. We zaten even naar de opvolging natuurlijk van Koeman te kijken. En we kwamen dus bij Slot. Vind jij dat dit het moment in zijn carrière is om die stap al te maken naar een bondscoachschap? Hè? Ik bedoel, hij zit nog midden eigenlijk in het clubvoetbal bij Liverpool geweest en zo. Of zou dat een goed moment zijn?
6: Dick Advocaat, Guus Hiddink,
5: ja.
6: Van Gaal hebben het allemaal gedaan. Een tussenstap, bondscoach, toen weer clubcoach, daarna nog een keer bondscoach. Nou, ik denk dat het een heel goed moment voor hem is. Ik bedoel, het is ook wat rustiger. Iets minder druk van iedere week moeten presteren. Hij reed er op de 2 jaar Liverpool. En daarvoor 3 jaar Feyenoord. Dat heel veel van hem gevraagd heeft.
5: Ja.
6: Nou ja, en nou kan hij op een andere manier het voetbal volgen. En invulling geven aan zijn gezinsleven. Hè? Want als bondscoach heb je toch iets minder de druk van iedere week moeten. Ja. Je komt dan 1 keer in de maand of 1 keer in de 6 weken bij elkaar. En ik denk dat het voor hem op dit moment heel goed uitkomt dat hij met de beste spelers van Nederland kan werken. Al is het op een korte termijn, hè, want je bent 10 dagen bij elkaar. En ik denk dat er op dit moment best wel weer spelers een elftal geformeerd kan worden met een paar goede spelers.
5: Ja, maar jij denkt niet dat hij eigenlijk nog wel het heel erg leuk vindt om dag in dag uit met een ploeg bezig te zijn?
6: Nou ja, dat is een vraag die hij alleen zelf kan beantwoorden. Maar ik zei al, als je kijkt hoe de afgelopen 5 jaar, hoe de werkdruk, hoe hoog die was, het spanningsveld, dan lijkt het me juist wel heel fijn om nu even wat meer te relaxen en iets ontspannender en niet elke dag aan hoeven te staan.
0: Andere naam, Gert-Jan, is de naam van Erik ten Hag. Hij heeft de ambitie om ooit bondscoach te worden. Net begonnen natuurlijk als technisch directeur bij Twente. Heeft een soort clausule in zijn contract. Dit zei hij daar onlangs zelf over.
8: Zou het zo kunnen zijn dat je volgende maand bijvoorbeeld dan ineens bondscoach bent? Of is die clausule dan meer voor als het later in jouw
7: FC Twente begonnen en de komende 2 jaar dan ben ik bij FC Twente.
8: Dus ze hoeven niet te bellen, KNVB, over 2 maanden?
7: De komende 2 jaar ben ik bij FC Twente. Ja.
0: Ja, duidelijk.
6: Ja, toch?
0: Ja?
6: Ja.
0: Maar even qua type zou die bondscoach zijn volgens jou?
6: Oh, zeker gezien zijn ervaring en zijn staat van dienst. Dus een van zijn mindere kanten is, vind ik, de media te woord staan.
5: Toch wel belangrijk als bondscoach.
6: Ja, dat is niet onbelangrijk. Daarom vind ik aan de slot ook geschikter.
0: Ja, ik merk ook dat je meteen iets minder enthousiast begint te praten. Ja. Vergeleken met de naam van net.
6: Dat geef ik ook aan. Ik ben ook minder enthousiast.
0: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja. Okay. Dan hebben we nog iemand die ook de ambitie heeft om ooit bondscoach te worden. Peter Bos. Maar omdat hij geen belletje van de KNVB kreeg, tekende hij een nieuw contract bij PSV.
9: Ik vind dat de KNVB daar goed in haar recht staat. Mm-hmm. En alleen daar kan ik natuurlijk niet op wachten. Nee. Ik heb veel te veel naar mijn zin. Ik wil graag nog trainer zijn. Ja, als ik dan nu zou zeggen van nou, we gaan zien wat er gaat gebeuren in, wat is het, augustus of juli. Ja. Daar ben ik niet op gaan wachten.
5: Ja, hij koos dus voor die contractverlenging bij PSV, omdat hij geen belletje uit Zeist had gekregen. Je zegt, ja, met Slot zijn ze waarschijnlijk wel al aan het bennen geweest. Natuurlijk wat recenter waarschijnlijk. Maar denk je, ziet de KNVB niet zitten in Peter Bos?
6: Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Want als je nou iemand hebt die de Hollandse voetbalschool hoog houdt, dan is dat Peter Bos. Hè. Dus ik denk ook dat hij nooit dit elftal het veld in heeft gestuurd in deze wedstrijd. Hè. De Nederlandse elftal tegen. Dus wat dat betreft denk ik dat Peter Bos inderdaad een zeer geschikte opvolger had kunnen zijn voor Ronald Koeman. Maar ik denk dat PSV hem gewoon aan zijn contract houdt. Dus
0: ja, zou een contract bij een club iets zijn wat de bondscoachschap kan tegenhouden, denk je echt?
6: Ja, wel, als PSV nee zegt, is nee.
5: En als hij een clausule heeft?
6: Jawel, maar kijk, dat geeft daarna ook wel een beetje aan. Als jij op een gegeven moment een contract tekent voor 2 jaar en dan 3 maanden later zegt van ik ga toch naar elkaar. Ja, Koeman heeft ook een keer gedaan met Barcelona.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook een eervolle vraag als die komt, neem ik aan. Dat is toch iets anders dan dat een club komt, denk ik.
6: Jawel, maar het moet op een gegeven moment samenvallen. Hè. Het moet net goed uitkomen. Het moet net op het juiste moment. Dat voor Peter Bos was het dat niet. En ik denk dat op dit moment de voornaamste kandidaat in mijn ogen aan de slot is.
5: Ja. Je zegt, het is iemand die de Hollandse school predikt natuurlijk, Peter Bos. Zou het in alle opzichten ook als totaalpakket een hele goede bondscoach zijn, denk je? Ook als het gaat om het te woord staan van media, dat soort zaken.
6: Peter kan zijn filosofie heel goed verwoorden. Heeft een eigen mening. Staat voor het voetbal wat hij is niet snel van zijn stuk te brengen. Heeft natuurlijk ook een bult aan ervaring. Hè. En nog meer als Arne Slot, als je kijkt waar hij overal al gewerkt heeft. En heeft eigenlijk heel gestaag doorlopen. Hè. Ooit bij AGOVV begonnen. Heracles, Vitesse. In Israël heeft hij gezeten met Maccabi.
5: Hele geleidelijke weg eigenlijk. Als je
6: hele zitten. Geleidelijke weg. En nu na wat buitenlandse avonturen die niet heel succesvol zijn geweest, nu toch zeer succesvol bij PSV.
5: Ja, dat hem dus aan zijn contract zou houden normaal gesproken. Hè. Dan hebben we nog Michael Reiziger. Dat is de bondscoach op dit moment van Jong Oranje. KNVB is tevreden met hoe die functioneert. In een interview vorig jaar kreeg technisch directeur Nigel de Jong de vraag of Reiziger bondscoach van het grote Oranje zou kunnen worden.
10: Nou, de toekomst is de toekomst. We weten natuurlijk niet hoe de toekomst in elkaar zit. Mm-hmm. Alleen wat wij wel proberen te doen, en dat is ook bij een stuk beleid, is dat we wel intern ook los van extern te kijken, intern ook proberen bondscoaches op te leiden.
0: Ja.
10: Net zoals de spelers proberen op te leiden, doen we dat met coaches ook.
5: Ah, opleiden van coaches, maar ja, moet je die dan bondscoach maken? In dit geval Michael Reiziger. Wat vind jij, Gert-Jan?
6: Nou, dat vind ik totaal niet.
5: Nee.
6: Nou ja, Reiziger is hoofdcoach geweest van Ajax, jong Ajax. Hij heeft nu Jong Oranje. Zo goed heeft hij niet gedaan het afgelopen jaar.
5: Nee.
6: Met een hele goede lichting. Dus dat is volgens mij gewoon een no-go. Die moet eerst maar eens op clubniveau laten zien dat hij er klaar voor is.
0: Oh ja, eerst naar een club toe.
6: Dat denk ik wel, ja. Van jong Oranje naar een goede club toe in de Eredivisie. Of misschien wel in het buitenland. En dan laten zien dat je vlieguren maakt. En dan zou het inderdaad in de toekomst best een goede bondscoach kunnen zijn.
0: Spanje deed het, hè? Daar heeft het gewerkt, hè? Om het bondscoach van het jonge team door te schuiven. Luis de la Fuente.
6: Oh, ik zeg ook niet dat het niet kan. Maar ik denk dat je hier genoeg kandidaten hebt die op dit moment geschikter zijn om bondscoach te zijn dan Reiziger.
5: Wat vind jij van dat idee van de KNVB zelf om die coaches als het ware zelf op te gaan leiden?
6: Nou ja, dan heb je hier al stabiliteit. Als je kijkt naar opleiden, naar selecteren, naar de speelwijze. Dan zou dat kunnen. Ik bedoel, ik ben zelf uit het nest Heerenveen gekomen. Waarin ze ook zeiden, dan ga je eens ergens anders vlieguren maken en kom dan terug. Dus Heerenveen was toen de tijd ook bezig om zijn eigen trainers op te leiden. Dat zorgt wel voor een stuk stabiliteit. En dan weet je waar je aan begint. Je krijgt ook daarin geen zekerheid. Maar het is wel een bepaalde filosofie die kan werken.
0: Eens eventjes naar wat namen die misschien ook niet zo voor de hand ligt. Of misschien juist wel. Ik ben heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. Een van de meest succesvolle Nederlandse bondscoaches is namelijk Sarina Wiegman. Hoe denkt ze eigenlijk zelf over een vrouw die een mannenteam traint? Staat ze ervoor open?
11: Nou ja, die discussie is natuurlijk een maatschappelijke discussie. Want eigenlijk gaat het meer over een vrouw die mannen coacht. Overal in de samenleving zijn er vrouwen die leiding geven. Dus ik denk dat sowieso kan. Waar mijn toekomst, nabije toekomst is duidelijk. Want ik ben hier en ben blij met mijn functie. En wel verder kijken doe ik niet zoveel. Dus ik laat dat volledig open.
0: Die, als ik zo al die fragmenten op een rij of al die namen leid, ze zouden ook allemaal de politiek in kunnen. Weet je? Maar goed, is dat een gekke gedachte? Wiegman als bondscoach? Even los, ja, het is moeilijk om los te zien van de maatschappelijke discussie, maar gewoon even voetbal inhoudelijk.
6: Nou, het is duidelijk dat zij voetbal inhoudelijk wel wat te melden heeft. Hè? Ja. Dus daar zou ik haar niet op kunnen veroordelen.
0: Nee.
6: Het is wel zo dat mannenvoetbal toch wat andere dynamiek vraagt dan vrouwenvoetbal. Dus dan zou ik zeggen, laat ze nou eerst eens in de Eredivisie een club coachen.
0: Aha.
6: Kijk hoe dat gaat. En dat ze erachter komt van, ja, er zijn toch wat dingen die anders zijn. En die maakt zij zich eigen, want ik denk wel dat ze die kwaliteit heeft om zich dat eigen te maken. Maar die ervaring is toch wel, is geen must, maar wel een pre als je die hebt.
5: Ja, dus dat, nou ja, het zou kunnen natuurlijk. En het zou een verrassende keuze zijn. Dat zou ook gelden voor als je bijvoorbeeld voor een buitenlandse trainer zou gaan. Wij vonden een bijzonder fragment uit een documentaire over Pep Guardiola van jaren geleden. Waarin, ja, let op, Ronald Koeman hem tijdens een potje golf vraagt of hij ooit bondscoach van Oranje zou willen worden.
12: In Holanda saben que eres muy holandese, el tema de fútbol, ¿eh?
13: De juego posicional y los extremos, esto, que ahora Holanda ya no están así.
12: No.
13: Ya no están así. Pero si algún día a Holanda le falta un seleccionador,
12: bueno,
13: here I am.
12: Escucha bien,
5: hè? Ja, als u het niet helemaal kon volgen, Koeman zegt dus, je bent eigenlijk een soort Hollander op voetbalgebied. Guardiola zegt dan, het positiespel en de vleugelspelers in Nederland, die zijn niet meer zo goed. Maar als Nederland ooit een trainer nodig heeft, hier ben ik. Waarop Koeman tegen de camera zegt, luister goed. Dus, toch maar een belletje wagen naar Guardiola?
6: Ik kan wel een belletje wagen. Ik zou het toejuichen. Ik zou het heel mooi vinden. Ik ben wel benieuwd. Want als er iemand de afgelopen jaren vernieuwingen in het voetbal heeft doorgevoerd, dan is het wel Guardiola. Nou ja, dat past wel goed in de filosofie. Hè? Het rijtje Michels, Van Gaal, Hiddink, Advocaat. Dus ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik denk niet dat dat haalbaar is.
5: Want is er eer aan te behalen voor Guardiola met zijn status?
6: Ja, dat denk ik zeker wel. Hè. Want Ik denk dat wij daar. Kijk, als je kijkt naar ons clubvoetbal, onze organisatie in Nederland, omdat we een klein landje zijn, kunnen we het fantastisch organiseren. Ik heb dus in Duitsland meegemaakt hoe moeilijk het is om jeugd met de beste tegen de beste te laten voetballen. En dat kunnen wij wel. En als je kijkt hoe onze jongens heel snel al kiezen voor het buitenland en daar ook wel echt bij toonaangevende clubs furoren maken. Of het dan Reines is of Gakpo of noem ze allemaal maar op. Ze voetballen eigenlijk bijna allemaal in het buitenland zo langzamerhand. Nou ja, dan denk ik dat Guardiola daar wel een eenheid van kan weten te maken. En zijn idee past wel bij onze filosofie. Hè? Want alle jongens, of het nou Gakpo is of het is Virgil van Dijk, die hebben 4-3-3 gespeeld. Ja. Zijn ze als amateurvoetballertje, mijn dochtervoetbal tegenwoordig ook, hebben ze het ook al over 4-3-3. Speelt nog maar 6-6, want ze is 9.
0: Met krijt aan de lijn en met krijt aan de schoenen. Ja,
5: met 6 is 4-3-3 best lastig.
6: Nee, maar je ziet ook daar bij de trainingen Wiel Curver in terugkomen en dat soort dingetjes. Dus ja, dat is de Nederlandse filosofie. En
0: het is wel een buitenlander, dat werkt goed. Geert-Jan, Pep Guardiola.
6: En?
0: Nou ja, je zegt net een rijtje met Hiddink, advocaat en dergelijke. Ja, dat is toch wel een stap als we naar een buitenlandse bondscoach.
6: Ja, maar niet als je kijkt over ze denken. Hij zegt ook van hij is eigenlijk helemaal idolaat van Cruijff. Nou ja, en Ajax heeft nu ook een Cruijff opgehaald om te kijken of ze dat DNA weer terug kunnen krijgen. Dus die filosofie, die omarmt hij natuurlijk wel. Dus wat we de laatste wedstrijd niet gezien hebben, mm-hmm. Ja, dat heeft hij hoog in het vaandel. Spelen aanvallend voetbal,

0: Ze denken, hij zegt ook van hij is eigenlijk helemaal idolaat van Cruijff. Nou ja, en Ajax heeft nu ook een Cruijff opgehaald om te kijken of ze dat DNA weer terug kunnen krijgen. Dus, en die filosofie die omarmt hij natuurlijk wel. Dus wat we de laatste wedstrijd niet gezien hebben, mm-hmm. ja, dat heeft hij hoog in het vaandel. Aanvallend voetbal, creatief, de bal willen hebben, goed positiespel, opbouw van achteruit. Ja, dat past in de Hollandse filosofie.
1: Ja, ik zou het wel een stapje vinden hoor, een buitenlandse bondscoach.
2: Ja, zeker.
1: Met al die toptrainers uit Nederland.
2: Ik was Jurgen Klopp is ook nog fijn, maar die moet natuurlijk naar de Mannschaft.
1: Nou, niks moet, maar goed, misschien wil hij dat. Was dit een complete lijst zo'n beetje die we doorgenomen hebben wat jou betreft? Of zeg je nee, nog een paar kandidaten die je zelf wil inbrengen?
0: Nou, nee, ik denk dat je hier de voornaamste wel genoemd hebt. Het is altijd een vreemde eend in de bijt. Dus dat kan ook nog, waar de KNVB mee op uit zou kunnen komen. Maar de meest voor de hand liggende zijn wel genoemd, denk ik.
2: Met Arne Slot natuurlijk als topkandidaat dan.
1: Ja.
2: Goed, we gaan ons blik richten op 10:00. Net als onze zuiderburen. Want dan gaan we zien of België of Senegal zich gaat plaatsen voor de 8e finales. Cheikh Nieng, goedenavond, VRT-journalist in België met Senegalese roots.
3: Goedenavond met Cheikh, ik ben deel van Coolcast en van Caribou United.
2: Ja, hey, ben je er helemaal klaar voor? Wat voor voetbalshirt heb je aan?
3: Ik heb een groene shirt die ze straks gaan dragen. Ik heb heel hard uitgekeken naar deze match, ik denk al 20 jaar sinds ik hier woon, dus ben helemaal klaar.
2: 20 jaar uitgekeken, het is voor het eerst dat die twee ploegen elkaar treffen.
3: Eerste keer dat ze elkaar tegenkomen, inderdaad. Ik heb hier lang omgevraagd. Uiteindelijk komt het dus voor.
2: Ja, geboren ben je in Senegal, maar je woont dus in België. Voelt dat dan nog een beetje als een soort van loyaliteitsconflict?
3: Nee, klopt. Ik ben in Senegal geboren. Ik ben daar ook een beetje opgegroeid tot mijn vierde en dan in België komen wonen. Ik heb familie in Senegal, heel familie woont daar. Dus ik heb meer mijn hart bloed voor Senegal vandaag. Ook al ben ik deels ook Belg.
2: Ja.
3: Maar vandaag ben ik volledig Senegalees. Voetbal is altijd Senegal geweest voor mij.
1: Oh, en hoe was hoe waren de afgelopen dagen dan tussen de Vlaamse collega's en vrienden?
3: Ja, iedereen. Ik was verbaasd dat mensen nog dachten dat ik zou twijfelen tussen de twee. Ik denk dat het heel duidelijk is dat ik heel veel. Mijn Senegalees hart is heel aanwezig. Dus ik was een beetje verbaasd dat mensen nog dachten dat ik misschien voor België zou zijn. Maar nee, ik ben echt voor Senegal vanavond.
1: voor het geval ze het nog niet wisten en nu luisteren, is het even helder.
2: Nee, dat is inderdaad.
3: Ja, dat is heel duidelijk nu, denk ik.
2: Ja, daar is geen discussie over mogelijk. Het kan wel echt een spannende partij worden. Hè? Want ja, we hadden het hier ook al over dat best wel veel van die Europese ploegen het lastig hebben tegen Afrikaanse ploegen.
3: Nee, klopt. Ik heb daar ook een column over geschreven gisteren op Substack. Het is inderdaad een WK waarin Afrikaanse landen zich echt tonen. En ik denk dat vandaag echt ook een mooi match wordt. Ik denk dat ze allebei nog wat te bewijzen hebben. Senegal heeft eigenlijk nog niet echt goed getoond wat te kunnen tot nu toe. Mm-hmm. In België ook een beetje. Dus ik denk dat vandaag voor allebei een momentje om zich te bewijzen, zeg maar.
2: Ja, jullie als Senegal zitten er lekker in. Hè? 5 goals gescoord tegen Irak. Zullen we even luisteren naar de eerste?
4: Le corner frappé par Camara. Le but, Senegalais! Abdoulaye Seck titularisé à la place de Kalidou Koulibaly. Vient battre Ahmed Basile. 2 minuten de jeu ici. Et ouverture du score pour le Sénégal.
2: Ja, en daarna gingen er dus nog 4 in. Dus dat was een echte telraamwedstrijd. Hoeveel wordt het er vanavond, denk je?
3: Oef, vandaag wel veel minder. Ik hoop veel, maar ik denk dat het een iets strakker wedstrijd wordt tegen een stevige tegenstander ook. Ik hoop wel dat we winnen, dat we er meer scoren dan België, dat sowieso. Maar dat er 5 worden, betwijfel ik.
1: Oeh, wat denk jij, Gert-Jan? Even je Scorito-voorspelling.
0: Ja, ik ga toch voor de Belgen.
2: Toch wel?
0: Ja, ze verdedigend vind ik ze niet zo heel sterk. Maar ja, het middenveld en ook in de aanvallers vind ik toch dat België nog steeds topkwaliteit heeft.
1: Ja, nou, daar ga je, Cheikh Nieng.
3: Ja, ik zal gaan voor een 2-1 voor Senegal.
2: Ja, dat zou ik ook zeggen in jouw geval. Maar hoeveel vertrouwen is er ook in Senegal zelf?
3: Het ding is, we zijn al teleurgesteld geweest. Dus dat is eigenlijk het gevoel dat heerst. We kunnen niet meer teleurgesteld worden. Ik denk dat we, wat we ook doen nog dit week, dat er altijd een gevoel van niet volbrachte missie heeft plaatsgevonden. Dus dat we nu niks te verliezen hebben. En dat is een beetje het gevoel voor iedereen. Wat we nu nog pakken is bonus en wat we niet pakken, ja, dat is zo.
2: Ja, en waarin zit hem die niet volbrachte missie?
3: Ja, vooral die twee eerste wedstrijden waar het eigenlijk echt teleurstellend was voor ons. Omdat we heel hoge verwachtingen zijn gestart aan die twee kaarten.

0: En ja, die verwachtingen werden niet ingelost. Ik denk dat er wel lessen zijn getrokken uit de eerste wedstrijden, waardoor al die wissels in de derde match en nu ook, waar hij geleerd van de eerste twee matchen. Ik hoop dat het daar nog keert. Hè. Daar niet van, ik wil niet negatief zijn, maar ik wil gewoon zeggen van verwachtingen zijn heel wat bijgesteld. Ja. En dat alleen maar beter kan vanaf nu.
1: Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen als je die wedstrijd gaat volgen? Hè? Ga je dan mengen in de Senegalese gemeenschap daar in België? Of sluit je een beetje op? Nee.
0: Ja, voor mij is elk belangrijk match van een familie altijd thuis.
1: Oh ja?
0: Of wel koelkast, maar ja, vooral altijd in een intieme kring.
1: En hoe intens beleef je dan zo'n wedstrijd?
0: Heel intens. Ik denk dat mensen die mij kennen mij niet gaan herkennen tijdens zo'n match.
2: Oh, ja, maar doe maar even een plaatje schetsen. Met wie zit je dan straks?
0: Met mijn broers en mijn moeder. En dan zit ik gewoon voor de tv met mijn dikker. Dat is eigenlijk een tasbih. Dat is eigenlijk zo'n gebeds... Christen hebben dat ook eigenlijk. En dan ben ik de hele tijd gewoon dat aan het vasthouden en mijn geweer aan het doen. om het vloeken te vermijden.
2: En is iedereen evenveel voor Senegal dan? Dat is geen twijfel.
0: Ja. Bij ons thuis echt zijn liefst grondgebied. Ik ben ook zo opgegroeid, vandaar ook dat ik zo in passie al voor Senegal ben vanavond.
1: Ja, en jij zegt de mensen doen mij niet herkennen hè, als je me ziet tijdens zo'n wedstrijd. Want schets dat ook eens even. Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, doorgaans ben ik echt een rustige persoon. Dus ik denk dat als ze met die thuis zo'n match zien, dat ze heel hard gaan schrikken.
2: Oh, dan gaan we je straks nog even bellen anders.
0: Ja, dat mag van mij. Ik weet niet of ik een... wat ik zou zeggen, allemaal mag op tv, maar op openbare plaats. Een beetje riskant, maar we zien wel.
1: Ja, maar dat is één voorwaarde, zegt. Dan moet Senegal dus wel scoren, hè?
0: Ja, hopelijk wel, ja. Als zij het niet opnemen, denk ik.
2: Dus als wij bellen, als je ons telefoonnummer ziet en bij jou is nog niet gescoord, dan weet je wat er gebeurd is.
0: Ja. Nee, tuurlijk.
2: Mooi. Nou, er wordt vast hoe dan ook een mooie avond. Ze komen het veld op ziek in de ooghoek. Ze gaan zich klaarmaken voor de volksliederen. Dus we gaan jou aan je tweede persoonlijkheid doorgeven, denk ik. Yes.
0: Dankjewel, heren. En ook voor jullie ook een fijne avond.
2: Dankjewel. Goed je even te horen.
3: Veel succes inderdaad, ja.
2: Over die wedstrijd. België, Senegal.
1: Daarover gesproken. Die ploegen komen inderdaad het veld op in Seattle en Krijn Schuitenmaker gaat kijken naar die wedstrijd. De Rode Duivels, die dus een gooi willen gaan doen naar de achtste finales tegen Senegal. Over die Rode Duivels gesproken, Krijn, spelen ze met de gebruikelijke opstelling?
4: Ja, goedenavond. Ja, inderdaad, het is de gebruikelijke opstelling van Rudy Garcia. Was even wat discussie natuurlijk ook in België. Daar hebben ze ook een paar miljoen bondscoaches. Of Theaat wel achterin zou moeten staan, centraal achterin. En of er geen basisplaats voor Amadou Onana ingeruimd zou moeten worden. Want Amadou Onana heeft een Senegalese moeder. Vader uit Cameroen, Belgische nationaliteit. Maar die zit inderdaad op de bank. Dus eigenlijk België met dezelfde opstelling. Met Trossard, De Bruyne, Doku aan de rechterkant. Als het gaat om die voorste linie. En daarvoor speelt dan de Ketelaar. En verder is het precies hetzelfde als in die laatste wedstrijd. Die de Belgen dus met 5-1 van Nieuw-Zeeland wisten te winnen. Wel een aantal wijzigingen bij Senegal trouwens. De Senegalezen een drietal wijzigingen in de ploeg. Van Pape Thiaw, een drietal wijzigingen. Bijvoorbeeld de man die twee keer scoorde tegen Irak. Die als invaller erin kwam en bij zijn eerste balcontact zo ongeveer een doelpunt maakte. Die staat in de basis. En dat is Gueye, speler van Villarreal. En dat is een beetje zo'n speler die over het veld heen zwerft. Die eigenlijk moeilijk af te stoppen is. Daar zijn ze toch bij België een klein beetje bevreesd over. Diaye speelt als rechtsbuiten, de speler van Everton die een basisplaats heeft gekregen. En Cis heeft een basisplekje achterin, dus speler van Rayo Vallecano. Drie spelers dus die gewisseld zijn door de bondscoach van Senegal. En dat is wel een interessant verhaal, want die bondscoach van Senegal en de bondscoach van Rudy Garcia van België, Rudy Garcia, die kennen elkaar goed. Eigenlijk moeten we dan terug richting rond de eeuwwisseling. Toen werkte Rudy Garcia bij Saint-Étienne. En daar zag hij rondlopen bij die club de jonge Pape Thiaw. En die tipte uiteindelijk de coach, en dat was Robert Nuzare, om hem als basisspeler op te nemen in de selectie. Om in ieder geval in de selectie op te nemen. Dat lukte allemaal, dus dat was fantastisch, dat verhaal. Dat wordt nu natuurlijk weer een beetje opgehaald. Rudy Garcia en Pape Thiaw die elkaar goed kennen. En zo dadelijk staan ze tegenover elkaar met België en Senegal.
2: Ja, Gert-Jan Verbeek, we hoorden net in het gesprek met Sheikh Nieng langskomen dat hij zei van ja, alles wat voor Senegal nog komt is bonus. Zie jij dat ook zo? Nou ja, Senegal vind ik geen kandidaat om heel ver te komen. Dus voor hun is het al mooi dat ze zich geplaatst hebben.
5: Ja.
2: En ze hebben nu ook een sterke tegenstander geloot. Dus ja, inderdaad, zouden ze deze weten te winnen, dan is dat inderdaad bonus.
5: Ja, maar normaal gesproken moet België deze gewoon, moet ze hier een strik om kunnen doen en doorgaan naar de volgende ronde. Maar ja, we hebben Engeland gezien tegen Congo. Ik bedoel, ja.
2: Nee, dat vind ik wel te makkelijk gezegd, maar ik vind wel dat België favoriet is.
5: Mm.
2: Hè, maar je hebt het inderdaad vanavond eerder gezien met Congo. Op het moment dat je inderdaad tegen een achterstand aankomt, dan heeft België toch moeilijk om een spel te maken en kansen te weten te creëren. En dan kun je ook zomaar te stuk lopen op een muur van Senegalese spelers. En in de omschakeling weten deze ploegen toch vaak heel verrassend kansen te creëren.
1: Ja, dat is wel mooi altijd dat woordenspel als het gaat om de favoriete rol. Hè, want de Belgische bondscoach zegt dan wel, ja, maar Senegal, dat is samen met Marokko de sterkste ploeg van Afrika. Zie je dat ook wel zo? Ja, ze hebben de finale gespeeld, de Afrika Cup, veel om te doen geweest.
2: Nou, dat is ook zo. En al jarenlang doet Senegal in de Afrika Cup mee om de prijzen. Dus dat is inderdaad niet een klein landje meer. En ik zei al, heel veel spelers spelen ook in buitenlandse competities. Dus die zijn gepokt en gemazzeld.
1: Nou, zo belooft het een heet potje te worden tussen de Rode Duivels en Senegal. De wedstrijd dus die om 10:00 van start gaat in de 16e finales van het WK. Na het nieuws zijn we bij u terug.
5: Krijn Schuitenmaker doet dan het commentaar. Tot zo.
6: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
7: Dit is de map waarin alle lijsten liggen. Met daarop de Joodse leerlingen 1941.
8: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Amsterdamse Joodse kinderen van hun school verwijderd en kwamen terecht op het Joods Lyceum.
9: Die gehoorzaamheid is schokkend, vind ik wel, hè, in 1941. Dat in no time dat hele schoolsysteem gescheiden is geraakt.
8: Hoe is het deze kinderen sindsdien vergaan?
10: Het meest merkwaardige van die school was een volstrekte normaalheid binnen een afgrond van abnormaliteit.
8: Deze week in Docs, een klassenfoto. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nederman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: NPO Radio 1. 10:00.
19: Ed Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Ja, de volgende 16e finale van het WK staat alweer op het punt van beginnen. België neemt het op tegen Senegal.
2: We volgen die eerste helft uiteraard in langs de lijn en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters.
20: Tijdens de viering van Ketty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. De agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich en even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde de man weg te rennen. Daarbij gooide hij een na later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival is volgens de politie verder prima, of wat kleine incidenten na. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt, zegt deze verslaggever van de VRT.
21: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten, weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
20: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op, want er zijn nog ruim 11.000 gewonden en ook nog eens 10.000 vermisten. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd en daardoor zijn ook tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en ze droegen maskers. Ze hadden ook een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt tegen zijn verslaggever van ABC News.
22: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
20: De Empire State Building is inclusief die antenne 443 meter hoog. De 2 zijn wel opgepakt. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op. Het wordt morgen een graad of 21.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
23: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
26: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
27: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
28: Vers!
27: Aan tafel!
29: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant.
0: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: NPO Radio 1. EO NOS.
19: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
2: Welkom terug. Ja, in Seattle speelt België tegen Senegal. Krijn Schuitenmaker.
4: En de Belgen hebben balbezit op de helft van de tegenstander. Eens kijken of er meteen uit de eerste aanval van België iets gaat komen met de Ketelaere die de bal heeft, geeft hem aan de Bruyne. Maar dan wordt die bal keurig door Senegal uit de 16 gewerkt. Eerste kans voor België zit er dus nog niet in, maar wel een aanval, een goede aanval over de rechterkant van België.
1: Bij ons in de studio kijkt Gert-Jan Verbeek mee als analist.
2: Nu is het sportnieuws van deze dag.
1: Op Wimbledon zijn vandaag in de tweede ronde Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp uitgeschakeld. Daarmee zijn alle Nederlanders eruit uit het toernooi. Aan commentator Mark Brasser de vraag of dat teleurstellend is.
5: Ja, we doen natuurlijk gewoon eerlijk gezegd bij de top. We staan niet in de top 20, 30 bij de mannen. Dus dan mag je niet verwachten dat we zomaar een tweede week halen. Wat Jesper op Roland Garros deed, was een mooie uitschieter. En die zit er gewoon af en toe tussen. En deze week op Wimbledon helaas niet.
2: Engeland heeft zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de achtste finales van het WK-voetbal. Tegen Congo stond de ploeg lange tijd achter. Maar door twee late goals van Harry Kane won Engeland toch met 2-1. Kane vond het een gekke wedstrijd.
7: Yeah, what a crazy game, obviously. First and foremost, playing against a tough team, well organized team. We spoke about people having hero moments. It can be anyone in the team. Whether it's me, a save from Pickers, a block from the defenders, whoever it is. We have hero moments and for me it was the day.
2: Ja, mooi is dat je het over heldenmomenten hebt en dat het eigenlijk dan over jezelf gaat. Want Kane had dat natuurlijk vandaag, zo'n moment.
1: Mooi woord ook hoor, hero moments. Ja. PSV heeft bevestigd dat Ismaël Saibari naar Bayern München vertrekt. Die transfer die hing al een tijdje in de lucht. De Marokkaanse international tekent voor 5 seizoenen in Duitsland. PSV noemt geen transferbedrag, maar meldt wel dat het om een record gaat. En dan kijken we toch even wat dat was, het oude record. Nou, dat stond op 50 miljoen euro.
2: Oh, Stefan de Vrij die vervolgt zijn loopbaan in Griekenland. De 34-jarige verdediger verwijlt internationale voor Panathinaikos. De Vrij tekent voor 1 seizoen bij de 20-voudig Grieks kampioen.
1: En zwemcoach Mark Faber blijkt een schorsing van 6 maanden uit te zitten voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Volkskrant achterhaalde dat Faber begin dit jaar gestraft werd en dat zijn schorsing op 9 juli afloopt. Faber is momenteel in dienst van de Vlaamse Zwemfederatie die het vertrouwen in hem houdt. Hij werd geschorst na een klacht van een voormalig zwemster in 2024.
2: Shorttrekker Sven Roes die verblijft in het buitenland, meldt de schaatsbond KNSB, mede namens de politie en zijn familie. Roes verdween zaterdag spoorloos, waarna de politie een onderzoek startte. Inmiddels heeft hij een teken van leven gegeven, maar zijn familie zegt nog steeds veel vragen te hebben.
1: En er doen dit jaar 17 Nederlanders mee aan de Tour de France, het hoogste aantal in 11 jaar. De 2 Nederlandse etappenwinnaars van vorig jaar zijn er ook weer bij, Tijmen Arendsman, Mathieu van der Poel, en er is een debutant van wie veel verwacht wordt, sprinter Olaf Kooi.
2: Ja, Krijn, het verhaal van de avond is tot nu toe van ja, die Europese landen hebben het moeilijk tegen die Afrikaanse tegenstander. Hoe is dat bij België Senegal?
4: Nou, de eerste 8 minuten is dat nog niet echt het geval. Wat je wel natuurlijk hebt, Senegal wil alles naar voren schieten. Maar voorlopig is het België met een heel goed schot. Een uitstekend schot vanaf de rand van de 16 meter door Leandro Trossard, de speler van Arsenal. Ja, België gaat in de aanvalsmodus en die gaan zich niet verstoppen. Hebben gekozen voor een voetballende keuze. Dus dezelfde 11 als in de vorige wedstrijd. En doelman Morit Diaw, die deze bal prima pakt trouwens, is de vervanger van Edouard Mendy, die in de wedstrijd tegen Noorwegen in de groepsfase een knieblessure opliep. Maar die Diaw deed het ook goed in duel tegen Irak. Kreeg geen tegengoals. En die mocht dus van Papatiaw blijven staan. Ja, België dus de eerste echt grote kans. Leandro Trossard met de mogelijkheid. Ja, de Belgen spelen in die lichtblauwe shirts met roze accenten. Een eerbetoon aan De schilder, de kunstschilder, surrealistische schilder René Magritte. En daar is veel discussie over. Ook de Britten zijn zich ermee gaan bemoeien. Die noemen het een pyjama. Een kinderpyjama zelfs.
1: Ja, jongen, jongen.
4: Een kinderpyjama. Maar de Belgen die vinden het echt een eerbetoon aan hun Magritte.
2: Maar is het spel ook zo artistiek dan? Of,
4: ja, nou, tot nu toe wel hoor. Met Doku die nu de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Moet naar binnen toe komen. Doku wacht eventjes af wat voor beweging er om hem heen is. En die beweging is er zeker. Natuurlijk met de Bruyne die de bal oppikt. Doku moet hem dan voorgegeven. Voorlopig is Senegal aan het verdedigen. Dan krijgt de Bruyne de bal terug. En dan moet hij de 16 in. Komt hij daar met links in de 16. En dan was weer Trossard daar. Maar die bal wordt weggewerkt door Senegal. Ja, het wordt een heet avondje voor de ploeg van Papa Thiaw. Senegal bereikte de knock-out fase als een van de beste nummers 3. Verloren van Frankrijk en Noorwegen. Maar moesten toen toch een flinke overwinning boeken op de laatste opponent in de groepsfase. Om uiteindelijk op in ieder geval een positief doelsaldo door te gaan. Nou, we zien vanuit het oogpunt van de scheidsrechter uit Honduras, Said Martinez. Nog even die kans van zo even van Leandro Trossard. 34-jarige scheidsrechter was de eerste scheidsrechter uit Honduras. Die een WK-wedstrijd leidde. Dat was zijn debuut. Qatar tegen Zwitserland. Ja, nu is het Senegal dat de bal heeft. Achterin rondspelers. Even kijken of ze die bal naar voren kunnen pompen. Dan hebben ze natuurlijk genoeg kandidaten die daar iets mee kunnen met een bal. Getuigen die 5 goals in de laatste groepswedstrijd. Senegal gaat in de aanval. België heeft zijn eerste grote kans te pakken. Dat was de mogelijkheid voor Leandro Trossard.
1: Ja, en we hoorden het inderdaad Krijn al zeggen. Nederlagen tegen Noorwegen en Frankrijk. Dat is misschien niet heel verrassend in die zware pool waar Senegal in zat. Maar de Rode Duivels gingen ook niet zo heel erg goed van start. Gelijk gespeeld tegen Egypte en Iran. En jij sprak eigenlijk de hoop uit als het gaat om België, Gert-Jan. Dat ze misschien met die 5-1 tegen Nieuw-Zeeland, de afsluitende groepswedstrijd, de schroom wat van zich af zouden werpen.
8: Ja, het leek wel of ze met een zak keien op hun rug liepen te voetballen. En ja, ik zag eigenlijk weer een glimp van de klasse die met name voorin en op middenveld rondloopt bij België. Floreren in die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland is natuurlijk een zwakke broeder, maar je tankt wel zelfvertrouwen.
1: Ja, en als je nu ziet, ja, we zijn pas 11 minuten bezig, maar maken ze nog steeds die bevrijde indruk ook in die openingsfase tegen Senegal?
8: Ja, ze zijn duidelijk de bovenliggende partij. En ze hebben al 2-3 mogelijkheden gehad. En waarin ze ook een stuk directer en in een wat hoger tempo spelen als in de eerste 2 groepswedstrijden. Dus als je tegen zo'n goed georganiseerde tegenstander als Senegal, die ook fysiek in staat is om weerstand te bieden, ja, dan moet je heel direct spelen, moet handelingstempo hoog zijn en moet je misschien wel wat meer opportunisme leggen in je spel. Wat sneller de bal voor de goal brengen. En dat hebben ze nu in de eerste 10 minuten gedaan.
2: Ja, dat is jouw winst, hè, voor de Europese speelstijl. Hè? Wat sneller die bal voor de goal eigenlijk, in plaats van het getik heen en weer.
8: Ja, joh, dat wordt toch helemaal. Dat is toch ook niet leuk om naar te kijken. Dan ga je 3 uur uit je bed en dan is het alleen maar tikkie breed, tikkie terug. De keeper is schakelen.
1: Hey, moet je bij Frenkie de Jong uitkomen?
2: Ja, die doet niet mee. Maar is de tactiek misschien ook van België om toch vroeg een voorsprong te proberen te maken?
8: Ja, maar dan moet Senegal komen. Ja, en dan.
4: Krijn! Gaat hij er niet in? Ja, eerst Courtois die eruit komt en dan is het notabene Ismaila die bij de tweede paal staat. Ismaila Sarr, de man van Crystal Palace. En dit loopt heel erg goed af voor België. Ja, Senegal wil voetballen, wil die ballen naar voren schieten. En dan hebben ze altijd wel een paar snelle mannen die daar iets mee kunnen. Zoals nu gebeurde als de voorzet komt. En dan is het net de vingertoppen van Thibaut Courtois. Maar dan kan Sarr er weer net niet bij. Eventjes die vingertoppen zitten er tegenaan. En dan is hij pijlsnel bij de bal. Ismaila Sarr, die bijna zijn 20e doelpunt voor de nationale ploeg had gemaakt, mikt de bal nog net met zijn rechtervoet in het zijnet. Dit loopt heel goed af voor België, zeg. Een eerste actie van Thibaut Courtois. En het was net genoeg, die vingertoppen van de lange keeper van België.
1: Zullen we nog eventjes teruggaan naar die wedstrijd van eerder vandaag? Want Engeland zit dus op het WK bij de laatste 16. 2 goals in de laatste kwartier van de wedstrijd van Harry Kane. Daarmee maakte hij een 1-0 achterstand ongedaan.
9: Harry Kane scored 2 goals for England in the last 15 minutes. And that has won England the match. And England are through to the round of 16. And Harry Kane, absolutely the center of attention. No huge celebration here, just one clenched fist in the air from Harry Kane, who scored his 4th and 5th goals at this World Cup.
1: Ja, Arjen van der Horst vanuit Engeland, goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Is Harry Kane in de Engelse media ook een beetje de center of attention?
10: Absoluut. Hè. Er is één zekerheid in het Engelse team. Eén speler op wie je altijd kunt vertrouwen. Hun talisman, hun aanvoerder. En dat is ja, Harry Kane, hè, die bijna eigenhandig die wedstrijd voor Engeland heeft gewonnen vanavond. Het is niet de eerste keer dat Kane de Engelsen heeft gered uit ja, wat toch een hele taaie wedstrijd voor ze was. Nou, ging even in vogelvlucht langs alle koppen van de grote kranten. Harry Kane saves England, kopte Daily Mail. He Kane do it.
1: Ja.
10: The Sun, the knight in shining armor, concludeert de Daily Star. Kane to the rescue. Nou, die komen dus superlatieven weer tekort, zoals we gewend zijn van de Britse tabloids. Maar ja, voor iedereen is duidelijk wie Engeland vanavond over de streep heeft getrokken.
1: Ja, als alle supersterren op dit WK maakt Kane dus ook waar. En misschien kan je wel zeggen dat juist zijn rol bij Engeland cruciaal is, want het hele elftal is eigenlijk wel om hem heen gebouwd, hè?
10: Ja, en dat is denk ik ook niet zo verwonderlijk, hè. Dit seizoen staat de teller bij Harry Kane al op 72 doelpunten. Ja. Ongelooflijk aantal. Dat maakt hem met afstand de meest scorende voetballer in Europa. 5 doelpunten al gescoord dit WK. Maakt de verwachting dus ook helemaal waar. Al gaat het denk ik te ver om te zeggen dat het enkel om Harry Kane gaat. Er zit veel kwaliteit in de Engelse ploegen. Anthony Gordon zagen we ook vandaag. Had vandaag een uitstekende invalsbeurt met 2 assists. Jude Bellingham van Real Madrid is in vorm. Je hebt topspelers als Bukayo Saka, Declan Rice. Loopt genoeg talent bij Engeland om een van de beste ploegen van het WK te worden. Ja, alleen, het is tot nu toe op die eerste groepswedstrijd na misschien, hè, tegen Kroatië, is het nog niet echt uit de verf gekomen. Ja, en dat is een understatement, mag je wel zeggen.
2: Ja, en hoe zijn de reacties dan in de media bij de analisten die jij zo voorbij ziet komen? Want kijk, Tuchel en de bondscoach en Kane zelf waren best positief eigenlijk na deze wedstrijd. Vooral over het spel na de eerste drinkpauze. Maar hoe wordt dat elders gezien?
10: Ja, Alex Ferguson, de legendarische coach van Manchester United, had daar een hele mooie term voor. Squeaky bum time. Ja, en als je keek naar de gezichten van de Engelse fans op de tribunes, het grootste gedeelte van de wedstrijd, zaten ze daar met samengeknepen billen. Mm-hmm. Die liet ook duidelijk hun ongenoegen blijken. Hè, in die eerste dramatische eerste helft, toen ze de Engelse spelers op boegeroep trakteerden. Mm. Je zag het ook op de gezichten van de spelers van Engeland. Je zag de frustratie. Ook zij wisten dat het niet lekker liep. Ja, en de commentaren in de tv-studio's van de BBC, die waren ook zo minder positief dan van Tuchel of Harry Kane zelf. Deze wedstrijd had even goed verloren kunnen worden. De grootste zorgen zijn over de verdediging. Toch al niet het sterkste onderdeel van dit elftal, maar helemaal nu Engeland worstelt met een paar blessures.
1: Ja, Arjan, nou moeten ze dus gaan spelen komende maandag heel vroeg. En dan is het 2 uur 's nachts onze tijd. In Engeland nog een uurtje vroeger. En dat wordt een mooie wedstrijd in het Mexico City Stadium tegen Mexico. Hoe gaan ze dat beleven daar in Engeland, die wedstrijd?
10: Ja, niet in de kroeg in ieder geval. Maar op een paar. Ja, nee, dat zou je denken. Hè. Maar op sommige plekken mag het, maar in de meeste pubs niet. Zoals je weet moeten de kroegen in Engeland normaal om 10 uur 's avonds sluiten, tenzij je een hele speciale vergunning hebt. Nou, de Britse overheid heeft met het oog op het WK deze zomer de regels versoepeld. Dus kroegen mochten tot 1 uur 's nachts open blijven. Maar ja, dat gold alleen voor wedstrijden die tussen 5 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn begonnen. Nou, je zegt het al, die wedstrijd tegen Mexico begint om 1 uur 's nachts Britse tijd, 2 uur Nederlandse tijd. Dus die ontheffing, die geldt niet voor deze wedstrijd. Dus de meeste pubs zullen gewoon dicht zijn en de meeste Engelsen zullen dus gewoon thuis vanaf de bank gaan kijken.
1: En nou, als we het voetbal ooit weer home willen brengen, dan zal het dus eerst moeten gaan gebeuren tegen Mexico. Dankjewel, Arjan van der Horst uit Engeland.
2: Krijn, kijk naar België en Senegal.
11: Ja, die Belgen zijn een paar keer toch flink in de problemen gekomen tegen Senegal. 61% balbezit voor de Afrikanen die nu ook weer balbezit hebben op de eigen helft, weliswaar. Maar en we zagen eerder een schot van Guy vanaf de rand van de 16 meter. Snoeihard nadat België de bal niet wegkreeg uit de eigen 16. En die man die al zorgde voor een grote kans, waarbij keeper Courtois die bal net kon wegtippen als het ware. Bal kwam wel tegen de paal trouwens. Die heeft er nog eens een keer voor gevaar gezorgd. Nu is het opnieuw Senegal dat aanvalt. Over de rechterkant van het veld is het Senegal nu met Crépin Diatta. Speler van Monaco. En dan wordt die bal onderweg nog onderschept. En levert dat een hoekschop op voor de Senegalezen. Ja, die ploeg van Papa Thiaw doet zijn uiterste best om het België zo moeilijk mogelijk te maken. En om hier een vroege goal te maken in het Seattle Stadium. Dat helemaal vol zit. En dat betekent toch ruim 66.000 toeschouwers die kijken naar deze wedstrijd. Het is geen overdekt stadion. De weersomstandigheden zijn eigenlijk wel uitstekend. Graad of 19 is het in Seattle op dit moment. Daar komt de hoekschop. Komt daar richting de penaltystip. Wordt gekopt richting de rand van de 16 meter. Kopbal van Patessis. En de Belgen met Doku eruit. Doku is in eentje. Hij heeft 2 maal mee tegen 3 of 4 stenen gelezen. Maar ook De Bruyne is mee. Kevin De Bruyne heeft de bal. Kevin De Bruyne gaat schieten richting zijn rand 16 meter. En die bal was bedoeld voor Maxime de Kuiper. Die daar helemaal vrij liep, maar onderweg werd hij toch nog even van richting veranderd. Dus is die aanval van België voorbij. Grote kans, nou ja, geen grote kans, maar in ieder geval een goede uitval van België naar de hoekschop van Senegal.

0: eigenlijk de meest ongeschikte titel die je maar kan hebben in deze fase. Nothing to lose, Douwe Bob.
1: Ja, Jesper de Jong was op Wimbledon een maatje te klein voor de nummer 24 van de wereld. Fonseca is dat. De Braziliaan won in 3 sets namelijk. Mark Brasser die vroeg de Jong met welk plan hij die wedstrijd ingegaan was.
2: Proberen aanvallend spel te spelen. Ik denk dat als je hem laat tennissen dat het vrij moeilijk wordt. Dat was ook te zien als hij eenmaal kon gaan spelen. Dan was ik aan het rennen en dat is niet wat ik wilde. Maar ja, als iemand met zodanige snelheid op je afkomt, dan kan je niet ook nog overtoepen daarin. En dat is ook niet wat ik, wat ik kan daarin. En dat ik moest mijn kansen goed afwachten. En ik serveerde niet goed genoeg om genoeg damage te doen.
3: Verraste hij je nog op een of andere manier? Was hij beter dan je verwacht had? Je had natuurlijk vorig jaar tegen hem gespeeld op gravel, maar heeft hij in een jaar heel veel progressie gemaakt?
2: Ik vind hem wat volwassener geworden in zijn spel. In Estoril was het vooral echt best wel veel losse flodders. Ik denk dat hij daar ook niet helemaal gefocust was, vond ik. Ik speelde goed. Ik speelde echt goed gravel tennis en daar... dat kon ik vandaag niet heel goed doen. En ik liep ook wel snel achter de feiten aan met 2 keer een snelle break. Terwijl ik goed begon. 2 hele goede games speel en 0-2 sta. Dus dat was vervelend, maar hij was beter.
3: Hij was wel een uitbarsting van vreugde bij hem nadat hij die tweede set binnenhaalde. Dat gaf toch wel aan dat hij het best lastig met je had.
2: Ja, ik denk dat hij ook een beetje pist was dat hij hem niet 6-4 won. Hij had vorig jaar van me verloren. En het is 2e ronde Wimbledon, dus je wilt sowieso winnen. Hij blijft een grote speler, maar iedereen wil die wedstrijd winnen. En ik denk voor hem dat hij, als hij in 3 sets wint, dat het een overwinning is voor hem.
3: 2 wedstrijden gespeeld hier. Wat brengt je dat? Wat neem je mee?
2: 50 puntjes die je toch wel weer lekker goed kan gebruiken. Dat is meer dan ik had verwacht. Met een goede loting zou het veel mogelijk zijn. Ik had niet een geweldige loting, geen slechte loting. Maar ik had een goede grasspeler tegenover me. Waar ik niet zomaar 1, 2, 3 van win. En ik liet goed niveau zien. En daar ben ik blij mee en ik ga met een prima gevoel naar huis.
0: België, Senegal, Krijn.
4: Een hele voorsprong voor Senegal. Het is Habib Diarra die het doelpunt maakt. Eerst is in de voorzet van Mané. Wordt hij gekopt tegen de paal aan. Een kopbal die uitstekend is van Diaye. Maar uiteindelijk is het een Senegalees die daar bij de hoekschop, bij de bal op de paal, nog even nakijken heeft. Maar vervolgens wel die terugkomende bal weet te raken. En zo is het Senegal dat op een 1-0 voorsprong is gekomen. En het zat er een beetje aan te komen. Senegal dat de druk opvoerde. Het voelde een beetje aan als powerplay bij het ijshockey. Alsof ze aan het zoeken waren, aan het kijken waren naar het gaatje. Maar nu staat Senegal toch echt op een 1-0 voorsprong. De Belgische bondscoach. Rui Garcia maant zijn ploeg tot rust. Want ze moeten eventjes de kalm te zien te bewaren tegen dit hele gevaarlijke Senegal. 5 doelpunten in het duel tegen Irak. Ja, toen moesten ze ook presteren, want toen moest er gewonnen worden. En het liefst met meer dan 3 doelpunten verschil, dat lukte. En nu staat Senegal op een 1-0 voorsprong. België heeft het moeilijk gehad in de laatste fase. Het is ongeveer tijd voor de drinkpauze. En je weet het, ploegen die onder druk staan, die hebben het meeste voordeel bij een drinkpauze. Maar nu komt er wel de inworp van Timothy Castagne. Namens de Belgen wordt die bal weggekopt uit de 16. Opnieuw bij Castagne gebracht, omdat Yuri Tielemans er nog even aan zit. Daar komt de voorzet. Boven de 2e paal. Maar die is voor Morin Diaw. In het prachtig oranje gehulde keeper van Senegal. Diaw heeft die bal klem vast. En dan kan Senegal nog eens gaan aanvallen. Nou, eens kijken of de scheidsrechter wellicht die drinkpauze even vergeten is. Daar zat natuurlijk in die periode dat doelpunt bij van Senegal. 0-1. De stand inmiddels in de 27e minuut. En dan vindt de scheidsrechter het nog niet tijd voor de drinkpauze. Kijkt wel even op zijn klokje, zo leek het. Maar Senegal speelt de bal weer terug. En dan gaat de bal naar Papegaai. Die bij Villarreal speelt. Die nu dus een basisplaats heeft gekregen. Even temporiseren ook van Senegal. Bal terug naar Morin Diaw. Hij zat eraan te komen, die treffer voor de Senegalezen. En dan nog steeds geen drinkpauze. Er is ook
5: heeft hij een regisseur op zijn oor of niet,
4: ja,
5: die scheids?
4: Ja, in principe moet hij dat wel horen inderdaad. Dat hij toch eventjes door de VAR-room richting de zijkant wordt geroepen. Ja, dit is tijd voor de drinkpauze. Nou, België kan deze pauze goed gebruiken. Want het is een 1-0 voorsprong. Habib Diarra maakte de treffer. Een 22-jarige middenvelder die precies op de goede plek stond toen de bal terugkwam van de paal. Hij maakte de openingsgoal in het duel tussen België en Senegal.
5: Ja, Gert-Jan Verbeek, via Krijn hoor je het een beetje doorkomen. Hè? Eerst al van flinke problemen voor België een paar keer. Een kans hebben we gezien, die net buitenkant paal ging. Nu een goal, lang in balbezit, Senegal. Ruiken ze het dan ook? Denken ze dan nog, hey?
6: Ik vond dat de Belgen best wel goed begonnen. Ja. Maar al heel snel gaven ze het initiatief aan de tegenstander. Of die nam hier wat initiatief over. Heel veel balbezit. Met af en toe een versnelling. En dan heeft, België heb ik al aangegeven voordat de wedstrijd begon. Hun zwakste, zwakste deel is de achterhoede. Ja. El Courtois doet daarin mee. Want hij leidde de eerste kans eigenlijk in. Want de vingertoppen, hij had gewoon van die bal af moeten blijven. Dan was hij gewoon voor de goal langs gegaan. En dan gaf hij de Senegalezen een kans. En ook hier staat het gewoon niet goed. Hè? Want je bent als keeper ook verantwoordelijk voor de organisatie achterin. Ja, en er is gewoon geen druk op de bal. Senegal mag doen en laten aan de bal wat ze willen. Komt een vrije voorzet. Ja, en ze daar verdienen de voorsprong.
0: Ja, die kanteling, hè? Is dat nou toe te schrijven aan de Belgen? Of is het toch ook wel echt de verdienste van Senegal?
6: Nou ja, er is altijd een combinatie van. Maar op het moment dat jij dus geen enkele poging doet om het de Senegalezen moeilijk te maken om mensen de balbezit te hebben, dat je toestaat dat de tegenstander dusdanig veel balbezit heeft, ja, dan ben je een beetje, het lijkt wel walking voetbal. Een loopas is er niet bij, dus hou een beetje de positie aan. De tegenstander mag doen en laten rond de middenlijn wat ze willen. Ja, dan komt in één keer die versnelling en dan moet jij alert zijn. Ja, en dat zijn ze niet.
5: Ja, als je hoge druk zet, krijg je alleen maar meer ruimtes. Ik bedoel, ik zie af en toe een paar goede lange ballen van die Senegalezen. Ik denk, nou,
6: als je er echt in slaat te vallen, ga maar hard rijden.
0: Ja, we zagen die bondscoach van België, die predikt dan de rust na die tegentreffer. Maar ja, er zal wat moeten gebeuren nu.
6: Ik denk dat ze juist een pep talk nodig hebben. Ik denk juist dat ze meer gif in hun spel moeten gaan leggen. Dat ze meer agressie moeten tonen en in de duels en meer druk geven op de bal. En niet maar een beetje in de positie afwachten totdat de Senegalezen een foute paas doen.
5: Het begint een Europees probleem te worden misschien wel. Ja. Wat Gert-Jan hier aanstipt.
0: Ze moeten uit de schulp de Belgen, dat is het.
7: Ja. NPO Radio 1.
5: Tijd voor het nieuws met Clemens Peters.
8: Tijdens de viering van Ketty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee mensen aangehouden. Een van hen had een mes op zak en de ander een geladen vuurwapen. De sfeer op het festival is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. In Leiden-Zuid zijn vanmiddag woningen ontruimd vanwege de vondst van een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in een flat. Volgens een politiewoordvoerder lag het vuurwerk zowel in de woning als in een garagebox. Er is één persoon aangehouden. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was geworden omdat ze hem wilde verlaten. En de spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog maar digitaal. Sony stopt met het produceren van de fysieke schijfjes omdat daar niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor de gamers is dat het doorverkopen of het uitlenen van de spellen voor de PlayStation straks niet meer kan.
7: Langs de lijn en omsteken.
0: Hydration time is over en dus wordt er weer gespeeld bij België Senegal.
9: Ja, het veld is ook even gehydrateerd. Zo. Een sproeisysteem in het veld en bondscoach Garcia stond nog eventjes in gesprek met Kevin de Bruyne. Dat was overigens best een verhit gesprekje, dus daar komt best een plasje water overheen. En dat gaat zich nu even afdrogen. Ja, Rudy Garcia, die 62-jarige Fransman, even dat keurige donkerblauwe colbertje, wordt even droog gedipt.
0: Ja, die hoeft niet meer te douchen, Krijn.
9: Nee, er kwam een flinke plas water overheen. Ja, dat was trouwens wel een aardige discussie. Tussen Kevin de Bruyne en de bondscoach. Ja, wellicht had het ermee te maken dat die Garcia toch aan de kant stond. Van jongens, even rustig aan, even kanten. Maar de Bruyne is natuurlijk een speler die het liefst heel graag weer de aanval zoekt. En nu
5: ja,
9: is het...
5: Gert-Jan van Beek zei ook van ze hebben een pep talk nodig.
9: Ja, want... nou, dat zal ongetwijfeld wel gebeurd zijn tijdens die hydraterende break. Hoe zeg je dat? Terwijl Papetiao richting zijn voorhoofd wijst. Zo van aan de zijkant richting zijn slapen. Van jongens, kopje erbij houden. Scheidsrechter heeft de bal in handen. De beste man uit Honduras. Jong scheidsrechter, 34 jaar. En dan is het België dat het spel mag gaan hervatten. Met Maxime de Kuiper, speler van Brighton en Hove Albion. En de Belgen moeten aan de bak. Een 1-0 achterstand. Senegal op een 1-0 voorsprong. Veel balbezit voor Senegal. En nu is het tijd voor de Belgen om echt te gaan voetballen. 5 schoten op doel zien we ook. Qua statistieken even op het scherm verschijnen. 2 voor België, die waren in de openingsfase. Daarna was het Senegal in deze wedstrijd. En nu is het België dat de bal heeft en is het zoeken geblazen. Wie staat er vrij? Senegal, dat staat best goed georganiseerd. De tijd is voorbij dat die Afrikaanse ploegen ongeorganiseerd waren. Doku, en dan wordt hij aangetikt of niet. Kijk naar de scheidsrechter, Jeremy Doku van Manchester City. doet zijn beklag bij de scheidsrechter, maar die wil van niks weten. Kijkt heel erg streng uit zijn ogen. En dat betekent dus geen vrije trap voor de Belgen. De bal was al weg. Nou, dan raakt Doku toch wel Moussa Niakate, speler van Lyon. Maar het is Senegal dat het spel inmiddels heeft hervat. Ter hoogte van de middenlijn hebben ze balbezit met Habib Diarra. En dan is daar Gueye, de man die al een keer vanaf de rand van de 16 meter op het doel schoot van België. En dan komt Senegal weer. Ja, nu moeten angsten niet in gaan sluipen bij België. Je moet gewoon lekker blijven voetballen. Dan heb je de grootste kans dat het goed komt. België zakt terug. Het is Ismaël Jacobs van Galatasaray die de bal heeft. En dan gaat de bal weer terug. Is het Senegal dat ook wat voorzichtiger is geworden, lijkt het. Maar ongetwijfeld gaan ze op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om het België weer moeilijk te maken. 34e minuut, de drinkpauze is achter de rug. Komt daar weer een diepe bal in de richting van Sadio Mané. Maar die bal is te hard. Wordt niet meer door Mané onderschept voor de achterlijn. 0-1 voor Senegal.
7: De mooiste momenten van het WK.
0: Ja, die laten we elke uitzending horen. De analist in de studio kiest een nieuw moment en gooit er een andere uit. Dit is nu de top 3.
10: 1. Nou, Medina. Pull back here. Let's see. Run. Let's see! History in Dallas. 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup all-time leading scorer. Wonderful moment.
0: 2.
11: Dembélé, Boubrak. Wauw! Dembélé doet het zelf! Schitterend! Hij is los!
12: Hij dreigt met schieten, dat deed hij al twee keer heel erg goed. Nu ook weer erin! Het is de derde!
0: 3.
13: Emoties zijn gigantisch. Tranen bij Cody Gakpo, dat is volstrekt te begrijpen. Wat is dit hem gegund? Geweldig! Oh, hij kijkt naar de hemel, hij kijkt naar boven, Cody Gakpo.
0: Ja, de top 3 op dit moment met WK-topscorer Messi, de keuze van Ronald Waterreus. Met de hat-trick van Dembélé tegen Noorwegen vrijdagavond. Ook Ronald Waterreus, nou, twee keer gekozen, heel goed. En de goal van Cody Gakpo tegen Marokko, natuurlijk het emotionele moment. De keuze van Mark van Hintem. Nou, je kent het principe, Gert-Jan, dan moet er eerst eentje uit. Welke gaat het worden?
6: Ja, daar kies ik toch voor voetbal.

0: gaat Gakpo gaat er dan toch uit.
1: Oeh, ja. Ja, keihard, ja. Hoor jij.
2: Ja. Dat zijn de harde wetten van deze rubriek, hè. En daarvoor in de plaats komt dan dit moment.
3: Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish!
2: Ja, we hadden de helder rol van Kane natuurlijk al behoorlijk belicht. Maar nou ja, nog één keer dan, Gert-Jan.
0: Ja, hij neemt als aanvoerder zijn verantwoordelijkheid. En als je kijkt op een magistrale manier hij die bal binnenjast in een situatie waarin hij moet. En de individuele kwaliteit druipt er vanaf. En hij is mede topscorer nu van dit WK samen met Messi. 6 goals heeft hij erin liggen. Ja, dit is Mester Engeland.
1: Ja. Ben ik toch benieuwd eventjes, want we hebben dus nu een top 3 met Messi, Dembele en Kane. Dat wordt een lastige klus voor degene die morgen er eentje uit mag gooien. Want wat hou je er dan uit?
2: Ja, en wat voeg je dan weer toe?
1: Ja, ook dat. Maar goed, welke zou jij eruit halen? Voor een klein voorzetje toch? Van
0: morgen?
1: Die dan, ja. Van deze 3 moet er 1 uit. Wie moet er dan uit?
0: Ja, je gaat je eigen keuze er natuurlijk niet
1: uitgooien. Dat kan toch ook een goede coach doet dat, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja, dan denk ik toch dat Messi en Dembele de voorrang krijgen.
2: Oké. Ik weet niet wie er morgen zit, hoor. Maduro volgens mij. Die maakt zijn eigen keuze.
1: Oké, ja, die is eigenwijs genoeg. Goed, Krijn, heeft België de pep talk begrepen?
4: Nee, want het was Sadio Mané die zo even weer een kans kreeg gepakt door de Belgische keeper Thibaut Courtois. Nou, die begreep die pep talk dan weer wel. Maar Sadio Mané van dichtbij schoot in de handen van de keeper van België, Thibaut Courtois. En ja, die deed het goed. Sadio Mané natuurlijk. Tegenwoordig is hij actief bij Al Nassr. Maar is een grote naam in het voetbal van Senegal. Ex-Bayern München, speelde heel lang bij Liverpool. Bijna 300 wedstrijden daar gespeeld. In totaal 120 doelpunten gemaakt. En hier had hij zomaar op het WK zijn doelpuntje kunnen meepikken. Het deed het trouwens niet heel erg goed, vond ik, in de wedstrijd tegen Irak. Maar nu is hij toch wel weer belangrijk. Ook bij die treffer van Senegal was hij het uiteindelijk die de aanval op gang zette. Met de voorzet vanaf de linkerkant. Mané nu dus opnieuw gevaarlijk. En België nog steeds in de problemen. De Belgische collega's hebben laten weten dat is de reden waarom het na die drinkpauze zo lang duurde voordat het spel werd hervat. Dat er wat mensen op het veld waren gelopen. Die kregen overigens wel ook de volle laag van een sproeier. Maar dat duurde even voordat het spel hervat kon worden. Hopelijk loopt het allemaal goed af en gaat het niet vaker gebeuren. Nu is het Doku met de voorzet. Een uitgestoken been voor Kevin De Bruyne. Maar die kan niet uithalen. En dan is het opnieuw België met Trossard. Halverwege de helft van Senegal. België werkt hard. Maar het is onvoldoende effectief. Trossard krijgt de vrije trap tegen. Baalt van dat moment. Als de Senegalese man die daar op de grasmat ligt, ligt helemaal lang uit. Nee, het is Guay die lang uit op de grasmat ligt. Naar het duel met Leandro Trossard, de man van de eerste kans in deze wedstrijd voor België. Maar ja, die ging er niet in. Inmiddels zitten we al in de 39e minuut. Focust de regie zich eventjes op Mané, die zo even een kans kreeg. Deed dat knap hoor, tussen twee Belgen in. Kreeg de bal langs Brandon Mechelen. Maar daar stond gelukkig voor België Thibaut Courtois op de goede plek. Een grote kans voor Senegal om op 2-0 te komen. Kortom, België heeft zijn zaakjes nog niet echt op orde in deze wedstrijd. Morin Diaw, de keeper in het oranje. Oranje en dan is daar de bal, die wordt doorgekopt en die belandt bij de man in het geel. En dat is Thibaut Courtois. Het staat nog steeds 1-0 voor Senegal. 39e minuut in het Seattle Stadium. Het is wel een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar ook een wedstrijd waarin onze zuidenburen echt aan de bak moeten.
2: Ja, heb je het idee, Gert-Jan, dat die wake-up call inmiddels is binnengekomen bij de Rode Duivels?
0: Nee, ze hebben heel veel moeite met de defensieve organisatie van Senegal. En op het moment dat ze de bal krijgen, staan ze ook gewoon niet goed. Hè. Dus in de omschakeling weet Senegal goed gebruik te maken van de zwakheden van de Belgen. Ja. En ze komen elke keer er gevaarlijk uit. België heeft nu wel wat meer balbezit, maar dat laat Senegal ook toe. Alleen op het moment dat ze de bal kwijtraken, komen de Senegalezen er een rap tempo uit.
2: Ja, want hoe kijk je eigenlijk aan tegen die Belgische ploeg? Is het een beetje een goede ploeg, vind je, op dit moment?
0: Nee, ik zei al, ik vind dat ze... Kijk, De Bruyne is 35.
2: Ja.
0: Krijgt wel steeds meer moeite.
2: Courtois ook wel oud, hè?
0: Ja, Courtois ook. Maar het probleem zit hem niet zozeer bij de middenvelders en voorin. Het zit hem meer in de achterhoede. Die vind ik niet sterk opteren. En verdedigen doe je wel met het hele team. Hè, want ook daarin heeft De Bruyne ook wel... Hè, die zit al wel een beetje sleet op. He, dus ja, en dit zijn allemaal, die zijn gelezen, dat zijn allemaal van die machines. Ja. Die blijven lopen, ze zijn fysiek top. Ja, en zijn allemaal snel en wendbaar.
2: En als je dan een beetje in je nadagen bent, dan is dat lastig spelen. Dat
0: is lastig spelen hoor, ja.
1: Maar goed, kijk, dit is precies het scenario wat je aan het begin van de uitzending zei. Van ja, kijk, als je vroeg op achterstand komt tegen zo'n ploeg, gaan ze natuurlijk achterin als een blok staan. Hoe moet België dit nu gaan... wassen, dit varkentje?
0: Nou ja, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Je moet zien dat je in een hoog tempo die bal rond laat gaan. Hè. Dus dat betekent spelers overslaan, door een linie heen spelen. En wat sneller, wat opportunistischer gaan spelen. Ja. Waarbij je de ballen in de 16 meter brengt. En dan moet je dus ook mensen hebben die in die 16 meter zijn. Om daar chaos te creëren. En dan vanuit de tweede lijn goed aansluiten. En van daaruit eventueel kijken of je in de rebound succesvol kan zijn met een afstandsschot.
1: Ja. Zie je iets van hoger tempo, Krijn?
4: Nee, ik denk dat er maar één Belg is die een aardig niveau haalt. Dat is Trossard. En dan is het België dan nu wel met de bal de 16 ingepompt. En dan De Bruyne die hem kan opvangen. Maar er werd een speler onderuit gekegeld in de 16. En dan is het de scheidsrechter die het spel stillegt. De ketelaar die nog even verhaal wil halen. Maar België kan voorlopig nog geen vuist maken tegen dit Senegal. Ja, een unieke kans voor Senegal natuurlijk. Als ze een rondje verder gaan komen. Vorige wedstrijd al een historisch record neergezet. Want nog nooit eerder scoorde een Afrikaans land 5 keer in een WK-wedstrijd. En ze willen minimaal het succes van 2002 ervaren. Evenaren toen de kwartfinales werden bereikt. Dus wat dat betreft nu natuurlijk een extra ronde voor de Senegalezen. Maar als ze deze doorkomen, komen ze wel in de achtste finale. Garcia aan de zijkant doet zijn stropdas nog eens even goed. Nog 4 minuten officieel te gaan. Komt natuurlijk die drinkpauze nog bij. Dus een minuut of 7 hebben we nog voor de boeg, denk ik. 7-8 misschien wel. En België nog steeds op de achterstand. En Romelu Lukaku is inmiddels aan het werk gezet. Hij gaat warm lopen. De supersub van België. Hij moet het misschien wel gaan doen dan.

0: Dat is vast een boodschap uit België. Not fair, Lily Allen.
1: Ja, wat zou er niet eerlijk zijn eigenlijk?
0: Nou, dat ze achter staat.
1: In hun optiek. Ja, Krijn, maak er maar wat van.
2: Ja, nou, die Belgen zijn wel inmiddels in de extra tijd beland. Maar ze hebben ook een paar kansjes gecreëerd. De laatste was een uitstekend schot van Maxime de Kuiper. Maar die had niet gerekend op Mori Diaw, de keeper van Le Havre en van Senegal. Die prima pakte, geweldige redding. Schot vanaf de rand van de 16 meter. Ook daarvoor twee kansjes. Eigenlijk mede door toedoen van Senegalese verdedigers kwamen die tot stand. Eerst Doku via de linkervoet van een verdediger de bal over de achterlijn. En dat leverde

0: Maar die had niet gerekend op Moridiao, de keeper van Le Havre en van Senegal. Die prima pakte, geweldige redding. Schot vanaf de rand van de 16 meter. Ook daarvoor twee kansjes. Eigenlijk mede door toedoen van Senegalese verdedigers kwamen die tot stand. Eerst Doku via de linkervoet van een verdediger de bal over de achterlijn. En dat leverde dus niks op. Nu is het Senegal dat aanvalt. Ja, en als ze dan aanvallen, dan staan ze daar met een paar man op de rand van de 16. En dan is alles gewoon naar voren gericht. Maakt niet uit, geen balletje terug. Gewoon bam naar voren rammen. Dat doet die Senegalese met Ndiaye die dat goed deed. Maar België heeft veel balbezit. En dan was het ook nog Doku dus inderdaad met een mogelijkheid. En een actie met de ketelaren in de 16. Kortom, België heeft zich de laatste paar minuten wel echt goed geëtaleerd laten zien. In deze wedstrijd tegen Senegal. Voor rust op 1-1 komen. Dat is het doel voor de ploeg van Rudy Garcia. En het is opnieuw België met Trossard die de bal heeft. En die wacht even. Een verschijnbeweging soort van. En dan levert hij toch maar de bal af bij een speler die dichtbij staat. België nu naar de rechterkant van het veld met Castagne, de man van Fulham. De Bruyne komt de bal ophalen. Doku die het goed doet. En Doku moet er doorheen. Of de bal afgeven aan de Bruyne. Die krijgt hem dan terug. Doku, maar die bal is net niet op maat genoeg. En dan is het de Senegalees die ervoor duikt. Moussa Niakate die ervoor zorgt dat Doku daar niks meer uit kan halen. 2 minuten in de extra tijd zitten we inmiddels. Nog altijd de voorsprong voor Senegal. Maar België heeft wel een paar kansjes gecreëerd. Dat is hoopgevend voor onze Zuiderburen.
1: Een paar kansjes gecreëerd inderdaad. En tegelijkertijd, Geert-Jan, als je dan Senegal bij zijn uitbraak ziet, dan zie je ineens weer dat leeuwenhart bij die Afrikaanse ploeg. Dat is eigenlijk wat je bij Marokko misschien ook wel zag tegen Nederland. Die strijdlust.
2: Ja, dat compenseert een hoop. Ze hebben ook de fysieke mogelijkheden ervoor. Hè? En ze zijn gewoon directer in hun spel. En dat ligt natuurlijk ook wel aan de wijze waarop België het spel speelt. Waarin ze ook heel direct kunnen zijn. Hè? Ze proberen ook echt inderdaad die linie over te slaan. Ja, daar hebben ze ook nog individuele kwaliteiten. Waarin een individueel speler ook zelf een kans weet te creëren. Dus ja, dit is een kolfje op de hand van Senegal. Je moet tegen dat soort ploegen moet je juist op voorsprong komen. En dan moeten ze komen. Ja, dat is niet gebeurd. En nou wordt het een zware dobber voor de Belgen.
1: En kijkend naar die mentaliteit ook waarmee ze zo'n wedstrijd ingaan, zie je daar verschil tussen die Afrikaanse ploegen en de Europese ploegen?
2: Kijk, die zinnen gelezen. Kijk maar, het land is natuurlijk. Daar moet je vechten om te overleven. En natuurlijk hebben deze jongens allemaal al een goede boterham. En is hun maatschappelijk een kostje gekocht. Maar ze komen wel uit een situatie waarin ze hebben moeten vechten om zo ver te komen. Ja, en dat zit er bij ons, Nederlanders en Belgen, zit dat er niet in. Ja.
3: Nou, dat is hoopgevend voor de Zuiderburen, Krijn, ja. Als ze dit zouden horen.
0: Ja, ze spelen wel tegen de leeuwen van de Taranga. Hè. Dat zijn die Senegalezen die we zagen al op de tribunes in dit geweldig grote Seattle Stadium. Zoals het nu heet voor het wereldkampioenschap. Een grote leeuwenkop bij de fans van Senegal. We kijken naar Sadio Mané. En er wordt een vrije trap voorbereid door de Belgen. De muur wordt even op de juiste plaats gezet door de scheidsrechter uit Honduras. Op de rand van de 16 meter. Nou, een metertje erachter moeten ze gaan staan. Daar wordt hij met die busgeerschuim de streep getrokken op het veld. Terwijl er overleg is bij de Bruyne. Hij staat naast Maxime de Kuyper, handen in de zij. Ja, die keeper heeft al een keer een prachtige bal van de Kuyper eruit gehouden. Diaw staat klaar. Roze of oranje schoenen. Hij is de enige zo'n beetje die geen roze schoen aan heeft. Alles in oranje bij deze man. Terwijl de Belgen nu organiseren. En het is Jurrie Tielemans die nog even aan het wijzen is. Richting de muur, richting de spelers die in de buurt staan van de muur. Dan is het tijd voor de vrije trap. Gefloten door Maxime de Kuyper. Ik denk dat de Bruyne het gaat doen. Of de Kuyper achter de bal. De Bruyne staat klaar om te lopen. En dan het is de Kuyper. Schiet hem in de muur. Ja, die drie man die voor de muur staan van Senegal. Dat zijn toch echt drie Belgen. En volgens mij wordt de bal daar tegenaan geschoten. En dan zijn ze hem ook kwijt. Wordt die bal keihard naar voren getrapt door Senegal. En dan kan België helemaal van vooraf aan beginnen. En zijn er officieel nog 11 seconden te spelen in de extra tijd. Nu is het de Bruyne. Kunnen ze nog één keer richting het doel van Moridiaw? Of gaat de scheidsrechter en nu wel een einde aan maken op tijd. Oh, prachtige bal naar Doku. Doku heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Hij heeft te maken daar met Ismael Jacobs. Kan de bal afleveren, Doku, bij Tielemans op de rand van de 16 meter. Tielemans kan die gaan schieten. Voorzet. Maar die voorzet is niet goed genoeg. En dan de Bruyne. Ja, met een. Die raakt die bal eigenlijk maar half. En die stuit dan in de buurt van Moridiaw. Dus levert dit ook niks op voor België. 0-1 nog steeds. En dan is het rust. Het is rust in het Seattle Stadium. Bijna 67.000 toeschouwers hebben één doelpunt gezien. En dat doelpunt is voor Senegal. Senegal dat op

0: ging naar die treffer. En die treffer pakte via Habib Diarra. Hij zorgt voor de 0-1. Het is de Belgische bondscoach Rudy Garcia. Die nog even wat op zijn papiertje schrijft. Wat gaat hij allemaal zeggen zo dadelijk in de kleedkamer? Want België moet echt aan de bak straks in de tweede helft.
1: Ja. Je moet eventjes in de leer bij Louis van Gaal. Dat je echt zo'n klapblokje hebt. Want die losse papiertjes, dat werkt toch?
2: Raak je ook allemaal kwijt. Nee, en dan straks het verkeerde nummer in. Straks blinkt die Lukaku nog in. Te vroeg en zo, weet je wel. Of niet? Of is dat tijd daarvoor misschien, Gert-Jan? Gewoon Lukaku erin al.
3: Ja, dat vind ik wel wat te vroeg. Die kun je altijd wel wat later brengen. Maar ze zullen wel wat opportunistischer moeten gaan voetballen. En dan heb je aan Lukaku wel een goed targetman.
2: Zo'n crosspaas van net, wat Krijn beschreef, hè? Van linksachter naar rechtsvoor, dat is wel prachtig. Hè?
3: Ja, kijk, maar dan krijg je ook snel in het spel. Hè? Dan sla je de hele middenlinie over. Je pakt meteen 40 meter over het speelveld. Ja, en dan moet Senegal moet reageren.
2: Ja, ik zie ondertussen Lukaku volgens mij in beeld. Ja, die komt er nog wel in natuurlijk, hè, denk ik. Want dat wordt gewoon een breekijzer, toch?
3: Zolang ze achter blijven staan, zal de kans vrij groot zijn dat hij op een gegeven moment Lukaku gaat brengen. Ja.
2: Hoe zou het met mensen zijn?
1: We hadden een belofte, hè?
2: Ja.
1: We zouden gaan bellen met Cheikh Nyeng, de Belgische Senegalees of Senegalese Belg, hoe u het ook wil noemen. VRT-journalist ook. Ja, we zeiden als Senegal scoort, dan komen we bij je terug. Want dan ben je ineens een heel ander mens. Even horen hoe je klinkt nu, Cheikh.
4: Nee, ik ben nog heel nuchter. Het is maar een helft gespeeld. Dus
2: sorry,
4: nog
2: verkeerd verbonden. Excuus.
1: Heel nuchter nog. Vast niet toen Senegal scoorde. Wat gebeurde er toen?
4: Nee, dan was het even door het dolle heen. Maar nu al terug bij zinnen, terug rustig.
1: Hopelijk
4: weer de helft. Ja, zeg maar.
1: Ja, komt dat ook door die kansjes die België nog kreeg? Of barst je van het vertrouwen momenteel?
4: Nee, nog steeds vertrouwen, hè, maar het match duurt 90 minuten en je weet maar nooit. Dus een beetje rustig blijven.
2: Maar wat vind je ervan, Cheikh? Wat vind je van je Senegal? Wat vind je van België?
4: Ja, Senegal heeft zich getoond. Ik denk dat we wel op ons honger kunnen blijven zitten op de goals. Want we konden wel de actie van Sar moesten we eigenlijk wel in. Dat is heel jammer. Dus 1-0 is heel goed. Op zijn minst wel gescoord, maar het kon wel meer dan 1 zijn. En België heeft goed gereageerd. Zeker na die drankpauze zijn ze iets scherper geworden. Ja. Hebben wij iets meer afwachtend gespeeld. Ik hoop dat we met de tweede helft wel iets weer gaan tonen. Dat we niet blijven afwachten, want dat kan afgestraft worden. Dus hopelijk tweede helft die op de eerste helft lijkt, waar we voorsprong blijven.
1: Ja, je zei, jij kijkt die wedstrijd thuis in alle rust met wat familie en zo. Maar ik kan me voorstellen dat er op die telefoon van alles binnenkomt aan berichten vanuit ook de Senegalese gemeenschap.
4: Nee, inderdaad. Ik heb al mijn meldingen uitgezet. Dat is een match, het is echt een heilig moment voor mij. Ja, ik heb al mijn meldingen uitgezet. Ik zei niet zelfde Belgisch, ik heb even jullie gefilterd, maar voor de rest staat alles uit. En na de match ga ik alles misschien bekijken of morgen pas. Maar de match is echt een momentje voor mij om te genieten en even familie te beleven.
2: Maar valt België jou niet tegen?
4: Niet echt. Ik denk dat België wel in lijn staat met wat ze hebben gebracht tot nu toe. Je moet ook weten dat Lukaku nog moet invallen. Die meestal wel een goal meepakt. Dus je bent nooit echt helemaal safe. Je ziet ook in die flitsen dat ze wel de kwaliteit hebben. Aan ons om gefocust te blijven en goed te verdedigen. En in die tegenprikken iets scherper zijn.
1: Ja, dat is mooi, hè? Dat je hebt het nog wel over hun en over ons natuurlijk. Want jij bent voor Senegal natuurlijk. En heeft Senegal echt gebracht wat je ervan verwachtte? Zijn ze hier meegevallen of tegen?
4: Ja, ik ben wel tevreden tot nu toe. Ik denk dat we de eerste twee matchen hebben geleerd. Ik ben blij dat we die fouten hebben gemaakt op een vroege stadium van het toernooi. Dus dat we daar verder uit hebben geleerd en dat zo blijft.
2: En zit er nog iemand?
4: Heel geconcentreerd.
2: Zit er nog iemand op de bank waarvan je zegt die gaat nog invallen en dan gaan we nog veel van?
1: Ja, niet bij jou in de huiskamer.
4: We hebben een heel mooie bank. We hebben een heel mooie
1: bank.
4: We hebben een heel mooie bank. Ik denk dat Ibrahim Bey is nog op de bank. Assane Diaw is op de bank. Jackson is op de bank. Lamin Kamara op het middenveld kan nog invallen. Je hebt nog heel veel opties op de bank die pertinent zijn. Dus op dat vlak maak ik me echt geen zorgen. Het is vooral kwestie van de structuur behouden en de focus behouden. En wanneer het kan echt scherper zijn en efficiënter zijn.
1: Ja, de kop niet gek laten maken. Ik zou zeggen, neem nog even een kopje thee. Hè. Rust in die huiskamer. En dan komt dat allemaal goed ook in die tweede helft. Cheikh Nyeng.
4: Komt goed.
1: Dankjewel.
2: Ja, Gert-Jan Lukaku komt er nog in. Zegt hij, gaat altijd een goaltje maken. Is dat inderdaad waar we wel vanuit moeten gaan? Ja, dat hij erin komt sowieso, maar
3: Nou ja, hij gaf ook aan dat Senegal met 2-1 wint. Dus ja, dan zal België toch een doelpunt moeten maken.
2: Ja, ja, maar dat scorebordjournalistiek zou weer er deze avond gehoord.
5: Ja, ja, ja.
2: Maar goed, nee, België gaat... Ja, ze gaan natuurlijk wel meer en meer aan.
3: Ja, je zag het ook bij Engeland. In het laatste kwart vallen toch de meeste goals. Zelfs in blessuretijd vallen veel goals. En dan gaan ze heel opportun spelen. En dan komt er gelukkig ook een beetje bij kijken. Maar ja, dan is de must is vrij hoog. En dan zie je dat de tegenstander toch vermoeid raakt. Dat op een gegeven moment de voorsprong verdedigen moeizamer gaat. En dat er dan op een gegeven moment tot doelpunten vallen.
2: Ja, moet ook wel, want jij hebt gezegd dat België zou winnen. Dus.
1: Ja, daar word je genadeloos op afgerekend. Nee hoor. Maar Maduro zat de hele tijd verkeerd. Dus wat dat betreft. Okay. Ja. Zo dadelijk dus de tweede helft. Ja, u krijgt ongetwijfeld nog mee met het oog op morgen. Als daar gescoord gaat worden. Morgen zijn wij er weer. Want het WK dat gaat natuurlijk door. Om 2:00 vannacht is het Amerika tegen Bosnië en Herzegovina. En morgen om 9:00 s'avonds. Dat is een mooi tijdstip. Spanje tegen Oostenrijk. Zometeen met het oog op morgen.
2: Winfried Baijens. Fijne avond.
6: NPO Radio 1.
7: Nooit meer slapen.
6: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
7: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: NPO Radio 1.
14: 11:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en ook nog eens tienduizenden vermisten. De 2 zware aardbevingen van vorige week, donderdag, zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn ook tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond 2 mensen aangehouden. Een van hen had een mes bij zich en de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich en even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. En ze hadden ook een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op 1-0 en het duurde tot in de tweede helft dat de Engelsen langs zij kwamen en uiteindelijk toch nog de winst pakten. Harry Kane maakte de twee Engelse doelpunten. En de tennissers Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp zijn uitgeschakeld op Wimbledon. De Jong verloor in de tweede ronde in 3 sets van de Braziliaan João Fonseca. En van de Zandschulp moest na 5 sets buigen voor de rust Roman Safiulin. En daarmee is de Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon verleden tijd. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. En dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er maar 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. En na nog 2 etappes in Spanje trekt de karavaan naar Frankrijk. Daar is op 26 juli de finish op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Winfried Baaiens.
2: Als je de stenen op jouw pad niet opruimt, struikelen je kinderen daarover. Die Surinaamse wijsheid haalde premier Jette aan tijdens de Kittikotti-herdenking. Komen wij aan met je eigen stoep schoonvegen. Welkom bij het oog van deze woensdag 1 juli. Terwijl de premier bij die nationale herdenking slavernijverleden was, was er in Den Haag een vurig debat over stikstof en Wilma doet daar zo meteen verslag van. We behandelen zo meteen ook een nieuw woord, de garantiemacht. Wat is het en hoe gaat dit Oekraïne helpen? We gaan naar de maan, we gaan een flink potje herrie maken, maar eerst natuurlijk het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 1 juli.
2: Het is toch alweer een tijdje terug dat de boze boeren in Den Haag tegen stikstofplannen protesteerden. Maar vandaag stonden ze er weer. Niet alle boeren lukt het de stad in te komen, want de politie liet maar 20 tractoren door.
3: Ja, je wordt hier helemaal gek van. Wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren en onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen. Het slaat helemaal nergens op.
2: Boeren die het wel haalden, hadden maar één doel.
4: Ja, even een statement maken. Ja, die geniepige plannen, dat wordt hem niet.
2: Ja, wat willen deze boeren dan wel?
5: Ja, wanneer zijn we tevreden?
6: Van de baan.
5: Ja, als van de baan is natuurlijk.
2: Ja, veel van hen zien het probleem niet.
7: Maar er is geen stikstofproblematiek, dus daar hoeft niks aan gedaan te worden. Dat hebben we onszelf aangepraat.
8: Ja, er is geen stikstofcrisis.
2: Maar wat is die stikstofcrisis dan?
9: Het is gemaakt alleen maar om de boeren weg te pesten.
2: Oké. Verder met de corona-enquête. Oud-minister Grapperhaus van Justitie was aan de beurt. En het ging onder meer over de avondklok.
10: Dit is wel een hele zware maatregel.
2: Hij werd er emotioneel van.
10: Dat kwam neer mijn handtekening. En daar had ik geen zin in.
2: Burgemeester Halsema van Amsterdam had dit eerder deze week al aangestipt.
11: Ik denk dat hij dat met gezonde tegenzin heeft gedaan.
2: Halsema had het bijna goed.
10: Ik geloof dat Femke Halsema heeft gezegd dat ik gezonde tegenzin had. Ja, ja, het was gespierde tegenzin.
2: Staat hij dan nog wel achter de invoering?
10: Ja, we hebben toen, hoe pijnlijk ook, maar wel het goede besluit genomen.
2: Dan de WK-wedstrijd die op dit moment bezig is. België tegen Senegal. Deskundigen zitten met hun voorspellingen bijna nooit op één lijn. Maar deze kenner lag vooral met zichzelf over hoop. Hij noemde eerst de favoriet voor de winst.
12: Ik denk dat België op papier de favoriet is.
2: Ja, dan verwacht je dus dat hij denkt dat België gaat winnen.
12: Dus ik denk dat het 50-50 is.
2: Oké, nou, dan wordt het dus een gelijkspel met penalties.
12: Ik heb gezegd dat Senegal 0-1 gaat winnen.
2: Oké, inmiddels staat het overigens 0-1 voor Senegal. En tot slot dan de inkomsten van Donald Trump. De Amerikaanse president verdiende in 2025 bijna 2 miljard... met crypto, herdenkingsmunten en horloges, maar ook met bijbels.
13: All Americans need a Bible in their home and I have many. We must make America pray again.
2: Dat hij hierin handelt is niet zo gek als je weet wat zijn favoriete boek is.
14: The Bible is the best.
2: En als je de Bijbel als lievelingsboek hebt, dan kun je vast iets vertellen over je favoriete stuk.
15: I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
16: Even to cite a verse that
15: no,
16: you like.
15: I don't want to do that.
2: Nee. Het zou natuurlijk kunnen dat Trump dit graag privé wil houden, maar Jon Stewart van het satirische programma The Daily Show twijfelt daaraan.
17: Yes, people who love the Bible famously hate sharing their favorite parts.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En wij gaan door met eigenlijk de dag van morgen. De kranten, wat brengen zij morgen? Christian heeft ze gelezen.
18: Veel Amerikaanse maatschappelijke organisaties overwegen naar Nederland te verhuizen, schrijft de Telegraaf. 12 zouden dat al hebben gedaan vanwege het beleid van president Trump. Ze dreigen in de VS hun fiscale voordelen kwijt te raken.
2: En het gaat dan om organisaties die zich inzetten voor het klimaat, ontwikkelingshulp of het veilig houden van AI. Behalve het fiscale beleid in de VS spelen ook politieke druk en dreigende rechtszaken een rol.
18: Nederland is aantrekkelijk omdat de vrijheid van non-profit organisaties wettelijk goed geregeld is. Ook zijn schenkingen aan partnerorganisaties hier onbelast. Wel is de kans groot dat sommige instellingen weer terugverhuizen naar de VS als daar weer een andere politieke wind waait.
2: Volgens Trouw wordt er in de academische wereld met argusogen gekeken naar de wens van Defensie om nauwer samen te werken. Het is tijd om de muren tussen Defensie en de wetenschap af te breken, zei staatssecretaris Boswijk vandaag bij de opening van een militair innovatiecentrum aan de TU Delft. Hij noemde de universiteit een bondgenoot.
18: Maar die muren staan er niet voor niets, zeggen wetenschappers. Ze koesteren hun academische vrijheid en willen geen overheidsbemoeienis. Bestuursvoorzitter Ingrid Thijssen van de TU Delft relativeert de uitspraak van de staatssecretaris. Wat hij waarschijnlijk bedoelt is dat Defensie na jaren van bezuinigingen weer moet leren samenwerken met de maatschappij.
2: De Volkskrant blikt vooruit op het Kamerdebat morgen over kernenergie. Nu het lastig blijkt een goede plek te vinden voor twee nieuwe grote kerncentrales, wordt steeds vaker geopperd om voor meerdere kleine modulaire reactoren te kiezen, zogenoemde SMR's.
18: Grootste voordeel? Je kunt ze neerzetten waar je de stroom nodig hebt en waar je de restwarmte kunt gebruiken om woningen te verwarmen. Ze zijn sneller te bouwen en dankzij hun kleinere omvang zijn ze makkelijker in te passen in de omgeving.
2: Klinkt perfect, maar er is ook een nadeel. Ze bestaan nog niet. Er wordt wel op meerdere plekken aan gewerkt, maar het duurt nog jaren voordat de eerste in bedrijf zijn. Niet alle ontwikkelaars zullen het redden. Een deskundige zegt, als je een verliezer kiest, krijg je misschien nooit je centrale en is je geld weg.
18: De column van Marcel van Roosmalen in NRC gaat over de strafschoppen van het Nederlands elftal. Aan de hand van een gesprek dat hij voerde met zijn oudste dochter. Ze is 10 en volgt voor het eerst het WK.
2: Voor Nederland-Marokko had ze speciaal de wekker gezet om op school mee te kunnen praten. Na het verlies vond ze dat Koeman moest worden gestraft, omdat de spelers door hem niet op doel kunnen schieten.
18: Nu is ze gestopt met het sparen van Panini-stickers en wil ze niet meer over penalties praten. Van Roosmalen beëindigt zijn column als volgt. Later is dit een geweldige jeugdherinnering, zei ik. Haar antwoord was hoog in de hoek. Ik bepaal zelf wat ik me herinner.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Christian, dankjewel. En wij gaan naar het WK, want inmiddels zijn ze weer aan het spelen. Senegal tegen België. Hoe staat het ervoor, Krijn Schuitenmaker?
8: Het is nog altijd 1-0 voor Senegal. En België heeft wel hun super sub ingebracht. Lukaku voor de ketelaren. Dus België moet wat opportunistischer gaan voetballen. Maar de eerste kansen zijn voor Senegal. Zo was het even Diarra die net naschoot en bijna dus de 2-0 maakte voor Senegal.

0: Ja, Krijnen, we komen gelijk weer bij jou terug. We starten een plaatje in en wat gebeurt er?
1: De 2-0 wordt gemaakt. Senegal op een 2-0 voorsprong. Prachtige aanval. Ismaïla Sarr is de bal die je maakte. 2-0 dus. België in grote problemen.
0: Oké, dankjewel. Als er weer wat gebeurt, komen we terug. Maar we gaan nu weer even naar Almita Lattimore.

0: Hou altijd de achtergrondzangeressen in de gaten. Dit was de achtergrondzangeres van Aretha Franklin. Onder andere Almeta Lattimore met Oh My Love. Met een waanzinnige stem natuurlijk. U hoort het, 20 trekkers dus in de buurt van de Tweede Kamer vandaag. Vanwege het stikstofdebat daar. En ook een volgepakte publieke tribune. Vol mensen die min of meer rechtstreeks betrokken waren. Wilma Borgman was er ook daarbij in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Winfried, goedenavond.
0: Ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want het zijn natuurlijk allemaal professionals daar in de Kamer. Maar heeft zo'n tribune invloed op het debat, hoe dat verloopt?
2: Oh ja, zeker. Het was daardoor een heel beladen debat. De tribune was veel te klein voor de belangstelling die er was vandaag. Dus de mensen zaten ook in de grote hal in de Tweede Kamer. Daar beneden die roltrappen om het debat te volgen. En ook op andere plekken in de Kamer. Maar ja, ook en echt voelbaar emotioneel op de publieke tribune. De voorzitter van de vergadering, dat was D66-Kamerlid Wieke Paulusma. Die waarschuwde één keer. Die waarschuwde nog een keer dat mensen zich niet mochten bemoeien met het debat. En toen gebeurde dit. Laura Bromet van Pro, die was bijna klaar met haar verhaal. En die vertelde dat ze veel op boerenerven was geweest.
3: En ik juich het toe als veel meer boeren zo'n toekomst hebben en ook gelukkig worden.
4: Dit is nu klaar. Dit is nu klaar. Deze mevrouw gaat van de publieke tribune. En dat geldt voor iedereen die straks nog geluid maakt. En anders, en dat zou ik heel erg vinden, ben ik genoodzaakt om het debat te schorsen en de tribune te laten ontruimen. En dat zou ik heel vervelend vinden voor de mensen die wel stil zijn en dit debat willen volgen.
2: Ja, nou, Wieke Paulusma van die de Kamer voor zat, die waarschuwde kennelijk genoeg, want daarna bleven ze wat stiller. Ik zat een tijdje op de tribune en hoorde wel allerlei commentaren, maar die waren niet meer voldoende hoorbaar om de voorzitter in te seinen. Maar ja, je hoort het, het was echt wel fel. En het was ook merkbaar in het debat dat de partijen vooral op rechts in de gaten hadden dat ze sympathie te winnen hadden bij die mensen op de tribune. Want die werden af en toe gewoon rechtstreeks aangesproken. Bijvoorbeeld dat ze maar goed moesten opletten op wie ze wilden stemmen.
0: Ja, ja, ja. Zo gaat dat. En de discussie over stikstof is dus weer helemaal terug. Ja. De gevoeligheid ook daaromtrent. Ondanks dat hoorden we van Pro al dat zij het pakket van het kabinet willen steunen. Ja. Heeft het kabinet bij voorbaat een meerderheid?
2: Ja, in de Tweede Kamer hebben ze die meerderheid wel met die uitgesproken steun van Pro. Maar er zit nog wel een addertje onder het gras, want de coalitie hoopt heel hard dat ze ook op rechts nog steun verwerven van JA21 bijvoorbeeld. Zodat die steun breder is dan alleen op links. Om ervoor te zorgen dat het beleid voor langere tijd gaat gelden. Als er weer een nieuwe regering komt, dat het niet gelijk weer overhoop gehaald wordt. Maar ja, JA21 wil de plannen aanpassen. En dat kan dan weer niet met Pro. Want Laura Bromet van Pro die zei ook vandaag nog, er mag helemaal niks aan veranderen. Nou, Pieter Gimwis van de ChristenUnie, die had er wel een oordeel over.
5: Want ik kreeg gisteren heel erg sterk het gevoel dat er een soort dictaat zit opgelegd aan de rest van de oppositie naar het kabinet. Terwijl het kabinet had gestreefd naar 100 zetels minimaal aan draagvlak. Maar dat Pro de vinger opstak van nee, er mag werkelijk niks veranderd worden wat ons niet zint.
4: Mevrouw Bromet.
3: Ja, voorzitter, ik heb al een paar keer vandaag het woord dictator gehoord. En ik vind het heel knap dat een fractie met 20 zetels als dictator weggezet wordt. Vroeger noemde je dat gewoon een partijstandpunt.
5: Ja, maar zo heb ik het wel beleefd. Want het is me nogal wat dat je op die manier een hypotheek legt op deze discussie.
3: Zoals gezegd hebben wij 20 zetels in de Tweede Kamer. En kunnen wij inderdaad met het minderheidskabinet een meerderheid vormen. Dus het verhaal van dat er op rechts zetels nog nodig zijn, dat klopt niet. Bovendien, in onze ogen is dit een rechtskabinet. De VVD zit in dit kabinet. Wij vinden D66 ook een rechtse partij. Dus rechts komt uitgebreid aan bod. Wij mogen gewoon vinden wat we vinden en dan hoeven we niet meteen voor dictator uitgemaakt te worden. We gaan ons steun verlenen aan dit plan, maar het is een compromis van drie partijen die niet zo denken zoals Pro. Dus er mag niks meer af. En dat is alles.
2: Ja, en als het kabinet een andere meerderheid wil vinden, nou ook prima. Maar dit is een harde eis van Pro. En het ziet ernaar uit dus dat zij inderdaad de coalitie uit de brand gaan helpen.
0: En hoe zit dat nou tussen de VVD en Pro? Want de VVD wilde toch niet meer met Pro?
2: Nee, ze wilden niet regeren met Pro. Dat is wat anders. Want als Pro hun plannen steunt, dan is dat best. Okay. Ze zei het Kamerlid Renate den Hollander van de VVD. Nou, bij de PVV, de rechtse concurrentie, vonden ze dat helemaal niks. Luister maar even naar Chris Jansen.
1: Mijn vraag is, de VVD weigerde in een kabinet te gaan zitten samen met Pro. En nu gaat u op uw knieën naar Pro toe voor steun. En zij kregen ook nog eens een dictaat mee. Het mag niet verslechteren.
6: Het lijkt een beetje een omgekeerde wereld hier. Het kabinet komt met een plan. Pro zegt, wij willen dit plan steunen. Wie gaat er dan door de knieën? Er ligt gewoon een goed plan waar ik in geloof en waarvan ik van overtuigd ben dat de vergunningverlening los gaat komen, dat er weer woningen gebouwd kunnen worden, dat er weer gewerkt kan worden, dat mensen weer kunnen ondernemen. Pro zegt, wij vinden dat een goed plan. Nou, dat is hartstikke fijn. Wij hopen dat de PVV het ook gaat steunen. Want er zitten hartstikke goede elementen in dit plan. En daar sta ik voor.
2: Ja, Kamerlid Renate den Hollander van de VVD. Pro steunt de coalitie. En dat is hartstikke mooi, zei ze.
0: En steun van de rechtse partijen, hoe zit het daarmee?
2: Nou, even kort door de bocht geformuleerd. Alles rechts van jaar 21 is mordicus tegen. BBB natuurlijk, die dankt het bestaan zo ongeveer aan het verzet tegen de stikstofplannen. En die zijn nu net zo tegen als ze eerder waren. PVV, Forum voor Democratie, de SGP, die willen er allemaal niks van weten. Maar voor jaar 21 ligt het inderdaad anders. Het Kamerlid Goudzwaard van jaar 21, die was opvallend constructief. Deed ook niet mee aan dat aanspreken van de tribune. Koos een heel andere toon dan de rechtse collega's. Sterker nog, die zei letterlijk dat hij zijn hand wil uitsteken naar de coalitie. Maar daar heeft hij iets voor nodig, want hij wil aanpassingen op toch tamelijk essentiële onderdelen. Dus ja, als het kabinet echt die stem van jaar 21 wil hebben, dan wordt het nog een hele balanceeract tussen de veranderingen die jaar 21 nodig heeft en de harde eis van Pro om juist helemaal niks te veranderen.
0: En hoe gaat de minister daarmee om? Want die moet het hele pakket verdedigen daar in de Kamer. Daar is hij nu nog mee bezig, als
2: zeker,
0: ik het goed zie. Zijn eerste grote klus ook, mogen we het toch wel noemen. Hoe doet hij het?
2: Nou, hij staat eigenlijk vrij rustig te vertellen wat hij wil. Dit pakket is nodig om het land weer in beweging te krijgen, zegt Van Essen. Maar inderdaad, er wordt wel heel veel gevraagd van boeren en eigenlijk van iedereen. Hij zei in zijn verhaal, dit is eigenlijk wat het maximale wat je van de samenleving kan vragen. Nou, Caroline van der Plas die vond dat dat wel wat meer nadruk had mogen krijgen, die empathie. Want ze had zich gestoord aan de manier waarop de plannen afgelopen vrijdag werden gepresenteerd. Het was slecht nieuws voor boeren, maar de minister was veel te vrolijk. Nou, dit zei Van Essen zelf.
7: Voorzitter, ik heb volgens mij een hele afgewogen persconferentie gehad. U heeft daar waarschijnlijk nauwelijks een lach op mijn gezicht gezien. Op het moment dat ik door de natuur ga, door een bos loop, ja, dan word ik wel eens blij. Maar tegelijkertijd ga ik altijd benadrukken hoeveel we ook vragen van boeren. Daar ben ik me heel goed bewust van.
8: Ja, voorzitter, ik vind het vrij beledigend. Om het zo af te doen, dat filmpje, door D66 filmpje was dat. Om dat af te doen is van ja, als ik in een bos loop, dan ben ik altijd blij. Het was gewoon echt totaal ongepast. Op een dag dat boeren te horen krijgen eigenlijk voor mijn bedrijf en mijn gezin is er straks geen plek meer.
9: Uw vraag.
8: Nou ja, is de minister het daar niet mee eens om dit zeg maar zo eigenlijk een beetje weg te schuiven? Omdat ja, ik was gewoon blij omdat ik in het bos ben.
7: Ja, voorzitter, het gaat om echt een heel klein onderdeel van een filmpje. En ik vind dat echt spijkers op laag water zoeken. Want de rest van de hele dag en ook tijdens die presentatie heb ik een heel afgewogen verhaal gehouden. Waarin ik echt ben ingegaan op wat we vragen van boeren. En daar ben ik me heel goed bewust van.
2: Ja, zei de minister van Landbouw van LVVN, Van Essen van D66. Hij staat er nog steeds, Winfried, want het debat is nog bezig.
0: Okay.
2: Maar ook als dat ergens midden in de nacht is afgelopen, dan is dat nog maar het begin van een heel erg lang traject van wetgeving.
0: Ja.
2: In oktober komt de eerste wet, want het kabinet heeft haast. Maar dit onderwerp zal Den Haag nog wel even bezighouden, denk ik.
0: Ja, ik vrees het ook, maar het gaat ook ergens over.
2: Zo is het.
0: Wilma, dankjewel.

0: En dat was Miley Cyrus en Lindsay Buckingham met Secrets hier in het oog op 1 juli. En morgen krijgt minister Jesselgus van Defensie een rapport aangereikt waar wij nu al van mogen horen. En Jan Broeks van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, die heeft dat rapport bij zich. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Krijgt mij een primeur gewoon. Gunt u ons dat eventjes?
1: Ja, jullie mogen als eerste kennis nemen van het rapport. Morgen biedt het aan de minister en daarop volgend is er een openbare bijeenkomst. Ja. Er zijn meerdere media dan bij.
0: Nou, gaan we iedereen alvast even voorlichten wat erin staat. Waar gaat het over?
1: Dit gaat over. We lopen eigenlijk een beetje voor de muziek uit. Hè. Als je nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je dat er geleidelijk aan toch wat bewegingen beginnen te komen. Poetin, die heeft dan weliswaar Gerhard Schröder als bemiddelaar namens Europa genoemd, maar dat is natuurlijk omdat dat in dat niet in zijn kamp zit. Maar je ziet wel dat Poetin.
0: Oud-bondskanselier, hè?
1: Ja, oud-bondskanselier, Gazprom.
0: Ja.
1: Dus nee, je ziet.
0: Vrienden in Rusland.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo geloofwaardig, maar je ziet wel dat er dus geleidelijk aan bewegingen komen dat Europa aan tafel moet gaan zitten. Onze stelling is dat als Europa aan tafel gaat zitten en er komt een akkoord,
0: ja,
1: dan kunnen we beter nu daar nadenken over hoe kun je dan na zo'n akkoord de garanties dat zo'n akkoord wordt nageleefd, hoe kun je dat inkleden?
0: Ja, eruit vanuitgaande dat er een einde aan de oorlog komt,
1: ja,
0: wat moet je dan doen? En u adviseert de regering, en de regering dient in ieder geval naar u te luisteren, hè, dat is uw functie als advies. Adviesraad, om in te zetten op een internationale garantiemacht. Ik zei het in het begin van het programma al eventjes. Daar had ik nog niet vaak van gehoord. Wat is een garantiemacht?
1: Het gaat over het garanderen van het bestandsakkoord. We kennen allemaal uit het verleden de VN-vredesmacht. Hè? Dat is een macht die tussen twee strijdende partijen komt te zitten. Nou, dat is niet waar we naar kijken. In dit geval.
0: Nee.
1: We kijken naar de macht die in staat moet zijn om voldoende stevig te zijn met landmacht, luchtmacht en marine-eenheden om Rusland af te schrikken. Hè, om te zeggen tegen Rusland van je moet geen dingen doen die niet mogen. En tegelijkertijd het bestand Oekraïne te helpen het bestand in stand te houden. Ja. Zodat we niet weer een tweede oorlog krijgen, ja, die over 3-4 jaar komt.
0: Afschrikkend effect, wel tussen de beide grootmachten in? Of,
1: Nee, niet ertussen.
0: Okay, okay. Dus
1: aan de Oekraïnse kant.
0: Ja, u steunt Oekraïne,
1: ja,
0: het Oekraïnse leger,
1: ja,
0: met zo'n macht.
1: Ja.
0: Dus ook Nederlandse militairen zouden dan gestationeerd kunnen worden in Oekraïne?
1: Wij pleiten ervoor dat Nederland een leidende rol gaat nemen in het op de kaart zetten van zo'n macht. Hè. We zien een coalition of the willing die zich nu ontwikkelt met Frankrijk en Engeland.
0: Mm-hmm.
1: Duitsland zal daar waarschijnlijk ook een rol in spelen, maar wij vinden dat Nederland daar ook een rol in moet spelen. Waarbij we niet zeggen dat Nederland want dit wordt iets van de lange adem,
0: ja,
1: altijd bij zou moeten zijn. Maar we pleiten er wel voor om vanaf het begin Nederland, we spelen nu een belangrijke rol in de steun aan Oekraïne met de bewapening. Laten we die rol voortzetten en dan nu ook gewoon in die garantiemacht met de krijgsmacht die we aan het opbouwen zijn.
0: Troepen daar, soldaten daar naartoe.
1: Ja,
0: ja. Nee, wel, dat kunnen we ons nu nog niet echt voorstellen, toch?
1: Nee,
0: u kijkt erbij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar Europa speelt nog op geen enkele manier een militaire rol, behalve leveren van munitie en van wapentuig. Maar dat is een enorme stap. Hoe realistisch is dit?
1: Ja, het is inderdaad een enorme stap. Hè. Je moet als Europa laten zien dat je ook put your money where your mouth is.
0: Yeah.
1: Wij moeten meer verantwoordelijkheid nemen. En dit is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe je die verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Met eenheden die landmachteenheden die op de grond in Oekraïne staan. Marine-eenheden die op de Zwarte Zee rond kunnen varen.
0: Stel, je bent Poetin. Het is woensdagavond, we zijn gek.
1: Ja.
0: Wat zou u dan vinden van westerse troepen in Oekraïne? Hoe zou u reageren?
1: Ik ga er niet vanuit dat Poetin daar heel makkelijk akkoord tegen gaat zeggen.
0: Nee.
1: Vandaar ook dat wij onze insteek is. Er zijn drie mogelijkheden. En de allermooiste zou zijn dat de VN-veiligheidsraad resolutie zou zijn die dit legitimeert.
0: Mm-hmm.
1: Die kans daarop is niet heel groot, denk ik.
0: Nee.
1: Tweede mogelijkheid zou zijn dat dit de uitkomst is van een bestandsakkoord, hè, tussen Oekraïne en Rusland. En dat is een beetje de suggestie,
0: mm-hmm,
1: die je nu wekt. Wij denken dat zou wenselijk zijn,
0: yeah,
1: maar de haalbaarheid is dan ook niet zo groot.
0: Nee.
1: Dus waar wij nu voor pleiten is dat Oekraïne zo'n garantiemacht uitnodigen op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dat gaat over dat je steun mag vragen aan andere landen om jou te helpen jezelf te verdedigen.
0: Oh ja. Oké, dat is een andere constructie dan ik in gedachten heb. Maar nog steeds zal het Poetin niet behagen. Nee. Hier begon de oorlog zo'n beetje mee dat er militaire invloed vanuit het Westen in Oekraïne kwam.
1: Ja. Ja. Maar je ziet ook dat Poetin nu toch langzamerhand er ook wel achter komt dat de oorlog ook naar zijn eigen grondgebied toe gaat. Ja. Dat de bevolking daar tegen is. Dus op enig moment zal die toch ook aan tafel moeten komen.
0: Wat vindt Mark Rutte hiervan? U heeft vroeger bij de NAVO gezeten, toch? Als ik het goed heb.
1: Ik was directeur-generaal van de internationale militaire staf.
0: Ja, nogal. Functie. Staat de NAVO dan ineens buitenspel?
1: Nee hoor, nee. Ik denk, wij kiezen er bewust voor om niet de institutionele weg te volgen. Hè. Dus NAVO of EU hiermee te belasten met de coalition of de willing. Maar er zal nadrukkelijk een coördinatie met NAVO zijn. NAVO wordt op dit moment de Joint Forces Command in Brunsum. Die houden dat gebied een beetje in de gaten voor de NAVO. En daar moet je dus de coördinatie mee blijven doen. Ja. En NAVO heeft op dit moment al een belangrijke rol in Oekraïne. Die hebben een speciale vertegenwoordiger van Mark Rutte. Die zit in Oekraïne. Die houdt zich bezig met de toekomstige vormgeving van de Oekraïnse krijgsmacht. Nou, ja, ja. Met die twee NAVO-eenheden zul je nadrukkelijk moeten coördineren.
0: En coördineert u dit advies dan ook met de NAVO? Is het in die zin haalbaar? Ik bedoel, dat is nogal een factor waar je rekening mee moet houden, denk ik.
1: Ik denk dat hier op termijn met de NAVO over gesproken zou moeten worden.
0: Ja, maar niet op voorhand voordat u zo'n advies afgeeft.
1: Nee, we hebben
0: maar u kent
1: nu
0: daar mensen. Dus u kunt een beetje inschatten hoe ze erin staan, denk ik.
1: We hebben wel met een aantal experts gesproken. Hè. We hebben ook ons licht opgestoken op het NAVO-hoofdkwartier.
0: Misschien ook wel slim als je even niet op de Verenigde Staten kan rekenen dat je het allemaal op deze manier regelt. Een eigen Europees traject.
1: Het allermooiste, is dat de toekomst? Het allermooiste zou zijn als de Verenigde Staten hier wel bij betrokken zou zijn. Maar ik denk dat je hiermee ook nadrukkelijk aangeeft. Wij nemen onze Europese verantwoordelijkheid. En als het moet, dan doen we het zelf.
0: Ja. Los van die garantiemacht, wat een fascinerend gegeven is, adviseert u parallel te investeren in zowel de Oekraïnse als de Europese defensieindustrie. Hè? Wat is de gedachte daarachter?
1: Ja, je ziet dat de Oekraïnse defensieindustrie op dit moment heel erg gericht is op wat ze op dit moment aan het doen zijn. Maar dat ze daar heel veel kennis hebben opgedaan. Dat er heel veel innovatiekracht in zit. En wij denken dat zowel Oekraïne als de krijgsmachten van Europa erbij gebaat zouden zijn met het geld wat nu beschikbaar is om capaciteiten gezamenlijk te ontwikkelen. Dus met elkaar dit te doen. En de innovatiekracht uit Oekraïne te gebruiken voor de Europese defensieindustrie.
0: Ja. Morgen krijgt minister Jessogus dit overhandigd. Ik neem aan dat ze er misschien al een beetje van gehoord heeft van uw advies. Kan ze het eigenlijk gewoon negeren en het zo in de la droppen en niet meer naar kijken?
1: De adviesraad internationale vraagstuk is een officiële adviesraad van de regering. En in de kaderwet die dit regelt staat beschreven dat het kabinet binnen 90 dagen in formele zin in het openbaar moet reageren op het advies en wat ze daarmee doen. En daarmee ontstaat er dan vaak een discussie met het parlement. Van minister, waarom heeft u dit wel of waarom heeft u dit niet geaccepteerd? Dus ze kunnen het in de la gooien, maar dan
0: is er niet zomaar omheen.
1: Na 90 dagen zal er iemand roepen van komt er nog een reactie.
0: Ja, het geeft het gewicht van dit advies aan. Dank dat u er hier vanavond over wilde komen vertellen, meneer Broeks.
1: Graag gedaan.
0: Dank voor de komst naar de studio. En wij gaan even een klein uitstapje maken naar het WK. Naar het voetbalkrein, hoe gaat het ermee?
2: Nou, nog niet heel goed voor de Belgen. Senegal staat op het punt om naar de volgende ronde te gaan. Naar de achtste finale, want het is nog altijd 0-2. Naar die fantastische goal van Ismaïla Sarr. Met name de manier waarop hij tot stand kwam. Moussa Niakate met een hele lange bal. En daarna was het de aanvaller van Senegal tussen drie Belgen. En ook nog de keeper. Hè. Niet zomaar de eerste, de beste. Maar Thibaut Courtois die bal niet kon stoppen. Dat betekent de 0-2. Een aantal wissels bij België. Luka Bakio is in de ploeg gekomen. Lukaku natuurlijk al aan het begin van de tweede helft. Maar dat heeft voorlopig nog geen resultaat opgeleverd. België wel trouwens wat vaker op de helft van de tegenstander te vinden. Maar het is nog altijd 0-2.
0: Oké. Krijn, later meer wellicht. Wij gaan de ruimte in. De directeur van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zei gisteren dit over datzelfde WK.
3: If the United States wins the World Cup, we will absolutely, we're going to get the soccer ball there if they win.
0: Ja, een voetbal op de maan. Zat je nou te lachen of niet?
4: Ja, zeker. Ja,
0: ik kreeg het niet helemaal door, maar je verstopt je gezicht eventjes. Sterrenkundige en schrijver Lucas Ellerbroek is hier. Waarom die lach?
4: Nou ja, het begon al met de zin, if we win the World Cup.
0: Ja.
4: Dan sturen we een voetbal naar de maan.
0: Ja, dus het zit vol met fantasieën.
4: Ja, precies. Ja.
0: Wat de baas van de NASA zegt, niet tenminste.
4: Ook dat, ja.
0: Moeten we die niet geloven?
4: Ik geloof hem best. Maar ja? Ik denk dat hij zich heel erg verzekerd voelde dat het toch nooit gaat gebeuren. Dus dat hij dat makkelijk kon zeggen.
0: Nee, want hoezo niet eigenlijk?
4: Dat Amerika de wereldkampioenschap vindt?
0: Nou nee, voetbal op de
4: maan. Dat zou wel kunnen.
0: Ja.
4: Tuurlijk. Ja.
0: Daar gaat het natuurlijk over.
4: Ja.
0: Want dat is zijn doel. Uiteindelijk, daar heeft hij echt verstand van. deze NASA-directeur, dat zei tijdens een persconferentie over de maanbasis die Amerika wil gaan bouwen. Het is nog wat groter, ja. De droom die ze hebben. En waarbij ze ook gelijk bekend maakte dat $600 miljoen naar 3 bedrijven gaat die onderzoeksapparatuur voor op de maan gaan ontwikkelen. Wat is Amerika allemaal van plan daar?
4: Amerika is van plan om daar een permanente aanwezigheid op de maan op te bouwen. Mm-hmm. En dat begint dus met het inrichten van een basis. Het voorbereiden van dat er apparatuur komt. En dat er kennis wordt ontwikkeld over wat er voor nodig is om daar permanent aanwezig te zijn. Mm-hmm. Dan is meteen de vraag van waarom willen ze dat eigenlijk?
0: Absoluut.
4: Ging je die vraag al stellen?
0: Ja, ga je gang.
4: Er zijn meerdere redenen om naar de maan te gaan. Ten eerste vind ik ben zelf wetenschapper. Er is bepaalde wetenschap die je echt alleen maar op de maan kunt doen.
0: Zoals?
4: Een daarvan is luisteren naar het heelal. Mm-hmm. In radiostraling. Dus mm-hmm. radiostraling die komt ook uit het heelal. Mm-hmm. Maar omdat je hier op aarde ontzettend veel radiostraling al hebt, kan je een bepaald soort radiostraling, daar is gewoon te veel storing.
0: Je krijgt een heel zuiver signaal als je daar gaat luisteren.
4: Precies. Ja. Zeker aan de achterkant van de maan heb je het maan als een soort van schild onder je. En daarachter zit de aarde.
0: Ja.
4: Als je daar bent, dan kun je een bepaald soort straling ontvangen die echt van het hele jonge heelal komt. Dus als we willen weten waar het heelal uiteindelijk vandaan komt, vlak na de oerknal, ja. In ieder geval dat is wat we denken, dan moet je daarvoor naar de maan. Ik zal niet zeggen dat de Amerikanen daar naartoe gaan om alleen maar naar het heelal te luisteren.
0: Ze dat klinkt als een heel nobel doel.
4: Dat is het zeker. Het is ook een strategisch doel om daar te zijn, om nog even terug te gaan, waarom willen ze naartoe? Mm-hmm. Als je verder op het heelal in wil, of de ruimte in wil, dan is de maan een goede uitvalsbasis. Omdat de zwaartekracht is daar lager. En dan kun je met raketten vanaf de maan hebben minder brandstof nodig om verder te komen. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet je dan eerst wel daar een raket kunnen bouwen. Dus het is allemaal toekomstmuziek.
0: Ja. Maar ja, ze hebben het toch over 2028. Zoveel toekomstmuziek is het dan niet?
4: Ja, dat is dan de eerste stap om daar naartoe te gaan. Dan hebben ze niet meteen al een missie die hele basis opbouwt.
0: Nee.
4: Zeg maar.
0: Ik
4: denk dat ze vooral ook China voor willen zijn. En de vraag is of dat gaat lukken. De vraag is überhaupt of 2028 gaat lukken.
0: Ja, want waarom is dat de vraag eigenlijk? De NASA staat bekend om doelen te halen. In het verleden zijn ze niet meer zo sterk als vroeger? Of zo?
4: Ze zijn voor heel veel dingen ook afhankelijk van bedrijven. En dan met name de grote bedrijven van Elon Musk en Jeff Bezos, die nu de raketindustrie domineren. Mm-hmm. En daarvan is ook nog niet alle hardware klaar, zeg maar. Dus, nee.
0: Er is onlangs nog een raket ontploft, hè,
4: bijvoorbeeld.
0: Onderdeel van die missie was, althans de opbouw naar die missie was. Dus het gaat niet altijd goed. Maakt dat ze kwetsbaar, dat ze zo steunen op die 2 multimiljardairs?
4: Dat vind ik wel, ja.
0: Ze hebben wel geld.
4: Ja, dat is waar. Maar het zijn er maar 2. En het zijn ook 2 mannen die
0: een billetje.
4: Precies, die nogal grillig zijn.
0: Ja.
4: En het is uiteindelijk wel, ik las ergens, NASA heeft eigenlijk zijn eigen lot uitbesteed. En heeft eigenlijk ook helemaal geen controle meer over, ze hebben niet echt een keus.
0: Zijn ziel verkocht.
4: Zijn ziel verkocht, zo kun je het zien.
0: Ja.
4: Ik zeg niet dat die bedrijven dat niet zouden kunnen.
0: En waarom kan de NASA het eigenlijk zelf niet meer? Want vroeger was NASA het enorme budget. Is er zo hard bezuinigd?
4: Ze hebben eigenlijk die hele lanceerindustrie. Mm-hmm. Hebben ze allemaal geprivatiseerd, als het ware. Dus ze zijn eigenlijk al begonnen met publiek geld in Amerika. Terug naar de jaren 60. Daar was Apollo-project. Kennedy had gezegd, we gaan naar de maan. Dus we gaan dat zorgen dat we dat kunnen.
0: Ja.
4: En om die raketten die daarvoor nodig waren op te bouwen, hebben ze dat een beetje verspreid over heel Amerika fabrieken gebouwd. En zorgen dat overal werkgelegenheid kwam om die raketten te bouwen.
0: Ja.
4: Dat is een heel erg complex verhaal. Omdat je dan, de motor haal je uit Wisconsin. En de
0: is niet heel efficiënt, lijkt me.
4: Dat is niet heel efficiënt. En dat is dus ook heel erg kwetsbaar. Dat is pas kwetsbaar. Omdat je dan systemen in elkaar gaat zetten die een heel groot bouwpakket zijn.
0: Maar als we dan even een sprong maken naar de recente geschiedenis. Mm-hmm. Flinke bezuinigingen door Trump.
4: Ja.
0: En die vervolgens zijn eigen vrienden binnenhaalt om daar de zaak over te nemen. Zo
4: ja, en ook even in...
0: ook de directeur van NASA, een Trumpist, hè? Ja, aangesteld door Trump zelf.
4: Ja.
0: Voorgesteld, genomineerd.
4: Precies, ja. Nee, klopt. Maar nu is voor mij Isaac Milner terug. Maar is iemand uit de commerciële ruimtevaartindustrie. Ja. En hij heeft ook in het budgetvoorstel staat nu dat heel veel wetenschap weg wordt bezuinigd bij NASA. Ja. Dus dit is wel echt een soort van coup daarin. Ja.
0: Ja, dus dan komen we weer even op waarom Amerika het wil. Die wetenschap, dat zou mooi zijn. Als wetenschapper zeg jij dat, en dat snap ik heel goed. Strategisch, zei je. Wat is dan de strategie? Wat kun je? Is het militair strategisch? Waarom?
4: Ja, aanwezigheid daar is... als China dat ook interessant vindt, vindt Amerika het ook interessant. En er zijn nu veel meer landen die daar ook iets willen. En bedrijven ook. Dus het is een beetje een nieuw soort landjepik.
0: Ja, kunnen landen dat zomaar? Ik bedoel, wat is de status van... Van zo'n planeet.
4: Ja, dit is heel erg interessant. Misschien leuk te noemen, ik ben onderdeel van een initiatief dat heet Ambassade van de Maan. Mm-hmm. En wij zijn een groep wetenschappers, kunstenaars, ook beleidsmakers. André Kuipers zit er ook bij.
0: Yeah.
4: En wij willen de maan eigenlijk een soort stem geven. Omdat er bestaan wel verdragen die iets zeggen over de ruimte.
0: Yeah.
4: Er is uit de jaren 60 het VN-verdrag voor gebruik van de ruimte. Daarin staat dat landen geen claim mogen leggen op grondgebied in de ruimte.
0: Mm-hmm.
4: Maar er staat er niets in over exploitatie. Er staat in feite in, je mag het wel, je mag er wel dingen vandaan halen en het verhandelen.
0: Ja, dus als er grondstoffen zijn, ergens zijn te winnen, wat volgens mij op de maan niet per se direct verwacht wordt.
4: Nee, er zit dus bijvoorbeeld water op de maan.
0: Voor het gebruik handig.
4: Voor het gebruik ter plaatse daar handig. Daar kun je ook raketbrandstof van maken. Dus er zijn zeker wel dingen die daar iets waard zijn of waard gaan worden. Op dit moment is er niet een business case. Het is te duur om dat er vandaan te halen of daar te gebruiken. Het is niet zo dat het nu voor een bedrijf aantrekkelijk is om op de maan zaken te doen. Nee. Gelukkig zou ik bijna zeggen.
0: U maakt zich zorgen om de maan.
4: Ja.
0: Waarom dan eigenlijk? Want ik bedoel, er woont niemand.
4: Ja.
0: Naar we weten.
4: Ja, dat is waar. Het is niet zo dat we als we daar naartoe gaan, dat we dan inderdaad iets anders uitroeien. Maar ik denk dat we gewoon... ik zie gewoon iets gebeuren dat er een nieuw stuk land beschikbaar is en dat de mensheid daar gewoon naartoe gaat en zich van zijn minst goede kant gaat laten zien tegenover elkaar.
0: En de Amerikanen smullen hiervan. Hun hele bestaan is ooit begonnen met landje pik. Dus die denken, wat is er mis mee?
4: Nou ja, kijk, ik heb gewoon een toekomstbeeld. Als dit zo doorgaat, dan komt er een basis op de maan en dan komen er allemaal lichtjes op de maan. En dan zometeen als we naar de maan kijken, is de maan niet meer een mooie donkere bol, maar een bol met allemaal lichtjes. Yes. Waar misschien een McDonald's reclame op staat. maar.
0: Dat doet u bij dit project ook, hè? Op deze manier ernaar denken. Bijna filosofisch. Toch, er is weer een race gaande tussen de Verenigde Staten, China en Rusland.
4: Ja.
0: Tot slot nog eventjes, wie gaat het winnen? De Chinezen zeggen maar weinig.
4: Ja,
0: willen er in 2030 zijn, volgens mij.
4: Ik denk dat China er sneller staat dan we denken. Het is natuurlijk ontzettend afhankelijk van wat er politiek gebeurt. Het zou me niks verbazen. Europa doet in ieder geval niet in die race mee, maar wel is niet weg te cijferen. Want Europa doet er goed aan om zijn eigen sterke punten door te ontwikkelen. Namelijk wetenschap en wetenschappelijke apparatuur. Die radiotelescopen waar ik het net over had.
0: Ja.
4: Daar is hier vanuit Nederland, Mark Klein Wolt is ook aangesloten bij de ambassade van de maan. Hij is sterrenkundige die zo'n radiotelescoop op de maan ook ontwikkelt.
0: Ja.
4: Of in ieder geval wil ontwikkelen. En die wordt
0: Europa moet er ergens aanhaken, want anders verliezen ze deze strijd.
4: Ja.
0: Ik heb een andere vraag. Houdt u van punk?
4: Zeker.
0: Ja? Nou, dan gaat u nu genieten. En dan waarschuw ik iedereen die in slaap aan het vallen is, want dat is zometeen wel voorbij. Dit zijn de Sex Pistols, Anarchy in the UK.

0: Ja, onmiskenbaar de Sex Pistols, Anarchy in the UK. Ik draai het niet zomaar, zeker niet. Het heeft allemaal te maken met een documentaire over die legendarische punkband uit de jaren 70. Ja, dan moet je natuurlijk ook een van hun hits draaien. Die documentaire die morgen gaat draaien heet I Was a Teenage Sex Pistol. En centraal daarin staat een relatief onbekend gebleven bandlid, bassist Glenn Matlock. En Oscar Smit is hier, muziekjournalist van OOR. Je hebt hem al gezien. Goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Die komt ook gelijk met allerlei Sex Pistols spullen bezig. Deze eerst maar eventjes, want ik laat hem ook even zien voor mensen die op de webcam kijken.
1: Dat is de originele eerste LP van de Sex Pistols. Eigenlijk ook de enige LP van de Sex Pistols.
0: Ja, eigenlijk de enige. Had ik me ook nooit gerealiseerd. Ze waren eigenlijk een beetje een one day fly. Van een jaar dan, of wat?
1: Ja.
0: Oeh, dan beledig ik iemand, geloof ik.
1: Ja. One day, als je dat over een jaar, anderhalf jaar uitspreidt, wel, ja.
0: Nou, het was een korte piek, dat mogen we toch wel zeggen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Nevermind the Bollocks, prachtige plaat. Een originele persing hier voor mijn neus. Jij was een twintiger toen de Pistols bijna een halve eeuw geleden succes hadden.
1: Ja.
0: Je keek de documentaire, werd je nostalgisch?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Oh. Maar dat komt mede door de documentaire zelf eigenlijk. Omdat er wordt wel teruggekeken. Maar Glenn Matlock die doet dat met een hele ontspannen blik. En hij heeft geen wrok naar terug. En de andere twee leden...
0: Hij werd er op een gegeven moment uitgewerkt. Vandaar een mogelijke wrok.
1: Ja, maar die is er niet. En de andere twee leden die zijn ook... uiterst nuchter, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nee, maar ik kreeg bijna melancholische gevoelens, terwijl ik het niet heb meegemaakt actief. Maar ik dacht, wat een fantastische tijd.
1: Ja, maar dat was het ook.
0: Ja, dat was er zo fantastisch.
1: Zeker,
0: dan.
1: Zeker.
0: Gewoon alles kon.
1: Alles kon en het was allemaal redelijk nieuw. En er zat een soort power achter. Ja. En het maakte je nieuwsgierig. Voor mij begon ik toen eigenlijk opnieuw met de muziek te ontdekken. Want die muziek was zo die was zo machtig. Dat je dacht van, wat zal de volgende band worden? Of wat zal de volgende single worden?
0: Ja. Want er waren natuurlijk meer bands die daar in die golf van de punkbeweging op gang kwamen. We komen er zo nog op. Eerst eventjes december 1977. Ze traden op, hè, hier in Nederland. En je hebt ze toen gezien.
1: Ja, maar dat was alweer de tweede tour. Hè. De allereerste keer dat ze naar Nederland kwamen... was in januari 1977. Uh-huh. En toen waren zij de eerste echte punkband die in Nederland speelde.
0: Okay.
1: Notabene de eerste echte punkband die in Paradiso speelde.
0: Oh, precies, ja.
1: Twee avonden. En toen zijn ze daarna... Toen was Glenn Matlock erbij in Paradiso. En in het najaar zijn ze in december 1977... zijn ze op tour gegaan door allerlei kleine... langs allerlei kleine zaaltjes in Nederland. En daar was ik dus bij.
0: Ja, en hoe was het?
1: Het was in een klein zaaltje in Sittard, Don Quixote. Mm-hmm. En de band die speelde fantastisch. En ze gedroegen zich. Dus ze waren wel redelijk braaf. Ze keken wel boos.
0: Redelijk braaf?
1: Vergeleken met Engeland, waar ze vaak gingen vechten met het publiek. En waarin ze vaak het publiek gingen uitdagen. Maar het publiek in Sittard was ook heel saai. Ik was Amsterdam Paradiso al gewend, want in 1977, in het najaar van 1970, begon de punk daar dus echt op zijn plaats te vinden met alle taferelen voor het podium erbij. Ja. Maar hier in Sittard, zoals een lokale krant het schreef, twee lege

0: bierglazen en een flesje chocomel werden er naar het publiek gegooid.
1: Chocomel ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Een mooi detail.
0: Dat was Sittard.
1: Ja. Ja. Wat trok jou aan eigenlijk in de punkmuziek? Want het was gewoon een. Ja, we hebben er nu allemaal beelden bij, dus je weet er al van alles van. Maar dat was nog zo nieuw en zo onontgonnen. Waardoor dacht jij, dit is mijn stroming?
0: Aan de ene kant omdat het nieuw was. En aan de andere kant omdat ik zoiets nog nooit gehoord had. Ja. Het was gewoon krachtige, snelle, powerful muziek gewoon. En dat trok mij enorm aan. Ja. Ja.
1: Ik dacht dus altijd, maar goed, nogmaals, ik was van iets later, dat het ook heel politiek gedreven was. Super sociaal, op sociale thema's dreef de muziek.
0: Ja, voor een deel
1: dat viel wel mee, zag ik.
0: Voor een deel wel, maar het merendeel was gewoon voor de muziek. Maar in Engeland bijvoorbeeld een band als The Clash, die waren heel politiek.
1: Ja, die wel.
0: En die waren sociaal politiek. En er kwamen natuurlijk later nog wel meer bands. Maar in het begin en vooral...
1: De Sex Pistols niet zo.
0: Nee, de enige nummer... ze hebben een nummer tegen EMI gemaakt. En God Save the Queen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar voor de rest, nee.
1: Gewoon afzetten tegen de norm. Dat was dan de enige
0: drijfveer. De muzikale norm in eerste instantie. En in tweede instantie, als ze aan het optreden waren, zetten ze zich ook tegen alles af. En dan deden ze ook allerlei rare dingen op het podium. En gingen ze inderdaad de Sex Pistols, de eerste optredens van de Sex Pistols, die ontaarden altijd in vechtpartijen. En daardoor. En dat gebeurde bij veel punkbands. En daardoor konden ze moeilijk spelen in Engeland.
1: Ja, ja. Uit de documentaire blijkt dat de band niet zelf dat woord punk heeft bedacht. Maar de muziekpers. Hè?
0: Ja.
1: Zanger Johnny Rotten en bassist Glenn Matlock waren daar aanvankelijk niet eens blij mee. Dat laten we eventjes horen uit de documentaire.
2: What about the word punk? It means worthless, nasty. Johnny Rotten, are you happy with this word?
3: No, the press gave us it. It's their problem, not ours. We never called ourselves punk.
4: When we formed, they did big articles on us, and they come up with the word punk. And if you look up what it means, it's not particularly savoury.
1: Ja, ze hielden er niet eens van die naam. Het werd vervolgens een geuzennaam, denk ik, toch?
0: Zeker, ja.
1: Je schudt je hoofd, zie ik.
0: Nou ja, kijk, het woord punk bestond natuurlijk al langer, maar het werd nog niet echt voor dat soort muziek gebruikt. Dat was in de jaren 10 jaar daarvoor, eind jaren 70, was er een soort garagepunk stroming in Amerika. Die werd ook af en toe punk genoemd. Maar de Engelse pers die kwam langzaam met dat woord op en dat bleef er gewoon in hangen. En vooral de sensatie, de pers natuurlijk.
1: Ja. Er wordt vaak gezegd dat punkmuziek het moest hebben van energie en drive. Ik hoor jou ook weer zeggen eigenlijk. En niet zozeer van muzikale kwaliteiten. Klopt dat nou?
0: Nou ja, dat aan de ene kant klopt het, omdat echt een heleboel mensen gewoon voor het eerst speelden.
1: Ja. Ik hoorde ze zeggen in de documentaire, we leerden met elkaar eigenlijk voor het eerst ons instrument spelen.
0: Ja, juist. En je hoort ook dat eentje maar 3 weken een instrument had of zoiets. Ja.
1: Maar die Matlock had best een aardig
0: jawel, maar
1: baspel in de vingers.
0: Die had natuurlijk een bas al gekregen toen hij vrij jong was. Dus die is langzaam begonnen. Maar hij kon het ook nog niet echt toen ze met die band begonnen.
1: Nee.
0: Ja, er zijn een heleboel bands die zo begonnen zijn. En ik denk dat de eerste optredens van die bands misschien niet om aan te horen waren.
1: Nee.
0: Maar die hebben zich langzaam ontwikkeld.
1: Ja, het is fantastisch. En het is een heel genre geworden waar we nog steeds naar luisteren en kijken. De Paradiso punkjaren van Oscar Smit beschrijft het allemaal. Dankjewel voor je komst. We gaan nog even naar het WK. Want, wat gebeurt er toch allemaal, Rijn?
5: Ja, Senegal stond heel lang op een 2-0 voorsprong. Maar inmiddels staat het 2-2. België heeft keihard toegeslagen. Eerste 2-1. Een voorzet van Meunier, die in de ploeg is gekomen voor Maxime de Kuyper. Was misschien wel de beste Belg. Dus een onbegrijpelijke wissel van Rudy Garcia van de bondscoach van België. Lukaku met de 2-1. En Tielemans maakte vervolgens de gelijkmaker 2-2.
1: Oké, Krijn, dankjewel. Oscar, dankjewel. Morgen presenteert Pieter van der Wielen in Nooit Meer Slapen. Gaat zometeen Atze de Vriezen in gesprek met beeldend kunstenares Munira Alsol. Ik wens u een prettige nacht.
6: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
2: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind. En dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
0: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
3: Ik hou ervan om op één detail hier heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: NPO Radio 1.
6: Middernacht, het begin van donderdag 2 juli. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO.
7: Nooit meer slapen. De Vriezen.
8: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Munira Alsol is mijn gast vandaag, multidisciplinair kunstenaar. Ze schildert, ze schrijft, ze maakt beelden en installaties. En ik trof haar afgelopen vrijdag al even in het park Sonsbeek in Arnhem. Het park waar sinds 1949 af en aan tentoonstellingen in de buitenlucht te zien zijn. Het was die blakerend hete dag waarop de mussen van het dak vielen van de hitte. De koeien in de schaduw stonden zo ver mogelijk van Munira's beeld vandaan. En mijn trein op de weg terug naar huis, mijn station oversloeg omdat het personeel in paniek was door een kapotte airco. Zo'n dag. Munira liet me trots die dag haar trotse beeld zien. Zij zelf trots, haar beeld ook. Van een vrouw die in de volle zon uit de rivier opsteeg in een schelp. Een beeld met de naam End Europa Flat. Zij is een migrant, deze vrouw, net als Munira zelf, die geboren werd in 1978 in Beirut, Libanon. Daaraan haar ontwikkeling als kunstenaar begon en die uiteindelijk voortzette aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Haar werk wordt internationaal geroemd, dus het is me een eer dat ze tegenover me zit. Welkom.
9: Hi.
8: Leuk dat je er bent.
9: Dankjewel.
8: Ja, wat me opviel, we liepen daar in de grote hitte inderdaad. Het was echt heel warm. En dat beeld stond daar zo mooi in het water. En jij wees direct op een hoopje afval dat daar nog lag. Wat snoeiafval.
9: Ja.
8: Dat toch nog even weg moest. Toen dacht ik, dat hoort natuurlijk bij werk hebben in de openbare ruimte. Dat er ook dingen zijn die toch storen.
9: Ja, dat is niet zo storend voor mij, nee. Maar het was heel heet toen.
8: Ja.
9: En dat wijst aan de klimaatverandering.
8: Ja.
9: Dus ik stond daar om te... Ik vroeg me af, wat zou in 1 jaar gebeuren volgende jaar in de zomer?
8: Ja.
9: En wat voor temperatuur moeten wij verwachten?
8: Dat is
9: alleen zo.
8: Ja. Ja, nou, het viel me vooral op omdat ik dacht van, je bent ook bezig met de omgeving van je beeld en van het kunstwerk dat je daar neerzet. Want je hebt het speciaal gemaakt voor die plek. Dus je bent ook bewust bezig met wat staat daar nog meer. Hoe denk je daarover na?
9: Ja, het is een sculptuur die ik speciaal voor Samsbeek heeft gedaan.
8: Ja.
9: En het is natuurlijk een park waar je moet als kunstenaar iets voor maken.
8: Mm-hmm.
9: Het heeft ook een verhaal. Samsbeek is ook een speciale plek. Dat is niet alleen een park. Het wordt ook elke 4-5 jaren kunstenaren doen.
8: Nieuwe exposities.
9: Nieuwe exposities en zoiets. Dus er is ook een verbinding met Tweede Wereldoorlog.
8: Ja, het heeft met de wederopbouw van de stad te maken.
9: Precies. En met de tijd toen hadden ze bedacht dat kunst misschien is goed voor mensen. Dat ze gaan misschien minder vechten.
8: Ja.
9: En het heeft een cause, zeg maar.
8: Ja. Ja, Arnhem is natuurlijk zwaar getroffen in de oorlog. De omgeving is flink plat gebombardeerd. Bruggen werden vernield.
9: Ja.
8: Daar herkende jij ook duidelijk wat in.
9: Precies. Dat is hier geschiedenis. Maar bij ons is het dagelijks wat wij...
8: In
9: Libanon, wat wij hebben.
8: Ja.
9: Dus voor mij is dat geen geschiedenis. Het is echt een reality. En die vrouw staat daar ook. Ze wijst ook aan een andere sculptuur. Die bestaat nu in Libanon.
8: Ja.
9: Maar dat is een figuur van een man. Een migrant. Het was een cadeautje van de Libanese mensen of migranten die zijn naar Mexico geweest.
8: Ja, daar is een grote Libanese populatie.
9: Ja,
8: ja.
9: In Mexico, maar niet alleen in Mexico. Maar dat is het verhaal waarom dit sculptuur, of wie heeft het gedaan, een Mexicaanse kunstenaar.
8: Mm.
9: En voor mij is dit sculptuur... Ik stop altijd als ik naast dit sculptuur ben aan het lopen of rijden.
8: Mm-hmm.
9: Het is in Beirut. Het staat nu voor de harbor. Weet je dat toen in 2020 die grote explosion is gebeurd?
8: Ja, zeker. Waar de halve stad plat door lag.
9: Ja, dus dat is
8: een hele heftige explosie waarvan eigenlijk niemand uiteindelijk te weten mocht krijgen wat er nou eigenlijk gebeurde.
9: Precies.
8: En je lacht er een beetje om.
9: Ja, dat is gewoon te gek.
8: Bizar.
9: Dat is Libanon.
8: Ja. Ja.
9: En het is ook de gebied waar ik normaal gesproken ben. Waar ik een studio heb. Waar veel van mijn vrienden en mijn familie... of waar ik normaal gesproken ben.
8: Ja.
9: Dus, en ik was ook daar toen het gebeurd is. Ik ging alleen gelukkig... Een half uurtje voordat het gebeurd is, ging ik uit het gebied.
8: Ja.
9: Dus.
8: Wat was er anders gebeurd? Was je studio vernield?
9: Ja, iedereen. Alles was kapot.
8: Ja.
9: Dus ja. Maar de sculptuur staat nu daar en het is heel symbolisch. Het kijkt naar de zee. En als je uit Libanon komt, dan als migrant kijk je naar de zee. Dus dat is heel.
8: Dat is de weg naar buiten.
9: Ja, precies. Dus die beeld is van een man, maar ik wilde eigenlijk een vrouwelijk figuur hebben. Mm-hmm. En ik wilde ook een link maken met het verhaal van Europa.
8: Yeah.
9: Die is een Phoenician prinses. En die kwam uit de zuiden van Libanon, wat nu is misschien Tyr, Soer, zeggen wij in het Arabisch. Mm-hmm. En ze was eigenlijk gezien door Zeus.
8: Ja, Zeus de oppergod.
9: Ja, precies. En hij heeft haar gezien. Hij ging naar de strand waar ze was. En hij heeft haar geseducteerd.
8: Ja, ontvoerd. Ja,
9: ja precies. Ja. En dan naar Kreta, in de zee, naar Kreta genomen.
8: Dat is het verhaal dat Zeus zich vermomde als een stier.
9: Precies.
8: Ja.
9: Omdat hij wilde niet dat zijn vrouw wordt jaloers. Dat is één van de verhalen.
8: Ja, ja dus en, dat is eigenlijk een verhaal dat gaat over de oorsprong van Europa ook.
9: Precies.
8: Als continent.
9: Ja. Voor mij is één van het verhaal zegt dat de naam van Europa komt van deze prinses.
8: Ja.
9: Dus ze komt uit Libanon.
8: En, dat is best wel interessant als je bedenkt hoe we nu kijken naar mensen die vanuit die regio deze kant op komen.
9: En het is ook interessant als titel te hebben. En Europa sloeg op de vlucht.
8: Yeah.
9: Want mensen hier denken alleen. Ze zijn alleen nu in de positie van migranten of vluchtelingen naar hier te hebben.
8: Mm-hmm.
9: Maar ze denken niet dat het kan ook zijn dat je moet soms vliegen. Dat de andere kant kan ook gebeuren.
8: Ja.
9: Dat was ook eigenlijk gebeurd toen het Tweede Wereldoorlog was. Of ook misschien de jaren daarna. Nederlandse mensen zijn ook naar Canada geweest. Of Australië. Of andere plekken ook. Maar ja, voor mij is dat belangrijk dat dit verhaal komt ook nu in de beeld.
8: Ja.
9: Voor mij is Europa de prinses ook een soort vluchteling of zoiets. Ze wilde niet naar Kreta zelf gaan. Ze was echt door Zeus
8: meegenomen.
9: Ja, ja. Dus dat was niet haar eigen keuze. Maar ze moest daar wel haar leven opnieuw starten. En ik wilde voor haar ook in een andere werk heb ik over haar ook andere werken gemaakt. Ik wilde haar de macht weer geven. Ik wilde niet dat ze slachtoffer alleen wordt. Ze is geportretteerd als slachtoffer altijd.
8: Ja, terwijl de vrouw die in jouw beeld staat vier rechtop staat.
9: Precies.
8: Ja, dat is niet iemand die in een migrantenboot als een soort drenkeling half weg zit te kwijnen. Ze staat trots in die boot, in die schelp eigenlijk.
9: Precies, die schelp wordt een soort van een boot.
8: Ja.
9: Maar ze heeft ook op haar hoofd, ze draagt een boot.
8: Ja.
9: En dit boot was ook gemaakt door iemand, Georges Barbour, die komt uit het zuiden van Libanon. En toen moest hij vliegen door de oorlog. En hij kwam naar mijn studio toe. Hij was in Zutphen gebleven.
8: Want daar woon jij nu, in Zutphen?
9: Ja, precies. En dan heeft hij dit boot voor mij gemaakt voor dit sculptuur.
8: Ja.
9: En de sculptuur is ongeveer 4 meter lang. Ik heb eigenlijk een kleinere beeld van klei met mijn handen gemaakt. En we hebben dit gescanneerd en met in Abcoude, with anything is possible, hebben wij die sculptuur naar 4 meter.
10: Ja, uitvergroot inderdaad. Ja.
9: Precies.
10: Ja, het is een groot beeld. Je zegt een Fenicische prinses.
9: Ja.
10: Wat was dat voor volk? Feniciërs?
9: Dat is dat. Oké, de Feniciërs zijn mensen die waren ongeveer 3000 jaren voor BC. Ze waren in het regio van Libanon, Syrië en ook het hele regio.
10: Ja.
9: Maar ze waren in het begin in Byblos. En Byblos heeft zijn naam voor de Bijbel ook gegeven. Daar hebben ze ook voor het eerste keer een moderne alfabet geschreven. Die had 22 letters.
10: Ja, dat is eigenlijk de basis waar het Griekse alfabet uiteindelijk op gebaseerd is. Ook.
9: En het verhaal gaat over Europa toen ze naar Griekenland wordt genomen door Zeus. Haar familie ging om haar te zoeken. Waar is ons dochter geweest? En toen haar broer Kadmos heeft het alfabet naar de Griekenlanden meegenomen. En het is ook deel van het verhaal hoe het alfabet was naar Griekenland geweest. En in dat alfabet heb je alleen de consonnen. In Griekenland wordt het upgraded, so to speak. En dat is wat wij nu hier gebruiken,
10: het
9: Latijnse alfabet.
10: Ja, het waren ook echt zeevaarders, hè? Ze konden de zee aan.
9: Precies. Dus het was in Byblos begonnen. En omdat wij hebben die cedersboom forests. Dat is ongeveer 3000 meter op een berg hoog in Libanon. Mm. En het heet eigenlijk de Libanese cederboom. En dat was vroeger was het heel lang. Bijna 40 meters misschien. En door die bomen hadden ze heel grote boot gecreëerd.
10: Ze waren eigenlijk technisch daardoor beter in staat om die zee op te gaan dan andere volken.
9: Ja, dat was echt hun specialiteit. Precies. Ook als je uit bijvoorbeeld ze waren het ook. Ze moesten ook veel met de farao's werken.
10: Egypte, ja.
9: Ja, precies. Dus ze waren op hetzelfde tijd ook met de farao's. En de farao's gingen in de Nile River varen. Maar de boten waren op een andere manier gemaakt. En de boot in de rivier is meer plat van beneden. En als je in de Mediterraneaanse zee wil varen, moet je een andere soort boot. En dat was echt de specialiteit van de Feniciërs. En je ging niet in de zee zonder een van hun. Ze waren echt bootmakers en zeevarers. Ze volgden de sterren en de maan. Ze wisten echt alle shortcuts in de zee. En ze hebben echt ver weg. Ze gingen echt ver weg. Voor handel eigenlijk. Ze waren echt handelmensen.
10: Ja. Wat ik erover las, vond ik wel interessant, is dat de meeste verhalen die we kennen over dat volk eigenlijk door de ogen van andere volken waren. Omdat de papyrusrollen waar zij zelf hun verhalen op vertelden grotendeels verloren zijn gegaan.
9: Ja,
10: het klimaat.
9: Precies.
10: Waardoor het eigenlijk een soort bijrol is geworden dat die zij hadden. En dat is natuurlijk wel interessant binnen het kader van wat jij met dat beeld wil zeggen. Dat we eigenlijk ook vergeten zijn dat Europa daar ergens vandaan komt. Omdat de geschiedenis voor ons West-Europa in Griekenland begint en in Rome. En daarvoor, ja, die andere volken die duiken af en toe op in de verhalen.
9: Ja. Dat is ook een belangrijk punt. Mensen denken hier dat Griekenland is misschien het begin of het eind van de westerse wereld. Maar er is geen wall tussen Griekenland en de andere culturen. Griekenland betekent echt de contact tussen Griekenland en de hele gebied en de regio daar. Met de Assyrische mensen of Perzen. Persian Empire of naar de ocean. Dus het was echt de verbinding stond al. Ja. Er was geen wall tussen Griekenland en de andere landen. En dat zie je in de mythologie, maar dat was ook wat er gebeurd is. Ik bedoel, die zus ging varen overal. Hij was in Libanon en dan hij noemt Europa mee naar Creta. En samen hadden ze de Minoian civilization was begonnen door dit verbinding. En ik ging ook een keer naar Creta om te kijken. En daar, als je naar Creta gaat, direct ga je over Europa verhalen lezen. Ik heb ook veel boeken voor kinderen meegekregen. Want ik vind het altijd heel interessant hoe mensen vertellen hun verhalen aan hun kinderen. Het is altijd meer simpel, maar echt direct. Mm-hmm. En het is ook heel interessant, vind ik. Maar in Libanon is ook, dit verhaal is niet zo bekend ook. Ik moest echt naar Tyr, naar de zuiden van Libanon, om naar ook die antieke plekken, om echt daar dit verhaal weer te horen.
10: Ja, want daar weten ze het wel.
9: Ja, precies.
10: Ja,
9: dus.
10: Ja, het is natuurlijk ook weer geen toevallige plek, want daar gebeurt op dit moment nogal veel natuurlijk.
9: Ja, nu tot één week geleden en nu is het nog steeds gevaarlijk. En ik heb net voor 7 oktober, één week net voor 7 oktober, was ik daar aan het filmen.
10: Mm-hmm.
9: Ik was met een hele grote groep en wij gingen daar. We waren aan het filmen. Stel dat ik was één week te laat, dan dat was niet meer mogelijk.
10: Hmm. Wat was je dan aan het filmen? Voor dit project? Of?
9: Ja, ook iets over Europa. En ik was een korte film aan het maken, eigenlijk. En dit was voor Venetië, de Venice Biennale.
10: De Biennale,
9: voor de Libanese paviljoen toen. Ja. En laatste winter wilde ik ook daar meer filmen, maar dat was ook niet mogelijk. Te gevaarlijk. En natuurlijk ga je niet met een hele groep om dood te zijn.
10: Nee.
9: En ook, het wordt echt gebombardeerd. Dus dat is ook echt heftig.
10: Ook historische plekken waar die nog verbonden zijn aan die oude verhalen?
9: Ja.
10: Dat lijkt me.
9: Het is heel heftig.
10: Heel heftig, ja. Want je bent natuurlijk opgegroeid in dat land. En nou is het natuurlijk op dit moment veel in het nieuws. Maar het is eigenlijk jouw hele leven al is er voortdurend strijd. Dat begon al voordat je geboren werd. Want je bent in 1978 was het toch? Weer geboren. In 1975 brak daar een burgeroorlog uit. Die duurde tot 1990. Maar daarna was er eigenlijk nog van alles aan de hand. Het is nooit opgehouden eigenlijk.
9: Zuiden-Libanon was nog steeds occupied door Israël. En ook de Syrische armee was nog steeds in Libanon aan dingen aan het controleren. Ik bedoel, ik ben zelf ook half Syrische. Mijn moeder komt uit Damascus. En haar familie was ook naar Libanon vertrokken. Door politiek en zoiets vroeger. We zijn al half migranten in onze eigen landen.
10: Ja.
9: Maar,
10: hoe werkt dat dan als je jong bent in zo'n gebied? Is die oorlog er dan altijd? Of is het op afstand? Is het er soms? Hoe ging dat?
9: Ja, dat is een grote vraag. Ja, natuurlijk heb je dagen waar de zon schijnt. En dan moet je toch naar de zee of naar school of zoiets. En heel ironisch, soms wilden wij dat het oorlog heel heftig wordt. Omdat we hebben geen zin naar school te gaan.
10: Doe maar een bombardement.
9: Ja.
10: Dacht je er echt, gaat dat zo als kind? Werkt dat zo?
9: Nou, soms af en toe, ja. Maar voor een hele jaar, één keer konden wij ook niet naar school. En dat was voor mij ook een van de beste jaren van mijn hele leven. maar om meer serieus te zijn, het is, je bent alleen geboren in de oorlog. En je heeft altijd het gevoel van het gevaar, weet je. Als je wil gaan slapen, dan als het heel heftig is, dan weet je dat je dood kan zijn. In plek van rust, dan is het misschien dat je kan dood zijn. Dus je bent heel vroeg echt... Je weet dat je kan... Je heeft andere gedachten, denk ik dan.
10: Ja.
9: Toch?
10: Ja, dat lijkt me. Ja, ik ben er niet mee opgegroeid, dus ik kan het je niet vertellen. Maar die strijd, die was ook dichtbij je dan. Er werd gebombardeerd.
9: Ja.
10: In de wijk waar je woonde.
9: Ja, ik bedoel, iedereen heeft dit gehad. Omdat wij wilden niet uit het land gaan. Mijn ouders wilden niet migranten worden. Ze wilden echt daar blijven.
10: Gingen veel mensen om je heen weg?
9: Ja, heel mensen moesten vliegen. Dus het is ook niet leuk omdat je soms... Heel goede vrienden zijn niet meer daar. En dat is ook niet leuk. Toch?
10: Nee, dat lijkt me niet, nee.
9: Ja.
10: Hoe ging je daar dan mee om als kind? Met het steeds verdwijnen van mensen om je heen en met die voortdurende angst?
9: Je moet alleen doorgaan.
10: Ja.
9: Je moet alleen doorgaan. Dat is gewoon zo. En ook als mens die in de oorlog opgegroeid bent... je wil ook een normaal leven hebben... Dat is gewoon wat je wil hebben. Dus je probeert zoveel mogelijk dat te laten staan.
10: En kon dat? Kan je dat?
9: Soms, ja, als het heel heftig is, dan is het niet mogelijk. Dus,
10: en was die periode van 1975 tot 1990 dan heftiger dan wat daarna nog doorging?
9: Weet je, het is nu zo dat elke generatie heeft de oorlog...
10: zijn eigen portie gehad.
9: Precies.
10: Ja.
9: Dus dat is echt jammer. Maar het is gewoon zo.
10: Ja.
9: Ja. Ik wilde eigenlijk voor dit sculptuur... dat ze gaatjes heeft. Zoals veel van de sculpturen die zijn... in de oorlog gebleven,
10: yeah.
9: Op straat. En er zijn
10: ook... kogelgaten.
9: Precies.
10: Dingetjes en die afgebroken zijn.
9: Ze waren soms gebruikt als plek voor die snipers te verstoppen.
10: Yeah.
9: Bijvoorbeeld is een mozaïek in het museum in Beirut. Mm-hmm. Het Nationale Museum. Een National Museum, waar je ook heel interessante oude dingen hebt. Een van die mozaïeken is heel heftig geraken door de oorlog.
10: Yeah.
9: En het is een bekend verhaal dat iemand heeft het gebruikt om zichzelf te verstoppen. Want daar waren echt daar was de Green Line geweest.
10: Maar is dat mozaïek, stond dat altijd daar? Heeft die sluipschutter zich daar verstopt? Of is dat daarheen gebracht later?
9: Nee.
10: Ligt daar in het museum?
9: Ja. Ja. Ja.
10: Vond je dat iets moois hebben?
9: Ik wilde echt dat... ik vind dat alleen dat het bestaat. En het is ook een herinnering. Of het moet... Je moet ook zien wat er gebeurd is. En ik dacht, ik ga voor mijn sculptuur ook gaatjes daar maken. Maar toen dacht ik, oh nee, maar dat moet vanzelf gebeuren.
10: Ja.
9: Dus het moet niet artificial zijn, weet je. En ook als wij toen in 2019 was ook, hadden wij een soort revolution in Beirut. En... wij gingen, het was 17 oktober 2019 en ik was ook daar op straat deze dag. En En daar heb je ook heel belangrijke sculpturen van... heel belangrijk voor onze geschiedenis. En een van die grote monumenten is ook, heeft nog steeds die gaatjes in.
10: Van die revolutie?
9: Nee, van tevoren.
10: Van daarvoor,
9: van
10: ja.
9: Tevoren. Maar ja, het is heel ironisch, omdat ook na die 4 augustus heb je dan weer nieuwe gaatjes en nieuwe kapotte gebouwen.
10: Littekens.
9: Precies.
10: Littekens van de
9: dus
10: stad.
9: Dus het gaat door. En ja. Dus uiteindelijk had ik bedacht dat voor mijn sculptuur... het moet gewoon zo zijn. Ik ga niet het vanzelf... Ik ga het niet artificially creëren. Dat is niet...
10: Nee, dat voelt dan niet echt. Hoe is het met de littekens van die enorme explosie in de haven? Want zijn echt heel veel gebouwen bij beschadigd geraakt.
9: Ja.
10: Dat wordt ook gerepareerd, lijkt me. Maar ook weer niet.
9: Nou, eigenlijk heel veel van die heel grote gebouwen... die zijn volgens mij heel lelijk en te groot. Te nieuw, te groot. Ze waren heel hard ook geraakt. En die oudere gebouwen, door heel actieve architecten... Ze waren altijd een beetje achtergelaten. Niemand heeft budget om hun even te repareren. En na de ontploffing, 2 jaren daarna, waren ze heel mooi...
10: helemaal gehersteld.
9: Precies.
10: Ja.
9: En dat was ja, na 2-3 jaren... dat was eigenlijk een goede verrassing. Dat ik was heel blij mee. Maar ja, de eerste periode was heel heftig natuurlijk. Tot nu toe, als je op de stoep loopt... heb je nog plekken die zijn alsof gisteren was het gebeurd. En dan 2 stapjes later zie je een plek waar met heel veel renovatie en geschilderd. Het is echt Beirut.
10: En zijn daar logische keuzes in gemaakt? Wat hersteld werd en wat niet? Zijn daar ook pijnlijke keuzes in gemaakt? Dat je denkt, ja, logisch dat dat gedaan wordt, maar ook wel weer pijnlijk dat dit dan vergeten wordt? Of dat dit staat te verloederen?
9: Voor 1 keer hebben wij budget gehad voor die oude gebouwen te herstellen. Omdat normaal gesproken ze worden kapot gemaakt... omdat ze wilden in hun plek een grotere gebouw, lelijk gebouw bouwen. Mm. Dus dat was een goede punt voor ons.
10: Ja. Voor wie net ingeschakeld is, ik ga vertellen wie mijn gast vanavond is. Dat is multidisciplinair kunstenaar Munira Alsol, geboren in Beirut... daar ook initieel gevormd als kunstenaar... en verder ontwikkeld hier aan de Rietveld Academie. We spraken al uitgebreid over haar beeld en Europa Flat... dat te zien is in het park Sonsbeek in Arnhem... en waar meteen allerlei andere verhalen aan vastkleven. Je had het net over gaten. En ik moet dan ook denken aan de gaten in je pyjama.
9: Precies.
10: Die je zelf mocht maken. Een verhaal uit je jeugd...
9: Ja.
10: Dat ook later een kunstwerk van je werd.
9: Je had dit... vraag voor mij vroeger, hoe doe je als het heel heftig is met oorlog?
10: Yeah.
9: En een van de manieren om mij even rust te geven was dit ding. Dat mijn moeder had me laten me een gaatje in mijn eigen pyjama maken.
10: Yeah.
9: Voordat wij gingen slapen. En ik mocht het borduren. En dat geeft mij rust.
10: Zelf weer dichtmaken.
9: Precies.
10: Ja. Yeah. Nou, dat is wel een mooi beeld eigenlijk, want het gaat over dingen die kapot gaan.
9: Ja.
10: Die sneuvelen eigenlijk. En die vervolgens ook weer gemaakt worden.
9: Ja, eigenlijk, ik wilde eigenlijk echt nooit over de oorlog praten als kunstenares.
10: Mm-hmm.
9: Want ik ben ook van dit generatie dat wij echt zoeken een normale leven.
10: Ja.
9: Binnen de oorlog, je wilt echt een normale leven zoeken. Maar dan, er was zoveel aan de hand. De oorlog in Syrië. En ik ben ook half Syrisch. En dan die ontploffing in Libanon en zoiets. Dat, zoveel drama's. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, er is een tijd waar je kan nooit meer over iets anders praten. Want dat is echt waar je... Het beslist je dagelijks leven. Dus,
10: die oorlog in Syrië moet hard aangekomen zijn. Die kwam hier al heel hard binnen.
9: En in Libanon bijvoorbeeld, voordat jullie in Nederlands hebben... voordat het naar Nederland gekomen was. Het was nooit gekomen naar Nederland. Maar mensen waren aan het vliegen natuurlijk. In Libanon was het al... als je uit Syrië komt en moet vliegen, weet je... het is echt een dictatuur. En de oorlog ging echt heftig. Mm-hmm. Dus ja, mensen moeten vliegen. En wie, als iemand heeft contact in Libanon... dan kwamen mensen met de auto. Dat is alleen 2 uur rijden tussen Damascus en Beirut. Of misschien mensen hadden meer waren dichterbij. Als je uit Aleppo komt, dan ben je dichterbij Turkije bijvoorbeeld. Als je in Daraa bent, dan ga je naar Jordanië misschien. Of als je uit El Yarmouk-kamp... Palestijnse oorsprong. Heb je misschien al familie in Libanon ergens. En zoiets. En mensen hadden nog het idee dat... het is alleen een paar maanden, dan is het voorbij... en dan kunnen wij terug.
10: Ja.
9: Niemand denkt dat het zou zo lang duren. En we hadden ook... voor ons was het niet dat mensen zijn vluchtelingen of zoiets... Ze moesten alleen vliegen door de oorlog. Ja, maar dan ging het door. En in 2015 juist was dan Obama in de USA... en was een heel groot schip naar Libanon, een Amerikaanse schip... Ze was geparkeerd in de zee en ze stond daar om naar Damascus te bombarderen. Mm-hmm. Omdat toen hadden ze gezegd, als Assad gaat nuclear weapon gebruiken, dan gaan wij hem bombarderen. En toen was het ook heel heftig, want ze hebben echt in... Route. Ze hebben wel chemical weapons gebruikt.
10: Nee.
9: Maar dan die Congress toen ging aan het beslissen dat...
10: we doen niks. Nee.
9: Ja, precies.
10: Nee. Maar was een moment jij dacht... ik moet hier wel iets mee als kunstenaar.
9: Ik niet, maar dan de mensen uit Syrië... dan had je geen meer hoop dat... dan wisten ze dat de oorlog gaat alleen door.
10: Ja, ja.
9: Dat het gaat niet minder.
10: De grens waar de Amerikanen en andere...
9: De chemical weapons waren gebruikt.
10: Als het al zo ver gaat en er wordt nog niet ingegrepen... dan zijn we aan onszelf overgeleverd.
9: Precies. Niet dat ik vind het goed als de Amerikanen gaan bombarderen. Maar die mensen, als je in de oorlog bent... voel je jezelf alleen. Mm-hmm. En dat is een gevoel dat ik als kind altijd heb gehad. En je weet dat niemand doet niks voor je om jou te helpen. Het is alleen een soort political... Als het verrijkend is voor je land, dan ga je misschien iets doen. Maar je doet niks alleen om mensen te helpen. Ik bedoel, die grote power...
10: Ja, nee, zeker.
9: Countries.
10: Ja, dat is hoe het
9: ze doen niks
10: gaat,
9: om jou te helpen. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Het is alleen, hoe zeg je dat?
10: Eigen belang.
9: Precies.
10: Ja. Maar jij hebt dus als kind die herinnering van hoe je als kind die gaten maakte in je pyjama, heb je in die periode verwerkt tot een kunstwerk?
9: Precies. Nee, later. Dat was na de 4 augustus. 2020.
10: Ja, na de ontploffing in,
9: precies.
10: In Libanon.
9: Ja, maar toen was ik eigenlijk ook aan het... ik wilde niks over de oorlog maken, maar Ik was ook zwanger met mijn dochter toen de oorlog in Syrië begonnen was. En toen dacht ik, oh, mijn kindertijd was de heftigste door de oorlog. Maar dan in Syrië was het begonnen en wij konden direct zien met YouTube, met Facebook, wat er aan de hand is. Die oorlog was gefilmd door mensen die waren direct geraakt. Dus dat was de eerste oorlog.
10: Alleen door mensen die slachtoffer waren, maar ook door daders. Dat was natuurlijk zo bizar. Mensen filmden wat ze deden.
9: Ja, precies. Er wordt gebruikt als wapen. Je laat zien wat je... Hoe heb je vermoord misschien? Of als je gaat dood, dan... Dat was de eerste oorlog die was zo direct voor je. Je kon het zien, maar je kan niks doen. Ja. En ook als half Syriërs met veel familie in Damascus en in Syrië was het voor mij heel heftig. En toen had ik een artikel in een tijdschrift gelezen waar Mahmoud Darwish, de Palestijnse... heel beroemde dichter. Die had een interview daar. En hij heeft verteld over hoe hij bijvoorbeeld... zou het veel beter vinden als hij alleen over liefde bijvoorbeeld... of andere dingen schrijven. Maar omdat hij is onder de oorlog... dan heeft hij geen keuze. Omdat dat gebeurt... overal rond je, dan
10: kun je niet anders dan daar iets mee doen.
9: Ja. Precies.
10: Maar jij was voor mij een belangrijk dat was dan, deel van je leven in Nederland, in Zutphen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, dat is nu voor mij, ik ben ergens anders. Maar zo werkt het dus ook niet.
9: Ja, toen was ik niet in Zutphen, toen was ik in Libanon.
10: Ja.
9: Ik was rond 2018 naar Zutphen gekomen. Ik heb in Amsterdam gestudeerd en daarna ging ik terug naar Libanon. Mijn dochter was daar geboren en ik ging heen en weer. Maar mijn eerste plek was in Libanon eigenlijk. En na 2018, het was ook heel heftig en heftiger geworden. En dan ging ik naar Zutphen. Door een vriendin van mij. Omdat ik ook...
10: Waarom naar Zutphen?
9: Waarom niet?
10: Nou, waarom niet, maar waarom wel?
9: Waarom moeten wij vragen? Ja. ik vind Zutphen.
10: Je krijgt die vraag natuurlijk heel vaak. Ja, waarom, waarom Zutphen? Ja.
9: Maar ja, ik ging daar door een vriendin van mij, Rosa van Gouduwer. En ik ging met haar moeder wonen.
10: Hmm.
9: Omdat Amsterdam was heel moeilijk om daar te blijven. Ik had geen meer... een studio of zoiets.
10: Hm.
9: En toen ging ik naar Zutphen. En stapje voor stapje heb ik Zutphen echt... ik heb een plek voor mijn dochter gevonden in de opvang bijvoorbeeld. Dat is heel moeilijk in Amsterdam. Ik heb een studio gevonden op een heel mooie plek met heel mooie licht... Stapje voor stapje was het voor mij makkelijker om daar te blijven. En ik ging, als het moet, dan ging ik naar Amsterdam. Maar ik hoef niet daar te wonen. En mijn stad is Beirut.
10: Ja.
9: En ik wil echt... dus ik heb alleen één stad en dat is Beirut. En Zutphen is een kleine stad. Dus.
10: Ja, want je zegt, je dochter is daar geboren. Je bent ook... speciaal daar naartoe gegaan om je dochter daar te laten geboren? Of is het toevallig zo geweest dat je daar toen was? Of hoe is dat gegaan?
9: Dat is een goede vraag. Ik heb niet
10: vond je dat echt belangrijk?
9: Een antwoord. Maar toen was ik alleen in Amsterdam. Maar ik was ook... ik woonde half-half eigenlijk. Ja. Omdat mijn hele familie in Libanon was. Dus ik had geen keuze, ik moest terug.
10: Ja, en je man woonde ook in Libanon?
9: Ja.
10: Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat als je dan in Zutphen de helft van de tijd zit. En als dan zo'n levensveranderende gebeurtenis is, een kind dat geboren wordt, dat je band met Libanon dan weer sterker wordt.
9: Ik geloof,
10: dat je daarheen wil.
9: Ja, ik was door mijn moeder, mijn oma, mijn tantes, door heel veel vrouwen tussen hun voeten ben ik opgegroeid.
10: Ja.
9: En ik geloof dat het is een soort community soort of werk. Opgroeien met een community voor mij was heel belangrijk.
10: Ja.
9: En dat was gelukkig voor ons mogelijk voor de eerste 5 jaren toen mijn dochter geboren was. En daarna was het ook dan heel heftig geworden, dus in Libanon.
10: Mm.
9: En, maar ik was ook al... ik had haar ook met mij naar Amsterdam gebracht. Dus ze is ook gewend. Ik bedoel, voor haar was het ook niet helemaal nieuw om naar Nederland te komen.
10: Nee, nee. En je zegt...
9: Dat was ook heel leuk. Ze ging op de fiets. Wij gingen naar parken om te spelen. Het was ook geweldig, natuurlijk.
10: Ja. Ja. Je zegt me... Ik heb lange tijd niets met de oorlog te maken willen hebben in mijn werk. Ik wilde daar geen werk over maken. Hoe zag je werk er dan uit? Wat maakte je daarvoor?
9: Ik was meer bezig met maatschappij en wat je doet in je elke dag leven. Bijvoorbeeld, ik had ook een video of een filmpje gemaakt over mannen die zwemmen elke dag in de zee in Beirut. En dat is ook een soort escape of een soort verbinding met de zee, maar ook met alleen te zijn. Het is echt. Ze geven echt een identiteit aan ons stad. In verbinding met de zee. Dus dat was voor mij toen heel belangrijk. En ik had een filmpje over die mannen gedaan. Mijn vader is een van die mannen.
10: Want er is een soort groep mannen die dat altijd doet.
9: Ja.
10: Dat is een fenomeen daar in de stad.
9: Ja, precies. Ja. En ook...
10: En je vader deed dat ook?
9: Ja.
10: Ja.
9: Nog steeds.
10: Ja?
9: Ja.
10: Elke dag?
9: Elke dag voor 30 minuten. Gaat hij zwemmen. En de andere mannen misschien... sommigen blijven daar langer. Sommigen de hele dag. Sommigen wonen daar. Hebben geen huizen, maar ze wonen ook daar. Sommigen. En zoiets. Dus het is echt een groep van heel verschillende personen. Of achtergronden ook. Maar ze komen samen om dit te doen. En ja, dat was ook een...
10: Mooi ja. Beeld. Ja. Wat is je vader voor man?
9: Mijn vader werkt met mensen met speciale onderwijs. Dus hij is echt dit soort man.
10: Ja, een stoere man. Een man die...
9: Stoere?
10: Wat ik uit dat een van de verhalen over je vader hoorde... en over je moeder ook trouwens... is dat ze niet wilde onderduiken als er gebombardeerd werd. Dat ze weigerde om in de schuilkelders te leven.
9: Precies.
10: Dan moet je toch ook wel een
9: ook
10: soort
9: mijn
10: van...
9: moeder, hè? Mijn moeder is heel stoer.
10: Ja. waarom
9: als mensen komen met wapens... dan ging ze tegen hun praten. En toen worden ze bang van haar... Natuurlijk had ze geen wapens mee. Maar ze zien een sterke vrouw zoals haar. En dan worden ze bang. En dan gingen ze weg. Dus dat was voor mij een grote ding als kind.
10: Ja. Was je daarvan onder de indruk?
9: Ja, natuurlijk.

0: Ja,
1: in de schuilkelders.
0: Precies, een ander het gebouw, maar wij niet. Mijn ouders denken altijd, als wij dood zijn, dan liever in ons bed, in ons huis.
1: Ja, waren er veel mensen die dat deden? Of waren jullie een van de weinigen die dan niet in die schuilkelders gingen?
0: Soms gingen wij in de staircase. Of
1: op de trap?
0: Ja.
1: Ja, en in de wc begreep ik ook, toch?
0: Ja, iedereen heeft dat gedaan. Omdat de wc soms is een beetje verstopt.
1: In het midden van het huis?
0: Ja, en ook iedereen had een radio. Dus soms waren wij met de buren in de trap. En iedereen had zijn eigen radio. Je hebt ook altijd een candle.
1: Ja, een kaars.
0: Ja, een kaars. Radio met batterijen, omdat elektriciteit is niet iets dat je elke dag kan hebben. Of misschien had je een motor en dan voor een paar uren maak je dat werken, maar niet de hele dag.
1: Dat viel regelmatig uit.
0: Bijvoorbeeld, en een water moet je soms water ergens heel ver weg kunnen krijgen. En die was ook soms heel niet schoon. Of ook. Het kan ook heel. Het kan ziekte veroorzaken. En we hadden ook een buurvrouw die is arts. En ze heeft ons laten zien hoe ze haar water in flesjes in de zon laten staan. Glazen flesjes. Mm-hmm. En dan voor een paar dagen laten staan. En dan wordt alle microben en zand of dingen naar de bodem van het vlees
1: gebrand eigenlijk in feite.
0: Ja. Ja. Dus dat hebben wij ook gedaan.
1: Ja, dat zijn de noodpakketten waar we het hier in Nederland ineens over hebben. Hè?
0: Precies.
1: Daar moet je vast om lachen als het in het nieuws
0: inderdaad.
1: Was. Wij kunnen daar niets mee in Nederland.
0: Ik heb dit papier gekregen en toen had ik gelezen, oh, ik moet nu
1: water.
0: Libanees worden.
1: Ja.
0: Weer Libanees worden. Terwijl als je migrant hier komt, dan vragen ze je dat je niet meer wie je bent mag zijn. Maar nu, ik moet Libanees worden in Nederland.
1: Ja. Voelde dat als het meest Libanese dat ooit in Nederland van je gevraagd is?
0: Misschien.
1: Een noodpakket? Ja.
0: Ja.
1: Ja, wij konden daar natuurlijk niks mee. We kunnen ons daar nog steeds niet bij voorstellen dat misschien.
0: Ik hoop het niet.
1: Nee.
0: Tuurlijk niet.
1: Ja, er zijn een paar mensen die hebben wel een paar. Ik heb ook een paar pakken water in huis gehaald.
0: Ja.
1: Dus daar is het bij gebleven. En wat cash geld.
0: Ja.
1: Maar we kunnen ons daar niet zoveel bij voorstellen. Ik kan maar. Probeer me nu voor te stellen, als je zo opgroeit en je zit voortdurend in die strijd, dat je. Hoe je dan nadenkt over je toekomst. En dat op een gegeven moment dan het idee komt, ik wil kunstenaar worden. Hoe is dat gegaan?
0: Het is echt een dag per dag. Dat op dit manier ga ik als iemand die in Libanon opgegroeid ben. Omdat dagelijk moet je echt weten wat je kan doen.
1: Dag bij dag.
0: Dag bij dag, ja. Dag per dag. En ik was. Ja, ik weet niet als het zo duidelijk was voor mij. Maar ik was heel jong toen ik met tekenen begonnen was. Ook voor mijn moeder. Ze had haar eigen kinderverblijf. En ik ging haar helpen. Dus wij moesten bijvoorbeeld posters maken. Zelf tekenden wij dat. En dan moesten wij dat in Beirut verplaatsen in plekken waar mensen kunnen zien.
1: Yeah.
0: Een soort advertentie.
1: Yeah, yeah. Die maakte jij voor je moeder?
0: Ja, en ook voor mijn vader op hun school voor mensen met handicaps of zoiets. Moesten wij ook wel tekenen. En dat vond ik altijd heel fijn. Het was misschien een soort refuge voor mij. Een soort. Dat was mijn
1: en je kon het kennelijk.
0: Ja.
1: Nou.
0: Een beetje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar en gaandeweg heeft zich dat ontwikkeld tot een autonoom kunstenaarschap.

0: tot ja, een kunstenaarschap
1: stapje voor stapje,
0: dat,
1: echt.
0: Dat ook internationaal kon gaan. En de,
1: ja. Ja. Ik had ook muziek gestudeerd of gespeeld, ook met vrienden. Maar op een gegeven manier had ik... ik had voor mijn moeder gezegd dat ik een kunstenares ben. En ik hoef niet niks te studeren. Want ik was al aan het tekenen en alles. Maar na school en na 2 jaar was ze echt een beetje anxious. En toen had ze gezegd, je moet iets studeren. Mm. Dus...
0: Wat ben je toen gaan studeren?
1: Dan ging ik, toen ging ik naar de Libanese universiteit. Dat is de publieke universiteit. Voor om painting te studeren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi dat dat gewoon in een land dat voortdurend in oorlog is. Dat er ook nog gewoon geld wordt gestoken in een kunstopleiding. Toch?
1: Het kost 100 euro per jaar. Mijn opleiding.
0: Ja.
1: Toen. Dus dat is echt dat iedereen kon... ik bedoel, het was niet iets dat je 1000 euro's moet voor betalen. En voor mij was het heel belangrijk. Want ik geloofde niet dat je geld moet betalen voor educatie. Voor onderwijs. Ik had echt van idee dat iedereen moet hetzelfde kunnen krijgen. En iedereen kan dan... in zo'n school studeren. Dat was echt... vroeger, toen het voor de oorlog... was die Fine Art... Bozar heet het. Of Kulit al-Funun in het Arabisch. Mm-hmm. In het centrum van Beirut. En toen was het oorlog. En dan moesten ze 2 van elke academie... hebben. Omdat Libanon, of het was in 2 gesneden.
0: Ja.
1: En je had toen West en East, East en West. West was de moslimkant en East-Oost was de christelijke kant. En hetzelfde.
0: Moesten 2 instituten komen?
1: Ja. Ja, had 2 universiteiten. Wanneer ik moest studeren, was het nog steeds op dit manier. Dus ik ging... Eigenlijk was het op een heel mooie plek, naast de zee. Wij gingen meestal zwemmen. En ook de natuur daar tekenen. Het was ook... hadden wij ook theater... Mensen die deden theater, architectuur en ook schilderkunst.
0: En die zee die komt elke keer toch weer terug, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, die uitgang. Want je hebt in feite de weg naar buiten gevonden. Je bent hier onder andere gekomen. Je kunst gaat de wereld over. Is de kunst nou jouw weg naar buiten geworden? Of is het moment geweest dat je gekozen hebt? Ik kan me voorstellen dat als je nu vanuit Libanon naar Nederland wil komen... dat dat niet zomaar kan.
1: Toen was ik... als ik heb het gezegd, ik denk alleen... 1 dag per dag. Het is voor mij... als het lukt, dan is het gelukt. Als niet, dan moet je een plan B hebben. Of plan C. Mm. Of D. En na het studeren in Libanon... had ik ook voor een paar jaar als kunstenares daar gewerkt.
0: Mm.
1: Maar zoals dit migrant die nu kijkt naar de zee... op een gegeven moment voor mij ook als jonge vrouw... ik wilde echt iets anders zien. En ik wilde ook ver weg van mijn eigen maatschappij.
0: Maar dat kon gaan. Dus ook?
1: Dat was niet makkelijk. Nee. Maar ik moest. Het was iets. Het was ook voor mij echt een. Het was een vicious circle. Ik moest even weg. En toen ging ik naar Nederland, omdat ik een broer in Rotterdam had.
0: Ja.
1: Hij was ook voor 3 maanden naar Rotterdam gegaan. En toen ging ik op bezoek en ook voor een kunstacademie te vinden. Ik had eigenlijk een kunstprijs gekregen. En met dit klein geld ging ik... naar mijn broer en met het idee dat ik ga voor een een kunstacademie, een andere kunstacademie zoeken. Om musea te kijken, om naar musea te kijken en zoiets.
0: Ja, ja.
1: En dat was niet makkelijk. Je moet echt een visa.
0: Ja, precies.
1: En
0: ja.
1: Dat was echt niet makkelijk. Ja. Dat is echt iets.
0: Ja. Je staat in elk geval vier overeind. Net als dat beeld wat je in die rivier hebt neergeplant in Arnhem.
1: Ja.
0: Hoe lang blijft dat daar eigenlijk staan?
1: Tot oktober, geloof ik. Hij blijft daar tot oktober. Ja.
0: Het is een mooi beeld. Ik vind het een krachtig beeld.
1: Mm-hmm.
0: Het staat daar mooi in het landschap. En het straalt echt wat uit, vind ik. Ik vind het heel mooi gedaan.
1: Oh, dat is goed om te horen.
0: Ja. Dank je wel.
1: Ga je dan morgen ook?
0: Er is een processie, geloof ik, hè?
1: Ja. Morgen is de opening. Dus iedereen mag komen. En er zijn heel veel mooie werken. Niet alleen mijn werk. Nee. Echt fantastisch werken te zien. Het is een fantastische groep van curators. Amir Agad en Christina Lee. En Maaike Gauenberg. Ik ken haar ook al voor jaren van Amsterdam. Dus,
0: morgen is dat in Park Sonsbeek. Ik ga je afronden, want het uur zit er alweer op. Dank je wel dat je hier was, Monira Alsol. Het is dus allemaal te zien in Park Sonsbeek in Arnhem. Ik ga u ook nog zeggen dat u alle afleveringen van Nooit meer slapen terug kunt luisteren als podcast. Deze dus ook, mocht u later ingeschakeld zijn. En dat morgen Femke van der Laan hier weer is. Zij gaat in gesprek met influencer Anna Nushin over haar boek Je Moeder. Ik dank je wel dat je hier was.
1: Dank jij ook wel. Ja. Thank you.
0: Nog een hele fijne nacht.
1: Fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingsdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Soms voel ik me een doorgefokt hondenras. Ik hoop altijd dat de show gecanceld wordt en dat ik die avond vrij ben. Mijn levenslust verdampte. Het noodlot is niet maakbaar.
4: Caro Derks, actrice. Je kunt haar kennen van haar rollen in Rundfunk, Spanga's Nieuwe Buren, Me, Myself en Sir Roger Scruton maakte ze, en A Portrait of the Artist in Red, Yellow and Blue. En ze was te zien in de film Santos. Het werd donker eventjes. Haar redding was actrice Emma Watson. En ze schreef haar iedere dag een e-mail naar een door haarzelf aangemaakt e-mailadres. Ze maakte er een theatervoorstelling over. En ze ging naar Oxford op zoek naar Emma Watson. En daarover schreef ze het boek Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson. Een zoektocht naar iemand die haar licht gaf in donkere tijden. Een zoektocht die nodig was om de weg terug te vinden naar zichzelf.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Karel, fijn dat je er bent. Je begon meteen van, ja, spannend dat mensen dus echt het boek hebben gelezen. Ja. Ja, want in hoeverre is dat dan spannender dan wanneer je voor het eerst met een voorstelling op het theater staat? Of is dat vergelijkbaar? Hoe werkt dat?
3: Nou, je krijgt van als je een theaterstuk presenteert, dan krijg je meteen reactie van het publiek. Dus je voelt een beetje wat de vibe in de zaal is, zeg maar. En of het goed ging of niet. En een boek is zoiets intiems, wat mensen in hun eentje lezen. En dan krijg je zo sporadisch van mensen dingen te horen. Of apps of berichtjes van, ik vond er dit en dit van.
4: Ja, er zit een gekke vertraging in het. Want mensen moeten ook even de tijd krijgen om het te lezen.
3: Ja, ja. Dus dat is echt, dat is heel spannend, zeg maar. En het heeft ook heel erg te maken met hoe iemand op dat moment in zijn leven staat en ernaar kijkt. En ja, het is ook een dialoog, zeg maar, een boek. Het is niet, ja, ik zend hem, maar iemand moet hem ook ontvangen en daar iets mee doen. Dus ja, en het is natuurlijk ook mijn eerste boek. Dus dat is denk ik ook gewoon spannend. En ik ben er heel trots op, zelf. Dus.
4: Ja, maar dat is belangrijk.
3: Ja. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat je zo voelt, het was best wel een ingewikkelde puzzel om hem in elkaar te krijgen. Want het is best een gek boek. En die is helemaal gelukt, vind ik. Dus dat is het allerbelangrijkste. Maar dan ben je eigenlijk helemaal niet bezig met reacties van anderen. En dan denk je, mensen gaan natuurlijk ook nog echt lezen.
4: En er iets van vinden. Ja, want wat vond je de meest opmerkelijke reactie tot nu toe?
3: Waar ik heel blij mee ben, is dat ik veel van mensen te horen krijg dat ze het heel erg in één keer uit willen lezen. Dus dat het heel vlot leest. Mm-hmm. En ik heb hele hermetische voorstellingen gemaakt die vrij veel vroeger van het publiek. Dus ik wilde heel graag iets toegankelijks maken wat op meerdere lagen wel doorspeelde. Dus het kan aanzetten tot denken, maar het hoeft niet. Als in de rode draad in het boek kan ook zijn, maar gaat Caro Emma nou vinden? En dat vind ik heel leuk om terug te krijgen dat gelukt is. Dat die rode draad, zeg maar, pakkend is.
4: Ja, ja, precies. Het boek, laten we daar eventjes inderdaad mee beginnen. Want ik zei al, je schreef iedere dag een e-mail naar een fictief e-mailadres. Hè? Mm. Had je zelf aangemaakt in een periode dat je dat nodig had. Misschien moeten we daarmee beginnen inderdaad. Wanneer was dat, die periode dat je dat nodig had?
3: Dat was het jaar dat ik 27 was. En ik was vanuit de toneelschool best wel snel doorgerold in het theater en had allemaal prijzen gewonnen en mocht heel veel voorstellingen maken, wat ook fantastisch was. En heel veel mooie mogelijkheden heb gekregen. Maar kwam op een punt in mijn leven dat ik dacht, is dit eigenlijk wat ik wil of zo? En als ik dit niet on a regular basis wil doen, wat wil ik dan? En dit is mijn inkomen. En het is natuurlijk in de culturele sector ook best ingewikkeld. Je moet altijd aan het toppen van je kunnen zitten, en anders lig je eruit. Dus als je dan eigenlijk zegt, ik wil niet in de spotlight staan en ik wil een stapje terug doen en eigenlijk vanuit het donker even opereren en naar binnen kijken. En dat is wel een systeem wat daar niet helemaal op gebouwd is eigenlijk. En een maatschappij die daar niet op gebouwd is. Want het gaat continu over aandacht en over dat het goed met je gaat. En als dat minder het geval is en je zoekende bent en het eigenlijk even zelf ook niet weet. Dat vond ik heel moeilijk. En privé speelde er ook. Nou ja, dus ik had verdieping nodig, denk ik. En ik speelde ook veel andere dingen toen van andere mensen. En ik had echt behoefte aan mijn eigen stem vinden. Dus wat wel luxe was, is dat je dan, ik heb 365 e-mails naar, dus een fake e-mailadres van Emma Watson gestuurd.
4: Ja.
3: Als een soort dagboekfragmenten. En ook heel veel dagboekfragmenten van andere schrijvers gelezen. Die ik heel inspirerend vond. Maar je leert, en toen hebben er twee uitgeverijen een jaar lang meegelezen. En dan maak je heel veel meters met schrijven. Dat was heel fijn.
4: Dus je hebt gewoon geoefend inderdaad.
3: Geoefend met schrijven.
4: Fictieve e-mails sturen. Nog één stap terug is, waarom Emma Watson?
3: Ik heb ooit een voorstelling over Roger Scruton gemaakt. Een hele conservatieve Engelse filosoof en de geestesvader van Thierry Baudet. Kwam ik pas veel later achter, toen ik ook bijna extreem rechts geworden was. Daar heb ik een voorstelling over gemaakt. Dat zit ook in het boek, overigens, deze zoektocht. Maar ik hou heel erg van dat oude Engeland. En op een gegeven moment viel dat voor mij heel erg samen in Emma Watson. Dus niet alleen het oude Engeland, maar ook het belezen zijn. Zij heeft boeken lezen echt cool gemaakt voor een hele generatie. Een soort moderne Mathilda van deze tijd. Heeft ook een feministische boekenclub opgericht. En toen ben ik eigenlijk een beetje verliefd op haar geworden. Dus zij heeft Rebecca Solnit geïnterviewd. Een hele interessante denker vind ik dat, uit Amerika. San Francisco. En heel veel andere feministische denkers. En ik vind het interessant dat je, ik was als kind niet per se heel erg fan van haar, maar wel van het Harry Potter universum. Maar dat je zo opgroeit met iemand en dat je iemand op mijn scherm ziet en denkt, hey, ik ken jou. En dan later denkt, oh nee, jij bent eigenlijk digitaal. Maar omdat iemand zo precies met je, die films van Harry Potter kwamen, iedere twee jaar kwam er een nieuwe uit en zij werd ouder en wij groeiden met haar mee, zeg maar.
4: Ja, want ze speelde Hermeline, hè?
3: Ja, Hermeline Griffel, boekenmeisje in Harry Potter.
4: En nou is er een verschil tussen iemand bewonderen, iemand goed vinden in wat ze doet. Ik wil eigenlijk diegene zijn, of ja, bijna aan verliefdheid grenzende adoratie. Mm-hmm. Daar zit een heel spectrum tussen. Wanneer sloeg dat om?
3: Die verliefdheid bedoel je?
4: Ja, wanneer ging het van puur bewonderen, wanneer werd het echt een soort van verliefdheid en een ik wil eigenlijk haar zijn?
3: Ik denk toen zij Little Women gespeeld had, in het boek van Louise May Alcott. En Greta Gerwig heeft daar een hele mooie bewerking van gemaakt, waar Emma Watson in meespeelt. En dat wat ook een soort boekenfilm gaat over vrouwen en schrijven en kunst maken eigenlijk. Mm-hmm. In deze wereld. En toen viel voor mij, en dat was ook de tijd dat ze die feministische boekenclub had. Nou, toen ben ik in een soort YouTube-algoritme gekomen, waarin ik gewoon alleen maar Emma Watson wilde zien. Dus dat is denk ik 2021 geweest, 2020 zoiets. Toen ben ik echt in een soort loophole gekomen. En ik heb een voorstelling over haar gemaakt met al die teksten die ik op YouTube-filmpjes had gezien, tot fictieve interviews en gesprekken geknoopt, in haar woorden wel. Maar het interessante aan verliefdheid is, of het is ook een soort reis eigenlijk. Dus het is ook natuurlijk dat je eerst bewondering voor iemand hebt, dan wordt het helemaal alles overheersend. En op een gegeven moment ga je daar ook tegen afzetten. Ik had ook echt punten dat ik helemaal klaar met haar was. Eigenlijk na die voorstelling. Veel te politiek correct. Mm-hmm. Vond haar eigenlijk ook niet zo'n goede actrice. Ik was klaar met het boek Imago. Ik wilde iets anders doen. Maar ik vond het ook wel weer interessant. Wat daar dan weer nakomt is, hoe kan je iemand ook duurzaam bewonderen? Dus niet voor even voor zo'n voorstelling gebruiken, maar in dialoog met iemand gaan. En juist ook de mindere dingen daarmee in dialoog gaan. Want heel vaak gooien we mensen dan meteen weer weg. Van, oh ja, ik ben het niet met je eens, of dit vind ik niet cool aan je. Hup, volgende.
4: Gewoon zeg maar. Volgende, ja. Ja, want ik las in een interview met je dat je zegt, wordt je ook eigenlijk de vraag gesteld, hè, van waarom die adoratie voor Emma Watson? En dan zeg je, ze is literair, nerdy, erudiet, bescheiden, vriendelijk, beheerst, begaan met de staat van de wereld. Wil ik allemaal ook zijn? Maar dat ben je toch allemaal?
3: Ja, maar het is ook een goede herinnering misschien voor jezelf. Want het is ook heel snel weer, vergaat het weer. Ik moet mezelf soms ook weer herinneren, oh ja, ik moet wel echt filosofische boeken blijven lezen. Want anders ga ik ook op in de waan van de dag. Dus het is ook een soort, nou ja, hoe je iedere zondag naar een kerk gaat. En dat je in een dienst herinnerd wordt aan, dit vinden we belangrijk. En nou ja, zo heb ik dat met een rolmodel in die zin. Dat je daar, ja, aan herinnerd wordt. En ik vind het wel interessant, dat had ik vroeger misschien minder, maar het gebied tussen zo zijn en, of iemand nadoen, of iemand spiegelen en zo zijn, is best wel schimmig. Maggie Nelson heeft daar ook interessant over geschreven in het boek Vrijheid. Amerikaanse schrijfster. En dat vind ik een interessant gebied. Dat is ook hoe kinderen natuurlijk leren. Dat ze gaan spiegelgedrag vertonen en uiteindelijk dat overnemen. Daar speel ik heel erg mee in voorstellingen, maar ook in het boek.
4: Ja, ja, want dat is psychologie van de koude grond, hoor. Maar dat ik dan ook geneigd ben om te denken van, eigenlijk spiegel je jezelf dan aan haar, een soort van voorbeeld, rolmodel van zo wil ik zijn. Mm-hmm. Maar is dat dan ook omdat je jezelf dan niet voldoende vindt?
3: Ja, ik denk wel dat er, Je hebt meerdere soorten bewonderen, denk ik. Er zit een bewondering in, inderdaad, jezelf niet goed genoeg vinden en iemand anders dan jezelf willen zijn. Dat is iets treurigs. Dat heeft er zeker ooit bij mij ingezeten. En je dan op willen trekken aan iemand. Maar soms is het ook een overvloed van liefde of zo die je hebt. En een soort herkenning. Dus iemand spreekt ook iets in jezelf aan, of zo, denk ik. Ja, alhoewel dat natuurlijk ook wel, je bewondert ook vaak iets wat je zou, ja, wat je zelf zou willen hebben en het idee hebt dat je dat niet in die mate bezit. Dus een zanger of een danser of iemand die iets heel goed kan, dat is natuurlijk wel een soort kunst die je, ja. Maar ik vind het soms ook fijn om te denken dat je het niet hebt, omdat je daar hard voor gaat werken dan, of zo.
4: Oh ja, altijd dan iets te winnen.
3: Ja.
4: Ja. Want in het boek, ik heb het met heel veel plezier gelezen, beschrijf je dat je naar Oxford gaat. En je gaat er 2 weken naartoe om op zoek te gaan naar Emma Watson. Om zo dichtbij mogelijk te komen. En dat niet alleen, ook om een vriendschap op te bouwen. Je bedenkt aan het begin 10 verschillende plekken waar ze mogelijk zou kunnen zijn. En eigenlijk ga je al die 10 die plekken af. Die vriendschap die je voor ogen had, Hoe zag je dat voor je?
3: Ja, heel romantisch natuurlijk. Ik dacht gewoon, ja, wat alle fans hebben. Denk, ja, er zijn heel veel fans, maar ik ben de bijzondere fan. Want wij hebben een soort, ja, een band die alle andere banden ontstijgt. Die, ja, toch speciaal is op een bepaalde manier. Dus ik dacht, ik ga bij haar aanbellen of ik kom haar tegen in een koffietent. En dan spreek ik haar aan en zeg ik, ik ben theatermaker en ik ben eigenlijk al heel lang met jou bezig. En ja,
4: we
3: vinden dezelfde boeken vet. Natuurlijk gaan wij thee drinken of high tea doen, zeg maar. Ja, maar het is natuurlijk knettergek, zeg maar. Maar ja, en heel naïef.
4: Ja, want als je het omdraait, je bent zelf ook actrice.
3: Ja.
4: Als iemand op die manier naar jou toe komt.
3: Ja, dat zou ik wel weird vinden, ja. Maar ja, je voelt wel meteen aan mensen, en dat is ook een heel arrogant iets, dat je denkt, oh, dit is oké, of zo. Of dit is ook iets. Ik had laatst ook een wandeling met iemand en die zei, Ik heb je eigenlijk 2 jaar geleden al een bericht willen sturen. Een schrijfster, ook heel leuk iemand. Want ik hoorde een interview met jou en ik dacht, wij moeten vrienden worden. Want we hebben zoveel over, maar ik durfde het niet te sturen. En dat vond ik heel jammer dat ze dat niet gedaan had. Want toen dacht ik, we hadden 2 jaar geleden al vrienden kunnen zijn.
4: Oh ja, want jullie zijn nu ook vrienden.
3: Ja.
4: Ja. En zo had je het een beetje voorgesteld.
3: Ja.
4: Met Emma Watson.
3: Ja. Ja.
4: Die zoektocht, als je dan in Oxford bent, wordt dat een soort van manisch doel?
3: Ja, heel erg. Maar even terug te komen, vriendschap vereist wat mij betreft wel echt wederkerigheid.
4: Ja, als in, ja toch, dat is een goede disclaimer.
3: Ja. daar gaat het boek natuurlijk in die zin ook over. Ik ben totaal in een soort hyperfocus daar. In een soort gekke, het werd wel alles overheersend in die zin. Wat ook gek is dat je... Want ik ben dus 2 keer in Oxford geweest. Ik heb daar 1,5 jaar ook gewoond. Filosofie veel gelezen en Engels gestudeerd.
4: Want je wist dat Emma Watson, die studeert daar ook, hè?
3: Ja, dus ik heb eerst in Oxford gewoond. Toen een voorstelling over Roger Scruton gemaakt in Nederland over die periode. Toen een voorstelling over Emma Watson gemaakt. Mm-hmm. En toen ging ik boek schrijven over Emma Watson. En toen ging zij of all people naar Oxford om een schrijver te worden. Toen moest ik natuurlijk ook naar Oxford. Toen kreeg ik subsidie om hard te stalken. Dat was top. Maar dat was wel... Dus ik kende de stad al best wel goed. En die tijden zijn in het boek ook door elkaar verweven, zeg maar. Mm-hmm. Maar die 2 weken dat ik er was... voert is wel de framework van het boek. En het is heel gek dat je eigenlijk... Kijk, Caro is ook een personage in die zin. Want ik heb 4 jaar eraan gewerkt. En als de tijd zo... eroverheen gaat, dan word je ook in vorm gezet ergens. Maar de plekken zijn in die zin werkelijk. En het is gek om in je eigen decor te lopen. En dat is ook, dus je bent aan, dat is ook met een dagboek, was dat eigenlijk ook zo'n soort overfocus. Dat alles wat je meemaakt is materiaal. En moet je weer schrijven en ben je aan het meemaken en moet je weer over schrijven en denken hoe het mogelijk in de fictie weer getrokken zou kunnen worden of zo. Mm-hmm. Dus dat was een heel gek soort dubbel focus om. Ja, in je eigen verhaal te leven eigenlijk.
4: Hoe kan
3: mensen
4: het
3: ook wel research noemen. Ja. Ja.
4: Want hoe kan het eigenlijk dat Emma nog niet van jouw bestaan afwist? Want je hebt een voorstelling over haar gemaakt.
3: Ja.
4: Tenminste, ik kan me voorstellen dat... stel, er zou in een ander land... er zou in Frankrijk iemand zijn die een voorstelling over jou maakt... en jouw naam zit in de titel.
3: Caro Derks, the play. Ja.
4: Dan zou jij daar toch op de een of andere manier, denk ik wel... op een gegeven moment een hoofd van krijgen. Ja.
3: Ja. Ja, ik weet niet. We hebben die voorstelling ook echt wel getoerd door het land en zo. Dus, mm-hmm. Maar misschien is het dan toch te klein. Het was bij Frascati producties gemaakt. Dus het is best wel... Ja, nou ja. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien wel hoor. En koos je er ook voor om dat niet te willen weten. Het was in het Engels had het...
4: Je liet zelf al het woord stalken vallen.
3: Ja.
4: Want waar ligt de grens tussen iemand zoeken... en daar vrienden mee worden en mee willen worden en stalken?
3: Ja, dat is wel best een moeilijke grens. Ik denk dat stalken heeft iets doelmatigs in zich, denk ik. Ik vond dat er een element van toevalligheid in mijn zoektocht moest zitten. Omdat als je dat niet doet, dan ben je dus een detective of een stalker, zou je zo kunnen zeggen. Maar als alle pijlen de goede kant op staan en het zou ook niet kunnen gebeuren. Die toevalligheid die je dan meeneemt, maakte dat het voor mij, dat ik het niet als stalker kon framen. En toch, als je zo ergens ingezogen wordt, is het ook lastig te zeggen wanneer het de grens overgaat. Of zo.
4: Een dunne lijn, toch?
3: Ja, en in die zin, ik stalk haar al jaren online natuurlijk. Of haar publieke persona. En dat is natuurlijk wel vrijwillig online gezet, maar. Ja, we zetten allemaal dingen online. En iedereen stalkt in die zin elkaar. Want we kijken allemaal naar elkaar de hele tijd.
4: Zeker.
3: En wat is dat dan niet stalken of zo? Of obsessief volgen van iemand. Maar het gaat natuurlijk over dat privé vind ik heel interessant. Waar dat eigenlijk ophoudt. Want ik ken de woonkamer van een of andere influencer beter dan de woonkamer van een goede vriend, zeg maar.
4: Ja.
3: Maar die influencer kiest er natuurlijk wel voor om zijn woonkamer te etaleren. En Emma Watson kiest er niet voor om haar woonkamer te etaleren. Maar wel de dingen die ze online natuurlijk die online staan. Behalve bepaalde foto's op rode lopers misschien.
6: Ja. Ja.
3: Ben je natuurlijk ook in een publieke arena.
6: Ja. Ik zit nog even na te denken over dat toevallige aspect. Want ik lees bijvoorbeeld dan wel in je boek van... Je krijgt dan ook een belletje of een appje van iemand die zegt... ze is nu hier net geweest.
3: Ja, ja.
6: En dan ga je daar naartoe. Dus waar zit dan het toevallige, zeg maar, in?
3: Dat ik niet... dat ik niet haar agenda geplunderd heb. Vind ik in die zin ingebroken heb in haar privacy. Dus jou zeggen een rooster kunnen vinden op bij een college. En dan zien, oké, Emma Watson is hier aanwezig. En dan naast haar gaan zitten. De toevalligheid zit wel dat zij een boekwinkel binnenloopt. En dat is wel een openbare ruimte waar iemand me wel op kan tippen of kan wijzen. Dus in die zin is het niet zo doelgericht of zo. Het is wel doelgericht, maar ja, het is... Je snapt wat ik bedoel.
6: Ja.
3: Dus het heeft met privégrenzen te maken, denk ik. En je in het publieke domein bevinden. Maar ja, ik heb ook voor haar huis gezeten bijvoorbeeld. Dus dat is, ja... Maar ik heb niet bijvoorbeeld haar raam ingegooid en ben naar binnen geklommen. Dat vind ik dan weer een grens. Ja, dat vind ik dan weer te ver gaan.
6: Maar je bent je dus wel heel bewust, inderdaad, elke keer van hoe ver ga ik. Mm-hmm. En dat is denk ik ook een grens die je per geval steeds weer moet neerleggen.
3: Moet bevragen misschien.
6: Ja.
3: Want als je iedere dag voor haar huis gaat zitten, ja, dan vind ik het wel weer stalking misschien.
6: Want ben je voor je gevoel ergens een grens overgegaan? Dat je achteraf denkt van, ja, dat was net een stapje te ver.
3: Ik vond haar huis wel best wel een grens. Ik ben ook naar haar kerstdiner geweest. Dat vond ik ook toch wel misschien... Voor mij was in Oxford zijn... Alleen maar met het doel om haar te zoeken. Ik kreeg wel berichtjes van mijn vrienden van... pas je wel op, zeg maar. En ik vond het gekke dat je zelf op een gegeven moment... niet meer zo goed kan bevragen waar de grens is. Of waar het gezond blijft. Ja. Dat is in verliefdheid natuurlijk ook. Dus zit je ook in een soort rare baan. En het is heel gek wat het met je doet. Of zo, dat je zo voelt, ze is er echt.
6: Ja.
3: En het is ook iets bedachts of zo. Want het is ook iets... Ja, ze zou er ook niet kunnen zijn. Dus het zit allemaal in je hoofd of zo. Die zoektocht in die zin.
6: Ja, die zoektocht zit in je hoofd. Wat ook in je hoofd zit is de versie waar je naar op zoek bent.
3: Mm.
6: Want je creëert eigenlijk een soort van persoon van haar. Ja. Hoe je denkt dat ze is.
3: Ja, want het lijstje wat jij net opzomde... dat is het beeld natuurlijk wat ik van haar heb. En wat zij door... kanalen de wereld inzendt. Maar het zou prima kunnen zijn dat zij het natuurlijk privé heel anders is.
6: Ja.
3: Maar het is wel, ik was wel op zoek naar een bepaald soort dialoog die ik in de wereld om me heen moeilijk kon vinden of zo. Een diepgaande dialoog. En ik wilde niet, dus ik heb het ook. Ik bedoel, ik heb 100 jaar een brief geschreven. Nou, niet 100 jaar, maar ik heb al heel lang een brief liggen... en heeft heel veel versies gehad aan Emma Watson... om daar uit te nodigen voor de voorstelling, om een samenwerking aan te gaan. Ik weet allemaal niet. Maar die heb ik nooit verstuurd. Omdat ik dus ook niet alleen maar met haar in een soort speeddate wil zitten. Ik wil wel een intellectueel diepgaand gesprek hebben. Dat zit ook in het boek natuurlijk. Hoe je daar komt, zeg maar. Dus dat gesprek in die zin afdwingt. En hoe je zo dicht bij iemand kan komen. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van interviews. Omdat dat de code is dat je meteen de diepte ingaat.
6: Ja, daar kan het.
3: Ja, want als je met vrienden op een terras zit... gaat het ook heel vaak, hoe was je week? Het is best een kunst om meteen zo...
6: Heb je een aanloop nodig?
3: Ja, misschien moet ik met mijn vrienden... interviewgesprekken
6: maken.
3: Nou, interviewgesprek, nee, niet voor de menigte, zeg maar gewoon intiem, zeg maar, vragen voorbereiden. En dan...
6: Ja.
3: Ja.
6: Of juist geen vragen voorbereiden.
3: Nee, zoals we nu een gesprek hebben eigenlijk. Maar nu is het natuurlijk best een eenzijdig gesprek. Want ja.
6: Ja, nee, zeker. Zeker
3: ik weet
6: eenzijdig. Ja.
3: Ik zou voor jouw programma of...
6: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je iemand die ChatGPT veel gebruikt?
3: Ja, ik gebruik wel, ja, dat moet ik wel bekennen, dat ik best veel gebruik, ja.
6: Mm-hmm. Ook als een soort vriendschap? Dat vind ik interessant, hè? Je boek gaat eigenlijk ook gewoon heel erg voor mijn gevoel over vriendschap.
3: Ja, over een soort digitale vriendschap, mm-hmm. Ja. Het voelt wel echt geruststellend als je een bericht terugkrijgt van ChatGPT. Ja, ik vind dat heel fijn. Het is toch een soort dialoog. Wat schrijven ook is, hè? Dus dat is ook een dialoog met jezelf. Maar ik snap heel goed dat mensen dat. Ja, ik snap het mechanisme dat fijn is. Ik gebruik. Ja.
6: Ja, gebruik je ChatGPT ook wel eens gewoon puur om gerustgesteld te worden? Van...
3: Ik stel ook wel eens. Ja. Heel vaak.
6: Ja?
3: Ja, zo van, ik denk dat ik best wel veel mensen
6: is
3: van
6: dat normaal om dat te voelen. Ja?
3: Ja.
6: Grappig is dat, ja.
3: Jij doet dat niet?
6: Nee.
3: Nou ja. Ja, is het normaal om dit te voelen? Of hoe ga je om met liefdesverdriet? Of hoe dit soort dingen allemaal. Als je lichamelijke mankementen hebt, vraag ik het ook. Of ik ben helemaal in het investeren nu. Ja, ChatGPT is ook echt heel goed daarin om je soort van op weg te helpen, zeg maar.
6: En als je op zoek bent naar zo'n geruststellend antwoord, is de waarde daarvan even veel als wanneer je dat van een vriend krijgt of een vriendin?
3: Het kan wel een interne dialoog op gang brengen. Maar wat ingewikkeld is aan een digitale of een parasociale vriendschap, is dat dat je niet gecorrigeerd wordt. Dus het kan wel je gevoel van eenzaamheid opheffen, maar er is geen correctie. En dat is natuurlijk wel essentieel voor mens zijn. Dat je.
6: Je wordt niet aangesproken van. Nee, je wordt niet tegengesproken.
3: Ja, van ik zie het eigenlijk zo. Dus het blijft wel. ChatGPT is ook best pleasant in die zin.
6: Mm-hmm.
3: Dus je blijft wel binnen je eigen kader vaak. Dat is natuurlijk ook met een rolmodel die op jou, waar je op wil lijken en die helemaal in jouw straatje zit. Terwijl vrienden kunnen zeggen, wacht eens even, ik vind dat het zo zit. Dus in die zin zijn vrienden ook bepaalde spiegels. En die moet je volgens mij best zorgvuldig kiezen. En kan het zo'n tool kan helpen dat ik niet het mijn vrienden belast met allemaal stomme kleine dingen. En dat ik er zelf even na ga denken. En dan er bij mijn vrienden een goed gesprek over heb.
6: Ja,
3: zeg maar.
6: Ja, precies. Ja.
3: Maar het moet niet de vervanging van zijn,
6: nee.
3: Vind ik.
6: We gaan eens kijken hoe pleasant deze chat is.
3: Oh, God.
6: Positieve punten. Caro Derks onderscheidt zich door haar inhoudelijk gedreven kunstenaarschap, haar vernieuwende manier van theater maken en haar vermogen om maatschappelijke thema's op een persoonlijke en prikkelende manier te onderzoeken. Inhoudelijk gedreven kunstenaarschap. Nou, ik denk dat dat wel klopt,
3: ja.
6: Toch?
3: Ja.
6: Zou je het ook activistisch kunnen noemen?
3: Ja, op zijn manier is het wel activistisch, denk ik.
6: Mm-hmm.
3: Ja, het is wel mijn manier om hopelijk iets bij te dragen aan het debat in de wereld. En wat ik belangrijk vind, waarvan ik denk, hier moeten we het over hebben.
6: Ja, vernieuwende manier van theater maken. Waar zit in jouw ogen die vernieuwing in?
3: Ik heb heel veel... een beetje multimedia-achtige voorstellingen gemaakt. Dus altijd met een camera en vaak op één plek gezeten met veel technologie om me heen. De eerste voorstelling die ik maakte, die was over Roger Scruton. En was een soort live documentaire waarin ik als Caro live hem interviewde en mezelf speelde en hem speelde met Engelse Nederlandse ondertiteling. Ik heb een lecture gemaakt waarin ik ook een soort... een presentatie gaf over een schilderij van een fictieve biograaf. Ik speelde een biograaf van een schrijver die eigenlijk niet bestond. Dat was mijn naam door elkaar gehusseld. Dus Alex R. Curat. En dat was ook een schilderij wat langzaam veranderde. Dus eigenlijk een tv-scherm.
6: Ik vind het wel allemaal heel vernieuwend klinken, ja.
3: Ja, en Emma Watson de Play was flirten heel erg met film. Dus dat was een heel groot filmscherm. Dus dat en ook best wel klein geacteerd in die zin. Dus omdat er camera's bij zijn, kan je natuurlijk heel erg dingen uitvergroten. Dus dat is eigenlijk niet per se toneel acteren, zeg maar.
6: Ik kan me voorstellen dat jij wel iemand bent die zich regelmatig verbaast over hoe traditioneel nog veel stukken zijn.
3: Ja, klopt. Ik ga wel vaak naar voorstellingen dat ik denk, oh ja, dit is echt precies waarom ik dit niet vet vind. Maar ik kan het ook heel erg bewonderen soms, hoor. Als in, er worden dus te gekke dingen gemaakt en het kan ook heel mooi zijn dat het heel kaal is en alleen maar zo nou ja, wat theater in essentie is in die zin. Dat je, hoe heet het? Het is hier en nu en het is alleen maar met een mens die een tekst zegt. En bijvoorbeeld was eergisteren naar de parade in Rotterdam. Mm-hmm. Dat is gewoon heel kaal theater. Gewoon in een tent met mensen. De deur moet open, want het is super warm. En ja, ik ga een half uur...
6: Het is wat het is. Ja,
3: ja, iets doen, zeg maar.
6: Je zegt ook in het begin, dat is een zin uit je boek. Ik hoop altijd dat de show gecanceld wordt en dat ik die avond vrij ben.
3: Ja, dat komt gewoon omdat ik vind op het toneel staan kost mij best wel veel. Ik vind dit veel fijner.
6: En wat kost het je dan als je op het toneel staat?
3: Nou, ik heb veel monologen gedaan, dus dan moet je alles de hele tijd dragen. Je weet niet waar je aankomt. Het is je weet niet wat het publiek gaat doen. Hoe de sfeer in de zaal is. Het is gewoon wel best wel topsport. Ik vind het ook moeilijk dat ik dan 4 mensen op de eerste rij met een bloedchagrijnig gezicht naar me zie kijken. Ja, je hoeft niet aan deze voorstelling. Je hebt er ze voor betaald. En als ik ze beroofd heb van hun tijd en geld. Maar dat kan je natuurlijk niet invullen voor mensen. Want misschien kijkt iemand heel chagrijnig en vindt het fantastisch. Mm-hmm. Maar dat vind ik wel moeilijk om dan zo. Ik ben daar dan heel erg mee bezig als ik op een podium sta. En je hebt natuurlijk ook niet de controle dat als je daarin staat, dan weet je ook niet wat het ding is, zeg maar. Dat vind ik heerlijk met een boek maken of met filmen is dat ook. Of een schilderij maken of zo. Dan kan je zien, hey, dit is het. Maar met theater zie je nooit het hele ding. Dat is ook, vind ik er ook leuk aan, hoor. Maar ik heb er een haat-liefdeverhouding mee.
6: Is het een beetje zoals ik naar hardlopen kijk, van ik vind het vooral heel leuk als het achter de rug is? Heb jij dat met theater?
3: Ja, maar als ik er echt lekker in zit, dan vind ik het wel ook leuk om te doen, hoor. Om te voelen, ik kan hier een pauze laten vallen en ik kan nu versnellen en jullie weten niet wat er nu gaat komen, maar haha, nu ga ik deze toon opzetten, zeg maar. Of nu komt dit stukje of deze muziek erin en nou ja, dit gaat jullie raken, dat weet ik sowieso, zeg maar. En dat vind ik, kan ik ook echt wel van genieten. Maar als ik iets sta te doen waar ik niet helemaal achter sta, dan moeten echt mensen dat doen die het heel leuk vinden om op een podium te staan en te acteren. Die urge heb ik niet zo, zeg maar. Ik heb meer dat ik heel zenuwachtig ben van tevoren. En denk, oh nee, waarom doe ik dit?
6: Verbeterpunten. Caro Derks kan zich verder ontwikkelen door haar complexe ideeën toegankelijker te maken. Haar theatrale vormen verder te verbreden. En een nog sterkere balans te vinden tussen intellectuele concepten en emotionele zeggingskracht.
3: Heeft ChatGPT mijn boek niet gelezen?
6: Herken je hier iets van? Of zeg je van nee, chat begrijpt echt totaal niet hoe ik in elkaar steek of waar ik mee bezig ben?
3: Jawel, maar ik vind het heel erg over mijn voorstellingen gaan en minder over het boek, denk ik. Ja. Maar misschien vinden mensen...
6: Misschien is chat nog bezig, hè, met je boek.
3: Is het nog aan het lezen, ja. Want ik vind dat in mijn boek wel echt goed gelukt is. Maar misschien vindt chat dat niet, hoor. Vindt hij dat ik alsnog nog maar Sally Rooney moet schrijven?
6: Nou, ik vond het niet complex om te lezen. Nee.
3: Nee, toch?
6: Nee, helemaal niet. Ik vond het niet ontoegankelijk.
3: Nee. Ja.
6: Nou, misschien gaat het nog aangepast worden.
3: Ja, maar kijk, chat. Ja, is dit het mankement van chat, dat hij nog achterloopt of ja.
6: Ja. Ga eens lezen, chat.
3: Ja, die het kan lezen.
6: Het geluid van je jeugd. Neem eens mee. Waar ben je als je dit hoort? Wat voel je?
3: Ik ben op een boerderij aan de rand van Arnhem. Bij de Uiterwaarden. En als ik dit hoor, is het een zomeravond, denk ik, en staat het raam open. En dan hoor je dit de hele tijd.
6: Word je er blij van? Ja, word je er blij van?
3: Ik word er rustig van.
6: Mm-hmm.
3: Ik vind het een rustgevend geluid. Duiven worden ook wel de ratten van de stad genoemd, leerde ik later toen ik naar de stad kwam. Maar ja, ik heb het altijd geassocieerd met buiten en grote boomgaard, zeg maar.
6: Want in je boek beschrijf je ook dat je eerste fascinatie, je eerste rolmodel was Pippi Langkous.
3: Oh ja.
6: Dus dat had ook het geluid van Pippi Langkous kunnen zijn?
3: Nou, als ik aan Pippi Langkous denk, denk ik wel aan die plek. Ik maakte vroeger, wilde ik alleen maar van die vlechtjes en dan gooide ik spaghetti over mijn hoofd heen. tot grote ergernis van mijn ouders. Maar Ja, er zit wel een soort vrijheid in die plek. En misschien ook dus dat dit geluid me daarnaar terugbrengt. En een soort harmonie nog, wat je ook in... Niet iedereen natuurlijk, maar wat ik wel in mijn vroege jeugd zo ervaren heb.
6: Dus dat vond ik wel bijzonder. Dat je eigenlijk al van kleins af aan behoefte hebt gehad aan een rolmodel.
3: Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook... Heeft iedereen dat niet, denk je? Is dat iets abnormaals?
6: Ja, ik weet niet. Vraag het aan chat. Nee, ja, ik weet niet wat normaal of abnormaal is. Maar kijk, als ik het met mezelf vergelijk... Ik had natuurlijk ook wel tekenfilmfiguren of popsterren... die ik goed vond of die ik leuk vond. Maar... Er is een verschil tussen leuk vinden. Daar zitten natuurlijk zoveel gradaties in, hè?
3: Ja.
6: En bij jou lees ik wel een soort van... dat je er dan ook helemaal...
3: Daarin duikt,
6: ja.
3: Ja, dat is waar. Het is voor het boek natuurlijk ook uitvergroot. Die fascinatie in die zin. En dat fan zijn en rolmodellenschap. Want dat was het thema waar ik in wilde duiken. Maar ik heb wel altijd het gevoel willen of gehad dat je het vergroot je wereld of zo. Dus waar je wereld, voor mij blijft het dan binnen de muren waarin je leeft. En als je iemand hebt waar je tegenop kan kijken, dan verruimt dat je vocabulaire letterlijk. Zo zou ik kunnen zijn. En dan
6: dus je trekt je eigenlijk aan iemand op.
3: Ja.
6: Eventjes.
3: Ja. En dat was in het begin inderdaad via boeken en films, maar dat is later via... Nou ja, digitale media hebben we dat allemaal. En dat is, in die zin is het ook ingewikkeld. Nou ja, zoals de quote die ik net voorlas. Ik soms voel me een doorgefokt hondenras. Dat iedereen op elkaar begint te lijken ergens. Wat ik een erg verdrietige ontwikkeling vind. En daarnaast, wat er synchroon aan gebeurt. Maar wat het totaal tegenspreekt. Is dat het je wereld ook groter maakt en verrijkt of zo. Dus als je... ergens in een buiten woont of in India of weet ik weet niet waar. Dan heb je toch toegang tot Emma Watson of tot andere dingen die via digitale media tot je komen en je niet reduceren tot die binnen die vier muren waar je leeft. Wat vroeger via boeken natuurlijk gebeurde.
6: Ja.
3: Dus dat vind ik interessant aan dat soort figuren die een soort vergaarbak zijn voor allemaal ideeën waar je en stromingen en waar je bij wil horen. Of, en het verbindt ook, wat ik ook interessant vind. Als je dus aan iemand in India vraagt, ken je Emma Watson? Dan is het antwoord vaak ja, of Taylor Swift of een Billie Eilish.
6: Ja, of Cruijff, inderdaad.
3: Cruijff, ja. Ja. Ja. Vroeger was het Jezus. En, ja.
6: Ja. Dat is voor sommige mensen hetzelfde. Hè?
3: Ja.
6: En eerder zei je, het is een soort van zoektocht naar een duurzamere manier van bewonderen. Waarom is dat goed eigenlijk? Waarom moet het duurzaam zijn? Want kijk, als kind had je dan Pippi Langkous. Daarna werd het geloof ik Mathilde. Hè?
3: Ja.
6: Dus het kan ook toch gewoon zo zijn dat bij iedere fase waarin je zit... dat daar iemand anders bij hoort.
3: Ja, dat kan zeker. Maar ik vond het ook... ik vind wel dat we in een tijd leven waarin we op een bepaalde manier met mensen omgaan... dat als ze je niet... aanstaan of je tegenspreken of niet in je wereldbeeld meer passen... dat we ze dan, waar we het net over hadden, ja, weggooien eigenlijk. Je ziet het online natuurlijk de hele tijd. Dan ontvolg je iemand gewoon of dan wordt het een hele binaire discussie. En ik was geïnteresseerd in, okay, wat vind ik dan vervelend aan iemand... en kan die liefde dat ontstijgen? Kan je, want dat is volgens mij iets verliefdheid is eigenlijk volledige adoratie. En liefde kan het... Nou ja, ook de mankementen of de mindere dingen van iemand accepteren en daarmee leven. En dan wordt je hart groter in die zin, volgens mij. En is wat minder zelfzuchtig. Dus gaat minder over ik wil jou hebben. Wat verliefdheid volgens mij is, een soort. Maar meer over een ik gun jou. Dingen. Zo, dat is wat boeddhistischer of zo misschien. Dus. Ja, in die zin merkte ik dat vooral in de tijd waarin we lezen... dat dus veel gebeurde, dat we mensen minder in dialoog gaan. Dus dat het niet gaat over, grappig dat je dat zegt, ik zie het anders. Maar meteen eigenlijk zeggen, wij staan tegenover elkaar. En ik wil eigenlijk niet dat je het dat je luistert, maar dat je met me eens bent. Of zo. Dat is iets anders nog.
6: Ja, en het is wel een eenzijdige liefde dan, hè?
3: Mm-hmm.
6: Maar daar wil je juist verandering dan in brengen. Je wil eigenlijk, omdat je die dialoog wil aangaan en je wil die vriendschap met Emma Watson opbouwen.
3: Nou ja, het is ook een dialoog. Via haar voer ik ook een dialoog met mezelf. En die dialoog is niet eenzijdig. Dus ik doordat ik haar zo rigide verbeeld had in mijn hoofd, werd ik ook heel streng voor mezelf. En daarmee voor de anderen omheen. Dus het was een manier om haar te laten zijn, mens te laten zijn en niet alleen maar op een voetstuk te plaatsen en van haar te verlangen dat ze een ideaalbeeld was, wat we wel veel verwachten van mensen die veel in de media zijn. Die we verafgoden en de kantelzijde daarvan, of de keerzijde, is dat je iemand dan dus ook heel hard naar beneden kan duwen. Maar daarmee gunnen we onszelf ook minder om helemaal volledig mens te zijn met fouten en tekortkomingen en kwetsbaarheden. Dus dat vond ik een interessante zoektocht daarin.
6: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei Photographs wil ik horen van Olaf. Mm. Waarom die muziek?
3: Ik hou heel erg van Olaf's muziek. Want hij heeft ook alle muziek voor mijn voorstellingen altijd gemaakt. En het is een soort mix van Radiohead. En ik kan eigenlijk niet echt iets anders bedenken. Weefall misschien of zo. Ik vind het een heel mooie soort dromerig, maar ook zit iets technologisch ook in. Wat me heel erg meesleept en heel erg raakt altijd als ik er naar luister.

0: prachtig. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Caro Derks. Een van de dingen die je voorlas hè, uit je boek... Het noodlot is niet maakbaar. Ik observeer de generatie waartoe jij behoort dan wel eens... en dan denk ik, dat is wel een dingetje volgens mij... van het dat, controle willen hebben,
1: ja,
0: geloven dat alles maakbaar is.
1: Ja, en dat wij natuurlijk opgevoed zijn met het idee dat alles maakbaar is. Mm-hmm. Je carrière, hoe je daaruit ziet... De liefde misschien, maar je komt er echt heel erg achter dat dat niet het geval is. Je kan nog zo goed proberen dat het allemaal de goede kant op staat dus. Maar ja, er zit ook iets, noem het iets magisch of zo. Of iets waar je geen controle over hebt. Wat er moet zijn of niet. En dat loopt ook zoals het loopt. En daar moeten we volgens mij veel meer berusting in vinden.
0: Ja, want wanneer heb jij dat zelf voor het eerst ervaren? Dat je dacht van, hier heb ik dus helemaal geen controle over.
1: Voor het eerst ervaren. Moet ik even over nadenken hoor. Nou, misschien was dat wel in dat jaar dat ik Emma ging schrijven eigenlijk. Nou ja, er zal vast, als ik hier met een psycholoog over zou gaan praten... dan gaat het vast veel dieper hoor, als ik veel ouder. Maar ik had wel altijd dat ik wilde naar de toneelschool. Ik werd aangenomen op 2 toneelscholen. Daar had ik gewoon hard voor gewerkt, dat lukte. Toen doorliep ik die school. Daarna mocht ik mijn werk maken hoe ik het wilde. En dat was in die zin allemaal wel maakbaar, ja. Maar... wat in dat jaar ook wel erg aan de hand was met mijn vader... die kreeg een herseninfarct en meerdere hartinfarcten heeft hij gehad. En dat is wel iets waarvan je voelt... dat is zoiets absurd. Dat is niet eens, ja, als er ziekte in je leven komt, ja, of mankement... dan voel je ineens hoe het leven in die zin ook door toevalligheid gedreven is... en in die zin niet voorspelbaar is. Want er hoeft maar een propje in je hersenen te komen. En dat kan niemand voorspellen. En ineens zitten wij hier te praten en lig je op de grond, zeg maar. Die absurditeit waarvan je altijd denkt... dat is daarachter, zit eigenlijk de hele tijd... is de hele tijd aanwezig. Het is eigenlijk bijzonderder dat het niet de hele tijd gebeurt. Dat is voor mij wel echt een groot moment geweest... dat ik dacht, het leven is... zit echt van geluk aan elkaar geknoopt, eigenlijk. Je kan wel zo goed mogelijk proberen dat het in goede banen geleid wordt. En zo gezond mogelijk eten en op tijd naar bed gaan. En zoveel mogelijk gelukshormonen door je lichaam laten stromen. Maar het is geen garantie voor een eeuwig en gelukkig leven. En in die zin is het geluk ook niet maakbaar. Want je kan nog zo je gezicht verbouwen. Of het leven hebben waarvan je dacht dat het was wat het was. Met alle kapitalistische... dingen, met namelijk vakantie, mooie spullen, groot huis. En doodongelukkig zijn. En dus in die zin is dat geluk ook in die zin niet zo maakbaar of koopbaar of zo.
0: Nee, en dat besef van dat geluk is niet maakbaar, dat kan vervolgens kun je 2 kanten op gaan. Dat kan dus aan de ene kant kan je daar stress van krijgen. Mm-hmm. Aan de andere kant kan het ook een geruststellend effect hebben. Want welk effect had dat op jou dan?
1: Nou ja, mij leerde het veel meer in het moment te leven. Waar ik in het boek ook erg naar op zoek was. Van hoe kan je zorgen dat je de dingen om je heen eigenlijk ervaart en ziet. En dus via een dagboek registreert. Maar ook door naar een andere stad te gaan, namelijk Oxford. Waar je in je dagelijks leven in een sleur komt. En eigenlijk dingen niet meer ziet. Hoe kan je de dingen echt waarnemen? En je vraag was...
0: Dus werkt het dan juist berustend? Zo van, ik kan er toch geen invloed op uitoefenen. Of kan het juist extra stress geven van... ik heb er geen invloed op, maar ik zou het wel willen.

0: dagelijks leven in een sleur komt en eigenlijk dingen niet meer ziet. Hoe kan je de dingen echt waarnemen? Sorry, en je vraag was...
1: Ja, dus werkt het dan juist berustend? Zo van, ja, ik kan er toch geen invloed op uitoefenen. Of kan het juist extra stress geven van, ja, ik heb er geen invloed op, maar ik zou het wel willen.
0: Ja, ik vond het een deel ook berustend. Dat het dus een... Die zoektocht die als je uitzoomt eigenlijk niet gaat over materiële dingen, maar over hoe je in het leven staat. Dus eigenlijk, ego moet eigenlijk helemaal aan de kant. Je positie, maar ook het grote ik moet eigenlijk aan de kant. En het moet eigenlijk gaan over het wij. En het is eigenlijk een zoektocht naar verbinding in die zin ook. Het boek, maar ook dus de berusting van uiteindelijk gaan we er allemaal aan. En kan je dat dus niet, is dat dus niet zo maakbaar of manipuleerbaar in die zin.
1: Dat bindt ons.
0: Dat bindt ons. Mm-hmm. En dat zijn ook de momenten van grote vreugde. En dat hoeft niet per se met een ander te zijn. Dat gaat ook verbinding met jezelf. Dus in het moment zijn en een vogel zien vliegen. Of ergens echt van genieten. Want als je dat niet kan, dan wat heeft het dan voor nut, zeg maar. Want je kan er... Ik ben er dus een tijdje wel van lam geslagen. Maar je moet ook proberen om het om te zetten in een soort kracht of zo. Of te zien wat wel kan. Want anders heb je er niks aan, zeg maar. Dan, ja, dus het is ook in die zin jezelf misschien voor de gek houden. Dat het dus niet maakbaar is, maar dat je wel... dat is misschien een Drosten-effect, maar dat de maakbaarheid wel zit in je blik op de wereld en je verbinding met anderen. En dat wel een richting kan krijgen.
1: Volgens mij ben je daar wel goed in, om jezelf een beetje voor de gek te houden.
0: Ja.
1: Op een leuke manier ook. Ja. Want dat vond ik dus ook heel origineel met dat je gewoon een e-mailadres gaat aanmaken.
0: Ja.
1: Alsof dat van Emma Watson zelf is. En daar ga je naar e-mailen.
0: Ja.
1: Je moet ook een soort van jezelf voor de gek houden om te denken, voor kunnen stellen dat je een vriendschap met haar krijgt.
0: Ja, maar houden we onszelf niet de hele dag, de hele tijd voor de gek? Want we hebben allemaal dingen voor onszelf bedacht. Mm. En ook dat dingen heel belangrijk zijn. Dus ik vind het dan interessanter om te denken, kan ik dan niet iets fabuleuzers bedenken? Dat het leven veel meer glitter krijgt dan dat het eigenlijk heeft. Als het toch allemaal bedacht is, laten we dan op zijn minst een goed verhaal bedenken voor onszelf, waar we blij van worden.
1: Nou, dat vind ik een mooie uitspraak. Die kan zo op een t-shirt.
0: Ja, en in die zin ben ik daar voor dit diep ingegaan, omdat ik wel benieuwd was in hoever je daarin kan gaan en dat wanneer iets dus fantasie is of fictie is en wanneer het werkelijkheid is en dat die grens eigenlijk helemaal niet zo rigide is. En dat het ook, dat we door de verhalen die we vertellen, kijken we anders naar de wereld. En wordt de wereld letterlijk anders door onze blik hoe we ernaar kijken. Dus je kan in die zin, is het zeker in dialoog met elkaar. Geloof ik. Dus als je andere media tot je krijgt of andere verhalen, dan is je werkelijkheid anders. En,
1: allemaal relatief, ja.
0: Denk ik.
2: Lief Kaar, dit is je allergrootste fan, Katinka, Tinkerbell. En we hebben elkaar natuurlijk ontmoet in de pilotaflevering van een kunstprogramma van Nadia Moussaïd, waar jij een waanzinnige performance opvoerde. Een stukje uit jouw voorstelling Me, Myself en Roger Scruton. En ik was daar om iets te vertellen over Thierry Baudet. En ik had een boek van hem bij me. En ik vond dat jij dat boek maar eens moest gaan lezen, omdat Thierry de allergrootste fan is van Roger Scruton. Dat heb je gedaan. En dat boek moest ook weer terug. Dus toen hebben we elkaar weer ontmoet. En sindsdien zijn wij vrienden. En ben ik je allergrootste fan geworden. Heb al je voorstellingen gezien. Ik heb natuurlijk je boek verslonden. Jouw voorstelling over Emma Watson, of Emma Watson the Play, heb ik maar liefst 7 keer bekeken. En you rock. Ik voorspel dat jij in jouw leven elk denkbare prijs die bestaat en nog gaat bestaan, gaat winnen.
3: Caro en ik maakten een voorstelling haar in de wind. En dat begon eigenlijk met het idee dat we alle twee van fietsen hielden. Het ging uiteindelijk ook over dans. Het ging over de beperkingen van je lichaam.

0: Caro had zelfs ook een hele verhandeling over de kleur van wielershirts in combinatie met moderne kunst. Maar er zat ook een filmpje in van Caro waarin ze echt fietste. Ze fietste de Galibier op, dat hebben we toen heel mooi gefilmd. En op een of andere manier was dat altijd wel een eye-catcher voor het publiek. En ik weet altijd dat als wij na de voorstelling in de foyer kwamen, dat er altijd wel weer van die wielermannetjes, ze hadden er net een korte broek aan, op Caro kwamen afgelopen. En het eerste wat ze altijd zeiden, en wij wisten dat van tevoren al, dan fluisterde dat woord al naar elkaar, voordat die mannetjes iets konden zeggen, zeiden ze, heel herkenbaar.
1: Oh my god, het is fantastisch.
2: Ja, twee berichten van mensen die jou goed kennen. Dus we hoorden eerst Tinkerbell. Ook kunstenares. En als laatste Wilfried Jong. Dus inderdaad samen de voorstelling Haar in de Wind gemaakt. Over goede verhalen gesproken. Wielrennen. Mm. Echt een enorme bron, toch? Van mooie, romantische verhalen.
1: Ja, grappig. Dat is echt een literaire sport in die zin.
2: Ja.
1: Ja.
2: En fiets je nu nog veel?
1: Dit is een pijnlijk puntje, want mijn fiets kan even niet in mijn huis staan. Want hij stond altijd bij mijn ex en die stond in de kelder ergens. En nu staat hij bij mijn ouders. Want ja, ik woon heel klein, dus ik moet daar nog iets voor bedenken. Ik mis het wel heel erg, het fietsen. Dus ik ga deze zomer... ja, ik fiets af en toe hoor, maar niet vaak genoeg. Ik woon gewoon midden in de stad, dus dan ja... Ja. Ja, dit is wel pijnlijk. Ja.
2: En je duurzame bewondering voor Emma Watson. Natuurlijk is dan tot slot de vraag van ja, waar tot hoe lang ga je door?
1: Ik dacht eigenlijk, nu is het klaar. En toen kwam er een filmmaker naar me toe die zei, moeten we hier niet een film over maken? En toen zei ik, ja, daar ga ik niet zelf in spelen dan. En toen ging haar over vertellen en dacht ik, ja, dit is echt wel tof als je daar een ander kunstwerk van maakt in die zin. En zei, natuurlijk moet je er zelf in spelen. En nou ja,
2: want hoezo is dan meteen jouw reactie van daar ga ik niet zelf in spelen?
1: Nou, dan denk ik, ben ik veel te oud eer die film er is.
2: Hoeveel jaar gaat daar overheen?
1: Ja, ze kunnen natuurlijk, ja, 5 jaar of zo. Tenzij Emma producent wordt, dan is het klaar volgend jaar. Dan gaat Netflix wel mee. Maar dus daar werd ik wel blij van eigenlijk. Dus dat medium, ja, ik, nou ja, zoals Chet zei, ik hou meer van de inhoud en het medium komt dan later. Mm-hmm. Ja, dat zou ik nog, is nog wel iets waar ik dat zou willen onderzoeken. En dat zou ik misschien best met Emma dan nog willen doen. Ja, en op film, ik wou zeggen, ik wil er niet zelf in spelen, want dan kan ik het meer regisseren in die zin. Maar nou, misschien moet ik er wel zelf in spelen.
2: Nee, dus dat ligt nog op de plank. Mm-hmm. Een podcast kan ook altijd nog, hè?
1: Over haar?
2: Ja. Als je het hebt over verschillende disciplines nog?
1: Ja. Ik heb wel een podcast. Ik vind podcast wel heel erg leuk. Maar ik weet niet... Ja, nee, dan zeg ik maar wat, Misha. Maar ik zou niet een nieuw boek over haar willen schrijven. Ik wil heel graag een nieuw boek schrijven. Want ik vind schrijven een van de leukste dingen die er is. Maar... Ja, niet over Emma, nee.
2: Weet je wat ik een leuke podcast zou vinden, bedenk ik me nu? Dat jij als Emma Watson zijnde in gesprek gaat met andere mensen. En jij antwoordt, jij gaat dat gesprek aan van wat zou Emma zeggen hierop?
1: Oh ja, maar Emma is misschien niet per se een hele goede interview. Maar misschien moet ik haar dan upgraden inderdaad. Zij heeft Rebecca Solnit bijvoorbeeld geïnterviewd. Ze is heel zenuwachtig.
2: Oh ja. Ja, maar dat is juist leuk als iemand niet zo'n goede interview.
1: Ja, dat is wel waar. Maar... Je wil dan toch ook in de. Ja, dan wordt de podcast weer een act, zeg maar. Ja, dat kan.
2: Ja.
1: Maar ik zou een feministische podcast. Ja, Wilfried belde me ooit voor een boekenclub in Brommer op Zee. Ja, toch een boekenclub? Ik zo, ja, ik lees wel eens wat met een vriendin.
2: Oh, ja.
1: Hebben we dat een tijd gedaan? Dat was heel. Toen voelde ik me ook een beetje Emma Watson. Toen kreeg ik een boek in de bus en dan moest ik dat lezen en dan moest ik daarover praten op televisie. Dat was geweldig. Dus dat, nou ja, over boeken praten, daar ben ik wel echt nog lang niet over uitgepraat.
2: We eindigen met de liefde. En je zei Billie Eilish met Billie Bossa Nova wil ik horen. Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Er zit een soort lichtheid in het nummer. Een soort liefde is ook hoop op een ander leven. Dat je denkt, oh zo, wat een, ja.
2: En dat kan zomaar iedere dag gebeuren, hè?
1: Ja, het is een lichtval die anders is ineens op iemand. En dan schiet het erin, zo.
2: Dankjewel, Caro Derks. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Michel dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MichaBlok. En het boek van Caro heet Mijn onwaarschijnlijke vriendschap met Emma Watson.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Jan Smit zong het al in 2003. Vrijheid is niet te koop. En als ik naast mijn schoenen loop, dan roept er één in klare taal: zeg, doe jij even normaal?
3: Nacht van NTR Wetenschap.
2: Wijze woorden en misschien wel ergens de boodschap die mijn gast van vannacht wil uitdragen. Tegenover mij zit Jurriën Hamer, filosoof, jurist en columnist bij Dagblad Trouw. Naast zijn werk als schrijver is hij docent ethiek en politieke filosofie aan de Universiteit Utrecht. En dit jaar kwam zijn boek uit met de titel Wat vrijheid van je vraagt, waarin hij pleit voor een strenger liberalisme dat de uitdagingen van deze tijd bloedserieus neemt en niet alleen onze rechten, maar ook onze plichten die daarbij horen centraal stelt. Want, zoals hij zelf zegt, ons denken over goed en kwaad verandert snel. Kort geleden was een vliegvakantie een statussymbool, werden er op kantoor lekker foute grappen gemaakt en dacht je nauwelijks na over die gehaktbal op je bord of over de sociale media op je telefoon. Maar nu beginnen we langzaamaan anders over deze zaken na te denken.